0: heeft een ravage aangelegd in het plaatsje Standaard Buiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt?
3: En of waarom?
2: In de BNR-app.
3: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
2: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
4: Kleinere ondernemers zitten met de handen in het haar vanwege nieuwe verpakkingsregels uit Brussel. En steeds meer bedrijven kiezen niet één, maar 2 CEO's. Wat als die 2 het dan niet met elkaar eens zijn? Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Dick van der Lek is hier van Lek Fotografie, boardsupporter. En Quinten Schevernels, de CEO van Impala Studios, boardmember bij verschillende start-ups. Investeerder, welkom leden van het panel.
5: Dank u.
6: Leuk.
4: En sommige dingen overstijgen zelfs het ondernemerschap. Het is een uitzondering, maar Dick, jij wil nog aandacht vragen voor...
5: Ja,
4: iets van persoonlijke aard?
5: Nou ja, ik begreep dat eigen nieuws is afgeschaft.
4: Ja,
5: maar
4: doen we niet meer.
5: Nog een heel klein dingetje dan op de valreep. Nee, er is nogal wat te doen over AI-vervuiling op platforms. Spotify, LinkedIn enzovoort. Het moet allemaal authentiek. Hè, dat willen ze natuurlijk allemaal. En daar had ik nog een aardig voorbeeld van. Want een half jaar geleden belde een kennis van mij. En die zegt, ik heb 25 jaar geleden een nier van mijn vrouw gekregen. En die doet het niet meer. En hij is chirurg. Ik kan niet meer werken. Ik kan niet meer tennissen met mijn dochters. Ik kan niet op vakantie. En ik ga heel hard achteruit. En dan wilde hij brainstormen met zijn vrouw. En zijn schoonzus zat in de communicatie. Ik zeg, nou, ik hou niet van brainstorm. Kom maar even langs in de studio. En toen heb ik een portret van hem gemaakt, waarbij die patiënt is en een portret gemaakt van hoe die dan na een transplantatie zou zijn. En die heb ik naast elkaar 50-50 gemonteerd met een verhaal erbij. Geen directe oproep, maar wel een verhaal. En dat is 260.000 keer is dat bekeken en 200 keer gedeeld. Binnen een week hadden we de eerste anonieme donor. Nou, en verloop van tijd waren er 7 potentiële donoren. Hij is in juni getransplanteerd. En hij is weer aan het werk. Hij heeft weer getennist met zijn kinderen. En ik belde hem. Ik zeg, vind je het goed als ik daar iets over zeg? Toen zei hij, ja, ik kan het niet luisteren, want ik zit in het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk.
4: Hij is wel weer behoorlijk bovenop.
5: Hij is er weer bovenop. Dus dat illustreert maar weer dat ze wel gelijk hebben, dat die vervuiling tegengegaan moet worden. Want die authenticiteit die is gewoon eigenlijk king. Hè, die echte verhalen. Het blijkt ook dat de meeste mensen deugen. En het is ook een beetje de wet van de grote getallen. Want ik dacht, hoe kan het zijn dat we binnen een week 1 anonieme donor hebben en na zoveel weken 7. Maar als je in een stadion, dit zijn eigenlijk 7 stadions vol, en als je in een stadion kijkt, kun je je wel voorstellen dat 1 iemand zijn vinger opsteekt. Dus
4: mooi,
5: dat wilde ik nog even kwijt.
4: Ja, we gaan het niet over de grote getallen hebben, maar wel van 1 naar 2. Want steeds meer bedrijven die kiezen voor een co-CEO. Blijkt uit Deens onderzoek waar de ondernemer deze week nog over schreef. En dat co-CEO-schap is niet alleen bij het kleinbedrijf in trek. Ook grote multinationals zoals Spotify hebben tegenwoordig meerdere leiders.
7: But what I found funny is that he picked 2 co-CEOs. Man, which is like... Is that just make up your damn mind? Like, just pick one person.
4: Nou, dit is best wel duidelijk. Kies er gewoon 1 man. Doe niet zo ingewikkeld. Ik kan me voorstellen, Quinten, dat heb je hier ook wel eens uit de doek gedaan, dat jij natuurlijk als investeerder kijkt naar wat is het team.
5: Ja.
4: Heb jij wel eens gedacht, nou, 1 CEO in dit geval, dat is me toch te weinig?
8: Nou, eerder omgekeerd. Dus ik ben heel vaak betrokken bij bedrijfjes als ze relatief klein zijn. Dan gaan ze groeien. En dan heb je vaak dat 2-3 founders, die doen alles een beetje samen. En dan komt meer het moment dat er bepaalde keuzes moeten worden gemaakt. Een bedrijf wordt groter. En er zijn dan 3 mensen die allemaal over alles gaan. En dat niet meer werkt. Dus ik heb eerder de omgekeerde route. Dat je dan moet kiezen oké, wie is nou eigenlijk de baas van jullie? Als er echt zeg maar, een soort padstelling is, wie heeft dan de streep op de mouw dat hij of zij kan zeggen, oké, en dit is de keuze?
4: Ja, en daarvan zeggen die onderzoekers, nou, dat is een mythe, dat er per se altijd iemand ergens expliciet de baas over moet zijn. Het is nu zo complex geworden dat het misschien juist handig is om niet alles op één bordje te leggen dat dan terechtkomt op één bureau.
8: Nee, maar ik denk dat dat sowieso, als je natuurlijk een goed managementteam samenstelt, is dat überhaupt al niet zo. Als ik kijk naar mezelf, ik heb helemaal geen technisch achtergrond. Ik ben gewend om met hele goede CTO's te werken. En ik weet wel wat kritische vragen te stellen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk iemand die veel beter in dat dossier thuis is dan ik dat ben. Dus dat hoeft niet per se, denk ik.
4: Dick, ook met leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven, wel eens de macht moeten delen?
5: Nou, ik was altijd voorstander van co-CEO toen ik het zelf nog niet was. En toen ik
4: je bent het geweest?
5: Een soort van. En toen ik het werd. Nee, ik wilde het, maar ik was dan één niveau lager. Dat heette dan managing director, weet je wel. En ik zei, nou ja, wij doen hetzelfde. En ik heb dezelfde verantwoordelijkheid. En misschien ben ik wel beter. Arrogant gezien.
4: Tegen wie zei je dat? Dat je misschien
5: tegen,
4: wel beter
5: tegen
4: was?
5: Tegen de CEO.
4: Oké. Okay. Ja.
5: En dus laten we dat samen doen. Maar toen ik zelf CEO werd, toen vroeg ook iemand aan mij, die ook die titel van mij die ik daarvoor had. En toen vond ik het niet zo'n goed idee. Dus maar ik snap het heus
4: maar
5: wel.
4: Heeft dat te maken met status of met jouw ego? Jij bent hier nog net door de deur gekomen, maar het scheelt niet veel.
5: Nee, dat heeft zeker ook met ego te maken. Maar in dit geval ging het ook om verandering. Wij waren twee bedrijven die waren gefuseerd. En dan moet je, zeker in de reclamewereld, moet je gewoon een heleboel dingen veranderen. En dan is snelheid key. En als je snel wil acteren, is het wel fijn als je zelf kan beslissen. En niet alles met een groter team. Want er zit ook heel veel politiek in een organisatie. En er wordt ook een beetje misbruik van gemaakt als er meerdere baasjes zijn.
8: Ja, wat wel, het kan wel heel goed werken. En dat zie je vaak als het mensen zijn die al hele lange tijd met elkaar samenwerken. Dus ik ben commissaris geweest bij een bedrijf. Twee oprichters, eigenaren waren uit het bedrijf. En die hadden hun managementteam, vier mensen. Die runden het bedrijf samen. Maar die werkten al meer dan 15 jaar samen. En dat ging eigenlijk heel goed, tot mijn verbazing. Maar ik denk dat het vaak een beetje de uitzonderingen zijn. Ja, die waren dat gewend zo te doen.
4: Ja. En dat we hier nu spreken over een trend. Ik heb ook voorzichtig wat onderzoeksjournalistiek bedreven gisteravond. Ja, dit komt zo één keer in de zoveel tijd terug als er weer eens een keer een bedrijf voor een co-CEO-schap kiest. Maar is het echt groot of groter aan het worden?
8: Nou, dat idee heb ik ervaring niet. Dus het zal vast vanaf een hele kleine basis wordt het snel groter. Het is zeker als bij een Spotify of een Amazon, zeg maar de hele bekende bedrijven, als die dat doen, dan krijgt het meteen heel veel aandacht. Salesforce doet het bijvoorbeeld ook. Maar ik geloof niet dat dit echt heel groot aan het worden is.
5: Wat interessant is, Coolblue die heeft eigenlijk, want het is ook kijken door twee lenzen continu in een bedrijf. Dat is wel heel gezond. En Coolblue, Pieter Zwart heeft het altijd gedaan met zijn counterpart. Dus de een die was commercieel en de ander was hoofd van de klant. En die gingen de hele dag met de koppen tegen elkaar. Maar volgens mij was Pieter Zwart wel de eindbeslisser. Dus je kunt het ook qua rollenspel introduceren zonder dat je per se dan het organisatorisch ook moet inrichten.
4: Ja, bij Sunicars, en dat is het voorbeeld dat wordt aangehaald bij de ondernemer, wordt gezegd, je kunt best wel voor zo'n co-CEO-schap kiezen, maar dan heel duidelijk van tevoren stellen, jij gaat bijvoorbeeld over B2B en de ander gaat dan over B2C en samen ben je dan CEO. Als je daar van tevoren duidelijke afspraken over maakt, voorkom dan de sores die je misschien op je afroept?
8: Nou, wat in ieder geval scheelt is dat je dan duidelijke portefeuilles hebt en wie over wat beslist. Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen waar de rol van CEO voor is bedacht. Waar natuurlijk een aantal beslissingen, afwegingen bij elkaar komen. En hoe ga je daar dan mee om? En als je daar zeg maar twee personen hebt, dat is 50-50. Wie neemt dan uiteindelijk het besluit? Dat is best lastig.
5: We hadden ook een rollen en wij moesten op een gegeven moment beslissen, gaan we het bedrijf nu verkopen of niet? Weet je, die portefeuille bestaat helemaal niet.
8: Nee.
5: Dus, dan,
4: maar er komen steeds meer dingen samen, Quint. En dat hoor ik ook een beetje terug in jouw antwoord. En dan zegt die onderzoeker tegen de ondernemer, gezien de huidige complexiteit en onzekerheid zou de vraag niet moeten zijn of gezag gedeeld kan worden, maar eerder of één enkele CEO het ooit echt aan kan.
8: Ja, ik denk dat dat valt of staat met het team dat je om je heen hebt. Dus je moet zorgen dat je een heel goed team hebt. Dat zijn natuurlijk bij grotere bedrijven. Als je COO bij Heineken bent, bedoel, dat is niet echt een lichtgewicht. Dat zijn echt CFO, de legal counselor, dat zijn hele zware.
4: Heb je het interview van Dolf van den Brink gelezen dat hij in het FD gaf, waarin hij zei, jeetje, ik had toch niet gedacht dat dit allemaal op mij af zou komen. Dat je voortdurend geleefd wordt.
8: Ja,
4: en dat was iemand die Heineken echt van binnen en buiten kende.
8: Ja.
4: En die dan toch als CEO denkt, poeh.
5: Nee, het is een hele lelijke baan eigenlijk. Want je zit alleen maar de shit op te ruimen die bij je wordt neergelegd. Je, tegenwoordig kan je ook niks meer zeggen. Of er staat weer iemand om je te laten struikelen. Als ik krijg ook regelmatig klachten bij HR. Want ik was dit en ik was dat. En, dus het is allemaal...
4: Maar ga je hier nou een beetje een wat oudere witte man uithangen? Die zegt dat het vroeger allemaal beter was?
5: Nou, ik weet niet. Dat hele vroeger, toen was ik geen CEO, maar in mijn tijd vond ik het niet een onverdeeld genoeg.
4: Nee, maar wel liever als je het dan toch bent alleen.
5: Nou, dat maakt het wel eenvoudiger.
4: Ja. Overigens, als er dan twee komen, wat bijvoorbeeld het geval was toen Feike Sijbesma stopte als CEO van DSM. Daar kozen ze ook voor twee CEO's, dat is inmiddels weer teruggedraaid. Wie zijn dat dan? Ik kwam een stuk tegen van een Gronings hoogleraar en die zei het zal vaak een compromis zijn, omdat ze er bij de selectie niet uitkomen. En dan krijg je een combinatie van een ervaren rots en een relatieve nieuwkomer als CEO. Maar dat is eigenlijk dan een beetje uit nood geboren. Je hebt verschillende kandidaten, je denkt dat je een stevige selectie voert, maar je kan uiteindelijk toch niet kiezen.
8: Ja, dat zou kunnen. Wat je ook wel vaak ziet is dat zeg maar founders van die bedrijven, dus dat is een Jeff Bezos, dat is een Mark Benioff bij Salesforce, dat die op een gegeven moment niet meer zeg maar day-to-day daarbij betrokken willen blijven, maar wel voor het bedrijf, voor de aandelen heel belangrijk zijn. Dus dat je daar dan een soort COO krijgt, een soort upgrade naar de CEO-positie. En dat vind ik dan eigenlijk logischer.
5: Ook vaak een soort kroonprins, hè, die later die rol overneemt.
4: Ja, dat zijn en als heel je die dan negeert, dan weet je dat die vertrekt. He, dat is altijd een beetje de afweging. Ja. Als je iemand van buiten haalt, terwijl er iemand al in de coulissen klaar stond, moet je een goed verhaal hebben.
5: Zeker, en dat kan ook een reden zijn om iemand die co-CEO-functie te geven, omdat je anders weet dat je iemand niet binnenhoudt.
4: Ja. Wat jij zegt, de founder stopte mee of doet een stapje terug, dat was precies aan de orde bij Spotify.
7: One of the co-founders and CEO, Daniel Ek, is leaving. And, he's not leaving, sorry. He's becoming executive chairman, which in the States is usually like leaving when you're asked to leave, like when you're too tired of running your own company, it's like, yeah, I'll just be a chairman and like let somebody else run it.
4: Dick, heeft het er dan mee te maken dat je als de CEO na de oprichter wel heel erg grote schoenen moet vullen, dus dat je er dan maar twee aanstelt?
5: Nou, dat kan. Ik denk zeker tegenwoordig. Kijk, ik had een heel eenvoudig bedrijf van 100 mensen. Maar als je een bedrijf hebt van 100.000 mensen over 6 continenten. Ja, en met tech-bedreigingen, AI-bedreigingen. Het is allemaal niet meer te overzien op een gegeven moment. En natuurlijk kun je het met een goed managementteam kun je het oplossen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, dit is echt te groot. En CEO-werk is ook best wel een eenzame positie. He, dus je verliest, heel veel mensen durven niet meer alles tegen je te zeggen. Dus je komt echt wel op afstand van de organisatie te staan. Ook al lunch je in de kantine. Dus
4: ik ben bereikbaar, de deur staat open, kom vooral langs.
5: Dan nog. Ja. Dus dat scheelt ook dat je dan een soort soulmate hebt.
8: Dat is absoluut een voordeel. Dat is absoluut een voordeel, denk ik. Ja. Ja, je moet ook niet vergeten, boven de CEO zit ook nog iets. Hè? Dus we praten alsof het bij de CEO ophoudt. Maar er zit natuurlijk ook gewoon nog een board boven en een RVC.
4: Een kritischever, Nels.
8: Ja, soms. nee, maar bij grote bedrijven als Heineken, de chairman of the board, dat is echt niet één keer in het kwartaal. Die hebben echt, iedere week hebben die contact met elkaar. En over grote dossiers, overnames en zo, reorganisaties, nog veel meer.
4: Deel 2 van het panel gaat beginnen.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dick van der Lek en Quinten Schevernels redden het prima met z'n tweeën als de leden van het bedrijvenpanel. Afgelopen woensdag trad de PPWR in, dat is de Packaging and Packaging Waste Regulation. Met die verordening probeert Europa de hoeveelheid verpakkingsafval terug te dringen, maar het zorgt bij ondernemers ook voor een hoop extra werk.
6: Als je een verpakking op de markt brengt, en dat zijn nogal wat bedrijven, dan moet je weten wat er in die verpakking zit, waar die van gemaakt is. Je moet een technisch dossier aanleggen en je moet een conformiteitsverklaring hebben en ook zeggen, weten wat er precies in zit. En dat eigenlijk digitaal voor handen hebben.
4: Daar komt een hoop bij kijken, zegt ook Leontien Hasselman-Plugge van Impact Buying, eerder tegen BNR, afgelopen woensdag in de ochtendspits. Is het te veel, ook al is het voor de goede zaak? Veel ondernemers zullen meteen op voorhand zeggen, ja, natuurlijk, want we moeten al aan zoveel zaken voldoen.
8: Ja, ik heb er zelf helemaal niets mee te maken, omdat de bedrijven waar ik bij betrokken ben, daar zitten eigenlijk geen dingen in verpakkingen. Dat is allemaal software.
4: Daar kies jij nu op uit.
8: Ja, dus ik kan niet zo heel goed inschatten hoeveel werk dat is. Maar ik denk wel, als je heel veel verschillende soorten producten hebt met verschillende verpakkingen, en als dat ook nog eens best vaak wisselt, dan is dit wel een dingetje. En als je dan heel veel van je verpakkingen haalt uit landen buiten de EU, waar men in eerste instantie hier niet zo heel erg mee bezig is, Ja, dan moet je dit wel weer even erbij gaan regelen. Ja. Met name kleinere bedrijven die hier helemaal niet op zijn ingericht.
9: Er is veel afval, er is veel plastic afval.
8: Het idee erachter is op zich prima.
9: Dat het natuurlijk moet worden teruggedrongen.
8: Ja, tuurlijk.
5: Ja, maar heb je wel, ik had niet zo lang geleden, geheugenkaartje nodig. Kreeg ik een pak, dat is twee keer de schoenendoos. En dat was een soort, Petrushka, Matrushka poppetjes. Dus elke keer kwam een nieuwe doos. En het waren 6 verpakkingen voordat ik bij dat kleine geheugenkaartje was. Dus ik denk dat het gewoon meer dan noodzakelijk is. Je moet dit afdwingen, want anders dan verandert er niets. De enige vraag die ik had, van waarom verhoog je gewoon niet de belasting of de prijzen van verpakkingsmateriaal.
9: Dan krijg je zullen ondernemers blij mee zijn.
5: Nee, maar dan heb je in ieder geval de keus. Nu is iedereen de sjaak met de administratie. Maak je de verpakking duurder, dan gaan mensen nadenken. En dan denken ze van, nou, laat ik toch maar die kleine doos bestellen.
9: Oh, dat leg je dan uiteindelijk bij de consument?
5: Ja.
9: Maar uiteraard kies jij voor de kleinst mogelijke verpakking voor je
5: geheugenchip. Nee, want er zijn heel veel, dat is precies het probleem. Er wordt heel veel lucht verplaatst. Omdat die bedrijven die hebben gewoon standaard dozen. En die denken, nou, dit komt het meeste in de buurt. Maar als jij denkt, ik kies maar 3 doosformaten. Dan zul je voor een geheugenkaartje toch een veel te grote verpakking hebben. Ja. Dus je moet ze op de knieën krijgen met een financiële prikkel, denk ik.
9: Ja, een financiële prikkel. En dan kies je voor de stok. Of voor de wortel?
5: Nou, ik kan me ook voorstellen dat de financiële dat er ook een bonus. De bonus-malus is. Dat de bedrijven die daar heel goed in zijn, dat die goedkope verpakkingen.
9: En zou je ook een onderscheid moeten maken tussen de Bols van deze wereld? De grote bedrijven die dit misschien toch ook nog wel makkelijker kunnen verstouwen dan de kleine ondernemer. Ik sprak gisteren iemand en die zat in de herenlingerie. En die deed zaken in 23 verschillende Europese lidstaten. Maar die zei, ik moet eigenlijk in ieder land moet ik ook weer een vertegenwoordiger aanstellen die voor mij kan checken of ik voldoe aan de daar geldende richtlijn. En ik vind eigenlijk dat je mij niet over één kam zou moeten scheren met multinationals. Ik ben gewoon Joep op de hoek.
8: Nou ja, wat je zou kunnen doen is dat je dan een andere fasering afspreekt. Dat zie je wel vaker vanuit regelgeving vanuit Europa. Dat ze zeggen eerst de bedrijven tot 1000 medewerkers en daarna. En ik denk tegelijkertijd ligt hier wel een kans. Dat hier natuurlijk ook weer met software kan je dit wel makkelijker maken. Dus er zal vast wel een bedrijfje zijn in Nederland of elders in Europa. Die de hele registratie hiervan veel makkelijker gaat maken. Dus ja, dat maakt het wellicht over 1 jaar, 2 jaar voor die Joep in de herenlingerie een stuk makkelijker.
9: Ja. Nou, je kent hem ongetwijfeld toch? Ik neem aan dat je klant bent.
5: Ja. Ja, wij lopen er allebei in.
9: Zeker. Ja. Ja. Nou, je hebt nog net een korte broek aangetrokken, maar veel scheelt het niet, Rick. Maar nog heel eventjes wat we hier nu vaststellen. Namelijk doelstelling, allemaal hartstikke voor. Uitvoering, maar, te ingewikkeld.
5: Nou, ik denk, waarom doe je het niet over de financiële boeg? Dat zei ik net al, want nu is iedereen aan de beurt om zo'n uitgebreide administratie aan te leggen. En ik kan me voorstellen inderdaad voor kleinere partijen.
9: Wat je al wel een tijdje weet, relatief, hè, want dat is het voordeel van Europa.
8: Dat is altijd,
9: net na de eeuwwisseling dat je op een gegeven moment ergens aan moet voldoen.
5: Ja, zeker.
8: Ja, iedereen maar wacht natuurlijk
5: toch,
8: veel lang.
5: Maar dan is het toch, of ben je dat niet met mij eens, dan is een financiële prikkel. Hè. Je maakt gewoon verpakkingsmateriaal duurder. Is toch veel makkelijker, want dan straf je de vervuiler betaalt. En de mensen die dat netjes doen, die hebben een voordeeltje.
9: We gaan naar een ander onderwerp, het laatste onderwerp. Misschien ben je daar zelfs wel persoonlijk bij betrokken. Ik geloof dat je er nog over twijfelt. Maar het gaat over een veerdienst tussen Nederland en Noorwegen. 3 jaar geleden nog failliet gegaan, Holland-Norway Lines. Maar er komt nu dus een vervolg op. Daarover schrijft de Noorse omroep NRK. Vanaf volgend jaar moeten de eerste schepen gaan varen tussen IJmuiden en Kristiansand. En daar komt dan in 2028 ook nog eens een dienst tussen Eemshaven en Arendal bij. Ja, je moet het maar durven, omdat het vorige keer natuurlijk geen geweldig succes is geweest.
5: Ik heb serieus met de motorfiets op de laatste dienst gezeten. Daar ben ik later achtergekomen.
9: Je bent toch net thuis gekomen?
5: Nog net thuis gekomen. Ik las het in de krant dat het laatste ritje
8: laatste
5: van de serie
8: feestelijke tocht.
9: En waarom ging het mis? Nee, niet voor jou, want jij hebt een mooie reis.
5: Ja, zij hadden in de Eemshaven gewoon een kade. Maar die is volgens mij afgepakt. Dat was niet een duurzame afspraak.
9: Nee.
5: En toen ons gas uit Amerika in vloeibare vorm moest komen, toen werd dat de kade voor de LNG-schepen, geloof ik. En hadden ze gewoon geen manier meer om aan te meren. Dus
8: dat is het snel paard.
9: Het was wat je zegt altijd al tricky business, want er was geen duurzame plek om aan te leggen. Juist. Er is nog een aflevering over gemaakt van de onvolprezen podcast onder curatoren. Dus lees dat vooral terug. Maar wat moet je dan weten als ondernemer om het aan te durven dit toch weer op te zetten.
8: Nou, in ieder geval dat je wel duidelijkheid hebt over een plek waar je kan aanmeren. Nee, daar begint dat natuurlijk mee. Als uiteindelijk die lijn gewoon rendabel was, en ik veronderstel dat je die cijfers wel kan inzien, en het lag, dit was puur de bottleneck. Ja, als je dat kan oplossen, dan kan het ook in één keer weer aantrekkelijk zijn. Ja,
9: maar het is natuurlijk iets wat best voor kapitaalintensief is.
8: Zeker,
9: toch?
8: Ja, dat geloof ik wel.
5: Nee, het was niet super rendabel, begreep ik. Omdat ze heel beperkte capaciteit voor vrachtvervoer hadden. Dus en op het moment dat je alleen passagiers en een campertje of weet ik veel voorrang geeft, dan gaan al die bedrijven die jou als transportmiddel gebruiken, die gaan natuurlijk een heel erg...
8: Ja, want je bent niet betrouwbaar genoeg.
5: Dus dat gaan ze nu wel doen, heb ik gelezen.
9: Toch zegt volgens mij degene die het gaat uitbaten, dat vracht en goederen wel degelijk natuurlijk onderdeel is van het model.
5: Want in het nieuwe model. Dus als je en vracht kunt meenemen, behalve de passagiers, en iedereen wil natuurlijk weg van die bosbranden in Zuid-Europa. Ja. En die gaat naar de Nordics. Ja. Dus ja, volgens mij, ik zou mijn spaargeld, dat is niet zoveel, maar zou ik er wel op inzetten.
9: We hebben zo'n blije toerist, want deze zomer kozen inderdaad vakantiegangers in grote getalen voor een reis naar het noorden in plaats van een vakantie aan, laten we zeggen, de Middellandse Zee. Het is namelijk een stukje koeler in Scandinavië.
10: We were thinking about traveling to Croatia, but we came to Sweden because it's cooler here.
9: Jij bent volgens mij getrouwd met een bestemming in Oostenrijk, maar Noorwegen...
8: Ja. Nee, ik was deze zomer eerst een week in Puglia. Nou, dat is helemaal in Zuid-Italië. Dat is echt hartstikke mooi, maar ongekend warm. En toen zaten we daarna een week in Oostenrijk. Dat is heerlijk.
9: Terwijl je had het helemaal niet zien aankomen dat er in Italië best wel warm zou
8: kunnen zijn. Jawel. Ja, maar je realiseert je dan wel, afgelopen zomers Kroatië, Griekenland, Puglia. Ja, dan denk je wel, die bestemmingen meer naar boven, Duitsland en daarboven, ja, die gaan de komende jaren, dat gaat niet minder worden, dat gaat meer worden. Dus ze zitten wel in een markt die groter wordt.
5: Dus jij zet je geld er ook...
8: Ja, ik vind dat je kan niet genoeg return maken op zo'n boot. Dus ik zou dat niet doen. Maar ik denk wel dat dat winstgevend kan zijn. Jouw.
9: Wat denk jij? Want jij hebt het dus al ontdekt, die coolcation. Je was in ieder geval met je motor in Noorwegen.
5: Ja.
9: Je was je tijd ver vooruit. Maar dit wordt alleen maar groter.
5: Dat gebeurt vaak op meerdere vlakken. Nee, maar het is sowieso een fantastisch land. Noorwegen en Zweden en Finland ook. En wij zijn natuurlijk allemaal een soort gebiased dat je in de zomer naar de zon moet in Zuid-Europa, maar het slaat eigenlijk nergens meer op.
9: Ik zag gisteren op het Jurgenland nog een foto van een kind dat in Noorwegen vakantie vierde. Daar was het 4 graden.
5: Wanneer?
9: Koel je best wel af.
5: Wanneer?
9: Ja, een vakantiefoto van gisteren.
8: Ja, daar zit je wel heel hoog. Ja,
9: jij wilde afkoelen.
8: Ja.
9: Hey, en het exploiteren van zo'n veerdienst tot slot, want het gaat nu over één lijn, en er is misschien nog wel een optie voor een tweede lijn, maar ja... Dat is nog wel dunnetjes, denk ik. Hè? Of hoef je niet per se meerdere lijnen te exploiteren om het rendabel te krijgen?
8: Nou, dat weet ik niet. Maar dan moet je natuurlijk wel in de gaten houden dat je overhead niet te groot is en dat soort dingen. Het lijkt mij niet dat dit een soort binnen 4 jaar naar de beurs in Amsterdam gaat tegen een waardering boven de miljard. Nee, dat lijkt me uitgesloten.
9: Het is ondernemerschap.
5: Maar vanuit mij is het wel aantrekkelijk. Hè? Want Eemshaven is nog best een stukje sturen.
8: Ja, daar ben je wel 2 uur onderweg, denk ik.
5: Ja, meer.
8: Ja.
9: Ik stuur jullie naar de uitgang. Geniet ervan nog dit weekend. En deze week wordt het volgens mij best wel aangenaam zomer weer in Nederland. Dick van der Lek van Lek Fotografie, boardsupporter. En Quintin Schevernels, onder andere CEO van Impala Studios, boardmember bij verschillende startups en investeerder. Tot de volgende keer. Yep. En al is het te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo. Bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelicht in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Brawl for All groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste bouwsoftwarebedrijven van Noordwest-Europa. Het bedrijf ontwikkelt softwaresystemen voor in de bouw, waardoor bouwteams beter kunnen samenwerken op het gebied van documentbeheer, kwaliteitscontrole, veiligheid. En toch is het verleden geen garantie voor de toekomst, is het nooit geweest, want de opkomst van AI legt softwarebedrijven wereldwijd het vuur aan de schenen. Bart van Muijen is de topman van Brawl for All. Welkom.
5: Dankjewel.
4: Wordt er in Nederland op sommige plekken, om maar te beginnen met een domme vraag, nog gebouwd zonder bouwsoftware, of is dat helemaal uitgebannen?
5: Nee, ik denk dat dat wel echt helemaal uitgebannen is. De bouw heeft een naam dat ze slecht gedigitaliseerd zijn, maar ik denk dat je dat tegenwoordig niet meer kan zeggen. Het gaat vooral om hoe ga je met die vele tools die er zijn om slim om en zorg je dat je de data hebt waar je het wil hebben.
4: Ja, waar komt dat beeld vandaan? Want misschien ben ik daar als presentator van dit programma ook wel eens in bevestigd. Ja. Als er weer een start-up kwam die de bouw probeerde op te schudden, en dan was het altijd het verhaal, ja, probeer het maar te redden, want ons kent ons, een bepaald netwerk, en we doen het zoals we het deden. Waarom zouden we dat veranderen? Dat is dus al veranderd.
5: Ja, nou ja, ik denk dat dat misschien 10 jaar geleden echt wel zo was. Je ziet dat daar veel partijen in zijn gesprongen, maar partijen hebben zelf ook de noodzaak gevoeld om die digitaliseringsslag te maken. Ook bijvoorbeeld er is steeds meer regeldruk gekomen om die aan te kunnen. Dus ja, en uiteindelijk is het natuurlijk zo, wat wij maken is een stuk automatisering, zorgen dat de mensen die het werk moeten doen zo min mogelijk handelingen hebben aan de administratie, zodat ze daadwerkelijk kunnen bouwen.
4: Ja, ik noemde net iets om jou aan te kondigen, maar ik heb eigenlijk nog niet echt een heel concreet idee van wat jullie dan maken, wat jullie aanbieden, wat is dat?
5: Nou ja, wat wij maken, je gaf het net aan, we doen verschillende dingen en we zien eigenlijk dat we zijn ooit begonnen in documentmanagement. Hoe zorg je dat je de juiste bouwtekening op de bouwplaats krijgt? En als iemand vandaag op kantoor een wijziging maakt, dat je ook zorgt dat de juiste persoon die ook morgen op de bouwplaats heeft. Dus dat is waar we ooit zijn begonnen. En vanuit daar zijn we gaan uitbouwen, krijgen veel vragen over hoe kunnen we nog meer processen automatiseren.
4: Dus en dan maak je je eigen software of probeer je van alles wat er wereldwijd te kust en te keur is, één geheel te maken?
5: Ja, nou ja, dat is denk ik de trend waar we in zitten. Hè. Wat je ziet is dat bouwbedrijven op dit moment, een uitvoerder op de bouwplaats heeft tientallen appjes op zijn telefoon staan. Om meldingen hier te doen, om rapportages daar te maken. En ik denk wat wij als strategie nu doen, is die verschillende puzzelstukjes bij elkaar brengen om te zorgen dat er een gebruiksvriendelijke platform ontstaat om makkelijker te kunnen werken.
4: Maar dat is bij elkaar brengen van dat wat door anderen ontwikkeld is.
5: Nou, en zelf. Hè. Dus wij maken sommige problemen, zien we zelf, die willen we verder oppakken en uitbouwen. Maar waar je op hint, inderdaad, wij zijn ook altijd aan het kijken. Welke bedrijven zijn er in Europa die een bepaald probleem heel slim oplossen? En hoe kunnen we daar wellicht een overname in doen?
4: En wat win je ermee als je werkt met bouwsoftware? En ik begrijp, dat doet bijna iedereen. Maar jullie bieden dan weer specifieke bouwsoftware aan. Wat is de bedoeling? Moet het nu wel een keer op tijd af zijn? Of moet het goedkoper? Waarom zou je hier
5: Ik denk dat de kern is minder tijd kwijt zijn aan administratie, minder fouten maken en in ons geval bijvoorbeeld ook veiliger kunnen werken. Dus je neemt bepaalde handelingen weg of je maakt dingen makkelijker om op te lossen. We hebben bijvoorbeeld software voor veiligheid op de bouwplaats. En waar het daarom gaat is, je wil al die medewerkers met allemaal onderaannemers, ZZP'ers, mensen van verschillende nationaliteiten, die wil je zorgen dat ze op dezelfde manier veilig werken, dat ze de instructies hebben
4: gehad.
5: Maar
4: dat is toch ook voor een belangrijk deel wettelijk al afgedwongen?
5: Ja, maar dat moet je dan vervolgens wel doen. En als jij dat op papier aan het regelen bent, dan kan je daar en niet op controleren, kan je niet op rapporteren. En uiteindelijk, ik denk dat de kern van wat wij proberen te doen, het zo makkelijk mogelijk maken dat ook die onderaannemer die geen Nederlands spreekt begrijpt wat hij moet doen in een bepaalde situatie. Of dat nou is een veiligheidsmelding maken, een incident rapporteren, zijn trainingen volgen. En dat
4: als jij zegt, er gaat hier in Nederland geen schop de grond in voordat er bouwsoftware aan te pas komt. Hè? Ik bedoel, dat is 100%. Gewoon onderdeel van ieder project. Dan kan ik me voorstellen, die markt is heel groot. Dus jullie zullen ook best wel veel concurrenten hebben.
5: Uiteraard is er altijd concurrentie. Ik denk dat wij in Nederland hebben een hele mooie marktpositie. We hebben 2000 klanten in Nederland. Van de top 50 bouwbedrijven zijn 37 onze klanten. Dus dat is echt een ontzettend mooi iets om trots op te zijn. En uiteraard zijn er in al die deelsegmenten waar wij ook in zitten, zijn er concurrenten. Maar,
4: en wie betaalt daar dan uiteindelijk voor? Want als je zegt, de top 50 is onze klant. Ja. Maar die top 50 werkt weer samen met, wat jij net al aangaf, de hele keten. Je moet daar juist het overzicht in hebben. Hoe wordt de rekening dan verdeeld? Die jullie ongetwijfeld ook wel zullen sturen.
5: Dat is een goede. En de grap is, dat verschilt eigenlijk per land. Dus in Nederland is dat de hoofdaannemer vaak. Hè? Dus die neemt het project aan, die begint ergens en die zegt van, die legt eigenlijk de verantwoordelijkheid op aan de onderaannemers. Van, dit is de software die we gebruiken. We willen dat je op deze manier je meldingen doet of je inspecties doet. In Duitsland heb je de projectontwikkelaar. Dat heet de Bauherr. Dat is een ander
4: dat zegt
5: instituut.
4: Het meteen, dat zegt het wel meteen. Dat zijn de verhoudingen duidelijk.
5: En dat is eigenlijk ook een beetje het culturele. Top-down vanuit de Duitse methodiek. En zij bepalen alles van het project. Dus de aannemer die is daar niet de keuzefactor. Dus dat is een interessant verschil. En ook een interessant verschil voor onze verkoopaanpak. Ja.
4: Maar als je kijkt naar wat er dan wordt gebruikt en welke standaarden. Ja, ik probeer nu een beetje als de kenner over te komen. Maar ik weet wel dat er zoiets bestaat als een bouwwerkinformatiemodel. Zo'n BIM.
5: Ja.
4: En ook een open BIM heb je volgens mij ook. En dan liggen de standaarden dus niet vast. En dan kan iedereen zijn eigen software erop aansluiten. Tenminste, dit is de simpele uitleg. Klopt dat zo ongeveer? Waarom zou je niet daar permanent voor kiezen? Gewoon sluit alles aan, werk niet met bepaalde standaarden.
5: Nou, ik denk sowieso, BIM is natuurlijk dat is het 3D-model waar een soort van, het is een database van alle informatie van een bouwproject.
4: Ja.
5: En eigenlijk elk bouwproject wordt tegenwoordig op die manier gemaakt. Vroeger hadden we natuurlijk de platte 2D-tekeningen. Dat is echt niet meer van deze tijd. Wat je wel ziet is dat de eisen die daaraan gesteld worden anders zijn. En ik denk dat standaardisering in de bouwmarkt is gewoon nog steeds een thema. En vooral ook op het moment dat onderhoud nodig is. Dan is dat naar de toekomst toe denk ik een belangrijk thema. Maar desondanks wat ik zeg, van, er is geen bouwbedrijf die niet meer met 3D werkt.
4: Nee, maar als je zegt, wij willen de puzzel zo volledig mogelijk kunnen leggen. We willen eigenlijk dat er geen enkel puzzelstukje meer ontbreekt. Ja. Iedereen moet daar dan in mee. Dat betekent dan dus ook wel dat van groot tot klein iedereen aangehaakt moet worden. Is dat jullie verantwoordelijkheid of is dat dan de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer?
5: Nou, het is denk ik de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. En waar wij onze waarde toevoegen aan deze klanten is om dat zo makkelijk en geruisloos mogelijk te doen. Hè. Dus hoe kunnen ook die onderaannemer die niet heel erg digibet is, hoe kan die makkelijk gebruik maken van de software, makkelijk toegang hebben tot de laatste bouwtekening en zijn rapportages maken.
4: En wat is een potentieel knelpunt? Of is het altijd rimpeloos en sluit iedereen zich aan? Heb je een volledig overzicht van het project?
5: Ik denk dat, ja, er zijn natuurlijk meerdere knelpunten, maar ik denk dat een belangrijk knelpunt is datakwaliteit. Hoe zorg je dat je altijd overal de juiste data van de verschillende stakeholders krijgt? En ik denk dat een van de dingen waar ik de laatste tijd veel over in gesprek ben geweest is vooral als je een oplevering doet naar een opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente, hoe zorg je dat die dan die informatie op de juiste manier opslaan, zodat het over 50 jaar nog steeds beschikbaar is. En ik denk dat is een mooi punt om.
4: Maar dat komt omdat de ICT van gemeente dan niet.
5: Nou, meer omdat we hadden het net over standaarden. Standaarden niet altijd vast liggen. De kennis en kunde bij een gemeente bijvoorbeeld niet altijd de kennis en kunde om die data goed te beheren. Weten wat ze moeten vragen, zodat je daar voor het beheer en onderhoud van bepaalde dingen later nog wat aan hebt.
4: Maar als de kwaliteit van sommige data, want je zegt dat is een potentieel knelpunt, te wensen overlaten en daardoor ziet een project er toch nog wat anders uit, of duurt het langer, wordt het duurder, heeft dat dan ook juridische consequenties?
5: Ik denk dat dit misschien buiten mijn vakgebied is. Ik denk dat de aannemer die spreekt dingen af met een opdrachtgever en die zal ook moeten zorgen dat die datakwaliteit een bepaalde hoogte heeft.
4: Over jullie eigen bedrijf, dan zijn we gewoon wat dichter bij huis. Ik kwam ergens, en je hoeft niet heel erg goed te zoeken, tegen dat jullie software ontwikkelen in Kiev.
5: Klopt.
4: Klopt dat? Ja. Nog altijd?
5: Ja, dat klopt. Dus we hebben daar een team zitten. Die hebben al een lange tijd. Goed team, betrouwbaar team. Ondanks de geopolitieke omstandigheden hebben we er toch voor gekozen om hun op een bepaald deel van onze software wel door te laten gaan. Ook uit een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar dat betekent wel dat je goed moet nadenken over zit daar unieke kennis? Hoe verdeel je die? Hoe zorg je dat je geen afhankelijkheid daar hebt? Want je weet gewoon niet wat er daar gebeurt.
4: Nee, maar jullie hebben daar uiteindelijk wel toe besloten. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was dat als je zegt, het is ook voor een deel maatschappelijke verantwoording die we willen pakken?
5: Nou, we hebben het er uiteraard goed over gehad. Ik denk ook, zeker in die begindagen, was er natuurlijk heel veel onzekerheid bij die mannen, zijn het in dit geval allemaal.
4: Soms blijft de bouw toch nog wel de bouw, of de software.
5: Ja, dat is de software, denk ik. maar van onzekerheid, van word ik opgeroepen, moet ik naar het front? En ook bombardementen. Dus we hebben ze daar ook ruimte in gegeven, tijd om keuzes te kunnen maken, te helpen bepaalde bombardementen op te ruimen.
4: En ze zijn nog niet opgeroepen. Ze hebben zich toch niet vermeld?
5: Nee. Dus dat is voor ons heel fijn.
4: Heb je nu kortere lijntjes dan je dat eerder had met Kiev?
5: Nou, ik denk dat we hebben altijd gewoon goede relaties gehad daar. Het zijn gewoon mensen die bij ons team horen. En zo hebben we dat altijd doorgezet. Maar je houdt wel af en toe een check-in van hoe is het met jullie? En kunnen we daar nog verder iets in betekenen?
4: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Je ziet er al van kilometers aankomen. Ik ben toch benieuwd naar je keuze.
6: Het dilemma.
4: De ontwikkeling van AI, dat is voor ons een kans. Of de ontwikkeling van AI is een levensgrote bedreiging?
5: Ik zou hem voor nu zeker als een kans willen insteken.
4: Bart van Meijen is hier de topman van Pro4All. Voor nu is dat, ook als je zit in de bouwsoftware, een kans. Waarom?
5: Ja. Nou ja, wat je ziet is, we zien allemaal hoe de impact van software op of van AI op software is. Maar wat ik nu zie is dat het ons helpt sneller problemen voor onze klanten op te lossen. En we zien gewoon dat we in de afgelopen jaren heel veel vragen hebben gekregen van kunnen jullie dit, kunnen jullie dat? Waar de business case er vaak gewoon niet voor was van het kost te veel ontwikkeltijd om dat te kunnen.
4: Noem eens iets wat dan nu binnen handbereik is gekomen.
5: Nou, we hebben bijvoorbeeld. We zijn nu met een nieuwe BIM viewer bezig. We hebben het er net over gehad.
4: Dit wist ik hoor. Jullie zijn met die BIM viewer bezig.
5: Dat is een mooie pitch meteen. Nou ja, daar hebben we zulke sprongen in kunnen maken. Features kunnen leveren die klanten al lang van ons vroegen. Ja, dat was gewoon zonder deze ontwikkeling niet gekund. En ik denk dat dit dan een heel groot voorbeeld is. Maar je ziet ook gewoon kleine dingen die klanten al lang op zitten te wachten. Ja, dat je die opeens met veel minder effort kan leveren. Ja, dat is wel waar je het verschil kan maken op dit moment.
4: Toch benadruk je dat je het voor nu als een kans ziet. Dat verraadt een beetje dat het een genuanceerd antwoord is. Ja. En dat je maar moet afwachten hoe zich dat over 3-4 jaar ontwikkeld heeft.
5: Ja, en ik denk dat gesprek voer je elke week hier. Het gaat zo hard.
4: Ik heb niet elke keer iemand in de studio die aan het hoofd zit van een softwarebedrijf. En ik heb de afgelopen maanden gezien dat softwarebedrijven groot en klein aan de beurt zijn.
5: Ja. Op de beurs. Want als je ziet in hun financiële cijfers, daar zie je eigenlijk dat ze nog ontzettend goed performen. Ja. En ik denk dat die nuance ontzettend belangrijk is. Hè. We zien gewoon dat zien we bij onszelf, dat zie ik bij collega's, dat de commerciële impact er nog niet is. Hè, dus er is een overreactie op de beurs. Je ziet ook wel dat ondertussen een klein beetje weer begint op te krabbelen. En ja, de vraag is, wat is dan de echte impact op de business? Hè? En als ik kijk naar onze klanten. Weet je, die zijn zo afhankelijk van stabiele, veilige, goede software. Iemand die op een zondagmiddag een appje in elkaar vibet. Ja, daar ga je niet je cruciale bedrijfsdata op zetten.
4: Zeg je net zelf, de Nederlandse bouwtop.
5: Ja.
4: Misschien dat die toch wel meer dan zomaar een mannetje of vrouwtje in het weekend aan het werk kunnen zetten om eens te kijken wat zij kunnen doen, zodat ze niet meer bij jullie over langs te komen.
5: Ja. Ik zeg niet dat dat niet zo is. Maar nogmaals, ik denk wat wij zien is software maken is niet alleen het kunnen programmeren. Het is nadenken over wat is de beste flow voor dit proces. Er zullen ongetwijfeld partijen zijn die dit zelf experimenteren. Tot nu toe heb ik altijd ervaren dat partijen die zelf aan de slag gaan uiteindelijk altijd weer terugkomen omdat ze gewoon stabiliteit en een goed doordacht product zoeken.
4: Heb je wel het verhaal moeten aanpassen om soms je toegevoegde waarde duidelijker over het voetlicht te brengen? Ik vraag het omdat ik vorige week sprak met iemand die aan het hoofd staat van een marketingbedrijf. Die natuurlijk ook zegt, ja, wij hebben echt wel zaken te bieden die je niet zomaar in huis ontwikkelt. Maar ik moet wel duidelijk maken dat je niet zomaar zelf iets kunt gaan vreubelen. Dat minder goed is.
5: Ja. Tuurlijk krijgen we hier vragen over, maar in onze sector vind ik dat nog meevallen.
4: En het heeft ermee te maken dat je kwaliteit moet kunnen borgen.
5: Nou, weet je, software maken is niet het kernproces van een bouwer. Het kernproces van een bouwer is op een bouwplaats een gebouw bouwen of een brug bouwen of wat dan ook. En software maken is een apart vakgebied. Er zitten veel risico's aan. Hè, als je het verkeerd doet, dan ligt je data op straat. En ik denk dat heel veel bouwers in Nederland dat niet als een kernproces zien. En zeker, kijk, de grote partijen, daar zullen vast gedachten zijn. Maar op dit moment merken wij dat niet. En zien we dat in ieder geval niet.
4: Hoe maak jij je eigen bedrijf hier?
7: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Is één. Hè. Kijk, misschien daar toch even op focussen. Ik denk dat iemand die op een zondagmiddag aan het vibecoden is, die kan van 0 tot 80% heel snel komen. Maar ik denk wat ik zie is, ja, dat stuk van die ontwikkeling, dat gaat echt een stuk sneller. Maar vervolgens het stabiel krijgen, veilig krijgen, naar de markt krijgen, de go-to-market, het verkopen, ja, dat doe je niet even. En ik denk dat daar dus ook de risico voor enorme concurrentie beperkt is. Want je brengt niet iets zomaar even productiewaardig naar de markt. En ik denk dat het voordeel is voor ons. We hebben het netwerk, we hebben de ervaring. Een bepaald deel kan je sneller, maar daardoor kan je gewoon meer klantproblemen oplossen dan je voorheen deed.
3: En als jouw glas deze keer nu niet half vol, maar half leeg is, ja, hoe loopt het af als het toch vooral die bedreiging blijkt te zijn?
2: Mooie vraag. Ik denk dat in het negatieve scenario het risico is dat er inderdaad heel veel concurrentie komt. Van kleine partijtjes die vergelijkbare dingen gaan doen. Maar nogmaals, ik denk dat onze in de software termen moat op dit moment groot genoeg is met integraties die je hebt met verschillende systemen, met data die je hebt, dat niet één op één zomaar te kopiëren is.
3: Geen kleine partij, dat is een bedrijf achter Pro4All, namelijk de grote software-investeerder Main Capital. Maar dat is al een jaar of 4, 5 nu het geval?
2: Een jaar of 4, ja, klopt. Ja.
3: Nou, maar pak ik er nog een jaartje bij, dat is een ideaal moment om eruit te stappen. Voor Main.
2: Het is zo dat private equity partijen vaak tussen de 5 en 7 jaar in een investering zitten. Klopt. Ja. Ja.
3: Hoeveel betekent dat voor de slagkracht? Ook als je het hebt over zaken die je graag aan je portfolio wil toevoegen. Hè? Je had het net al over, we zijn toch ook aan het kijken naar hoe we zo rijk mogelijk onze klanten kunnen bedienen. Daar hoort soms ook een overname bij.
2: Absoluut.
3: Ja, en daar hoort dan misschien weer een investeringsmaatschappij bij die het financieel mogelijk maakt.
2: Absoluut.
3: Dus? Ja.
2: Ik denk dat die gedrevenheid van Main er altijd is. Die werken niet naar een bepaalde exitdatum toe. Hè. Wat voor hun belangrijk is dat ze een verkoop doen met een goede toekomstige waarde. Dat is het visitekaartje wat ze opbouwen in de markt, ook aan verkopende partijen. Dus daar zit altijd veel druk op om te groeien, zowel qua portfolio als qua internationalisering. En dat zie ik niet afremmen.
3: Wat merk jij van die druk? Want uiteindelijk moet jij die groei gaan realiseren.
2: Ik vind Main een ontzettend fijne partij om mee samen te werken. Dit is mijn derde derde onderneming van Main waar ik werk. Omdat ik het gewoon echt een ontzettend goede partij vind. Ik heb ook voor andere investeerders gewerkt.
3: Hou je rekening mee. Mocht je hier ooit vertrekken, dan kijk jij of Main erachter zit.
2: Dan blijf je in het netwerk van Main en dan ga je in gesprek over mogelijk een toekomstige rol. Kijk, ik heb al met andere partijen gewerkt in het verleden waar ik een stuk minder positieve ervaringen mee heb. Main is gewoon een goede, nuchtere partij met veel kennis en kunde.
3: Maar met natuurlijk groei voor ogen en dat is ook niet zo gek, want je staat aan het hoofd van een bedrijf. Maar heb je wel eens het idee, luister eens, we zitten in een moeilijke markt. We hadden het net over alles wat AI met zich meebrengt. Rustig aan even.
2: Zo zit ik zelf misschien ook niet in elkaar. Ik geloof in groei en ik geloof in wat we aan het doen zijn. En dat is ook mijn eigen doelstelling die ik wil halen. En natuurlijk wil je realistische doelen met elkaar stellen. En ik denk dat we dat doen. Maar dat we willen winnen, dat is zeker. Ja.
3: Bart van Muijen, topman van Pro4All. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ernst-Jan Stichter, de CEO van Soprasteria in Nederland, over digitale soevereiniteit en waarom we dat niet mogen verwarren met veiligheid. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea, zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. Femke Broeders-Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Een stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: Wat is het probleem dat digitale euro gaat oplossen?
5: Ja, ik probeer te voorkomen dat centrale banken de Kodak van het geld worden. Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zo'n grote economie hebt, hè, het eurogebied, en die hebben geen eigen betaalsysteem.
6: We moeten allemaal een buffervoorraad gartaal, fysiek geld aanhouden. Dus dat doe ik ook.
5: Mijn juridische collega's zijn er nog niet over uit of de ECB überhaupt wel bankrekeningen aan het publiek mag aanbieden. wat je
4: dus krijgt, ze daarmee eerst even moeten beginnen.
7: Alleen pin, geen cash. Je ziet het steeds vaker staan bij cafeetjes en winkels. Al die bankbiljetten, het is ook maar onhandig. Zeker als je ook met je telefoon kan betalen. Contant geld is aan het verdwijnen. In 2014 was 50% van de betalingen in Nederland nog gewoon met cash. 10 jaar later was dat nog maar 20%. Nou zou je denken, dat is prima toch, lekker makkelijk. Nou, de Europese Centrale Bank denkt daar ietsje anders over. Hoe dat zit, daar moet je het volgende voor weten. De meeste mensen weten het niet, maar eigenlijk heb je 2 soorten euro's in je leven. Je hebt de commerciële euro, dat is geld op een bankrekening. Dat is eigenlijk niet echt geld. Dat is een belofte van je bank. Een cijfertje in een spreadsheet dat je vertelt hoeveel je theoretisch dan zou kunnen pinnen. En je hebt de publieke euro. Dat is geld dat je uiteindelijk uit die pinautomaat zou kunnen trekken. Uitgegeven door de Europese Centrale Bank. En dat is echt geld. Dat is geld dat je desnoods in een sporttas in de vriezer kunt bewaren voor als de wereld instort. Maar wat nou als straks veel meer bedrijven zeggen pin-only? Wat nou als iedereen alleen nog maar met zijn pinpas gaat betalen? Dat mensen zeggen, oh, dat briefje van 20, dat wil ik niet meer. Ondermijnt dat niet het vertrouwen in het hele Europese geldsysteem? Nou ja, zegt de ECB. En daarom willen ze een digitale versie van die fysieke euro aanbieden. Een digitale euro rechtstreeks van de centrale bank. Is dat nou niet een beetje veel gedoe voor een probleem dat niet heel groot lijkt? Nou, de Europese Commissie vindt van niet en nu ligt het bij het Europees Parlement. Is de digitale euro een logische stap of lost het een probleem op dat niemand heeft?
8: Ja.
7: Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dat gaat altijd wel weer over geld. En deze keer zelfs letterlijk. Bij mij in de studio, macro-econoom Han de Jong. Tenminste in de studio in Ierland. Dag Han.
6: Dag Rens.
7: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Dag Rens.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Han, is het zo'n gek idee trouwens om een sporttas in een vriezer, een sporttas met geld in een vriezer te hebben voor als de wereld vergaat?
6: Ja, ik probeer dat mij voor te stellen. Ik heb wel een vriezer, maar daar past geen sporttas in. En ik zou ook niet een hele sporttas vol met... ja, maar ik zou niet een sporttas vol met geld doen. Maar ja, we moeten allemaal een buffervoorraad gartaal, fysiek geld aanhouden. Dus dat doe ik ook. Ja. Maar het ligt niet in de vriezer.
7: Oké. Edin, heb jij nog een bundeltje biljetten ergens liggen?
8: Ik heb op 15-jarige leeftijd een oorlog meegemaakt. En als je dat hebt meegemaakt, dan zorg je er altijd wel voor dat je een soort noodpakket hebt. Dus toen we laatst dat boekje kregen, noodpakket, dacht ik, nou, dat heb ik
7: dat
8: al.
7: Heb ik al.
8: En dat hoort, daar hoort ook contant geld bij.
7: Ja, ja. Wij gaan uitgebreid praten over de voor- en de nadelen van het alternatief voor die bankbiljetten, namelijk de digitale euro. Even een tipje van de sluier voordat je meteen alles weggeeft. Edin, ben jij positief, negatief? Hoe zit je in de wedstrijd?
8: Ik steun het principe, want onze maatschappij digitaliseert en dan gaat geld gewoon mee. Maar wat ik niet steun is dat de centrale banken dat gaan doen. Want ik vind dat er dan bij die instellingen veel te veel macht komt te liggen.
7: Ah, oké. Okay. Dat is goed. Han, jij bent lang hoofdeconoom bij ABN AMRO geweest. Stel, je had toen die rol, of nu die rol nog steeds. Hoe zou je er dan naar kijken, naar de invoering van zo'n digitale euro via de ECB?
6: Oeh, dat is wel een gewetensvraag eigenlijk. Ik heb de nodige reserves, moet ik zeggen. Maar ik laat mij graag overtuigen in deze podcast door Menno. Maar wat je dus ziet, de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken, heeft een officieel standpunt. Ik zou dat willen typeren als constructief, kritisch constructief. Maar het punt bij banken is altijd, als je een bank vraagt van wat vind je van je toezichthouder, die zal toch altijd in zijn achterhoofd houden dat hij de relatie met de toezichthouder goed wil houden. Dus als ik bankeconoom was geweest, dan zou ik mij redelijk op de vlakte houden. maar nu ik onafhankelijk ben, ben ik misschien iets kritischer.
7: En waarom ben je er kritisch op? Is dat omdat, nou, misschien dat publiek geld de functie van het commerciële geld overneemt, of heb je andere kritiekpunten?
6: Nou ja, als je gaat kijken, waarom willen we dit nou eigenlijk? Nou, dan is er een aantal redenen, maar daar gaan we ongetwijfeld nog verder op in. Dat kan Menno beter uitleggen dan ik. Maar ik zou zeggen, we hebben al een heel efficiënt betaalsysteem. Dus waarom moet er daarnaast nog een parallel ander systeem komen? Dat digitale geld van de centrale banken, dat moet ook veilig zijn. Daar zit ook eigenlijk een hele rare paradox in. Want de centrale bank heeft ook als taak om de commerciële banken veilig te houden. En gaan ze nu echt een instrument in het leven roepen voor de veiligheid, betekent dat dan dat ze toch eigenlijk niet het volste vertrouwen hebben in de uitvoering van hun eigen toezichtstaken?
7: Ah, oké. Okay. Dus jij zegt, je zou het kunnen zien als een motie van wantrouwen.
6: Ja, een soort motie van wantrouwen tegen zichzelf.
7: Ja. Ja.
6: Maar Menno gaat me ongetwijfeld uitleggen dat dat onzin is.
7: Goed zo. Nou, Menno is al een aantal keer aangekondigd. Zal ik hem ook officieel welkom heten in deze studio. Welkom Menno Broos.
5: Dankjewel.
7: Jij bent programmamanager digitale euro bij de Nederlandse Centrale Bank. De Nederlandse Bank, kort gezegd. Je merkt het al wat sceptisch in deze studio.
5: Ja,
7: Kom jij dat vaker tegen of niet?
5: Nee, ik ben het gewend. Nee, ja. Zeker.
7: Jij bent de programmamanager, dus jij bent ook een voorstander van de invoering van deze digitale euro, toch?
8: Dat mag ik wel hopen, ja.
5: Nou, er is mij gevraagd door DNB en door de ECB in het verlengde om te gaan onderzoeken of we publiek geld moeten digitaliseren. En met het onderzoek zijn we bezig. En ja, er zitten wel zeker wel degelijk voordelen.
7: Oh, ik hoor jou dus ook wel een beetje academisch erin zitten.
5: Ik ben een econoom, dus die houden altijd een voorbehoud. Kijk, uiteindelijk is het aan ons als centrale bank om de taken uit te voeren die wij krijgen van de politiek. Dus er is, je hebt het al aangekondigd, het ligt nu bij het parlement. Hè? Dus als Nederlandse bank moeten we ook voorzichtig zijn met de middelen die we krijgen. Die krijgen we van de politiek. We zijn formeel nog in een onderzoeksfase. Mm-hmm. Natuurlijk gaat die al wel wat verder, omdat we zien dat het politiek akkoord er bijna is. En tegelijkertijd zie je dat ook de hele maatschappij nog moet wennen aan het idee dat centrale banken gaan digitaliseren.
9: Ja. Nou, laten we dat even met je gaan afbellen. Eerst even, waarom is het belangrijk dat er ook digitaal publiek geld bestaat?
5: Dat begint natuurlijk bij de vraag, waarom is het belangrijk dat er publiek geld bestaat? En publiek geld is er altijd geweest. Centrale banken hebben eigenlijk altijd geld direct uitgegeven aan het publiek. Dat zijn natuurlijk de bankbiljetten. We hebben ook gezien dat steeds minder wordt. En er zijn geen voorbeelden van geldsystemen waarbij de centrale bank geen bankbiljetten uitgeeft.
9: Mm.
5: Dus door de verdere digitalisering zien we dat het aantal bankbiljetten in de economie afneemt. In ieder geval in het betalingsverkeer. En als je die lijn zou doortrekken, en gelukkig gaat het niet zo hard als 10 jaar geleden, maar als je die lijn zou doortrekken, dan is er dus een punt waarbij centrale banken geen bankbiljetten meer uitgeven, of in ieder geval die bankbiljetten niet meer worden gebruikt.
9: En wat zou daar dan gebeuren? Wat is dan het idee?
5: Nou ja, wij hebben als taak om de goede werking van betalingsverkeer te waarborgen. Naast prijsstabiliteit en dergelijke. En een van de middelen die we daarvoor hebben zijn dus die bankbiljetten.
9: Ja.
5: Dus bankbiljetten zijn een manier om het betalingsverkeer door te laten gaan als er een online storing is. Het is ook een
9: betaalmiddel dat helemaal gratis is. Mijn intro was, dat zou het vertrouwen in het geldsysteem ondermijnen als we geen cash meer gebruiken. En er is geen vervanger voor. Hè, voor dat publieke geld, dat zou het vertrouwen in het systeem ondermijnen. Is dat inderdaad hoe jij het ook ziet?
5: Ja, nogmaals, er is geen precedent, dus het is moeilijk in te schatten. En je hebt als bank ook andere instrumenten. Dus je kan ook toezicht houden. En er zijn verschillende dingen die je kan doen. Maar ik wil niet als eerste land in de wereld dat experiment aangaan dat je een geldsysteem hebt zonder bankbiljetten.
8: Ja, Edin. Wat ik me afvraag in het geheel, als ik naar de hele historie van het geld ga kijken, dan zie ik, wij zijn ooit heel lang geleden gestart met ruilhandel. Nou, na enige tijd kwamen we erachter, dat werkt niet echt. Want dan moet je, als ik schoenen maak, nou ja, je kent het verhaal.
9: Ja.
8: Dus de introductie van munten loste een heel duidelijk probleem op. Namelijk, je hoefde niet meer op zoek te gaan naar iemand die exact het spul nodig had wat jij, vervolgens is die handel in de wereld gaan toenemen. Het is steeds complexer geworden. Bankbiljetten losten het probleem van dat je heel veel munten mee moest slepen. Dat het niet meer veilig was, zwaar was, letterlijk. Dus daar zie ik een probleem dat opgelost wordt. Wat is het probleem dat digitale euro gaat oplossen?
5: Dus bankbiljetten is de uitvinding van de centrale banken geweest om dat probleem op te lossen. Dat werkte heel lang heel goed. Vervolgens zijn commerciële banken met digitaal geld begonnen. He, dus die dachten, oh, dat is vervelend die bankbiljetten mee te nemen in een portemonnee. En dan kun je niet op afstand geld overmaken. En heeft dus Albert Heijn samen met ING, of de Postbank destijds, het pinnen geïntroduceerd. Dus daar werd een ander probleem op gelost. Ten koste, zeg maar, van de positie van bankbiljetten.
9: Eigenlijk heb je daar een beetje kaas van je brood laten eten, hoor ik.
5: Ergens hebben wij dus toen als centrale bank gezegd, weet je wat, die digitalisering, dat is iets voor de commerciële banken. Daar hoeven wij niet aan mee te doen.
9: Hmm.
5: En
9: is dat achteraf gezien dan een fout? Is dat dan een fout geweest?
5: Ik denk niet dat je destijds, ik zou eens een oud jaarverslag moeten lezen, maar ik denk niet dat je destijds had kunnen inschatten hoe ver die digitalisering zou gaan.
9: Ja.
8: Laat niet vergeten, we hebben het over de tijd waarin de topman van IBM zei, de wereldwijde vraag naar computers zal 5 zijn.
9: Ja,
8: dus je kunt niet zeggen centrale banken
9: zijn. Je hebt zitten slapen destijds. Okay. Maar misschien even voortgaan op jouw vraag, Edin. Want de grote vraag is, welk probleem lost dit op? Ik heb ook een beetje zitten spitten. Ik kwam er 4 tegen. 4 problemen die het eventueel zou kunnen oplossen. Menno misschien vul aan, en Han en Edin ook. Nummer 1 is geloofwaardigheid van geld als niemand meer cash gebruikt. Hebben we het net even over gehad. Moeten we over doorpraten. 2, minder afhankelijk zijn van het Amerikaanse betalingssysteem. 3, het is een goed noodsysteem in tijden van stroom- en internetuitval. En 4, je zou makkelijker kunnen betalen in Europa, across Europe. Mis ik er nog eentje, Menno, of is dit het wel?
5: Nou, wij zien privacy ook als een voordeel. Dus de privacy van de digitale euro ten opzichte van...
8: Als een voordeel?
5: ten opzichte van de private digitale betaalsystemen.
10: Natuurlijk
5: niet ten opzichte van banken.
10: Interessant. Andere voordelen die we zouden moeten bespreken? Of zogenaamde voordelen?
6: Nou, volgens mij heb je ze gehad. En ik had er zelf ook eigenlijk al wel twee genoemd. Ja, misschien nog eentje, heel stiekem. Maar ik heb dus een licht wantrouwende blik hierop. En wat ik mij. Ja, een gedachte die ik moeilijk kan onderdrukken. Dat is dat centrale banken hebben gezien dat er allerlei crypto's zijn gekomen. En dat ze toen bij zichzelf hebben gedacht: oei, als we daar niet in meegaan, dan worden we misschien op een gegeven moment irrelevant. En dat willen we niet. Dus laten we maar meedoen aan deze. Aan deze crypto's. En natuurlijk is. Ja, crypto betekent eigenlijk letterlijk geheim, hè, of zoiets. En dat is dit is dus omgekeerd eigenlijk. Maar tegelijkertijd lijkt het er ook wel een beetje op. Dus het lijkt me bijna dat de centrale banken dit inzetten in een soort concurrentiestrijd tegen crypto's.
10: Oké, en Edin, jij hebt ook nog een.
8: Nou, heel even over die laatste twee voordelen die jij dan opgezond hebt. Noodsysteem in tijden van stroom- en internetuitval. Dan vraag ik me af: en contant geld is dat niet?
10: Mm-hmm.
8: En als laatste wat je aangaf, je kunt hierdoor makkelijker betalen in Europa. Volgens mij gaat het nu ook heel makkelijk.
10: Oké, goed. Laten we eens even gaan afpellen dan. Dan komen die argumenten komen langs. Even die geloofwaardigheid. Menno, waar jij al zei, als er geen cash meer is, zijn we dan wel geloofwaardig? Jij zegt, er is geen geldsysteem in de wereld waar er geen cash meer was van de centrale bank en wat nog wel lekker heeft doorgedraaid.
5: Nou ja, ik überhaupt waar geen cash meer was van de centrale bank, punt. Ja.
10: Is het, Han, hier wordt gezegd, wij zouden niet de eerste willen zijn die dit experiment aangaan en daarom zouden we het sowieso maar moeten doen voor de stabiliteit. Klinkt als valide argument.
6: Oh, ik ben helemaal niet tegen testen. Wat me wel opviel, en ja, dat ontlokte bij Edin ook direct een reactie, was dat Menno net zei dat ook privacy een belangrijk argument is. Mijn vrees is een beetje, en dat zie je bijvoorbeeld in China gebeuren. China, waar ze met een hele grote pilot, eigenlijk nog een pilot, maar er zijn, kennelijk lees ik, in China meer dan 2 miljard rekeningen in dat betaalsysteem van de centrale bank daar. Die worden niet heel actief gebruikt, overigens. Maar wat je daar ziet is dat de modaliteiten van dat centrale bankgeld in China, dat de centrale bank van China dat toch geleidelijk aan verandert om de adaptatie ervan te bespoedigen. En ja, dan kom je naar mijn idee een beetje op een glijdende schaal.
10: Mm-hmm.
6: Toen Edin net wat verbaasd reageerde op dat privacy een voordeel zou zijn van centrale bank digitaal geld. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ik ben ook bang dat het dan toch op een hellend vlak terecht komt op een gegeven moment.
10: Laten we de privacy er even bij pakken. Want daar zijn mensen bang voor. Dat zie je ook op de social media van deze wereld. Nee, we gaan al het gartalen, dus het papiergeld, vervangen door digitaal geld, zodat de overheid, Big Brother, je helemaal kan volgen.
5: Dus we hebben altijd gezegd, digitaal euro komt naast bankbiljetten te staan. En er verandert niks aan de uitgifte van bankbiljetten. Bankbiljetten geven we uit zolang daar vraag naar is. Mm-hmm. Maar we zien wel dat die vraag minder wordt. He, dus al die mensen die kiezen dan toch liever een digitaal betaalmiddel en die gebruiken Wero en Ideal en pinnen. In plaats van bankbiljetten. Nou, die trend die zien we. We zien ook dat digitaal betalen iets betekent voor je privacy. Want we weten allemaal dat een digitale betaling is uiteindelijk gewoon een betaling die je ergens in een boek moet opschrijven, want anders kun je hem niet terugvinden. En in tegenstelling tot bankbiljetten die je gewoon overdraagt en dan bij de ontvanger bewaart. Dus die privacy is in digitaal betalen altijd al een beetje een zorg.
10: Het commerciële alternatief is helemaal niet privacy safe, zeg maar.
5: Nou ja, ik wil ook niet zeggen dat de privacy daar geschonden wordt. Hè,
10: we registreren het. Even in de snelheid dan. Is deze digitale euro, daar wordt niets geregistreerd?
5: We hebben een offline variant en daar wordt vrijwel niks geregistreerd. Dus de offline variant, dat zijn tokens op je telefoon. Daar hoeven wij niet van te weten waar die terechtkomen.
8: Ja, maar ik denk dat dit wel een belangrijk punt is. Want wij horen al heel lang dat het vertrouwen van de mensen in overheden echt aan het afkalven is. Mm-hmm. Dus als je nu te horen krijgt, wij registreren niks en we gaan er niks mee doen. Ja, dat kan nu misschien het geval zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen denken, ja, nu niet, maar over 5 jaar kan het ineens heel anders zijn.
10: Ja, en, dat is een beetje wat Han zegt. En even andere wordt het toch een beetje gerommeld.
8: Inderdaad. Ja. En even naar de andere vraag. Wij hebben in Nederland het systeem van even tikkie sturen. Mm-hmm. In Scandinavië hebben ze ook iets vergelijkbaars. Waarom, dus even terugkeren naar mijn vraag, welk probleem los je op? Waarom zou je dat niet Europees gaan maken, uitrollen, en dan heb je het toch opgelost? Ja, ja. Dan is het makkelijk.
10: Ik heb deze uitzending voorbereid met een soort afpellen van allerlei argumenten. Je merkt al, de heer De Jong en Mujagic houden zich daar totaal niet aan. Maar goed, ik ga met jullie mee. Dit is het argument nummer 4 op mijn lijstje, namelijk Europees geldsysteem wordt makkelijker gemaakt. Ja. Jullie argument is, of de centrale bank zegt, het argument is, dan maken we het Europees betaalsysteem makkelijker. Je zou kunnen zeggen, doe dat gewoon lekker met commercieel geld en zorg ervoor dat tikkie
8: het gewoon werkt.
10: Werkt internationaal.
5: Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zo'n grote economie hebt, hè, het eurogebied, en die hebben geen eigen betaalsysteem. Dus die zijn voor de betalingen in Europa zijn ze eigenlijk afhankelijk van Amerikanen. Het is geen enkel groot land in de wereld dat zo afhankelijk is in betalen. En natuurlijk moet er dan dus een partij opstaan die zegt, nou weet je wat, wij gaan dat doen.
10: Want even voor mij, als ik zeg maar naar Frankrijk geld overmaak, dat doe ik dan met dat IBAN-nummer, met FR erbij, et cetera. Dat gaat uiteindelijk over Amerikaanse systemen?
5: Nee, IBAN gaat goed. Dus gewone bankoverschrijvingen, dat gaat goed. Mm-hmm. Dat is een set van regels die we hebben ingevoerd, dat heet SEPA. Mm-hmm. Kaartbetalingen, die gaan via
10: creditcards, ja.
5: Niet alleen creditcards, ook een pinbetaling. Dus als je met je ING of Rabopas in Frankrijk aan de tolpoortje staat, dan gaat dat via de Amerikaanse.
10: Oké. Okay. En wat zou dan, als dat nu nog via Amerikaanse systemen loopt, dan moet je dat toch gewoon gaan fixen in plaats van een digitale euro invoeren?
5: Precies, en we hebben ook een initiatief daarvoor. Wero heet dat, hè. Dus dat zijn 5 landen die wilden dat gaan uitrollen in heel Europa. En die zien ook dat je daar tegen grenzen aan loopt. Want Spanje zei al, ja, we hebben ons eigen systeem, wij doen niet mee. Italië zei ook, maar liever niet. Dus er is in Europa er zijn maar weinig partijen in Europa die dit pan-Europees kunnen invoeren. En ik ben er wel van overtuigd dat je echt schaal moet hebben in Europa, mm-hmm, wil je kunnen opboksen tegen de Amerikanen.
10: En dus als je dit als Europese Centrale Bank doet, jullie gaan, jij zit bij DNB, maar ja, je valt dan onder de Europese Centrale Bank, ja, dan zou je dat gewoon, wat iedereen ook wil, gewoon kunnen uitrollen.
5: Dan doe je het eigenlijk per definitie op Europees.
8: Maar mag ik dan een vraag stellen? Als dit daadwerkelijk een geweldig goed idee zou zijn, kun je mij uitleggen waarom jullie zusterinstelling in Amerika daar heel anders in zit? De Fed zegt, we willen er eigenlijk niks mee te maken hebben.
5: Ja, heel simpel. Heel veel dollarbiljetten die daar nog in omloop zijn. Ik was 2 jaar geleden in Amerika. Er zijn steeds meer winkels nu die zeggen, betaal maar contant. Omdat die worden afgeknepen door die Amerikaanse kaartmaatschappijen.
10: Han, ik vind dit wel, als ik er zo naar luister, een valide argument. Dat je zegt, ja, dus een heel groot gedeelte van je makkelijke systeem loopt via Amerikaanse systemen. Als we dat proberen uit te rollen via, laten we zeggen, de commerciële weg, dan loop je tegen allerlei landen aan die zeggen, nou, we hebben eigenlijk wel een ander systeem. Ga nou dat Europees doen, via de Europese Centrale Bank, want dan is het al gewoon sowieso in het eurogebied ingevoerd. Wat denk je daarvan?
6: Nou, dat vind ik een valide argument. Ik moet wel zeggen wat, kijk, weet je, Menno die weet veel meer van de techniek dan ik. Hij zegt, ja, die kaartmaatschappijen, Visa en Mastercard, die hebben al die kastjes en die bepalen dan welke andere kaarten worden geaccepteerd. Nou, hij zal ongetwijfeld gelijk hebben. Maar ik constateer eigenlijk dat als ik in Amsterdam boodschappen doe, dat ik dan heel vaak in een winkel kom waar je wel kunt pinnen, maar juist niet met creditcard kunt betalen. Dus,
10: maar zelfs dat pinnen is volgens mij ook het via Mastercard Visa, hè, toch?
5: Ja, kijk maar op je pinpas.
8: Ja, okay. Maar is het dan geen plausibel verhaal als je zou zeggen, ja, we zijn afhankelijk voor een groot deel van ons betalingsverkeer van die Amerikaanse partijen. Maar tegelijkertijd is het zo, dat gaf je zelf net eigenlijk ook aan, wij zijn wel een gigantische markt voor die partijen. Kun je als Europa geen Europese regels opleggen van, of je hou je aan deze regels aan als je betalingen in Europa doet, of je gaat maar iets anders doen.
10: Ja, het Europese systeem.
8: Het Europese systeem.
10: Zo doen we dat altijd.
8: Wij zijn groot genoeg daarvoor, denk ik.
10: En dan luisteren ze naar ons.
5: Ja, je kan heel veel ook met regels oplossen. Dat is zeker waar. Hè. Je kan zeggen, die Europese standaard die moet er komen. Al die Europese initiatieven die er nu ontstaan, zoals Wero al genoemd is, die moeten ook Europese schaal gaan krijgen. Dus de wetgever kan daar ook heel veel maatregelen treffen, absoluut. En ik denk dat als wij dit in Nederland hadden gedaan, dan hadden we dat door te polderen opgelost. Hè? Dus ieder land doet het op een andere manier.
10: Goed. Helaas moeten we op de radio alweer stoppen. Want de tijd is schaars, net als geld. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. De aflevering kun je gewoon vinden in de BNR-app. Of natuurlijk in alle andere podcast-apps. Veel dank voor Menno Broos. Hij is programmamanager Digitale Euro bij DNB. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week. Dag.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen in het defensief.

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea, zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. En Femke Broeders-Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Een stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
4: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit, of staat eigenlijk, Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, wat gaan we doen vandaag?
5: Vandaag hebben we Patrick Bolder in de studio. Hij is een oude bekende van ons, want we hebben deze gepensioneerde luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht, jawel, een jaar geleden ook te gast gehad. Patrick werkt tegenwoordig bij Denktank Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hem gaan we praten over het inkopen van defensiematerieel. Kunnen we dat beter dus inkopen of kunnen we het beter lenen of leasen van andere landen?
4: Goed, goede discussie, maar eerst. Vorige week schrok de Duitse politiek op door een incident met een drone met een explosief in Leipzig. Zullen we het daar even over hebben, Ria? Wat was daar nou aan de hand eigenlijk?
5: Het is nog steeds een beetje onduidelijk, maar er is een explosief gevonden onder een drone op de landingsbaan in Leipzig-Halle. Mm-hmm. Dat is een vliegveld dat door Oekraïne wordt gebruikt sinds ze in hun eigen land eigenlijk niet meer kunnen vliegen voor transport en dergelijke. Het is ook vlakbij een Antonov-vliegtuig gevonden van de Oekraïnse luchtmacht. Ja. En de zorgen zijn natuurlijk groot, ook omdat even later een vliegtuig is aangebotst tegen een object. We vermoeden
4: een
5: drone.
4: Dat was een DHL-vliegtuig. Ja.
5: Dat was een pakketjesvliegtuig. En er zijn natuurlijk al eerder onrustwekkende dingen gebeurd met pakketjesvliegtuigen. Mm-hmm. En pakketjes die in brand vlogen tijdens de vlucht of vlak voor de vlucht of vlak na de vlucht. Dus de Duitse inlichtingendiensten kijken daar met zorg naar.
4: Ja, en die Duitse autoriteiten die namen dat incident ook direct serieus. Ik ga jullie wel eerlijk zeggen, we nemen dit iets eerder op. Dus misschien dat er ook wel weer nieuwe dingen zijn gebeurd. Maar dit blijft natuurlijk. De minister van Binnenlandse Zaken onderbrak zijn vakantie in Italië en reisde direct naar Leipzig voor crisisoverleg. Onder andere dus met de Duitse Veiligheidsdienst. En die kwalificeerden allemaal die fonds echt als een zeer ernstig veiligheidsincident. En Dobrindt, dat is dus de minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland, die zei ook, dit past heel erg inderdaad binnen het scenario van hybride aanslagen. En hij zei ook, er is sprake van een nieuw dreigingsniveau. Zie jij dat ook inderdaad, dat het binnen die hybride aanvallen past?
5: Ik denk het wel. Er werd nadrukkelijk niet gewezen naar Rusland. Maar tegelijkertijd zeggen de Duitse inlichtingendiensten en eigenlijk elke Europese veiligheidsdienst zegt dat Rusland zit achter heel veel enge dingen die steeds verder gaan, die steeds dichter bij artikel 5 komen. Hè? Het, ja. Het NAVO-aanvalsartikel.
4: Daar hadden we vorige week ook nog over.
5: Exact. Dus ja, ik ga ervan uit, maar ze houden tot nu toe nog steeds hun mond dicht, dat ook Nederland en de AIVD en Schiphol en dergelijke en andere luchthavens in Nederland en Europa toch ook gaan kijken van ja, we hebben natuurlijk vorig jaar dat grote gedoe gehad met al die drones die plotseling...
4: Ja, in Denemarken, België, precies. Ook in Nederland.
5: Ja, misschien is dit een nieuwe fase, laten we het niet hopen, maar het valt niet uit te sluiten en ik denk dat we het ook kunnen vragen zo meteen aan Patrick.
4: Ja, ik zou zeggen, laten we het nu doen. Meestal mag de gast zich niet mengen in ons voor
5: ons onderwerp. Onder ons,
4: maar nu je hier toch bent in de studio, wat zegt dit nou, of hoe zie jij dit? Wat zegt dit ook over de staat van de luchtverdediging rondom dit vliegveld?
6: Ja, ik zat al op mijn tong te bijten.
4: Ja, ik zag het al.
6: Nee, je hebt gelijk. Dit is heel zorgelijk dat juist nu, wat Ria ook zei, er is heel veel geïnvesteerd in al die droneradar, die detectieapparatuur. Zal ongetwijfeld ook op Leipzig staan. En toch gebeurt er iets. Ja, daar moet bijna iemand kennis hebben gehad van waar kijkt die radar dan precies naar? Wat zijn de blinde hoeken? Die radars die staan laag, omdat drones ook laag vliegen. Dus ieder gebouw, iedere boom, en zeker nu met bladeren aan de bomen, werkt een soort schaduw achter zich. Daar kan je als drone ongemerkt vliegen. Niet opgemerkt door een radar.
4: Ja.
6: Of het is iemand geweest die zelfs van binnen de hekken die drone of heeft laten vliegen of heeft neergelegd. Er komen een aantal dingen samen. Ria zei het al, het wordt gebruikt door Oekraïne, deze luchthaven. Er staan Oekraïnse vliegtuigen. Het is in Duitsland, waarbij natuurlijk binnenkort zijn er volgens mij
4: deelstaatverkiezingen.
6: In die, de AfD dreigt heel erg groot te worden.
5: En pro-Russische partijen, extreemrechtse pro-Russische partij.
6: Als je het gevoel van onveiligheid daar in Duitsland kunt vergroten op deze manier, dat mensen zeggen van kijk eens wat we allemaal aan Oekraïne doen. En Leipzig is daar dan het centrale punt voor in Duitsland. Het wordt wel heel onveilig voor ons. Dus we moeten stoppen met hulp geven aan Oekraïne. En wat is de partij die dat wil? Dat is de AfD. Dus ik ga op de AfD stemmen. En als je dat ook in overweging neemt bij al die andere dingen, dan zou het heel aannemelijk kunnen zijn. Ook ik kies mijn woorden voorzichtig, want ik weet het nog niet precies, dat Rusland erachter zit.
4: Ja, en het, hoe dan ook, het werkt ook ontwrichtend, toch?
6: Zeker,
4: dus in die zin past het inderdaad helemaal in die lijn van hier.
6: Een vliegtuig, dat DHL-vliegtuig was eigenlijk in de landing op Leipzig, raakte iets, we weten nog niet wat het was. En moest uitwijken. Nou, als dat vaker gebeurt, of wat je ook al zei, die brandpakketjes, die zijn te vroeg ontbrand, omdat het vliegtuig te laat wegging. Was gelukkig niet in het vliegtuig, maar als dat in het vliegtuig gebeurt, ja, dan moet je niet aan denken. En zeker transatlantisch gaan er ook pakketjes met passagiersvliegtuigen mee. Nou, als dat gebeurt, dan is het echt wel heel heftig. Maar dit is een explosief op een vliegveld in Duitsland. Is wel weer een stapje verder in hybride oorlogvoering. Maar we moeten ook niet te veel gaan hinein interpreteren als we toch in Duitsland zijn. Is dat een mooi woord? Want dan zijn we een hybride oorlog op onszelf aan het voeren. En met allemaal zeggen van, ja, we moeten bang worden, want Rusland zit erachter. Dus je moet er altijd wel een beetje voorzichtig in zijn.
5: Laten we de positieve insteek dan kiezen. Bij al die drone-incidenten vorig jaar was de conclusie, we hebben veel te weinig luchtverdediging. Radars en zo zijn inmiddels aangekocht. Maar hebben we wel voldoende luchtverdediging om vervolgens ook drones of eventuele andere zaken uit de lucht te schieten? Of is dat nog steeds volgens jou?
6: Nee,
5: ja,
6: dat,
5: ik zie het al.
6: Dat is het probleem. Die drones die zijn er om te detecteren. Je ziet dat er een drone aankomt. Daarna moet je nog identificeren van, maar wat wil die drone dan precies? Wat zit eronder? Wat voor type drone is het? Hoe wordt die bestuurd? Wat zijn de bedoelingen daarvan? En wie zit daarachter? En uiteindelijk wil je hem dan bestrijden. Maar ook die bestrijding is natuurlijk lastig op een vliegveld. Kijk, zo'n drone kan je misschien als die via het elektromagnetisch domein wordt aangestuurd, radiogolven, kan je dat overnemen en dan kan je misschien die drone wel laten landen. Maar neerschieten op een vliegveld, dat is nogal gevaarlijk. Want je weet niet waar die neerkomt. Kogels die ergens ook weer terugkomen. Vliegtuigen, brandstof. Nou, daar zit nog wel een heel groot probleem eigenlijk.
4: Ja, onderwerp misschien voor een andere keer. Laten we gaan naar ons hoofdonderwerp.
6: Kom ik een derde keer terug.
4: Hoe zorgen we ervoor dat in Europa en in Nederland een echte defensieindustrie ontstaat? Moeten we als Nederland het militaire materieel allemaal zelf hebben? Of moeten we misschien naar een soort Netflix-model betalen voor toegang tot militaire capaciteit wanneer we dat nodig hebben? Centrale discussie bij dat vraagstuk is wat Nederland en Europa daarbij zelf moeten kunnen en waar we misschien een beetje afhankelijk kunnen zijn van anderen. Om die vraag te beantwoorden, en je hoorde hem natuurlijk net al, is bij ons in de studio Patrick Bolder, strategisch analist, zeg je dat goed?
6: Ja, of defensie-expert.
4: Defensie-expert bij HCSS. Wat leuk dat je er bent.
6: Ja,
4: inderdaad,
6: leuk
4: al eens een keer eerder telefonisch te gast, maar nu toch echt in levende lijf. Mensen, je kan de beelden bekijken. Als je wil. Maar laten we even beginnen met die discussie. Ja, waarom is die discussie er nu over misschien manieren waarop we dit moeten ingaan vullen?
6: Ja, die discussie is eigenlijk al vrij oud. In 2008 tot 2010 hebben we binnen Defensie samen met andere ministeries het project Verkenningen gehad naar de toekomst van de krijgsmacht. En daar is dit ook al een keer besproken. Als je kijkt naar hoe de toekomstige krijgsmacht ingericht moet zijn, welke dreigingsscenario's zijn er en welke capaciteit heb je nodig om daar een antwoord op te geven, moet je dan al die capaciteiten zelf kopen of wil je de beschikking hebben daarover? En voor een heleboel dingen moet je gewoon kopen. Dat moet je hebben, zoals munitie, kleding, dingen die je weggooit, verbruiksartikelen, brandstof. Dat moet je kopen. Maar moet je de hele grote big ticket items, moet je die ook kopen? Dat was toen de discussie. Dan heb je het over schepen, over tanks, over zware artillerie, over vliegtuigen, over tankvliegtuigen. Er zijn natuurlijk verschillende voor- en nadelen. Het voordeel van leasen is dat je niet in één keer een enorm bedrag hoeft te betalen. Wat natuurlijk een hele grote aanslag is op je defensieportemonnee. Maar dat je dat over een aantal jaren kunt uitspreiden. Het nadeel is echter van, heb je altijd wel die leveringszekerheid? Heb je altijd wel dat de gebruiksgarantie van de fabrikant waarbij je dat dan leest? En dat is een continue discussie eigenlijk. Ik heb zelf ook meegewerkt aan het zogenaamde SALIS-contract. Dat is Strategic Airlift Interim Solution. Mm-hmm. Toen waren er te weinig vrachtvliegtuigen binnen Europa. En de capaciteit was er wel, met name om out-of-area operaties te doen, vredesbewarende en vredesafdwingende operaties. Heb je strategisch luchttransport voor nodig? Maar dat was niet in de magazijnen van de eigen landen. En dat konden we dan inhuren. En dan kocht je een aantal vlieguren. En dan zorgde ervoor van dat soort Antonovs, die nu ook op Leipzig staan, ja, dat die dan klaar waren om voor jou vracht te vervoeren. En dan koop je vlieguren in. Je koopt het vliegtuig niet. Maar uiteindelijk zijn we daarvan afgestapt, omdat het toch prettiger is om die capaciteit echt gegarandeerd zelf te hebben.
4: Ja, want dat is een beetje, als ik het vergelijk met mijn dagelijks leven, is dat je hier een studio kan reserveren om een podcast op te nemen. Dan, stel dat je daarvoor zou moeten betalen, dan betaal je dus gewoon voor de tijd dat je het gebruikt. Maar het nadeel is natuurlijk, stel dat andere mensen die studio of dus dat vliegtuig ook nodig hebben, ja, dan ben je in de pineut. Komen we zo nog eventjes op terug, maar ik wil even eigenlijk een beetje terug naar het probleem, want ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat je niet afhankelijk wil zijn van andere landen of bedrijven voor echt dingen die je sowieso nodig hebt. Mm. Maar het probleem is misschien ook wel met die opschaling dat dingen heel langzaam geleverd kunnen worden. Of misschien de schaarste is, niet goed geproduceerd kunnen worden.
6: Nou, dat SALIS-model in aanloop naar een echte eigen capaciteit, dat zien we wel vaker. Volgens mij had Hongarije ook een poosje een aantal Saab Gripens gehuurd en uiteindelijk gekocht. Want dat is toch de keuze die gemaakt wordt. Hè. Dan heb je de volledige zeggenschap over die dingen. Bovendien, als je het hebt over jachtvliegtuigen, je gaat van een andere basis opereren in een ander land wellicht. Wie zorgt er dan voor dat de dagelijkse gereedstelling, zoals dat dan heet, zijn dat je eigen mensen? Of moeten de mensen uit de fabriek komen om dat te doen en ook om het grotere onderhoud te doen? Maar kan je die wel in een gevaarlijke situatie brengen of in een potentieel gevaarlijke situatie? Want zo'n out-of-area basis, jij kan natuurlijk al onder vuur komen te liggen.
4: Ja.
6: Is die fabriek dan wel genegen om eigen mensen te sturen? Of wil je inderdaad in je eigen technologische kader die capaciteit hebben om dat allemaal te doen?
4: Ja.
6: En in dat laatste geval is het denk ik handiger om toch zelf al die techneuten te hebben om dat onderhoud te doen en niet afhankelijk te zijn van de fabriek. Dus ja, dat zijn allemaal van die bijkomende zaken die je allemaal of heel goed moet regelen in contracten, of gewoon moet zeggen van, nee, het is van mij, ik leid mijn mensen op en ik weet zeker dat ik altijd mensen beschikking heb die kunnen sleutelen aan mijn eigen spullen.
5: Heb je een voorbeeld van wanneer het wel kan werken? Want ik kan me zo voorstellen, stel dat het oorlog wordt, wil natuurlijk iedereen die vliegtuigen hebben. Zeggen ze allemaal, ik wil. En is er vervolgens geen capaciteit meer. Dus daar lijkt het me alleen al handig voor om zelf iets te hebben. Onder welke omstandigheden zou het dan wel kunnen?
6: Dat is dat hebben we eigenlijk allemaal weggeorganiseerd. Kijk, we hebben het op het moment op strategisch luchttransport hebben we het European Air Transport Command. Dat zit in Eindhoven, op de vliegbasis Eindhoven. En die heeft de beschikking over de pool van vliegtuigen van alle deelnemende landen, militaire vliegtuigen, zodat er altijd capaciteit is. En dat betekent dat de landen dat zelf niet hoeven te hebben, maar je kan wel de capaciteit van de ander gebruiken. En dat is een soort ruilsysteem, is er dat ik heb deze vliegtuigen, die hebben zoveel punten per vlieguur, maar als ik dat vliegtuig nodig heb, dan kost mij dat zoveel punten en dan reken je dat zonder geld af. Het voordeel daarvan is dat een heleboel landen hun eigen strategische transportplanningscapaciteit hebben ze ingeleverd, want dat gebeurt nu allemaal vanaf Eindhoven. En ik zie meer dit soort ontwikkelingen, dat die veel meer bestaansrecht gaan krijgen, dat je dus wel die capaciteiten hebt, maar die verdeeld zijn over een heleboel lidstaten, die veel beter gebruikt worden en leidt tot lagere kosten. Want ja, als er een vliegtuig vliegt, dan gaat die vol heen. En dan probeer je hem ook vol terug te laten vliegen, omdat die planningscapaciteit bij elkaar komt. En die planning gebeurt alleen nog maar in Eindhoven en niet meer in Parijs of in Münster in Duitsland en Eindhoven, Nederland apart en noem maar op.
5: Maar dit werkt alleen binnen de NAVO, denk ik, waar er goede afspraken zijn en waar dus iedereen in Eindhoven ook vertegenwoordigd is van de deelnemende landen.
6: Het zijn maar 6 landen, maar wel NAVO-landen.
5: Ja.
6: In Eindhoven is daarnaast ook nog een multimodaal transport. Planningscel, die gaat over landvervoer, scheepsvervoer, treinvervoer. Maar die brengen ook al die behoeften samen. En die kijken dan wat is dan de beste mogelijkheid. En als je het over treinvervoer hebt, ja, geen enkel land heeft echt een militaire trein. Dus dat moet je dan wel inhuren. Dus daar werkt het wel. En dan gaat het vooral om capaciteiten die je zo weinig gebruikt, maar die je wel nodig hebt af en toe om die zo goed mogelijk te gebruiken. En ja, daar zie ik wel de toekomst in, dat je dat als Europese landen dat het heel goed organiseert samen. Is heel lastig, heeft jaren geduurd, maar nu werkt het en iedereen ziet daar wel het succes van.
5: En wat zijn de grote hiccups? Ik kan me namelijk voorstellen dat je elkaar heel erg moet vertrouwen en niet, zoals bij de coronacrisis, elkaars grenzen dichtgooien en vaccins gaan hamsteren of zo. Of ieder voor zich.
6: Of bij migratiecrisis iedereen de Schengen uitgooien. Ja. Om even actueel te blijven. Het gaat om vertrouwen. Dat kost heel veel tijd om dat op te bouwen. Het gaat ook om hele goede afspraken maken, garanties. Nee, jij bent je spul niet kwijt. Maar iedere vlucht die jij maakt, die wordt beter gevuld. En die komt ten goede aan iedereen. En jij kan ook weer van onze vliegtuigen gebruik maken als jij minder spullen moet vervoeren, waardoor het eigenlijk uiteindelijk goedkoper is om het kleinere vliegtuig in te zetten dan dat hele grote vliegtuig maar half vol met een heleboel kubieke meters lucht verplaatsen. Ja, en ja, de landen zien dan dat in de loop der tijd een heleboel geld wordt bespaard. En dan zeggen dat is het succes. Ja, het gaat uiteindelijk altijd over geld natuurlijk.
5: Uiteraard. En als we kijken naar het werkt dus al bij vliegtuigen, zeg je. Het kan bij militaire treinen die nog niemand heeft. Waar huur je een militaire trein? En wat voor andere zaken kunnen we nog meer onderling verdelen?
6: Nou ja, Nederland is nu ook in aanschaf voor die treinstellen inderdaad, om zwaar materieel, denk aan tanks en zware panzer artillerie te vervoeren. Luchtverkenning, dat doen we voor een groot deel ook al in NAVO-verband. Sigonella in Italië, daar zit de eenheid die hele grote drones de lucht in stuurt, die daar een dag kunnen blijven vliegen, is ook een NAVO-inspanning, net als de AWACS, zit in Geilenkirchen. Is ook een NAVO-inspanning, is niet van de lidstaten van de NAVO. Nou, dat soort dingen, echt die hele grote, dure gevallen, ja, daar is het heel goed om dat soort te doen. Aan de andere kant wil ieder land natuurlijk ook een stukje zeggenschap blijven houden over de eigen militaire middelen.
7: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Wat minder aan de orde. Nee, het gaat echt om... heb ik gegarandeerde toegang tot een bepaalde militaire capaciteit? Ja. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik daarvoor over eigenlijk in financiële zin?
3: Ja, precies.
2: Welke risico's wil ik lopen? Of durf ik te lopen? Als de fabrikant opeens zegt van... nou, nu is het genoeg. Nu werk ik niet even mee. En kijk, het voorbeeld van Starlink is daar natuurlijk exemplarisch in.
3: Ja, van Elon Musk.
2: Ja, Starlink, een heel groot aantal satellieten. Het zijn er inmiddels 10.000 volgens mij. Leveren worldwide... internet met een hele lage vertraging, low latency. Wordt door Oekraïne veel gebruikt. Werd ook door Rusland gebruikt. Ja. Tegen zin in van Musk. Maar Oekraïne wilde dat op een gegeven moment, en volgens mij was het in 2023, gebruiken om een aanval op de Krim uit te voeren. En toen zei Musk van nee, ik sta het niet toe. En of hij het nou heeft uitgezet of niet wilde aanzetten, dat weet men nog steeds niet.
3: Ja, dat
2: niet,
3: is maar... nog steeds een beetje in het midden. Maar ik weet niet of we dat ooit nog te weten kunnen. Maar goed.
2: Ja, is ook niet zo heel erg
3: belangrijk.
2: Het
3: deed het niet meer in ieder geval. Ja.
2: En dan zie je dat... Ja, de overwegingen bij zo'n CEO... en het is natuurlijk de rijkste man van de wereld... dus wie maakt hem wat, maakt je ook weer heel afhankelijk. Nou, de Russen zijn erachter gekomen... want Zelensky heeft met Musk gesproken. Die zegt, ja, de Russen gebruiken nu Starlink... om onze burgers aan te vallen. Toen heeft Musk gezegd van oké, dan zet ik het voor de Russen uit. Alleen nog maar in Oekraïne geregistreerde Starlink-antennes... mogen het signaal ontvangen... Nou, daar kan natuurlijk een beetje mee gefraudeerd worden. Dat gebeurt ook wel. En wat je nu ziet is dat de Russen nu hun eigen Starlink gaan maken. Maar dit is wel zo'n voorbeeld van als iemand, de baas van zo'n groot bedrijf... zegt opeens van ja, het gaat tegen mijn morele kader in.
3: Ja, ik heb er gewoon geen zin in. Of ja, wat
2: ik wil
3: dan ook.
2: Meer geld hebben. En je weet dat je afhankelijk bent van die capaciteit. Ja, dan ga je meer geld betalen. Ja, dat is natuurlijk heel erg ongewenst. En je kunt zeggen, ja, dan moet je goede contracten maken. Maar ja, wat is een contract tegenwoordig nog waard als je daar meer geld van kunt krijgen als je het contract openbreekt?
3: Ja. Ja, in hoeverre is het nou een dilemma voor Europese landen of voor Nederland?
2: Nou ja, dit gaat met name weer. Geld en afhankelijkheid, hoe ver wil je gaan daarin? En alles wat je verbruikt en wat je wegschiet, ja, dat moet je gewoon kopen en dat kan je niet leasen. Maar op een gegeven moment heb je ook meer hybride modellen. Als je gaat kijken naar binnen een jachtvliegtuig, ik ben tenslotte oud-luchtmachten.
3: Het is geen toeval dat het veel over vliegtuigen gaat.
2: Absoluut niet. Bij de F-16 hadden we dat. Alle F-16 gebruikers die spraken heel regelmatig met elkaar. Wat zijn de nieuwe capaciteiten voor een F-16? Wat zijn de nieuwe wapensystemen? Wat zijn de nieuwe radarsystemen? Dat moet allemaal goed met elkaar communiceren. Dus die software, want de F-16 is natuurlijk een vliegende computer. Die software moet ook aangepast worden om dat allemaal aan te kunnen. Wat gaat het kosten? En uiteindelijk leg je dat dan neer bij een softwareontwikkelaar. Die gaat het voor jou bouwen, maar die blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij de F-35 is nog veel meer software dan vliegtuig. Is dat ongetwijfeld ook hetzelfde geval? Je bent bij de F-35 ook heel erg afhankelijk van de fabrikant. Want dat beroemde killswitch verhaal, dat zit hem niet zozeer dat je de F-35 kunt uitzetten, maar meer dat je de hele logistieke stroom kunt tegenhouden, omdat die in handen zijn van Amerika. Een Amerikaanse fabrikant.
3: Ja.
2: Dat is wel een afhankelijkheid waarvan je heel bewust moet zijn. Accepteer ik dat? Durf ik dat te accepteren? In het geval van de F-35 heb je gewoon geen keus.
3: Nee.
2: En ook toekomstige vliegtuigen niet.
4: Maar leg eens uit, hoe werkt die kill switch wel? Want dat is natuurlijk altijd het verhaal wat Frankrijk aan ons gaat verkopen. Van joh, we hebben die Mirage, wij laten je toch wel mogen vliegen. Amerika gaat zeggen, nee hoor, gaat niet door, dus kom bij ons. Wat kan Amerika doen met onze F-35's die heel veel geld hebben gekost?
2: Ja, ieder vliegtuig kost enorm veel geld. We zijn afhankelijk van het logistieke systeem. Dus een computersysteem, daar moet je inloggen. Dat zijn allemaal beveiligde verbindingen. Maar als Amerika zegt van ik schakel jou af, ja, dan kan je daar niet meer bij. Dat betekent dat die F-35 via zelfdiagnose doet hij. Voordat hij geland is, geeft hij al een signaaltje naar de fabriek van deze en deze onderdelen die moeten vervangen worden. En de fabriek zorgt ervoor dat die dan tijdig zijn, dat die downtime veel kleiner is en dat je hem snel weer kunt inzetten. En ja, als de Amerikanen zeggen van nou, we vinden het niet belangrijk dat jij met die F-35 gaat vliegen, zet ze het signaal uit en dan krijg je die onderdelen niet. Nou, als je het hebt over leasen.
4: En dan gaat hij op termijn, valt hij uit de lucht?
2: Nou ja, dan kan je niet meer opereren. Dan kan je ook je planning. Is ook afhankelijk van dat systeem. Je operationele planning moet van daar naar daar en daar naar daar vliegen.
3: Ja.
2: Kan je niet meer gaan invoeren. Maar voor een deel zit die kill switch ook een beetje. Nou, of

0: of het eigenlijk het hybride model van hebben versus capaciteit, ook in de motoren van de F-35. Je zou denken, een F-35 heeft een eigen motor. Maar als die motor vervangen moet worden, dan krijgen we een andere motor uit de pool. En die motoren zijn niet van een land, die zijn van de gebruikers. Die liggen opgeslagen op vliegbasis Woensdrecht voor een deel. En die motor wordt eruit getrokken. En dat is niet jouw eigen motor, maar dat is een motor van de F-35. Zo. En dan heb je het eigenlijk weer over die poolvorming, die eigenlijk die capaciteiten in stand houdt tegen lagere kosten dan dat je het allemaal zelf zou houden.
1: Maar is de F-35 dan een goed voorbeeld van hoe zo'n defensieindustrie op zo'n soort hybride manier werkt? Of is het juist een kwetsbaar voorbeeld van hoe die afhankelijkheid werkt?
2: Nou, en hebben de Fransen een punt met hun Mirage?
0: Nou, ik denk dat de Fransen precies hetzelfde zouden doen.
1: Dat denk ik ook. Ja.
0: Want wij hebben helemaal geen ervaring met Franse spullen. Dus we zullen afhankelijk zijn van die Amerikanen. Ja. Van de Fransen, sorry. Die hybride modellen, daar kan je niet meer zonder. Want wapensystemen zijn zo enorm complex geworden. Het is een stuk hardware, maar vooral het brein, de software. Die moet het doen. Ja, en geen enkel defensieorganisatie heeft zulke goede en zoveel softwareontwerpers in de eigen organisatie zitten dat die dat allemaal aankunnen. Dus je blijft afhankelijk wel van defensiebedrijven. Ja. En als het een puur defensiebedrijf is, wat alleen maar betaald wordt door defensie, ja, dan mag je ervan uitgaan dat die leveringszekerheid verzekerd is.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: En lift off.
5: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump toch aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
8: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
9: Wat zeg je, Hugo?
10: Niks.
8: BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
11: Is dat een microfoon, Hugo?
8: Nee, joh.
9: Het overeind.
11: Deze Brzezinski is leuk.
12: Oh ja, ja, ja.
13: Over wereldorde gesproken, dit is wel de boeken uit de oude wereldorde. De meeste boeken hier, die heb ik gebruikt ook toen ik mijn proefschrift schreef. Nou, dat is echt lang geleden. Dat was in de nadagen van de Koude Oorlog. Dit was dus echt de situatie tussen, laten we zeggen, de Tweede Wereldoorlog tot 1990. Ja. Waarbij je die bipolaire wereldorde had met aan de ene kant de Sovjet-Unie, aan de andere kant Amerika en de NAVO. En dus heel veel van die boeken die heb ik gewoon nog, omdat die uiteindelijk wel weer terugkomen. En dat heeft ook te maken met het feit dat, als je bijvoorbeeld kijkt naar nucleaire strategieën en nucleaire denken, dat is allemaal in die tijd ontstaan. Ja. Dat was in de jaren 60, 70, 80 is dat ontstaan. Er zijn allemaal standaardwerken over verschenen. En eigenlijk is dat denken wat toen is ontwikkeld, dat is gedeeltelijk verdwenen. En je ziet nu dat jongere generaties teruggrijpen op dat denken om te kunnen verklaren wat op dit ogenblik op nucleair gebied gebeurt. Dat is echt interessant.
14: Die kunnen dan bijvoorbeeld weer Soviet Military Strategy in Space erbij pakken.
13: Ja, exact. Ja, nou, exact. Dit is natuurlijk uit de tijd ook van het Strategic Defense Initiative van Ronald Reagan. Die Amerika wilde gaan verdedigen met allerlei geavanceerde ruimtesystemen. Er allemaal niets van terechtgekomen. Die discussie loopt gewoon nu weer. Dus wat je dus nu op dit ogenblik ziet, de hele discussie over satellieten en antisatellietsystemen, ruimteoorlogvoering, dat is gewoon
11: komt
13: in die tijd
11: allemaal weer terug.
13: Allemaal komt dat allemaal weer terug.
14: Twee verschillende dingen staan over de SALT-akkoord.
13: Ja,
14: SALT-akkoord,
13: de Strategic Arms Limitation Agreement. Dat zijn dus de akkoorden die er waren voor de strategische kernwapens. Dat zijn dus de grote zware kernwapens waarmee Rusland of Sovjet-Unie Amerika kon bestoken en vice versa. Nou, daar is de oefening over over gedebatteerd. Dat is eigenlijk allemaal dood op dit ogenblik. Maar ik kan je melden, dat gaat allemaal terugkomen. Ja, en dan wordt China erbij betrokken. Dat kan gewoon
11: niet
13: anders. Nee, dus hier Brzezinski over The Grand Failure. Ja, dat is een beroemd boek ook. Brzezinski was de veiligheidsadviseur van Carter, van Jimmy Carter. En dat was echt een groot man, echt een groot denker. Een beetje vergelijkbaar wel met Kissinger, vind ik. Misschien is Brzezinski nog wel geavanceerder dan Kissinger. En die deed ook heel erg veel aan machtspolitiek. En die heeft daar echt heel goede boeken over geschreven. Ja, zo gaat het hier maar door. Ik heb hier honderden boeken staan.
11: Weet je, die Koude Oorlog die bleef koud, mede door het kernwapen. Hè? En tegelijkertijd is het zo dat, en dat is weer een continuïteit met onze tijd, Rusland heeft een kernwapen en kan dus toch Oekraïne aanvallen.
13: Ja.
11: Met name ook omdat het een kernwapen is.
13: Dat is een belangrijk punt, want de wijziging op de Russische militaire doctrine, die zeggen natuurlijk dat een land dat gesteund wordt door kernwapenmogendheden. Dat is Frankrijk, Engeland, Amerika. En die bestookt aan Rusland. Dan mag Rusland met nucleaire wapens terugslaan. Maar dat doen ze niet.
11: Ja.
13: Dus kennelijk is dat kun je allemaal lezen in die oude theorieën van heel lang geleden. Kennelijk zijn die theorieën nog zo bestand tegen de tijd, dat men dus nog steeds weet dat als je dat gaat doen, als je die grens overgaat, dan gebeurt er iets wat je niet meer onder controle hebt. En dat kan leiden tot zelfvernietiging.
11: MED, hè?
13: Dus Mutual Assured Destruction. En dat is natuurlijk wat het is. En je ziet nu dat die Chinezen ook zo'n capaciteit aan het ontwikkelen zijn. Maar goed, als je kijkt naar de aantallen kernwapens in die tijd van de oude wereldorde, van de bipolaire wereld van tijdens de Koude Oorlog, ja, dan waren de aantallen kernwapens nog een veelvoud van wat het nu is.
11: Ja.
13: Nu hebben zowel Rusland als Amerika al pakweg ruim 5000 kernwapens. De Chinezen die zitten op pakweg 600, willen naar 1000 toe gaan. En dan hebben de Fransen en de Britten, die hebben er elk nog, wat zal het zijn, 250. Iets in die geest. Ja. Het is, die theorieën die zijn er allemaal nog. En wat ik het meest verbijsterend vind, is dat in de huidige tijd er heel erg veel wordt gesproken over, met name in Rusland, over kernwapens en met name nucleaire dreigementen. En dat is wel nieuw. Hè? Dus er is één groot verschil met al die boeken die hier staan over nucleair. Tijdens de Koude Oorlog praat je daar niet over. Dat blijkt hier ook duidelijkheid. Doe het niet. Ga geen avonturen aan. Want je weet nooit of iets kan escaleren naar nucleair. En nu is het denken verschoven de afgelopen 10, 15 jaar in de richting van, je kunt best wel een beetje conventionele oorlog voeren met elkaar. Want die nucleaire wapens die zorgen ervoor dat het niet helemaal escaleert.
11: Ja.
13: En dat is echt nieuw. En dat maakt ook de huidige tijd, de huidige wereldorde zoals we die nu krijgen, hebben wel gevaarlijk, vind ik.
0: Gesproken van oude orders en dingen die onder druk staan, zie ik daar meer bij je knie nog een mooie oude blauwe bundel. Eentje verder.
13: Deze? Hugo Groot. Ja, exact. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Ja, ontzettend. De Vrije Zee, Mare Liberum.
0: Ja.
13: Ik bedoel, wanneer is dit boek geschreven eigenlijk?
11: 17 zoveel, denk ik.
13: Even kijken hoor, dat is natuurlijk inderdaad heel erg leuk. Nee, ben je gek? 1609. 1609, je zit 100 jaar daarnaast.
11: Jeetje.
13: Ken je geschiedenis, Arjan?
11: Ja, ik had het later verwacht.
13: Ja, Mare Liberum. Ja, nee, dit is natuurlijk super actueel.
0: Het is zeer recent afgeschaft, deze principes.
13: Ja. Nou ja, Iran is daar natuurlijk volop mee bezig in de Straat van Hormuz. Maar je ziet dus dat Mare Liberum, dat overal op dit ogenblik ter discussie staat.
11: Ja.
13: Die discussie loopt natuurlijk gewoon in de Oostzee. Als je dus in die Vrije Zee zit, dan heb je dus ook geen jurisdictie om daar heel makkelijk op te kunnen treden. Dus dan kan je dus inderdaad kabels doortrekken in de Oostzee. De Noordzee gaat dat vast ook gebeuren als het verder door escaleert. Die ongein die we op dit ogenblik hebben met Rusland. Ja, en uiteindelijk is Hugo de Groot dood. Ja, dat is hij al een hele tijd. Maar dan is dus ook zijn gedachtegoed is dus ook dood, helaas.
11: Maar het is wel een mooie metafoor eigenlijk. Hè? Want het was natuurlijk Nederland bedacht, Mare Liberum. Hartstikke gunstig voor een handelsland dat zo'n groot koloniaal rijk had. Hè? Al die choking points. Ja. En zo. Nou, de Britten dachten er precies zo over. Hè? En de Amerikanen ook. En nu hebben we natuurlijk een andere orde waarbij er gewoon disruptors zijn. Hè? Die zeggen van, wij praten wel over kernwapens. Wij doen wel, met proxies gaan we aan de gang. Ja. En we gaan wel desinformatie doen. Ja. En dat geeft de rauwheid van die orde waar we nu eigenlijk al in zitten aan.
13: Ja, en als je dus gewoon naar deze boeken kijkt, die wat ouder zijn. Daar is natuurlijk enorm gespeculeerd, ook op grond van speltheorie, over wat is nou de meest stabiele orde.
11: Ja.
13: Dus een bipolaire orde met twee nucleaire macht is redelijk stabiel.
11: Want behalve dat je een wapenwetloop krijgt.
13: Ja, alles kan natuurlijk uit de klauwen lopen. Ja. Maar is in principe stabiel, omdat dan sprake is van nucleaire wederzijdse vernietiging.
11: Ja.
13: Dus dan haal je het wel uit je hoofd. Het enige wat je kan doen is een beetje rommelen in elkaars invloedssfeer, maar het moet ook niet te gek worden. Het is de Amerikanen in Vietnam, omdat de communisten daarop rukten. Maar dat deden natuurlijk de Sovjets, die deden dat ook. Dan heb je dan na de Tweede, of na de Koude Oorlog, heb je een unipolaire wereldorde met Amerika als hegemoon. Dat is de meest stabiele wereldorde die er is. Maar uiteindelijk houdt dat op te bestaan. Dat houdt nu op te bestaan. Nu ga je naar een soort multipolariteit toe. Dus meerdere machtscentra. De EU, de Verenigde Staten, China, misschien ook wel India. Niet gebonden landen. Als je dus naar deze boeken kijkt die hier staan, dan gaat het ook over speltheorie. Dan wordt aangetoond dat zo'n multipolaire wereldorde met 4 of 5 machtscentra eigenlijk veel instabieler is dan wat dan ook.
11: Bij multipolaire orde is het probleem natuurlijk dat je, nou, je weet niet precies welke kant het op gaat. Je bent onzeker over de intenties van de anderen. Er is wel één voordeel, dat de wapenwetloop van de bipolaire orde kan je dus voor een deel potentieel ondervangen, doordat de bondgenootschappen er anders uit gaan zien.
13: Mm.
11: Als je het machtsevenwicht fysiek met de allianties verschuivingen kan opvangen, dan hoef je iets minder een wapenwetloop aan te gaan.
13: Ja.
11: Maar het is heel dynamisch. Dus machtsevenwicht is
13: Je hebt gewoon meer keuzemogelijkheden.
11: Ja,
13: en meer keuzemogelijkheden in de internationale betrekkingen leidt door de bank genomen tot fricties.
11: Ja.
13: En dat is wat we op dit ogenblik ook zien. Maar goed, je zit nu echt in een interregnum. Hè? Dus de oude wereldorde die bestaat eigenlijk niet meer. En de nieuwe die bestaat nog niet. Dus die transities van de ene wereldorde naar de andere wereldorde, die zijn inherent instabiel. Want dan moet de wereld zich opnieuw settelen. En dan ontstaan er meestal fricties. En fricties, dat kunnen conflicten zijn of kunnen oorlog zijn.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
9: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
10: Wat zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
12: Niks. Nu we elkaar off the record spreken, durf ik dit wel toe te geven. Maar toen ik dit programma ging doen, eerst deed Jan Posma dat. En er stond een soort draaiboekje in het systeem van die gesprekken. En daar stond dus, welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Sindsdien copy-paste ik dat draaiboekje in een nieuw scherm. En dan vul ik het in met wat er verder in moet. En zeg ik dus altijd maar op zoek naar de nieuwe wereldorde. Maar ik heb me hele lange tijd afgevraagd, wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee? En ten tweede, denken jullie dat ze hem ooit gaan vinden, die nieuwe?
13: Ja, natuurlijk. Maar dat duurt even. Kijk, daarom die titel, die hebben we 10 jaar geleden bedacht. En we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe wereldorde.
12: Ja.
13: Maar hij begint dus natuurlijk wel steeds meer uit te kristalliseren.
12: Ja,
13: ja, natuurlijk. Want kijk, in het begin van de jaren 90 is al voorspeld dat de grote machtsstrijd zal gaan tussen China en de Verenigde Staten.
12: Hm. He,
13: dus de Rusland is daarvoor te klein. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een regionale speler. De Europese Unie is verdeeld. Dus dan blijven er maar 2 smaken over. En dat is China en de Verenigde Staten. Nou, dat zien we dus ook. Dus totdat daar een evenwicht ontstaat tussen die 2 landen, net zoals tijdens de Koude Oorlog een evenwicht ontstond tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, Ga je van crisis naar crisis en hou je een periode die ontzettend instabiel is, en kan je dus nog niet spreken van een nieuwe wereldorde. Dit is een Dit is een interregnum.
12: Ja, het zoals ene het in de jaren 50 was, of de tijd van de bouw van de muur, toen het nog heel instabiel was in de vorige Koude Oorlog.
13: Ja, maar dat waren hele kleine periodes. Maar dit is echt een grote fundamentele verschuiving in de wereld, zoals je die één keer in de 100 jaar misschien meemaakt.
11: Ja. Kissinger legt dat mooi uit. Hè? Je hebt dus een stabiliteit vereist een fysiek machtsevenwicht. Dat zijn dus de allianties die elkaar in evenwicht houden. Maar ook een moreel machtsevenwicht. Ik bedoel niet zozeer de moraal mee, maar ik bedoel ermee dat er gemeenschappelijke opvattingen zijn over hoe je buitenlandse politiek bedrijft. In de 19e eeuw had bijvoorbeeld, dus tot en met Krim, hè, hadden ze het idee van ja, het legitimisme als een prins wordt afgezet ergens. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan gaan we met z'n allen gaan we de monarchie herstellen.
12: Als we zo gaan beginnen, ja. Ja.
11: En het gek is, wij vinden dat heel erg conservatief, maar het heeft wel 50 jaar lang stabiliteit gegeven. Hè.
13: Nou ja, op een gegeven moment ontstaat er iets.
11: Ja.
13: En de grote vraag is wat zo'n nieuw machtsevenwicht, want dat is het eigenlijk, gaat betekenen. Wat betekent dat voor de instituties? Wat betekent dat voor het functioneren van de Verenigde Naties? Van het Internationaal Monetair Fonds? Wat betekent dat voor de Europese Veiligheidsorde? Dat weten we niet. En dat kan nog wel. Dat zou nog wel eens 20 jaar kunnen duren voordat we daar een antwoord op hebben. Dus die titel van ons, die gaat Rusland nog 20 jaar mee. Want dan over 10, 15 jaar dat we kunnen zeggen, oké, maar dat wordt het met een grote mate van zekerheid.
12: Laten weten dat ik het niet meer moet zeggen als we hem hebben getroffen.
13: Ja.
12: Hey, maar zou je alles wat Trump nu overhoop haalt ook niet kunnen zien als een poging om een antwoord te vinden op deze vraagstukken?
13: Zeker.
12: En dat antwoord is dan dus vooral doe mij het westelijk halfrond de rest moet het uitzoeken.
13: Nee, maar daar heb je absoluut gelijk in. Want eigenlijk die hele nationale veiligheidsstrategie die eind vorig jaar is verschenen van de Verenigde Staten is eigenlijk een knieval. Ja. Want als jij dus zegt van ik ga me alleen nog maar bemoeien met westelijk halfrond, dat betekent dus dat je daarmee afstand doet van je mondiale betrokkenheid. Dat is wat je doet. Nou, zijn er altijd isolationistische tendensen geweest in de Verenigde Staten? Dus op zich is dat niet nieuw. Maar als je het zo expliciet neerzet, dan betekent dat ook, als je dat zeker wat Trump doet koppelt aan invloedssferen, dan betekent dat dat je inderdaad afstand doet van je leidende rol in de wereld. Dan laat je dat aan een andere mogelijkheid over. En als we kijken wat er gebeurd is met het bezoek van Trump aan Xi. Wanneer was dat, jongens? Was dat nou in juni of zo? In mei, juni?
11: Juni, geloof ik.
13: Eigenlijk wat daar toen gebeurde, was dat de sleutel tot de nieuwe wereldorde, die werd door Trump overgedragen aan Xi. Ja. En dat had te maken met het feit dat Trump onderuit is gegaan in Iran. En als dat gebeurt en je komt bij de nieuwe hegemoniale macht, ja, dan word je op je plaats gezet. En dat is ook gewoon gebeurd door Xi. Dus dat is een historische bijeenkomst.
11: Grappig, is dat ook 19e eeuwse invloedssferen? Ja. Dus dan gaan we weer terug naar de oude tijd. Maar het is heel erg waar wat erop zegt. Dat gewoon, als jij praat over het westelijke halfrond, dan capituleer je in het oostelijke halfrond.
13: Ja, dat is
11: En in het verleden is het natuurlijk geweest dat Amerika was de politieagent ook van het oostelijke halfrond. Ja. Hebben soms ook goede dingen gedaan.
13: Politieagent van de wereld.
11: Politieagent van de wereld.
13: En dat is totaal voorbij. En dat is ook voorbij omdat Amerika tegen de grenzen opgelopen is van zijn militaire macht. Dus als je op dat gebied capituleert, dan capituleer je ook militair. En dat is precies wat er gebeurd is in het Midden-Oosten. En dat heeft enorme consequenties voor de wereldorde. En dat is precies wat we nu zien. Dus die Trump, daarvan wordt altijd gedacht, dat is een man die de wereldorde naar zijn hand probeert te zetten. Hij heeft precies wat je vroeg, Hugo, geprobeerd om dat proces te vertragen. Dat is niet gelukt. In plaats daarvan heeft hij het proces versneld. Dat is wel gelukt. Dus Trump is een accelerator, een versneller ontwikkelingen die eigenlijk al gaande zijn vanaf pakweg 1991, toen de Chinezen lid werden van de Wereldhandelsorganisatie. Toen dacht iedereen van, hey, die Chinezen houden zich nou eindelijk een keer aan de regels van het spel. Dus niet. En toen bleek al in die tijd, direct na toetreding van de Chinezen tot de Wereldhandelsorganisatie, dat ze eigenlijk hun eigen spel aan het spelen waren. Lange termijn visie, heel strategisch gedacht. Want wij een visie die kun je doortrekken naar 2049, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek. Dan moet het gewoon klaar zijn en dan moet China de gewoon nummer 1 zijn van de wereld.
11: China is echt een land dat het ook, net als Trump eigenlijk, het gaat om China zelf.
13: Maar natuurlijk, dat is gewoon, er is eigenlijk wat dat betreft niks veranderd in de geschiedenis. Het zijn landen die opkomen. Die maken gebruik van de nieuwe technologie. De Britten kwamen door de nieuwe technologie, de industrialisatie, op. Werden daardoor het machtigste land. Vertalen dat in militaire macht. Dat deden de Amerikanen in de 19e eeuw. De grote vraag is wie dat nu in de 21e eeuw gaat doen. Maar met zo'n president Trump kan je er vergif op innemen dat de Chinezen dat klip en klaar gaan winnen. En ze liggen nu al helemaal voorop als het gaat op technologisch niveau.
12: Als we het nou eventjes niet zo positief bekijken dat wij die nieuwe wereldmacht gaan worden, dan zal het dus een ander zijn.
13: Ja.
12: Maar dan zal Europa zich dus in die nieuwe wereldorde een eigen plaats moeten invechten. Wat betekenen dus die grote ontwikkelingen die dus in de eerste plaats tussen de VS en China zich zullen afspelen, voor de plek die Europa voor zichzelf kan opeisen?
13: Aanpassen, aanpassen, aanpassen. Dat is wat het is. En dat gaat ten koste van de wijze waarop wij ons leven hebben ingericht. Ik wil niet zeggen dat dat direct leidt tot verarming en grotere mate van onveiligheid, want we passen alles wel aan. Maar je moet je staande houden in een veel ruigere wereld die transactioneel is, waar democratische principes eigenlijk niet gelden, waar het recht van de sterkste geldt. En dat betekent dus dat we gewoon een totaal andere mindset gaan krijgen de komende tijd in Europa. Wij zijn postmodern geworden. Zelfontplooiing staat helemaal bovenaan. Dat is echt, als je naar die Maslow-pyramide kijkt, dat begint met de basale behoeften, eten en drinken en dat soort zaken. En dan uiteindelijk helemaal bovenaan de piramide staat zelfontplooiing. Daar zijn wij bij wijze van spreken aangekomen. En dat is wat we willen. En dat kan niet meer. Je gaat nu dalen op die piramide. En je gaat nu eigenlijk vechten voor het bestaan. En dat heeft een enorme impact op de maatschappij. Hoe die impact, dat weten we nog niet. Maar ik weet wel één ding. En dat is dat het menselijk aanpassingsvermogen bijna onbegrensd is.
11: Ja. Weet je, om te voorkomen dat Europa dus vertrapt wordt door de ene kant China, Rusland en de andere kant Amerika, zullen we economisch sterker en fitter moeten worden. We zullen militair sterker moeten worden. En we zullen ook toegang moeten hebben tot die kritische grondstoffen en tot chips. En ook tijdens een crisis. Hè, dat is ontzettend belangrijk. Dan komt er weer een keer een crisis. En dan moet je het geregeld hebben. Dat je die hele supply line als het ware beheerst. Anders ga je ook kapot.
13: Nou, ook daar zie je dus. Er gebeurt wel veel in Europa. Er gebeurt, vind ik, nu zoveel. Dat wij ook niet in de staat zijn in de podcast om dat allemaal te volgen. Er gebeurt op economisch, op militair gebied gebeurt er zoveel. Met name op industrieel gebied, op militair-industrieel gebied gebeurt er zo onwaarschijnlijk veel. Er zijn zoveel samenwerkingsovereenkomsten in het ogenblik. Ook multilateraal tussen verschillende landen, maar ook met Oekraïne erbij. Het is gewoon niet te volgen. Ik heb zelden in een tijd geleefd waarin de aanpassing zo hard gaat in Europa, dat het eigenlijk bijna niet meer te volgen is. Dat geldt feitelijk ook voor de economie. Daar zijn we hartstikke goed in, ook in de podcast, om voortdurend te kanken dat het niet snel genoeg gaat. Maar als je gewoon eigenlijk objectief kijkt van wat er gebeurt, ja, dan we zijn op een aantal gebieden gewoon te laat. En daarom zitten we te kankeren. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook wel een hele hoop. He, dus jij noemde dat je moet toegang hebben tot die kritieke grondstoffen. Nou, er is tijdens de NAVO-top van een tijdje geleden is er ook besloten om met een groep van landen, Nederland zit erin,
11: ja,
13: gezamenlijk vooraan aan te leggen van kritieke grondstoffen. Speciaal voor de defensieindustrie. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon ook op een hele hoop andere gebieden gebeuren. De Europese Unie die heeft daar ook aanwijzingen voor gegeven.
11: Ja, duurt toch wel een tijdje, maar de plannen zijn er zeker, hè?
13: Nou ja, er gebeurt ook een hele hoop. Daarom zeg ik van, het is bijna niet meer te volgen. Er gebeurt op een aantal gebieden veel meer dan je denkt.
11: Ja. Ben je toch een beetje optimistisch over Europa?
13: Nee, ik ben wel optimistisch over het aanpassingsvermogen van de mens. Hoe vaak ik wel niet hoor van ja, mijn kinderen dan en wat moet dat allemaal niet worden? Van dat ik ben blij dat ik geen kinderen heb of ik ben blij dat ze volwassen zijn. Het aanpassingsvermogen is echt gigantisch. Je ziet ook nu ook geleidelijk hoe mensen zich aan het aanpassen zijn aan klimaat. verandering. We blijven kanker omdat het te warm is. Maar je ziet nu ook hele discussies ontstaan over meer bomen in steden en dat soort zaken. Dat adaptieve vermogen is enorm groot. Dus ik ben wat dat betreft ben ik ook helemaal niet zo pessimistisch over toekomstige generaties. Het vervelende is, je moet wel gewoon door zo'n hele periode van adaptiviteit heen. En we hebben het al eens een keer eerder gehad over de opkomst van populisme. Ja, die stromen die zeggen, ja, je moet je niet aanpassen. Dat moet helemaal niet veranderen.
12: Ik denk wel trouwens dat als we weer de podcast opnemen, als de microfoon erbij hebben, moet je dit niet zeggen. Het is niet goed voor het verhaal als je ook nog ineens weer positief wordt.
11: Oh ja. Gelukkig dat niemand dit te pakken krijgt, toch?
12: Ja.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump toch aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
5: Welkom, de afsluiter van de week. Vrijdag 14 augustus is het de dag dat de S&P 500 een nieuwkomer aankondigt.
6: Credit rising more than 12% in the pre-market after it was tapped to join the S&P 500, which is also helping the company make up some lost ground, which shares down 30% year to date through yesterday's close.
5: Beleggers en gebruikers van Reddit zijn dolblij. Of jij dat ook moet zijn, dat hoor je zo.
7: En dan hebben we het ook over Bill Ackman. De normaal zo berekenende belegger gooit zijn portefeuille plots groots om.
8: Billionaire investor Bill Ackman has recently bought billions of dollars into 6 different companies.
7: Welke bedrijven dat zijn en of het tijd is voor een late lenteschoonmaak, ook daar krijg je straks antwoord op. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom, Errol.
9: Dankjewel.
5: Ja, en ik wil aftrappen met de langste staking uit de Zweedse geschiedenis. Eentje die bijna 3 jaar heeft geduurd. Ik heb het over het Zweedse personeel van Tesla. Nou, die staking die begon in oktober 2023, toen Elon Musk weigerde om een cao te sluiten voor personeel van servicevestigingen. Nou, daarna besloot een deel van het personeel te staken. Niet allemaal, en de productie kwam niet in gevaar, maar toch heeft een deel van die Tesla-mensen het toch bijna 3 jaar volgehouden. Tot nu, want volgens de Zweedse metaalarbeidersvakbond was Musk daar klaar mee en heeft hij alle stakende leden uitgekocht. Maar een nieuwe cao, ja, die is er dan weer niet. Reden tot staken hebben ze trouwens zeker. Bij een gemiddeld S&P-bedrijf verdient de CEO 312 keer het salaris van een doorsnee-medewerker. In het geval van Musk ligt dat net even anders. Is het net wat meer, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
10: Hij heeft vorig jaar $158 miljard... opgestreken bij Tesla. En dat is volgens Electrek ruim 2,5 miljoen keer meer dan een gemiddeld salaris van een Tesla-medewerker.
11: Dat is toch wel leuk, ja.
10: Dat is toch wel leuk om even te melden, ja.
5: Ja, een beetje uit verhouding. Komt wel vooral door die eerste megabonus die hij eindelijk toegezegd kreeg. Maar ja, wel in een jaar dat de Tesla-verkopen dramatisch waren. Dus dat moet je dan ook weer even meerekenen.
7: Zo is dat. Dan Applied Materials. Weer een bedrijf uit de chipindustrie dat alle verwachtingen overtreft, hoewel alle niet die van beleggers. Die zetten het aandeel na beurs 5% lager, omdat de uiteindelijke outperformance toch niet genoeg was om de rally die er tot nu toe is geweest te verantwoorden. Het aandeel pluste al zo'n 100% dit jaar. Maar goed, feit blijft dat de maker van halfgeleiderapparatuur uitstekend werk verricht. Recordomzet van $9,12 miljard. De netto-winst die steeg met 43%. Het blijft ook maar de marges opkrikken. Ja, het kan niet op. En dat het aandeel vandaag dan wat procentjes lager staat, dat negeren we dan maar even voor het gemak.
5: Ja, door naar de oorlog in Iran. De Amerikaanse regering heeft al voor miljarden bommen en raketten op Iran gegooid. Nou, zonder succes. Maar ze gaan Iran nog nu op een andere manier aanvallen. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat de Amerikanen Iran economisch gaan isoleren. En dat op een manier die de wereld nog nooit eerder heeft gezien.
9: More announcements coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. So it will be a combination of economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
5: Nou, ik hoop dat ze het effectiever kunnen doen dan dat Bessent woorden kan
7: Moeders,
5: uitspreken.
7: Moeders, houdt uw kinderen binnen.
5: Ja, het is alleen de vraag wat de Trump-regering eraan heeft. Het gaat niet helpen met de inflatie in eigen land of de hoge benzineprijzen. Het lijkt me ook niet dat de straat van Hormuz ermee opeens open gaat. Wat denk jij, Errol? Kunnen ze Iran inderdaad economisch isoleren?
11: Nee.
7: Nou, oké, helder.
5: Kort en duidelijk.
7: Nou, wil ik naar Zuid-Korea. Het zal niemand zijn ontgaan dat de Kospi de laatste tijd nogal on steroids is door die AI-gekte. Beleggers gedragen zich als een op hol geslagen kudde. Gebruiken allerlei hefboomproducten. Lenen er lustig op los ook. Met hoge pieken, maar ook diepe dalen tot gevolg. En de Zuid-Koreaanse toezichthouder die is er klaar mee. Die zegt, dit kan zo niet langer. Jullie moeten voortaan op cursus. Verplicht, een hele week. En daarna mag je pas handelen in fondsen die slechts één aandeel volgen. Zoals de populaire trackers op SK Hynix en Samsung. Nou, er schijnt ook al een hotline te zijn ingericht, zag ik, voor particuliere beleggers die zichzelf flink in de financiële nest hebben gewerkt. Dus het is wel nodig, denk ik, zo'n cursus. Maar ja, ik ben wel benieuwd of een diplomaatje daar nou helemaal verandering in kan brengen.
5: En Rol, hoe lang ben jij op cursus geweest voordat je bij de VEB aan de slag ging?
11: Mijn heel beleggersleven in feite. Dus zelfcursus. Ik denk dat cursus en kennis is natuurlijk bijzonder belangrijk, maar het zal dit issue niet oplossen. Het is gewoon goklust en sensatie.
7: Goudboord.
11: Juist.
5: Ja, een poging is het in ieder geval waard. Dus we gaan het proberen. Ja. Ik had het net al over Scott Bessent. Nou, die heeft een nog groter probleem dan Iran. Namelijk een probleem met de hoge rente in eigen huis. Zijn ministerie van Financiën moet een flinke rente betalen om geld te lenen. Gisteren haalde de VS 25 miljard op met een 30-jarige lening. En daarvoor moest 5,2% worden betaald. En dat is het hoogste percentage sinds 2001. Ook op andere leningen. Met lange looptijden willen beleggers meer rente zien. Dat is dan een teken dat ze minder vertrouwen hebben in de VS en de kracht om dat ook echt terug te betalen. Hoe groot is dit probleem?
11: Als dit zo door blijft gaan, gaat het groot worden en steeds groter worden. Kijk, de VS kan echt een stootje hebben. Het is natuurlijk met afstand en zeker in economische zin het machtigste en belangrijkste land ter wereld. Maar zelfs zo'n land, daar zijn grenzen aan wat je kunt verwachten, wat je kunt eisen van mensen die of al dan niet op een of andere manier willen investeren in je land. Je hebt uiteindelijk financiële nodig. En hoe hoger je risicograad gaat worden, hoe meer rente beleggers gaan eisen vanuit de andere delen van de wereld. Ja, en hoe bonter je gaat maken, hoe duurder het gaat worden. En als het duurder gaat worden, gaat het steeds lastiger worden om budgetair de zaak op orde te krijgen. Dus ze kunnen met een heel eind wegkomen. Ze zijn onderweg nu naar nieuw Italië te gaan worden. Dat kan. Maar als het twee keer zoveel wordt, dan is het erger dan Japan ooit is geweest. Ja, en op een gegeven moment stopt het feestje en de markt gaat aangeven en nou is het genoeg. En dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Maar zover is het nog niet.
5: Ja. Hoe lang gaat het duren voordat het wel zover is? Denk
11: ja, dat is in die kristallen bol kijken. Er zijn al decennia lang signalen van als de Amerikanen echt op de juiste manier hun schuldpositie zouden weergeven, ja, dan zouden ze nu moeten stoppen met lenen. Want er zijn allerlei verplichtingen qua sociale zekerheid, hè, die we in Nederland netjes een heel ruimhartig toebedelen. In Amerika hebben ze allerlei garanties gegeven aan mensen als ze ooit met pensioen gaan of arbeidsongeschikt of whatsoever. Zorg is ook een hele grote kostenpost. Als je dat goed boekhoudkundig zou gaan waarderen, dan zeg je de Amerikanen zouden veel meer geld opzij moeten gaan zetten om die verplichtingen ooit aan te kunnen. Maar dat liedje wordt al enkele decennia lang gezongen. En wat gebeurt in de tussentijd? Het gaat beter en beter in economische zin en in financiële zin op de beleggingsmarkten in de Verenigde Staten dan ooit. Dus hoe lang gaat het nog duren? Misschien een jaar, misschien 10 jaar, misschien 20 jaar. Totdat de beleggers er genoeg van hebben.
7: Straks hebben we het over internetforum Reddit. Het aandeel heeft een treurig jaar tot nu toe, maar toch mag het promoveren naar de topklasse.
5: En we vertellen je over de twee grote AI-beursgangen. Is het daar wie het eerst komt, wie is het eerst maalt? Maar eerst naar Pershing Square USA. Zo heet het bedrijf van Bill Ackman tegenwoordig. De man die de Amsterdamse beurs niet meer leuk vond en dus vertrok. Dit jaar blijkt voor hem een jaar van de grote veranderingen.
8: What is Bill Ackman finding attractive? He recently bought stakes in Visa, Mastercard, Netflix, S&P Global, Intercontinental Exchange, ICE en Alcon.
5: Ackman doet de grootste herinrichting van zijn portefeuille in jaren. Hij koopt dus 6 nieuwe aandelen. Netflix, Visa, Mastercard, Alcon, beursuitbater Intercontinental Exchange en S&P Global, het databedrijf. En dat is bijzonder, want hij heeft eigenlijk altijd maar zo'n 10 bedrijven waar hij eigenlijk tegelijk in belegt. En dat zijn vooral ook marktleiders. Welke van die beleggingen vind jij nou het interessantste, Errol?
11: Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Ja, en toen ik dat hoorde, was mijn conclusie dat Billy zijn testosterongehalte behoorlijk aan het dalen is. Dus de grote riskante stappen die hij in het verleden deed, van of een onderneming op een heel laag punt kopen zoals hij dan dacht, en dat kan misschien vervijfvoudigen, of omgekeerd short gaan in een bedrijf waarvan hij dacht van dat zit vol met fraude en veel te hoog gewaardeerd. Daar lijkt hij naar het nu van af te stappen. En het type bedrijf wat je nu noemt zijn redelijk defensief. Die zullen niet snel gaan verdrievoudigen, vervijfvoudigen in koers of met 90% in koers gaan dalen binnen een jaar. Dus het zijn toch wat defensievere bedrijven. Dat gezegd hebben, de meeste van die bedrijven zijn ook redelijk hoog gewaardeerd. Juist omdat ze zo defensief zijn. Welke ik zou willen hebben? Geen enkele, omdat ik ze allemaal nog steeds te duur vind.
5: Ja, maar waarom zou je zo'n hoog gewaardeerde bedrijf dan kopen?
11: Ja, als je geld over hebt en je moet ergens heen met je geld, dan wil je beleggen. Dan kun je beleggen in zeer riskante zaken die hij in het verleden heeft gedaan. Dat is vaak goed gegaan, maar ook vaak misgegaan. Hij zat net nog aan de goede kant dat het vaker goed is gegaan dan dat het fout is gegaan. Dus vandaar dat hij nog miljardair is. Had ook omgekeerd kunnen zijn. Er zullen zeker mensen zijn die net zo profiel, net zo slim zijn, net zo handig en opportunistisch, maar wat minder geluk hebben gehad. En die liggen nu berooid aan de zijkant van de weg, bij wijze van spreken. Dus het is geen genie, maar dat is iemand die onderaan de streep een gelukkige hand heeft gehad, maar zich wel realiseert dat waren zeer riskante beleggingen die hij heeft gedaan. En is nu wat voorzichtiger geworden.
7: Maar is de man veranderd of zijn de tijden veranderd? Wat zegt dit?
11: Ik denk dat de man is veranderd. Dat meen ik oprecht.
5: En ook als je ook deze week bijvoorbeeld ziet dat Berkshire Hathaway ook weer aan het kopen geslagen is, dat ook weer een verandering, een grote verandering in wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan. Is dan toch een beetje een trend te zien of zien we spoken?
11: Nou ja, met twee heb je nog geen trend, maar het verrast me wel. Eerlijk gezegd dat Warren Buffett en zijn opvolger, want Warren Buffett kijkt nog steeds toe, hij is nog steeds chairman, ja. Nog steeds eigenlijk de grote beslissingen gaan toch echt ook nog langs hem. Hij moet groen licht geven. Het verbaast me wel, want juist Berkshire heeft aangegeven, ja, aandelen koop doen we echt niet aan als ons aandeel zo hoog gewaardeerd is, veel hoger dan de boekwaarde. Dus dat verbaast me wel. Te meer omdat het alternatief, namelijk een paar honderd miljard die ze nu in cash hebben, dat ze die in korte termijn staatsleningen beleggen in de Verenigde Staten, dat rendeert best wel lekker. Zo'n 3,5, misschien wel tegen de 4% aan. Met zeer laag risico en zeer veel liquiditeit. En waarom is dat zo verstandig? Niet vanwege de 3 of 3,5 of misschien kleine 4%. Het is juist geweldig als je zoveel ammunitie paraat hebt als de markten helemaal de andere kant uit gaan kiezen. En dan kun je de koopjes gewoon oppikken. Want dan staan de mensen op hun knieën voor je. Alsjeblieft, alsjeblieft, wil je me helpen? Wil je in me gaan beleggen? En dan kan Berkshire kan gewoon de terms en conditions gewoon vaststellen. Dus blijkbaar is het geduld te veel op de proef gesteld. En wij gaan ze een beperkt deel nog steeds van die enorme cashpositie gaan ze toch investeren.
5: Nog even terug naar Ackman en Pershing Square. Vooral dat Netflix, dat sprong er voor mij tussenuit. Ziet hij daar een koopje in? Ja, ik had het idee dat we de afgelopen tijd vooral negatieve dingen over dat aandeel hoorden. Die mislukte overname. En het loopt allemaal niet zo heel erg goed met hun abonnees. Ze zien dat toch daar wat verschuivingen plaatsvinden. Dat mensen Netflix niet meer vinden wat ze er ooit van vonden.
11: Netflix is minder sexy dan het vroeger was. Als belegging. Tegelijkertijd, als de koers op een gegeven moment was die bijna gehalveerd, dan krijg je wel meer waar voor je geld. En beleggers hebben zich zorgen gemaakt of de groei wel zo door kan gaan. Netflix is wat dat betreft iets aantrekkelijker gewaardeerd, wellicht dan de andere 5 namen die je hebt genoemd. Het is wat dat betreft nog steeds een minder riskante onderneming dan je misschien vroeger had verwacht bij Bill Ackman. Want Netflix heeft nog steeds enorm veel abonnees. Omdat die abonnees er zijn, is het ook aantrekkelijker voor partijen die films en series en dergelijke op de plank hebben liggen om die juist bij Netflix aan te bieden. En die kruisbestuiving, veel abonnees die kunnen die films allemaal zien en veel films worden aangeboden, dus je hebt meer abonnees. Ze hebben dat netwerkeffect, dat hebben ze Dus het is redelijk defensief. Met een kans als die groei echt wel ooit terug gaat komen. Dat ze net wat meer marges gaan kunnen draaien. Dat de koers een extra oppepper kan krijgen. Maar het is een minder riskant bedrijf dan wat hij vroeger had gedaan.
7: En je zei al, ik denk dat de man veranderd is. Ik zat even naar het aandeel Pershing Square USA te kijken. Sinds hun beursgang eind april -2%. Ja, is Ekman eigenlijk nog wel een toonaangevende belegger?
11: Nou, het feit dat we het erover hebben betekent dat hij nog wel zijn status heeft. Maar het heeft er heel veel mee te maken van, nogmaals, zoals ik eerder al aangaf, van ja, hij heeft hele riskante zaken heeft hij gedaan. Die zijn vaak goed gegaan, een aantal keer ook flink misgegaan. Het had ook omgekeerd kunnen zijn en dan hadden we het niet meer over hem gehad.
12: BNR Beurs.
5: Ook bij internetforum Reddit komt er een grote verandering aan. Het bedrijf promoveert naar de S&P 500.
13: Changes in the S&P 500. Reddit will be joining the S&P 500 effective prior to the opening of trading on Tuesday, August 18th. Reddit will replace Avalon Bay Communities in the index.
7: Ja, een vastgoedbedrijf dat je toch niet kent, dat kukelt uit de belangrijkste index ter wereld zo'n beetje. En Reddit mag die plek dus overnemen nadat de kwartaalcijfers een positieve verrassing waren. Reddit noteert al 6 kwartalen op rij een omzetstijging van meer dan 60%. Ja, Errol, het gebeurt wel op het moment dat het aandeel Reddit er niet helemaal op zijn allerbest voor staat. Stond tot vanochtend zelfs 30% lager dan begin dit jaar. Hoe kan het dan alsnog die promotie krijgen nu?
11: Ja, dan moet je misschien stellen naar Poor 500 vragen. Wellicht is veel handel erin. Het is ook geen gek bedrijf. Het is een bedrijf dat goed rendeert, dat zeer solide balans heeft. Ik heb het voor deze uitzending nog even bekeken. Het genereert cash. En het is natuurlijk een modern bedrijf. Namelijk op basis van data ga je geld verdienen. Nou, het is gewoon een verzameling van fora. Hè. Als je geïnteresseerd bent in een wijn, bij wijze van spreken, of een beleggen. Nou, dan ga je met gelijkgestemden kun je erover gaan vechten of discussiëren. Nou, dat genereert berichtjes en tumult. Nou, als je die mensen, hè, dat zijn vele duizenden mensen per groepje. Als je die beschikbaar hebt voor adverteerders, die kunnen dan lekker advertenties laten tonen. Daar kan Reddit geld mee gaan verdienen. Je kunt misschien premium abonnementen kun je daar afsluiten. En wat ze recent hebben gevonden, ja, er zijn natuurlijk allerlei grote partijen die zijn op zoek naar hun modelletjes op het gebied van AI te optimaliseren. En wat is dan mooi als je daar vele duizenden mensen, gelijkgestemden die over een bepaald onderwerp zitten te praten, als je die gegevens kunt verwerken in je modellen. En dat is een iets waar Reddit nu mee bezig is om dat te verkopen aan partijen zoals Alphabet.
7: Ja, dat is het pot met goud natuurlijk.
5: Ja, je kan het ook heel erg plat slaan en zeggen het is weer een social media bedrijf. Is dat nou nog zo spectaculair? Ja, ze verzamelen data en ze verkopen dat.
11: Ja, het hoeft misschien niet spectaculair te zijn voor beleggers. Het moet renderen. Het bedrijf rendeert, genereert cash, sterke balans en het groeit. En het is modern en sexy. Maar er zijn veel bedrijven die tegenwoordig modern en sexy zijn. En het zit inderdaad in die branche. Data is het nieuwe goud, is al vele malen gezegd.
5: Ja, dus je bent wel optimistisch over hun businessmodel. Dus dat opwerpen als bron van data voor AI-bedrijven.
11: Het is een extraatje nu. Hun belangrijkste zijn gewoon de advertenties nog steeds. Dat van AI, dat ze hun gegevens beschikbaar stellen aan partijen om hun modelletjes te optimaliseren. Dat is dat heeft ook een duistere kant. Mogelijkerwijs wordt daarna Reddit minder relevant. Als Google, Alphabet of andere partijen op een gegeven moment alles weten over een achterban, kan die achterban wellicht naar hen worden toegetrokken. Of als je iets zoekt op Google of Gemini, wellicht in de toekomst, dat ook van Google is, wellicht word je er niet zomaar terug doorgestuurd naar Reddit, maar blijf je daar gewoon hangen. Dus het kan ook een bedreiging zijn dat Reddit een minder relevante partij gaat zijn. Ik ben er persoonlijk minder beducht voor, maar ook ik heb die kristallenbol niet.
5: Nee, maar als je dus naar de toekomst van Google dan bijvoorbeeld kijkt, die willen eigenlijk een beetje af van die zoekmachine. Die willen inderdaad die AI-overviews, dat moet het nieuwe ding worden. Nou ja, daar word je dan de hele tijd doorgeklikt naar Reddit, want daar komt de data vandaan, grotendeels. Leeft de beurskoers dan Reddit dan bij de gratie van Alphabet? Of is
11: Alphabet
5: het niet zo
11: anders gesteld? Nu, op dit moment, zijn nog steeds advertentieopbrengsten die relevant zijn. Daar is Google natuurlijk heel, heel relevant. Je zou ook kunnen zeggen, er is een duister scenario wat je net schetst en wat ik ook even heb aangehaald, van ja, straks zijn ze helemaal overgeleverd aan Alphabet of zijn ze maar niet meer nodig. Je zou ook kunnen zeggen, juist zoiets als Reddit kan interessant zijn voor de grote partijen, wellicht zelfs een Microsoft of misschien een Meta, om te zeggen, ja, misschien zo'n 30 miljard, betaal er 40 of 50 miljard voor, misschien zo'n leuk hapje om te integreren in ons eigen systeem, als de mededingingsautoriteiten dat natuurlijk toelaten. Dus het is een hapje, dat is een kleinigheid, dat is een maand winst voor een van die partijen, en ze kunnen ze overnemen.
5: Dus je denkt dat een overname van Reddit nog wel in de maak is misschien?
11: Ik weet niet of het in de maak is. Ik kan me voorstellen dat de diverse partijen naar kijken. Het zou toch lekker extraatje zijn naast onze andere inkomstenbronnen.
7: En we zeiden ook al even, het aandeel doet het niet op haar best. Wat is er nou voor nodig om dat toch weer een beetje recht te trekken, denk jij?
11: Groei, nummer 1, met op zijn minst margebehoud en liefst een beetje marge toename.
5: Maar groei hebben ze, want ze hebben al 6 kwartalen op rij meer dan 60% omzetgroei laten zien.
11: Nog een paar kwartalen doorzetten, zou ik zeggen. En goed, de koers was ook heel hoog, hè, de waardering was heel hoog. Maar hoe langer je zo door blijft groeien, hoe goedkoper het aandeel is en hoe aantrekkelijk het wordt.
14: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
2: Ook Intel, dat haalde miljarden op in een enorme aandelenuitgifte.
3: The key word though is stock, not bonds. So compare that with the giants. Meta selling about $30 billion in bonds last fall. Oracle keeps going back to the debt market. Alphabet is in the mix too with their equity ways. But it's really a shift for Intel too.
2: Ja, het doel was $15 miljard. Het werd $20 miljard, maar ze schepte wel nog even op dat er zelfs animo was voor $100 miljard.
4: En er was ook een bedrijf waar een paar miljoen verdween.
5: Het gemeentelijk vervoersbedrijf van de Duitse stad Potsdam, genaamd Wiep, heeft een streep gezet door een order van 23 bussen van Ebusco. Al bijna 2 jaar hebben ze geen nieuwe bestelling ontvangen.
4: Ja, en er verdween nog iets, het niveau van BNR Beurs.
5: Sorry.
6: Ja, wat is het wanstaltig. Dit is echt uitgezonden. Ja. Maar heb je dit gevonden? De krochten van het internet.
5: Ja, zeker.
6: Gelijk als laatste optreden. Ik heb niet op de hoofdredactie zitten luisteren.
2: Ja, we mochten doorgaan. Ik dacht dat dat nooit meer uit zou komen. Maar het moet nu toch nog steeds lachen eigenlijk als ik eraan denk.
4: Gaat het weer een beetje. Het duurde 2 minuten ongeveer.
2: Ja, luister vooral terug. Die van woensdag. Ja. Het was ook nog de week waarin 2 grote AI-beursgangen weer voorbij kwamen. De één die werd een stukje groter.
7: $2000 miljard. Dat is het immense prijskaartje dat door investeerders aan Anthropic wordt gehangen. En de beursgang, die is ook ineens dichterbij.
4: Ja, en de IPO van OpenAI laat juist langer op zich wachten. Want het bedrijf koopt aandelen terug via een zogenoemde tender offer.
8: Stel die aandeelhouders zeggen ruim van tevoren, nou, dit duurt me wel heel erg lang. Jullie zijn wel heel lang bezig met het voorbereiden. Wij willen nu gewoon geld zien. Dan kan je ze dus ook zelf uitkopen met zo'n tender offer. Wat er in beursgangland vaak op wijst dat het nog even kan duren voordat je echt beursgenoteerd wordt.
4: Ja, die van Anthropic komt dus dichterbij. Die van OpenAI raakt verder uit zicht. Wat maak jij ervan?
9: Ja, ik maak eruit, en dat lezen en dat horen we al afgelopen half jaar op zijn minst, dat OpenAI, dat was de ster. Hè? Als je het eventjes terug, dat was de ster. En de rest, ja, is eigenlijk ook kansloos.
4: Nou, ik ben al lang om op cloud, hoor.
9: Ja, oké. Okay, nou, ja. Maar ja, de kansen van OpenAI, dat was eigenlijk degene die ermee leek te zijn begonnen. En ja, toen werd er gesproken, 800 miljard, misschien 1000 miljard, kan die ooit wel waard worden met een beetje geduld. Inmiddels lijken de kaarten anders te zijn geschud. Anthropic lijkt ze rechts te hebben ingehaald door zich veel meer te gaan richten op de corporates, op de bedrijven en niet zozeer op de consumenten. En op een gegeven moment blijkt er uit China met minimale investeringen bijna hetzelfde te kunnen gaan doen, met een achterstand van misschien 2-3 maanden. Dus beleggers beginnen een beetje te twijfelen aan, zal OpenAI echt de leider zijn in deze markt? En zal OpenAI ook de financiering allemaal rond gaan krijgen om al die investeringen te blijven gaan doen? Tegelijkertijd, Anthropic lijkt het vlaggetje te hebben overgenomen. En daar lijkt de hoop te zijn van dat ze heel snel die kansen te gelden te kunnen gaan maken. Zolang het feestje nog lijkt door te gaan.
2: Ja, maar ik heb ook bij die AI-bedrijven wel het idee dat het om de paar weken weer wisselt wie er nou in de koppositie van die race loopt. Kunnen we die winnaar en die verliezer al optekenen?
9: Mijn gedachte is nummer 1, ik geloof heilig in AI. Ik geloof er heilig in. En ik geloof er heilig in dat heel veel bedrijven, heel veel consumenten daar enorm veel profijt van gaan hebben. Efficiëntievoordelen enzovoort. Tegelijkertijd ben ik er heel sterk van overtuigd dat bedrijven als OpenAI en Anthropic en allerlei andere partijen, dat ze nooit of te nimmer de investeringen die ze aan het doen zijn te gelden weten te maken op een manier waarvan je zegt als econoom van dat was een goede investering. Maar belangrijk dat het gebeurt. Alleen duizenden miljarden, dat gaat het uiteindelijk niet waard blijken te zijn.
2: Ja, maar gaat dat die duizend miljarden, gaan die er wel ingestopt worden? Of wordt het wel zover opgeblazen, denk jij? Of is het inderdaad wie als eerste naar de beurs gaat, die krijgt misschien alle beleggers met zich mee? Nou, die bewijst dan dat het nog wel redelijk goed gaat. En dan komt OpenAI erachteraan, net wat te laat en mislukking.
9: Ik sluit niet uit dat Anthropic als eerste naar de beurs gaat, want ze hebben net momentum mee. Het producten lijken net wat beter, net wat sneller, net wat uitgebreider te zijn. En dat die inderdaad een enorme waardering krijgen. Of het 1000 of 2000 of 3000 miljard of 1500 miljard gaat zijn, zullen zien, het zal enorm zijn. Maar of die waardering over 1 of over 5 jaar nog zo zal zijn, over 5 jaar ben ik er zelf van overtuigd. Maar weten doe ik niet, maar ben ik van overtuigd. Eigenlijk kansloos dat het zoiets 3000 miljard waard gaat zijn. Want waarom? Als het zo rendabel is, als het zo interessant is, zullen de concurrenten van links en rechts komen. Die hoeven echt niet nog een keertje zelf 100 of 200 miljard te investeren. Ja. Worden zelf links en rechts ingehaald door MeToo-partijen die iets vergelijkbaars kunnen gaan leveren voor een fractie van de prijs. En de consumenten en de bedrijven zullen dan de goedkopere optie gaan kiezen. Ook al heeft Anthropic misschien 2 maanden voorsprong, so what?
4: En
9: so
4: de eerste
9: what?
4: Tekenen daarvan zien we al vanuit China. Er komen al goedkopere modellen naar ons toe.

0: Goed, tot zover de beursweek die achter ons ligt. We nemen je nog even mee naar die er aankomt. We komen in steeds rustiger vaarwater wat betreft de kwartaalcijfers. Maandag niets, maar op dinsdag krijgen we die van het Chinese internetbedrijf Baidu. Wordt vaak een beetje vergeleken met Google. Laadpalenmaker Alphen krijgen we ook op dinsdag. Die steeds meer verschuiven van laadpalen naar batterijen en netoplossingen. En ook die van Home Depot krijg je dan. Een dag later komt dan de rechtstreekse concurrent van hun, namelijk de bouwmarkt Lowe's. Ook Avantium, Target, Estée Lauder en ASR nog op woensdag. Een dag later dan de volgende verzekeraar, Aegon. En krijgen we ook Alibaba, Deere & Company en Walmart die de boeken open doen. En dat was het wat kwartaalcijfers betreft. Wel nog wat macro-hoogtepuntjes. De publicatie van de notulen van de Fed. En ook wel leuk, een DNB-kwartaalrapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens beleggen. Dat krijgen we allebei op woensdag.
1: En zondag nemen we uitgebreid die vetnotulen die eraan komen met je door. Alvast, dat gaat Errol Keijner ook doen van de VEB. Dank voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag dus een nieuwe kans in je podcast-app en op YouTube. We zien je daar. Tot dan.
1: Tot zondag.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten kopen van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan. Nou, hoe verandert dat ons aankoopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. En we gaan het hebben over de komst van de nieuwe manieren van winkelen. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, laatste online aankoop?
6: Planten.
2: Planten. Kun je die ook al online kopen?
6: Ja, het is een fantastische winkel.
2: Oh ja? Oh ja, ik rijd dan nog naar zo'n tuincentrum toe. Heb je voorkeur voor online shoppen of fysiek winkelen?
6: Maar beide.
2: Ja? Ja. Maakt niet zoveel uit. Tweede vraag, vanaf vandaag moeten webshops en apps een duidelijke zogenoemde ontbindings- of herroepingsknop hebben. Dus op basis van Europese wetgeving. Wat het eigenlijk betekent is dat consumenten met een online aankoop net zo makkelijk moeten kunnen annuleren als dat ze hem hebben gedaan. Hoe kijken jullie daarnaar?
6: Nou ja, het is we leven in een democratie, dus het is uiteindelijk de keuze van de wetgever. Maar op zich is het niet onredelijk dat je op dezelfde makkelijke manier bestelt, als dat je moet annuleren. Dus ik vind het op zich een goede beweging. Ja. Ik weet dat er kritiek op is van ondernemingen die zeggen, oh, nog meer regels. Maar het is ook wel goed om die consumenten een beetje te beschermen.
2: Ja, want we worden wel heel erg verleid met z'n allen.
6: Dat is zo. En het is, ja, ondernemingen maken het ook wel eens extra moeilijk om de bestelling weer te annuleren. En dat is gewoon niet eerlijk.
2: Nee. We hebben het deze week over dat nieuwe winkelen. Dat is ook met name vanwege die TikTok-shop die sinds deze week dan in Nederland beschikbaar is. Dus TikTok, dat platform dat als winkel functioneert. Het wordt social commerce genoemd. Dus in jouw tijdlijn, je bent oneindig aan het scrollen. Dat kan maar doorgaan. Komen dan video's voorbij. En er wordt bijvoorbeeld, ik noem maar iets, planten. Laten we daarbij houden, worden daarbij aangeraden. Die kun je met 1 klik op de knop kopen. Hoe kijken jullie daarnaast, ACM, naar die social commerce?
6: Nou, we zijn 2 kanten aan. Ik denk dat blijkt ook wel uit de afgelopen dagen in de uitzendingen. Er zit aan de ene kant dus het mooie, want het geeft mensen de mogelijkheid om kleine mini-ondernemingen te beginnen en hun eigen leven in handen te nemen en het gewoon de markt te betreden. Dus dat is mooi. De keerzijde ervan is dat het inderdaad ook wel heel makkelijk wordt gemaakt voor consumenten om hun portemonnee te laten leegtrekken. Of zelf te laten leegtrekken. En er zit zoveel verleiding en misschien soms hier en daar ook wat misleiding in, dat het dat ook wel een punt van aandacht heeft. Hè. Ik denk ook dat de mensen die in die shop gaan verkopen, die moeten zich ook echt gaan realiseren. Ja, ik ben nu een ondernemer en dat betekent dat er allerlei regels op mij van toepassing zijn, waaraan ik me moet gaan houden.
2: Ja, dus dat moet je als kleine ondernemer, hè, want die noem je met name, is dat ook iets waar je dus rekening mee moet houden?
6: Ja, het is echt goed om je daarin een beetje te verdiepen, want je bent in de zin van de wet gewoon een handelaar.
2: Ja.
6: En heel veel mensen beseffen zich dat niet en dat komt met een bepaalde verantwoordelijkheid. En daar spreken we mensen ook op aan.
2: Wat vergeten bijvoorbeeld kleine ondernemers nog wel eens?
6: Nou ja, ze vergeten dat je... Ik denk eigenlijk, het beste is, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet.
2: Ja.
6: Dus misleid gewoon niet.
2: Mm-hmm.
6: Dat is eigenlijk de belangrijkste. Vertel gewoon het eerlijke verhaal en maak niet een mooi verkooppraatje.
2: Nee. Ja, ik denk dat veel mensen, ik weet niet of je die ervaring zelf hebt, ik in ieder geval wel, je trapt er altijd een keer in dat je denkt, nou, dit is heel goedkoop, deze moet ik kopen, en dan komt het binnen en dat is ook oneindige prut wat ik gekocht heb.
6: Klopt. En dat is aan de ene kant, ja, dat hoort er nou eenmaal een beetje bij. Hè? Dus we moeten ook niet proberen en ook niet denken dat we dat kunnen, dat we al dat soort dingen kunnen uitroeien. Maar het gaat wel echt om de ernstige dingen. En ik denk, als je vanuit ons perspectief kijken we met name naar de bescherming van minderjarigen, bescherming van kwetsbare consumenten en als het echt gaat over grote, ingewikkelde aankopen.
2: Mm-hmm.
6: Ik denk bijvoorbeeld aan een batterij. Als mensen een thuisbatterij willen kopen, ja, is een ingewikkeld product.
2: Mm-hmm.
6: Dus dan zijn we wel wat kritischer.
2: Dan ben je extra scherp op als ACM.
6: Ja, want dan als mensen het mis hebben en het blijkt een prul te zijn, ja, dan kost het ook echt heel veel geld.
2: Ja, en kan potentieel zelfs gevaarlijk zijn natuurlijk.
6: Ja.
2: Je zegt, we letten op kwetsbare groepen, op jongeren. Dat is natuurlijk het interessante. De doelgroep van TikTok is jong.
6: Ja.
2: Wordt er gezegd, nou, TikTok shop is niet onder de 18 jaar. Er zijn allerlei leeftijdscriteria. Maar goed, daar kun je vrij makkelijk de hand mee lichten als het om TikTok zelf gaat bijvoorbeeld, toch?
6: Ja, dat horen wij ook. Ik kan niet zeggen dat we dat hebben geconstateerd, want het is ook niet iets wat we nog hebben onderzocht.
2: Mm-hmm.
6: Maar we weten dat en we horen dat ook uit verhalen. En daarom is het belangrijk dat er een goed leeftijdsauthenticatiesysteem komt.
2: Ja.
6: En er wordt nu gewerkt in Europa aan een manier om dat te doen. Wat ook wel goed is, want dan ontstaat er in Europa één manier waarop leeftijd kan worden geverifieerd. En dat is belangrijk dat dat er komt. En ik denk dat de belangrijkheid daarvan in de komende jaren alleen maar toeneemt. Omdat we ook zien en onderkennen, dat hebben natuurlijk vorige sprekers ook gezegd in je uitzending, dat jongeren misschien wel echt wat meer bescherming nodig hebben dan ze nu krijgen.
2: Ja, we hadden hier bijvoorbeeld Margriet Sitskoorn te gast. Ze weet veel van ons brein. En zij legde inderdaad uit dat brein, die prefrontale cortex bij de puber, is nog niet helemaal ontwikkeld. En juist daar wordt ons gedrag wat geremd.
6: Ja, klopt.
2: Ja, dus ze verdienen wat meer bescherming. Ook vanuit jullie dus, vanuit de ACM.
6: Absoluut, daar kijken we sterk naar. Onze belangrijke prioriteit in de handhaving is gericht op de bescherming van jongeren.
2: Ja, maar toch zeg je net, we hebben er nog geen onderzoek naar gedaan of je de hand ermee kan lichten met bijvoorbeeld die leeftijdsverificatie.
6: Nou ja, dat heeft weer mee te maken met dat die leeftijdsverificatie nu nog niet heel duidelijk in de wet is geregeld. Mm. Je ziet dus dat allerlei landen die zeggen, ja, sociale media moeten geblokt worden voor minderjarigen.
2: Ja.
6: Nou, dat ligt in ieder land net weer wat anders.
2: Mm-hmm.
6: En dus waar we erg voorstander van zijn, is dat er één systeem in Europa ontstaat, waardoor minderjarigen in Europa eigenlijk op dezelfde manier worden beschermd. Dat is beter voor bedrijven, want die weten dan ook hoe ze zich, waar ze zich op moeten voorbereiden. Ja. En het is beter voor de handhaving, want die kunnen ook op die manier van elkaar leren. En heel veel van de handhaving is gecentraliseerd in Brussel bij de Europese Commissie.
2: Dus het is handig als het Europees geregeld wordt. Dat is nu nog niet zo. Hoe kunnen jullie in de tussentijd dan Nederlandse jongeren in bescherming nemen?
6: Nou, we letten met name op, kijk, bedrijven mogen niemand misleiden, jongeren en ouderen niet.
2: Mm-hmm.
6: Dus, dus daar letten we op. Maar de vraag is, en dat is de vak van toezicht houden, is waar richt je je met name op? En daar, we zetten met name onze capaciteit.
2: Met keuzes maken.
6: Keuzes maken en we zetten ze in op jongeren.
2: Mm-hmm.
6: Bescherming van jongeren, dus we hebben veel gedaan in de gaming bijvoorbeeld. En we letten ook op hoe sociale media met jongeren omgaan. En het beschermingsniveau voor jongeren moet breed genomen omhoog.
2: Ja, want als we kijken naar die TikTok-shop, in jullie ogen van de ACN, is dat nou, is het een nieuwe winkel? Of is het iets wat fundamenteel is? Gaan we fundamenteel anders winkelen daardoor? We hebben deze week verschillende analyses daarvan gehoord.
6: Ja, dat laat ik echt over aan de specialisten. Ja. Wij zijn geen goede toekomstvoorspellers.
2: Nee, dat snap ik. Nee, maar wat er gezegd werd deze week is, als je bijvoorbeeld kijkt, John Lin zei dat, de China retail deskundige, zei, nou kijk, bijvoorbeeld bij de grote platforms zoals Bol of Coolblue, dan breng je eigenlijk een paar minuten door, dan ga je over tot de aankoop en je bent weer weg. Bij TikTok, de topgebruikers zitten er uren per dag op. En in die uren komen er dan veel zaken voorbij die je kan kopen. Dat is een hele andere manier van benaderen. Ja. En dat vergt misschien ook een ander toezicht.
6: Ja, het vergt misschien ook andere regels. Hè, maar hier speelt ook wel een belangrijke rol voor de ouders. Ik denk dat de ouders zich wat dat betreft ook anders moeten gaan verhouden tot hun kinderen. En dat ze hun kinderen ook beter wegwijs moeten maken met hoe ze met dit soort aankopen omgaan. Mm-hmm. Geldt ook voor volwassenen. Hè? Ja. Dus het punt is, we kunnen met regels niet de samenleving helemaal maken zoals we die idealitair zouden willen hebben.
2: Nee.
6: Het gaat erom dat je de ergste dingen uitbandt en dat je aan de andere kant ook de samenleving de ruimte geeft om zich aan te passen aan nieuwe realiteiten. Ik weet nog zelf, ik ben een beetje oud, maar toen ik jong was, toen waren mijn ouders ontzettend ongerust over dat ik televisie keek. Mm-hmm. En ook nog op woensdagmiddag.
2: Ja, maar moet je ook kijken van wat er van je geworden is, Martijn.
6: Dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus de zorgen die we nu hebben, hoeven niet per se allemaal de zorgen zijn van de toekomst.
2: Maar eigenlijk, die parallel die je trekt, is jouw ouders maakt zich zorgen om het feit dat er dan jeugdtelevisie was, neem ik aan. Hè? Ja. Je kon overdag televisie gaan kijken. Ik vermoed het wel ongeveer leeftijdsgenoten zijn. En dat was dus een reden om je zorgen te maken van wat komt er van die jeugd terecht. Klopt. En eigenlijk zeg je, dat is nu, misschien is het wel hetzelfde nu als toen.
6: Ja, in ieder geval dat element ook. Hè? Want je moet natuurlijk niet, ik wil de problemen niet bagatelliseren, mm-hmm. want ze zijn er. En we weten ook, dat zie je toch ook uit veel onderzoeken, dat sociale media gedrag leidt tot vereenzaming, leidt tot sociale en geestelijke problemen, ook bij jongeren. Dus daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar aan de andere kant zullen we ook als samenleving, als ouders, als hoe we met elkaar omgaan, ook weer een beetje moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit.
2: Ja, ja, ja, ja.
7: The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Je zegt terecht van we moeten zelf ook kijken. Hè? We kunnen niet alles met wetgeving en regelgeving oplossen. We moeten ook naar ons eigen gedrag kijken. Ouders moeten kijken naar hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden hierin. Misschien verwoord ik het op die manier goed.
6: Ja, dat klopt. Ja. En op zich was het interessant. Ik had gisteravond een gesprek met vertegenwoordigers van een groot platform. Ik kan niet zeggen welk platform. Ja. En die lieten zien hoe zij ouders in staat stellen om hun kinderen te begeleiden in sociale media gebruik. Nou, ik vond dat eigenlijk wel interessant. En je moet onderzoeken of dat wel echt werkt en of het niet al een mooi reclamepraatje is. Maar het is wel interessant. Het is een nieuwe manier van hoe je, denk ik, als ouder ook met je kinderen om moet gaan. Ik heb mijn kinderen, die hebben we daar ook in moeten begeleiden.
2: Ja.
6: En dat is lastig.
2: Ja. Maar dat was een social media platform dat zegt, kijk, dit doen wij eigenlijk om kinderen daar veilig op te zetten.
6: Klopt.
2: Ja, ja. Ja, ja. Het interessante was dat maandag had ik Liam Choa te gast, oprichter van Go Spooky, mediabedrijf. Helpen bedrijven om TikTok-shop tot zich te nemen, zou ik maar zeggen. Die legde die verantwoordelijkheid, waar we het net over hadden, om verstandige keuze te maken, eigenlijk bij de consument neer. Die zei van dit is ook een eigen verantwoordelijkheid, of eventueel van de overheid. Maar ik was benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Want zijn we als consumenten, als het gaat om deze manier van winkelen, eigenlijk wel genoeg in staat om een bewuste keuze te maken?
6: Het antwoord daarop is nee. En ik vind het ook niet juist om de verantwoordelijkheid helemaal bij de consument te leggen. Iets anders is of je de verantwoordelijkheid helemaal bij de bedrijven en bij de overheid legt.
2: Mm-hmm.
6: Het is ergens in het midden.
2: Ja.
6: En we zullen dus met elkaar een balans moeten vinden over wie heeft nou welke verantwoordelijkheid. Het is onmiskenbaar de verantwoordelijkheid van een bedrijf om zich ook rekenschap te geven van wat het effect is op consumenten.
2: Ja.
6: En zeker bij kinderen.
2: Ja, ja. Margriet Sitskoorn, ik noemde sociale media en die omgang ermee, eigenlijk het nieuwe roken. Dus dat daar werd in haar jeugd stonden de sigaretten nog op tafel en werd nog in treinen gerookt en op kantoor. Dat zijn we op een gegeven moment ook gaan uitbannen. Wat vind je van die vergelijking?
6: Ik zou zeggen iets genuanceerder. Want bij roken kun je eigenlijk bijna niet zeggen dat daar nog iets positiefs aan zit. Bij sociale media zitten natuurlijk ook goede kanten aan. We kunnen niet alleen maar zeggen dat het allemaal slecht is.
2: Zij twijfelde eraan.
6: Ja, nou ja. Nee, ja, ik niet.
2: Nee, nee. Is dat TikTok-shop waar we het dus over hebben, hè, is dat dan jullie als ACM het wordt een marktplaats op een gegeven moment, toch? Want er worden zaken verhandeld. Wanneer wordt zo'n platform, vroeg me eigenlijk af, een marktplaats, dat jullie erop gaan letten? Dus een plek waar ook echt gehandeld wordt. Bij Instagram bijvoorbeeld kan ik ook dingen kopen.
6: Ja, meteen. Dus op het moment dat er dingen worden verkocht, zijn de verkopers handelaren en moeten ze zich dus aan de regels houden die ook gelden voor ieder online shop.
2: Ja. En kunnen jullie dan, want er zijn, ik heb soms het idee dat de wetgeving op dit vlak wat achterloopt op de realiteit. Dat zal iets zijn, dat is het werkveld waar je mee te maken hebt. Dus hoe ga je daarmee om dan?
6: Ja, veel van de regels, niet allemaal, hè, want we hebben natuurlijk al, het is een heel pakket aan digitale wetgeving uit Europa gekomen. Maar er zitten nog wel, met name de consumentenbeschermingsregels, die zijn nog erg gericht, ook niet helemaal zwart-wit, maar grotendeels erg gericht op gewoon de koop in een fysieke winkel. En die moeten worden aangepast. Daar komt nu de Digital Fairness Act.
2: Die Europese wet, die zit eraan te komen.
6: En die trekt een been bij, waardoor de wetgeving die gericht is op de bescherming van de consumenten beter aansluit bij het huidige koopgedrag van consumenten.
2: Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei verleidingsmechanismes. Bijvoorbeeld die buy now, pay later. Hè, dat je het nu kunt kopen, je kan achteraf betalen. Maakt het dan makkelijker, verleidelijker ook. Dat zijn van die zaken waar je dan, waar jullie, ik neem aan, kunnen zien dat consumenten in problemen komen.
6: Ja, daar gaan wij toevallig nou weer net niet over de kredietverlening. Maar inderdaad, je ziet dat consumenten in problemen komen. En dan is ook echt een vraag, want we leven in een democratische rechtsstaat. Dus het is ook echt de vraag voor de samenleving in het parlement. Ja, willen we dit? En wij zijn een onafhankelijke toezichthouder. Mm-hmm. Dus we moeten ook voorzichtig zijn om keuzes te maken die eigenlijk thuishoren in de politiek. Mm-hmm. En of je...
2: Ik kan als toezichthouder ook zeggen, dit is een ontwikkeling waarvan wij zeggen, die willen we niet.
6: Ja, en dat nou, wat onze rol is, dit is een ontwikkeling, dit zien we gebeuren in de praktijk.
2: Ja.
6: En als je dit wil tegenhouden, dan kan je het op zo en zo manier tegenhouden.
2: Ja.
6: Dat is eigenlijk onze rol. Als we iets niet kunnen verbieden, dan laten we gewoon zien wat voor negatieve effecten het heeft.
2: Ja, en wat voor negatieve effecten heeft dit bijvoorbeeld dan in jullie ogen?
6: Dat hebben we niet onderzocht. Dus ik kan niet zeggen dat buy now, pay later, wat voor negatieve effecten dat heeft.
2: Nee. Nou ja, we kunnen ze wel verzinnen met z'n tweeën, toch?
6: Ik kan ze wel verzinnen, maar ik heb ook inmiddels wel geleerd door toezicht houden, het is ook belangrijk om het echt te onderzoeken.
2: Ja.
6: Want dan zie je ook hoe vaak het gebeurt.
2: Ja.
6: Want soms gebeuren dingen wel eens, maar niet zo heel vaak.
2: Mm-hmm.
6: Dus onderzoek is wel belangrijk voordat wij als toezichthouder zo'n uitspraak doen van dit zou verboden moeten worden.
2: Dan vind ik het wel intrigerend dat jullie zoiets als dit niet onderzoeken of onderzocht hebben.
6: Ja, dat heeft weer te maken dat dit een vorm van kredietverlening is.
2: En dan
6: moet
2: dat weer erg bij een ander loket.
6: Ja. Ja.
2: Maar daar hebben die webwinkels natuurlijk niks mee te maken, welk loket het is. En ik als klant al helemaal niet. Dus de bescherming zit dan over verschillende loketten verdeeld.
6: Dat is lastig hoe het georganiseerd is. We werken in Nederland wel, zeker als je het vergelijkt met andere landen, goed samen. Dus we hebben, het heet het samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders. En dan werken we samen. Dus wij als de ACM werken samen met de Autoriteit Persoonsgegevens, met de Autoriteit Financiële Markten, met het Commissariaat voor de Media, de Rijksdienst voor de Digitale Infrastructuur.
2: Zou je agenda vol zitten met meetings?
6: Nou, dat valt er mee.
2: Oh,
6: okay. Waar het om gaat is dat je goed zorgt dat je gezamenlijk iets aanpakt.
2: Ja. Maar kunnen jullie wel iets doen bijvoorbeeld, want dat is ook zo'n verleidingstechniek, hebben we het deze week ook over gehad, het schaarste gevoel. Daar zijn wij zeer...
6: Ja.
2: Daar gaan we hard op aan. Als mensen als het idee hebben, we moeten nu toeslaan. Dus die schaarste claims, nog maar 2 op voorraad of beperkte beschikbaarheid. Hoe vaak is dat eigenlijk echt waar? Hebben jullie daar ooit onderzoek naar gedaan?
6: Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben een onderzoek gedaan naar schaarste claims bij Fortnite, een gaming spel. En daar hebben we gezien dat er gewoon artificiële schaarste claims werden gecreëerd voor skins die kinderen konden kopen.
2: Ja, dat is zo'n outfit voor degene waarmee je strijdt.
6: Dit zit er nog maar een paar dagen op. En dat is natuurlijk 2 dingen. Dat is puur artificieel, is helemaal geen schaarste. En 2, het was met een aftelklokje erbij. Extra werden kinderen opgefokt om snel iets te kopen.
2: Ja.
6: Daar zijn we tegen opgetreden, hebben we tegen gezegd dat moet stoppen. En dat hangt nog steeds bij de rechter, maar de eerste ronde bij de rechter hebben we gewonnen. Dus dat soort dingen kijken we naar. Kijken naar, is er eigenlijk wel echt schaarste? En 2, wordt het nog een keer extra aangezet om consumenten extra te pushen om het te kopen.
2: En in welk geval mag het niet? Mag je zeggen er is schaarste en dan die er ook daadwerkelijk is en dan de consument pushen? Of mag je de consument nooit pushen daarin?
6: Nee, je mag wel informatie geven als er echt schaarste is.
2: Ja, dus ik ben bijvoorbeeld op een site waar ik hotelkamers kan boeken en dan staat er nog maar 2 voor deze prijs. Dat mag dus?
6: Dat mag. Maar dat moet wel echt waar zijn.
2: Ja, hoe kan ik dat checken? Dat moeten jullie
6: dat
2: dus dan.
6: Checken. Ja. Dat checken we ook.
2: Ja. En dat soort zaken checken jullie dus, want dat zie je bij heel veel webwinkels gebeuren, toch?
6: Klopt. Ja. Klopt. En hoe wij werken, want er gebeurt zoveel op de online markt, dat wij gaan erg af op signalen.
2: Ja.
6: Dus daarom is het ook belangrijk, oproepen aan de luisteraars.
2: Melden.
6: Ja. Meld je bij ons.
2: Want jullie hebben vorig jaar volgens mij nog waarschuwing gegeven aan Shane, volgens mij, over nepkortingen, aftelklokken, ja. Onjuiste claims, toch? Hoe zat dat precies?
6: Ja, nee, dus dat is ook weer zo'n voorbeeld. Hè. Dus dan kijken we naar zo'n heel stelsel van verschillende van een webwinkel, nemen we onder de loep.
2: Ja.
6: En je moet als toezichthouder kun je twee keuzes maken. Je kan meteen een boete opleggen en hard handhaven en vervolgens 5 tot 10 jaar procederen.
2: Mm-hmm.
6: Je kan ook proberen om andere invloeden te gebruiken om een website te dwingen zich te veranderen.
2: Ja.
6: Samenwerking met andere Europese toezichthouders, samenwerking met de Europese Commissie. Dus er is een heel verschillende palet aan interventiemethoden die we toepassen om te zorgen dat bedrijven zich aan de wet houden.
2: Ja, ja. Maar toch heb ik het idee van buiten of bezien, jullie zijn de toezichthouders, weten het beter dan ik, dat online shoppen, online winkelen, er meer methodes zijn om mij als consument te manipuleren, te beïnvloeden, dan wanneer ik gewoon door een winkelstraat loop.
6: Klopt. Ik denk ook dat terecht is. En dat gewoon omdat je meer mogelijkheden hebt om in het hoofd van de consument te zitten.
2: Ja.
6: Daar betekent ook dat dus die regels moeten worden aangepast om dat beter te om de consument daar beter tegen te beschermen.
2: Ja.
6: Dat is die digital fairness.
2: Maar dan zie ik dus in China zijn volgens mij elk jaar studeren honderdduizenden mensen in de IT af. Als je dat combineert met neuropsychologie, is dat een force of nature waar je een natuurkracht wil jullie tegen strijden van je welste als het gaat bijvoorbeeld om TikTok shop.
6: Ja. Dat is zo, maar ik ben toch niet zo heel...
2: Ik maak jullie nu de David en Hende Goliath, je merkt het, hè?
6: Ja, de strijd is minder ongelijk dan dat.
2: Ja?
6: We merken ook dat er, ook in de samenleving, toch ook wel een breed gedragen gevoel is van, ja, weet je, we willen dat dat niet zo erg wordt. Mm. Er moet tegen worden opgetreden. Maar we merken ook dat consumenten het gewoon niet accepteren.
2: Mm-hmm.
6: En boos worden. En die bedrijven die werken natuurlijk, die zijn alleen maar succesvol als consumenten ook ze sympathiek vinden. Als ze het prettige bedrijven vinden om mee te werken. Dus die bedrijven...
2: Zou dat zo zijn? Ik heb niet het idee dat ook maar iemand Ryanair een sympathiek bedrijf vindt. Maar we vliegen er wel allemaal mee, omdat ze zo lekker goedkoop zijn.
6: Ja, dat misschien. Maar goed, ze leveren nog steeds gewoon een goede, goedkope dienst.
2: Dat wel, ja dat wel. Ja, ik snap dat je zegt, het is geen ongelijke strijd. Hè? Want
6: het is niet helemaal ongelijk. Hè? Er wordt vaak gezegd, ja, maar jullie kunnen toch helemaal niks tegen die grote jongens. Maar die grote bedrijven die hebben ook een license to operate.
2: Ja, voelen maar knelt het bijvoorbeeld vanuit jullie? Wat zou je eigenlijk willen moeten kunnen wat nu niet mogelijk is?
6: Nou, die betere regels, dat is denk ik belangrijk.
2: Die Europese regels.
6: En ten tweede is betere samenwerking in Europa. En dat zie je zich nu ook wel ontwikkelen.
2: Tussen de verschillende lidstaten of tussen de verschillende toezichthouders?
6: Tussen de verschillende lidstaten en tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Want die bedrijven die zijn natuurlijk zo groot en we willen ook naar een Europese interne markt. Dus je moet ook niet hebben dat er 27 verschillende regimes ontstaan.
2: Nee.
6: Dat begrijpen we ook. En je ziet dus dat er steeds meer bevoegdheden en steeds meer toezicht vanuit Brussel wordt gedaan, maar niet zozeer met meer mensen daar. Dus daar begint het te knellen. En wat we willen is dat wij samen met de Europese Commissie ook kunnen optreden. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek wat wij zijn begonnen naar Snapchat.
2: Ja.
6: Dat wordt nu breder getrokken en dat doen we nu samen met de Europese Commissie voor heel Europa. Nou, dat soort samenwerkingen.
2: Zou je meer van willen zien.
6: En dat zorgt ervoor dat die strijd gelijker wordt.
2: TikTok shop, achteraf betalen, shoppen via livestreams, de regels, we hebben het er nu over. En de technologie, hoe breng je dat met elkaar in balans? Vanuit Brussel moeten er middelen komen om consumenten te beschermen. Nou, Martijn Snoep gaf er nu al een voorzetje voor. We gaan er zo over door. Als bestuursvoorzitter van de autoriteit Consument en Markt kan hij er veel over vertellen. Dus blijf luisteren.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... de.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Welkom bij het tweede en meteen ook laatste half uur van deze week van BNR's Big Five over het nieuwe winkelen. Want daar hebben we het over. Ik trapte de week af met Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf GoSpooky, over de komst van TikTok Shop sinds afgelopen maandag in Nederland betekent voor de grote en de kleine ondernemer. En wat je moet doen als je product opeens viraal gaat. Want ja, waar haal je dan al dat product vandaan? Het is terug te luisteren in de BNR-app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Twee onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. We hebben nog maar een half uurtje, maar we hebben nog zoveel te bespreken. De toekomst van het nieuwe winkelen en wat de ACM nodig heeft om effectief op te treden. Die minderjarigen, hoe die zich moeten verhouden. Maar we hadden het over Brussel, over die samenwerking. Waar nog een wereld te winnen valt, waar verbetering in mogelijk is. Brengt me ergens ook bij de kettingvraag. Want gisteren de gast Kitty Koelemeijer, retail expert, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze heeft deze vraag voor je.
7: De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben. Mm-hmm. En hoe meet je het effect van deze wet?
6: Het zijn twee vragen eigenlijk.
8: Ja. Ja. Nou, de eerste vraag is, is die wet afdoende? Ja, valt moeilijk van tevoren te voorspellen. We weten in ieder geval, het wordt beter dan de huidige situatie. Mm-hmm. Dus wat mij betreft, nemen we die wet aan. Het is gewoon een stap. En of hij al het leed oplost, waarschijnlijk niet. Maar het is een stap en een belangrijke stap om te moeten zetten. En het tweede, hoe meet je het effect? Ja, ik denk dat is voor ons ook vaak een lastig iets om te beoordelen. Maar met betrekking tot minderjarigen zou ik heel graag ook van de ouders horen of zij vinden dat het werkt. Mm-hmm. Als die wet, die beoogt minderjarigen te beschermen, je moet het niet aan de minderjarigen vragen, maar je moet het aan de ouders vragen of zij voldoende vinden dat hun kinderen worden beschermd. En dat zullen wij ook op een manier gaan organiseren om die feedback te krijgen van ouders.
6: En je moet het niet aan minderjarigen vragen, zeg je expliciet?
8: Nee, want ik denk dat de minderjarigen eigenlijk helemaal niet beschermd willen worden. Als ik zelf denk aan mezelf als minderjarige. Ik had echt helemaal
6: op met je regels.
8: Geen behoefte aan bescherming.
6: Dus dat toezicht?
8: Nee, zeker niet van toezicht.
6: Nee, dus die ouders, het is een goed idee om die ouders daarover mee te laten denken.
8: Klopt.
6: En als het niet genoeg effect heeft, wat dan andere stappen zijn.
8: Klopt. Ja. Klopt. Ja, ja. En daar geldt ook dus ook onze helpdesk voor. Hè. Dus wij, nogmaals een oproep aan mensen om meld je bij ons als je het idee hebt dat je bedonderd wordt, als het dingen niet goed gaan voor jezelf of voor je kinderen. Want die informatie is voor ons cruciaal om te weten wat er gebeurt.
6: Jullie zijn van die meldingen afhankelijk in zekere zin?
8: Ja, we doen ook eigen onderzoek. We lezen kranten, we volgen sociale media om te zien wat er gebeurt. Ja. Dus het is niet dat we achteroverleunen en wachten tot de meldingen binnenkomen. Maar die meldingen die zijn wel een hele belangrijke eerste lead voor ons om te bepalen waar we naar gaan kijken en waar niet.
6: Was het dan op het moment dat TikTok Shop naar Nederland kwam, die aankondiging kwam en maandag was het zover. Wat gebeurt er dan bij jullie op de burelen eigenlijk? Is het dan staat iedereen op scherp? Maken jullie daar zorgen om? Hoe kijken jullie daar?
8: Ja, nou, het is wel leuk. We hebben natuurlijk een groot team en ook veel mensen die heel erg betrokken zijn bij deze problematiek. Mm-hmm. En die gaan meteen met elkaar kijken, goh, wat is er aan de hand? Hoe ziet het eruit? Wat betekent dit voor ons? Hoe wordt de consument wel voldoende beschermd? Dus het leeft meteen op de werkvloer bij ons. Ja.
6: En dan wordt er bij jullie gevraagd, hoe kijken jullie naar de komst van TikTok Shop? Wat is dan het officiële standpunt van de ACM?
8: Ja, het officiële standpunt is, we volgen het op de voet. Want je zei ik eerder ook al, we moeten ook niet te snel in conclusies trekken. Hè. Dus gewoon even kijken wat er gebeurt. Goed volgen, zodat je ook precies ziet waar het pijn doet. Ja. En waarom het pijn doet. En wat je eraan kan doen.
6: Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, je kan al kijken naar hoe het in China gaat. Of in Amerika, waar dit TikTok Shop aanwezig is. In China heet het anders, maar vergelijkbaar. Dus je ziet daar wat de effecten zijn. Dat doen jullie niet toch, of wel?
8: Ja,
6: jullie kijken niet zo over de grenzen.
8: Ja, zeker. We kijken ook over de grenzen. Maar dat doen we. We hebben geen bevoegdheden om over de grenzen informatie in te vragen. Maar we kijken wel van wat is daar verschenen over rapporten. Hè. Dus er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan. Zeker in de Verenigde Staten naar dit soort producten, dit soort diensten. En dan kijken we, wat zijn daar de effecten van? Wat zeggen consumenten daarover? Waar heb je organisaties van ouders? Waar maken ze zich zorgen over? Dus dat nemen we allemaal mee.
6: Ja, maar eigenlijk, wat ik een beetje door de regels heen proef, misschien, ik ga paraphraseren, dus verzet je er tegen als ik het niet goed doe, is dat je zegt, dit is een nieuwe manier van winkelen. Daar zijn wij niet a priori tegen. Het moet alleen netjes en goed gebeuren volgens de regels die we hebben.
8: Klopt. Als het niet volgens de regels is, dan zijn we er tegen. Mm-hmm. Maar het is nog te vroeg om nu al te zeggen dat het in strijd met de regels is.
6: Ja, en dan zijn er, want dat was deze week ook, er zijn mensen die zeggen, ja, maar wacht even, we hebben kwetsbare jongeren of kwetsbare groepen. We hebben jongeren die extra bescherming verdienen. Die zitten nu op TikTok. Die worden nog meer verleid om te gaan kopen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Daar sluiten jullie niet bij aan, bij die conclusie.
8: Nou ja, hier moet je ook denken, wat is onze rol in de samenleving? Wij zijn een toezichthouder. Mm-hmm. En dat betekent dat wij dingen kunnen signaleren. Maar als er een verbod moet komen, als er een verbod komt, dan kunnen wij niet zeggen dat het is nu vanaf nu verboden. Mm-hmm. Dat is iets wat in het parlement moet plaatsvinden. Ja. Die discussie die hoort thuis bij de democratische, in het democratische proces.
6: Ja, ja.
8: En wij zouden volkomen begrijpen als er een sterke regulering, of misschien wel een verbod, op sociale media komt voor minderjarigen of voor nog jonger. En daar vinden natuurlijk ook allerlei gesprekken plaats.
6: In andere landen gebeurt het. In Engeland is net ingevoerd onder de 16 jaar.
8: Klopt. Maar dat is een discussie die hoort in het parlement thuis en niet bij ons.
6: Nee. Daar zien jullie ook geen adviserende rol voor jezelf in?
8: Ja, daar zien we wel een adviserende rol van. Als je het al zou willen verbieden, hoe doe je dat dan? Ja. Wat is een effectieve manier? Hoe kan je dat handhaven? Maar uiteindelijk de keuze hoort bij de wetgever.
6: Ja. Als ik naar die jongeren kijk, dan was ik eigenlijk benieuwd naar. Want je zegt net zelf terecht als minderjarige, die willen geen toezicht. Dat herken ik ook wel van mijn eigen puberteit. Maar we gaan de regels die we nu hebben eigenlijk uit van jongeren of van de volwassen consument. Daar zit natuurlijk een verschil tussen.
8: Nou, de regels, ligt het altijd weer een beetje genuanceerd. Ja. Maar de regels zijn meer gericht op de volwassen consument. Dus dat sowieso. Maar er zijn ook wel mogelijkheden om binnen het huidige stelsel te zeggen, de bescherming van minderjarigen die ligt op een hoger niveau.
6: Mm-hmm.
8: En dat betekent dus dat bedrijven die weten dat hun diensten of hun producten door minderjarigen worden gekocht, die houden we aan een hogere standaard dan bedrijven die zich uitsluitend op volwassenen richten.
6: Op wat voor manier dan?
8: Nou, ze moeten zich zorgvuldiger gedragen.
6: Ja.
8: En dat is denk ik ook een discussie die in een eerdere stadium aan de orde is geweest. Bedrijven hebben ook echt een verantwoordelijkheid.
6: Mm-hmm.
8: Dus je kan niet zeggen, ik gooi maar spullen op de markt en succes
6: ermee. Veel plezier mij.
8: Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid.
6: En die verantwoordelijkheid zit hem in, als we het hierover hebben op dit vlak?
8: Nee, die verantwoordelijkheid ook voor het welzijn van consumenten. En dat geldt sterker bij jongeren dan bij volwassenen.
6: Ja.
8: Dus de drempel, je moet je gewoon zorgvuldiger gedragen. Denk maar aan hoe je gedraagt in het verkeer.
6: Mm-hmm.
8: Op het moment dat je kinderen ziet spelen langs de stoeprand,
6: Ga je iets normaler rijden, hopelijk.
8: En dat hoort ook van je verwacht.
6: Ja.
8: Je moet je beter gedragen in de buurt van een school dan op de snelweg.
6: Ja.
8: Nou, dat is voor bedrijven vergelijkbaar.
6: Ja. We hadden het over dat verschil tussen de fysieke winkelstraat en de online shopervaring. En dat je daar sneller in het hoofd van de consument kan komen. Hè? Dus dat in die zin je meer mogelijkheden hebt om te verleiden. Hebben wij online in zekere zin nog wel een soort van een vrije wil, zou ik maar zeggen?
8: Nou ja, de vraag was natuurlijk of we überhaupt al een vrije wil hadden.
6: Ja, dus dat is een filosofische discussie.
8: Nou ja, meer dan dat. Ja. Want er is ook best wel onderzoek gedaan dat die vrije wil ook gewoon empirisch meetbaar helemaal niet zo vrij is als we zelf.
6: We zijn niet zo rationeel als we denken.
8: Helemaal niet. En in de online omgeving wordt dat nog veel erger. Omdat je veel meer mogelijkheden hebt om gemanipuleerd te worden.
6: Mm-hmm.
8: En dat vergt dus dat je voorzichtiger, dat je als bedrijf meer verantwoordelijkheid hebt. Dat je ook daarop aangesproken moet kunnen worden. En dat betekent ook dat de regels die daarvoor gelden daar moeten aansluiten.
6: Mm-hmm.
8: En vandaar die Digital Fairness Act, die zorgt dat dat gat wat er nu is, wat kleiner wordt.
6: Ja, ja. Maar die verleidingen, zeg maar, die in je hoofd zitten, je zegt terecht van we zijn minder rationeel dan we denken. Volgens mij is het zelfs zo dat je op basis van emotie kies je iets wat je koopt en dan later ga je het rationaliseren, ja, toch? Blijkt het allerlei onderzoeken.
8: Klopt. Ja.
6: Dat geldt niet alleen bij kopen, geldt ook bij bijvoorbeeld veiling sites of dat soort zaken. Houden jullie daar ook mee bezig?
8: Ja, daar houden we mee bezig. Dus daar kijken we ook heel goed naar wat zijn, waar we het eerder over gehad hebben, schaarste claims die fake zijn, informatie die niet klopt of niet volledig is. Maar wat een van de dingen die we de laatste tijd ook gezien hebben, is dat bij veiling sites artificiële bots worden gebruikt om de prijzen omhoog te
6: bijvoorbeeld voor tickets of zo.
8: Bijvoorbeeld voor tickets. We hebben onlangs een boete opgelegd aan een bedrijf die artificiële bots heeft ingezet om de prijs gewoon op te drijven. Dus mensen zaten te bieden tegen bots. Nou, dat is.
6: Kun je nooit tegenop.
8: Die ga je nooit winnen. En dat is absoluut de boel belazeren. En dat moet ook verboden worden. Het bedrijf, gelukkig, heeft ook meteen gezegd: oh ja, nee, dit zullen we nooit meer doen.
6: Ja.
8: Maar dat ze het überhaupt al deden, dat vind ik echt wel gebrek aan ethisch besef.
6: Ja, en dat geeft ook aan dat je hebt als bedrijf helemaal een verantwoordelijkheid voor het welzijn van de klanten.
8: Ja, je kan de boel niet belazeren. Het is gewoon heel simpel. Je moet ondernemers belazeren je klanten niet. Hoe ingewikkeld is het?
9: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
6: BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige, over de structurele onderschatting van de Chinese winkelinnovaties die hier in het Westen uiteindelijk ook komen. We onderschatten ze, zegt hij. Het is terug te luisteren in de bekende podcastkanalen, maar vooral ook in de BNR-app. Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Weet je wat opvallend is eigenlijk? Het woord AI is nog heel weinig gevallen dit uur.
8: Ja, dat is waar, ja.
6: Ja.
8: Ja, dat is eigenlijk ten onrechte, want dat is wel iets wat we zien. En ook wat weer helemaal, ook waar het rond die vrije wil en rond verantwoordelijkheden wordt het natuurlijk steeds ingewikkelder.
6: Mm-hmm.
8: En daar moeten we ook, daar zijn we nu ook mee bezig om te kijken hoe wij daar ons toe moeten verhouden. Wat wij voor AI moeten gebruiken om ons werk goed te doen.
6: Mm-hmm.
8: Dus het speelveld wordt weer, weten we nu al, zien we ook, gaat veranderen.
6: Ja, want er komt ook zoiets aan als AI agents. Het zijn eigenlijk, de AI gaat gewoon voor jou dingen kunnen kopen.
8: Ja.
6: Toch?
8: Ja.
6: Kijken jullie daar al naar? Of niet?
8: Ja.
6: Dat kwam deze week ter sprake. Ik was met mijn oor aan het klappen.
8: Nee, daar kijken we ook naar. Dus want we zijn ook aan het denken, wat betekent dat bijvoorbeeld?
6: Ja.
8: Wie is er nou verantwoordelijk voor die aankoop? Want er is natuurlijk altijd ergens, follow the money.
6: Hmm.
8: Er is ergens een bedrijf wat iets op de markt zet. Of dat nou een AI-agent is, of mensen in staat stelt om AI-agents te gebruiken. Nou, waar ligt die verantwoordelijkheden? Nu is het allemaal nog een beetje vaag. Het is een dikke mist. Maar dat is wel iets waar we snel bij willen zijn, voordat dit geëxplodeerd is en een hele grote vlucht begint te nemen.
6: Ja, want die AI-agents worden dus getraind. Die kunnen dan bijhouden voor een soort repetitieve boodschappen. Om dat voor je in te kopen. Dat is eigenlijk het idee. Dus niet de dingen die je graag wil hebben. Een nieuw overhemd of zo. Nee, maar het gaat om de pakken keukenpapier bij wijze van
8: spreken. Nou ja, je zou ook verder op termijn natuurlijk vermoeden mensen ook wel dat je verder kan gaan. Bestel voor mij een nieuwe wasmachine. En hij moet er ongeveer zo en zo uitzien. En ik wil de laagste prijs. En het moet ook morgen geleverd zijn. zijn.
6: Ja, ik heb trust issues als het daarom gaat. En denk ja, wie weet dat, wie zegt mij dat dat dan wel klopt, of dat er niet aan de achterkant van alles geregeld is.
8: Klopt. Nou ja, daarom is het ook heel belangrijk bijvoorbeeld om zo'n herroepingsrecht te hebben.
6: Ja, die knop.
8: Dat als je die, als je vervolgens zo gemakkelijk iets kan bestellen, dat je het ook met even groot gemak weer kan afbestellen.
6: Ja. Is het dan zo? Want daar hebben we het over het nieuwe winkelen. En nou, ik snap dat jullie de toekomst niet kunnen voorspellen. Maar laten we een beetje een poging doen om wat vooruit te blikken. Met dit, met alles wat we nu bespreken. Die social commerce. En ook AI-agents die dus dingen gaan kopen zonder dat wij er nog zelf over na te denken. Dan zit ik over zo'n winkelstraat na te denken. Dat, ja, ik kan me er geen voorstelling meer van maken hoe dat eruit ziet over 10, 15 jaar. Jawel?
8: Nou ja, het gekke, het einde van de winkelstraat is heel vaak voorspeld. En als ik op zaterdag door de Kalverstraat loop, dan denk ik, nou, dit einde is nog niet in zicht. Mm. Dus ik ben ook een optimistisch mens. Ik geloof nog steeds dat mensen ook behoefte hebben om met elkaar te zijn en met elkaar ervaringen te delen.
6: Ja, dus het wordt een sociale ervaring, nog meer dan nu misschien wel.
8: Ja, en dat zie je natuurlijk, het einde van de bioscoop is natuurlijk ook al heel erg lang voorspeld. Het einde van liveconcerten is heel lang voorspeld. Nou ja, het komt niet, dus ik heb toch nog wel hoop. Het zal veranderen. Het zal niet meer hetzelfde zijn zoals het was.
6: Nee.
8: Maar dat mensen. Ik hoop het echt niet dat we allemaal in onze eigen AI-wereld zitten en niet meer fysiek met elkaar in een ruimte.
6: Ja. Nee, daar had ik het dus bijvoorbeeld met Liam Choa over van Ghost Spooky. We noemden ze namelijk een paar keer. Die zei, ja, maar ja, kijk, als Gen Z, de jonge generatie, hebben belangst. Het is soms ook wel een druk die ze voelen om naar een winkel te moeten gaan. Iemand te moeten aanspreken. Je moet daarvoor presteren. Je kan daarbij een onhandige sociale ontmoeting hebben. Daarvoor is het wel prettig als je dat via AI-agents en allemaal op afstand kan doen.
8: Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Ja? Dat weet ik niet.
6: Ja, ik vond het een beetje dystopisch klinken ook om te zijn.
8: Ja. Ik weet ook niet of het zo echt zo werkt. Nee. Ja, er zullen vast mensen zijn met enorme angsten. En dat is natuurlijk verschrikkelijk dat ze die hebben. En het is goed ook dat zij kunnen blijven deelnemen aan het sociale verkeer. Maar gelukkig nog vinden de meeste mensen het prettig om in de aanwezigheid van andere mensen te zijn.
6: Ja nog wel. Ja, de vraag is natuurlijk of dat door al dit. Het wordt zo frictieloos het leven. Ja, ik denk er dan wel over na hoe dat gaat. Dat je alles maar vanaf de bank kan bestellen. Of niet eens mezelf hoeft te bestellen. Dat een AI-agent dat doet. Je hoeft niemand meer tegenkomen om door het leven heen te gaan als het een beetje mee zit. Telewerken op afstand.
8: Dat kan, maar dan kom ik toch een beetje weer terug op de televisieangst van mijn ouders.
6: Ja, daar zijn we weer.
8: Woensdagmiddag. Die dachten ook een soort dystopische wereld dat er zou ontstaan waarbij alleen mensen nog maar gekleefd aan de beeldbuis zouden zitten.
6: Ja.
8: Het is ook wel meegevallen.
6: Ja. Dus dat optimistische wereldbeeld voor jou is niet veranderd. Je werkte lang in de juridische wereld, op de Zuidas, nu als toezichthouder, is niet veranderd, dat wereldbeeld. Het is niet dat je door deze rol in één keer anders bent gaan kijken naar dit
8: soort zaken. Ik ben niet naïef. En ik zie ook heel veel slechte dingen die er gebeuren. Ik zie ook heel veel bedrijven die misbruik maken van de zwakheden van consumenten. En daar strijd ik tegen. Mm-hmm. En dat moet je ook blijven doen. En ik zie ook geen wereld dat helemaal zal verdwijnen. Nee. Dus dat moet je constant toezicht houden, tegen druk blijven voeren. Aan de andere kant zie ik ook niet voor me dat er een wereld is waarin we totale kasplantjes zijn die gemanipuleerd worden door grote machtige bedrijven. De werkelijkheid zal ergens in het midden zitten.
6: Ja, en dankzij toezichthouders als de ACM blijft het hopelijk dan aan de goede kant.
8: Absoluut, die blijven nodig.
6: Ja, ja. Wat kunnen wij nou, want we kunnen wel de hele tijd naar jullie wijzen, maar wat kunnen wij als consument nou eigenlijk doen om ons een beetje te wapenen tegen al die verleidingstechnieken?
8: Nou ja, zorgen dat je jezelf goed voorlicht. Dat je begrijpt wat er is, begrijpt wat er gebeurt. Je ook een beetje zelfkennis hebt. Een beetje te planten. Als ik dan weer zo'n prachtige e-mail krijg met deze planten in de aanbieding. Ja, niet meteen ook erbij kopen, maar denken, heb ik dat nou wel echt nodig?
6: Ja, op een gegeven moment staat je huis ook vol op de tuin, hè?
8: Ja, de tuin. Ja, het is even tot 10 tellen.
6: Ja.
8: En je kinderen leren datzelfde te doen.
6: Ja, tot 10 tellen.
8: Ja.
6: Ja. En dan niet alleen op dit vlak misschien.
8: Nee, op heel veel vlakken.
6: Ja, ja. Nou, dat is een goede tip. Dus we onszelf een beetje in de hand proberen te houden. Een toon proberen te houden. Ondanks al die verleidingstechnieken die er nog veel meer op ons af gaan komen de komende jaren.
8: Klopt.
6: Jullie zijn nog niet klaar, hè? Daar bij de
8: we zijn nog niet klaar. En er zullen iedere keer weer nieuwe dingen komen waar we ons weer op een andere manier op moeten voorbereiden. Waar we op een andere manier handhaven. Maar dat is ook het leuke aan het werk.
6: Ja?
8: Ja. Dus met veel plezier met 850 collega's doen we dit iedere dag vol overgave.
6: Ja, het is nooit klaar. Dat lijkt me toch wel vermoeiend aan hem. Je kan nooit zeggen, nou, dit project is afgerond. Kijk, ik loop zo naar buiten, wat hebben we nog een paar minuten. Dan zeg ik, dat was mijn BNR-week voor deze week. Maar bij jullie, het gaat altijd maar door.
8: Het gaat altijd door, maar er is dus ook hier is er een einde aan de week. En er zijn volgende week weer nieuwe problemen. Ja. En die pak je dan weer opnieuw op. Nou,
6: het weekend plant in de tuin zetten. Dank voor de komst vandaag.
8: Dankjewel.
6: Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Onze aflevering van de Big Five, die zijn terug te luisteren. Dat kun je doen in onze eigen app. Ik zeg het vaak genoeg, dus doe dat gewoon daar. Kan ook in je favoriete podcastkanaal. Fijn weekend alvast.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niet alle buren kunnen terug naar huis. Voor hen is opvang geregeld. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafette vrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op datzelfde onderdeel het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Al kan er ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: België krijgt de grootste bosbrand in zijn geschiedenis, maar niet onder controle. Er is al 3000 hectare verwoest in het natuurgebied Hoge Venen. We gaan het zo bespreken. Jo Beener in de podcast Ochtendnieuws.
6: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is maandag 17 augustus. En voor al die mensen die in het noorden van Nederland wonen, die zijn weer aan het werk. Welkom op je werk. En welkom bij BNR. Naast me Iwan Verrips. Wat gaan we doen het komende 30 minuten in deze podcast, Iwan?
9: Bas, goedemorgen. Terwijl het nog volop zomer is, althans, als je naar buiten kijkt, zou je iets anders denken. Maar is Den Haag langzaam ook aan het ontwaken uit zijn zomerslaap? De Tweede Kamer is nog met reces. Het kabinet is wel weer bijeen. Afgelopen vrijdag eerste ministerraad. En ze moeten aan de bak. Jette en zijn vicepremiers die praten vanaf vandaag met oppositiepartijen in de hoop om begroting bij elkaar te sprokkelen. Een meerderheid voor die begroting. Hoe het kabinet dat voor elkaar wil krijgen, over links of over rechts, bespreken we allemaal zo meteen. En veel Canadezen willen dat ambassadeur Piet Hoekstra het land uit wordt gezet, althans uit zijn functie wordt gezet. Wij kennen Hoekstra nog als ex-ambassadeur in Nederland. Toch is de kans klein dat Canada het ook daadwerkelijk gaat doen. Nou, wat er precies speelt, waarom er zoveel woede is, hoor je zo meteen van onze man in Washington, Jan Posma.
5: Dus, je hoort het al, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld, maar de vliegende start van je werkdag die begint vandaag met de bosbrand in de Hoge Venen in België. Want het Openbaar Ministerie in Luik opent nu een onderzoek naar de oorzaak van die grote natuurbrand. Die inmiddels al 3000 hectare veen in vlammen heeft doen opgaan. In het Belgisch natuurgebied de Hoge Venen. Daar woedt er sinds vrijdagmiddag een grote brand. En de hulpdiensten krijgen die brand niet echt lekker onder controle.
10: Het is trek- en sleurwerk, dus brandweerslangen tot in het terrein brengen. Water erop neerspuiten, zorgen dat het... Ja, blussen is onmogelijk vandaag, hè. Maar wel zorgen dat hetgeen dat opflakkert zo snel mogelijk neergeslagen wordt. En dat het verder niet in de dennenbomen vooral kan geraken of in de heide.
5: Ja, dat is een brandweerman van de brandweer Oost-Limburg. In het gebied, zei het al, 3000 hectare natuurgebied afgebrand. En twee Nederlandse Chinooks zijn ingezet, helikopters, om de afgelopen dagen water te gooien op die branden. Er zijn inmiddels net over de grens in Duitsland 30 mensen geëvacueerd. We praten over die natuurbrand verder met Max van Gerving hier in de studio. Klimaatwetenschapper en natuurbrandonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Max, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
5: Ja, blussen is, zegt die brandweerman die we net hoorden ook, eigenlijk onmogelijk. En dat heeft alles te maken met veen, hè? De veenbrand. Het is een spreekwoordelijke brand.
11: Ja, het is heel lastig om veen te blussen. Mm-hmm. Want we zien hier nu dat de oppervlakte brandt. Dus daar denken we, daar is de actieve brand gaande. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we een ondergrondse brand. Ja. Dus op meerdere plekken tegelijk zie je dat het vuur eigenlijk de bodem ingetrokken is. En kan dus op verschillende plekken weer omhoog oplaaien. Komen. Ja. En krijg je verschillende punten waar het eigenlijk brandt. En dat maakt het zo moeilijk om te blussen.
5: Want je moet eigenlijk dus ondergronds gaan blussen, wat niet kan.
11: Ja, dat is heel lastig. Ja. Dus het blussen of nablussen van deze brand zal ook zeker nog wel weken kunnen duren. Ja. En het kan dus ook zijn dat pas in de herfst, wanneer voldoende regen valt, dat deze
5: dan echt uit is.
11: Dan pas echt uit is. Het kan nog best wel lang smeulen.
5: En dat smeulen, hè, op zich, als het smeult, prima. Dat is dat veen, dat wordt gaat kapot. Maar je wil voorkomen dat bossage, wat erboven staat, struiken en droog gras, dat in de fik gaat. Is dat inderdaad, kruipt zo'n veenbrand langzamerhand ondergronds en woep, laait ineens op en kan dan andere vegetatie in brand steken alsnog?
11: Ja, dat kan zeker. Okay. Je hebt eigenlijk twee brandlagen momenteel.
5: Ja, ja.
11: Bovenin hebben de vegetatie de heide. Dat is eigenlijk een tapijt. Mm. En dat staat in de fik. En dat gaat heel snel en heel rap.
5: Ja.
11: Ik zag ook vanmorgen dat het wel al het dennenbos heeft bereikt.
5: Okay.
11: En dat maakt het blussen nog moeilijker. Mm. Want dan krijg je ook op verschillende hoogtes.
5: Ja, precies.
11: Maar
5: en dennenbrand als een mal, hè? Er zit veel olie in die naalden.
11: Die branden heel goed.
5: Ja.
11: En ondergronds. Daar smult het heel erg.
5: Ja.
11: En wat je eigenlijk krijgt is veen groeit met ongeveer 1 millimeter per jaar.
5: Ja.
11: Dus over 10 jaar heb je 1 centimeter. Maar dit soort branden, veenbranden, kunnen echt wel 10, 15 centimeter diep de grond in branden.
5: Ja.
11: Dus je hebt het wel over een veenlaag wat over
5: weg is.
11: Honderden jaren is opgebouwd.
5: Opgebouwd, ja.
11: En we zijn misschien nu al wel 100 tot 150 jaar kwijt.
5: Ja. Dat is niet mooi. Oké, de gevolgen van zo'n veenbrand, want het stoot ook uit, hè?
11: Ja, de meeste emissies komen dus ook echt van ondergronds.
5: Hey.
11: Als je in een onderzoek van een Schotse brand van vorig jaar in een veengebied, konden we aantonen dat ongeveer 85% van de emissies van ondergronds komen. En ook als we kijken naar Canadese bossen en Siberische bossen, daar zien we veel meer veenbranden.
5: Ja,
11: daar komt een hele hoop
5: CO2-rommel
11: koolstof eigenlijk vrij.
5: Godzien, nou, en je zegt, het gaat maanden duren en we moeten wachten op regen. Eigenlijk is dat de enige remedie. Regen zorgt ervoor dat we blussen. Je kan eigenlijk beter gewoon zeggen tegen die brandweerlieden, jongens, stop maar, want het wordt niks.
11: Nee, dat is niet waar. Want je moet nog steeds die oppervlaktebrand, die moet je beheersen.
5: Ja, ja.
11: Dat is het gevaarlijke. Ja. Dat zou over kunnen slaan op gebouwen, met name. Maar die ondergrondse brand, zoals de brandweerman net al aangaf, dat kan je niet blussen.
5: Mm-hmm. Nou is er afgelopen jaren, begreep ik, ingezet op het voorkomen van dit soort natuurbranden. Met meer loofbomen neerzetten op die plekken. Bomen van verschillende leeftijden. Vernatting van veengrond. Maar dat mag dus niet baten, kennelijk, in België.
11: Nou ja, we zitten nu in de vijfde hittegolf.
5: Ja, ja.
11: Dus ondanks dat je misschien hele vernattingsmaatregelen hebt in dit veengebied.
5: Ja.
11: Als hier al bomen staan, dat betekent eigenlijk dat het veengebied uitgedroogd is.
5: Ja.
11: En dus kan branden. Ja. Maar hoe natter je je gebied houdt, hoe moeilijker het brandt. En we zien het ook met de waterstanden in de rivieren. We hebben weinig water op dit moment.
5: Ja.
11: Dus die toplaag is helemaal uitgedroogd geraakt. Ja, en daarom kan het zo goed branden.
5: Ja, ja,
11: in 2011 was hier ook een brand, ook in de Hoge Venen.
5: Ja.
11: Die brand was alleen in april. Dus toen was de grondwaterspiegel veel hoger.
5: Ja.
11: En kon het alleen het oppervlak smeulen. Het was nog steeds eigenlijk.
5: Ja.
11: Het was nog steeds een hele grote brand. Dus de tweede grootste brand ooit.
5: Ja.
11: Die in 2011.
5: Mm-hmm.
11: Maar daar heeft het veen niet, is het veen niet echt geraakt.
5: Nee, precies.
11: En dan, daardoor kon het de natuur ook vrij snel herstellen daarachter.
5: Ja. Ja.
11: Voordat we die veenbodem weer terug hebben, zoals die nu is, dat gaat misschien wel een decennia duren.
5: Jeetje. Dank voor je toelichting. Max van Gerwijk is klimaatwetenschapper en natuurbrandonderzoeker aan de Wageningen Universiteit.
9: Bas, ik heb altijd een beetje een haat-liefdeverhouding met de discussie over de helm op de fiets. Want aan de ene kant veiligheid, aan de andere kant, laat maar dat lekker zelf bepalen.
5: Het ziet er ook niet uit, hoor.
9: Klopt. En toch, de burgemeester van Como, die werd aangereden door een fiets en komt nu met meer rigoureuze maatregelen. Hoor je over een kwartiertje.
3: Ochtendnieuws.
5: En daarmee is het 6:10.
9: En niet iedereen is blij met die maatregelen, maar dat straks. De Tweede Kamer er is nog 2 weken met reces, maar het kabinet moet nu echt aan de bak. Premier Jette praat vanaf vandaag met meerdere oppositiepartijen in de hoop dat zij de begroting van zijn minderheidskabinet willen steunen, aan een meerderheid willen helpen. We gaan naar politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Iwan.
9: Ja,
12: hallo.
9: En moet het dan ook echt deze week gaan gebeuren dus, de knoop doorhakken?
12: Nou, er moet wel veel gebeuren deze weken. En er staat ook best veel op het spel de komende weken. Het is over minder dan een maand al Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Dan moet die miljoenennota gepresenteerd worden. En eind volgende week is er al een harde deadline. Dan moet de conceptmiljoenennota naar de Raad van State. Dat kan in principe ook nog zonder dat daar steun van een meerderheid voor is. Maar dan zou het kabinet wel meteen een risico nemen. Dan moet die steun na Prinsjesdag nog geregeld worden. Het zou een hoop rust geven als die steun daarvoor al binnen is. En aan de andere kant, het zou een hoop onrust geven als dat niet zo is. Dan moet dat voor het oog van het hele land gebeuren tijdens de algemene politieke beschouwingen na het voorlezen van de troonrede en het presenteren van de miljoenennota. Dus is het kabinet er wel echt veel aan gelegen om toch de komende 2 weken iets te regelen als het om die steun gaat.
9: Ja, en dat is altijd de vraag der vragen. Eigenlijk sinds dit kabinet er zit, gaan ze dan over links of over rechts? Want ze zullen wel moeten kiezen waarschijnlijk, hè?
12: Ja, en die vraag der vragen die kun je blijven stellen voorlopig, want die keuze die ligt nog steeds gewoon voor. Rob Jetten, de premier, die blijft zeggen dat hij het liefst een brede meerderheid achter zijn plannen wil hebben met breed draagvlak in het hele land. Pro en Ja 21, de belangrijkste oppositiepartijen die steun kunnen geven, die zeggen juist: maak nou een keuze. Het kan niet met ons allebei. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. We gaan het zo nog wel even hebben over die voorwaarden voor eventuele steun. Zij zeggen, zo'n breed akkoord, dat zit er gewoon niet in. Toch is het zo dat we vandaag met die 2 partijen, met Pro en met Ja 21, de eerste gesprekken gevoerd worden. Met Pro is het zo dat je direct een meerderheid in de Tweede Kamer hebt en dat je er in de Eerste Kamer bijna bent. Als je over rechts of centrumrechts zou willen, dan heb je in de Tweede Kamer in ieder geval Ja 21 nodig, maar ook nog een kleinere partij als de ChristenUnie of de SGP. Maar in de Eerste Kamer ben je er dan nog lang niet. Als je in de Eerste Kamer de route over rechts wil nemen, dan zou je de BBB nodig hebben. Wel opvallend over die partij is dat die in eerste instantie niet uitgenodigd waren om de komende weken überhaupt op gesprek te komen. De inschatting van het kabinet was dat er met BBB niet heel veel te praten valt. Ook niet heel gek als je kijkt naar hoe BBB naar het grote stikstofpakket kijkt dat eind juni gepresenteerd is. Daar kan en wil BBB niet in meegaan. Toch was de BBB wat ontstemd dat ze niet eens uitgenodigd waren om op de koffie te komen. Ik heb nog wat contact gehad binnen BBB afgelopen weekend en ik begreep dat er alsnog wel een handreiking vanuit het kabinet is gekomen. Dus er gaat alsnog wel een gesprek met die partij komen, maar die precieze afspraak die moet nog gemaakt worden. En dus is het wel zo, Iwan, dat de route over links op dit moment veel meer voor de hand ligt. En dat is dan weer een fijne positie voor Jesse Klaver om te hebben.
9: Ja. Nou weten we ook, politiek is ook vaak koehandel. Steun heeft een prijs. Dus kom maar eventjes met de wensenlijstjes van die oppositiepartijen. Wat zal het kabinet moeten inleveren dan? Of moet het toegeven?
12: Nou ja, vanuit een partij als Pro horen we eigenlijk al maanden hetzelfde. Zij blijven steeds maar herhalen dat dit land eerlijker moet. Jesse Klaver herhaalde in NRC nog maar eens dit weekend, de partijleider van Pro, dat die bezuinigingen die gepland staan op de sociale zekerheid, dus op de WW en op de WIA, die zouden echt weg moeten. Dat is dezelfde eis die de vakbonden ook al maanden laten horen. De bonden die begin september ook weer gaan staken, die het openbaar vervoer 24 uur gaan platleggen, dan zou er een gat ontstaan van ruim 6 miljard. Nou, dat gat zou wat Pro betreft gevuld moeten worden door meer belasting te gaan ophalen bij grote vermogens en bij bedrijven. Nou is het zo dat de minister van Sociale Zaken, Hans Velbrief van D66, de deur daar ook voor open houdt. Deed hij vlak voor de zomer door dat in het Financiële Dagblad bij onze collega's alles te zeggen. En afgelopen vrijdag, toen die eerste ministerraad was, toen zei hij het nog eens. Nou, dan vindt hij de VVD coalitiepartner tegenover zich. Die wil dat juist niet. De VVD is meer in lijn met Ja 21. Dat duidelijk blijft zeggen, lastenverlichting zouden moeten komen. Belastingen moeten omlaag. En dat geld, ja, dat zou je dan kunnen halen bij de zaken als klimaat, ontwikkelingssamenwerking. Daar dan maar wat minder naartoe. Zo zit Ja 21 erin. En het is ook nog zo dat alle partijen die langskomen de komende dagen koopkrachtreparatie willen. Afgelopen vrijdag meldde het Centraal Planbureau dat die koopkracht volgend jaar licht daalt. 0,4% gemiddeld over alle groepen gezien. Dus ergens zal inderdaad bewogen moeten worden om zoiets te gaan regelen. En vooral inderdaad, ergens moet dan de rekening komen te liggen.
9: Ja, iemand moet dat gaan betalen. Oké, vandaag dus gesprekken met aan de ene kant Jette, Jezelgus en Van der Brink en dus Klaver en ook Eerdmans. Eerdmans geloof ik via Zoom-achtig iets, een digitale verbinding. Die zit misschien nog ergens op de camping, geen idee. En verder deze week?
12: Ja, de Eerdmans, de partijleider van Ja 21, is in het buitenland nog inderdaad. Dus daarom dat er ouderwets, zeg ik maar, gezoomd zal gaan worden. Dat dus vandaag inderdaad die gesprekken met Klaver en Eerdmans. Ook wel echt de belangrijkste oppositiepartijen waar dus naar gekeken wordt. Morgen komt dan het hele kabinet bij elkaar voor een zogeheten startsessie. Dan zijn ze dus... het is op het Catshuis in Den Haag. We hebben inderdaad in eerdere jaren ook wel van die toestanden gehad. Inderdaad, dat ze dan door de duinen gingen wandelen. En dan in informele kleding. En dat staat de ene minister dan net iets beter dan de andere. Ze gaan niet door de duinen lopen. Nee, het is op het Catshuis dus morgen. Maar dan zijn ze dus wel weer echt met z'n allen bij elkaar. Woensdag is er een extra coalitieoverleg. Dus met de leiders van de coalitiepartijen. Jan Paternotte van D66. Ruben Brekelmans van de VVD. En Henry Bontebal van het CDA. En dan wordt er ook nog met kleinere oppositiepartijen gepraat. Dus met de ChristenUnie, met de SGP. En ook met Jan Struijs, de partijleider van 50+. Die woensdag is er ook een extra ministerraad waarin het nog weer eens over die begroting gaat. En dan moet hij volgende week vrijdag dus af zijn en naar de Raad van State met of zonder steun. Dus het kabinet moet vol aan de bak de komende weken.
9: We gaan het volgen met jou. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
5: En we staan aan het begin van een nieuwe week, dus nemen we even door wat er op de beursagenda allemaal gebeurt. Milou Brandt van BNR Beurs.
13: We komen in steeds rustiger vaarwater wat betreft de kwartaalcijfers. Maandag niets, maar op dinsdag krijgen we die van het Chinese internetbedrijf Baidu. Wordt vaak een beetje vergeleken met Google. Laadpalenmaker Alfen krijgen we ook op dinsdag. Die steeds meer verschuiven van laadpalen naar batterijen en netoplossingen. En ook die van Home Depot krijg je dan. Een dag later komt dan de rechtstreekse concurrent van hun, namelijk de bouwmarkt Lowe. Ook Avantium, Target, Estée Lauder en ASR nog op woensdag. Een dag later dan de volgende verzekeraar, Aegon. En krijgen we ook Alibaba, Deere & Company en Walmart die de boeken open doen. En dat was het wat kwartaalcijfers betreft. Wel nog wat macro-hoogtepuntjes. De publicatie van de notulen van de Fed. En ook wel leuk, een DNB-kwartaalrapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens beleggen. Dat krijgen we allebei op woensdag.
5: Nou, en elke werkdag 's avonds om 6:30 krijg je BNR Beurs. Elke werkdag, jazeker. En daarna te beluisteren als podcast in je favoriete podcast-app. De BNR-app natuurlijk.
9: Amerika gaat zijn gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. President Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven om de oefeningen substantieel te verminderen. Het gaat om een jaarlijkse training met zo'n 18.000 Zuid-Koreaanse militairen. Die is inmiddels wel begonnen. Zuid-Korea zegt dat de oefeningen vooralsnog volgens plan doorgaan, maar Trump zegt dat er aanpassingen komen. En hij heeft twee redenen voor zijn besluit. 1. Hij vindt de oefeningen te duur en zegt dat ze een onnodig vijandig signaal afgeven aan Noord-Korea. Trump benadrukt daarbij, zoals hij het zelf noemt, dat hij een zeer goede relatie heeft met Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider. En 2, dat is een opvallende, een link met de oorlog tegen Iran die Trump voert. Zuid-Korea heeft namelijk geweigerd om zich daarbij aan te sluiten bij die oorlog. Trump schrijft ook dat hij de Zuid-Koreaanse president persoonlijk heeft gevraagd om mee te doen aan de Amerikaanse pogingen om Iran te denuclearisering. Antwoord uit Seoul zou zijn geweest: nee, dank u. En daar zou dit dan een soort straf voor zijn, het downscalen van die oefening dus. Ulchi Freedom Shield, zo heet hij, bedoeld om de Verenigde Staten en Zuid-Korea voor te bereiden op nieuwe dreigingen uit Noord-Korea. Daarbij gaat het onder meer om raketten, drones, cyberaanvallen, het verstoren van GPS. Signalen. Beeld daarbij is ook wel dat de Noord-Korea daar misschien allemaal beter in is geworden door de ervaringen die ze ook hebben opgedaan in de oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert. Nou, wat er precies gaat veranderen aan die oefeningen is nog even de vraag. Weten we niet. Overigens heeft Trump al langer moeite met deze gezamenlijke oefeningen, want tijdens zijn eerste termijn deed hij hetzelfde. Schroefde hij ze ook terug. Toen hij rechtstreeks onderhandelde nog, weet u nog, met Kim Jong-un, door hem ook wel liefkozend Little Rocket Man genoemd. Nou, die ontmoetingen hebben uiteindelijk nergens toegeleid, maar nu dus opnieuw het terugschalen van die Freedom Shield oefeningen die Amerika samen met Zuid-Korea doet.
5: Ja, en dan gaan we naar de meer dan 200.000 Canadezen die een petitie hebben getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Canada weg te sturen. Die meneer heet Pete Hoekstra. Dan denk je, die naam ken ik. Ja, dat klopt. Want die was in de eerste termijn van Trump 3 jaar ambassadeur in ons land. Maar de Canadezen zijn boos omdat Hoekstra net als Trump vindt dat Canada de 51ste staat van Amerika moet worden. We gaan erover verder praten met ons man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen Bas.
5: Denken ze dat in Canada dat Pete Hoekstra ervoor gaat zorgen dat Canada uiteindelijk ook een staat, de 51ste staat van Amerika wordt?
14: Nou, ze denken wel dat hij daar mee aan het helpen is. En dat zorgt echt voor heel veel irritatie voor een deel van de Canadezen. Ook Canadezen die ik zelf wel eens spreek, Canadezen kennissen. Daar merk ik van ook best wel conservatieve mensen die toch echt zeggen van wacht eens eventjes. Deze man is natuurlijk een ambassadeur. Die is aangesteld door Trump. Dus logisch dat hij zijn verhaal vertelt. Maar hij zorgt er echt voor onrust mee. Hoekstra die wil dus ook Canada annexeren. Die heeft het daar ook vaak over. Hij is daarmee ook. Bepaalde Canadezen die willen zich eigenlijk afscheiden. Die zeggen: zie je wel, kijk eens eventjes wat die Hoekstra zegt. Die heeft helemaal gelijk. Maar een groot deel van de Canadezen denkt ook: nee, dit willen wij helemaal niet. Maar waarom doe je dit allemaal? Hij heeft ook bijvoorbeeld gezegd dat hij teleurgesteld was in de anti-Amerikaanse toon bij de laatste verkiezingen. Dus dan zeggen die Canadezen: waar bemoeit die man zich mee? Wij hebben onze eigen verkiezingen. Daar moet je je niet mee bemoeien. Die Hoekstra is gewoon helemaal niet diplomatiek. De ambassadeur is dat normaal gesproken wel. Nou ja, wij hebben hem natuurlijk ook meegemaakt in Nederland. Toen was hij ook niet heel diplomatiek. Nee. Toen had hij het over no-go-zones. Hè. Dat werd toen echt een rel. Dit is dus ook eigenlijk een rel, maar dan met de Canadezen.
5: Ja, maar die Canadese rel, of althans die boosheid, die is er al veel langer. Vanaf het moment al dat Trump het importheffingen opwierp naar de buren en dat soort dingen, toch?
14: Ja, absoluut. Het is eigenlijk al anderhalf jaar sinds Trump er weer zit, is dit weer frustratie bij Canada. Trump komt inderdaad constant met nieuwe importheffingen. Dan moet er weer onderhandeld worden, weer gedoe, veel onrust. Een belangrijke brug die een paar weken geleden is geopend bij Detroit tussen Amerika en Canada. Nou, daar maakt Trump dan ruzie over. Die zegt dan, wij moeten daar geld voor krijgen. Hij blijft maar naar Canada lonken als de 51ste staat. Dat zorgt natuurlijk voor grote irritatie. En je ziet bijvoorbeeld dat in delen van Canada er wordt geen Amerikaanse drank meer in de winkels verkocht. Canadezen gaan ook veel minder op vakantie naar de VS. Ik heb hockeywedstrijden gezien, ijshockey, waardoor het Amerikaans volkslied heen wordt gejouwd door Canadezen. En ja, Canadezen zijn echt vreselijk vriendelijke mensen. Ja. Echt altijd hoffelijk, hè. Maar ja, dit is echt. Ze zijn er helemaal klaar mee, met Trump in ieder geval. Ja,
5: gaat de Canadese regering, hè, van Carney luisteren naar deze meer dan 200.000 mensen die een petitie tekenen?
14: Nou, dat denk ik niet. Die kans lijkt me heel klein. Een ambassadeur uitzetten is natuurlijk echt een grote escalatie. En uiteindelijk moet je dan bedenken, wat zou Canada daarmee bereiken? En eigenlijk niets. Dat geeft Trump juist weer munitie. Het zou Trump weer een reden kunnen geven om juist er weer een schepje bovenop te doen. En Canada en Amerika zijn op dit moment aan het onderhandelen weer voor de zoveelste keer. Mm-hmm. Dus als je dan de ambassadeur uitzet, dat doe je normaal in oorlogssituaties en dergelijke, dan ben je het gelijk op de spits aan de drijven. Dus ik denk dat Canada hier even hoffelijk blijft.
5: Exact. En even afwachten hoe die handelsafspraken eruit komen. Want die worden deze week gesloten, begrijp ik, hè?
14: Ja, dat moet gebeuren, want woensdag is de deadline al. Mm-hmm. Dat zijn die dreigementen van de laatste keer. Hè. Trump die zei toen, ik ga importheffingen van 50% instellen... op ongeveer 20 miljard aan Canadese producten. IJshockeysticks, cement en drank ging dat om. Nou, we hebben nu gehoord, ze hebben gisteravond weer gesproken... er is nog geen witte rook. En we hoorden vrijdag nog bijvoorbeeld dat ze erg ver uit elkaar lagen op dat moment. Maar er valt geen pijl op te trekken, hè, want uiteindelijk... hangt dit van Trump af. En zijn ook wij aan hem overgeleverd als het om dat nieuws gaat.
5: Zoals altijd. Dankjewel, Jan Posma, onze man in de States. Dan gaan we naar de kranten, Iwan.
9: In het AD, miljoenen rollen Nederland binnen door Trump-heffingen. Onverwachte opsteker voor de economie, is ook op de krant. Tientallen Nederlandse bedrijven die zien momenteel forse bedragen binnenkomen... als terugbetaling van de onwettig verklaarde Amerikaanse importheffingen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar Amerika... samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen.
5: En in de Telegraaf lezen: Kiev gooit alle remmen los in de strijd tegen Russische webgigant. De gerichte aanvalscampagne van Oekraïne tegen Wildberries... dat is die Russische macro, zeg maar even... begint flink op stroom te raken. Vannacht nog een aanval met 822 drones. En daarmee bestaat die vestiging daar niet meer. In de buurt van Moskou trouwens.
9: In het FD, Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft de krant. De hoge energieprijzen en de sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België met name maakt het de afgelopen maanden lonend om die centrales vaker aan te zetten. Het schuurt met het beleid om te vergroenen als het gaat om de productie van elektriciteit. Want kolen zijn verreweg het meest vervuilend om stroom te produceren.
5: Ja, en dan gaan we nog even naar een verhaal uit de NRC. En wat inmiddels ook breed uitgemeten staat in alle andere media. 4 werken van Antonello da Messina zijn gestolen uit het kunstmuseum in Sicilië, zegt die krant. Die werken waren van de bekendste en belangrijkste van da Messina. En het is een vroeg schilder uit de 14e eeuw, geloof ik. De directeur van het museum, Moume, zegt dat de dieven zaterdagavond rond een uur of 10 binnenkwamen tijdens een jaarlijkse processie. Camera's werkten, beveiliging was gewoon aanwezig en toch gepikt. In de reguliere uitzending straks op BNR spreken we hier uiteraard over met de kunstdetective Brand.
9: Nou, van het zuiden van Italië helemaal naar het noorden van Italië. Want in Como, daar wil die gemeente wil fietsen en elektrische steps gaan weren uit een flink deel van het historisch centrum. In de drukste straten mag je straks niet meer fietsen, maar alleen nog wandelen. Het gaat volgens Italiaanse media om zo'n 30 straten. Maar wat vooral opvallend is wat er aan dit besluit vooraf ging. Want de burgemeester van Como, Alessandro Rabinese, die werd op 18 juli aangereden door iemand op een elektrische fiets. Hij liep erbij wat blauwe plekken en kneuzingen op, hoefde niet naar het ziekenhuis, maar beschreef het moment als volgt. Hij zei, ik hoorde een zoemend geluid en toen maaide hij me omver. En Rapinese zegt dat hij door de klap een volledige koprol maakte. Die fietser probeerde nog te remmen, maar de klinkers waren glad, lukte niet meer. Nou, ongeluk dus. En nu zegt die burgemeester, dit ongeluk heeft mijn ogen geopend. Ik dacht al langer naar over strengere regels, maar dit incident geeft mij de doorslag. En hij zegt ook, het gaat er met name om de veiligheid van de voetgangers. Como trekt uiteraard veel toeristen, bekend van het Como Meer. En in die smalle straatjes van de oude binnenstad kan het behoorlijk druk worden. En die Rapinese die klaagt vooral over elektrische fietsen. Bezorgers en stepjes die volgens hem met veel te hoge snelheid tussen alle voetgangers doorfietsen. Maar alleen elektrische fietsen weren, dat kan juridisch gezien niet, zegt die burgemeester. Want de verkeerswet zou gewone en elektrische fietsen allemaal hetzelfde behandelen. En dus moeten alle fietsen eruit. Nou, dat zorgt voor behoorlijk wat verzet. Tegenstanders vinden dat de gemeente niet alleen niet alle fietsers moet aanpakken vanwege een paar mensen die veel te hard rijden. En ook klinkt de kritiek dat inwoners en ondernemers nauwelijks bij die plannen betrokken zijn. Er is nu een actiegroep, Nova Como, die heeft voor 12 september een protesttocht aangekondigd. Ze gaan dan door het gebied fietsen waar de nieuwe regels gaan gelden en daarbij heel demonstratief de regeltjes volgen, fietsen waar het mag en dan precies afstappen waar het moet en daar dan heel demonstratief doorheen gaan wandelen. En intussen is ook het deelfietsensysteem van Como opgedoekt. Volgens de lokale krant heeft de gemeente dat de afgelopen concessie niet verlengd en sinds 11 augustus staan de fietsen er dus niet meer. Dus de oorlog tegen de fiets in Como die wordt flink opgevoerd door een ongelukje van de burgemeester. De gemeenteraad moet de nieuwe regels nog wel goedkeuren.
5: Ja, en als meneer Rapinees binnenkort gaat zwemmen in het Comomeer, niet met je waterfiets het water op.
9: Beter niet, nee.
5: Hoge gasprijzen zorgen ervoor dat kolencentrales, je zei het net al even, weer harder draaien in ons land. En dat terwijl die eigenlijk in 2030 moeten sluiten. Hoe valt het nou te rijmen met ons vergroeningsportefeuille? Oh nee, het ging over de gewone portefeuille. Zometeen in de ochtendspits op BNR.
15: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
16: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
15: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Thomas van Zijl.
20: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel en een gesprek met Chimo Verbaan, eigenaar van de horeca uitzendbureaus Mise en Place en Four Parties. Ik bespreek de toename van het aantal bedrijven dat zichzelf bij Four Parties in de aanbieding doet voor een mogelijke overname. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
22: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
23: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
24: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
25: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
26: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
27: BNR Verkeer.
28: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan op dit moment nog geen files, wel is er een weg afgesloten. Dat is de A29 richting Rotterdam. Daar is de Heijenoordtunnel dicht door een te hoog voertuig. Dan wordt er wel nog geflitst en wel op de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,8. En de A35 Enschede-Almelo bij 69,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niet alle buren kunnen terug naar huis, voor hen is opvang geregeld. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond won de estafette vrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op datzelfde onderdeel het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Al kan er ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: En die hoogprijs voor het gas die zorgt ervoor dat kolencentrales harder moeten draaien in ons land. We moeten de Belgen bijvoorbeeld beleveren, verdienen we geld mee. Maar die kolencentrales die zijn niet zo prettig, die zijn niet zo heel groen. En die moeten eigenlijk in 2030 dicht. Hoe valt dat nou met elkaar te rijmen? Gaan we zo bespreken.
0: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
2: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
1: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
1: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Ja, zo trappen we deze Ochtendspits af. Het is maandag 17 augustus 2026. Van harte welkom als je net terug bent van vakantie. Het werkzame leven is weer begonnen. Het is 6:55. En verrassend gewijs regent het buiten.
9: Ja, dat gaat ook de hele week regenen.
5: Ja, dat is ook. Ja, maar het werd ook tijd.
9: Ja, dat is wel.
5: Hallo, als je nog steeds met je binnenvaartschip over de bodem van de Rijn schuurt, wordt het tijd dat het een beetje gaat regenen. Hè?
9: Het zal niet genoeg zijn om die droogte te verhelpen, maar alle beetjes helpen, zeggen we misschien.
5: Dat kunnen we stellen. Wat gaan we doen het komende half uur?
9: We gaan zo meteen praten over 5 jaar Taliban in Afghanistan. Nou, we kennen de dramatische beelden nog wel van het vertrek van de Amerikanen daar. En sindsdien de Taliban aan de macht. De eerste maanden hoorden we hele mooie verhalen over. Nou, we gaan allemaal weer rechten teruggeven aan meisjes en vrouwen. Er is eigenlijk allemaal niks van gekomen. Hoe het nou zit met die Taliban daar en de situatie. Wat er misschien dan ook wel goed is gegaan. Nou, gaan we allemaal zo meteen bespreken. En afgelopen week hadden wij rond 6:50 de serie Verboden Toegang, waarbij we op allemaal plekken keken waar je normaal niet binnenkomt. Deze week, want het bedrijfsleven begint weer een beetje te starten, gaan we een paar minuten meelopen met de dag van. Dus we spreken komende week allerlei CEO's, bestuurders en dergelijke met de vraag, hoe ziet jouw dag vandaag eruit? Toch nog een beetje midden in de vakantie, wel hard aan het werk. Vandaag met de toernooidirecteur van het WK Hockey. Dat begon afgelopen zaterdag. Nou, hoe ziet dan de dag van zo'n toernooidirecteur eruit? Is dat allemaal vergaderen, overleggen enzovoorts? Of kan je ook nog een beetje genieten van het spel? Hoor je zo meteen.
5: Maar eerst gaan we naar dit. Want kolencentrales die draaien weer op hetzelfde niveau als in 2022. En het komt door de hoge gasprijzen en de sterke elektriciteitsvraag vanuit België. Zo schrijft het FD vandaag. En dat terwijl onze kolencentrales eigenlijk in 2030... de deuren moeten sluiten, omdat ze eenvoudigweg milieuvervuilend zijn. We gaan erover praten met onze collega van het FD, energieredacteur Eva Royers. Schreef dat stuk ook in de krant vandaag. Eva, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Ja, het is toch een beetje gek, hè? Kolencentrales op volle toeren aan het draaien, terwijl we afspraken, 2030 moet alles dicht zijn. Hoe is dat te rijmen?
10: Kijk, in principe mogen die kolencentrales tot ze dicht moeten op dit moment gewoon zo hard draaien als ze willen. Dus het is eigenlijk gewoon marktwerking. De gasprijzen die zijn flink omhoog gegaan dit jaar. Normaal is gas een stuk goedkoper om op gas te draaien dan kolen, omdat je ook veel minder CO2-heffing voor gas hoeft te betalen. Dus ja, dan gaan kolencentrales simpelweg niet aan, omdat ze dan niet kunnen concurreren met gascentrales. Maar als er heel veel vraag is en de prijzen van gas hoog zijn, dan kunnen ze wel concurreren en dan gaan ze dus draaien.
5: Ja, het gekke is, de laatste keer dat die kolencentrales op deze volle kracht draaiden, was eigenlijk al even in 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Toen waren de gasprijzen veel hoger dan nu.
10: Klopt, ja. Toen waren de gasprijzen een stuk hoger. En toen zag je ook, toen gold er nog wel, dat is nu niet zo, een soort plafond voor kolencentrales. Voor hoeveel ze mochten draaien, dat Jette net daarvoor ingevoerd was, toen nog klimaatminister, omdat ze inderdaad zo milieuvervuilend zijn en ze de klimaatdoelen wilden halen. Hij heeft dat plafond er toen afgehaald, omdat we dat gas wilden we liever uitsparen, gewoon om direct huizen te verwarmen en onze bergingen en fabrieken te laten draaien en gasvoorraden te vullen. Dus dan liever voor het produceren van elektriciteit kolen op dat moment gebruiken en geen gas. Zodat het gas dus voor andere middelen gebruikt kon worden. En eigenlijk zie je dat nu weer een beetje gebeuren. Niemand die zegt dat dat moet, maar dat is eigenlijk de markt die dat
5: bepaalt. Precies, want de Belgen die halen bij ons stroom weg. Hè. Daar exporteren we veel elektra naartoe. Daardoor die kolencentrales aan. Terwijl je ook zou denken, wacht even, België kan toch ook gewoon gezellig bij die Franse kerncentrales terecht?
10: Ja,
5: of nee, heeft dus er zelf twee, kijk, trouwens?
10: Ze halen ook nog meer. Ze importeren op dit moment heel veel stroom in België.
5: Ja.
10: Mm-hmm. Iets meer nog komt uit Frankrijk dan uit Nederland.
5: Ja.
10: Dus daar halen ze ook zeker stroom vandaan. Maar er komt dus ook stroom uit Nederland. En ook dat is gewoon marktwerking. We hebben gewoon een grote Europese stroommarkt.
5: Ja.
10: Met veel verbindingen met elkaar.
5: Ja, en ze shoppen uit de marktwerking, zeggen ze al. Dus zelf kunnen ze niet goedkoper maken dan dat wij het aanbieden. Maar ze hadden het doel en triage, toch? Die twee kerncentrales, maar die zijn deels dicht of helemaal dicht?
10: Ja, klopt. Nee, ze wilden eigenlijk alle kerncentrales sluiten. Daar zijn ze van teruggekomen. Mm-hmm. En ze gaan er twee open houden.
5: Ja.
10: Maar die zijn nu in groot onderhoud. Dus die doen helemaal niks.
5: Ah, vandaar.
10: Waarschijnlijk omdat ze dicht moesten, is er weinig aan gebeurd. Nu mogen ze nog een tijd doordraaien. Er moet dus is onderhoud nodig.
5: Ja, en ondertussen horen we de staatskas niet reageren. Ik denk dat Jette ook denkt, elke euro is meegenomen met die kolencentrales.
10: Ik weet niet of ze denken. Ik denk ook dat ze denken, misschien niet zo goed voor de Nederlandse klimaatdoelen. Maar je ziet wel dat er nu stemmen opgaan. Niet van Jette zelf, maar bijvoorbeeld Henry Bontebal heeft het eerder dit jaar al een keer geopperd. Moeten we die kolencentrales niet wat langer openhouden dan ook?
5: Ja.
10: Na 2030 moeten ze dicht zijn. Ik sprak een energie-expert die hetzelfde zei. Vooral om de reden van, hou ze gewoon achter de hand. Want we hebben onze gassituatie niet op orde, is het argument. Nee. Want kijk wat er gebeurde in de toen Rusland Oekraïne binnenviel. Kijk wat er gebeurt nu de straat van Hormuz nauwelijks gas doorkomt. Dan zijn we hartstikke kwetsbaar in Nederland. En zitten we misschien wel met gastekorten. Het is handig als je dan nog een kolencentrale hebt om op terug te vallen.
5: Tja.
10: Is die kant van het argument. Ja, als je dat vraagt aan linkse partijen en milieuclubs, zullen die iets heel anders.
5: Dat denk ik ook, Die houden graag vast in 2030.
10: Zeker,
5: Dankjewel. Eva Royers, energieredacteur bij het FD, auteur van het stuk Vandaag de Krant.
11: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
9: Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 bijna 1,5 miljoen militairen verloren. Dat zijn doden, maar ook gewonden en vermisten. Meldt althans, en dat is goed om erbij te vermelden, het Oekraïnse leger op basis van schattingen. En ook zou Rusland bijna 500,000 drones zijn verloren, 25.000 gepantserde gevechtsvoertuigen en 12.000 tanks. Over eigen verliezen is het Oekraïnse leger een stuk minder open. Uit een inschatting van een Amerikaanse denktank blijkt dat Rusland 2,5 keer zoveel verliezen zou leiden als Oekraïne. En die verliezen aan de Oekraïnse kant, die schatten zij bij die denktank afgelopen januari nog in op 600.000 troepen. Ook niet te onaanzienlijk. Het gebruik van drones aan beide kanten maakt het moeilijker om lichamen terug te halen en ze te identificeren en te registreren. Vandaar dat het moeilijk is om exacte getallen te achterhalen. En ja, de legers zijn uiteraard graag niet open over hun eigen verliezen.
5: En dan is het 6:55. De ebola-uitbraak in Congo, de Democratische Republiek Congo, is inmiddels de dodelijkste uitbraak ooit in dat land. Er zijn inmiddels 2300 mensen overleden, melden de autoriteiten. En daarmee komt dat dodental helaas uit, hoger dan de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020. En er zijn nu 5000 besmettingen vastgesteld. Verenigde Naties noemt de huidige uitbraak bovendien de snelst groeiende in de geschiedenis van ebola. Volgens de VN sterft er inmiddels elke 30 minuten iemand aan dat ebola-virus. Experts zeggen dat het virus zelf niet dodelijker is geworden. Het probleem is vooral dat veel patiënten te laat worden opgespoord en behandeld. En ook zijn er grote problemen met gezondheidszorg en de bereikbaarheid van getroffen gebieden. Nou, die uitbraak wordt nu veroorzaakt door een zeldzame variant van het ebola-virus, waarvoor momenteel geen goedgekeurde vaccins of behandelingen beschikbaar zijn. Dus het enige is mensen ervan weghouden en zorgen dat ze niet besmet raken. Maar dat lukt dus niet fantastisch.
9: Hebben we vorige week gesproken over sociale mediaberichten rondom Ceuta. En wellicht een nieuwe gang van allerlei mensen uit Marokko naar Ceuta. Wat is er dit weekend al gebeurd? Marokkaanse politie heeft zo'n 300 migranten opgepakt. Want inderdaad, opnieuw een oproep om die grens over te steken. Politie was nu een stuk alerter op overstekende migranten naar aanleiding van de tienduizenden migranten die twee weken geleden toen de Spaanse exclaven bereikten en uiteindelijk ook weer terug zijn gegaan. Maar die beelden gingen wel de wereld bijvoorbeeld over en leidde tot allerlei politieke discussies in Spanje zelf, in de EU. En ook allerlei uiteraard opiniemakers die daar mening over hadden. Een groot deel van die migranten die komt niet uit Marokko zelf, maar uit zuidelijk gelegen landen, maar wel via Marokko dus naar de EU willen. Nou, inmiddels dus weer terug. Afgelopen weekend niet heel veel gebeurd, maar wel enkele honderden migranten opgepakt dus.
5: En dat brengt ons bij de ANWB. En daar zit Rijn Baartmans achter de schermen. Rijn, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
5: Allereerst een file bij de Heinoortunnel, begrijp ik, hè? In de buurt van Rotterdam.
28: Ja. Dat klopt inderdaad. Er stond daar eerder vanochtend een te hoog voertuig voor de Heinoortunnel op de A29 richting Rotterdam. En daarom sta je nu alsnog in de file tussen afrit Numansdorp en de Heinoortunnel. Nou, de vertraging neemt af, want het te hoge voertuig is inmiddels weg. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,8. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,2.
12: Luister vandaag, begrijp morgen.
13: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
14: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten, hè. Zo gaat dat.
15: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
9: De Taliban waren dit weekend 5 jaar aan de macht in Afghanistan en hebben dat gevierd. Voor de voormalige Amerikaanse ambassade reden gepantserde voertuigen in een parade. Nou, we kennen nog wel 2021, de chaotische evacuatie van Kabul. Sindsdien kregen de Taliban daar de macht in handen. Een paar maanden daarvoor begonnen westerse landen ook al met het terugtrekken van hun troepen. En nu, ja, 5 jaar later, hoe staat het er dan voor? Gaan we bespreken met Zuid-Azië-correspondent Wilma van der Maten. Wilma, goedemorgen. Ja, de Taliban claimen natuurlijk dat veiligheid hun grote succes is. Maar ja, het is natuurlijk ook niet een onverdeeld succes. Ja, misschien de straten wel wat veiliger geworden, maar in het noorden van het land afgelopen weken nog aanslagen en aanvallen met doden tot gevolg. Dus die claim to fame, is daar iets van waar te maken?
16: Nou, kijk, het is maar net wat je belangrijk vindt in je leven. Kijk, in het begin toen de Taliban terugkeerde, de NAVO-troepen wegtrokken, na 20 jaar mag je rustig zeggen oorlog, want dat was het er gewoon. Toen ging er eerst een zucht van verlichting door het land heen. Zoiets van, we zijn van die aanslagen af, we zijn van die oorlog af, we zijn van de corruptie af. Maar nu na 5 jaar, ik denk dat de Taliban de enige zijn die dit weekend feest hebben gevierd. Want als je naar alle factoren kijkt in het land, als het gaat om meisjes naar school gaat, als het gaat om de economie, als het gaat om honger, als het gaat om ontwikkeling, als het gaat om droogte, noem alles maar op. Het is gewoon eigenlijk, voor de gemiddelde inwoner van Taliban is het gewoon een ramp. In een situatie waar ze terecht zijn gekomen die compleet uitzichtloos is. Ja.
9: En ook dus nog sterk verslechterd is, hè? Slechter dan wat het daarvoor was.
16: Ja, we richten ons heel erg op die meisjes die niet naar school mogen. Ja. En dat is natuurlijk vreselijk. Die vrouwen die niet mogen werken, alhoewel er nog steeds een deel is van die vrouwen die wel werkt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de economische factoren, als je kijkt naar het platteland vooral, wat er altijd is bijgehangen, ook toen die Amerikanen daar zaten, daar is nauwelijks niets gedaan aan ontwikkeling. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. En vergeet niet die miljoenen Afghanen die in de afgelopen jaren terug zijn gekeerd, gedwongen door Pakistan, gedwongen door Iran. Het land kan gewoon al die mensen niet aan. Er is er zijn geen huizen, er is te weinig te eten, er zijn geen banen. Het is gewoon een afschuwelijk land geworden, mag je best rustig zeggen.
9: Ja, en ook een soort perfect storm, hè? Want ja, buitenlandse hulp teruggelopen. Het land heeft ook te maken met allerlei weersnoodsituaties, droogte, aardbevingen. Ja, het is inderdaad een drama.
16: Ja, als je bedenkt dat 70% van alle hulp is teruggegaan. En dan heb ik het niet over die kleine NGO's. Hè. Wij zaten daar ook met relatief kleine NGO's. Dus dat was niet allemaal zo, dat echt zo verhielp. Maar bijvoorbeeld die grootste Amerikaanse USA-organisaties, die eigenlijk ook al die andere kleine NGO's in leven hield, sinds die zijn weggegaan. In combinatie met het beleid van de Taliban, dat vrouwen niet meer mogen worden opgeleid als vroedvrouw. Dat vrouwen ook niet als alleen maar met vroedvrouwen mogen werken als een man met ze meegaat. Klinieken die zijn gesloten omdat er geen geld meer was. Ik denk dat we daar heel weinig mee bezig zijn. Dat los van het onderwijs, dat op het platteland, als je kijkt naar vrouwen, daar echt gewoon een enorme ramp zich aan het voltrekken is. Moet je voorstellen hoeveel vrouwen er nu in het kraambed overlijden. Hoeveel baby's er overlijden. Vrouwen die ziek zijn, die niet naar een kliniek toe mogen gaan. Ik denk dat we op een gegeven moment in een situatie terechtkomen waarin er eigenlijk bijna geen vrouwen meer zijn in Afghanistan.
9: Ja, ja. Ik zag cijfers van de VN waaruit bleek dat de helft van de Afghaanse vrouwen nog maar 1 of 2 keer per maand buiten komt. En verder dus gewoon binnen zit, de hele maand ongeveer. Toch zie je wel dat die Taliban-regering wel door allerlei landen, misschien niet formeel wordt geaccepteerd, maar er zijn wel contacten met China, met India, met Iran. EU praat geloof ik met de Taliban. Dus ja, op diplomatiek niveau is het voor de Taliban wel een succes te noemen, of niet?
16: Ja, kijk, wij richten ons heel erg op het Westen, op wat Amerika doet en wat Europa doet, maar wij vergeten dat daar om Afghanistan eigenlijk een hele wereld ligt. Al die Centraal-Aziatische landen. En als je kijkt hoe zij op dit moment zaken doen, hoe hun economie ervoor staat, dat zijn toch wel echt emerging landen. En die lopen de deur plat in Afghanistan, net zoals Rusland daar de deur plat loopt, China, India, Pakistan zou ook wel weer willen, maar goed, die hebben nu even oorlog. En vergeet ook niet, Afghanen over de hele wereld heen, ook in Nederland hebben we hier een Afghaanse Kamer van.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Rijke en luxe shoppingmalls bij zijn gekomen, ook hotels. Dat er bijvoorbeeld in hotels, als je daar binnen zou komen lopen en je weet niet dat je in Afghanistan zou zijn, dan zie je ook echt hele mooie vrouwen, heel mooi aangekleed, hele mensen, hele rijke mensen. Dus er zijn eigenlijk verschillende economieën zijn daar op dit moment bezig in Afghanistan. Maar het levert blijkbaar wel geld op, anders zouden China en al die landen daar niet zijn.
2: Nee. Het is echt een land met meerdere gezichten. Nou zag ik dat Afghanistan ook meer toeristen wil gaan trekken de komende jaren. Nou, als ik zeker zo het eerste deel van jouw betoog hoor, dan zou ik toch denken, daar moet je niet heen willen.
1: Nou, dat is ook een merkwaardig verhaal. Dat je op dit moment ziet dat toeristenbedrijfjes in Afghanistan, maar bijvoorbeeld ook in Engeland of in Amerika zelfs, toch wel uit de grond schieten. En het is natuurlijk een bepaald soort toeristen die er naartoe gaat. Maar het wordt echt, de video's die je ook ziet op sociale media, het wordt echt gewoon aangeprezen. Zeker dit moment, mooie plaatjes zie je, hè? Mooie bergen, mooie luchten. Een mooie, ja, wat is er nog mooier? Maar goed, mensen gaan dus wel. En je ziet ook, en dat vind ik ook heel merkwaardig, in een stad als Herat bijvoorbeeld, heb je ook heel veel vrouwen die daar hun eigen toeristenbureaus hebben opgezet. En ook als toeristengids werkzaam zijn en op die manier ook voor hun familie geld verdienen. Dus het trekt wel aan. Ik zie bijvoorbeeld in Pakistan en Peshawar ook, dat is de stad die dicht bij Afghanistan ligt, daar zijn toch heel wat toeristenbureaus gekomen, waar toeristen die naar Pakistan gaan toch vaak nog wel even een reisje de grenzen overboeken naar Kabul.
2: Ja, over die relatie Pakistan-Afghanistan valt ook heel veel te vertellen. Maar laten we dat een andere keer doen. Tot slot zitten die Taliban stevig in het zadel. Daar wordt niet aan stoelpoten gezaagd.
1: Nou, het zou wel kunnen. Je zou ze best weg kunnen krijgen. Als bijvoorbeeld Europa ophoudt met ze uit te nodigen, met ze te praten, diplomaten weer naar te ontvangen. Kijk, wij zeggen dat wij hebben ze niet erkend, maar tegelijkertijd zitten bijvoorbeeld in de Duitse ambassade zitten alweer Afghaanse diplomaten. En tegelijkertijd, de oppositie daar is zo verdeeld. Als je bijvoorbeeld de oppositie, ja, dan zou Europa best aan mee kunnen werken, ze op één lijn zou kunnen krijgen, dan één gezamenlijke vijand creëren. De Taliban is de vijand. Nou, dan zou je ze misschien toch best wel weg kunnen krijgen.
2: Maar die druk is er dus vooralsnog niet. Dankjewel, Zuid-Azië-correspondent Wilma van der Maten.
3: De dag van...
4: Ja, want de hele week gaan we weer met mensen die een bijzondere baan hebben even kijken naar hun werkzaamheden vandaag in het kader van onze laatste zomerseries. De hele dag is een directeur druk met van alles en nog wat. Maar wat doet hij nou eigenlijk? Nou, dat gaan we deze week iedere dag aan zo'n directeur vragen. Waarmee houdt hij zich bezig? Wat staat er op de planning? En vandaag doen we dat met Victor Brouwer, toernooidirecteur van het WK Hockey, wat afgelopen zaterdag begon en nu wordt verspeeld in Nederland en België. Meneer Brouwer, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hoe zijn de eerste twee toernooidagen verlopen?
5: Nou, best hartstikke mooi. We hebben nog een beetje na kunnen genieten van het mooie nazomerweer.
4: Ja.
5: Hoe gek dat ook klinkt, maar het wordt wat anders het weer. Maar het was prachtig. We zaten vol. Onze teams hebben gewonnen, wat natuurlijk toch ook leuk is. Ja. Ook al de directeur dat nooit heel hard roepen op het terrein. maar ben er stiekem wel blij mee.
4: Dat begrijp ik, ja.
5: We hebben zonder grote moeilijkheden hebben we de eerste dagen doorstaan. Dat ging hartstikke goed.
4: Ja. Wat doet u nou de hele dag zo? Is het ook nog tijd om af en toe bij een wedstrijd te gaan kijken, of bent u achter de schermen alles aan het regelen?
5: Nou, nee, we hebben een hele organisatie die alles regelt. Maar heel veel tijd om heel rustig alle wedstrijden te kijken is er ook weer niet.
4: Nee.
5: Er zijn toch altijd veel dingetjes om even na te lopen. Ja. Ik ben het gezicht van het toernooi, maar niet alleen voor de mensen op mijn kantje van de tribune. Ja. Ik ben het gezicht van het hele toernooi. Dus ik loop heel rond, ik zie veel mensen. Ja. Ik praat veel aan elkaar.
4: Ja, nog eventjes naar de dag van vandaag. Laten we even de agenda doornemen, want het is nu bijna 7:00. Nu al wakker, 8:30, dan begint de dag met het openen van de poorten en dan?
5: Nou ja, inderdaad, als ze open zijn, ja, voor die tijd moeten we natuurlijk even kijken of echt alles schoon is en iedereen er klaar voor staat, alle vrijwilligers op zijn plek. En dan inderdaad 8:30 gaat de poorten lopen, want 10:00 is de eerste wedstrijd. Nou, dat hockeygedeelte, dat ligt.

0: ook bij de FIH, de Wereldhockeyfederatie. Dus daar hoef ik niet direct wat aan te doen. Maar dan lopen we naar het volgende overleg. Want ja, we hebben niet alleen dit WK voor de echte landen, maar we hebben ook voor het eerst in de historie een WK parahockey. Mm-hmm. En dat hosten we ook in Nederland, in Amstelveen.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we nog een overleg over aanstaande woensdag, ja. De opening. Ja, dat is mijn eerste overleg van vandaag.
1: Ja, kijk, en de volgende, wanneer is die?
0: Om 11 uur, sorry, okay. Gaan we met de stuurgroep aan de slag.
1: Ja, jeetje zeg. Het is van vergadering naar vergadering lopen dus, hè? Als ik het goed begrijp.
0: Ja, top.
1: Nou loopt het hele toernooi tot 30 augustus aanstaande. Dat is nog 13 dagen. Ja, nou, dat is nog even vol in de bak dus, hè?
0: Zeker, ja. We zijn gisteravond nog, we zijn eigenlijk net begonnen. En dat klopt ook. Ja. Nee, we moeten nog 2 weken door.
1: Ja. Ja. Wat vreest u het meest? Wat mag er niet gebeuren?
0: Dat er te veel mensen weg zouden gaan die het niet naar hun zin hebben gehad.
1: Oké. Juist. En hoe zorgt u ervoor dat het wel gebeurt? Dat ze het geweldig naar hun zin hebben? Aan het weer kan je niks doen, hè?
0: Aan het weer kunnen we niks doen. We hebben het qua hockey aardig voor elkaar. We doen dat in Nederland altijd goed, dus we zullen komen. We hebben mooie andere landen, dus er komt goed gehockeyd. En we hebben dit keer voor het eerst een festivalterrein met echt best grote namen als artiesten. En daar hopen we ze wat langer mee te vermaken en wat meer nog mee te vermaken.
1: Dus een hapje en een drankje en een liedje.
0: Zo is het helemaal.
1: Kijk eens aan. En wie komen er allemaal voor het festival? Even de grote namen.
0: André Hazes bijvoorbeeld. We hebben Marcel Maier op de bühne staan om het allemaal aan elkaar te praten. Nou. Onze Pierre Blaak, dat is de oud-keeper van het Nederlands elftal, die in Parijs nog een gouden medaille won. Die is er ook om alles aan elkaar te praten. Oh. En dan allerlei bekende Nederlandse artiesten en bands.
1: Nou, mooi zo. En Victor Brouwer gaat daar zelf ook nog een stukje zingen?
0: Nou,
1: dat dan weer niet.
0: Ik weet niet of dat verstandig is. Nee.
2: En na 30 augustus dan is het voorbij.
1: Is klaar.
2: Valt u dan in een zwart gat? Want ik zie, u hebt geloof ik ook een bouwbedrijf. Dus u bent ook een hele andere sector actief.
0: Ja, nou nee, het is echt maandag, wat is dat? 29, nee, maandag 31.
1: Ja.
0: En ja, dan begint er een nieuwe klus. Dan gaan de jongens weer de stijger op.
1: Kijk dan. Goh, wat een druk leven. Nou, voorzichtig, rustig aan. En maar hopen dat de Nederlanders ver komen. Dank Victor Brouwer, toernooidirecteur van het WK Hockey. België heeft nu te maken met de grootste natuurbrand uit de geschiedenis en krijgt die niet onder controle. In de Hoge Venen, in de Ardennen, en de naam zegt het al, het is een veenbrand. Ze doen hun beroep op de Europese Unie om te helpen. We gaan daar zo over praten met onze correspondent in Brussel.
3: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
5: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
9: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
10: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
11: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
12: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
16: Nu in de BNR-app.
2: Premier Jette start vandaag zijn zoektocht naar steun voor de kabinetsbegroting. De tijd dringt. Nederlandse kolencentrales draaien in 2026 hun hoogste productie in jaren. En Trump zet rem op legeroefening met Zuid-Korea. Hij noemt het een ongepast signaal aan Noord-Korea. Deze en andere nieuwsverhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Gaan wij naar de AWB naar Rijnbaard, Mansgrijn. Net stonden nog maar één file, zijn er meer bijgekomen nu?
17: Er zijn meer files bijgekomen. Er staat nu 30 kilometer file in totaal. En in Noord-Holland ontstaan de eerste dagelijkse files na de zomervakantie. En dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam ben je 15 minuten langer onderweg. Dan een pechgeval op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Daar sta je in de file tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. De vertraging is daar opgelopen tot een uur. De A8 nog, Zaanstad richting Amsterdam. Door wegwerkzaamheden ben je 15 minuten langer onderweg tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,8. De A27 Almere richting Utrecht bij 112,3. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,2.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen, begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op Lisa van 17. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten ook mensen bij de grens in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau moesten tientallen mensen hun huis uit. De brand in België wordt groter en door de veranderlijke wind is het verloop onvoorspelbaar. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter. En reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die minder vol zit. Actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was al als baby op tv te zien in verschillende reclames en bleef haar hele leven acteren. Ze was vooral bekend van haar rol als Claire Bennett in de serie Heroes. Ook speelde ze in de films Scream 4 en Scream 6. Panettiere was 36 jaar. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. En Nederland komt met 14 medailles thuis na het EK atletiek in Birmingham. Op de slotavond pakte de estafette vrouwen met onder andere Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver de 50 gouden plak op de 4x400 meter. En werden zo voor de derde keer op rij Europees kampioen. Nog niet eerder waren de Nederlandse atleten zo succesvol op een EK. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Kijken we naar de beurs in Azië. De Nikkei 0,3% winst. De Hang Seng 1,5% hoger. En de Kospi in Zuid-Korea 2,4% in de plus. Kijken we even naar de olieprijs, want nou, die beweegt eigenlijk nauwelijks. Onder meer door stilstand in de onderhandelingen tussen Iran en Amerika. Afgelopen weekend zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi nog dat Iran geen besluit genomen heeft over de hervatting van gesprekken met Amerika. Trump heeft de Amerikanen dit weekend ook opgeroepen om de hogere benzineprijzen maar te accepteren zolang het conflict voortduurt. Nou, daar zijn ze het nog niet over eens in Amerika. En Brent crude staat op dit moment op $88.54 minimaal hoger. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. België heeft nu te maken met de grootste natuurbrand uit zijn geschiedenis en krijgt die niet onder controle. Het is een veenbrand in de Hoge Venen, in de Ardennen, en doet nu zelfs een beroep op de Europese Unie om te helpen. Zometeen onze correspondent in Brussel.
19: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
20: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
19: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
21: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
22: of over de grootste beursgang aller tijden.
21: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
22: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
21: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, daarmee is het 6:55, maandag 17 augustus 2026. Buiten begint het heel lang zo licht te worden, maar het is een regenachtige dag. En dat is lang geleden, zou ik bijna willen zeggen. Maar geniet er even van, en ook de tuin staat te juichen. Iwan, wat gaan we het komende half uur doen?
2: Bas, goedemorgen. We praten zo meteen over de innovatiebox. Dat is die fiscale regeling waarmee bedrijven een verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting krijgen als ze bezig zijn met zelfontwikkelde innovatieve activiteiten. Mm-hmm. Nou, het FD die zit daar diep in het onderwerp. Heeft nog maar eens een paar bedrijven gevonden die we aan de lijst van belangrijkste ontvangers kunnen toevoegen. En het lijkt dat er ook veel meer gebruik van wordt gemaakt dan tot nu toe gedacht. Nou, is dat dan een financiële tegenvaller of helemaal niet? Dat gaan we zo meteen bespreken. En we hebben nog een gesprek over lachgas en lachgastanks. Je ziet ze wel eens liggen langs de kant van de weg. Vroeger was daar statiegeld op, maar sinds dat verboden is bestaat dat statiegeld ook niet meer. En nu worden die dingen gewoon weggesmeten. Ja. Die komen terecht in de reguliere afvalverwerking. En er zijn nog steeds dagelijks explosies door lachgastanks in het restafval. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Hoor je zo meteen.
1: We gaan eerst naar België, naar de Ardennen om precies te zijn. Want in het natuurgebied de Hoge Venen woedt nog steeds een enorme natuurbrand. De grootste uit de Belgische geschiedenis. En de autoriteiten krijgen die brand maar heel moeilijk onder controle. Het is namelijk een veenbrand. Max van Gerving is klimaatwetenschapper en natuurbrandonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En die zegt het is moeilijk te blussen.
4: We zien hier nu dat de oppervlakte brandt. Dus daar denken we, daar is de actieve brand gaande. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we een ondergrondse brand. Ja. Dus op meerdere plekken tegelijk zie je dat het vuur eigenlijk de bodem ingetrokken is. En kan dus op verschillende plekken weer omhoog komen. Ja. En krijgen verschillende punten waar het eigenlijk brandt.
1: Ja, en dat is dus precies een veenbrand. Hè? Wat kennen we als figuurlijk overdrachtelijk gebruikt in iets wat onderhands smeult. Maar letterlijk gebeurt dat dus nu. Gisteren zijn er ook mensen net over de Duitse grens met Monschau geëvacueerd. Het vuur zet niet door in die richting, zo lijkt het althans. De politie in Luik heeft een onderzoek geopend om de oorzaak van de brand te achterhalen. En de ontwikkelingen bespreken wij met onze correspondent in België, Annelies Bontjes. Annelies, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
1: Hoe kijkt men in België bij jou naar de reactie tot nu toe van de Belgische overheid?
23: Ja, je ziet dat eigenlijk bij deze brand er meteen is opgeschaald. En dat dus België niet alleen eigen middelen gebruikt, maar dat ze ook naar het buitenland kijken. Dus vanuit Nederland is er hulp, Luxemburg, Duitsland, de EU is om hulp gevraagd. En wat me ook vooral opvalt is dat er heel veel vrijwilligers hier meehelpen. Dus echt, die zijn met honderden boeren die met landbouwvoertuigen vol met water die richting uitrijden. Dat vind ik ook wel iets heel Belgisch. Maar je ziet ook wel dat die brand van zo'n omvang is dat het moeilijk is en dat de capaciteit op de proef gesteld wordt.
1: Ja, dan had de minister van Binnenlandse Zaken gisteren, Bernard Cantin, over crisisoverleg met alle gouverneurs van België. Weet u wat er uitgekomen is?
23: Ja, het belangrijkste is eigenlijk dat het echt niet een lokaal probleem is en dat de verschillende overheden dus wel goed moeten coördineren hoe die inzet wordt gedaan van brandweer, civiele bescherming, evacuaties. Dus die Cantin die probeert eigenlijk het overzicht te houden, maar de uitvoering die ligt wel bij de lokale mensen.
1: Ja, nou begrijp ik dat jij op het moment dat die brand uitbrak daar in de buurt was, hè, met vakantie in de Ardennen.
23: Ja, toevallig was ik inderdaad, stond ik op de camping.
1: Wat heb je daarvan meegekregen?
23: Nou ja, toen het vrijdagavond begon leek het op een kleine natuurbrand. En toen zaterdag was het zich aan het uitbreiden. Toen ik naar bed ging was het 1800 hectare. En ik werd wakker eigenlijk door de brandgeur die ik rook. En dat was heel, heel eng. Het hing ook echt in de lucht, een soort mist, dikke mist. Maar dan was het dat natuurlijk niet. Nee. Allemaal mensen die hals over kop hun spullen aan het inpakken waren. Die camping stond vol met Nederlanders die eerder naar huis gingen. Een heel onheilspellend, onheimisch gevoel. Onze handdoeken die stonken naar die brandgeur. Terwijl dat 60 kilometer verderop was.
1: Ja, kan je nagaan.
23: Dus dat is,
1: dat is niet
23: een rare gewaarwording.
1: Ja, rare gewaarwording. Nee. Maar je zei het al even, de hulpverlening ook lokaal wordt opgeschaald. Er zijn ook boeren bij die water sproeien. Is het niet moeilijk te coördineren? Want dat kan ik me voorstellen. Met verschillende taalgebieden, met verschillende overheden op allerlei verschillende niveaus. Is er enige coördinatie in te ontdekken?
23: Ja, dat is altijd natuurlijk in België een extra uitdaging, inderdaad vanwege al die niveaus. Maar die coördinatie die ligt echt dus bij minister Quentin van Binnenlandse Zaken van de federale regering. En verder, ja, inderdaad, die brand trekt zich niks aan van gemeentegrenzen, gewestgrenzen. Nee. Maar de overheid die heeft daar wel mee te maken.
1: Ja. Nou, dit is de grote vraag. Er wordt een onderzoek naar gedaan, zei ik al eventjes, wat de oorzaak is van die brand. Weten we daar iets over of niet?
23: Ja, ze houden nu rekening met het scenario dat het gaat om onopzettelijke brandstichting. Nee. Maar op dit moment is het wel nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen. Ja. Maar dat gebied, het is uitzonderlijk droog. Dus er is weinig nodig om het te ontvlammen.
1: Ja, en dat veen is natuurlijk eng, want het brandt ondergronds. Het brandt gewoon door.
23: Ja, dus je kan ook moeilijk zien waar het doorgaat. En dat zeiden die brandweerlieden ook. Ineens gaat er weer wind over, flakkert het weer op. Je blust het lijkt gedaan en het flakkert weer op. Ja. Het is een soort kat-en-muisspel wat je bijna niet kan winnen. En dan over dus 3000 hectare, 4000 ruim voetbalvelden. Dat is een ongelooflijk gebied.
1: Ongelooflijk, ja. En wij hebben dus inderdaad meneer Max van Gerving te straks gesproken. Die zegt, het kan nog maanden duren voordat je zo'n brand uit hebt. Hè. Dus dat is alert blijven de komende maanden.
23: Ja. Zo is het. Ja, het regent hier nu deze ochtend. Het regent ook in het gebied lichtjes. Dat is een goed teken. Maar voor morgen staat er weer sterke wind voorspeld. Dat is weer een slecht teken. Dus het zal inderdaad de komende weken en maanden nog iets zijn om in de gaten te houden.
1: Nou, dankjewel. Annelies Bontjes, onze België-correspondent.
16: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Er kunnen Organon, Adyen en Wolters Kluwer worden toegevoegd aan de lijst van de belangrijke ontvangers van de belastingverlaging via de innovatiebox. Blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad op basis van de jaarverslagen van tientallen bedrijven. En ook zullen de kosten van die innovatiebox over het vorige jaar, 2025, hoger uitvallen dan het ministerie van Financiën in eerste instantie had begroot. We gaan erover praten met Tjeu Vaassen, FD-redacteur, auteur van het stuk. Tjeu, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, jullie zijn al lang met dit onderwerp bezig. Eerder presenteerden jullie al een top 10 van bedrijven die de meeste belastingkortingen krijgen via die innovatiebox. Daar komen nu 3 bedrijven bij. Om wat voor bedragen gaat het?
5: Nou, het gaat om tientallen miljoenen per bedrijf. Dus de grootste bedrag is 71 miljoen voor Organon. En die andere twee bedragen is 40 en 27 miljoen.
2: Ja, en daarmee zijn het, als je het vergelijkt met de toppers, dan valt het wel voor mee, hè?
5: Ja, dat valt wel mee. We hebben natuurlijk eerder gemeld dat is bekend van die innovatiebox, belastingregeling, dat die heel de aantal grote bedrijven daar enorm van profiteren. Dat zijn er 3 om precies te zijn, ASML, MSD en Booking. En die bedragen lopen in de honderden miljoenen, in 1 geval zelfs, of 2 gevallen, tot rond een miljard. Dus die 3 bedrijven, daar wisten we van dat die 90% van de innovatiebox opslorpen. Gaat naar die bedrijven. En als je kijkt naar de top 10, dan gaat het dus om 100% van het begrote bedrag.
2: Ja. En daaruit blijkt ook dat, je zou kunnen zeggen, het misschien een groter succes is dan verwacht. Er wordt meer geld aan uitgegeven, of eigenlijk minder belastinginkomsten dan financiën eerst had begroot.
5: Ja, precies. Ja, dat is toch wel wonderlijk. Dus je kunt nu zien op basis van de jaarverslagen dat alleen al de 10 belangrijkste ontvangers van de innovatiebox meer krijgen dan verwacht voor het hele totaal. Dat zou je kunnen zeggen is enerzijds slecht nieuws, want het betekent natuurlijk misgelopen belastinginkomsten. Daar tegenover staat, mag je concluderen dat die bedrijven goede winstcijfers hebben gepresenteerd en dat ook de belastinginkomsten, het deel wat ze wel betalen, dat ook hoger zal uitvallen dan verwacht.
2: Ja, maar dit is allemaal wel op basis van informatie die je uit hoeken en krochten moet halen. Ik krijg de indruk dat die informatie niet heel doorzichtig is en goed toegang is, of wel?
5: Nou, eigenlijk het tegendeel is het geval. Want voor het eerst kunnen we dit nu terugvinden, jaarverslag. In het verleden was het jaar precies zoals je schetst. Moesten we er echt volledig aan raden. Dat we nu zo'n top 10 kunnen presenteren, komt doordat bedrijven met ingang van dit jaar meer inzicht zijn gaan geven in de details van hun belastingbetaling. Dus wat ze werkelijk betalen. En daarmee ook aan de vrijstelling die ze krijgen via die innovatiebox. Dus het is een kwestie van de jaarverslagen goed napluizen. Al die bedrijven die jaarverslagen op het moment dat ze gepubliceerd worden op zoek gaan naar die post-innovatiebox. En dan kun je het nu eigenlijk wel vrij aardig vinden.
1: Ja. En Tjeu, wat je al stelde, hè, het grootste deel van de grote bedrijven die pakken deze volledige subsidiepot, die ook nog groter, uitgebreider is dan we eerder dachten. Het ministerie van Financiën ook hoopte, kan ik me voorstellen. Maar die kleine bedrijfjes, die doen dus gewoon niet mee. En die innoveren juist ook.
5: Ja, dat klopt. Dus die hebben moeite om die innovatiebox te gebruiken. Mm-hmm. Dat zit erin dat je met die innovatieve producten wel winst moet maken. Want je krijgt natuurlijk geen belastingverlaging als je van de winstbelasting als je geen winst maakt. Maar die regeling, daar is al lange kritiek op. Dat dat kleine bedrijven daar te moeilijk toegang tot vinden. Van kunnen profiteren. En de staatssecretaris heeft eerder, naar aanleiding van Kamervragen, ook aangekondigd dat er nu een onderzoek gaat doen naar hoe die regeling, technische aanpassingen in die regeling kan doen om te zorgen dat MKB-bedrijven daar makkelijker een beroep op kunnen doen.
2: Ja. Want waarom komen die daar niet zo goed tussen dan?
5: Oh, dat was. Wij hebben daar eerder een stuk over geschreven. En dat was allemaal heel erg technisch in die regeling. Daar moet ik je even schulden. Ja, okay. Daar hebben we destijds specialisten over gesproken. Maar dat zit hem echt in de details van die regelgeving.
2: Ja, dus als je een hele grote afdelingen hebt, dan kan je dat gaan doen. En als je met z'n drieën bent, dan is het heel ingewikkeld blijkbaar.
5: Nee, het komt er eigenlijk op neer dat een bedrijf als MSD heeft gewoon één verschrikkelijk succesvol product, namelijk een medicijn tegen kanker. En daar maken ze heel erg veel winst mee. En dat is heel gunstig voor die regeling.
1: Ja, even naar het andere. Want je zegt al, staatssecretaris Ehrenberg wil nu verandering brengen en ook zorgen dat die kleinere bedrijven wat kunnen. Nou wordt er over begrotingen gepraat. Nou, vorig jaar dus 2,9 miljard in die subsidiepot gevloeid. Meer dan het kabinet dacht. Dan hebben we nogal een uitdaging met allerlei andere dingen. Wat verwacht je? Kunnen we iets verwachten op Prinsjesdag? Van deze week starten de onderhandelingen tussen dit minderheidskabinet en een aantal andere partijen over waar het geld dan uitgegeven wordt. Gaat dat soelaas bieden voor die kleine bedrijven of komen die weer achteraan in de rij?
5: Nou, kijk, de minister komt rond later dit jaar met een aanpassing van die innovatiebox of met een voorstel daarvoor. Dat zal wat soelaas bieden, maar op de totale winstbelasting, die is 50 miljard, gaat dit om een korting van 3 miljard. Ja, dat is, even snel rekenen, is 6%. Ja, daar moet je ook geen wonderen van verwachten natuurlijk.
1: Nee, maar toch. En het is meer belastingvoordeel dan ze aanvankelijk wilden teruggeven, geloof ik. Dus dat drukt ook nog even op de begroting.
5: Ja, maar ik ga ervan uit dat het betekent dat ook de belastinginkomsten hoger zijn.
1: Laten we het hopen.
5: Ja.
2: Dankjewel. Dus, zeker. Onderwerp volgen voor het Financiële Dagblad. Redacteur Tjeu Vaassen.
1: 17 minuten over 7 gaan Rijn Baardmans van de AWB. Rijn, in Noord-Holland beginnen de eerste dagelijks files te ontstaan, begrijp ik. Want Noord is weer aan het werk.
6: Dat klopt inderdaad. Ja, de regio Noord die is weer aan het werk. En we merken de eerste dagelijkse files weer op in Noord-Holland. Op de N235 bijvoorbeeld, Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam ben je 10 minuten langer onderweg. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,8. De A28 Assen richting Zwolle bij hectometerpaal 160,3. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,2.
16: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: Ja, tientallen Nederlandse bedrijven zien grote sommen geld op hun rekening verschijnen door de terugbetaling van de onterecht in de Amerikaanse importheffingen, schrijft het AD. En dat is natuurlijk best mooi. Philips was eind vorige maand het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk liet weten dat ze bijna 190 miljoen euro terugkregen. Dat bedrag bleek het begin van een grote stroom van terugbetalingen aan Nederlandse bedrijven. En die betalingen volgden nadat het Amerikaanse Supreme Court in februari dat eerste pakket importheffingen dat Trump ooit oplegde onwettig verklaarde. Je weet nog wel, dat waren de tariffs waarmee hij op dat bord stond en zegt, we krijgen zoveel van die. Nou, dat gaat allemaal terugbetaald worden. De Amerikaanse douane heeft een speciaal loket geopend waar bedrijven zich kunnen melden met een claim voor terugbetaling. Wereldwijd zijn er 250.000 aanvragen daarvoor binnengekomen. Daar zullen ze blij mee zijn bij de Amerikaanse douane. Volgens Evo Venedex is het bedrag dat Philips heeft teruggekregen uitzonderlijk hoog, want de meeste Nederlandse bedrijven kregen hoogstens een paar miljoen terug. Nou, die terugbetalingen zijn ook goed voor de Nederlandse economie. Zo gaf Philips al aan dat de storting heeft bijgedragen aan de hogere winstmarge. Maar wat die terugbetalingen precies opleveren is een beetje onduidelijk. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht een melding te maken van de teruggave. Andere bedrijven ontvangen dat geld het liefst in stilte. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar Amerika samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen.
2: We spraken Roy Jacobs, de topman van Philips. Ja. En die zei, we waren er op dag 1 bij. We stonden gelijk toen het loket open zat, stonden we erbij. En dat heeft succes opgeleverd.
1: Absoluut, ja. Ze weet hoe het werkt daar.
16: Bas van Werven en Ivan Verrips, BNR.
2: Afvalbedrijven hebben nog steeds dagelijks te maken met explosies door lachgastanks in het restafval, blijkt uit een rondgang van BNR. Door een uitspraak van de rechter moeten afvalbedrijven zelf voor die kosten opdraaien. Afvalverwerkers proberen met allerlei investeringen het aantal explosies wel terug te dringen, maar slagen daar nog nauwelijks in. Ik ga erover praten met verslaggever Jorik Simonides. Jorik, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, waar komen al die problemen vandaan? Wat is de achtergrond daarvan?
7: Ja, het is eigenlijk 3,5 jaar geleden ontstaan. Sindsdien zijn lachgastanks of het gebruik van lachgas verboden in Nederland. Ja. Het was voorheen gewoon legaal, dus je kon dat gewoon legaal kopen. En zo'n tank kon je dan vervolgens ook weer inleveren bij de Milieustraat, waar die thuis hoort wat die afvalbedrijven betreft. Sterker nog, je kreeg daar gewoon statiegeld voor. Soms wel een paar tientjes per fles in zo'n gemeente. Dus je zou wel gek zijn als je dat niet doet. Nou, toen kwam dat verbod, ging dat statiegeld eraf en dook het de illegaliteit in. En sindsdien is het een probleem, want ja, die tanks die belanden daardoor in het restafval, komen zo terecht bij de afvalverwerkers, uiteindelijk in de grote verbrandingsovens. En als er dan nog een beetje lachgas in zo'n tank zit, en vaak is dat het geval, dan worden die tanks heet, gaat dat uitzetten, kunnen ze uit elkaar knallen, en dat zorgt echt voor enorme explosies die in het beste geval nog heel veel schade veroorzaken aan de installaties daar. Soms wordt het ook gewoon gevaarlijk. En dat zorgt dus voor enorme schades, en dat gaat niet om een paar schades, ja, dat gaat echt om dagelijkse gevallen in al die fabrieken tot miljoenen euro's per jaar aan schade.
2: Ja, en dat verbod is er nu ruim 3 jaar. En het idee inderdaad was van ja, als het verboden is, dan kan je er ook geen statiegeld meer op heffen. Hoe groot zijn de problemen nu nog? Want inderdaad, ik zie hier in Amsterdam best wel vaak van die dingen slingeren, van die tanks. Maar is dit iets wat in het hele land speelt?
7: Ja, het is eigenlijk nauwelijks veranderd. Oh. Er is in de tussentijd wel een soort discussie ontstaan met de Rijksoverheid. Verschillende Nederlandse gemeenten hebben samen met de afvalverwerkers een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Die vinden dat de staat hier verantwoordelijkheid in moet nemen, omdat het, zeggen zij, ontstaan is bij dat verbod. Nou, de staat zegt dat kun je niet aan elkaar koppelen, dat dat met elkaar te maken heeft. De rechter heeft de staat gelijk gegeven in januari. Dus sindsdien zijn de afvalbedrijven eigenlijk een beetje op zichzelf aangewezen. Die moeten voor alle schade zelf opdraaien en zelf maar kijken hoe ze dit gaan oplossen. Nou, dat heeft bij sommige afvalverwerkers ook wel tot oplossingen geleid. Dus bijvoorbeeld een fabriek in Amsterdam, waar de problemen echt verreweg het grootst zijn. En die hebben wat innovaties gedaan hier en daar. Maar je ziet dat ook in Amsterdam en eigenlijk in al die verwerkers van Nederland, dat dit toch op zijn minst wekelijks, maar eigenlijk bij de meesten nog dagelijks speelt. Ik was bij een afvalverwerker in Drenthe. Dat is een grote centrale van het bedrijf Atero. Daar hebben ze er nog steeds bijna dagelijks mee te maken.
8: Ja, dus hier is er eentje die is niet ontploft. Dus als die dus helemaal leeg is, dan ontploft die ook niet. Dus ik denk ook, als je dan lachgas gebruikt, doe het dan goed, dan maak ik wel de hele tank leeg. Ja, we kunnen wel even kijken bij de hoop.
7: Komt dit ook uit de grijze bak?
8: Dit komt allemaal uit de grijze bak, ja.
7: Ik zie er niet 1, ik zie er 4 in 1 oogopslag. Hoeveel van die dingen komen hier binnen?
8: Nou, we hebben bijna elke dag hebben we wel een explosie door zo'n ding. Dus dan kan je ook wel voorstellen hoeveel er dan inderdaad binnenkomen bij ons. Dus dat is echt wel een serieus probleem.
7: Sinds die dingen de illegaliteit in zijn gedoken, wordt het gewoon gevaarlijk voor jullie?
8: Er zijn allemaal wat we noemen near-misses. Die dingen die ook bij een inzamelvoertuig, kan die ook bij het inzamelen bij zo'n kraakperswagen, kan die ook beschadigd raken en ook gaan vliegen. Dus we hebben al gewoon ook incidenten dat van die inzamelmedewerkers zo'n ding langs hun oren horen suizen. Dus het gaat allemaal nog net goed, maar we wachten op een eerste echte ongeval.
7: Oh, er gaat weer een schep staal.
8: Ja, dus hier wordt het schroot weer geladen en kan het dus weer de metaalhandel in. Dit kan weer omgesmolten worden weer tot nieuwe blikken en hopelijk niet tot lachgascilinders.
7: Hier loopt iedereen met een helm rond, maar wat gebeurt er als je zo'n ding op je kop krijgt?
8: Nou ja, ik noemde net het voorbeeld dat je dus dat er ook op een gegeven moment eentje door de dakplaten naar buiten is gevlogen uit onze fabriek. Dus dat geeft wel aan hoeveel kracht zo'n ding kan hebben als je dus aan het vliegen gaat. Dus dat is echt een serieus gevaarlijk probleem.
2: Hey Jorik, nou zei je al, die afvalbedrijven doen zelf al heel veel. Wat zo al dan? Wat voor soort dingen?
7: Ja, dat verschilt een beetje per bedrijf. Het afvalenergiebedrijf Amsterdam die is nog het verst gegaan eigenlijk. Die zijn vrij kort na het verbod zelf met een soort pilot gekomen voor statiegeld. Dus zij boden dan zelf uit eigen zak ook statiegeld voor die flessen. Nou, dat liep zo goed. Er kwamen mensen uit heel Nederland statiegeldflessen inleveren. Dus toen zijn ze daar weer mee gestopt. Want ja, dat konden ze eigenlijk ook niet aan. En ze vonden eigenlijk dat misschien ook niet helemaal onze taak. Misschien is dat juist iets waar de overheid iets in zou moeten betekenen. Ze hebben wel flinke investeringen gedaan, ditzelfde afvalenergiebedrijf Amsterdam. Ze hebben wat sterkere roosters in de oven gestopt, bijvoorbeeld. Maar dat is eigenlijk maar een doekje voor het bloeden, want Amsterdam heeft nog steeds ook hier dagelijks mee te maken. Nou, je ziet bij andere bedrijven dat ze bijvoorbeeld wat beter zijn gaan scheiden aan de voorkant, met betere magneten, beter toezicht. Heeft allemaal wel effect, maar ja, het is een beetje dweilen met de kraan open. Want het is nog steeds dus misschien iets minder dan 3 jaar geleden, maar op zijn minst wekelijks, vaak dagelijks explosies.
2: Ja. En is er een einde van deze problematiek in zicht? Of is dit gewoon een nieuwe normaal en moeten we hiermee leren leven?
7: Nou ja, als je die bedrijven erover spreekt, krijg je wel een beetje dat idee. Dat ze dus maar mondjesmaat kijken wat ze eraan kunnen doen. De overheid die wil dus nog niet echt helpen. En de rechter die heeft de overheid er eigenlijk gelijk in gegeven. Waar de sector heel erg op hoopt, is dat het ontwerp veranderd wordt. Maar dat is ook nog best ingewikkeld. Want het is illegaal in Nederland, maar bijvoorbeeld niet in andere landen in Europa. Dus je kan dat niet zomaar gemakkelijk Europees gelijk trekken. Ja, afvalbedrijven hopen eigenlijk van wel. Want een kleine aanpassing in het ontwerp zou een hoop gedoe schelen, zeggen ze.
8: En dat kan door bijvoorbeeld een smelt- of een overdrukventiel voor te schrijven bij het productontwerp. Nou, dat is eigenlijk een ventiel dat als hij dus onder hitte komt, dat dan het ventiel gewoon smelt en dat hij daardoor dan het gas eruit kan en dat hij dus niet meer explodeert.
7: Ja, dat zei Robert Corijn van Atero, maar ook het AIB in Amsterdam, die zou dat graag zien en ook de branchevereniging ondersteunt dat. Ja.
2: En nou, klinkt als een oplossing. Staat de staat daarvoor open? Is dat een goed idee?
7: Ja, de lobby loopt nog. Dat zou je dus Europees moeten regelen. De Europese Commissie die houdt het vooralsnog ook af. En het Nederlandse kabinet die kijkt dus ook een beetje naar wat Europa doet. Maar die koppelen dit dus niet aan een eigen verbod.
2: Dankjewel. Verslaggever Jorik Simonides.
1: Kapitaalmarktrente stijgt in bijna alle landen. Dat is een probleem voor overheden die grote schulden hebben. Met name voor Amerika. Hoe ze dat kunnen oplossen? En of ze dat niet moeten oplossen? Zometeen BNR's huiseconoom Han de Jong.
9: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
10: Europe is going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
14: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
24: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
11: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
25: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
26: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
25: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
26: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
27: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
28: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
29: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
30: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
31: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
32: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
33: 52 min 40.
34: 12 natuurlijk.
33: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
34: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
33: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
32: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
33: In 12 weken leren rekenen?
34: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
35: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
36: BNR Verkeer.
37: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB.
0: In de regio Noord ontstaan de eerste dagelijkse files weer na de zomervakantie. En dat wordt gemerkt op de N35 Zwolle richting Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West. 10 minuten extra. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Ook is het druk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam. Daar sta je in de file tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 107,9. De A27 Utrecht richting Almere bij 115,0. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastig gevallen op straat, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op Lisa van 17. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten ook mensen bij de grens in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau moesten tientallen mensen hun huis uit. De brand in België wordt groter en door de veranderlijke wind is het verloop onvoorspelbaar. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter. En reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die minder vol zit. Actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was al als baby op tv te zien in verschillende reclames en bleef haar hele leven acteren. Ze was vooral bekend van haar rol als Claire Bennett in de serie Heroes. Ook speelde ze in de films Scream 4 en Scream 6. Panettiere was 36 jaar. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. En Nederland komt met 14 medailles thuis na het EK atletiek in Birmingham. Op de slotavond pakt de estafette vrouwen met onder andere Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver de 50 gouden plak op de 4x400 meter. En werden zo voor de derde keer op rij Europees kampioen. Nog niet eerder waren de Nederlandse atleten zo succesvol op een EK. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Ja, wat zien we? De kapitaalmarktrente stijgt in bijna alle landen. Dat is een probleem voor de landen die grote schuldenlasten hebben, uiteraard. Nou, neem er eentje die wel erg groot is. De Verenigde Staten. Is dat op te lossen? Gaan we zo bespreken met huiseconom Han de Jong.
5: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 7:45 is geworden. Iwan, wat gaan we doen? We hebben een volle 30 minuten.
2: Zeker, we praten zo meteen over een gezamenlijke militaire oefening tussen Amerika en Zuid-Korea, die door Donald Trump een paar uur voordat hij zou gaan beginnen nog even gedownskilled is. De Zuid-Koreanen zeggen, nee, we gaan gewoon door zoals het gepland was. Trump zegt, nee, is helemaal niet nodig die oefening, want ik heb een geweldige relatie met Kim Jong-un en Iran heeft er ook iets mee te maken. Hoor je zo meteen. En in de tech-update zo meteen Niels Koloos over reclame op ChatGPT, want dat krijg je later deze maand te zien.
1: Gezellig. Dan gaan we eerst naar dit, want in bijna alle landen stijgt de kapitaalmarktrente. Een probleem voor overheden die grote schulden hebben. Helemaal voor overheden die daarnaast ook nog een groot begrotingstekort hebben. Scott Bessent, Amerikaanse minister van Financiën, die heeft eerder een aantal maatregelen aangekondigd om die rentestijging in te dammen. Maar dat kon niet voorkomen dat de Amerikaanse overheid bij de uitgifte van 30 jaar schuldpapier de hoogste rente moest betalen sinds 2001. Ja, want die Amerikaanse overheid die is goed opgeladen met grote schulden. We gaan naar huiseconom Han de Jong. Han, goedemorgen.
7: Bas, goedemorgen.
1: Maar eerst even, wat is de achterliggende oorzaak? Hoe komt het dat die kapitaalmarktrente stijgt?
7: Nou ja, de inflatie is natuurlijk toegenomen, eigenlijk onverwacht dit jaar. Maar ook als je daarvoor corrigeert, dus als je naar de reële rente kijkt, dan zie je dat de kapitaalmarktrente eigenlijk overal in de wereld stijgt. Ja, hoe komt dat? Nou, beleggers die eisen kennelijk een hogere reële rente, omdat ze vinden dat de risico's toenemen. En dat heeft ongetwijfeld alles te maken met die slechte staat van die overheidsfinanciën. Ja, en als je dan vooral naar de Verenigde Staten kijkt, je zegt het zelf al, ja, de overheidsschuld is ruim boven de 100% BBP. Het begrotingstekort ligt tussen 5% en 6%. Dus die geven een heleboel obligaties uit. Uiteindelijk is de kapitaalmarktrente, dat is toch het gevolg ook van vraag en aanbod. Vraag naar en aanbod van die overheidsobligaties. En daar komt in het geval van de Amerikaanse overheidsschuld ook nog bij, dat bijvoorbeeld de Centrale Bank van China, die is jarenlang een hele grote koper geweest van die Amerikaanse staatsleningen. En die zijn ook, die waren, dat zijn ze niet meer, maar die waren ook de grootste houder van Amerikaanse staatsobligaties. Maar die hebben eigenlijk al een aantal jaren een beleid ingezet waarbij ze hebben gezegd, nou, dat bezit willen we reduceren. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen, zijn die ook aanbieder van Amerikaanse overheidsobligaties geworden. Ja, en ik zei al, het is een kwestie van vraag en aanbod. Dus als de Amerikaanse overheid zelf heel veel obligaties verkoopt, en de Centrale Bank van China ook, dat betekent dat meer aanbod bij dezelfde vraag, ja, een lagere prijs. En een lagere prijs van overheidsobligaties impliceert een hogere reële rente. En je ziet ook dat waar de overheidsfinanciën het meest problematisch zijn, mm-hmm, daar is de kapitaalmarkt het hardst aan stijgen. Dus Japan loopt voorop en dan volgt de Verenigde Staten. En Europa sukkelt er wat achteraan. Nou, dat is in dit geval positief.
1: Ja, nou is Scott Bessent bezig om die kapitaalmarktrente niet al te hard te laten oplopen. Kan dat? Ja, dan moet je geen schuldpapier meer uitgeven. Maar je moet wel je schulden dekken. Ja, is een beetje gebeten worden door de kat of de hond, hè?
7: Ja, nou ja, precies. Hè. Dus wat heeft hij dan voor maatregelen genomen? Ja. Nou, hij heeft aangegeven, we gaan minder langlopende schuld uitgeven en meer kortlopende schuld. Hè. Dan hou je dan hoop je dat je dat je die rentestijging op die langlopende schuld wat in toom houdt. Hè. Toen de Japanners onlangs op grote schaal hebben geïnterveneerd om de yen te ondersteunen, dat dreigde eigenlijk, dat is technisch, maar dat dreigde ook de Amerikaanse kapitaalmarktrente wat omhoog te duwen. Toen is hij de Japanners meteen gaan helpen. Ook eigenlijk in een poging om de Amerikaanse kapitaalmarktrente niet te zeer te laten stijgen. En daar komt nou bij, we hebben net een nieuwe voorzitter van de Federal Reserve gekregen. En die heeft herhaaldelijk gezegd dat hij vindt dat de centrale bank in Amerika veel te veel Amerikaanse overheidsobligaties in bezit heeft. En dat hij dat bezit eigenlijk juist zou willen verminderen. Uh-huh. Nou, als hij dat gaat doen, dan is de Fed geen koper, maar verkoper.
1: Ja, oei.
7: Dan krijg je nog meer aanbod van overheidsobligaties.
1: Nou, dat lijkt me ook niet zo'n handig plan dus van meneer Warsh. Eventjes naar onze situatie. Hè? Want je zei het al even, als je kijkt naar hoe sterk die kapitaalmarktrente stijgt, bij ons blijft dat achter. We zijn eigenlijk een beetje de achteruitlopers. Prima, dat is alleen maar prima. Maar hoe gaat het als je nu een begroting moet gaan opstellen voor volgend jaar?
7: Nou ja, kijk, wat natuurlijk bij ons toch wel gebeurt ook, is dat de financieringslast van de overheid, de rentelasten van de overheid, die nemen natuurlijk toch wel toe. Ondanks dat onze overheid gelukkig niet heel veel schuld heeft, relatief gezien, in euro's natuurlijk, is het 400 zoveel miljard, dus dat is wel een groot bedrag. Maar je moet je realiseren, we hebben natuurlijk een jaar of 10 of zo gehad dat de kapitaalmarktrente extreem laag was. Onder de 1% en zelfs een poosje onder de 0%. Dat was lekker schuld uitgeven. Want je hoeft eigenlijk nauwelijks rente te betalen. Maar dat schuldpapier dat vervalt natuurlijk op een gegeven moment. Dus wat je op het ogenblik ziet is dat schuldpapier met laten we zeggen, bijna 0% rente, dat vervalt op het ogenblik. En dat moet onze overheid dan herfinancieren. Ja. Maar ja, als ze daar 10-jarige obligaties voor uitgeven, dan moeten ze op het ogenblik iets van 3,3% rente betalen. Mm-hmm. En voor beleggers is die 3,3% natuurlijk eigenlijk nog altijd laag, hè, want dat is ongeveer gelijk aan de inflatie. Ja. Maar voor de rentelasten van de overheid betekent het gewoon dat je schuld met 0% rente wordt vervangen door 3,3. En dan stijgen natuurlijk toch je rentelasten behoorlijk.
1: En dat is toch een beetje een self-fulfilling prophecy. Hoe meer je uitgeeft, hoe duurder het wordt. Maar het gevaar van die stijging, wat is de beste remedie? Wat moet je doen? En verkopen dus ook niet, maar wat dan?
7: Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, dan moet de centrale bank maar dat schuldpapier opkopen. Maar dat zijn eigenlijk maatregelen die je alleen in een crisis wil nemen. En het gevaar daarvan is uiteindelijk dat je toch op langere termijn een enorme inflatiegolf over jezelf heen gaat afroepen. Wat is het gevaar van die hoge kapitaalmarktrente en de stijgende kapitaalmarktrente? Die rentelasten die slokt steeds meer van de overheidsfinanciën op. Dat is natuurlijk onaantrekkelijk. Er is ook een gevaar dat beleggers het op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer zien zitten. En dan dreigt financiële instabiliteit. Aandelenmarkten vinden hoge en stijgende kapitaalmarktrente niet fijn. Dus het gevaar van een koerscorrectie neemt toe. Wat is de remedie? Eigenlijk is er maar één echte remedie. En dat is precies wat jij zegt. Je moet dan geen schuld uitgeven. Nee, maar dat betekent gewoon, je moet je overheidsfinanciën op orde brengen. Ja. Dat is helder. Politiek gezien is dat natuurlijk niet eenvoudig, want je wint er weinig stemmen mee. En je ziet ook internationaal, Nederland is het probleem niet. Maar onze financiële markten staan natuurlijk toch onder invloed van elders. Er zijn niet heel veel politici die gezonde overheidsfinanciën heel hoog in het vaandel hebben. Meestal hebben ze toch andere prioriteiten. Dat is het probleem. Er is maar één remedie. Je overheidsfinanciën op orde brengen.
1: Ja, dat u het even weet, in Den Haag ook. Dank, huiseconoom Han de Jong.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: De EU-buitenlandchef Kaja Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden, zegt ze tegen Die Welt. Ze zegt met de omvangrijke uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen, de meest omvangrijke. De druk moet worden opgevoerd totdat Rusland de oorlog beëindigt, zegt Kallas. Dat zijn ook geluiden die we horen al sinds het begin van die oorlog. Als alle 27 EU-landen instemmen met dat voorstel, dan neemt het aantal gesanctioneerde Russische bedrijven, personen en organisaties in één keer met een derde toe. Eind vorige maand is het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Na veel gedoe van meerdere lidstaten werd het afgezwakt uiteindelijk. En volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland desondanks al meer dan 1 biljoen, oftewel 1000 miljard, gekost. Ze hoopt ook dat Amerika en Europa in de nabije toekomst meer gaan samenwerken bij sancties tegen Moskou. Begin deze maand is er door de Amerikaanse Senaat nog gestemd over nieuwe strafmaatregelen tegen bijvoorbeeld Russische politici en bedrijven en ook de Russische olie- en gasexport. Alleen het Huis moet daar nog wel mee instemmen met die nieuwe regels. En Kallas wil dus vaart maken na jaren oorlog.
1: En dan is 13 minuten over 7:30. De 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen de afwijzing van het Amerikaanse vredesplan voor Gaza door Israël. Dan gaat het om de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië en Jordanië, samen met Turkije, Indonesië en Pakistan. Landen die zeggen dat Israël met zijn afwijzing de gezamenlijke pogingen om tot een duurzame vrede te komen fundamenteel ondermijnt. En daar zitten ook partijen bij die eerder met de strijdende partijen probeerden tot een vredesovereenkomst te komen. Ze roepen de Amerikanen op druk uit te oefenen op Israël om dat plan alsnog te accepteren. Het plan van Trump draait om de ontwapening van Hamas in ruil voor een Israëlische terugtrekking uit Gaza. Alleen Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend en daardoor dreigt er een impasse te ontstaan. Nou, tegelijkertijd probeert Washington de onderhandelingen vlot te trekken. Trumps gezant Jared Kushner, die was gisteren in Egypte voor een gesprek met Hamas, zeldzame ontmoeting tussen een Amerikaanse onderhandelaar en de leiding van die terroristenorganisaties worden gezien door veel landen. Kushner reist vandaag door naar Israël voor een gesprek met Netanyahu. Inzet is om het Amerikaanse plan alsnog overeind te houden. Hamas ontwapenen, een staakt het vuren en vervolgens een Israëlische terugtrekking uit de Gazastrook.
2: En meer oorlogsnieuws uit Iran, want het leger in Iran heeft gisteren een beloning van $30.000 uitgeloofd voor wie een Amerikaanse soldaat dood of gevangen neemt. Zo meldt het Iraanse persagentschap IRNA aan de staat geleerd. Die belofte komt van een legerleider, een Amir Hatami, en die suggereert dat die beloning geldt wanneer Amerikaanse soldaten op Iraanse bodem landen. En waar of wanneer die soldaat dan gedood of gevangen moet worden, dat is niet gespecificeerd. En voor vrouwen ligt de beloning nog hoger, want voor hen wordt het bedrag namelijk verdubbeld. Volgens Hatami komt het Iraanse leger met deze beloning tegemoet aan het grote aantal verzoeken om financiële steun te verlenen. Op deze manier dus. Voor zover bekend zijn er momenteel helemaal geen Amerikaanse grondtroepen aanwezig in Iran. Alleen tijdens een reddingsmissie in april voor een neergeschoten Amerikaanse piloot was daar een uitzondering op. Maar ja, volgens de boekjes zijn ze er dus niet. Of dat in het echt ook zo is, dat weten we niet. Het is trouwens niet voor het eerst dat Iran een beloning uitlooft voor het doden van Amerikaanse militairen. Functionarissen hebben het al eerder gehad over een geldsom voor wie president Trump weet te vermoorden. In mei sprak een Iraans parlementslid nog over een voorgestelde wet van een beloning van omgerekend €50 miljoen... voor de moord op Trump. Nou, we hebben ook allerlei dreiging gezien rondom de NAVO-top, waardoor Trump allerlei trucs moest uithalen om terug te gaan in andere vliegtuigen. Dus ja, de dreiging is reëel en wordt dus ook beloond door het Iraans regime.
1: En dat brengt ons van 14 minuten voor 8 bij Rijn Baardmans van de ANWB. Een ongeluk op de A58, Rijn, vertel.
0: Dat klopt inderdaad. In de richting van Berg op Zoom ter hoogte van knooppunt de Stok. Daar loopt het verkeer 10 minuten vertraging op door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8. De A28 Zwolle richting Assen bij 153,7. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
3: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
2: President Trump heeft zijn defensieminister Pete Hegseth de opdracht gegeven om de gezamenlijke militaire oefeningen tussen Amerika en Zuid-Korea in te korten of af te schalen, zo laat de president weten op Truth Social. Het is een jaarlijkse militaire oefening, de Ulchi Freedom Shield, gaat vandaag van start. Maar door zijn goede relatie met Kim Jong-un van Noord-Korea vindt Trump het niet langer nodig om deze oefening voor te zetten. Eigenlijk wou hij er helemaal vanaf. Nou, daar was het te laat voor, maar het mag allemaal aan de kant. We gaan erover praten met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, Remco.
8: Goedemorgen.
2: Ja, wat zit hier nou achter? Heeft Trump dit nou zelf bedacht? Of heeft Kim even naar Trump gebeld en gezegd: joh, ik vind het toch wel heel vervelend, deze dreiging. Stop hier eens mee.
8: Ja, waarschijnlijk zit Trump hier zelf achter. Maar Kim heeft wel laten weten dat hij hier niet blij mee was. Dat doet hij elk jaar. En dit jaar zou er sprake zijn van een nieuw afschrikkingsmiddel dat hij zou inzetten om de Amerikanen en de Zuid-Koreanen af te schrikken. Maar dit is vintage Trump, lijkt me. Deze eigenlijk een soort wraak voor de Zuid-Koreaanse weigering om mee op te trekken tegen Iran. Ja, daar lijkt het in eerste instantie op. Vintage Trump.
2: Ja, opvallende stap wel. Ook om dat dan een paar uur van tevoren te doen. Okay. Hij zegt ook, Trump, ja, die oefeningen kosten heel veel geld en tijd. En het zit er misschien ook in dat Trump wat meer aandacht wil hebben in het Midden-Oosten en wat minder daar?
8: Ja, ik weet het niet. Wat hij hiermee bereikt is denk ik het tegenovergestelde. Omdat je toch wel een situatie, in Oost-Azië en op het Koreaanse Schiereiland, de situatie altijd gespannen. Maar het was een voorspelbare spanning op dit moment. Door dit te doen, door zo duidelijk te zeggen, ik sta eigenlijk aan de kant van Kim Jong-un, zet hij dat allemaal op het spel. Ja. Zuid-Korea zal nu naarstig gaan kijken naar een andere manier om de eigen veiligheid te garanderen. Dus ik denk als hij meer aandacht voor het Midden-Oosten wil, was dit precies de verkeerde zet.
2: Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen, wat je al zei, dat ze in Zuid-Korea daar niet blij mee zijn. Ik zag ook al analisten die zeiden, nou, Japan zullen ze ook wel eens gaan kijken van, goh, die relatie met Amerika, hoe betrouwbaar is die nog? Wat zijn dan alternatieven voor deze landen?
8: Nou, deze landen hebben wel alternatieven. Japan wat minder dan Zuid-Korea, maar het eerste voor de hand liggende alternatief is elkaar. Zuid-Korea, Japan en dan Taiwan er ook nog bij. Dat is een aardige macht die zich toch aardig kan verzetten tegen China, tegen Rusland. Zuid-Korea zou zelfs nog naar Rusland kunnen kijken, maar al maakt Noord-Korea dat op dit moment wel moeilijk. Maar in principe zijn de banden tussen Zuid-Korea en Rusland helemaal niet zo slecht. En wat meest voor de hand ligt, is Zuid-Korea, Japan, Taiwan. En dan ja, wellicht dat ze ook nog naar de EU gaan kijken als wij eens een keertje ons buitenlands beleid netjes op de rails krijgen. Ja.
2: Speelt hier ook nog mee dat de Noord-Koreanen de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan in Oekraïne en in Rusland? En dat ze misschien nog gevaarlijker zijn geworden dan ze al waren?
8: Ja, dat maakt ook de uitspraak van Trump zo aan de ene kant onbegrijpelijk, aan de andere kant misschien wel volledig hypocriet. Mm-hmm. Noord-Korea heeft zich niet rustig gehouden de laatste jaren. Het heeft, verleden week is het natuurlijk bekend geworden, twee keer terug, dat het weer 30.000 tot 50.000 manschappen naar Oekraïne of naar Rusland stuurt. Het stuurt ballistische raketten. Als Noord-Korea één ding heeft gedaan, is het werk.
9: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: De president in het Witte Huis, dat is nog niet voorgekomen sinds de Koreaanse oorlog, denk ik.
2: Nee. Het is ook niet nieuw, hè? Want ik geloof tijdens zijn eerste termijn heeft Trump die oefening ook teruggeschroefd. Toen was hij nog in gesprek met Kim. Nou, dat heeft allemaal niks opgeleverd. Ja, is dit dan, want als je dit soort vriendelijke berichten ziet over Kim Jong-un, dan zou je denken, nou, blijkbaar is er weer een soort toenadering gaande op de achtergrond. Zie jij daar iets van of helemaal niet?
1: Nee, je hoort geruchten. Ik zie er niks van. Maar met Trump wil dat niks zeggen, want die kan het gewoon beslissen. En dan doet hij het ook, of het nou voorbereid is zoals een ambtenaar of niet. Het grote verschil met zijn eerste termijn, toen hij ook zo vriendelijk was en nog veel meer vriendelijke dingen zei, is dat de geopolitieke situatie nu zo anders is. Toen zat Noord-Korea flink in het nauw. En dat is niet meer het geval. Noord-Korea is een stuk krachtiger geworden. Zowel economisch als militair. Een stuk onafhankelijker, juist omdat het met Rusland optrekt. Dus ja, Trumps uitingen mogen hetzelfde zijn. En hij mag denken dat hij hetzelfde doet. Maar hij doet dat in een hele andere omgeving. Waardoor dit een stuk gevaarlijker is voor Zuid-Korea, denk ik.
2: Ja, tot slot, Zuid-Korea zelf zegt dat die oefeningen vooralsnog gewoon volgens plan doorgaan. Dus is dit dan veel bla-bla en zal er op de grond weinig veranderen? Of denk je dat wel degelijk er een en ander wordt aangepast aan die oefening?
1: Er zal wat moeten worden aangepast. Je kan niet de opperbevelhebber van je leger dit laten zeggen. En dan als Amerikaanse generaal doen alsof je neus bloedt, denk ik. Maar het maakt niet zoveel uit of deze oefeningen nu doorgaan of afgelast worden of afgeschaald worden. Waar het om gaat is dat Trump hier heel duidelijk heeft laten merken welke kant zijn beleid uit zal gaan. Dat is denk ik waar het om zal gaan de komende maanden, misschien wel jaren.
2: Dankjewel, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
3: Tech-update.
4: En nou is bij ons PNR's tech-redacteur Niels Koolhoos. Niels, goedemorgen.
5: Goedemorgen Bas en Iwan.
4: De Nederlandse gebruikers van ChatGPT krijgen later deze maand reclames in hun gesprekken te zien. Tenzij ze betalen, denk ik. Hè? Als ik dus aan ChatGPT vraag wat ik vanavond moet eten, krijg ik eerst even een advertentietje van de grootgutter uit Zaandam of van de firma Picnic.
5: Nou, bijvoorbeeld hè, als Albert Heijn of Picnic reclame in ChatGPT gaan maken, dan zou dat zeker kunnen. Want het idee van ChatGPT Ads, zoals ChatGPT met reclame heel creatief heet, is dat je onderaan in je gesprekken, dus niet bovenaan, advertenties ziet die wat met jouw gesprek van dat moment te maken hebben. OpenAI deelde het idee voor ChatGPT Ads begin dit jaar al met de wereld, maar begon toen eerst op kleine schaal in de VS. En in mei kregen we toen te horen dat ook gebruikers in onder andere het VK reclames te zien zouden krijgen. Maar ChatGPT Ads is afgelopen week pas daadwerkelijk gelanceerd voor de Britten. Ja. Maar waarom we dan maanden overheen zijn gegaan, dat weten we niet. Maar we weten dus wel dat wij Nederlanders deze maand ook ChatGPT-ads gaan krijgen.
4: En hoe zit het met de privacy dan? Dat is wel even de vraag. Hè? Want dan weet ChatGPT ineens wie ze tegenover zich hebben.
5: Nou ja, wat ik wel interessant aan die mail vind die Nederlandse gebruikers hebben gehad, waarin het werd aangekondigd, in ieder geval een deel van de gebruikers, daarin staat dat advertenties in, quote, de eerste instantie niet gepersonaliseerd zijn. Dus reclame wordt voor nu dus alleen getoond op basis van waar je over praat in een bepaald gesprek, met dat voorbeeld van wat je bijvoorbeeld moet eten vanavond. Maar gezien de woordkeuze in de mail van OpenAI, gaat dat waarschijnlijk veranderen. Maar ja, hoe precies, dat maakt OpenAI niet helemaal duidelijk. Wel zou privacy enorm belangrijk zijn, volgens OpenAI weer. We lezen dat adverteerders geen toegang hebben tot je chats, chatgeschiedenis of persoonlijke details. Dus alleen tot het gesprek van dat moment. En bovendien worden advertenties niet overal bij getoond volgens OpenAI. Dus als je bijvoorbeeld over quote, gevoelige onderwerpen praat, zoals gezondheid en politiek, dan moet je geen reclame te zien krijgen. Maar ook daarbij zegt OpenAI, misschien kunnen we daar in de toekomst nog wel een keertje naar kijken en het heroverwegen.
4: Ja, precies. Heel fijn. Nog eventjes, we moeten het hebben over de concurrent van OpenAI, Anthropic. Die draaide afgelopen kwartaal weer een stuk meer omzet, dankzij reclames?
5: Nou, opvallend genoeg juist niet. Maar afgelopen kwartaal is de omzet van Anthropic wel, hou je vast, vervijftienvoudigd ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gaat dus om ruim $11,5 miljard tegenover bijna $800 miljoen een jaar eerder. En die cijfers zijn door Anthropic met potentiële investeerders gedeeld, meldt persbureau Bloomberg op basis van documenten die het persbureau heeft ingezien. En daarin staat, of zou ook staan, dat Anthropic operationeel winstgevend was afgelopen kwartaal. Dus dat is ook erg fijn voor het bedrijf. Maar als je dus aan mij vraagt, gaat Anthropic dit jaar gewoon naar de beurs en volgt OpenAI ergens volgend jaar pas? Want zowel Anthropic als OpenAI hebben de nodige documenten bij de Amerikaanse beurswaakhond ingediend voor een beursgang in juni, hebben we besproken. Maar we hebben ook eerder besproken in de tech-update dat er bij OpenAI

0: nogal wat tegenslagen zijn geweest. En bij Anthropic zien we dus alleen maar meer succes de hele tijd. En dat heeft Anthropic van het weekend ook nog maar eens zelf een keertje benadrukt trouwens. Want toen meldde het bedrijf dat ze weer een nieuw AI-model hebben ontwikkeld dat nog beter presteert dan het topmodel Mythos, waar we de afgelopen maanden zo ontzettend veel over gehoord hebben. Alleen krijgen wij niks van het nieuwe model te zien, want het blijft in ieder geval voorlopig achter gesloten deuren. Dat klinkt allemaal best spannend en dat klinkt dan wel weer als reclame van Anthropic in dit geval. Maar dat is het waarschijnlijk niet, want we lezen over Model 2, zoals het nieuwe model dan heet, in het nieuwste risicorapport van Anthropic. En daarin staat simpelweg dat Model 2 nog niet volledig onderworpen is aan de gebruikelijke tests die uitgevoerd worden voordat ze een model op de markt brengen. En dat het misschien dus ook later zou kunnen. Ja. Maar wel zou Anthropic het model dus intern gebruiken voor dingen zoals programmeren.
1: Duidelijk, dankjewel Niels Koroos.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, we hoorden het al even vrijdag, want buiten in een piepklein dorpje, Pools dorpje, een open veld, ver weg van de bewoonde wereld, hebben ze sinds dit weekend een publiekstrekker van je welste. Nou, we gaan het om het grootste standbeeld van Europa van de Heilige Maagd, Maria. Uit wit beton opgetrokken, maar liefst 55,6 meter hoog, en daarmee dus een strakke 18 meter hoger, lees een verlengde stadsbus, dan het standbeeld van Jezus dat de Suikerberg in Rio de Janeiro siert. Maar dan op een plek waar nu nog niemand komt. Ter vergelijking, net zo hoog als de toren van Pisa, en die trekt jaarlijks 5 miljoen bezoekers. En dus kan het dorp Konotopje zich wellicht opmaken voor katholieke busreizen en bedevaarttrips. Want hoewel Polen nog steeds overwegend katholiek is, hebben veel jonge Polen afscheid genomen van de kerk en de tradities. En dat stak een miljonairs-echtpaar dat woont in de buurt van het Konotopje, en dus besloten die opdracht te geven dit kolossale Mariabeeld te bouwen. Nou, het werd zaterdag officieel ingezegend door de lokale bisschop. Daar moest zelfs een helikopter aan te pas komen om rozenblaadjes over Maria uit te strooien. Hoeveel mensen er waren, dat vermeldt de historie niet. Maar wel was Lech Walesa daar.
3: Oh?
1: Ja, die is een groot liefhebber van Maria. En hoeveel andere Polen er waren, geen idee. België krijgt de grootste bosbrand in zijn geschiedenis niet onder controle. Al 3000 hectare van het natuurgebied Hogeveen in de Ardennen ligt in de as. En men vreest dat het nog veel meer gaat worden. Zometeen op BNR.
4: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
5: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
9: En, hoe ging je leestoets?
10: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
9: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Crayon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
11: kozijnen. In 14 weken begrijpend leren lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
13: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar. Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
15: In de BNR-app.
16: Premier Jette start vandaag met zijn zoektocht naar steun voor de kabinetsbegroting. De tijd dringt. Nog dagelijks explosies door lachgasafval. Innovaties hebben maar weinig effect. En in ons Oekraïne-liveblog, EU-buitenlandschef wil sanctielijst Rusland flink uitbreiden. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dat brengt ons bij Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, is de ochtendspits in het noorden nu gewoon volop losgebarsten?
17: Nou, losgebarsten is nog een groot woord, maar we zien wel meer files ontstaan in de regio Noord, met name in Noord-Holland en Overijssel. Onder andere het geval dus op de N35, Zwolle richting Almelo, tussen Nijverdol-West en Wierde, 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. De N50, Emmeloord richting Zwolle, daar sta je in de file tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Hier heb je 30 minuten vertraging. Op de A7 richting Horen is het druk op de afsluitdijk en dat betekent 15 minuten extra tussen Breesanddijk en Den Oever. Tot slot nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk doe je er 10 minuten langer over. Dan ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 40,0. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,8. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,1.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Of het nou gaat om een vervelende opmerking of een ongevraagde aanraking, 8 op de 10 jonge vrouwen hebben afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. Ook zouden veel onveilige plekken nog niet zijn aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag, bijna een jaar nadat Lisa van 17 onderweg naar huis werd vermoord. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte een brand, maar die was snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog dicht. Een aantal omwonenden moesten hun huis uit. Zij zijn in de buurt opgevangen. Voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn gisteravond 2 boten op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. In totaal zaten er 21 mensen in de 2 rubberboten. Wat er precies is misgegaan, is niet duidelijk. Er zou nog 1 iemand worden vermist. NS is klaar voor de extra drukke septembermaand, schrijft het Parool. Traditioneel is er dan een piek in het aantal reizigers en daarom zet NS 170 extra rijtuigen in. Door treinen langer of korter te maken, moeten meer mensen kunnen zitten. Ook wordt geprobeerd reizigers meer te spreiden, zodat niet iedereen de volste trein pakt. En goed nieuws over de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Dat komt onder meer door de regen. Gisteravond werden in een Duitse grensplaats 10 mensen uit hun huizen gehaald. De brand in België kwam gevaarlijk dichtbij. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: De beurzen, de Nikkei 17e hoger, de Hang Seng 1,7% winst en de Kospi 2,4% in de plus. Olieprijs bewegen nauwelijks deze morgen, onder meer door stilstand in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Afgelopen weekend zei meneer Arachi, de minister van Buitenlandse Zaken van Iran, nog dat er geen besluit is genomen over het eventueel hervatten met gesprekken met Amerikanen. En Trump heeft de Amerikanen dit weekend gewoon op het hart gedrukt: jongens, accepteer nou even de hoge benzineprijs, zolang het conflict voortduurt. Daar zullen niet alle Amerikanen blij mee zijn. Brent-olie staat op dit moment, als je kijkt naar de future tenminste, een 0,2% lager op $88,34. Alle beursnieuws volg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. België krijgt de grootste bosbrand in de geschiedenis, maar niet echt onder controle. Ja, het stopt nu wel bij de grens, maar toch is al 3000 hectare van het natuurgebied Hogeveen in de as gelegd. En is er een veenbrand gaande. En zoals we weten, veenbranden, die duren lang. Zometeen meer op BNR.
4: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl. Met

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, het is bijna 7:07. Maandag 17 augustus 2026 in razende vaart. Gaan we naartoe dit half uur, Iwan?
7: We gaan zo praten over politiek Den Haag, want de Tweede Kamer is nog met reces, maar het kabinet moet aan de bak. En misschien ook wel de leiders van die Kamerfracties ook. Jetten, de premier, praat vanaf vandaag met meerdere oppositiepartijen in de hoop om steun te krijgen voor de begroting. Nou, welk proces dat precies doorloopt, gaan we zo meteen bespreken met Michiel Jurgens, onze politiek verslaggever. En opnieuw, zou je bijna kunnen zeggen, een kunstroof in Italië. Laatst ook al eentje, geloof ik. En nu 4 bijzondere renaissance kunstwerken, gestolen uit een museum op Sicilië.
6: Ja.
7: Nou, waar het om gaat en of ze ooit nog teruggevonden gaan worden, bespreken we zo met de bekende kunstdetective Arthur Brandt.
6: Maar we gaan eerst naar België, want het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van die veenbrand in het Belgisch natuurgebied De Hoge Venen in de Ardennen. Daar woedt al sinds vrijdagmiddag een grote brand en de hulpdiensten krijgen dat vuur niet echt lekker onder controle.
8: Het is trek- en sleurwerk, dus brandweerslangen tot in het terrein brengen, water erop neerspuiten, zorgen dat het... Ja, blussen is onmogelijk vandaag, hè. Maar wel zorgen dat hetgeen dat opflakkert zo snel mogelijk neergeslagen wordt. En dat het verder niet in de dennenbomen vooral kan geraken of in de heide.
6: Ja, zegt een brandweerman van de brandweer Oost-Limburg, want het is een veenbrand die dus onder de grond aan het woeden is. In het gebied is al 3000 hectare natuurgebied afgebrand. 2 Nederlandse Chinooks zijn ingezet om water op die brand te gooien. En inmiddels zijn er ook over de grens in Duitsland 30 mensen geëvacueerd. Laatste nieuws is dat dat stuk van de brand nu wel redelijk onder controle is. Het gaat niet verder dan de grens. Maar dat dat vuur moeilijk te blussen is, dat is niet zo gek, zegt Max van Gervink, klimaatwetenschapper en natuurbrandonderzoeker aan de Wageningen Universiteit.
9: We zien hier nu dat de oppervlakte brandt. Dus daar denken we, daar is de actieve brand gaande.
6: Ja.
9: Maar tegelijkertijd hebben we een ondergrondse brand.
6: Ja.
9: Dus op meerdere plekken tegelijk zie je dat het vuur eigenlijk de bodem ingetrokken is en kan dus op verschillende plekken weer omhoog komen.
6: Ja.
9: En krijgen verschillende punten waar het eigenlijk brandt. En dat maakt het zo moeilijk om te blussen.
6: Want je moet eigenlijk dus ondergronds gaan blussen, wat niet kan.
9: Ja, dat is heel lastig.
6: Ja.
9: Dus het blussen of nablussen van deze brand zal ook zeker nog wel weken kunnen duren.
6: Ja.
9: En het kan dus ook zijn dat pas in de herfst, wanneer voldoende regen valt, dat deze
6: dan echt uit is.
9: Dan pas echt uit is. Het kan nog best wel lang smeulen.
6: En dat smeulen, hè, op zich, als het smeult, prima. Dat is dat veen, dat wordt gaat kapot. Maar je wil voorkomen dat bossage, wat erboven staat, struiken en droog gras, dat in de fik gaat. Is dat inderdaad, kruipt zo'n veenbrand langzamerhand ondergronds en woep, laait ineens op en kan dan andere vegetatie in brand steken alsnog?
9: Ja, dat kan zeker. Okay. Je hebt eigenlijk 2 brandlagen momenteel.
6: Ja, ja.
9: Bovenin hebben de vegetatie de heide. Dat is eigenlijk een tapijt. En dat staat in de fik. En dat gaat heel snel en heel rap.
6: Ja.
9: Ik zag ook vanmorgen dat het wel al het dennenbos heeft bereikt.
6: Okay.
9: En dat maakt het blussen nog moeilijker. Want dan krijg je ook op verschillende hoogtes.
6: Ja, precies.
9: Maar
6: en dennenbranden als een malle. Er zit veel olie in die naalden.
9: Die branden heel goed.
6: Ja.
9: En ondergronds. Daar smult het heel erg.
6: Ja.
9: En wat je eigenlijk krijgt is veen groeit met ongeveer 1 millimeter per jaar.
6: Ja.
9: Dus over 10 jaar heb je 1 centimeter. Maar dit soort branden, veenbranden, kunnen echt wel 10, 15 centimeter diep de grond in branden.
6: Ja.
9: Dus je hebt het wel over een veenlaag wat
6: over weg is.
9: Honderden jaren is opgebouwd.
6: Opgebouwd, ja.
9: En we zijn misschien nu al wel 100 tot 150 jaar kwijt.
6: Ja. Dat is niet mooi. Oké, de gevolgen van zo'n veenbrand, want het stoot ook uit, hè?
9: Ja, de meeste emissies komen dus ook echt van ondergronds.
6: Hey.
9: Als je in een onderzoek van een Schotse brand van vorig jaar in een veengebied konden we aantonen dat ongeveer 85% van de emissies van ondergronds komen. En ook als we kijken naar Canadese bossen en Siberische bossen, daar zien we veel meer veenbranden. Ja, daar komt een hele hoop
6: CO2-rommel
9: koolstof eigenlijk vrij.
6: Godzien, nou, en je zegt het gaat maanden duren en we moeten wachten op regen. Eigenlijk is dat de enige remedie. Regen zorgt ervoor dat we blussen. Je kan eigenlijk beter gewoon zeggen tegen die brandweerlieden: jongens, stop maar, want het wordt niks.
9: Nee, dat is niet waar. Want je moet nog steeds die oppervlaktebrand, die moet je beheersen. Ja. Dat is het gevaarlijke. Ja. Dat zou over kunnen slaan op gebouwen, met name. Maar die ondergrondse brand, zoals de brandweerman net al aangaf, dat kan je niet blussen.
6: Mm-hmm. Nou is er afgelopen jaren, begreep ik, ingezet op het voorkomen van dit soort natuurbranden. Met meer loofbomen neerzetten op die plekken. Bomen van verschillende leeftijden. Vernatting van veengrond. Maar dat mag dus niet baten, kennelijk, in België.
9: Nou ja, we zitten nu in de vijfde hittegolf. Ja, dus ondanks dat je misschien hele vernattingsmaatregelen hebt in dit veengebied, als hier al bomen staan, dat betekent eigenlijk dat het veengebied uitgedroogd is. Ja. En dus kan branden. Maar hoe natter je je gebied houdt, hoe moeilijker het brandt. En we zien het ook met de waterstanden in de rivieren. We hebben weinig water op dit moment. Ja. Dus die toplaag is helemaal uitgedroogd geraakt. Ja, en daarom kan het zo goed branden. In 2011 was hier ook een brand, ook in de Hoge Venen. Ja. Die brand was alleen in april. Dus toen was de grondwaterspiegel veel hoger. Ja. En kon het alleen het oppervlak smeulen. Het was nog steeds of branden eigenlijk. Ja. Het was nog steeds een hele grote brand. Dus de tweede grootste brand ooit. Ja. Die in 2011. Mm-hmm. Maar daar is het veen niet echt geraakt.
6: Nee, precies.
9: En dan, daardoor kon de natuur ook vrij snel herstellen daarachter. Ja. Voordat we die veenbodem weer terug hebben zoals die nu is, dat gaat misschien wel een decennia duren.
6: Vertelde Max van Gerrevink, klimaatwetenschapper en natuurbrandonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Ja, je zal het niet geloven, maar het is echt zo. Voor de tweede keer in nog geen week tijd technische problemen op de afsluitdijk. Klopt, hè, Rijn Baartmans van AWB?
10: Ja, dat klopt inderdaad. En de regio Noord gaat natuurlijk ook weer naar school. Dus dat is extra vervelend als je weer aan de bak moet. Op de A7 richting Horen, technische problemen op de afsluitdijk. Tussen Brezendijk en Den Oever doe je er daarom 15 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 107,9. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,8. En de A28 Zwolle richting Assen bij 153,7.
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
11: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
12: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
13: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
7: Ja, de Tweede Kamer is nog even met reces, maar het kabinet gaat wel aan de bak. Afgelopen vrijdag al eerst de ministerraad en premier Jette praat vanaf vandaag met meerdere oppositiepartijen in de hoop dat zij de begroting van het minderheidskabinet willen steunen. Met Prinsjesdag in aantocht is er volgens politiek verslaggever Michiel Jurens haast bijgeboden.
14: Het is over minder dan een maand al Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Dan moet die miljoenennota gepresenteerd worden. En eind volgende week is er al een harde deadline. Dan moet de concept miljoenennota naar de Raad van State. Dat kan in principe ook nog zonder dat daar steun van een meerderheid voor is. Maar dan zou het kabinet wel meteen een risico nemen. Dan moet die steun na Prinsjesdag nog geregeld worden. Het zou een hoop rust geven als die steun daar voor al binnen is. En aan de andere kant, het zou een hoop onrust geven als dat niet zo is. Dan moet dat voor het oog van het hele land gebeuren tijdens de algemene politieke beschouwingen na het voorlezen van de troonrede en het presenteren van de miljoenennota. Dus is het kabinet er wel echt veel aan gelegen om toch de komende 2 weken iets te regelen als het om die steun gaat.
7: Ja, en dat is altijd de vraag der vragen. Eigenlijk sinds dit kabinet er zit, gaan ze dan over links of over rechts? Want ja, ze zullen wel moeten kiezen waarschijnlijk, hè?
14: Ja, en die vraag der vragen die kun je blijven stellen voorlopig, want die keuze die ligt nog steeds gewoon voor. Rob Jetten, de premier, die blijft zeggen dat hij het liefst een brede meerderheid achter zijn plannen wil hebben met breed draagvlak in het hele land. Pro en Ja 21, de belangrijkste oppositiepartijen die steun kunnen geven, die zeggen juist, maak nou een keuze. Het kan niet met ons allebei. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. We gaan het zo nog wel even hebben over die voorwaarden voor eventuele steun. Zij zeggen, ja, zo'n breed akkoord, dat zit er gewoon niet in. Toch is het zo dat we vandaag met die twee partijen, met Pro en met Ja 21, de eerste gesprekken gevoerd worden. Met Pro is het zo dat je direct een meerderheid in de Tweede Kamer hebt en dat je er in de Eerste Kamer bijna bent. Als je over rechts of centrumrechts zou willen, dan heb je in de Tweede Kamer in ieder geval Ja 21 nodig, maar ook nog een kleinere partij als de ChristenUnie of de SGP. Maar in de Eerste Kamer ben je er dan nog lang niet. Als je in de Eerste Kamer de route over rechts wil nemen, dan zou je de BBB nodig hebben. Wel opvallend over die partij is dat die in eerste instantie niet uitgenodigd waren om de komende weken überhaupt op gesprek te komen. De inschatting van het kabinet was dat er met BBB niet heel veel te praten valt. Ook niet heel gek als je kijkt naar hoe BBB naar het grote stikstofpakket kijkt dat eind juni gepresenteerd is. Daar kan en wil BBB niet in meegaan. Toch was de BBB wat ontstemd dat ze niet eens uitgenodigd waren om op de koffie te komen. Ik heb nog wat contact gehad binnen BBB afgelopen weekend en ik begreep dat er alsnog wel een handreiking vanuit het kabinet is gekomen. Dus er gaat alsnog wel een gesprek met die partij komen, maar die precieze afspraak die moet nog gemaakt worden. En dus is het wel zo, Iwan, dat de route over links op dit moment veel meer voor de hand ligt. En dat is dan weer een fijne positie voor Jesse Klaver om te hebben.
7: Ja. Nou weten we ook, ja, politiek is ook vaak koehandel. Steun heeft een prijs. Dus ja, kom maar eventjes met de wensenlijstjes van die oppositiepartijen. Wat zal het kabinet moeten inleveren dan? Of moeten toegeven?
14: Nou ja, ja, vanuit de partij als Pro horen we eigenlijk al maanden hetzelfde. Zij blijven steeds maar herhalen dat dit land eerlijker moet. Jesse Klaver herhaalde in NRC nog maar eens dit weekend, de partijleider van Pro, dat die bezuinigingen die gepland staan op de sociale zekerheid, dus op de WW en op de WIA, die zouden echt weg moeten. Dat is dezelfde eis die de vakbonden ook al maanden laten horen. De bonden die begin september ook weer gaan staken, die het openbaar vervoer 24 uur gaan platleggen. Dan zou er een gat ontstaan van ruim 6 miljard. Nou, dat gat zou wat Pro betreft gevuld moeten worden door meer belasting te gaan ophalen bij grote vermogens en bij bedrijven. Nou is het zo dat de minister van Sociale Zaken, Hans Velbrief van D66, de deur daar ook voor open houdt. Deed hij vlak voor de zomer door dat in het Financiële Dagblad bij onze collega's alles te zeggen. En afgelopen vrijdag, toen die eerste ministerraad was, toen zei hij het nog eens. Nou, dan vindt hij de VVD coalitiepartner tegenover zich. Die wil dat juist niet. De VVD is meer in lijn met Ja 21. Dat duidelijk blijft zeggen, lastenverlichting zouden moeten komen. Belastingen moeten omlaag. En dat geldt, ja, dat zou je dan kunnen halen bij de zaken als klimaat, ontwikkelingssamenwerking. Daar dan maar wat minder naartoe. Zo zit Ja 21 erin. En het is ook nog zo dat alle partijen die langskomen de komende dagen koopkrachtreparatie willen. Afgelopen vrijdag meldde het Centraal Planbureau dat die koopkracht volgend jaar licht daalt. 0,4% gemiddeld over alle groepen gezien. Dus ergens zal inderdaad bewogen moeten worden om zoiets te gaan regelen. En vooral inderdaad, ergens moet dan de rekening komen te liggen.
7: Ja, iemand moet dat gaan betalen. Oké, vandaag dus gesprekken met aan de ene kant Jette, Jezelgus en Van der Brink en dus Klaver en ook Eerdmans. Eerdmans geloof ik via Zoom-achtig iets, zijn digitale verbinding. Die zit misschien nog ergens op de camping, geen idee. En verder deze week?
14: Ja, de Eerdmans, de partijleider van Ja 21, is in het buitenland nog inderdaad. Dus daarom dat er ouderwets, zeg ik maar, gezoomd zal gaan worden. Dat dus vandaag inderdaad die gesprekken met Klaver en Eerdmans. Ook wel echt de belangrijkste oppositiepartijen waar dus naar gekeken wordt. Morgen komt dan het hele kabinet bij elkaar voor een zogeheten startsessie. Dan
7: de heidag.
14: Zijn ze dus... Ja, nou, het is op het Catshuis in Den Haag. We hebben inderdaad in eerdere jaren ook wel van die toestanden gehad. Inderdaad, dat ze dan door de duinen gingen wandelen. En dan in informele kleding. En dat staat de ene minister dan net iets beter dan de andere. Ze gaan niet door de duinen lopen. Nee, het is op het Katshuis dus morgen. Maar dan zijn ze dus wel weer echt met z'n allen bij elkaar. Woensdag is er een extra coalitieoverleg. Dus met de leiders van de coalitiepartijen. Jan Paternotte van D66, Ruben Brekelmans van de VVD en Henry Bontebal van het CDA. En dan wordt er ook nog met kleinere oppositiepartijen gepraat. Dus met de ChristenUnie, met de SGP en ook met Jan Struijs, de partijleider van 50+. Die woensdag is er ook een extra ministerraad waarin het nog weer eens over die begroting gaat. En dan moet hij volgende week vrijdag dus af zijn en naar de Raad van State met of zonder steun.
7: En dat zei politiek verslaggever Michiel Jurjens. En trouwens, de Telegraaf meldt deze ochtend dat er achter de schermen ook al allerlei intensief informeel overleg plaatsvindt. Ook tussen de vakbonden en de werkgevers, dat is interessant. Die zouden praten over een nieuwe opzet van de VIA, lagere sociale premies en een sterkere economie. Er werd eerder gesproken met het kabinet. Nou, die gesprekken zijn afgebroken uit onvrede over de bezuinigingen. Nu praten dus werkgevers en vakbonden met elkaar, he, Spekman en Van Oostrom. En de vraag is dan een beetje, schakelt het kabinet daar weer bij aan? Nou, die vraag moet later beantwoord worden, maar dat speelt dus in de zijlijn hiervan ook.
15: Bas van Werven en Iwan Verhips, BNR.
6: Ja, dan afgelopen vrijdag werd ineens bekendgemaakt dat werken, kunstwerken die eerder gestolen werden in Parma uit de privécollectie, dat die teruggevonden waren door de politie. Maar de politie kon dit weekend meteen weer aan de bak, want in Sicilië, in Zuid-Italië, bij Messina, werd uit het regionaal interdisciplinair museum van Messina, het MUME, werden 4 Renaissance kunstwerken gestolen tijdens een nationale feestdag van Antonello da Messina, van Anthony of Messina, zo werd hij in de Engelse kunstwereld genoemd. Niet bekend hoeveel die geroofde kunst waard is, maar ja, het is een vroeg middeleeuwse kunstenaar die de kunsten afkeek, een beetje van Vlaamse schilders die hij tegenkwam toen hij zijn reis naar Napels maakte. En Antonella die kon daar met de juiste touch kon hij dat soort doeken prachtig mooi maken. Maar ja, die kunstdieven die hebben dus wel toegeslagen. We gaan erover praten met Arthur Brandt, kunstdetective. Meneer Brandt, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
6: Hoe makkelijk hadden die dieven het stelen van? Want het was een nationale feestdag, geloof ik, hè?
16: Ja, in Italië is iedereen op vakantie in augustus. Ja. Vroeger had je de Rode Brigade, een terroristische groepering in Italië. Die zelfs hielden vakantie. Er waren nooit aanslagen. Dus ja, heel Italië ligt in augustus plat. En ja, daar was de nationale feestdag, zaterdag, Maria Hemelvaart. Dat is heel belangrijk daar. En daar hebben ze gebruik van gemaakt natuurlijk, deze dieven.
6: Tja, die schilderijen, dat zijn 4 doeken geloof ik. Hè? 3 die horen bij een meerluiks doeken, meerdere panelen van een wat is het voor doek eigenlijk? Het zijn een aantal panelen, toch, op hout geschilderd?
16: Ja, het is een podiptiek, dus meerdere panelen. Ja, precies, ja. Het heet het San Gregorio podiptiek. En er zijn 5 panelen, ze wilden ze allemaal meenemen. Ze hebben er 2 moeten achterlaten in de haast. En ze hebben nog een ander werk meegenomen. Maar allemaal inderdaad van Antonella da Messina, die uit Messina komt. Ja. En dat is natuurlijk voor zo'n stad, ja, het is hun nationale held. Een 15e eeuwse renaissance schilder. Ja, en als dat dan op Maria Hemelvaart wordt gestolen, een dag, zoals je net al zei, een dag nadat een andere roof is opgelost, waar iedereen heel blij over was, ja, dat is natuurlijk wel een enorme deceptie. Ze zijn een paar minuten binnen geweest. Ja. Ze hebben de alarm- en beveiligingssystemen weten te omzeilen. Misschien hebben ze kennis daarvan gehad. Wat je vaak ziet is dat ze een voorverkenning uitvoeren. Ja. En dat zal ook nu het eerste zijn wat de politie doet. Kijken wie er de afgelopen weken binnen is geweest en misschien een beetje uit de toon valt.
6: Ja, precies. En vaker geweest is. Hè? Dat valt natuurlijk wel lucht op. Even die Antonella da Messina. Komt inderdaad uit Messina, daar is hij geboren. Maar was wel een hele knappe meesterschilder, hè?
16: Ja, iedereen die de schilderij heeft gezien op tv of in de kranten, die zal wel herkennen dat het echt een meester is geweest. Ja. Een topper uit de renaissance, typisch Italiaanse stijl. En wat hier heeft meegespeeld waarschijnlijk is dat de Italiaanse staat een paar maanden geleden bekend maakte dat ze een ander werk van Antonella da Messina hadden gekocht op een veiling voor 12 miljoen euro. Dat is groot nieuws geweest. En waarschijnlijk hebben deze mannen, deze dieven, gedacht: hé, maar wacht eens, wij hebben ook in ons museum zo'n werk hangen. Dus dat zal er waarschijnlijk mee te maken hebben gehad.
6: Ja, ja, het is toch inderdaad ironisch dat vrijdag wordt bekendgemaakt, het is gelukt en teruggevonden, en dan nu gestolen. Heeft waarschijnlijk niks met elkaar te maken. Maar ook hier is de grote vraag, dat is uw vak ook, wordt het toch nog teruggevonden ooit, deze doeken? Kan je die verhandelen? Want wat moet je ermee?
16: Nee, dat is dus een puntje. Ja, je kunt er eigenlijk niks mee. Precies. Als je een schilderij steelt, ja, dat is uniek, een uniek werk. En iedereen kent dat werk. En ja, in Hollywoodfilms zie je wel dat er dan een soort Dr. No, een slechterik, die dan zo'n werk
6: verzamelt.
16: In het geheim. Maar dat is typisch Hollywood, dat bestaat niet. En wat je daarom de laatste maanden, jaren ziet, vooral ook in Frankrijk, dat ze niet meer zozeer schilderijen stelen, maar meer gouden en zilveren voorwerpen of diamanten.
6: Ja,
16: want goud en zilver kun je omsmelten.
6: Ja,
16: ja, en deze werken kun je aan de straatstenen niet kwijt. Wat je wel ziet is dat in Italië, dat is in het verleden gebeurd, is dat soms een maffiabaas dit soort werken koopt.
6: Ja.
16: Dat is ook gebeurd met de twee Van Goghs uit 2002 hier, die gestolen waren uit het Van Gogh Museum.
6: Ja.
16: En zo gauw die veroordeeld was voor drugs, dan komen er in één keer een paar schilderijen op tafel. En dan zeggen ze: nou, we willen toch een strafvermindering, dan geven we die schilderij terug. En dat is in Italië gebeurd. Dus dat zou hier mee kunnen spelen.
6: Ja, gewoon wisselgeld voeren. Mafiosi. En is Arthur Brandt al ingeschakeld door de Siciliaanse politie?
16: Nou, nee, want de Italiaanse politie die heeft meer dan 300 mensen in dienst om dit soort zaken op te lossen.
6: Ja.
16: In Nederland hebben we er 3 of zo. En ja, in Italië meer dan 300.
6: Ja, maar wij worden
16: dus
6: brand.
16: Nee, die weten precies. zij weten wel precies wat ze doen, hoor. En, en het kan natuurlijk altijd over een paar maanden dat ik toch een tip krijg.
6: Ja, nou. Dank in ieder geval voor deze toelichting. Kunstdetectief Arthur Brandt. Hoge gasprijzen zorgen ervoor dat onze kolencentrales op topniveau aan het draaien zijn in ons land. Die moeten eigenlijk in 2030 dicht. Is dat nou te rijmen met onze groene ambitie? Of prevaleert hier toch gewoon de portemonnee? Hoor je zo meteen op BNR.
17: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
18: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
17: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
19: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
21: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
22: 52 min 40.
23: 12 natuurlijk.
22: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
23: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
24: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
22: In 12 weken leren rekenen?
23: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
26: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl.
27: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
28: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips.
0: Betere zorg voor meer mensen.
1: BNR Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 100 kilometer file in het land en dat merk je vooral op de N-wegen in de regio Noord. Die zijn weer begonnen na de zomervakantie. Onder andere op de N35 Zwolle richting Almelo, tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West, 5 kilometer met een kwartier vertraging. De N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Haptummerbroek, ook 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. De N305 richting Dronten, tussen de aansluiting met de N301 en afrit Harderwijk doe je er een kwartier langer over. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar sta je in de file tussen afrit Numansdorp en Rotterdam-Zuidplein. Staat daar een kapotte auto op de rechterrijstrook en daarom is die afgesloten. Je vertraging is hier 10 minuten. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Emmeloord richting Joure bij hectometerpaal 287,0. De A28 Assen richting Zwolle bij 160,5. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Of het nou gaat om een vervelende opmerking of een ongevraagde aanraking, 8 op de 10 jonge vrouwen hebben afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. Ook zouden veel onveilige plekken nog niet zijn aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag, bijna een jaar nadat Lisa van 17 onderweg naar huis werd vermoord. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte een brand, maar die was snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog dicht. Een aantal omwonenden moesten hun huis uit. Zij zijn in de buurt opgevangen. Voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn gisteravond 2 boten op elkaar gebotst en daar hebben ze zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. In totaal zaten er 21 mensen in de 2 rubberboten. Wat er precies is misgegaan, is niet duidelijk. Er zou nog 1 iemand worden vermist. NS is klaar voor de extra drukke septembermaand, schrijft het Parool. Traditioneel is er dan een piek in het aantal reizigers en daarom zet NS 170 extra rijtuigen in. Door treinen langer of korter te maken, moeten meer mensen kunnen zitten. Ook wordt geprobeerd reizigers meer te spreiden, zodat niet iedereen de volste trein pakt. En goed nieuws over de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Dat komt onder meer door de regen. Gisteravond werden in een Duitse grensplaats 10 mensen uit hun huizen gehaald. De brand in België kwam gevaarlijk dichtbij. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
6: Ja, de Belgen staan voor de deur, want die willen energie van ons kopen. Dat kan als wij de kolencentrales harder laten draaien. En dat is precies wat we doen. Terwijl eigenlijk die dingen in 2030 dicht moeten, want er is even nogal een milieubelasting. Maar zetten we de groene ambitie dan even terzijde voor de portemonnee? Ja.
4: Na 1 cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
8: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
4: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
1: Thomas van Zijl.
9: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Economenpanel en een gesprek met Shimo Verbaan, eigenaar van de horeca uit zijn bureaus Mise en Place en 4 Parties. Ik bespreek de toename van het aantal bedrijven dat zichzelf bij 4 Parties in de aanbieding doet voor een mogelijke overname. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
5: Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: 9:04, goedemorgen. Het is maandag 17 augustus 2026. En aan al die hardwerkende Nederlanders die lekker terugkomen van vakantie en die vandaag weer gaan duwen aan de broodkar. Welkom, fijn dat je weer terug bent. Helemaal heel en hou dat ook zo. Iwan, wat gaan we het komende half uur doen?
7: Bas, goedemorgen. Zometeen praten we met Jan Posma, onze man in Washington. En het gaat over Canada. Want meer dan 200.000 Canadezen die willen van Piet Hoekstra af. Die is nu de ambassadeur van Amerika in Canada. Was die eerder in Nederland. En waarom dat is, dat vertelt Jan ons zo meteen. Maar het heeft te maken met een omstreden opmerking van Trump eerder zelf en een wens. En zometeen een auto-update met Jor Lucas. Onder andere over de Ferrari Luce. De eerste is verkocht, geveld. En wat die heeft opgebracht, dat hoor je over een kwartiertje.
6: Maar we gaan eerst naar dit. Want de kolencentrales draaien op hetzelfde niveau als in 2022. En dat komt allemaal door de hoge energieprijzen en de sterke elektriciteitsvraag uit België, schrijft het FD. En dan weten we ook dat dat niet echt groen is, hè, kolencentrales stoken. Onze kolencentrales moeten eigenlijk in 2030 dicht. Eva Royers, energieredacteur bij het FD, auteur van het artikel vandaag in de krant, zegt, ja, dit is gewoon een kwestie van de markt, vraag en aanbod.
11: In principe mogen die kolencentrales tot ze dicht moeten op dit moment gewoon zo hard draaien als ze willen. Dus het is eigenlijk gewoon marktwerking. Want de gasprijzen die zijn flink omhoog gegaan dit jaar. Normaal is gas een stuk goedkoper om op gas te draaien dan kolen, omdat je ook veel minder CO2-heffing voor gas hoeft te betalen. Dus ja, dan gaan kolencentrales simpelweg niet aan, omdat ze dan niet kunnen concurreren met gascentrales. Maar als er heel veel vraag is en de prijzen van gas hoog zijn, dan kunnen ze wel concurreren en dan gaan ze dus draaien.
6: Ja, het gekke is, de laatste keer dat die kolencentrales op deze volle kracht draaiden, was, zei ik al even, in 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Toen waren de gasprijzen veel hoger dan nu.
11: Klopt, ja. Toen waren de gasprijzen een stuk hoger. En toen zag je ook, toen gold er nog wel, dat is nu niet zo, een soort plafond voor kolencentrales. Voor hoeveel ze mochten draaien. Dat Jette net daarvoor ingevoerd was, toen nog klimaatminister, omdat ze inderdaad zo milieuvervuilend zijn en ze de klimaatdoelen wilden halen. Hij heeft dat plafond er toen afgehaald. Omdat we dat gas wilden we liever uitsparen. Gewoon om direct huizen te verwarmen en onze bergingen en fabrieken te laten draaien en gasvoorraden te vullen. Dus dan liever voor het produceren van elektriciteit kolen op dat moment gebruiken en geen gas. Zodat het gas dus voor andere middelen gebruikt kon worden. En eigenlijk zie je dat nu weer een beetje gebeuren. Niemand die zegt dat dat moet, maar dat is eigenlijk een markt die dat
6: bepaalt. Precies, want de Belgen die halen bij ons stroom weg. Hè. Daar exporteren we veel elektra naartoe. Daardoor die kolencentrales aan. Terwijl je ook zo denken, wacht even, België kan toch ook gewoon gezellig bij die Franse kerncentrales terecht?
11: Ja,
6: heeft er zelf twee, kijk, trouwens?
11: Ze halen ook nog meer. Ze importeren op dit moment heel veel stroom in België.
6: Ja.
11: Iets meer nog komt uit Frankrijk dan uit Nederland.
6: Ja.
11: Dus daar halen ze ook zeker stroom vandaan. Maar er komt dus ook stroom uit Nederland. En ook dat is gewoon marktwerking. We hebben gewoon een grote Europese stroommarkt.
6: Ja.
11: Met veel verbindingen met elkaar.
6: Ja, en ze shoppen uit de marktwerking, zeggen ze al. Dus zelf kunnen ze niet goedkoper maken dan dat wij het aanbieden. Maar ze hadden het doel en Tianje, toch, die twee kerncentrales. Maar die zijn deels dicht of helemaal dicht?
11: Ja, klopt. Nee, ze wilden eigenlijk alle kerncentrales sluiten. Daar zijn ze van teruggekomen. Mm-hmm. En ze gaan er twee open houden.
6: Ja.
11: Maar die zijn nu in groot onderhoud. Dus die doen helemaal niks.
6: Ah, vandaar.
11: Waarschijnlijk omdat ze dicht moesten, is er weinig aan gebeurd.
6: Ja.
11: Nu mogen ze nog een tijd doordraaien. Er moet dus is onderhoud nodig.
6: Ja, en ondertussen horen we de staatskas niet reageren. Want ik denk dat Jette ook denkt, elke euro is meegenomen met die kolencentrales.
11: Ik denk ook dat ze denken misschien niet zo goed voor de Nederlandse klimaatdoelen. Maar je ziet wel dat er nu stemmen opgaan. Niet van Jette zelf, maar bijvoorbeeld Henry Bontebal heeft het eerder dit jaar al een keer geopperd. Moeten we die kolencentrales niet wat langer openhouden dan ook?
6: Ja.
11: Na 2030 moeten ze dicht zijn. Ik sprak een energie-expert die hetzelfde zei. Vooral om de reden van, hou ze gewoon achter de hand. Want we hebben onze gassituatie niet op orde, is het argument.
6: Nee.
11: Want kijk wat er gebeurde in toen Rusland Oekraïne binnenviel. Kijk wat er gebeurt nu de straat van Hormuz nauwelijks gas doorkomt. Dan zijn we hartstikke kwetsbaar in Nederland. En zitten we misschien wel met gastekorten. Het is handig als je dan nog een kolencentrale hebt om op terug te vallen. Is die kant van het argument. Ja, als je dat vraagt aan linkse partijen en milieuclubs, zullen die iets heel anders zeggen.
6: Zij Eva Royers, onze collega van het FD, energieredacteur. En het stuk van haar hand staat vandaag in de krant. Dat rijmt.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Meer dan 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur in het land, Piet Hoekstra, weg te sturen. En dan denk je vast, die naam doet een bel rinkelen. Inderdaad, Piet Hoekstra was in de eerste termijn van Trump ook 3 jaar ambassadeur in ons land, in Nederland. Maar de Canadezen zijn nu boos, omdat Hoekstra, net als Trump, vindt dat Canada de 51ste staat van de Verenigde Staten zou moeten worden. En daarmee Hoekstra dus ook zijn eigen baan op heeft eigenlijk. Volgens Amerika-correspondent Jan Postma vrezen de Canadezen dat Hoekstra ook echt van dat voornemen werk gaat maken.
12: Ze denken wel dat hij daar mee aan het helpen is. En dat zorgt echt voor heel veel irritatie voor een deel van de Canadezen. Ook Canadezen die ik zelf wel eens spreek, Canadezen kennissen, daar merk ik van. Ook best wel conservatieve mensen die toch echt zeggen van wacht eens eventjes. Deze man is natuurlijk een ambassadeur, die is aangesteld door Trump. Dus logisch dat hij zijn verhaal vertelt. Maar hij zorgt er echt voor onrust mee. Hoekstra die wil dus ook Canada annexeren. Die heeft het daar ook vaak over. Hij is daarmee ook. Bepaalde Canadezen die willen zich eigenlijk afscheiden. Die zeggen, zie je wel, kijk eens eventjes wat Hoekstra zegt, die heeft helemaal gelijk. Maar een groot deel van de Canadezen denkt ook, nee, dit willen wij helemaal niet. Nee. Waarom doe je dit allemaal? Hij heeft ook bijvoorbeeld gezegd dat hij teleurgesteld was in de anti-Amerikaanse toon bij de laatste verkiezingen. Dus dan zeggen die Canadezen, waar bemoeit die man zich mee? Wij hebben onze eigen verkiezingen, daar moet je je niet mee bemoeien. Die Hoekstra is gewoon helemaal niet diplomatiek. Die ambassadeur is dat normaal gesproken wel. Nou ja, wij hebben hem natuurlijk ook meegemaakt in Nederland. Toen was hij ook niet heel diplomatiek. Nee. Toen had hij het over no-go-zones. Hè. Dat werd toen echt een rel. Dit is dus ook eigenlijk een rel, maar dan met de Canadezen.
13: Ja, maar die Canadese rel, of althans die boosheid, die is er al veel langer. Vanaf het moment al dat Trump het importheffingen opwierp naar de buren en dat soort dingen, toch?
12: Ja, absoluut. Het is eigenlijk al anderhalf jaar sinds Trump er weer zit, is dit weer frustratie bij Canada. Trump komt inderdaad constant met nieuwe importheffingen. Dan moet er weer onderhandeld worden, weer gedoe, veel onrust. Een belangrijke brug die een paar weken geleden is geopend bij Detroit tussen Amerika en Canada. Nou, daar maakt Trump dan ruzie over. Die zegt dan, wij moeten daar geld voor krijgen. Hij blijft maar naar Canada lonken als de 51ste staat. Dat zorgt natuurlijk voor grote irritatie. En je ziet bijvoorbeeld dat in delen van Canada er wordt geen Amerikaanse drank meer in de winkels verkocht. Canadezen gaan ook veel minder op vakantie naar de VS. Ik heb hockeywedstrijden gezien, ijshockey, waardoor het Amerikaans volkslied heen wordt gejouwd door Canadezen. En ja, Canadezen zijn echt vreselijk vriendelijke mensen. Ja. Echt altijd hoffelijk, hè. Maar ja, dit is echt. Ze zijn er helemaal klaar mee, met Trump in ieder geval. Ja,
13: gaat de Canadese regering, hè, van Carney, luisteren naar deze meer dan 200.000 mensen die een petitie tekenen?
12: Nou, dat denk ik niet. Die kans lijkt me heel klein. Een ambassadeur uitzetten is natuurlijk echt een grote escalatie. En uiteindelijk moet je dan bedenken, wat zou Canada daarmee bereiken? En eigenlijk niets. Dat geeft Trump juist weer munitie. Dat zou Trump weer een reden kunnen geven om juist er weer een schepje bovenop te doen. En Canada en Amerika zijn op dit moment aan het onderhandelen weer voor de zoveelste keer. Mm-hmm. Dus als je dan de ambassadeur uitzet, dat doe je normaal in oorlogssituaties en dergelijke, dan ben je het gelijk op de spits aan de drijven. Dus ik denk dat Canada hier even hoffelijk blijft.
13: Exact. En even afwachten wat die afspraken, hoe die handelsafspraken eruit komen. Want die worden deze week gesloten, begrijp ik, hè?
12: Ja, dat moet gebeuren, want woensdag is de deadline al. Mm-hmm. Dat zijn die dreigementen van de laatste keer. Hè. Trump die zei toen, ik ga importheffingen van 50% instellen op ongeveer 20 miljard aan Canadese producten. Ijshockeysticks, cement en drank ging dat om. Nou, we hebben nu gehoord, ze hebben gisteravond weer gesproken, er is nog geen witte rook. En we hoorden vrijdag nog bijvoorbeeld dat ze erg ver uit elkaar lagen op dat moment. Maar er valt geen pijl op te trekken, hè, want uiteindelijk hangt dit van Trump af. En zijn ook wij aan hem overgeleverd als het om dat nieuws gaat.
13: Ja, dat zijn we altijd. Amerika-correspondent Jan Postma. Brengt ons bij Rijn Baartman van de AWB. Rijn, een ongeluk op de A50 in de buurt van Arnhem.
14: Ja, dat klopt inderdaad. De A50 richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijs op Poort. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De berger is inmiddels aanwezig, maar de rechte rijstrook blijft nog even dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 83,5. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 68,8. En de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen bij 160,8.
15: Blik op de beurs.
13: Ja, want we beginnen aan een hele nieuwe beursweek. En er zijn mensen terug van vakantie. Dus ja, dat kan de handel ook wel weer een positief boostje gaan geven. Je weet het niet. Dat gaan we vragen aan Corné van Zijl, analist van Cardano. Corné, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bas.
6: Wat zegt de future? Wat gaat de AX doen?
16: Nou, inderdaad. Ik denk dat de blije vakantiestemming er wel in zit. De AX gaat naar verwachting 3 à 4 puntjes hoger eindigen. Of openen. En ja, dat betekent dus een 0,3 tot 0,4% stijging. Dus de stemming zit er nog steeds goed in.
6: Ja, dat is heel goed. En welke aandelen moeten we dan met name wat jou betreft in de gaten gaan houden? De chippers?
16: Ja, toch weer de chippers. Ondanks het feit dat de Zuid-Koreaanse beurs dicht is en natuurlijk er wat gedoe is over Trump en de oefeningen daar zo, de defensieoefeningen. Zit er verder in chipland er goed in. Dus ASML zal naar verwachting iets van 1,5% hoger openen. Ja. Er is niet echt de rest een reden voor. Beleggers hebben er gewoon zin in. En deze week gaan we wel het einde van het staartje van de cijferseizoen zien. We gaan ASR en Aegon zien. En natuurlijk, je hebt erop zitten wachten, porseleinenfles.
6: Ja, oudste bedrijf van Nederland, hè?
16: Ja, inderdaad. Ja. Het blijft toch een leuk bedrijf. Ja. En wat dat betreft, dan hebben we het echt allemaal wel eens een beetje achter de rug. En heel veel economische cijfers, want die economen zijn ook terug van vakantie. vandaag komt er een bak met Chinese cijfers. De Duitse ZEW-index komt. De Philadelphia Fed-index is altijd een aardig indicator. Komt ook deze week. En heel veel meer.
6: Zeker. We gaan het allemaal ook macro in de gaten houden. Dankjewel, ja. Analist bij Cardano is hier. Corné van Zijl.
7: En wat nog een mini-boostje aan de economie zou kunnen geven is dat tientallen Nederlandse bedrijven momenteel grote sommen geld op hun rekening zien verschijnen door de terugbetaling van de onterecht geïnde Amerikaanse importheffingen, schrijft het Algemeen Dagblad. Nou, Philips was eind vorige maand het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk bekend maakte dat ze 186 miljoen euro hebben ontvangen. En dat bedrag bleek te beginnen van een grotere stroom van terugbetalingen aan ook Nederlandse bedrijven dus, die allemaal volgen nadat het Hoge Rechtshof de importheffingen van Donald Trump onwettig verklaarde. De Amerikaanse douane opende toen een speciaal loket. Dat ging met heel weinig tromgeroffel ging dat gepaard, waar bedrijven claims kunnen indienen voor een terugbetaling. Wereldwijd zijn er ruim 250.000 aanvragen binnengekomen daarvoor. En dus ook enkele van Nederlandse bedrijven. Evo Venedek zegt dat het bedrag dat Philips heeft ontvangen, dat is wel uitzonderlijk hoog. De meeste Nederlandse bedrijven krijgen hoogstens een paar miljoen terug. Maar we spraken eerder in de ochtendspits met Roy Jacobs, de CEO van Philips. En die zei ook, toen het loket openging, lagen wij gelijk bij de deur om onze claim in te dienen. Het geld staat ook al grotendeels op de rekening. Ze zijn ook niet bang dat het nog teruggevorderd wordt, want Trump is nog wel bezig om ook dit weer aan te vechten, die terugbetaling. Maar die terugbetalingen, dat merk je misschien wel een beetje in de economie, ergens achter de komma. Zo gaf Philips al aan dat de storting heeft bijgedragen aan de hogere winstmarge. Maar ja, allemaal eenmalige meevallers natuurlijk. En wat de terugbetalingen dan precies gaan opleveren, dat is nog onduidelijk. Beursgenoteerde bedrijven die zijn verplicht om dat te melden, uiteraard. Andere bedrijven niet. En die willen daar misschien liever ook geen rugbaarheid aan geven. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs bij elkaar opgeteld samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. En dan heb je nog allerlei andere bedrijven die dus ook geld kunnen bijschrijven.
17: Auto-update.
6: En dat brengt ons bij ontstentenis van Nout Broekhoff, die is lekker met vakantie, bij een collega die helemaal in het Spaanse Spanje woont. En dat is onze Spaanse correspondent, maar ook autogek, Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Bas.
6: Ja, allereerst heb jij de duurste Ferrari Luce. Dat is die nieuwe, net geïntroduceerde, volledig elektrische Ferrari. Die heb jij gevolgd en dat is de duurste ooit geworden. Vertel, wat is er aan de hand?
18: Ja, er is de allereerste, die is geveild. Chassis nummer 000. Ja? Het is een witte. Jij hebt mij altijd gezegd, daarmee blijf je zitten.
6: Precies.
18: Maar nou, deze niet, want die is geveild voor een goed doel. En je weet, dit ding, deze Ferrari is voor slechts een half miljoen euro te kopen. Maar deze is weggegaan voor 40 miljoen dollar. Dus iets minder in euro's. Geld gaat wel naar een goed doel. In die zin, het gaat naar de Ferrari Foundation. Ik dacht, nou, dat gaat dus lekker terug de Ferrari-business in. Maar nee, dit is wel een stichting met als doel om jongeren op te leiden voor technische banen voor de toekomst. Dus misschien gaan die vervolgens op termijn wel weer bij Ferrari werken. Dus ik denk niet dat ze er heel veel slechter van worden. Maar inderdaad, afgelopen week door Sotheby's geveild in de Monterey Car Week.
6: Ja.
18: In de Californië. Volledig wit met een zwart dak. Ja, wereldberoemd. Ja. De buitenkant heet officieel Madre Perla Semi Gloss. Dan weet jij wel hoe het eruit ziet. En de interieur is denk ik ook wit, want het heet Perla Le Mans.
6: Het is een hele witte auto.
18: Zwart dak. Het is een hele witte auto. Nou ja, Ferrari is er niet mee blijven zitten in ieder geval.
6: Dat is waar. 40 miljoen opgewacht. Wel mooi. Want weten we wie hem gekocht heeft?
18: Nee. Ik heb net zitten googlen bij de Vleet, maar ik heb niks kunnen achterhalen.
6: Nee, zou zomaar meneer Ferrari zelf kunnen zijn geweest. Je weet het niet. Dan, je moet toch wat voor het goede doel, hè? Voor je foundation.
18: Precies.
6: En dat op de Monterey Car, dat is trouwens een heel mooie week. Want er gebeurt nog veel meer, hè, bij niet alleen Sotheby's velden daar. Maar er werden ook allerlei dingen bij een Pebble Beach in Amerika. Werden er allemaal dingen onthuld afgelopen vrijdag. Bijvoorbeeld de nieuwe spijker van Victor Muller. In groen met goud. En rood van binnen. Ja, het is echt een combinatie waarvan je zegt, nou, daar kan niemand tegenop. Want dat is nooit bedacht, volgens mij. Hoe zijn de reacties? Mooi. Wat zeg je?
18: Vind je mooi?
6: Nee. Jij wel?
18: Nee. Nou, wat het vooral is. Kijk,
6: is
18: dit is feitelijk geen. Ja, heel erg apart. Ja. Ik denk misschien heeft hij de kleurstelling ook wel iets bijzonders zo gedaan. Maar deze auto aan zich, dit model, dat kennen we natuurlijk al. Volgens mij is die in 2016 al gepresenteerd. Precies. Er zit er nu een andere motor in. Er zitten andere details in, andere kleuren. Vooralsnog, wat ik in de autopers lees, zijn die reacties wel positief. En het is het vooral ook heel gaaf natuurlijk dat Spijker aan zich. Terug is, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Een mooi interview met Victor Muller in het FD afgelopen weekend, waarin hij zegt, Spijker is volgend jaar winstgevend. Nou ja, we hebben Muller natuurlijk wel vaker dingen zien zeggen. Zien beweren. Ja. Alleen hij zegt wat er nu anders is, dat de markt totaal anders is. De vraag naar een handgeschakelde V8, wat deze dus ook is, is heel groot. Hij beweert dat de komende 25 anders is. De vraag naar een handgeschakelde V8, wat deze dus ook is, is heel groot.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Zijn deze cijfers van Geely ook volledig te danken aan de export. Uiteindelijk is de netto-winst uitgekomen op een kleine 5 miljard yuan. Dat is $730 miljoen ongeveer. En dat is precies in de prik, zoals je zegt, door de analisten. Die hadden dat verwacht. De omzet is gestegen. Inderdaad, wat ik zei, allemaal te maken met de export. Een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Al die auto's gaan naar het buitenland.
2: Ja, en ze maken ze ook in het buitenland. Want Geely kent natuurlijk
1: ook in het buitenland. Dat is dus heel interessant.
2: Van Volvo, Polestar.
1: Precies. Ja. En Geely heeft onlangs een deal gesloten met Ford om in Spanje auto's te gaan bouwen. Ze gaan met Renault aan de slag in Brazilië. Ja, dus die internationale expansie is heel duidelijk, wordt steeds belangrijker. En is dus ook een manier om die zwakkere vraag in de eigen thuismarkt wat te gaan compenseren. Ja. En dat zie je dus nu bij die cijfers van Geely. En die voorsprong die Geely had op de andere Chinese merken BYD, die is inmiddels ook verdwenen. BYD heeft Geely inmiddels ingehaald.
2: Ja. Nog eventjes naar een andere, een mooie. Een auto die 40 jaar begraven lag na een aardbeving. Die hebben ze opgegraven. En?
1: Ja, mooi verhaal. Echt een mooi verhaal. Het is ook een hele mooie auto. De Mercedes-Benz 280 TE. Die ken jij denk ik hartstikke goed.
2: Ja, gewoon bestelletje.
1: Uit 1979. Mm-hmm. Nieuw gekocht bij de fabriek destijds. De eigenaar die woonde in de omgeving van Avellino, Italië. In het noorden is dat volgens mij. En eind november 1980. Een zware aardbeving daar. Heel veel mensen. Bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Mm. Veel verwoestingen, aardverschuivingen. En die garage waar deze Mercedes werd ingezet, die kwam dus ook onder het puin terecht. Auto volledig verdwenen, onder de grond, nooit meer wat van gehoord. En na 38 jaar is die auto dus opgegraven. Dat is in 2018 al gebeurd. Maar toen kwam er dus ook meer achter dat hij eigenlijk geen schrammetje had. Was er bijna niks mee aan de hand. Dus bijna origineel. 6000 kilometer op de teller. En vervolgens is besloten, we gaan die auto eigenlijk gewoon volledig intact houden. We gaan alleen eventjes de noodzakelijke onderhoud, rubbertjes, dat soort dingen gaan we vervangen. Veiligheidsonderdelen vervangen. Nou, en hij is nu vorige week geveild op die Pebble Beach Auctions, ook in Amerika. Verwachting was ergens tussen de 130 en $160.000. Ja. Nou, het werd $250.000.
2: Dat meen je.
1: Dat is toch een onwijs mooi verhaal.
2: Ja, over een mooi verhaal.
1: Een Mercedes die 40 jaar onder een modder heeft gelegen.
2: Een ingestorte vraag. Ik vind hem heel erg mooi. Gewoon een Mercedes. Dankjewel, Jorn Lucas.
3: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: En dan gaan we van de auto nog even naar de fiets. In Noord-Italië, in Como, bekend van het Como-meer. Die gemeente die wil fietsen en ook elektrische steps gaan weren uit een flink deel van het historisch centrum. In de drukste straten mag je straks niet meer fietsen, maar alleen nog maar wandelen. Het gaat om zo'n 30 straten. Dit is een plan van het gemeentebestuur. En wat vooral opvallend eraan is, is wat er aan dit besluit vooraf ging. Want de burgemeester van Como, Alessandro Rapinese, die werd op 18 juli aangereden door iemand op een elektrische fiets. Hij liep geloof ik het gemeentehuis uit en werd toen dus aangereden. Diegene probeerde nog te remmen, maar de klinkertjes waren nat en het was een aanrijding. Hij liep wat blauwe plekken op en kneuzingen en zei: ik hoorde een zoemend geluid en toen maaide hij me omver. Rapinese zegt dat hij door de klap ook een volledige koprol maakte. En nu zegt hij: dat ongeluk heeft mijn ogen geopend. Hij dacht al langer na over strengere regels, maar dit incident gaf volgens hem de doorslag. En die burgemeester zegt nu: het gaat me met name om de veiligheid van voetgangers, want Como trekt veel toeristen en in de smalle straatjes van de oude binnenstad kan het behoorlijk druk worden. En met name elektrische fietsen zijn het probleem, zegt Rapinese. En ook bezorgers en steps die volgens hem met veel te hoge snelheid tussen al die voetgangers doorschieten. Maar alleen elektrische fietsen verbieden, dat zou niet kunnen, juridisch gezien. Want volgens de burgemeester behandelt de wet gewone en elektrische fietsen fietsen hetzelfde. En daarom gelden dus de maatregelen voor alle fietsen en moeten alle fietsen het stadscentrum uit. En dat zorgt voor behoorlijk wat verzet. Allereerst natuurlijk ja, de onderbouwing, namelijk deze ene ervaring van de burgemeester zelf. Maar tegenstanders zeggen ook, ja, dan ga je alle fietsen aanpakken, terwijl je moet die hardrijders aanpakken. En ook klinkt de kritiek dat inwoners en ondernemers nauwelijks bij de plannen zijn betrokken, want die ondernemers zijn er ook niet allemaal heel blij mee. Er is nu een actiegroep, Nova.

0: Como. En die heeft voor 12 september een protesttocht aangekondigd. De deelnemers willen dan door het gebied gaan fietsen waar de nieuwe regels gaan gelden. En daarbij de regels heel demonstratief, heel precies gaan volgen. Dus fietsen waar het mag en dan afstappen waar het moet. En op die manier laten zien hoe belachelijk zij het systeem vinden. En trouwens ook het deelfietsensysteem van Como is verdwenen. Volgens een lokale krant heeft de gemeente de concessie niet verlengd. En dus sinds 11 augustus staan al die fietsen bij het Oud Vuil en kunnen niet meer ingezet worden. Dus ja, het is een beetje de oorlog tegen de fiets in Como. Ja. Maar de gemeenteraad moet de nieuwe regels nog wel goedkeuren.
1: Wat gebeurt er met die waterfietsen op het Como-meer?
0: Die worden denk ik ook afgeschaft. Ook een soort fietsen. Of ze levensgevaarlijk.
1: Ja, dank. Kapitaalmarktrente stijgt in bijna alle landen. Dat is een probleem voor overheden die grote schulden hebben. Nou, lees Amerika. Kunnen ze dat oplossen? Zometeen huiseconoom Han de Jong.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
5: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Nu in de BNR-app.
0: Premier Jette start vandaag zijn zoektocht naar steun voor de kabinetsbegroting. De tijd dringt. Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar de hoogste productie in jaren. En Trump zet rem op legeroefening met Zuid-Korea. Hij noemt het een ongepast signaal naar Noord-Korea. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan erheen, Hartman van de ANWB. Rijn, waar staat het nu vast?
11: De files staan op dit moment verspreid over het land. Wel merken we in de regio Noord dat er meer files staan op de N-wegen, omdat ze daar weer aan de bak gaan na de zomervakantie. En dat merkt het verkeer op de N50, Hemmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek is je vertraging een kwartier. Op de N305 richting Dronten doe je er een half uur langer over, tussen de aansluiting met de N301 en afrit Harderwijk. Dan nog een ongeluk op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijs. Is de berger inmiddels aanwezig. De rechterrijstrook blijft nog even dicht en daarom doe je er 10 minuten langer over. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 83,5. De A7 Duitsland richting Groningen bij 245,4. En de A77 Duitsland richting Nijmegen bij 9,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De vraag is of premier Jette steun zoekt over links bij Pro of juist over rechts bij Ja 21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. De meesten voelen zich op straat onveilig als het donker is en 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in. Ze durven dat niet of herkennen de intimidatie niet. Mensen uit Duitsland vinden het bij ons veel te duur geworden. Dat merken ze bij Nederlandse vakantieparkketens, want die zien het aantal Duitse bezoekers dit jaar halveren, schrijft de Gelderlander. Een huisje huren is duurder geworden door een btw-verhoging. En ook de gestegen boodschappen en horecaprijzen jagen Duitsers weg. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen rukt niet meer verder richting Duitsland. De regen houdt het vuur tegen. De brand is nog niet onder controle. Het vuur kwam gisteravond zo dichtbij een paar grensplaatsjes in Duitsland dat besloten werd om tientallen mensen te evacueren. En Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Een derde doet dat gemiddeld 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek. Het gebeurt vooral in jonge gezinnen en meestal zijn het mannen die zichzelf tot grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals boodschappen doen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Brengt ons bij de beurs. En zoals we verwachten, futures uit. We gaan een paar puntjes omhoog. 1120,3 punten is een opening van 0,2% in de plus. En wat doet het goed? Uiteraard alle halfgeleiders. ASM International 2,8 erbij. BC 2,6. ASML 2,5. En dat is meteen het rijtje stijgers. Aan de andere kant de dalers. Magnum 1,5% naar beneden. DSM 4 manier 1,4% lager. En Unilever 1,2%. Verlies. En dan kijken we nog eventjes naar wat er gebeurt op de oliemarkt. Nou, niet zo gek veel. Brent crude staat eigenlijk onveranderd op $88,51. Er komt geen nieuws uit Iran. En je zou bijna kunnen zeggen, geen nieuws is goed nieuws. En het houdt de olieprijzen op dezelfde niveaus. Die, nou, toch best hoog zijn, maar ook niet zo hoog dat we er echt van moeten schrikken. Behalve als we bij de pomp staan. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De kapitaalmarktrente stijgt in bijna alle landen. Dat is een probleem voor de landen die grote overheidsschulden hebben, want die moeten gewoon meer betalen. En één daarvan is Amerika. Wat kan je daartegen doen? Zometeen BNR's huiseconoom Han de Jong.
13: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met My Parcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met My Parcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
13: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: De Nationale Autoshow.
15: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
2: Meindert en Wouter.
1: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
15: Bijna de helft.
1: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
1: Het kwartje valt nu pas.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Het laatste uurtje van deze ochtendspits. Het is namelijk bijna 6:06. Buiten een waterig zonnetje. Maar dat is ook wel eens lekker, want daar waar water is, daar valt ook regen. En waar regen valt, daar groeien planten. En dat hebben ze de afgelopen tijd niet kunnen doen. Wij groeien ook steeds verder in het nieuws. En het komende half uur gaat dat ook weer Gewoon door Ivan. Ja,
0: en het gaat ook weer over onderwerpen waar we het al de hele week en een weken over hebben, namelijk over bos- en natuurbranden. De hele zomer worden we daar al door geteisterd. De oplossing, deels, is wellicht een boerenbrandweer in Ommen. Dat is in Overijssel, daar doen ze dat al. En LTO Noord zegt dat zouden we wel eens kunnen uitbreiden naar heel Nederland. Een boerenbrandweer. Wat dat inhoudt? Ga je zo meteen horen.
1: Ja, het leukste is, in België zijn ze er nu met die veenbrand in Hogeveen ook mee bezig. Waar boeren gewoon zelf inderdaad hun sproeiers vullen met water. Ja. En daar mee helpen brandblussen. Fantastisch mooi systeem. We gaan eerst naar dit, want in bijna alle landen stijgt de kapitaalmarktrente. Een probleem voor overheden die hele grote schulden hebben. En helemaal voor overheden die daarnaast ook nog een aanzienlijk begrotingstekort hebben. Spreekt u mee met Amerika. Scott Bessent, Amerikaans minister van Financiën, heeft er ook eerder een aantal maatregelen aangekondigd om die rentestijging in te tomen. Maar dat kon niet voorkomen dat de Amerikaanse overheid bij de uitgifte van 30-jarig schuldpapier de hoogste rente moest gaan betalen sinds 2001. Peters huiseconom Han de Jong legt uit hoe het komt dat die kapitaalmarktrente stijgt.
17: De inflatie is natuurlijk toegenomen, eigenlijk onverwacht dit jaar. Maar ook als je daarvoor corrigeert, dus als je naar de reële rente kijkt, dan zie je dat de kapitaalmarktrente eigenlijk overal in de wereld stijgt. Ja, hoe komt dat? Nou, beleggers die eisen kennelijk een hogere reële rente, omdat ze vinden dat de risico's toenemen. Dat heeft ongetwijfeld alles te maken met die slechte staat van die overheidsfinanciën. En als je dan vooral naar de Verenigde Staten kijkt, je zegt het zelf al, ja, de overheidsschuld is ruim boven de 100% BBP. Het begrotingstekort ligt tussen 5% en 6%. Dus die geven een heleboel obligaties uit. Uiteindelijk is de kapitaalmarktrente, dat is toch het gevolg ook van vraag en aanbod. Vraag naar en aanbod van die overheidsobligaties. En daar komt in het geval van de Amerikaanse overheidsschuld ook nog bij, dat bijvoorbeeld de Centrale Bank van China, die is jarenlang een hele grote koper geweest van die Amerikaanse staatsleningen. En die zijn ook, die waren, dat zijn ze niet meer, maar die waren ook de grootste houder van Amerikaanse staatsobligaties. Maar die hebben eigenlijk al een aantal jaren een beleid ingezet waarbij ze hebben gezegd, nou, dat bezit willen we reduceren. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen, zijn die ook aanbieder van Amerikaanse overheidsobligaties geworden. En ik zei al, het is een kwestie van vraag en aanbod. Dus als de Amerikaanse overheid zelf heel veel obligaties verkoopt, en de Centrale Bank van China ook, dat betekent dat meer aanbod bij dezelfde vraag, een lagere prijs. En lagere prijs van overheidsobligaties impliceert een hogere reële rente. En je ziet ook dat waar de overheidsfinanciën het meest problematisch zijn, daar is de kapitaalmarkt het hardst aan het stijgen. Dus Japan loopt voorop en dan volgt de Verenigde Staten. En Europa sukkelt er wat achteraan. Ja. Nou, dat is in dit geval positief.
1: Ja, nou is Scott Bessent bezig om die kapitaalmarktrente niet al te hard te laten oplopen. Kan dat? Ja, dan moet je geen schuldpapier meer uitgeven. Maar je moet wel je schulden dekken. Ja, is een beetje gebeten worden door de kat of de hond, hè?
17: Ja, nou ja, precies. Hè. Dus wat heeft hij dan voor maatregelen genomen? Ja. Nou, hij heeft aangegeven, we gaan minder langlopende schuld uitgeven en meer kortlopende schuld. Hè. Dan hou je die. Dan hoop je dat je dat je die rentestijging op die langlopende schuld wat in toom houdt. Hè, toen de Japanners onlangs op grote schaal hebben geïnterveneerd om de yen te ondersteunen. Dat dreigde eigenlijk, dat is technisch, maar dat dreigde ook de Amerikaanse kapitaalmarktrente wat omhoog te duwen. Toen is hij de Japanners meteen gaan helpen. Ook eigenlijk in een poging om de Amerikaanse kapitaalmarktrente niet te zeer te laten stijgen. En daar komt nou bij, we hebben net een nieuwe voorzitter van de Federal Reserve gekregen. En die heeft herhaaldelijk gezegd dat hij vindt dat de centrale bank in Amerika veel te veel Amerikaanse overheidsobligaties in bezit heeft. En dat hij dat bezit eigenlijk juist zou willen verminderen. Uh-huh. Nou, als hij dat gaat doen, dan is de Fed geen koper, maar verkoper.
1: Ja, oei.
17: Dan krijg je nog meer aanbod van overheidsobligaties.
1: Nou. Dat lijkt me ook niet zo'n handig plan dus van meneer Warsh. Eventjes naar onze situatie. Hè? Want je zei het al even, als je kijkt naar hoe sterk die kapitaalmarktrente stijgt, bij ons blijft dat achter. We zijn eigenlijk een beetje de achteruitlopers. Prima, dat is alleen maar prima. Maar hoe gaat het als je nu een begroting moet gaan opstellen voor volgend jaar?
17: Nou ja, kijk, wat natuurlijk bij ons toch wel gebeurt ook, is dat de financieringslast van de overheid, de rentelasten van de overheid, die nemen natuurlijk toch wel toe. Ondanks dat onze overheid gelukkig niet heel veel schuld heeft, relatief gezien. In euro's natuurlijk, ja, is het 400 zoveel miljard, dus dat is wel een groot bedrag. Maar je moet je realiseren, we hebben natuurlijk een jaar of 10 of zo gehad dat de kapitaalmarktrente, ja, extreem laag was. Onder de 1% en zelfs een poosje onder de 0%. Nou, dat was lekker schuld uitgeven. Want je hoeft eigenlijk nauwelijks rente te betalen. Maar dat schuldpapier, dat vervalt natuurlijk op een gegeven moment. Dus wat je op het ogenblik ziet, is dat schuldpapier met laten we zeggen, bijna 0% rente, dat vervalt op het ogenblik. En dat moet onze overheid dan herfinancieren. Mm. Maar ja, als ze daar 10-jarige obligaties voor uitgeven, ja, dan moeten ze op het ogenblik iets van 3,3% rente betalen. Mm-hmm. En voor beleggers is die 3,3% natuurlijk eigenlijk nog altijd laag, hè, want dat is, ja, dat is ongeveer gelijk aan de inflatie. Ja. Maar voor de rentelasten van de overheid, ja, betekent het gewoon dat je schuld met 0% rente, ja, ja, wordt vervangen door 3,3. Ja. En dan stijgen natuurlijk toch je rentelasten, ja, behoorlijk.
1: En dat is toch een beetje een self-fulfilling prophecy. Hoe meer je uitgeeft, hoe duurder het wordt. Maar het gevaar, ja, van die stijging, wat is de beste remedie? Wat moet je doen? En verkoop is, nou ja, dus ook, kijk, niet, maar wat dan?
17: Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, dan moet de centrale bank maar dat schuldpapier opkopen. Maar dat zijn eigenlijk maatregelen die alleen in een crisis wil nemen. En het gevaar daarvan is uiteindelijk, ja, dat je toch op langere termijn een enorme inflatiegolf over jezelf heen gaat afroepen. Ja, wat is het gevaar van die hoge kapitaalmarktrente en een stijgende kapitaalmarktrente? Ja, die rentelasten die slokt steeds meer van de overheidsfinanciën op. Dat is natuurlijk onaantrekkelijk. Er is ook een gevaar dat beleggers het op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer zien zitten. En dan dreigt financiële instabiliteit. Aandelenmarkten vinden hoge en stijgende kapitaalmarktrente niet fijn. Dus het gevaar van een koerscorrectie neemt toe. Wat is de remedie? Ja, eigenlijk is er maar één echte remedie. En dat is precies wat jij zegt. Je moet dan geen schuld uitgeven. Nee, maar dat betekent gewoon, je moet je overheidsfinanciën op orde brengen. Ja, dat is helder. Politiek gezien is dat natuurlijk niet eenvoudig, want je wint er weinig stemmen mee. En je ziet ook internationaal, hè, kijk, Nederland is het probleem niet. Maar onze financiële markten staan natuurlijk toch onder invloed van elders. Er zijn niet heel veel politici die gezonde overheidsfinanciën heel hoog in het vaandel hebben. Meestal hebben ze toch andere prioriteiten. Dat is het probleem. Er is maar één remedie. Je overheidsfinanciën op orde brengen.
1: Zij, Han de Jong, onze huiseconoom. En dan gaan we naar Rijn Waardmans van de ABB. Rijn, we hadden files. Dat is ontegenzeggelijk zo. Maar hoe gaat het met de stand van zaken? Neem ze af.
18: Ja, ze nemen snel af. 30 kilometer in totaal nu nog. We zien nog wel wat files op de N-wegen in de regio Noord. Op de N242 bijvoorbeeld, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heergewaard en industriegebied Boekelermeer doe je er 20 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij hectometerpaal 34,5. De A28 Zwolle richting Groningen bij 195,9. En de A77 Duitsland richting Nijmegen bij 9,2.
2: Blik op de beurs.
1: Ja, de beurshandel is een beetje van start. Komen natuurlijk beurshandelaren terug van vakantie en eindelijk kunnen ze dan weer een beetje reageren wat er gebeurde. Nou, Azië staat er netjes bij, Kospi is dicht. Maar toch, even kijken, wat gaan we in de gaten houden? De chippers, zei bijvoorbeeld analist Corné van Zijl.
19: Er zit een sfeer in chipland er goed in. Dus ASML zal naar verwachting iets van 1,5% hoger openen. Er is niet echt voor de rest een reden voor. Beleggers hebben er gewoon zin in.
1: Ja, en ASML staat dan ook echt veel hoger. 2,8%, grootste stijger. Besi 2,7% hoger. ASMI 2,4%. Dat is het eerste rijtje van stijgers. Dat betekent ook dat de AX 0,2% kan winnen. 1120 punten op dit moment. Wat verliest er? Adyen 2,4%. DSM-Firmenich 1,5% en Relix 1,3%.
2: Bas van Werven en Ivan Verrips, BNR.
0: Een nieuw datacenter in de hoofdstad in Amsterdam-Zuidoost zal 1,1 miljard liter drinkwater gaan verbruiken per jaar.
1: Hallo.
0: Het gaat om een datacenter van het bedrijf Equinix. En dat is ruim 1% van wat Waternet, dat is het regionale drinkwaterbedrijf, jaarlijks oppompt. En dat terwijl er deze zomer overal werd gesproken over watertekorten. En of u even niet zo lang wil douchen en de auto even niet wassen. Ja, dit soort zaken, is dat dan uit te leggen? Gaan we over praten met datacenter-expert Hendrik Rood van adviesbureau Stratix. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
0: Ja, 1,1 miljard liter drinkwater. Nou, dat is een gigantische hoeveelheid. Daar kan je heel wat huizen mee voorzien. Vindt u het niet ook een beetje typisch, ja, dat zo'n bedrijf zoveel water gaat gebruiken en dat wij dan tegelijkertijd horen, liefst maar even 3 minuten douchen? Dat voelt toch alsof het, ja, dat voelt een beetje gek.
20: Ja, daar zitten wel twee kanten aan. Ze hebben in de vergunningaanvraag gezegd dat ze dit eigenlijk voor de zekerheid vragen. Er waren al andere opties en daar wordt gezegd, ja, dat is eigenlijk een beetje te duur en zo, en we kunnen straks restwarmte leveren. Maar dus die 1,1 miljard willen ze wel hebben, want dan hebben ze de vergunning.
0: Ja oké, okay, dus dat is eigenlijk meer.
20: En de andere kant van het verhaal is, 1,1 miljard klinkt heel veel. Maar het is zo dat het evenveel is als alle Nederlanders 's ochtends onder de douche staan.
0: Ja. Nou ja, goed, dat dan bij zo'n datacenter wordt gebruikt in een jaar tijd. Oké. Vraag is ook een beetje, ja, had het minder gekund? Want er zijn ook andere technieken, toch?
20: Ja. Er is dus tegenwoordig veel meer met gesloten koelsystemen werken dat je kunt. En dan staan er de zogenaamde droge ventilatoren op het dak. Daar hebben ze van opgeschreven van dat kunnen wij eigenlijk niet, want wij zijn een hele hoge toren en dan hebben we veel te weinig oppervlakte voor. Dat klopt. In zoverre, er zijn een aantal datacenters die dat wel hebben, maar die hebben dan een heel groot dak en die hebben een heel plat. Ja, die staan dan helemaal vol met koelers. Maar dan heb je dus geen water meer nodig. Ja.
0: Maar dat zijn allemaal keuzes gemaakt.
20: Dus ze zitten dus met het verhaal van dit. Ja, er wordt wel heel duidelijk een paar keer een opmerking gemaakt over dit kost zoveel, dat kost zoveel. Ja. En dan zie je dus in Eemshaven zit Google, die verbruikt nu 2 miljard liter water. Dus het dubbele. Mm-hmm. Dat hebben ze vorig jaar opgegeven. Alleen dat halen ze daar uit de kanalen en industrieën, laten ze dus bij de rioolwaterzuivering om verwerken tot industriewater. En daar hebben ze 45 miljoen euro voor mee geïnvesteerd in een hele waterleiding. En ja, dat is dus dit gebouw dus niet. Maar Google zet alle apparatuur er ook in. En dan heb je een veel grotere investering.
0: Ja. Ja. Ik vroeg me ook een beetje af, waarom bouw je zo'n ding niet aan zee? Zoals bijvoorbeeld bij kerncentrales. Daar kan je lekker koelen met dat zeewater.
20: Ja, dat zou in principe ook een goed idee zijn. En dat is wel eens, er is wel eens iemand geweest die wilde dat in Vlissingen neerzetten, naast Borselen. Maar dan vinden ze dat te ver weg van Amsterdam zitten. Ja. Maar er is ook wel eens inderdaad gekeken van, ja, kun je dat niet gewoon naar het Noordzeekanaal zetten? Ja. Hetzelfde verhaal.
1: Ja.
20: En dan moet je in de Amsterdamse haven en zo gaan zitten.
0: Ja. Maar?
20: En dat is in wezen dat Westpoort doet dat. Mm-hmm. Dat is de andere kant van Amsterdam, dat is die andere. Maar die gaan met industriewater koelen.
0: Ja. Ja, precies. Nou, daar is er een aantal jaar geleden toch afgesproken, geloof ik, in de gemeente Amsterdam, dat er geen datacenters meer bij zouden komen. Maar toch hoor ik nog steeds regelmatig verhalen over nieuwe datacenters. Hoe kan dat?
20: Nou, dat is niet zo ingewikkeld om uit te leggen. De vergunningen voor dit datacenter-traject, daar zijn zelfs een keer rechtszaak over geweest. Dit gaat terug tot 2016, 2017. Mm-hmm. Dat was dus ver voordat er ook maar enig beleid is gezet. Dus we waren al lang en breed aan het opstarten.
0: Ja. Ja.
20: En dus en dan kun je niet zomaar meer stoppen met van hallo, wij zeggen dat het anders moet. En want dan ga je terugwerkende krachten en dan krijg je een schadeclaim van Hiert Gunter.
0: Ja, nee, dat snap ik. Het is allemaal een langlopende trajecten dus inderdaad. En ook misschien wel nodig, want wij willen met z'n allen de hele dag ChatGPT en TikTok-filmpjes kijken. Ja, die dingen komen er niet voor niks natuurlijk.
20: Die maken dus gedeeltelijk gebruik van dit soort datacenters. Wie daar precies in dit gebouw komen, dat is al af en toe natuurlijk altijd weer de vraag. Want het verschilt een beetje per partij. Mm-hmm. wie dus huren. De ene datacenter verhuurt tegenwoordig aan zo'n hele grote partij in het hele pand in één klap. Ja. De andere die verhuurt een hoop kleinere partijen. Equinix zit wat meer in de, zeg maar, de wat kleinere en in de De overheid in Nederland heeft een gedeelte van zijn overheidsdatacenters bij hun staan.
0: Ja, ja. En u zegt dus die 1 miljard liter, ja, dat klinkt veel. Het is misschien ook veel in absolute zin. Maar als we het even afzetten naar relatief wat wij met z'n allen in een jaar gebruiken, dan valt het ook wel weer mee eigenlijk.
20: Ja, ja, het is. Het is 55 miljoen liter is een douchebeurt ongeveer. En Nederlanders staan bijna allemaal elke dag onder de douche. Dat is dus 55 liter spa-flessen.
0: Ja.
20: Over een hele zomer.
0: Ja. Ja. Denkt u wel dat hier voor de toekomst ander beleid nodig is? Dat we hier nog eens goed naar gaan kijken?
20: Ja, dat zal wel zijn. Alleen lopen er een hoop mensen dus te denken dat een gemeenteraad of een provincie dat moet vaststellen. Mm-hmm. Een provincie gaat wel over allerlei milieueffecten, maar als het over water gaat, dan hebben we het opeens over waternet, het provinciale waternet, mm-hmm. en waterschappen. En dat is een democratisch orgaan.
0: Ja, ja, dus dan moeten we daar zijn eigenlijk, als je iets wil.
20: Ja, die gemeenteraden, ik zie gemeenteraadsleden die duiken door de media en in de pers op. En radio ook. Maar het democratische orgaan als het over water gaat, is het waterschap.
0: Ja, ja. Dus als je iets
20: wat wil... ze onttrekken water uit de duinen en de gronden. Waterleidingen, het is niet zo dat er lagere overheden zomaar wat over het waterverbruik te vertellen hebben.
0: Nee, duidelijk, maar je zou natuurlijk wel regels kunnen maken over al dan niet gebruik van drinkwater of andere koelmethoden. Maar daarvoor kiezen die bedrijven dus voor economische afweging. Ja. En kiezen ze voor de goedkoopste oplossing eigenlijk.
20: Ja, dat is dus wel zo wordt beargumenteerd. En het is ook een beetje van voor de zekerheid. Want we weten nog niet zeker of wij wel dat we die restwarmte kunnen leveren. Zo wordt het een beetje allemaal gebracht. Ja. Dus we gaan wel omlaag. Maar voor de zekerheid zetten we nu lekker dit bedrag neer.
0: Ja, dank, Hendrik Groot. Van adviesbureau Stratix.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Het is 8 minuten voor 9:30. Boeren zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden, zegt LTO Noord samen met de brandweer. En dus gaan ze beide organisaties nauwer samenwerken. Bij ons Gabi de Ruiter. Ruiter is vertrouwenspersoon veilig buitengebied bij LTO Noord. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, een boeren-brandweer samenwerking. Vanmorgen spraken we met een natuurbrandspecialist van de Wageningen Universiteit. Die zegt, dit gebeurt al in België waar nu die veenbrand is, in de Ardennen. Waar boeren worden ingezet,
4: klopt.
1: En daar met sproeiwagens, waar ze normaal mest mee uitrijden bijvoorbeeld, of water verspreiden, om mee te helpen blussen. Prachtige samenwerking. Waarom hebben we dat niet veel eerder gedaan?
4: Ja, nou, er bestaat wel in Nederland al zo'n samenwerking in Ommen. Mm-hmm. Alleen daar is nog niet in de praktijk een natuurbrand geweest dat ze de samenwerking ten uitvoer hebben gebracht.
1: Ja.
4: Maar er zijn daar al afspraken en ook oefeningen geweest, mm-hmm. tussen de brandweer en de boeren die daar in de omgeving werken.
1: Ja, nou wil je natuurlijk heel snel bij een brand zijn, hè? Met een brandweerauto kan dat. Kan je namelijk gewoon met 110 met zwaailichten aan over de snelweg. Boeren kunnen en mogen dat niet. Maar dat betekent dus dat je een heel fijnmazig netwerk hebt van boeren die allemaal mee willen werken. Krijg je ze allemaal mee?
4: Ja. Nou ja, dat gaan we de komende maanden onderzoeken.
1: Ja.
4: Dus vanuit LTO Noord hebben we allemaal lokale afdelingen. Mm-hmm. Waarin ik met de bestuurders in gesprek ga om deze initiatieven en samenwerkingen te gaan onderzoeken.
1: Ja.
4: Maar daarnaast ook voorlichting geven. Want door klimaatverandering zullen we volgend jaar mogelijk ook weer bosbranden hebben.
1: Ja.
4: En als jij een boerenerf bij een natuurgebied hebt, is het toch wel zaak dat je al hebt nagedacht van, stel je voor dat hier het bos in de brand gaat.
1: Precies, wat dan?
4: Heb ik wel zo'n stopstrook tussen het erf en het natuurgebied. Ja, dus daar kunnen boeren sowieso al over nadenken. En,
1: Een stopstrook of een brandgang, hoe je het noemen wil, maar dat is wel belangrijk.
4: Ja.
1: Maar het andere, even naar Ommen, mevrouw de Ruiter. Want dat is wel belangrijk. U zegt, daar werken ze al 25 jaar samen. Dat gaat goed.
4: Ja.
1: Nog niet echt inzet gehad. Maar hoe liggen de mandaten verdeeld? Wat mogen de boeren, wat mag de brandweer? Hebben ze daar heldere afspraken over?
4: Ja, zeker. Ze hebben gewoon een kort en duidelijk protocol op een paar A4'tjes, mm-hmm. met een ouderwetse bijlboom.
1: Ja.
4: Er zijn zo'n 60 boeren die zich hebben aangemeld om te helpen als er daadwerkelijk brand is.
1: Ja.
4: Nou ja, de brandweer is daar echt in de lead, dus die sturen de boeren aan. En er gaat ook altijd een brandweerman met de boer mee als ze bijvoorbeeld met een trekker en een giertank met water het gebied ingaan. Ja. Zodat je niet...
1: Niet onveilige dingen.
4: Dat de boeren, dat de boeren niet in een enorme rook komen of klem zitten tussen het vuur. Ja. Kijk, dat wil je ten alle tijde voorkomen.
1: Nou en of. Maar het is wel mooi, want je kan veel water vervoeren. Met een flinke giertank heb je meer bij je dan met een brandweerauto.
4: Ja, ik weet niet hoeveel liter er overal precies ingaat. Maar ja, in een bos is het soms zo dicht begroeid dat een brandweervoertuig er lastiger bij komt.
1: Ja, en een trekker kan overal
4: in. Die kan smallere paden bereiken.
1: Zeker, hartstikke mooi. En je kan dus het eerste. En als je het snel ontdekt en je bent er snel bij, dan ben je veel sneller dan de brandweer, denk ik, als boer.
4: Ja, misschien wel, maar dat is niet de bedoeling. Dat de brandweer natuurlijk als eerste zeg maar daar de brand gaat blussen. Mm-hmm. Dus ja, de brandweer is toch in de lead. En die zullen de boeren op gaan roepen als ze nodig zijn. Dus laten we niet het initiatief bij de boeren leggen.
1: Nee, prima. Maar toch, die samenwerking is belangrijk tussen boeren en brandweer. Nu in LTO Noord. Dat wordt dus eigenlijk van Ommen geüpscaled naar wat groters. Wanneer gaan we dit in het hele land doen?
4: Ja, dat proberen we wel.
1: Dit wel de aandacht van LTO Nederland heeft ook, of niet?
4: Zover zijn de gesprekken nog niet. Okay. Ik heb een aantal weken geleden met Jelmer Dam, de landelijke specialist op natuurbranden, gesproken. Mm-hmm. En LTO Noord heeft 9 provincies onder zich met heel veel lokale afdelingen. Dus in de winter vinden altijd afdelingsavonden plaats, maar ook provinciale bijeenkomsten. Dus ik ga met de bestuurders in gesprek van hoe we op lokaal niveau de samenwerking kunnen aangaan. Ja. Om te kijken welke boeren willen daarin meegaan. Wat wil de lokale brandweer? Hoe kunnen we die protocollen vast gaan leggen? En misschien wel een keer een oefening organiseren. En daarnaast dan de boeren die een erf hebben dichtbij een natuurgebied. Dat zij ook nadenken over de eigen inrichting.
1: Ja.
4: Super. Van hun eigen erf.
1: Klinkt mooi. Succes. Dank u wel. Gabi de Ruiter, vertrouwenspersoon veilig buitengebied bij LTO Nederland. LTO Noord. Bijna verkeerd. Vandaag start de jaarlijkse militaire oefening tussen Amerika en Zuid-Korea. Alleen Trump zegt, daar moeten we een beetje terugschroeven. Want we hebben zo'n goede relatie met Kim Jong-un. Bovendien, ze hebben ons niet geholpen met Iran. Dus we doen niet mee. We gaan zo spreken met Remco Breuker. En die heeft daar zijn eigen ideeën over. Hij is hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
3: Ik open de vergadering.
21: Ja, voorzitter.
4: Ja, dank voorzitter.
21: Voorzitter.
4: Dank
21: u wel.
22: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
23: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
25: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
28: Thomas van Zijl.
29: Vanaf 11:00 in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel en een gesprek met Chimo Verbaan, eigenaar van de horeca uit zijn bureaus Mise en Place en Four Parties. Ik bespreek de toename van het aantal bedrijven dat zichzelf bij Four Parties in de aanbieding doet voor een mogelijke overname. Je hoort het vanaf 11:00 in BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
31: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er staat nog 11 kilometer in totaal. De enige file waarbij je langer onderweg bent dan 5 minuten is de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en industriegebied Boekelermeer doe je er 10 minuten langer over. Dan ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 114,9. De A28 Zwolle richting Groningen bij 195,9. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,6.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De vraag is of premier Jette steun zoekt over links bij Pro of juist over rechts bij Ja 21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. De meesten voelen zich op straat onveilig als het donker is en 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in. Ze durven dat niet of herkennen de intimidatie niet. Mensen uit Duitsland vinden het bij ons veel te duur geworden. Dat merken ze bij Nederlandse vakantieparkketens, want die zien het aantal Duitse bezoekers dit jaar halveren, schrijft de Gelderlander. Een huisje huren is duurder geworden door een btw-verhoging. En ook de gestegen boodschappen- en horecaprijzen jagen Duitsers weg. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen rukt niet meer verder richting Duitsland. De regen houdt het vuur tegen. De brand is nog niet onder controle. Het vuur kwam gisteravond zo dichtbij een paar grensplaatsjes in Duitsland dat besloten werd om tientallen mensen te evacueren. En Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Een derde doet dat gemiddeld 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek. Het gebeurt vooral in jonge gezinnen en meestal zijn het mannen die zichzelf tot grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals boodschappen doen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Ja, vandaag start de jaarlijks militaire oefening tussen Amerika en Zuid-Korea. Alleen Trump heeft gezegd, ja, dat moeten we niet meer doen. Dat is overbodig, want we hebben een veel te goede relatie met Noord-Korea, met Kim Jong-un, dat is mijn vriend. En daarbij, Zuid-Korea heeft ons niet geholpen in de hele situatie bij Iran. Dus nou, hoeft niet zo nodig. Zometeen Remco Breuker, met een stukje realiteitszin. Hij is hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
6: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
7: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
8: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
9: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
10: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
14: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
14: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, 9:55 en dan is deze nieuwsdag voor wat ons betreft bijna ten einde. Maar hij gaat de hele dag door hier op BNR Nieuwsradio. Daarom heet het ook zo. Maar straks hoor je even wat we gaan doen deze week met BNR's Big Five. En Iwan, we hebben nog veel meer te doen.
0: Ja, we gaan het hebben over lachgas zometeen. Want de afvalbedrijven die hebben daar nog steeds problemen mee. Hè? Lachgas is een
1: tijdje geleden. Die vinden het helemaal niet lachen, hè?
0: Nee, die vinden het zeker niet lachen. Het is een tijdje geleden illegaal verklaard. En daarmee ging ook de statiegeld, die verdween, op die lachgasfles. Want ja, als je die fles niet meer mag hebben, dan kan je er ook geen statiegeld op heffen. Dat zorgt ervoor dat die flessen nu in het restafval komen. En dat zorgt dagelijks voor explosies bij afvalbedrijven. En die merken dat, hoor je zo meteen.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want president Trump heeft defensieminister Hegseth opdracht gegeven om de gezamenlijke militaire oefening tussen Amerika en Zuid-Korea wat in te korten, zo laat Trump weten op Truth Social. De jaarlijkse militaire oefening tussen Amerika en Zuid-Korea, de Ulchi Freedom Shield, gaat vandaag van start. Maar, zo zegt Trump, er zijn eigenlijk twee redenen. Want ik heb een veel te goede relatie met Kim Jong-un. En het is dus niet langer nodig om die oefening voor te zetten. En ook Zuid-Korea heeft niet geholpen bij Iran. Volgens Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, is de aankondiging van Trump vooral een reactie op het handelen van de Zuid-Koreanen.
2: Dit is vintage Trump, lijkt me. Deze eigenlijk een soort vraag voor de Zuid-Koreaanse weigering om mee op te trekken tegen Iran.
0: Ja,
2: daar lijkt het in eerste instantie op. Vintage Trump.
0: Ja, opvallende stap wel. Ook om dat dan een paar uur van tevoren te doen. Oké. Hij zegt ook, Trump, die oefeningen kosten heel veel geld en tijd. En het zit er misschien ook in dat Trump wat meer aandacht wil hebben in het Midden-Oosten en wat minder daar?
2: Ja, ik weet het niet. Wat hij hiermee bereikt is denk ik het tegenovergestelde. Omdat je toch wel een situatie, in Oost-Azië en op het Koreaanse schiereiland is de situatie altijd gespannen. Maar het was een voorspelbare spanning op dit moment. Door dit te doen, door zo duidelijk te zeggen, ik sta eigenlijk aan de kant van Kim Jong-un. Zet hij dat allemaal op het spel.
0: Ja.
2: Zuid-Korea zal nu naast gaan kijken naar een andere manier om de eigen veiligheid te garanderen. Dus ik denk als hij meer aandacht voor het Midden-Oosten wil, was dit precies de verkeerde zet.
0: Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen, wat je al zei, dat ze in Zuid-Korea daar niet blij mee zijn. Ik zag ook al analisten die zeiden, Japan zullen ze ook wel eens gaan kijken van, goh, die relatie met Amerika, hoe betrouwbaar is die nog? Wat zijn dan alternatieven voor deze landen?
2: Nou, deze landen hebben wel alternatieven. Japan wat minder dan Zuid-Korea, maar het eerste voor de hand liggende alternatief is elkaar. Zuid-Korea, Japan en dan Taiwan er ook nog bij. Dat is een aardige macht die zich toch aardig kan verzetten tegen China, tegen Rusland. Zuid-Korea zou zelfs nog naar Rusland kunnen kijken, maar al maakt Noord-Korea dat op dit moment wel moeilijk. Maar in principe zijn de banden tussen Zuid-Korea en Rusland helemaal niet zo slecht. En wat meest voor de hand ligt is Zuid-Korea, Japan, Taiwan en dan wellicht dat ze ook nog naar de EU gaan kijken als wij eens een keertje ons buitenlands beleid netjes op de rails krijgen.
0: Ja. Speelt hier ook nog mee dat de Noord-Koreanen de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan in Oekraïne en in Rusland en dat ze misschien nog gevaarlijker zijn geworden dan ze al waren?
2: Ja, dat maakt ook de uitspraak van Trump zo aan de ene kant onbegrijpelijk, aan de andere kant misschien wel volledig hypocriet. Mm-hmm. Noord-Korea heeft zich niet rustig gehouden de laatste jaren. Het heeft, verleden week is het natuurlijk bekend geworden, twee keer terug, dat het weer 30 tot 50.000 manschappen naar Oekraïne of naar Rusland stuurt. Het stuurt ballistische raketten. Als Noord-Korea één ding heeft gedaan, is het werken aan de eigen slagkracht van het leger. Je zou denken dat dit soort oefeningen juist dan heel belangrijk zijn. Dus, Het maakt het allemaal heel problematisch voor de landen die het direct raakt. Zuid-Korea en inderdaad ook Japan.
0: Ja, dus het signaal aan de wereld is, wat jou betreft?
2: Het signaal aan de wereld is dat Trump volledig onbetrouwbaar is. En dat we, dat denk ik, heel veel landen op zoek moeten naar andere veiligheidsgaranties dan de Amerikaanse.
0: Ja, en Noord-Korea die is de lachende derde. Want ze hadden geloof ik al wat ballistische raketten afgevuurd de afgelopen dagen. Kim die staat erbij en kijkt ernaar lachend.
2: Ja, en houdt zijn hand op en vult zijn zakken. Inderdaad, Noord-Korea is de lachende derde hier. Want die verhoogde slagkracht van het leger krijgt oorlogservaring. Verdient geld aan alles wat het naar Rusland toestuurt. En kan nu uitgaan van een hele vriendelijk gezinde president in het Witte Huis. Dat is nog niet voorgekomen sinds de Koreaanse oorlog, denk ik.
0: Nee. Het is ook niet nieuw, hè? Want ik geloof tijdens zijn eerste termijn heeft Trump die oefening ook teruggeschroefd. Toen was hij nog in gesprek met Kim. Nou, dat heeft allemaal niks opgeleverd. Ja, is dit dan, want als je dit soort vriendelijke berichten ziet over Kim Jong-un, dan zou je denken, nou, blijkbaar is er weer een soort toenadering gaande op de achtergrond. Zie jij daar iets van of helemaal niet?
2: Nee, je hoort geruchten. Ik zie er niks van. Maar met Trump wil dat niks zeggen, want die kan het gewoon beslissen. En dan doet hij het ook, of het nou voorbereid is zoals een ambtenaar of niet. Het grote verschil met zijn eerste termijn, toen hij ook zo vriendelijk was en nog veel meer vriendelijke dingen zei, is dat de geopolitieke situatie nu zo anders is. Toen zat Noord-Korea flink in het nauw. En dat is niet meer het geval. Noord-Korea is een stuk krachtiger geworden. Zowel economisch als militair. Een stuk onafhankelijker, juist omdat het met Rusland optrekt. Dus ja, Trumps uitingen mogen hetzelfde zijn. En hij mag denken dat hij hetzelfde doet. Maar hij doet dat in een hele andere omgeving. Waardoor dit een stuk gevaarlijker is voor Zuid-Korea, denk ik.
0: Ja, tot slot, Zuid-Korea zelf zegt dat die oefeningen vooralsnog gewoon volgens plan doorgaan. Dus is dit dan veel bla-bla en zal er op de grond weinig veranderen? Of denk je dat wel degelijk er een en ander wordt aangepast aan die oefening?
2: Er zal wat moeten worden aangepast. Ja. Je kan niet de opperbevelhebber van je leger dit laten zeggen en dan als Amerikaanse generaal doen alsof je neus bloedt, denk ik. Maar het maakt niet zoveel uit of deze oefeningen nu doorgaan of afgelast worden of afgeschaald worden. Waar het om gaat is dat Trump hier heel duidelijk heeft laten merken welke kant zijn beleid uit zal gaan. Dat is denk ik waar het om zal gaan de komende maanden, misschien wel jaren.
0: Dat zei Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. En Zuid-Korea liet in een reactie nog weten dat ze nauw samen blijven werken met Amerika om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven, meldde het kantoor van president Lee Jae-myung recent.
28: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, en dan om 9:55 komt het verhaal van EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Die wil dit najaar de sancties tegen de Russen fors uitbreiden. Dat verklaarde ze tegenover de Duitse krant Die Welt. Ze zegt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Want de druk moet worden opgevoerd totdat de Russen de oorlog beëindigen, zegt Kallas. Als alle 27 EU-landen instemmen met dat voorstel, neemt het aantal gesanctioneerde Russische bedrijven, personen en organisatie in één keer met ruim 30% toe. Eind vorige maand is het 21ste EU-sanctiepakket tegen de Russen aangenomen. En dat werd na verzet van meerdere lidstaten afgezwakt. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland desondanks al meer dan 1 biljoen euro gekost. 1000 miljard dus. En hoopt dat Amerika aan Europa in de nabije toekomst meer gaan samenwerken bij sancties tegen Moskou. Laten we hopen dat Trump daarin meegaat, want als we weten, hij is ook vrienden met Kim Jong-un. Je weet het niet. Begin augustus is er door de Amerikaanse Senaat gestemd over nieuwe strafmaatregelen, bijvoorbeeld tegen Russische politici en bedrijven en ook de Russische olie- en gasexport. Alleen het Huis van Afgevaardigden moet nog even instemmen met die nieuwe regels.
0: En dan nog een opvallend verhaal uit Londen. De Britse premier Andy Burnham die heeft bericht ontvangen van iemand die zich voordeed als de stafchef van president Donald Trump, meldt Politico. Burnham heeft gecommuniceerd met iemand die zei dat hij of zij Susie Wiles is, de stafchef van het Witte Huis. Maar diegene was er dus helemaal niet. De Britse premier vermoedde niet direct dat de berichten van iemand anders kwamen. Volgens een bron heeft Burnham inderdaad enkele berichten met deze persoon uitgewisseld, maar waren die niet van enigerlei betekenis. En toch heeft de Britse ambassade in Washington bezorgd gereageerd en het incident ook aangekaart bij het Witte Huis. En de Britse regering is bang dat de telefoon van mevrouw Wiles opnieuw is gehackt. En ik zeg opnieuw, want als je zegt, ik ken dit verhaal toch ergens van, ja, dat klopt. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat in Amerika allerlei senatoren en andere topfunctionarissen uit het Amerikaans bedrijfsleven bijvoorbeeld berichtjes en telefoontjes hadden gekregen van iemand die zich voordeed als Wiles. Wiles heeft toen gezegd, ja, mijn telefoon is ooit gehackt geweest, toen zijn mijn contacten gestolen, dus op die manier zijn al die nummers blijkbaar bekend geworden. Nou, die hacker of degene die daarachter zit, die is dus blijkbaar nog steeds bezig met allerlei mensen aan het contacteren, zoals in dit geval Andy Burnham. Nou, wat Burnham precies heeft gedeeld met Wiles, dat, althans de nep Wiles, dus dat weten we niet, is vanwege veiligheidsredenen niet bekendgemaakt, maar ja, deze impersonator kan dus gewoon nog even doorgaan met de fake Susie Wiles, die blijkbaar nog steeds allerlei mensen aan het contacteren is.
1: We gaan naar de real Rijn Baardmans van de ANWB. En die weet dat er nog een file staat op de A6, geloof ik, Rijn, hè?
18: Dat klopt inderdaad. In de richting van Lelystad, tussen afrit Urk en afrit Zwifterband, 2 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Nou, we zagen vanochtend duidelijk dat het weer drukker was op de wegen in de regio Noord. Daar zijn de scholen weer begonnen. En dat betekent dat we in die provincies langzaam maar zeker merken dat de dagelijkse files terugkeren. Ook vanmiddag zal het drukker zijn dan de afgelopen weken. Bijvoorbeeld op de routes van Amsterdam naar Flevoland en richting Alkmaar. Ook op de N-wegen in het noorden zijn de dagelijkse files weer terug. terug. In de rest van Nederland is het natuurlijk nog gewoon vakantie. Daar zien we later vandaag files door recreatieverkeer, grenscontroles en incidenten. Dan heb ik nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 83,6. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij 160,2. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 227,9.
28: Luister vandaag, begrijp morgen.
3: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
4: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
15: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
1: Het is zomer en dus hoor je deze week tussen 10 en 11 de best of, de Big Five, van dit jaar tot nog toe. En deze week is het de Big Five week van Sterk de zomer in. Diana Matroos ging in gesprek met Annemiek van Vleuten, voormalig wielrenster, Olympisch kampioen. En ja, ze is een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Maar haar hoogtepunten bruikte ze nadat ze een enorme gruwelijke val maakte op de Spelen van 2016. Hoe krabbel je dan weer overeind? En welke lessen kunnen we daarvan leren? Kun je tussen 10 en 11 zometeen horen in de Big Five.
0: Afvalbedrijven hebben nog steeds elke dag te maken met explosies door lachgastanks in het restafval, blijkt uit een rondgang van BNR. Door een uitspraak van de rechter moeten afvalbedrijven zelf voor de kosten opdraaien. Afvalverwerkers proberen wel met allerlei investeringen het aantal explosies terug te dringen, maar slagen daar dus nog nauwelijks in. Ik ga daarover praten met verslaggever Jorik Simonides. Jorik, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Ja, waar komen al die problemen vandaan? Wat is de achtergrond daarvan?
16: Ja, het is eigenlijk 3,5 jaar geleden ontstaan. Sindsdien zijn lachgastanks of het gebruik van lachgas verboden in Nederland. Ja. Het was voorheen gewoon legaal, dus je kon dat gewoon legaal kopen. En zo'n tank kon je dan vervolgens ook weer inleveren bij de Milieustraat, waar die thuis hoort wat die afvalbedrijven betreft. Sterker nog, je kreeg daar gewoon statiegeld voor. Soms wel een paar tientjes per fles in zo'n gemeente. Dus je zou wel gek zijn als je dat niet doet. Nou, toen kwam dat verbod, ging dat statiegeld eraf en dook het de illegaliteit in. En sindsdien is het een probleem, want ja, die tanks die belanden daardoor in het restafval, komen zo terecht bij de afvalverwerkers, uiteindelijk in de grote verbrandingsovens. En als er dan nog een beetje lachgas in zo'n tank zit, en vaak is dat het geval, dan worden die tanks heet, gaat dat uitzetten, kunnen ze uit elkaar knallen, en dat zorgt echt voor enorme explosies die in het beste geval nog heel veel schade veroorzaken aan de installaties daar. Soms wordt het ook gewoon gevaarlijk. En dat zorgt dus voor enorme schades, en dat gaat niet om een paar schades, dat gaat echt om dagelijkse gevallen in al die fabrieken tot miljoenen euro's per jaar aan schade.
0: Ja, en dat verbod is er nu ruim 3 jaar. En het idee inderdaad was van ja, als het verboden is, dan kan je er ook geen statiegeld meer op heffen. Hoe groot zijn de problemen nu nog? Want inderdaad, ik zie hier in Amsterdam best wel vaak van die dingen slingeren, van die tanks. Maar is dit iets wat in het hele land speelt?
16: Ja, het is eigenlijk nauwelijks veranderd. Er is in de tussentijd wel een soort discussie ontstaan met de Rijksoverheid. Verschillende Nederlandse gemeenten hebben samen met de afvalverwerkers een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Die vinden dat de staat hier verantwoordelijkheid in moet nemen, omdat het, zeggen zij, ontstaan is bij dat verbod. Nou, de staat zegt dat kun je niet aan elkaar koppelen, dat dat met elkaar te maken heeft. De rechter heeft de staat gelijk gegeven in januari. Dus sindsdien zijn de afvalbedrijven eigenlijk een beetje op zichzelf aangewezen. Die moeten voor alle schade zelf opdraaien en zelf maar kijken hoe ze dit gaan oplossen. Nou, dat heeft bij sommige afvalverwerkers ook wel tot oplossingen geleid. Dus bijvoorbeeld een fabriek in Amsterdam, waar de problemen echt verreweg het grootst zijn. En die hebben wat innovaties gedaan hier en daar. Maar je ziet dat ook in Amsterdam en eigenlijk in al die verwerkers van Nederland, dat dit toch op zijn minst wekelijks, maar eigenlijk bij de meeste nog dagelijks speelt. Ik was bij een afvalverwerker in Drenthe. Dat is een grote centrale van het bedrijf Atero. Daar hebben ze er nog steeds bijna dagelijks mee te maken.
17: Ja, dus hier is er eentje die is niet ontploft. Dus als die dus helemaal leeg is, dan ontploft die ook niet. Dus ik denk ook, als je dan lachgas gebruikt, doe het dan goed, dan maak wel de hele tank leeg. Ja, we kunnen wel even kijken bij de hoop.
16: Komt dit ook uit de grijze bak?
17: Dit komt allemaal uit de grijze bak, ja.
16: Ik zie er niet één, ik zie er 4 in één oogopslag. Hoeveel van die dingen komen hier binnen?
17: Nou, we hebben bijna elke dag wel een explosie door zo'n ding. Dus dan kan je ook wel voorstellen hoeveel er dan inderdaad binnenkomen bij ons. Dus dat is echt wel een serieus probleem.
16: Sinds die dingen de illegaliteit in zijn gedoken, wordt het gewoon gevaarlijk voor jullie?
17: Er zijn allemaal wat we noemen near misses. Die dingen die ook bij een inzamelvoertuig, kan die ook bij het inzamelen bij zo'n kraakperswagen, kan die ook beschadigd raken en ook gaan vliegen. Dus we hebben al gewoon ook incidenten dat van die inzamelmedewerkers zo'n ding langs hun oren horen suizen. Dus het gaat allemaal nog net goed, maar we wachten op een eerste echte ongeval.
16: Oh, er gaat weer een schep staal.
17: Ja, dus hier wordt het schroot weer geladen en ja, kan het dus weer de metaalhandel in. Dit kan weer opgesmolten worden weer tot nieuwe blikken en hopelijk niet tot lachgascilinders.
16: Hier loopt iedereen met een helm rond, maar wat gebeurt er als je zo'n ding op je kop krijgt?
17: Nou ja, als er dus, ik noemde net het voorbeeld dat, je dus, dat er ook op een gegeven moment eentje door de dakplaten naar buiten is gevlogen uit onze fabriek. Dus dat geeft wel aan hoeveel kracht zo'n ding kan hebben als je dus aan het vliegen gaat. Dus dat is echt een serieus gevaarlijk probleem.
0: Hey Jorik, nou zei je al, die afvalbedrijven doen zelf al heel veel. Wat zo al dan? Wat voor soort dingen?
16: Ja, dat verschilt een beetje per bedrijf. Het afvalenergiebedrijf Amsterdam die is nog het verst gegaan eigenlijk. Die zijn vrij kort na dat verbod zelf met een soort pilot gekomen voor statiegeld. Dus zij boden dan zelf, uit eigen zak ook, statiegeld voor die flessen. Nou, dat liep zo goed. Er kwamen mensen uit heel Nederland statiegeldflessen inleveren. Dus toen zijn ze daar weer mee gestopt. Want ja, dat konden ze eigenlijk ook niet aan. En ze vonden eigenlijk dat misschien ook niet helemaal onze taak. Misschien is dat juist iets waar de overheid iets in zou moeten betekenen. Ze hebben wel flinke investeringen gedaan, ditzelfde afvalenergiebedrijf Amsterdam. Ze hebben wat sterkere roosters in de oven gestopt, bijvoorbeeld. Maar dat is eigenlijk maar een doekje voor het bloeden, want Amsterdam heeft nog steeds ook hier dagelijks mee te maken. Nou, je ziet bij andere bedrijven dat ze bijvoorbeeld wat beter zijn gaan scheiden aan de voorkant, met betere magneten, beter toezicht. Heeft allemaal wel effect, maar ja, het is een beetje dweilen met de kraan open, want het is nog steeds dus misschien iets minder dan 3 jaar geleden, maar op zijn minst wekelijks, vaak dagelijks explosies.
0: Ja. En is er een einde van deze problematiek in zicht? Of is dit gewoon een nieuwe normaal en moeten we hiermee leren leven?
16: Nou ja, als je die bedrijven erover spreekt, krijg je wel een beetje dat...
0: Is dit gewoon een nieuwe normaal en moeten we hiermee leren leven?
16: Nou ja, als je die bedrijven...

0: Ja, dat zei Robert Korijn van Atero, maar ook het AIB in Amsterdam, die zou dat graag zien. En ook de branchevereniging ondersteunt dat. Ja.
1: En nou, klinkt als een oplossing. Staat de staat daarvoor open? Is dat een goed idee?
0: Ja, de lobby loopt nog. Dat zou je dus Europees moeten regelen. De Europese Commissie die houdt het vooralsnog ook af. En het Nederlandse kabinet die kijkt dus ook een beetje naar wat Europa doet. Maar die koppelen dit dus niet aan een eigen verbod.
1: Dankjewel, verslaggever Jorik Simonides.
2: Tech Update.
3: En die komt van de hand van BNR's tech-redacteur Niels Koloos. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas en Iwan.
3: Ja, Frankrijk wordt toch niet het eerste land in Europa met een social media verbod voor jongeren. Maar wacht even, ze hadden nog een wet aangenomen, of niet?
4: Ja, dat klopt. Het Franse parlement nam een wet om social media voor jongeren onder 15 te verbieden in juli aan. Ja. En die zou volgende maand in september, als de scholen weer zouden beginnen, ja, van kracht moeten worden. Maar het Constitutioneel Hof van Frankrijk, ja, die heeft daar andere ideeën over. Mm-hmm. Het Hof heeft een streep door de wet gezet. Omdat die bijvoorbeeld inbreuk zou maken op de vrijheid van meningsuiting. Wat ook in Frankrijk dus gewoon een grondrecht is. En daarom heeft president Emmanuel Macron, premier Sébastien Lecornu, de opdracht gegeven om een nieuwe verbodswet te maken. En daarin moet hij alle punten aanstippen die het Hof dus noemt in een uitspraak van afgelopen vrijdag. Mm-hmm. En die hebben dus onder andere met de vrijheid van meningsuiting te maken. Want de verbodswet zegt, even heel kort door de bocht, alle social media is simpelweg verboden voor jongeren onder de 15. Maar daarover zegt het Hof weer, dat is helemaal niet proportioneel. Want ja, je kan niet zomaar een blanket verbod maken, op z'n Engels gezegd. Er zou beter gekeken moeten worden naar de specifieke risico's van elk platform. Dus dat ze bijvoorbeeld TikTok uit elkaar trekken, Instagram, nou ja, enzovoort. En dat dan allemaal eerst afwegen voor ze zeggen, het is verboden voor jongeren. Ja. En wat de huidige verbodswet ook niet duidelijk maakt, volgens het Hof, is hoe jongeren hun leeftijd veilig moeten verifiëren op social media. Mm-hmm. Sowieso is dat wel een beetje een heikel punt, hè, met het verbieden van social media voor jongeren. We zien dat bijvoorbeeld ook in Australië gebeuren. Eerste land ter wereld met een social media verbod voor jongeren. Maar we zien nu bijna een jaar later toch dat de meeste jongeren alsnog op een of andere manier nog gewoon kunnen Instagrammen en TikTokken. Maar goed, daar gaat wel de primeur van Frankrijk in Europa dus. Macron hoopt dat er tegen de lente van volgend jaar een nieuwe wetsvoorstel klaar ligt. En ik vermoed dat die dan pas volgend jaar september van kracht gaat worden. Mocht er natuurlijk geen rechters zijn die er dan weer een stokje voor willen steken.
3: Oké. Nou, dan blijven we even. Je noemde hem even. Sébastien Lecornu. We blijven even in Frankrijk. Want die heeft meer werk in de winkel, begrijp ik, hè, behalve dit verhaal.
4: Ja, hij zal het druk hebben op zijn ministeries. Want er is crisisoverleg met de Franse Belastingdienst. Want die is vorige week gehackt, hebben we al gehoord. Er werd afgelopen week bekendgemaakt dat het Franse ministerie van Financiën dus gehackt is. En dat er strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan. Omdat er gegevens van honderdduizenden Franse belastingbetalers zijn gestolen. En mochten er nu toevallig Franse luisteraars zijn, of Nederlanders die in Frankrijk wonen, naar de Tech-Update luisteren. Vandaag word je daar, als het goed is, over ingelicht. De hackers hebben gegevens gestolen over belastbare inkomens, adressen, de omvang van vastgoedbezittingen en eigenlijk nog veel meer. En natuurlijk zijn ze ook al online opgedoken op het dark web en worden ze te koop aangeboden. De hackers zouden trouwens al sinds juli in de systemen van het ministerie van Financiën zitten, maar afgelopen woensdag werd dat pas ontdekt. En ja, heel erg stom, dat werd ontdekt omdat de hackers zichzelf even kwamen melden bij het ministerie. Dus dat is wel weer een beetje beschamend. Mm-hmm. Er is ook nog veel onduidelijk over de hack, want de hackers zouden dus al sinds juni in de systemen van het Franse ministerie zitten, van Financiën. Maar dat was dus blijkbaar niet gezien. Dus heel veel mensen in Frankrijk zijn daar ook wel een beetje boos over, wat ik kan begrijpen. Maar de gegevens lijken dus ook te koop te staan op het dark web voor enkele duizenden euro's. Dus ja, heb je dat over, kan je de gelukkige eigenaar van Franse belastinginformatie worden. En ik heb gehoord dat je er ook gelijk een gratis strafblad bij krijgt, mocht je het oprecht overwegen. Geen advies.
3: Fijn, dank u wel.
4: Nou, inderdaad.
3: Dankjewel, Niels Koloos.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: En dan nog even wat dierennieuws wat ik tegenkwam. Kwam op de BBC, altijd lief. De inmiddels 13-jarige Siberse kat Charlie, die 10 jaar geleden vermist raakte, is weer thuis, Iwan.
1: Na 10 jaar.
3: Oh. Eigenaar Lucy en Hannah Roberts hebben maandenlang naar het beest gezocht. Waren diep bedroefd, konden het nergens vinden. Nou was Charlie echt een buitenkat die vaak rondzwierf op straat. Maar op een slechte dag in april 2016, nadat ze was mee verhuisd naar een nieuwe buurt, keerde ze niet meer terug. Tot er vorige maand een telefoontje kwam van een dierenarts. En die meedeelde, u bent de eigenaar van Charlie, we hebben er gevonden. Een buurtbewoner had Charlie in de struiken gevonden. Helemaal niet zo ver weg van waar Lucy en Hannah woonden. Wekenlang het dier gevoerd, voordat hij hem naar de dierenarts bracht. En die belde Hannah op basis van het telefoonnummer dat op de microchip in het oor van Charlie zat. Nou, deze Cyperse kat was in uitstekende gezondheid. Vracht zag er goed uit. En hebben niet verwaarloosd. Sterker nog, ze zag helemaal niet veel anders uit, zeggen de baasjes.

0: dan foto's van 10 jaar geleden. Dus het is gewoon een soort time warp kat geweest, denk ik, Charlie.
1: Een stokoude kat terug.
0: Ja, stokoude kat. 4 jaar ouder, ja. Maar goed gevoed. Tot die tijd geen kost gehad. En het is natuurlijk heel fijn dat hij weer terug is.
1: Ja, en niet plat. Dat is ook prettig.
0: Dat is ook. Tot zover de ochtendspits voor vandaag. Zometeen de Big Five van Sterk de Zomer in. Nou, we gaan er bijna uit, maar toch. Diana Matroos in gesprek met Annemiek van Vleuten, voormalig wielrenster en Olympisch kampioen. En wij zijn er gewoon even sterk. Morgen om 6 uur weer.
1: Tot morgen. Dag.
0: Dan.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. cm.com, behind every moment.
3: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
6: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Nu in de BNR-app.
1: Nog dagelijks explosies door lachgasafval. Innovaties hebben weinig effect. In ons Oekraïne liveblog. EU-buitenlandschef wil sanctielijst Rusland flink uitbreiden. En premier Andy Burnham appt met imitator van Amerikaanse stafchef. Britse ambassade vreest een hek. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Dan gaan we naar Rijn Baartmans van de ABB. Eerste ochtendspits deze week weer afgelopen, Rijn.
9: De rust is inderdaad weer teruggekeerd. 15 kilometer file in totaal. En dat gaat eigenlijk alleen maar om files met een vertragingstijd lager dan 5 minuten. Het enige wat ik heb, de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 5 tot 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. Dan heb ik ook nog flitsers. De A27 bijvoorbeeld Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 114,9. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,2. En de A77 Duitsland richting Nijmegen bij 9,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De brandweer gaat in de strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken, niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september is het Prinsesdag en dan moet die er liggen. De komende dagen praat Jette daarom samen met vicepremiers Van der Brink en Jisselkus met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. De stijgende prijzen in ons land lijken Duitse toeristen weg te jagen. Zo is een vakantiehuis in ons land zo duur geworden dat Duitsers liever ergens anders boeken, schrijft de Gelderlander. Bij sommige vakantieparkketens is het aantal Duitse gasten dit jaar zelfs gehalveerd. Dat merken ze vooral langs de kust. Bij een botsing tussen twee rubberboten voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. In de boten zaten in totaal 21 mensen, van wie er 1 nog wordt vermist. En Maarten van der Weijden heeft nog 1 keer een duik genomen voor het goede doel. Vanochtend vroeg begon hij in zijn woonplaats Vught. Als het goed is, finisht hij komend weekend bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dan heeft hij 270 kilometer afgelegd. Maarten wil ermee geld ophalen voor kankeronderzoek. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Annemiek van Vleuten is een van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners ooit. Haar hoogtepunten bereikte ze juist na die gruwelijke val van haar op de Spelen van 2016. Hoe sta je op na tegenslag? Welke les kunnen wij daarvan leren? Dat besprak ik eerder dit jaar met haar in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
12: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
13: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
14: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
13: Obli, meer rust, meer rendement.
15: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
18: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
21: Download de BNR-app en blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week echt gaan luisteren. Misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens een stevige spiegel voor te houden. Want hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven bijvoorbeeld? En hoe doe je de dingen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over. Ik heb 5 kopstukken te gast in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Mijn gast vandaag is Annemiek van Vleuten. Zij is een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Ik ga zo meteen met haar praten, want jullie zijn gewend dat ik dan nu zeg welkom, fijn dat je er bent. Maar ze heeft wat vertraging onderweg en dat is dan ook even, ja, hoe ga ik daar als presentator mee om? Nou ja, ik ga gewoon even een beetje praten met jullie om ook te vertellen hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Laat ik dat moment dan maar gebruiken. 2 juli dit jaar was het precies 1 jaar geleden dat ik een niertransplantatie heb ondergaan. Misschien hebben jullie het wel een beetje meegekregen ook, want het is veel in de publiciteit geweest. Mijn man en ik hebben er ook een documentaire over gemaakt om dit verweesde onderwerp nierfalen in Nederland beter onder de aandacht te brengen. Maar goed, dat nierfalen was mijn hele leven, was dat al een probleem in mijn leven. Overigens, mijn man is echt de meest grote held die er is. He, over in het leven staan. Hij heeft zijn nier aan mij gegeven. Hoe fantastisch is dat? Dat je dat kan doen voor iemand en dat hij mijn leven heeft teruggegeven. En wat ik altijd heb gedaan vanaf mijn 5e jaar, ben ik met tegenslagen altijd omgegaan om te kijken hoe kan ik toch iets positiefs maken van deze reis. En ik heb me altijd vast voorgenomen aan het begin van zo'n reis, ik kom hier sterker uit. En die mindset kan je ontzettend ver brengen en gewoon doorgaan. Niet van het slachtofferschap gaan leven, maar gewoon doorgaan vanuit positiviteit. En daar ga ik ook over praten met mijn gast vandaag. Dat is Annemiek van Vleuten dus. Een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
22: Dankjewel.
11: Je hebt misschien even gemist, maar omdat jij, je stond vast, hè, geloof ja. ik. Ja, dat gebeurt in het leven. Heb ik even van het moment gebruik gemaakt om iets over mezelf te vertellen. Hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Want dat ga jij zo meteen ook aan ons vertellen. Hoe dat voor jou is gegaan na die gruwelijke val in 2016 bij de Spelen. En ik vertelde net dat ik precies 1 jaar geleden een niertransplantatie heb ondergaan. En dat ik daar veel sterker uit ben gekomen en dat ik die reis ook heb gebruikt om gewoon door tegen jezelf te zeggen, ik kom hier sterker uit, en niet in slachtofferschap te schieten, dat maakt ongelooflijk veel uit. Is dat iets wat je herkent?
3: Ja, heel erg dat misschien naar Rio was voor mij ook een eye-opener door te blijven hangen in van als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, wat er dan gebeurt, als ik die fout niet had gemaakt, daarin te blijven hangen in je ellende, dat brengt je echt geen stap verder. En het was wel heel heftig om dat gelijk op de Olympische Spelen dan zo'n lesje jezelf te geven.
11: Ja.
3: Maar het was wel een eye-opener. Ik heb ervan geleerd om af en toe te proberen, hoe is het als ik uit die ellende stap, of uit mijn miserie, en even een stapje naar achteren doe.
11: Ja.
3: En kwam ik achter dat links en rechts eigenlijk nog veel meer kansen toch nog steeds liggen. Maar dan moet je er wel voor klaar zijn eigenlijk om eruit te stappen. En dat heeft me wel toch wel heel veel kansen in ieder geval die er toch nog steeds waren blijven zien. En dat is iets wat ik heb geleerd, wat ik heel veel heb kunnen gebruiken in mijn carrière daarna.
11: En dat deel je ook nu met je boek, hè? Dus dat is ook heel erg fijn. Daar gaan we uitgebreid over praten. Ook welke lessen leiderschap erin zitten in jouw reis. Misschien nog even goed om erbij te zeggen, want ik heb altijd zo'n hele intro om dan iemand welkom te heten. Als profwielrenner heb je ongeveer alles gewonnen wat er maar te winnen valt. Je werd 4 keer wereldkampioen. Je hebt elke grote ronde gewonnen. En in 2021 haalde je Olympisch goud. En op dit moment geef je lezingen. Je coacht een nieuw sporttalent. En je bent ook analist. Dus voor het wielrennen, onder meer voor de NOS en Eurosport. En onlangs dus je autobiografie Vallen, opstaan en de drive om weer beter te worden. Waarom wilde je dat boek zo graag schrijven?
3: Nou, ik had in eerste instantie niet per se heel erg de behoefte om het boek te schrijven. Toen ik net was gestopt, september 23, kwam ik er toch wel achter van hoe ik altijd maar doorging. En eigenlijk nooit de tijd nam om even stil te staan bij wat er eigenlijk was gebeurd. Je ging altijd weer door naar het volgende doel. Ja. En weer door naar het volgende doel.
11: Nooit tevreden.
3: Nou, nog ineens tevreden. Maar het is als topsporter ben je gewoon terugkijken. Ja, daar ben je gewoon niet mee bezig. Je bent altijd gewoon, wat staat er nu weer op mijn programma? En ook daar was ik in die val van Rio mee bezig. Ik heb de hele wedstrijd nooit teruggekeken. Dus ook door het boek te gaan schrijven, dus dat is toch die motivatie geweest om toch nog één keer bij stil te gaan staan. Dus we zijn ook bij de NOS geweest, hebben het archief voor ons geopend. Ik heb die wedstrijd teruggekeken. Wedstrijden die ik nooit, ook in Tokio wegwedstrijden, tijdrit, nooit teruggekeken. Dus het was wel heel waardevol om gewoon één keer jezelf te dwingen om even stil te staan.
11: En wat heb je toen van jezelf geleerd?
3: Nou, dat sommige dingen in mijn hoofd sowieso niet klopten, zeg maar. Ik had ook het idee, bijvoorbeeld na Rio, na die val, dat ik echt 2 weken depressief thuis heb gezeten. Het was het eigenlijk maar 5 dagen.
11: 5 dagen?
3: Toen was ik alweer onderweg naar Italië met mijn moeder. Ik wilde gewoon weg uit Nederland, weg uit mijn ellende. Maar sommige dingen ook ook in de wegwedstrijd van Rio, dat ik dacht, oh, liep het zo? Of mailtjes teruglezen van die ik mezelf schreef naar mijn, of zelf schreef naar mijn trainers, naar mijn coaches. Die ga je ook weer even je mailarchief openen. Dus het was echt wel een eye-opener om sommige dingen ook weer even terug te gaan naar de renner die ik was 18 jaar terug. Want ik ben begonnen in 2007, toen was ik veel jonger. Dat was ook echt heel leerzaam.
11: Leerde je daarvan om daar helemaal naartoe terug te
3: gaan? Ja, dan ga je het eerste 8 jaar mensen met, dan kan ik me eigenlijk alleen maar van als succesvolle wielrenner. Maar daar was ik knecht van Marianne Vos. Ik was beginnend wielrenner, ik moest nog alles leren. Ik had heel veel onzekerheden. Die heb ik trouwens gehouden tot aan het einde van mijn carrière. Dat staat ook heel veel in het boek. Ik krijg nu ook heel vaak te horen, goh, je was eigenlijk ook maar gewoon een mens. Maar in dat eerste stuk was gewoon een beginnende wielrenner die nog heel veel moest leren. En hoe ik er toen in stond, dat helpt me nu weer in mijn werk als mentor bij de vrouwenwielenploeg waar ik nu bij help. Omdat dat zijn soms ook renners die net beginnen. Dus
11: want als je jezelf toen en nu vergelijkt, wat is dan het grootste verschil?
3: Toen was ik echt gewoon wel heel bleu. Ik wist eigenlijk echt nog helemaal niks. Ik ging nog zelfs vragen van hoe stuur je een bocht door, volgens mij in het eerste jaar van mijn fiets. Ik ben ook wat laat begonnen omdat ik eerst heb gestudeerd. Dat staat ook wel achter. Maar ik denk dat ik die les van veerkracht, die zit al wel wat in mijn DNA. Ook door mijn ouders. Mijn vader is heel ziek geweest, heeft kanker gehad. Is ook daaraan overleden in 2008. Dus het was eigenlijk al voor mijn wielercarrière. Had ik al wel thuis ook wel te maken met tegenslagen. Hoe ga je daarmee om? En mijn ouders waren beide een heel goed voorbeeld. Echt een voorbeeld geweest voor mij, ook echt heel inspirerend hoe zij nog steeds, ondanks zijn ziekte, het leven konden vieren samen. En als ik thuis kwam, kwam ik nooit in een bak ellende thuis, maar mijn vader was heel goed ook om te denken van mogelijkheden. Mijn moeder net zo goed. En ook na de dood van mijn vader vind ik het heel knap hoe mijn moeder, en heel inspirerend, hoe mijn moeder altijd maar weer doorging, positief.
11: Mooi.
3: En genoot toch wel van het leven, ondanks het hele vele verdriet wat er zeker was. Dus die les had ik al wel wat meegekregen. En ook zit ook wel denk ik in mijn DNA, het positief zijn. Maar ik denk wel dat inderdaad doorgaandeweg... in het begin van mijn carrière was het nog niet zo goed om dat zo te schakelen, denk ik.
11: Nee.
3: Was ik toch wel veel meer dat ik dacht... als het gemiddelde wattage van me op mijn fietscomputer 190 was... in plaats van 200 kon ik ellendige dag hebben.
11: Ja. Je vertelde net dat je met je 18e ongeveer... dat is echt ongelooflijk uit jouw professionele wielrencarrière... met alle successen die je dus hebt behaald. Je bent ongelooflijk laat begonnen.
3: Ja, heerlijk, hè?
11: Ja,
3: ja heerlijk. Want daardoor...
11: misschien ben je daardoor niet opgebrand ook.
3: Ja, inderdaad, want daardoor heb ik het op mijn 40ste voor kunnen houden. En met plezier. En ze had er ook altijd nog groei in tot aan het einde van mijn carrière. Dus mijn top lag daar dan wel wat later. Maar dat heeft er wel ook voor gezorgd dat ik wel mijn studententijd in Wageningen... van het begin tot het eind van heb kunnen genieten. Ik was toen nog helemaal geen topsporter. Ik was ook helemaal geen wielrenner nog. Dus dat was wel heel gaaf dat ik die tijd ongedwongen heb mee kunnen maken. En heeft ook zeker bijgedragen aan mijn ontwikkeling als persoon.
11: Ja.
3: En ik denk ook wel dat het iets makkelijker is om, nou ja, wat jij eigenlijk zegt, door je levenswijsheid, ja, klinkt een beetje truttig, maar
11: ja,
3: door die levenservaring dat je het wel wat makkelijker is om die veerkracht te tonen als je wat ouder bent.
11: Ja.
3: Dus in het begin van mijn carrière was het inderdaad, ja, dat ik zei van hè, dat je echt. Je kon je druk maken over details, dat ik denk, ja, dat gaat het verschil echt niet maken. En ja, dat had ik wel eens willen zeggen naar de jonge wielrenner die ik toen was. Van, goh, je hoeft nu echt niet in zak en as te zitten. Ja, doe even dat stapje terug en kijk even naar de mogelijkheden die nog liggen. Of kijk even hoe erg het eigenlijk is dat het vandaag even net even wat minder gaat.
11: Ja, je hebt dus op een gegeven moment eigenlijk een beetje per toeval ontdekt... dat jij wel heel goed was in wielrennen. En dat was volgens mij wel in je studententijd, toch?
3: Ja, in het laatste jaar van mijn studententijd. Dus wat dat betreft heel goed getimed. Ik had wel te veel aan studentenkilo's toen aan mijn lijf hangen eigenlijk. Of te veel. In ieder geval lekker de studentenkilo's. Maar wel wat veel voor een topwielrenner.
11: Ja, want je woonde in Huizen Zelden rust. Ja. Dus daar was geen rust. Hoe vaak stond je in de kroeg?
3: Ja, in ieder geval dinsdag, donderdag.
11: Ja, ja, ja. Dat zeker. Was
3: ja. Zeker, ja.
11: Valt nog mee hoor, ja. Vind ik. Toch? Dinsdag, donderdag. Ik zou zeggen, meeste studenten staan ongeveer 4-5 dagen in de week in.
3: Nee, ik had me ook gewoon in het leven in het Huizen Zelderus was ook gewoon heel leuk. Dus daar hadden we gingen niet al per se op de kroeg in. We hadden ook echt daar wel ons.
11: Oké, maar je dronk wel elke dag.
3: Nou, nee, dat deed ook niet. Nee, ook niet. Okay, maar ik moet wel zeggen op de avonden dat ik denk, ja, toen dronk ik wel wat ik wil misschien.
11: Okay,
3: ja, dat zou ik niet mijn kind nu aanbevelen. maar inderdaad, pas in mijn laatste jaar begonnen. En ja, echt uit een knieblessure vanuit voetbal. Ik mag alleen nog maar fietsen, dan ga je fietsen. En dan merk je wel dat het steeds veel beter gaat. En toen heb ik een test gedaan op Papendal... waar ook de vrouwen werden getest van het nationale team. En toen bleek ik een beetje dezelfde waardes te trappen als zij wegtrapten. En ja, en dan, dat moet je bij mij niet doen. Dan wordt bij mij ontbrand iets. Ik denk, oh, ik heb hier talent voor. En daar werd ik gewoon heel nieuwsgierig van. En daar is het eigenlijk begonnen van, ja, ook ja, die wil om beter te worden. Ja, wat kan ik hier meer mee doen?
11: Mijn gast is voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je vertelde al eventjes over die beelden die je eigenlijk nooit terugkijkt. En je benoemde ook die gruwelijke val uit 2016 die je dus ook al die jaren niet had teruggekeken.
3: Nou, die val heb ik 100.000 keer
11: terug
3: willen kijken. Ja, die heeft, bij elk tv-programma kwam die wel weer voorbij en nog steeds. Dus die heb ik maar gaan omarmen, maar de wedstrijd aan zich, wat eraan vooraf ging, nooit gezien.
11: Nee, en was dat moeilijk voor je om dat te zien uiteindelijk?
3: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb voor mezelf ook, ik begin ook in mijn boek met Rio, dus het is ook helemaal geen pijnpunt, want anders ga je natuurlijk niet mee beginnen. Er was geen onderhandeling bij. Ik vond het ook een heel natuurlijk begin, want het was ook echt een omslag in mijn carrière.
11: Ja.
3: En ik heb het nooit gezien als iets nadeligs. Ik kan alleen maar aan denken als ik denk aan Rio. Goh, dat was de eerste keer dat ik mezelf ontdekte, echt als klimster, dat ik de allerbeste was bergop. En daarvoor, dat weten mensen niet, maar daarvoor ging ik altijd losse bergop. En dan was ik helemaal geen klimmer. Ik zat in het hokje van, nou, je kan wel wedstrijden winnen, maar je kan zeker niet bergop rijden.
11: Nee, en dat is misschien ook al een belangrijke les, dat jij ook in die hokjes werd geduwd door anderen.
3: Ja, zeker. En ook dat wil ik nu bij mijn atleten voorkomen, dat ze zichzelf in een hokje duwen. Want dat is hardnekkig om jezelf eruit te halen. Maar Rio dan op het allergrootste platform, wedstrijd en dan opeens de allerbeste zijn bergop. Dus dat is mijn beeld wat ik heb bijgehouden aan Rio. En niet die val. Voor andere mensen wel de val, maar voor mij wel veel meer was het een inspiratie.
11: Maar dat was toch niet meteen op dat moment? Want
3: zeker
11: ik bedoel,
3: niet.
11: Je wist, voor de mensen die het even kwijt zijn, moeten we even meenemen. Ik heb je boek ook gelezen. Fantastisch hoe je ook die leiderschapslessen en persoonlijke lessen daar allemaal in verwerkt. Hè? Ik zou zeggen, lees het ook gewoon allemaal. Schaf het lekker aan voor de zomer. Maar je was echt op weg naar een overwinning.
3: Ja, naar de allergrootste overwinning ooit die er eigenlijk maar is. Hè, de Olympisch kampioen op de weg. En dan in het laatste van de afdaling, de laatste bocht, volgens mij, ik ben bijna beneden. Het goud ligt eigenlijk al op me te wachten. Bij wijze van spreken hoef ik alleen nog maar 10 kilometer dan vlak te rijden. En dan stuur ik die bocht verkeerd en kom ik in een greppel terecht. En lijkt het ook echt, en daardoor is het heel heftig geweest dat ik eigenlijk dood ben. En alleen dit is het stuk wat ik zelf niet heb meegemaakt. Maar wel wat het op het netvlies staat van al mijn vrienden en familie.
11: Ja, en vooral je moeder schrijf je over. Hè? Dat het zo heftig was voor je moeder ook, dat moment.
3: Maar goed, ook voor alle mensen die eigenlijk zaten te kijken, die hebben dan steeds op hun netvlies staan. Dus het is wel echt iets wat iemand heel erg bij is, mensen heel erg is bijgebleven.
11: Ja, ik heb daar ook naar gekeken. Het is inderdaad, het was ook weer eventjes lang geleden natuurlijk, hè, 2016. Maar het is echt een hele heftige val. Je hebt dat dus niet meegekregen op dat moment, maar ergens word je wakker in een ziekenhuis en dan gebeurt er het volgende bij je?
3: Ja, kan ik alleen maar denken, als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, dan had ik nu Olympisch kampioen kunnen zijn. En dat is echt een langspeelplaat, die plaatje wat echt maar 4 weken lang, zeker door mijn hoofd, elke ochtend werd ik zo wakker, echt met een steen op mijn maag, met waarom heb ik die bocht verkeerd ingeschat? Want ik had hem gewoon goed in moeten sturen. En dan was ik nu Olympisch kampioen geweest. En dan had ik de allergrootste prijs ooit weten te winnen. En ik denk, na een week of 4 of 3 weken denk ik al wel, dat ik mijn moeder al in Italië zat, begon te realiseren van, door hierin te blijven hangen, kom ik echt geen steek verder. En heb ik een soort van oefening voor me. Wat kan ik er wel uithalen uit de Rio? En dat was eigenlijk, ik was wel de beste berg op die dag. En dat is zo eye-opener dat ik daar, als ik daarin was blijven hangen, dan was ik misschien al lang gestopt geweest. En uiteindelijk is het Rio helemaal niet het einde van geworden van mijn carrière, maar juist het beginpunt. Want daarna dacht ik, als ik me dus ergens op toeleg beter te gaan klimmen, dan kan ik misschien, de niet-klimmer, ik zat in dat hok van niet-klimmen, kan misschien wel veel meer dan ik had gedacht. Nou, en dan daarna begint mijn carrière eigenlijk pas. Dan begin ik eigenlijk pas echt heel veel te winnen.
11: Wat krachtig dat je dat hebt weten om te zetten. En dat klinkt dan ook heel erg mooi. Maar hoe doe je dat dan echt in de praktijk? Misschien als eerste vraag, heeft iemand je geholpen daarbij? Heeft iemand je een spiegel voorgehouden?
3: Ja, en ik denk dat dat misschien een beetje onbedoeld is geweest met Marianne Vos, een goede collega, teamgenoot eerst, daarna concurrent. Zij kwam dat seizoen, na afloop van Rio, bij mij thuis en had een cadeau meegenomen en heeft een foto meegenomen, af laten drukken op aluminium of op, in ieder geval op ijzer, op een moment van Rio. En dat is dat ik alles en iedereen weet te lossen bergop. En zelfs een meisje, Mara Ebbert, laat ik achter me, nou echt nog in mijn stoutste droom had ik haar nog nooit kunnen lossen. Echt een klimmer puur sang. En zij heeft dat moment uitgezocht. En die foto is eigenlijk ook nooit meer uit mijn woonkamer gegaan. Omdat het voor mij elke keer als ik wilde denken aan die bocht verkeerd inschatten, keek ik daarna en het is voor mij echt een inspiratie geweest. Ja, als ik me dus ergens op toeleg, dan kan ik dus veel beter. Ben ik opeens wel een klimmer. En dat heeft me gewoon heel erg geholpen eigenlijk.
11: Om het wat een schat is dat, toch?
3: Ja, er zit
11: toch
3: nog een hele mooie spreuk van Winston Churchill erbij gezet. Die staat ook in mijn boek.
11: Noem hem even.
3: Het gaat er eigenlijk over om wie door wil gaan, zeg maar. Niet over fouten maken, maar de continuous toe om voor verder te gaan.
11: Ja, want daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg op geënt. Om heel erg te gaan kijken, wat heb ik niet goed gedaan? En jij bent een perfectionist.
3: Ja, heel erg.
11: Hè? Ja. We kunnen elkaar een hand geven. Ik ben ook een perfectionist, dan ben je altijd bezig, wat had ik toch beter kunnen doen. En dat is natuurlijk ook iets wat je heel ver brengt.
3: Ja, en dat is natuurlijk heel erg sportoverstijgend. En daarom vond ik het ook heel leuk om een boek te schrijven. Omdat het, perfectionisme, ik heb dus een aantal dingen wat probeert uit te lichten. Wat ik denk voor iedereen die gepassioneerd is, een doelen stelt, die loopt er tegenaan. En perfectionisme is iets heel goeds, maar kan ook iets heel kwalijks worden. En dat vond ik ook gewoon heel leuk om mijn verhaal daarin te delen. Van hoe ben ik daar mee omgegaan en hoe ben ik daar ook beter in geworden om daar beter mee om te gaan. En hoe kan je wat beter naar het grotere plaatje kijken?
11: Ja, we gaan straks ook allemaal tips doornemen die jij geeft, zodat we ook echt allemaal zelf ermee aan de slag kunnen. Dit was dus een enorm dieptepunt voor jou. Maar je hebt toen de kracht gehad om vrij snel eigenlijk weer de knop om te zetten. Fysiek ook trouwens. Want dat was echt een flinke val.
3: Ja, ik had een fikse hersenschudding. Dat was het grootste, maar het zag er wel veel erger uit. Fysiek had ik uiteindelijk, na een week eigenlijk alweer op mijn fiets, geloof ik. Ja. Op mijn stadsfiets. Maar dus fysiek viel het mee, maar wat er in mijn hoofd gerepareerd moest worden, dat was wel iets meer.
11: Dat was langer. Maar ook dat fysieke, is dat, want je zei, ik was na 5 dagen al gewoon weer bezig. Ik herken dat wel een beetje. Ook voor die niertransplantatie heb ik tot het bittere eind doorgewerkt met een nierfunctie van 6% zonder dialyse. Wat eigenlijk gewoon nou, niet zou moeten kunnen. Maar dat is dan ook die wilskracht om door te gaan. En dan zeggen heel veel mensen, moet je niet rustig aandoen? Nee, je moet doorgaan. Deel je dat met mij? Dat het belangrijk is om juist door te blijven gaan?
3: Ja, want dat zorgt ook voor afleiding. En ik zeg ook al vaak, als je inderdaad echt in zo'n een beetje ellendepunt zit, wat mij altijd heel erg hielp, is gewoon een klein lichtpuntje hebben. En dat was misschien voor jou op het moment van de operatie of de transplantatie die eraan kwam. Op het moment dat dat staat, geef je dat ook weer energie om toch weer verder te gaan. En bij mij was het bijvoorbeeld, als ik alles had gebroken, maar kon er wel weer op het zadel van de home trainer zitten. Kon mijn been nog niet ronddraaien. Maar kon er al wel weer met mijn gebroken bekken op het zadel zitten. Ja, dat ging ik dan alweer vieren eigenlijk als een klein feestje. Van goh, mijn herstel is begonnen.
11: Ja. Heb je ook wel eens een moment gehad dat je zo diep was dat je dacht, ik wil niet meer door?
3: Ja. Ja, dat was totaal niet in Rio. Maar ik heb wel, dat staat ook in het boek beschreven, heel vervelende liefslagaderblessures gehad. En daar heb ik eigenlijk anderhalf jaar eigenlijk soort met anderhalf been rond moeten rijden. En ook niet de hoop dat ik dan, ik had geen operatiedatum. Die arts wilde me eigenlijk niet nog een keer opereren op dat moment. Dus ik heb daar eigenlijk wel mee door moeten gaan. Ik werd steeds slechter. Ik zag geen vooruitgang, maar ook niet het lichtpuntje van een operatie. Dus hoop om daar weer uit te komen of weer te herstellen. Of zodat ik weer kon doen wat met alle liefste wat ik deed. Misschien dat ik dat wel het allermoeilijkste heb gevonden. Dus
11: en toen dacht je, ik stop er misschien wel mee.
3: Ja, dat heb ik echt gedacht. Ja, zeker. Ja. En dit was al in 2010 en 2011. Dus dan had ik al die mooie dingen helemaal niet kunnen winnen. Dus,
11: nee.
3: Ja.
11: Hoe ben je daar uitgekomen?
3: Ja, toch het geluk gehad dat ik toch nog een keer ben geopereerd aan dat been. En succesvol de tweede keer. En daardoor hersteld ben, mijn benen weer bloed kregen. En weer met twee benen kon fietsen.
11: Maar was dat ook omdat je bent gaan vechten? Ik wil een andere arts zien. Ik wil gewoon toch kijken waar dat lichtpuntje weer gevonden kan worden.
3: Ja, het is wel gelukkig bij dezelfde arts. Maar inderdaad wel de aanhouder wint daarin geweest. Hij zei, ik heb daar wel geluk mee gehad. Maar in ieder geval, het was wel aanhouden. Ja.
11: Het motto wat heel erg belangrijk is voor het leven van Annemiek van Vleuten, oud-profwielrenster, is accept, adapt en move on. En daar zitten allemaal hele interessante technieken achter die ons ook allemaal gaan helpen. Dus blijf erbij. In het tweede half uur gaat ze alles vertellen.
4: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
5: Overheid, bedrijfsleven en wetenschap die samenwerken. Ja. Ja. Wat houdt die samenwerking dan in, meer dan af en toe een borrel?
22: Ja, nee, dus die borrel is niet onbelangrijk, hè, want vertrouwen en elkaar kennen, dat is ook echt een kracht van die regio. Maar vooral het definiëren van die stip van de toekomst. Hè, waar gaan wij als regio naartoe?
5: En die kiezen ze dan? Hebben ze gekozen?
22: Ja, die hebben ze gedefinieerd. Hè, en het pad daar naartoe ligt niet helemaal vast. Want daar heb je natuurlijk, dat moet je niet helemaal vastleggen. Daar moet je op kunnen anticiperen. Maar de richting waarop ze wilden, en dat was dus de richting van Brainport, kennis- en innovatieregio zijn, die hebben ze vastgelegd.
5: Maar hadden chipsmachines ook al vastgelegd of niet?
22: Nee, want we begonnen met de inleiding ook, soms moet je misschien geluk hebben. Je hebt natuurlijk die sterke basis van Philips, wat eigenlijk het hele DNA van die regio kleurde, dat was er. Dus dat kan je niet zomaar hebben. En je moet natuurlijk wel in die zin de mazzel hebben dat daar een ASML uit ontspruit. En dat ASML zo sterk en krachtig is dat ze doorgroeit tot een van de meest waardevolle bedrijven van Europa. Ja. En daar zit wel regie op. Daar zit natuurlijk ook heel veel regie van het bedrijf zelf op. Ja. Maar de overheid heeft het natuurlijk wel voor een belangrijk deel.
5: Maar wat hebben ze dan wel afgesproken? Ze hebben niet gezegd, we worden een chipregio. We willen alleen hoog kennisintensief werk gaan doen.
22: Ja.
5: Is dat dan genoeg om opeens succesvol te worden?
22: Nee, maar dat betekent dus dat de Technische Universiteit Eindhoven daar zijn curriculum op aanpaste. Hè. Wij gaan investeren in het opleiden van de mensen die bij die economie kunnen werken. Dat de bedrijven zeggen van, hey, wij gaan op die manier ruimte creëren. Een van de belangrijkste dingen was dat was destijds het gebied Strijp. Er was een oud industrieel gebied. Dat Philips zei van, we willen misschien niet meer hier groeien. Dat het deels naar Amsterdam ging. Maar dat aan de andere kant er een hele mooie high-tech campus aan de Zuidas kwam. En daar zaten allemaal bedrijven bij elkaar die met elkaar gingen samenwerken. Het was niet alleen maar één bedrijf. Dat was uiteindelijk een keten van samenwerkende bedrijven met allerlei slimmigheden.
5: Zoals? En
22: namelijk één restaurant in de strip. Geen enkel kantoor had zijn eigen kantine. Dus je moest lunchen om elkaar te ontmoeten.
6: Ja, je mocht contractueel mocht je niet eens...
22: Nou, contractueel weet ik niet, maar...
6: catering aanbieden.
22: In principe was dat het succesmodel. Dus in zo'n economie gaat het ook over ontmoeten, ideeën uitwisselen, samenwerken, vertrouwen opbouwen. Nou, dat zit daarin. En tegelijkertijd is dat strijpgebied natuurlijk een hele mooie start-up scene geworden met allemaal bedrijven die daar...
7: Weet je, we hebben mij toch ook wel de vraag op. Kijk, we hebben... Ik weet het niet precies hoor, maar we hebben één universiteit in Nederland die volgens mij op zijn eigen gebied meer wereldleider is dan de andere universiteiten, dat is Wageningen. Waarom is Wageningen dan niet zo'n vergelijkbaar dynamische regio als Eindhoven?
22: Ja, we hadden het over van het kan verkeren. Hè? Dus je ziet eigenlijk dat er zit een padafhankelijkheid in die ontwikkeling. Hè?
6: Wat is padafhankelijk?
22: Het duurt lang. Hè? Dus je bent niet van de ene dag op de andere dag ineens een succesvolle regio of een faalregio. Hè? Dus je moet langzaam dat opbouwen en daar zit een ontwikkeling in. En 30 jaar geleden was Rotterdam en Rijnmond was de grootste economie van het land. Ja. Dat is omgedraaid, dat is nu Amsterdam. Hè. Dus Amsterdam is nu 12%, was 8 en het was andersom ook. Okay. Eindhoven was veel kleiner en is nu een stuk verschoten. En Wageningen is in de niche van food en agri en wat verder ook in technologie die daarbij hoort, is een wereldspeler. Maar je ziet dat langzaam door de tijd, toen ik daar 30 jaar geleden kwam, was er geen campus, zaten er geen bedrijven op de campus. Dat is nu wel. Hè. Dus er is een hele gebiedsontwikkeling rondom de universiteit heeft daar plaatsgevonden. Nou, dus dat soort dingen, die heb je nodig. En dan komen er bedrijven en dan krijg je die...
6: Maar we zien nog niet in Wageningen de boom die we wel in Eindhoven hebben gezien. Terwijl het een world class in het universiteit is.
8: En gaat over het eten. Ik bedoel, wat is belangrijker dan het eten in de wereld?
6: Is het niet ook gewoon dat wij nu succes toeschrijven aan Eindhoven omdat ooit iemand een plan heeft gemaakt, maar dat het een soort confirmation bias is? Van, joh, kijk, het is gelukt, want we hadden een plan. Terwijl we niet kijken naar alle plannen die mislukt zijn.
22: Nee, dus die confirmation bias, je moet ook eigenlijk toetsen waarom al die andere 40 regio's in Nederland niet dat groeipad hebben gehad. En waarom er daar misschien dingen niet zo goed gingen. Hè? Zo, dus eigenlijk heb je...
8: Ja, maar in heel veel van die regio's zullen ze elkaar ongetwijfeld ook bij een borrel of een lunch ontmoet hebben. Waarom is het daar niet gelukt dan?
22: Ja, nee, dus soms heb je... Er zijn heel veel regio's in Nederland waar we dit soort analyses voor hebben gedaan. En we kijken lang terug, wat is er gebeurd. Soms heeft een regio echt lang last van iets wat er in het verleden is gebeurd. Denk aan mijnen. In Limburg. En dan zie je eigenlijk dat generaties lang doorwerkt in heel veel systemen. Als je nu naar de Limburgse economie kijkt, dan hebben ze Brightland campussen, hè, waar innovatie plaatsvindt. En daar zie je langzaam nieuwe dingen ontstaan. Met nieuwe ondernemerschapsdynamiek. Ja. Hè, dus soms duurt dat wat langer. Dus daarom noem ik het padafhankelijk, omdat het soms wel 25 jaar kan duren voordat een regio een ander profiel krijgt.
23: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
24: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
25: Europe is going in some bad directions.
26: Maar voor hoe lang nog?
27: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
28: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
29: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
27: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
30: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
31: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
30: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
32: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
33: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
34: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
35: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl.
36: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Hein Baartmans van de AWB. Er staat 14 kilometer file in het land, onder andere op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 naar 10 minuten vertraging. Ook op de A73 is het druk. In de richting van Maasbracht staat tussen Molde en Haps een kapotte auto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A28 Zwolle richting Groningen bij hectometerpaal 111,0. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,0. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer gaat in de strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken, niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september is het Prinsjesdag en dan moet die er liggen. De komende dagen praat Jette daarom samen met vicepremiers Van der Brink en Jisselkus met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. De stijgende prijzen in ons land lijken Duitse toeristen weg te jagen. Zo is een vakantiehuis in ons land zo duur geworden dat Duitsers liever ergens anders boeken, schrijft de Gelderlander. Bij sommige vakantieparkketens is het aantal Duitse gasten dit jaar zelfs gehalveerd. Dat merken ze vooral langs de kust. Bij een botsing tussen twee rubberboten voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. In de boten zaten in totaal 21 mensen, van wie er 1 nog wordt vermist. En Maarten van der Weijden heeft nog 1 keer een duik genomen voor het goede doel. Vanochtend vroeg begon hij in zijn woonplaats Vught. Als het goed is, finisht hij komend weekend bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dan heeft hij 270 kilometer afgelegd. Maarten wil ermee geld ophalen voor kankeronderzoek. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Topsport brengt enorme druk met zich mee. Hoe zorg je dat die druk niet omslaat in paniek en onrust? En welke les zit erin voor ons? Eerder dit jaar ging ik daarover in gesprek met Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
9: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
13: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Welkom bij Tweede Halfuur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over veerkracht, gezondheid en persoonlijke groei. Later deze week zal ik nog spreken met voedingsdeskundige Jaap Seidel over hoe je de zomer kan aangrijpen als het moment om nieuwe eetgewoontes uit te proberen. Ja, en wat is dan gezond? Ik ben ook altijd op zoek naar gezonde voeding, maar ook die berichten zijn heel erg tegengesteld aan elkaar. Wat moet je dan geloven? Vandaag spreek ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Ken jij die strijd met gezond eten?
3: Ja, voeding was ook altijd een strijd voor mij. Ja, ook dat, zeker als je op een gegeven moment klassementsrenner wordt en wel dus echt die klimmer wordt, dan is het altijd wel een haat, liefde. Je moet genoeg blijven eten als wielrenner, maar ook weer niet te veel. En je moet wel, dat was wel lastig. Ik moest ook altijd soms dat laatste kilootje wat ik nog moest verliezen voor de Tour de France. Was wel echt een gevecht.
11: Ja, en nu ben je natuurlijk hoeveel jaar intussen gestopt met het professioneel wielrennen?
3: 2,5 jaar.
11: Maar 2,5 jaar.
3: Voelt wat langer.
11: Ja. Heb je dan nog dat je heel erg met die voeding bezig bent? Of dat je nu moet oppassen dat je niet alles overboord gooit? Want je hebt ook heel veel topsporters die uiteindelijk dan bijvoorbeeld heel veel overgewicht krijgen als ze stoppen.
3: Ja, nee, dat wilde ik liever niet. Ik heb ook nog even een zwangerschap tussendoor gehad natuurlijk. Dan kom je natuurlijk ook wel wat aan. Ja, je lichaam verandert wel, maar ik ben wel blij dat ik dat wel vrij snel weer heb kunnen accepteren. Dat ik eigenlijk vrij snel weer een beetje in mijn eigenlijk gewicht is wat eigenlijk bij mij hoort. Maar nee, inderdaad, ik vind het wel belangrijk om gezond te blijven, fit te blijven. En ik sport nog steeds met heel veel plezier. En ik vind het wel belangrijk om goed voor je lijf te zorgen. Want dat zorgt uiteindelijk ook dat je lekker opstaat en lekker in je vel zit.
11: Ja, is heel cruciaal. Mis je dingen ook van die tijd, of eigenlijk helemaal niet?
3: Nou ja, de Tour de France is natuurlijk nu weer begonnen. De Tour de France Femme staat ook binnenkort weer voor de deur. Ja, dan kan ik met heel veel plezier daar nu naar kijken. En ik vind het heel lekker dat ik nu niet die stress meer heb. Dus dat overheerst wel. Maar wat ik wel heel jammer vind, is dat ik niet meer in staat ben om nieuwe verhalen te maken. Ik was altijd een beetje een smaakmaker in de koers. Ja, en nu moet ik het aankijken. En dat vind ik ook heel mooi. En ze vermaken mij gelukkig ook heel mooi. Maar ik ben niet meer een hoofdrolspeler in dat spel. Wat ik wel heel graag deed, het spel. Maar als ik dan gelijk daarna weer denk van hoeveel je ervoor op moet geven als topsporter, en ook hoeveel druk je staat in zo'n Tour de France, onder hoeveel dingen je allemaal ervoor moet laten, voeding, alles afwegen, dan denk ik nee, het is goed. Het is goed. Ik heb het 18 jaar met plezier gedaan en het was een mooi moment om te stoppen.
11: Want hoe is het jou gelukt als je kijkt naar heel veel topsporters die gaan ook mentaal stuk. Hè? Dat is echt gewoon, en dat hoor je ook bij artiesten, hè? Dat is weer een andere, weet je, elke keer weer die zenuwen voordat je moet beginnen. Had jij dat ook trouwens, die zenuwen?
3: Ja, en vooral ook de druk voor mezelf had ik altijd heel veel last van. Ik wilde zelden, vooral als ik dan wist dat ik heel goed was, dan vond ik het heel moeilijk om daar mee om te gaan.
11: En, dus als je heel goed was, vond je het moeilijk om daar, ik moet even tot me doordringen, wat was dat dan?
3: Ja, dan wist ik dat ik eigenlijk, als ik geen fout zou maken, dat is ook erg, als ik geen fout zou maken, dan zou ik bijvoorbeeld eigenlijk wereldkampioen kunnen worden of Olympisch kampioen. En helemaal natuurlijk na die val van Rio, dan denk ik, was ik mezelf mijn grootste tegenstander eigenlijk geworden. Maar ook bijvoorbeeld voor de Tour de France. Als je weet dat je eigenlijk supergoed bent voorbereid. Je weet dat je misschien moet kunnen winnen. Als je vooral ook geen fout maakt. Als je maar wel goed bent. Als je de goede dingen blijft eten. En goede dingen blijft doen. En geen kopgroep mist. Kunnen zoveel dingen ook verkeerd gaan. Maar dat lag dan wel heel erg bij mezelf. Dus die druk had ik dan mezelf zo erg opgelegd. Vooral als ik dicht bij het winnen van iets groots was.
11: Maar was het dan, ik moet het nu ook echt winnen? Of... Want je moet het ook kunnen pakken, dat winnen. Het is ook misschien een vorm van zelfliefde dat je het gunt om te winnen. Zat dat je in de weg?
3: Ja, je moet ook een soort van winnaar zijn, zeg maar. En soms ging ik er wel aan twijfelen van, misschien ben ik geen winnaar. Misschien ben ik wel de kampioen trainer, maar kan ik het niet afronden. Maar dat was vooral dan, dus na die val van Rio. Dat ik denk, ik was zo dicht bij het winnen van iets groots. Misschien ben ik mezelf wel de grootste tegenstander. Dat ik altijd wel ergens een bocht verkeerd inschat of een fout maak. En dat was natuurlijk wel vaker ook. Dat komt in mijn boek terug. Dat ik wel vaker een fout heb gemaakt. Gelukkig kon ik ervan leren. En uiteindelijk kwam ik er steeds meer achter dat die druk eigenlijk wel bij me hoort. Die druk hoort bij mij ook mede dankzij een psycholoog waar ik heel lang mijn carrière mee heb gewerkt.
11: Hoe heet die?
3: Karen de Bruin, uit Amsterdam ook. Heel veel aan gehad. En ik ben al vanaf jongs af aan eigenlijk met haar gaan werken. Of jongs af aan. Wat ouder leven, maar in het begin van mijn carrière.
11: Je begon best wel laat met jou. Was dat trouwens nog ergens een handicap dat je laat begon?
3: Nee, ik denk een voorsprong voor mij.
11: Ja, want qua techniek had je natuurlijk wel veel in te halen.
3: Ja, klopt. Maar ik had wel zo die drive dat ik wist dat ik veel moest inhalen. Dus dat ik weinig tijd had. Ik mocht geen tijd verliezen. Dus ik was heel... Heel doelgericht. Mijn hele carrière doorgeweest is heel doelgericht.
11: Maar je ouders ook niks hadden met sporten, hè?
3: Nul. Ja, alleen maar sport kijken, maar zo helemaal niks doen.
11: Ongelooflijk dat je dat dan toch in je hebt. Hè? Ja. Dat je daar eigenlijk dan per toeval een beetje achter komt en dat je niet meer kon voetballen vanwege een blessure. Maar je hebt het dus echt met die psycholoog weten om te zetten. En waar we in de break over spraken, is dat heel veel mensen dan zeggen, wat voor probleem had je dat je met een psycholoog ging praten? En dat is dan weer zo'n verkeerde aanname die interessant is om even toe te lichten.
3: Ja, dat vond ik heel leuk. Heb ik altijd gehoord naar aanleiding van welk probleem. Toen zei ik, nee, helemaal geen probleem. Ik had gewoon de drive om beter te worden elke keer. En op het gebied van training, voeding, een voedingsdeskundige. Dus waarom zou je dan ook niet een psycholoog in de hand nemen om jou beter te maken? Want ik had ook moeite om de focus te houden in wedstrijden. Ik had moeite om negatieve gedachten om te buigen in iets positiefs. Als wielrenner kan je echt soms boeken volschrijven aan gedachten. En vooral negatieve gedachten die door mijn hoofd gingen. Terwijl ik op weg was naar mijn grootste prestaties.
11: Ja, ik heb een mooie uit het boek. Dan zeg je tegen je jezelf, en dat zijn dus al die mindfucks die we met elkaar ook hebben, dat zal iedereen zich in herkennen. Ik zou willen dat de wedstrijd al voorbij was. Voel ik me wel goed? Heb ik niet weer last van mijn maag? Ik moet wereldbekerpunten pakken van de ploegleider. Gaat dat me wel lukken? Was dat een enorme druk?
3: Ja, dat was wel druk. Ja, ja. Ja, vanuit de ploeg, ook van mezelf, omdat ik het zelf ook graag wilde. Ja.
11: Ja, ik ben kopvrouw, ik moet voor resultaten zorgen. Dus eigenlijk, je zit op die toppositie, maar dan wordt er dus ook iets van je verwacht. En zijn mijn ploeggenoten vandaag niet beter dan ik?
3: Ja.
11: Maar dat zijn geen helpende gedachten dus, hè?
3: Nee, dus dat is echt... En daar heb ik heel veel oefeningen mee gedaan. Deze gedachten, die kwamen maar. En daar had ik in het begin heel erg veel last van. Maar uiteindelijk kon ik ze dus ook al gaan omarmen. Dat ik ze eigenlijk ook ging herkennen. Bijvoorbeeld dat ik dacht, oh, was het maar morgen, was deze wedstrijd maar voorbij. Wat heel veel mensen ook zullen herkennen. Als ze een presentatie moeten doen voor hun werk. Dat je denkt, oh, ik hoop dat het morgen bij is. Want als je die druk voelt, dan wil je er eigenlijk heel hard van wegrennen. En uiteindelijk heeft mijn psycholoog me geholpen om die gedachten er gewoon te laten zijn. En moet ik op een gegeven moment ook gewoon een beetje lachen als die gedachten weer voorbij komen. Dan denk ik, oh ja, ik had jullie wel verwacht. Ik had jullie verwacht dat ze voorbij.
11: Ging dat dan ook op de fiets zo? Als je dus aan het fietsen was, ook naar Olympisch goud, wat je uiteindelijk natuurlijk toch hebt gehaald in 2021. Hoe ging dat laatste stukje met jou?
3: Ja, dat was ook die gedachte. Ging ik eigenlijk gewoon voorbereiden op papier. Schreef ik ze uit, de negatieve gedachten die waarschijnlijk bij me op zouden kunnen komen. Die staan ook in het boek. En ook mijn focuspunten. En dan schreef ik daar iets tegenover van welke gedachten waar ik me dan wel op wilde focussen. Iets inderdaad wat wel helpend is.
11: Zoals?
3: Focus op zo aerodynamisch mogelijk zitten. Of ik heb gewoon zo hard getraind. 3 weken op een berg gezeten. Hoezo wil ik nou denken dat het morgen is? Dit is mijn kans om Olympisch kampioen te worden.
11: Moet genieten, ja.
3: Ja, nou genieten vind ik al zo geforceerd. Want genieten tijdens een tijd, dat heb ik geen moment gedaan. Maar wel gewoon dat ik denk, ja, ik heb er alles. Ik ben er 4 jaar mee bezig geweest. Hoezo wil ik nu dat het morgen is? Hoezo wil ik nu geen weg van deze druk lopen? Ik ging die druk omarmen. Het hoorde gewoon bij mij. En ik had het ook nodig om heel goed te presteren, maar lekker was het niet.
11: Nee, en dat ging dus in 2021, toen je Olympisch goud haalde, ging het precies zo.
3: Ja, dat heel eigenlijk tot aan het einde van mijn carrière, dat kan ik nu ook tegen de jonge atleten zeggen waar ik mee werk, tot het einde van mijn carrière heb ik die druk blijven ervaren, maar ik ging er meer omarmen en het mocht er zijn, ook die gedachten, maar ik liet ze gewoon weer gaan.
11: En toen je uiteindelijk wist dat je goud had, wat gebeurde er toen bij je?
3: Ja, dat was wel even heel erg veel ontlading. Ik vond het heel jammer dat mijn moeder niet bij was. Maar wel even een moment met mijn vader ook gezocht. Ik had de oorbellen in die ik voor mijn 18e verjaardag heb gekregen. Ja, en dan is het zo'n euforisch gevoel dat echt 30.000 kilo aan druk van je schouders afvalt. Ik kan het niet beschrijven hoe lekker het dan is dat het dan gewoon gelukt is.
11: Want je vertelde dat het gewoon zo ontzettend... Eigenlijk is er geen genieten bij, hè, als je die topsport... Want neem ons mee, wat is dat op het moment dat je die laatste hordes neemt?
3: Ja, de voorbereiding vond ik altijd wel heel erg leuk. Maar hoe dichter bij de wedstrijd kwam, hoe meer je die druk voelt toenemen. En hoe meer je weet dat je moet het dan wel echt gaan doen.
11: Dus het is vooral toch dat mentale waar je op stuk gaat uiteindelijk.
3: Ja, dat vond ik wel heel vermoeiend. En dat merk ik nu ook sinds ik ben gestopt. Hoeveel druk ik mezelf eigenlijk wel dag in dag uit toch eigenlijk wel oplegde. En hoeveel meer ontspannen het nu is om wat meer in het hier en nu te leven.
11: Na de Big Five kun je weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
4: Over de horeca en hoe bedrijven in de horeca aan hun mensen komen. Ze kunnen onder andere rekenen op grote uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in personeel dat een horecaervaring heeft. Four Parties is een hele grote speler met als eigenaar Shimo Verbaan. En ik noem het een grote speler. Wordt alleen maar groter, want ze hebben daar redelijk recent nog mise en place overgenomen. Dat is een gevestigde naam in die wereld. En de voortekenen laten zien dat het daar wellicht niet bij blijft. Er zijn veel meer bedrijven die nu bellen met Verbaan. Goh, kunnen wij misschien toch ook nog onder jouw vlag vallen? Nou, wat hij daar als ondernemer mee gaat doen, dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen. En het economenpanel. Het is vandaag toch een beetje de hoogmis, want het CPB, het Centraal Planbureau, is gekomen met de concept macro-economische verkenningen. En die zijn dan weer belangrijk voor Prinsjesdag, voor wat de politiek gezien de komende weken allemaal gaat gebeuren. De koopkracht, de staatsschuld, het begrotingstekort. Ja, het is echt vintage economenpanel. Dus ik ben blij dat Helene Meese en Martin Visser zo meteen spits kunnen afbijten in BNR Zaken doen.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Ik ga later deze week nog praten met Ray Klaasens. Hij is oud-commando, bekend van Kamp van Koningsbrugge. En ik ga met hem praten over de mentale lessen die de commandoopleiding met zich meebrengt. Maar natuurlijk ook zijn ervaringen tijdens gevaarlijke missies. Want dan ga je echt stuk op een bepaalde manier. En dan daardoor heen breken, daar kunnen we ook weer van leren. Dus ik verheug me daar ook heel erg op. Mijn gast vandaag is voormalig profielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je hebt net een boek uitgebracht. Noemen we nog even de titel.
3: Ja, vallen opstaan en de drive van beter tornen.
11: Ja, dus waarvan ik zei, ga het lekker allemaal lezen. Ook tijdens je zomervakantie, want daar kan je ook weer enorm veel lessen uithalen. Maar we gaan nu natuurlijk ook een aantal bespreken. Je hebt er ook al een aantal genoemd. Wat is nog zo'n les waarvan je zegt, dat is echt belangrijk. Die zou ik willen meegeven aan leiders op de werkvloer. Die ook met allerlei uitdagingen bezig zijn.
3: Ja, wat ik wel vaak, maar daar hebben we het al even over gehad, over dat perfectionisme, dat ik dat wel op de werkvloer echt wel heel vaak terugzie. En dat dat echt een valkuil is. En ook heel erg zorgt voor burn-outs. Het altijd elke dag aanstaan om elke dag het beste uit jezelf te halen. Ik heb ook heel lang gedacht, als topsporter of als je wereldkampioen wil worden, dan moet je extreme dingen doen. Dan moet je perfect leven. Dan moet je 24 uur per dag de perfectie nastreven. En uiteindelijk kwam ik achter dat ik, door dat eigenlijk te omarmen, dat ik niet elke dag, dag in dag uit het helemaal perfect moest doen, dat ik daardoor veel beter in balans was. Dus ik was heel goed in periodiseren uiteindelijk. Dus periodes heel hard werken, en maar ook periodes echt even echt uitstaan. En ik merk dat heel veel mensen, ook uit het bedrijfsleven, soms echt moeite hebben om echt uit te staan. Ja. En die periodes heb je wel echt nodig. Anders gaan we in het wielrennen zeggen, dan ga je grijs trainen. En dan wordt het één grijze massa. Maar je moet echt aan periodes en uit.
11: Ja, en dit vind ik dus ook heel erg moeilijk. Want ik vind mijn werk ontzettend leuk. Hè, dus ik haal er ook veel energie uit. Maar ik ben altijd geneigd om maar door te gaan. Nog meer in te lezen. En nogmaals, dat vind ik ook leuk, maar je moet ook af en toe gewoon jezelf uitzetten. En ik merk dan dat ik me, dat merkte ik na die niertransplantatie. Toen moest ik van de arts 3 maanden rust geven. Nou, in het begin heb ik me zo ontzettend verveeld. Ik wist gewoon even niet wat ik met mezelf aan moest. Hoe breek je daar doorheen, door dat moment?
3: Ja, en toch wel even heel actief op zoek naar iets wat je energie kan geven. Ik heb ook wel eens met een blessure een paar maanden thuis gezeten. Dat ik even helemaal niet meer mocht fietsen. Nou, ben ik een cursus Spaans gaan doen. Dus ook daarin proactief zijn in dat je denkt, oh, waar kan ik toch wel weer, hoe kan ik deze periode gebruiken die ik anders, maar door zou gaan in mijn ritme. Zie je het ook als een soort van cadeau, die periode. Dat je denkt, oh, ik kan misschien nu toch iets anders doen. Waar ik anders nooit naartoe gekomen zou zijn.
11: Ja. Ja, dat was op een gegeven moment kreeg ik ook wel dat kantelpunt. Ja. Dat ik dacht, oh, wat heerlijk om even niks te doen. En gewoon naar de vogeltjes. En mijn kinderen werden helemaal gek van mij. Want dan stuurde ik weer een mooi vogeltje in de natuur. En had ik zo'n filmpje gemaakt. Zei ze, jee, mama, op hiermee.
3: Ik kan ook wel aanraden, wat ik dus deed, is dat echt ook even weggaan uit Nederland. Uit een plek, of kan ook in binnen Nederland.
11: Ja, je had een bepaalde plek waar je graag naartoe ging.
3: Ja, in Italië inderdaad. Hotel Interalpen is een terugkerend in mijn hoogte- en diepte. Punten ging ik daarheen of om me voor te bereiden of om mijn batterij weer op te laden of een combinatie van beide. En dan mensen zeggen, wat is hier, komen ze daar, ik ben er met mijn schrijver ook heen geweest, wat is hier nou zo bijzonder aan? Ja, helemaal niks.
11: Het is gewoon niks te doen.
3: Bovenop een berg, 1 hotel, een heel mooi meertje ervoor, een lekkere wellness en ja, gewoon helemaal geen prikkels. En ik laad daar heel goed aan op. Ja. Maar dan kan je goed net goed hier in Ameland of ergens anders doen.
11: Of door het bos te lopen, weet je. Ja. Ik bedoel, je kan het ook heel klein maken uiteindelijk. Je hebt ook veel geleerd van Pieter van den Hogeband. En dat was ook de zin, was het?
3: Accept, adapt en move on. Ja, hij was erbij in Rio. Ik ben met hem gaan lunchen en zijn vader net na die val. En dit was een beetje zijn motto-slogan. En ik heb ook wel gevraagd, bro, mag ik een beetje van jou lenen? Want ik denk dat hij eigenlijk mij heel erg past. En dat met toestemming van Pieter. En ik zie hem nog best wel vaak. En hij heeft toen uiteindelijk ook als chef de mission, zei hij van, het gaat uiteindelijk ook heel erg, wil ook verhalen maken met onze Olympische successen. Maar ook misschien niet als Olympisch succes. Het gaat ook echt om mensen inspireren. En dat vond ik ook wel iets heel moois met zijn idee. Een Olympische medaille is mooier. En uiteindelijk kan ik wel zeggen dat Rio heeft mij meer opgeleverd dan een gouden medaille me opgeleverd zou hebben.
11: Juist die tegenslag heeft je gewoon veel meer opgeleverd in het leven. Door er anders naar te kijken.
3: Ja, en daardoor ook dus die slogan van accept, adapt en move on. Die heb ik, we hebben nu over Rio, maar in het boek staat echt nog regelmatig dingen. Dat ik weer eens op de grond lag. Weer op een heel slecht moment in het ziekenhuis belandde. Dichtbij iets moois was, maar dat het toch weer wat tegen zat. Dus dat accept, adapt en move on, dat was hele krachtige drie woorden voor mij. Dat ik me even aan bleef herinneren. Als ik me in die ellende wilde blijven baden. Dat ik dacht, nee, ik moet hier even uitstappen.
11: Loslaten. Wat je niet meer onder controle hebt uiteindelijk. Je hebt ook in je boek beschrijf je, die vind ik ook wel interessant, de 4G's. Misschien dat je die nog even, die heb je van een psycholoog geleerd.
3: Ja, dat was een beetje de oefening. Dat als een gedachte bij je opkomt, wat voor gevoel krijg je erbij? Wat voor gedrag ga je vertonen? En dat was een beetje dat je er uiteindelijk dan als je bij die gedachte doorgaat, dat je dan denkt, wat voor gedachte? Is dit een helpende gedachte? Nee. Wat kan ik er nu tegenover zetten waar ik wel wat aan heb? En dat is een soort oefening die je eerst heel planmatig gaat doen, die ik beschrijf in het boek. En uiteindelijk wordt dat een automatisme eigenlijk. Dat je dus heel snel gaat herkennen van, oké, dit is geen helpende gedachte. Welke gedachten gaan me wel helpen om me te helpen presteren?
11: We hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. En vorige week had mijn collega Art Rooijakkers, die had een Big Five over de padstelling in Oekraïne. Dat is een heel ander onderwerp. En zijn laatste gast was Vita Kovalenko. Zij is Oekraïne-activist, raadslid namens D66. En Vita wilde dit graag.
5: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesisch.

0: overwegen?
1: Nou, het is wel een hele mooie uitdaging. Maar ik heb een zoontje van 9 maanden thuis. Dus
0: lekker thuis blijven.
1: Andere prioriteiten.
0: Ja.
1: Ik vind het wel heel mooi. Ik ging dan als wielrenner gelijk rekenen van zoveel kilometer in 21 dagen. Dus dat was 95 kilometer per dag moeten ze dan fietsen. Nou, best wel pittig ook. Ik weet niet of ze allemaal met bagage doen. Dus wat ik dan gelijk aan dacht, 95 kilometer elke dag, dag in, dag uit. Dat wordt heel erg grijs. Wij noemen dat nu weer ook grijs trainen. Dat is dus niet zo lekker de zon. Dus als ik hun zou adviseren, zou ik het dus in blokjes doen. Dus dan ga je een blokje van 3 dagen fietsen. En dan een dag ook ergens op een mooie plek even die batterij weer opladen. Even genieten. Die dag even jezelf dat je niet hoeft te fietsen. Genieten van de mooie plekken waar je komt. Want als je dag in dag uit alleen maar op die fiets zit. Ja, je ziet ook heel veel op de fiets. Maar zo lekker om dan ook even die 1 dag even lekker zonder fiets. Echt even te genieten van een mooie plek waar je bent. En dan wordt die reis denk ik gewoon veel mooier.
0: Ja.
1: En daarna ook gewoon heel praktisch. Geniet van het lekkere eten. Want als je veel op de fiets zit, moet je veel eten. Dus graag lekker genieten van een lekker ontbijtje. Honger jezelf niet uit. En geniet van
0: veel eiwitten, of is dat niet belangrijk?
1: Nee, juist niet. Veel koolhydraten hebben wil
0: je natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Ja, veel koolhydraten.
1: Dat is onze brandstof.
0: Dus die moet je veel hebben. Jij at ook wel ongezonde dingen, las ik.
1: Inderdaad. Het is ook een beetje veel snelle koolhydraten. Dus het is een beetje pasta, pannenkoek, brood. dat zijn alle koolhydraten. Ja. Daar gaat het om.
0: Dank voor het beantwoorden van de kettingvraag. Maar die gaat door, want morgen dan heb ik weer een gast. En dat is Elke Gerard. Zij is dokter in de psychologie en CEO bij Better Minds. En die organisatie helpt andere organisaties weer om mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Wat zou je aan Elke willen vragen?
1: Nou, ik had aan Elke wel 5 of 6 vragen kunnen stellen. Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat... En voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu. Is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen. Of in de psychologie is aan te tonen dat onze hersenen nu... Wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn. Is er ook echt iets aan te tonen. Daarbij van welke echt, ik borstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder afgeleid te zijn van die vervelende telefoon.
0: Mooie vraag. Die gaan we haar zeker stellen. En ik wil je heel erg danken dat je verhaal ook hier wilde delen bij de Big Five. Annemiek van Vleuten, voormalig profwielrenster, voormalig Olympisch kampioen. Of dat blijf je altijd natuurlijk, Olympisch kampioen. En onlangs verscheen haar autobiografie. Vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Dank je wel. Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Blijf live. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
3: The Gradometer.
4: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
5: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
4: Ja, verbazend.
5: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in de grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
2: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app en luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
6: Luister in de BNR-app.

0: op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
2: Nu, in de BNR-app.
3: De scheepvaart door de straat van Hormuz komt weer volledig tot stilstand. Justitie onderzoekt brandstichting in de Belgische Hoge Venen. En goud op het veld, geen geld op de rekening. Hockeysters verdienen tot 5 keer minder dan hun mannelijke collega's. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans klaar en hij signaleert problemen op de A29.
4: Dat klopt inderdaad. Bij de Heijenoordtunnel staat een te hoog voertuig en daarom is de A29 dicht in de richting van Berg op Zoom tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beijerland. Dan nog een file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Kom je een kapotte vrachtauto tegen op de rechte rijstrook tussen Nijmegen en Haps. Dat veroorzaakt een file van 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Duitsland bij hectometerpaal 134,0. De A27 Gorkum-Breda bij 35,5. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 227,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er zijn 2 jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een appartementengebouw in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van 1 appartement de hele achtergevel eruit. Buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar bijna iedereen is nu weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. In de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin zijn 5 tienerjongens omgekomen bij een zwaar ongeluk. Ze zaten in een mogelijk gestolen auto en waren aan het spookrijden, meldde Britse media. De auto klapte op een andere auto. De 3 vrouwen en een kind die daarin zaten raakten zwaar gewond. Brandweer Nederland zoekt samenwerking met boeren in de strijd tegen de vele natuurbranden. Boeren weten de weg in de omgeving en hebben de goede spullen om in actie te kunnen komen in moeilijk bereikbaar gebied, is de gedachte. De aanpak wordt breed, zegt de brandweer. Het gaat niet alleen om bluswerk, maar ook om voorbereiding. En na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen op het eiland Flores hun huis kwijt. Ze bivakkeren in tenten of slapen gewoon buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. In het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het dodental staat nu op 54. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Nederlandse economie blijft ondanks de onrust op het wereldtoneel groeien, blijkt uit de concept macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau. Straks het economenpanel in BNR Zaken doen.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: heb je ook altijd en overal breaking news.
11: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de groei van de Nederlandse economie in het economenpanel om 12 uur. Alsof het nog niet genoeg is, het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En om 12:30 een gesprek met Shimo Verbaan. Hij is de eigenaar van horeca uit zijn bureau Four Parties. Nam redelijk recent nog concurrent Misan Plassen over. Maar nu eerst een ander economisch nieuws van vandaag. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de lage waterstanden in de rivieren, waaronder de Rijn. Volgens de voorzitter van de werkgeversorganisatie voor aannemers in Hessen gaat het vervoer over het water steeds moeizamer. Onder andere zand en grind worden schaarser en duurder. Bouwend Nederland herkent de kostenstijgingen, maar heeft nog geen meldingen gekregen over acute materiaaltekorten. Materialen kunnen nog steeds worden geleverd. Vervoer moet nu wel soms over de weg. En het kabinet is met meerdere oppositiepartijen in gesprek over de begroting. Premier Jette moet op zoek naar een meerderheid voor die begroting. Met Prinsjesdag in aantocht is er volgens onze politiek verslaggever Michiel Jurjens wat haast bijgeboden.
12: Dan moet die miljoenennota gepresenteerd worden. En eind volgende week is er al een harde deadline. Dan moet de concept miljoenennota naar de Raad van State. Dat kan in principe ook nog zonder dat daar steun van een meerderheid voor is. Maar dan zou het kabinet wel meteen een risico nemen. Dan moet die steun na Prinsjesdag nog geregeld worden. Het zou een hoop rust geven als die steun daarvoor al binnen is. En aan de andere kant, het zou een hoop onrust geven als dat niet zo is.
3: Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht volgens het Centraal Planbureau met 0,3%. Onder andere Jesse Klaver van Pro en Joost Eertmans van Ja 21 gaan met het kabinet in gesprek. Nog even tot slot een blik op de beurs. De AEX staat op dit moment 0,1% in de plus op 1119 punten. Om 1 uur meer van onze beursnerd. Extreme weersomstandigheden ontregelen bedrijven. Hoe blijft de productiviteit hoog als het heet en droog is? En de Nederlandse economie blijft volgens het CPB groeien, maar de koopkracht daalt wel. Wat wordt de boodschap van het kabinet tijdens Prinsjesdag? Ik bespreek het met het economenpanel. Martin Visser is hier, econoom en financieel journalist, verbonden aan de Telegraaf. En Helene Mees, econoom en auteur, regelmatig te vinden in een andere krant, de Volkskrant. Welkom, leden van het panel.
13: Hallo.
14: Hallo.
3: En die macro-economische verkenning, ja, je zou maar nu in het economenpanel zitten. Dit is natuurlijk genieten, Martin. Ja. Nou, heb je ervan genoten dit weekend al?
13: Genieten was natuurlijk afgelopen vrijdag. Ja, je maakt het nu wel heel groot, maar inderdaad. Ik zit altijd wel met je uit te kijken naar die cijfertjes en het tabelletje door te lopen. En het tabelletje van deze maand in vergelijking met die van maart. En zo kom ik de dag dan wel weer door. Nee, maar het is natuurlijk wel relevant. Want dit is de basis voor de begroting voor het kabinet. Met een heel klein koopkrachtminnetje. Dus dat stelt ze al meteen voor een politieke vraag. Gaan we dat wel of niet compenseren? Ja, en interessant, het beeld is steeds, de oorlog in Midden-Oosten heeft wel impact op de prijzen en op onze koopkracht, maar voorlopig nog niet op de algemene economie. Dat is op zich heel groot nieuws. En ook wel heel interessant dat dat gebeurt, dat we zo veerkrachtig zijn, dat we heel veel van die klappen steeds maar opvangen.
3: Helene, naar buiten gekomen vrijdag, afgelopen vrijdag om 1 uur. Al toegelicht, vrijwel direct ook door de directeur van het CPB, Pieter Hazekamp. Wat viel jou op?
14: Inderdaad. Vooral dat het de economie blijft groeien, ondanks alle tegenslag die we hebben en de onzekerheid die is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten die Iran heeft aangevallen. Maar je zou daarvan, lijkt het toch op, dat dat allemaal aan AI te danken is.
3: De
14: AI-hoos in de Verenigde Staten is nog steeds groot. Nederland profiteert daar binnen Europa buitenmatig van, omdat we ASML en daaromheen nog een heleboel andere bedrijven hebben die daar belangrijke de hardware voor leveren. Dat is gewoon belangrijk.
3: Ja. Pieter Hazekamp zegt dan ook als directeur van het CPB dat het best goed nieuws is.
15: Nou, we zien dat de Nederlandse economie veerkrachtig is in het licht van al die internationale onzekerheid. De oorlog in Iran, de hogere energieprijzen. Dus ondanks al die onzekerheid, en je kan natuurlijk ook nog de handelsoorlog noemen, zien we dat Nederland gematigd economische groei laat zien. En dat is in deze tijd eigenlijk best goed nieuws.
3: Minister Heijnen van Financiën kiest voor een andere formulering. Die zegt iets wat minder erg is dan verwacht is nog geen meevaller. Martin?
13: Nee, ja, kijk, het is ook een beetje zijn rol. Hè? Ik bedoel, hij ziet natuurlijk ook alweer aankomen dat al zijn collega-ministers in de oppositiepartijen ook allemaal met een handje klaarstaan om die op te houden. Om van alles nog wat geregeld te krijgen en geld te willen krijgen. Dus hij moet heel behoudend en een beetje pessimistisch zijn. En ik snap dat ook wel. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien. Helene noemt dat ook. Van dat de economie elke keer bij elke crisis en elke onzekerheid eigenlijk weer boven verwachting presteert. Ik bedoel, dat is echt wel opvallend. Dat hebben we met corona ook al gezien, met de vorige energiecrisis. Nu zie je dat weer.
3: Maar wordt er dan niet te snel hel en verdoemenis
13: gepredikt? Nou ja, dat vraagt me zelf natuurlijk ook wel af. Dat is een hele terechte vraag. Omdat je natuurlijk ziet dat een CPB die heeft vaste momenten van ramen. Dus die hebben van zichzelf al iets heel erg onderkoeld. Want ze komen echt helemaal los van die maan van de dag. De economische bureaus van de banken, die moeten voor hun klanten, en overigens ook omdat de ECB dat vereist, voortdurend hun ramingen aanpassen. En dan krijg je enorme uitschieters.
3: Ja, die schamen zich eigenlijk al voordat het de printer uit is. Want die zeggen, ja, er kan weer een propje van gemaakt worden.
13: Ja, zeker. Maar tegelijkertijd snap ik ook alweer dat als je natuurlijk zo'n bonk aan economische onzekerheid op je land ziet afkomen, of de handelsoorlog, of nu een tweede energiecrisis met een nieuwe inflatiegolf, dat natuurlijk een logische eerste gedachte is, dit moet wel repercussies hebben voor de economie. Daarom is het wel interessant om het uit te pluizen waarom dat dan zit. Nou, AI is al genoemd, dat is een van de factoren. Overigens ook de overheid zelf. zelf, de overheidsuitgaven, blijken ietsje hoger dan in maart. Dus dat draait de economie aan. Maar het is op zich hartstikke goed nieuws. Lage werkloosheid, alleen wel die vermalende prijzen die stijgen.
14: Ja, en het is natuurlijk wat de economen meekrijgen tijdens een studie, ceteris paribus. Dus als je hele slechte als events zijn, zoals de handelsoorlogen, de oorlog in Iran, dan hebben die negatieve effecten. Maar ja, dat is als er verder niets in de economie gebeurt. Maar je mag ervan uitgaan dat hele generatieve AI, kunstmatige intelligentie, die zorgt voor zo'n boom, alleen al door alle investeringen die op dit moment gebruiken, die dat dus meer dan compenseren. En dat zie je zowel in de Verenigde Staten en Europa. In ieder geval een aantal landen profiteren daar ook van.
3: Hoe leg je uit, Martin had het al over die verrekte prijzen, dat het economisch best wel aardig gaat, dat de economische groei op peil blijft en dat die koopkrachtplaatjes dan toch wat minder blinken?
14: Bijvoorbeeld omdat dit kabinet ervoor gekozen heeft om meer te investeren in defensie. En dat gaat gewoon, middengroepen gaan dat voelen, want er komt geen schijfcorrectie, is de bedoeling.
3: Schijfcorrectie moet je even uitleggen, want dat is een tamelijk slim, vernuftig trucje.
14: Ja, het betekent normaal gesproken, kijk, als geld minder waard wordt, dan je hebt de schijf als je vanaf 50.000 euro het hogere tarief moet gaan betalen. En er is 5% of 10% inflatie. Ze gaan vanuit van 10%. Dan zou je willen dat na een jaar 10% inflatie je voortaan pas vanaf 55.000 euro het hogere tarief gaat betalen.
3: Doen we al een tijdje niet meer, geloof ik. Hè?
14: Maar dit kabinet heeft gezegd om geld vrij te maken voor defensie, gaan we die schijfcorrectie niet toepassen. Dus je begint eigenlijk al voor in reële termen een lager bedrag, ga je het hogere tarief betalen. Dus het is een belastingverzwaring. Dat doen we om vanwege de geopolitieke onzekerheid. Dit is al besloten sinds voor de invasie in Iran. Het gaat met name over natuurlijk de dreiging die Rusland vormt met de oorlog in Oekraïne, waar ook wel eens angst voor bestaat dat dat verder wordt uitgebreid naar de Baltische Staten. En daar moeten mensen voor betalen.
3: Toch nog een keer aan jou de vraag, want economisch gezien lijkt het allemaal best wel op orde te zijn. Begrotingstekort ook binnen de Europese normen, als je dat als kabinet belangrijk zou vinden. En toch zal dit kabinet, als er geen flankerend beleid komt, moeten zeggen, je koopkracht, daar halen we iets van af. En volgend jaar komt er dan misschien herstel.
13: Nou, daarom denk ik dat het daarom vind ik die cijfers ook wel interessant. En dit dwingt het kabinet om daar ook een duidelijke keuze in te maken. Blijf je staan voor de keuze die ze gemaakt hebben van, beste mensen, veiligheid kost geld en u gaat meebetalen. Dat is politiek legitiem, hè? Dat kan je natuurlijk zeggen. En nu de prijzen stijgen, gaat het je zelfs dat een beetje koopkracht kosten. In maart leek het nog een stilstand, maar nu gaat het je een beetje koopkracht kosten. Dat kan natuurlijk een antwoord zijn. Dan moet je wel, vind ik, aan de andere kant ook wel zorgen dat de miljarden die naar defensie gaan ook wel verrekte goed besteed worden. Want daar zit wel echt wel een grote twijfel. Zelfs de rekenkamer waarschuwt al, als je in zo korte tijd zoveel geld gaat uitgeven voor defensie, dan staan wij er niet voor in dat elk contract nou even goed geweest is.
3: Ja, je hebt er ook al meerdere columns en stukken aan.
13: Nee, je kan er ook een pas op de plaats maken. Dat je zegt van, we gaan dat zeker wat doen. Maar kan het wel in deze termijn? En dan ontstaat misschien financieel ook een klein beetje ruimte. Maar goed, ik denk dat het kabinet eerst met de billen bloot moet. Waar staan we nou eigenlijk precies voor? En gaan wij zoals voorgaande kabinet elke keer de koopkracht repareren? Nou, dat eist de oppositie. Wij schrijven dat ook in ons commentaar. Het is wel een moeilijk uit te leggen verhaal. Het gaat denk ik niet om heel veel geld, min 0,3%. Dus dat is wel ergens te fixen. Maar daar moet wel een goed verhaal komen waarom je dit beleid zo precies voelt.
3: Overigens wordt er ook nog gezegd, defensie natuurlijk belangrijk, sociale zekerheid gaat meer kosten en de rentelasten gaan omhoog.
13: Ja.
3: Als je kijkt naar de onzekerheid in de wereld, waar we later in dit panel ook nog wel over te spreken komen, dan lijkt het er inderdaad op dat die rente de komende periode eerder omhoog dan omlaag gaat.
13: Nee, zeker.
3: Dat wordt een serieus probleem.
13: Ja, dit zijn natuurlijk nu de ramingen van vandaag, of van vrijdag, beter gezegd. We waren heel positief over dat, ondanks alle onzekerheid, de economie goed blijft draaien. Maar daarmee is die onzekerheid nog niet weg. Dus ze kunnen, maar daar kan je natuurlijk als CPB onmogelijk op voorsorteren. Maar het kabinet moet er wel rekening mee houden van wat als dit toch verslechtert.
14: Maar wat ik denk dat belangrijk is om te zien dat het gaat om gemiddelde koopkrachtcijfers. En het zal verschillen. Mijn moeder die heeft zonnepanelen op haar dak. Dus die heeft minder last van de stijgende energieprijzen dan iemand die in een slecht geïsoleerde woning, of die ervoor heeft gekozen om niet te investeren in zonnepanelen. Dus dat maakt wel veel verschil. Dus ik vind het advies van het Centraal Planbureau om geen generieke koopkrachtmaatregelen te nemen, om de koopkrachtachteruitgang weg te nemen, maar juist om specifieke maatregelen te treffen zodat mensen gaan verduurzamen, dat is belangrijk. Want daarmee haal je ook die verschillen tussen de groepen weg.
3: Eigenlijk voortgaan op de lijn die al is ingezet, toch? Want dat eerste steunpakket was ook niet zeer generiek, leek gericht te zijn.
14: Zeker, dat lijkt me heel goed. En dan moet er zowel geld komen voor corporaties om te zorgen dat ze versneld woningen kunnen verduurzamen. En voor particulieren die eerder geen gebruik hebben gemaakt om hun woning te verduurzamen of over te stappen naar elektrische auto's. Om dat nu wel te gaan doen.
3: Want dat elektriciteitsnet, ja, dat kan dat allemaal handelen.
14: Met de zonsverduistering is er geen probleem geweest. En toen stonden ze ook eventjes in alarmstand.
13: Ja. Aan deze lijn begrijp ik het lastige is alleen. Het begint nu met de benzine, diesel en de gasprijs. Maar we weten ook dat de inflatie door gaat werken. Dat is natuurlijk het probleem. Dus als op een gegeven moment begin volgend jaar ook de voedingsmiddelen in de supermarkten duurder worden, dan is die compensatie alleen voor mensen die geen geïsoleerd huis hebben is niet meer toereikend. Dat is wel een dilemma waar het kabinet ook voor staat. Ja. En die verbreding die komt natuurlijk wel aan. En dan is natuurlijk de vraag, ja, laat je dit gebeuren en heb je gewoon een goed verhaal? Zeg, beste mensen, dit is de situatie, hier staan we voor. Of ga je dat toch repareren? En ik kan me voorstellen dat je politiek gezien toch dat laatste dan maar weer doet.
14: Maar de koopkrachtreparatie heeft natuurlijk ook als nadeel dat het weer de inflatie verder aanwakkert, wat je juist niet wil. Dus het lijkt mij het beste, en ik ben het geheel met Martin eens, je moet geen defensieuitgaven doen die slecht zijn. Hè. We hebben natuurlijk gezien met COVID wat zulke overhaaste contracten voor problemen kunnen opleveren. Maar dan krijg je gewoon onderuitputting. Ja. En onderuitputting betekent alleen maar dat de positie van de schatkist verbetert.
3: Maar
14: en daar kan niemand tegen zijn.
3: Dat er weer plannen waarschijnlijk worden gereserveerd voor zaken die vanwege gebrek aan capaciteit niet kunnen worden uitgevoerd.
14: Ja.
3: Dat is al jaren aan de orde inmiddels.
13: Ja, zeker. En het Centraal Planbureau is meestal wat realistischer dan financiën. En de andere ministeries, maar die blijven tot het einde toe hopen dat ze het geld toch kunnen wegzetten. En meestal heeft het CPB aan het eind van de rit gewoon gelijk. Ja.
3: Tot slot, ik haal al even aan dat het begrotingstekort binnen de Europese normen blijft. Dus onder de 3%. Het verbetert zelfs weer iets, omdat er een eenmalige last vanwege de militaire pensioenen volgend jaar niet meer is. Moest dit worden gecorrigeerd. Komt volgend jaar dus uit op 2,1%. Maar nog altijd wel sprake van een begrotingstekort. Moet je daar misschien wat rekkelijker in zijn? Of zeg je nee?
13: Nou,
3: pas erop.
13: Nou ja, dit vind ik echt wel een ingewikkelde. De regels van begrotingstekort voor Europa, die zijn, we fixeren ons heel erg op die 3%. Maar die zijn er oorspronkelijk bedoeld als een soort uitloper in tijden dat het slecht gaat. Je kan nu niet zeggen dat het slecht gaat. En toch gebruiken we die ruimte al. Dus ik denk, de andere kant is, Europa, de Europese Unie, de Europese Commissie staat toe dat landen voor defensieuitgaven een staatsschuld laten oplopen. Dat doen we ook niet. Dus in die zin zit het er wel redelijk precies in, maar een begrotingstekort van ruim 2%. Ja, ik zou het daarbij laten als het even kan. En niet nu al hele ruimte opsoeperen voor het geval dat het toch op een gegeven moment economisch slechter gaat.
14: Ja, en juist niet ook omdat we niet willen dat de overheidsuitgaven of de consumptieve bestedingen de inflatie verder gaan aanwakkeren. Ja. Laten we nou eerst ervoor zorgen dat we meer productiecapaciteit krijgen. We hebben nu net een mooie arbeidsproductiviteitswerkgroep is ingesteld.
3: Een echte raad.
14: Dus dat lijkt me, die moet hard aan het werk. En dan moet het kabinet keuzes gaan maken en zorgen dat er gewoon weer meer capaciteit binnen de Nederlandse economie komt.
3: Ik praat even met jullie over ordentelijk begroten. Dan kan ik zonder problemen een bruggetje maken naar Amerika.
2: Radio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Martin Visser en Helene Mees zijn de leden van het economenpanel. De Amerikanen hebben staatsobligaties met een termijn van 30 jaar tegen een rente van ruim 5% geveild. Dat gebeurde vorige week en dat is het hoogste tarief sinds 2001. Beleggers maken zich steeds meer zorgen over de snel oplopende staatsschuld, toenemende begrotingstekorten en de druk op de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Helene, ik kijk toch in de eerste plaats maar even naar jou, want je wil denk ik een hogere rente voor het uitlenen van dat geld, omdat je denkt, ja, die inflatie die krijgen ze niet onder controle. Ik wil een hogere vergoeding, anders anders dan loop ik rendement mis. Zit het dan
14: zeker
3: in elkaar?
14: Ik denk dat het... kijk, wat het probleem is, we hebben de overstap gekregen... naar de nieuwe Federal Reserve-president. Die staat natuurlijk heel erg onder druk. Aan de ene kant heeft hij weliswaar tegen het congres... bij zijn benoemingsprocedure heeft hij gezegd van... nee, ik ben helemaal onafhankelijk... en ik zal ervoor zorgen dat de inflatie weer onder controle komt. Want die is 3-4 jaar lang heeft hij gewoon is die boven de 2% geweest. Maar ja, ondertussen staat hij erg onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Die heel
3: hij
14: graag
3: heeft die rente
14: wil
3: nog niet naar beneden gebracht. Hè? Je kunt in ieder geval zeggen dat hij nog niet heeft toegegeven aan die druk.
14: Hij heeft de rente niet verhoogd, terwijl de inflatie behoorlijk boven target is. Er is ook geen enkel lid binnen de FOMC, Federal Open Market Committee, die een voorstander is van een renteverlaging. Waar hij wel in is geslaagd, met zijn toch niet heel erg succesvolle eerste en tweede optreden, is te zorgen dat de lange rente enorm is gestegen. He, dat zag je al voordat gisteren vorige week staatsobligaties op de markt werden gebracht. Je zag sowieso al dat die lange curve heel hoog werd. En vorige week heeft gewoon de US Treasury 5,22% moeten betalen op 30 jaar langlopende staatsobligaties.
3: Dus met een jij begeleidt zijn succesnummers met wat cynisme?
14: Zeker.
3: Martin.
13: Ja, terecht, broer. Als je natuurlijk ziet wat nu gebeurt, wat je ziet gebeuren, is als de korte rente en lange rente uit elkaar gaan lopen, dan gaat er toch iets mis. Toch? Dat is ook wat jij natuurlijk zegt. Ik bedoel, het is de Fed en misschien de politiek, dat moet een beetje naar gissen. Die rente laag wil houden, hebben impact op die korte rente. Maar het is de markt die uiteindelijk zegt van, maar dit zijn volgens ons de risico's, beste mensen. Ja. Qua risico's van de staatsschuld, qua risico's van inflatie. Dus als je echt wel weet wat er aan de hand is, dan vind ik die 5,22 een veel betere graadmeter dan wat de Fed op dit moment aan het doen is.
14: En dat is de hoogste rente sinds 2001. Is 25 jaar record. Dus het is een heel andere situatie. En dat betekent ook dat de begrotingsruimte enorm aan het inkrimpen is in de Verenigde Staten. Omdat gewoon de rentelasten inmiddels zo'n groot beslag gaan leggen op de begroting. Het begint weer bijna als de jaren 90 te klinken. Dat heeft allemaal, zoals de Verenigde Staten zitten nu met een begrotingstekort dit jaar naar verwachting van 6,1%. Daarbij is Nederland dan wel weer heel beschaafd. Ja. Ver boven het, in ieder geval de Europese norm of de norm voor de eurozone. En op dit moment is het de staatsschuld uitgedrukt als percentage van het BBP wordt nog geschat op, zal dit jaar ongeveer uitkomen op 125%. Maar als het begrotingstekort niet beperkt wordt, dan wordt verwacht dat het binnen een aantal jaren naar 140% gaat.
3: Maar hij heeft Kevin Warsh niet heel veel gezegd, want dat is ook een beetje de nieuwe koers. Dat de markt vooral zelf moet blijven nadenken. Maar hij heeft in zijn korte statements wel gezegd, en misschien kan hij als Fed-president ook niet anders, ik heb één prioriteit en dat is toch vooral die prijsstabiliteit weer een beetje op de rit krijgen.
13: Ja.
3: Brengt hij dat dan met onvoldoende overtuigingskracht?
13: Nou, dat denk ik wel. In ieder geval, ja, of met onvoldoende daden. Bedoel, bij deze inflatie hoort een hogere rente. Zo simpel is het. En de markt geeft dat gewoon aan. Die zegt gewoon hoe het zit. En het risico is natuurlijk, wat je al een beetje ziet gebeuren, is dat natuurlijk de Amerikaanse staten nu voor kiest om staatsschuld gaandeweg steeds korter te financieren. Ja. Er worden heel veel van die treasury bills uitgegeven. Dat wordt een steeds groter deel van... je kan onmogelijk de VS met Griekenland vergelijken, maar ik had toch een enorme flashback, want dit ging in Griekenland precies zo. Op een gegeven moment worden steeds kortere leningen uitgegeven, want de rente is lager.
3: Daar betaalden ze nooit met dollars, geloof ik, toch?
13: En het grote verschil is natuurlijk wel, Amerika gaat over zijn eigen dollar en Griekenland ging niet over zijn eigen euro. Dat is echt een cruciaal verschil. Dus in die zin gaan ook heel veel vergelijkingen echt wel mank. Maar dat je op een gegeven moment in een hoek zit en alleen kunstgrepen gaat doen zoals deze. Dus steeds korter financieren. Omdat je, we hebben gezien 5,22. Ja, daar wil je er niet te veel van in je financiering hebben. Dan schieten die rentelasten natuurlijk omhoog. Ja, en nu is het aan de Fed om daar toch een goed antwoord te geven op de inflatie. Want anders dan blijft die markt die rente opstuwen.
14: Ja, de Federal Reserve heeft wel het geluk gehad dat vorige week alle cijfers die naar buiten kwamen, zowel de producentenprijzen als de inflatiecijfer.
3: Toch weer een beetje gestut.
14: Die kwamen binnen of op het niveau waarop verwacht werd, of zelfs een beetje lager. De consumentenbestedingen zijn ongeveer van een cliff gevallen. Dus die zijn. Dus dat suggereert weer dat de economie toch wat minder hot en steaming is dan gevreesd werd. En dat dus die grenzen. Dus ik verwacht niet dat ik bij de komende. De volgende vergadering van de Federal Reserve alweer een renteverhoging komt. Dat ze toch nog even gaan kijken hoe het met de Amerikaanse economie verder gaat.
3: We gaan even naar onze eigen Nederlandse economie. Want hitte, droogte, hevige neerval. Nederlandse bedrijven moeten zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO. Triodos publiceerde ook al eerder over klimaatschade. Dat extreme weer veroorzaakt bij bedrijven uit bijna alle sectoren een lagere arbeidsproductiviteit, verloren inkomsten of juist hogere kosten. En de conclusie van ABN AMRO is, dit had je allemaal kunnen zien aankomen, maar voor veel bedrijven komt het toch nog als een onaangename verrassing. Hoe kan dat eigenlijk?
13: Ja, nou ja, of het echt als een verrassing komt, weet ik niet. Maar waar ABN AMRO in het sectorrapport van vorige week opwees, is beste ondernemers, voor zover je het zelf niet al weet, dit zijn geen toevalligheden die je overkomen. Ik zeg het even heel kort op de bochten, maar het is gewoon here to stay. Dus hou je gewoon rekening mee. En dat betekent dus misschien dat deze zomer echt uitzonderlijk droog is. Maar ja, ga er maar vanuit dat we volgende zomer het misschien weer over een uitzonderlijk droge zomer hebben.
3: En dan wordt het een trend. Want als wij het warm hebben, dan komen ook bepaalde processen op ons werk onder druk te staan. Dan leidt de arbeidsproductiviteit eronder. En dat gaat met procenten tegelijk als je boven de 25 graden komt.
13: Ja, kijk, en het duurt ook even voor iedereen zich daarop aangepast heeft. En je ziet ook op het moment dat de ABN AMRO met het rapport kwam, kwam Achmea ook met een waarschuwing. Ook zei best ook richting ondernemers en ook richting onze consumenten. Dit zijn op een gegeven moment ook risico's die niet meer verzekerbaar zijn. Oftewel, hier moeten ook gewoon ondernemers met al hun creativiteit gewoon zelf oplossingen bedenken. En die zijn er ook al wel. Hè. Bedoel, het is niet allemaal dat ze helemaal staan toe te kijken. Je ziet ook in de landbouw dat er wel degelijk ook al het nodige gedaan is de afgelopen jaren om te kijken of je water kan vasthouden.
14: Ja, en de landbouw en dat is nou net de enige sector die zich wel kan verzekeren. Ik weet niet of alle boeren dat gedaan hebben. Ik denk het niet, want ze zijn continu ontevreden. Maar die worden juist door de overheid is een hele verzekering opgetuigd die ook gesubsidieerd wordt door de overheid.
3: Over de binnenvaart heeft minister Karremans gezegd, beste dames en heren, ondernemersrisico.
14: Zeker, dat lijkt me ook terecht. En je ziet eigenlijk elke keer, je ziet het ook met de geopolitieke risico's, hè, strategische autonomie. Maar toen eventjes er met Nexperia iets aan de hand was, stonden al die Duitse autofabrikanten alweer te. Ja, ze gilden als speenvarkens omdat er niet snel genoeg laagwaardige chips zouden komen. Hadden ze dan niets geleerd van de COVID-crisis? En daar lijkt het steeds op. En ik denk niet dat we elke keer ondernemers moeten uitkomen. Nee. Uitkopen als het gaat over risico's die ze hadden kunnen zien.
3: Maar Martin, jij zegt dan van er gebeurt dan een hoop. Hè? Het Nederlands bedrijfsleven is behoorlijk divers. ABN AMRO zegt zelf over het MKB, haalt een rapport aan waaruit blijkt dat de investeringsruimte voor MKB'ers best beperkt is. Ja. Dus als die dan ook nog hun bedrijfsprocessen moeten verduurzamen of hun hele bedrijfsvoering tegen het licht moeten houden en ze zouden bijvoorbeeld willen elektrificeren, dan kost dat geld. En dan moet je ook nog maar afvragen, krijg ik mijn aansluiting?
13: Ja, nee, dat is waar. Ja. Nou, het wordt wel. Ja, dan heb je gelijk. Nou, het is heel erg per bedrijf en per sector ook wel afhankelijk wat je precies moet doen. Hè. Bedoel, bij de binnenvaart heb je natuurlijk over wat voor vloot heb je. Bij de landbouw heb je zet je genoeg technologie in om te kijken of je water kan vasthouden dat je op een later moment kan gebruiken. Wordt ook al gewezen, gaat het ook om heel andere dingen. Gaat het om over op welke manier zorg je als bedrijf ervoor dat mensen bij deze hitte nog fatsoenlijk kunnen werken. Zorg je voor fatsoenlijke ventilatie en airco. Dus niet alles hoeft meteen in de hele grote bedragen te lopen.
3: Nee, maar het moet wel bijvoorbeeld in een arbowet terechtkomen. Nee, vakbonden zeggen, zorg dan voor een objectieve grens waaronder je zegt, dit wel, dat niet.
13: Ja, nee, maar dat is wel interessant in die Triodos-berekening. Die keken naar hitte en droogte. En daar in hun berekening was vooral de dalende productiviteit die voor een enorme schade zou zorgen. Ja, dat heeft ook alles te maken met koele ruimtes. Hoe kijk je naar de bouw van kantoorgebouwen? Dat is niet alleen een airco en een ventilator, maar ook ruimtes die niet zo totaal allemaal versteend zijn, dat er alleen om hitte wordt vastgehouden. Ja. Dus het zit hem ook in allerlei dat soort dingen.
14: Maar er zijn natuurlijk wel dingen waar de overheid wel wat kan doen. Bijvoorbeeld, ons hele land is nu ingericht in de infrastructuur om juist het te veel aan water weg te werken. Daardoor zijn bijvoorbeeld kanalen en dergelijke eigenlijk zijn heel diep gegraven. Je zou natuurlijk kunnen kijken, hè, we gaan ook altijd op bij de Waddeneilanden gaan we weer meer zand op op het strand leggen, zodat die stranden niet helemaal afkalven. Dat je ook daar wat aan gaat doen, aan de waterwegen en dergelijke. En dat die ook, en daar vind ik wel dat de overheid natuurlijk een rol.
3: Ik heb een heel lijstje genoteerd. Ik ga het doorgeven. Het is bijna Prinsjesdag. Dus dank jullie. Helene Mees, econoom, auteur. Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Tot de volgende keer. Panel is te luisteren als podcast. Je kunt je zelfs abonneren via onder andere de app van BNR. En over infrastructuur gesproken. Rijkswaterstaat en de politie houden de komende dagen een speciale actie bij de Merwedebrug. Vrachtwagens die toch doorrijden worden geflitst of van de weg gehaald. Onze verslaggever is ter plaatse. Je hoort hem zo.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
17: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
16: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
18: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
19: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
20: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
20: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
22: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
23: of over de grootste beursgang aller tijden.
22: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
23: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
22: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
25: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 30 kilometer file in het land. De meeste vertraging nu aan de Duitse grens op de A12. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 20 minuten langer over. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht stond tussen Wiegen en Malden een kapotte vrachtauto. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 107,9. De A27 Gorkum richting Breda bij 35,5. En de A58 Tilburg richting Breda bij 59,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er zijn twee jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een appartementengebouw in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van één appartement de hele achtergevel eruit. Buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar bijna iedereen is nu weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. In de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin zijn 5 tienerjongens omgekomen bij een zwaar ongeluk. Ze zaten in een mogelijk gestolen auto en waren aan het spookrijden, meldde Britse media. De auto klapte op een andere auto. De 3 vrouwen en een kind die daarin zaten raakten zwaar gewond. Brandweer Nederland zoekt samenwerking met boeren in de strijd tegen de vele natuurbranden. Boeren weten de weg in de omgeving en hebben de goede spullen om in actie te kunnen komen in moeilijk bereikbaar gebied, is de gedachte. De aanpak wordt breed, zegt de brandweer. Het gaat niet alleen om bluswerk, maar ook om voorbereiding. En na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen op het eiland Flores hun huis kwijt. Ze bivakkeren in tenten of slapen gewoon buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. In het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het dodental staat nu op 54. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De politie en Rijkswaterstaat controleren de komende dagen extra bij de Merwedebrug, want veel vrachtwagens negeren het verbod nog. Onze verslaggever is erbij. En een student uit Groningen dreigt een summa cum laude mis te lopen, omdat hij AI gebruikt om zijn bronnenlijst te ordenen. Meerdere niet bestaande bronnen, waarop toch in zijn scriptie belandt. Of de bronnenlijst was in ieder geval niet helemaal correct. Is dat fraude of niet? Straks meer in BNR Zaken doen.
0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen. We gaan het hebben over Rijkswaterstaat. En de politie die houden de komende dagen een speciale handhavingsactie op de Merwedebrug. Sinds halverwege juli mogen zware voertuigen niet meer over die zwakke brug rijden. Maar niet alle vrachtwagenchauffeurs houden zich daaraan. Onze verslaggever is vlakbij de brug. Maar Martijn, zo zwaar ben jij toch niet? Je kon er niet op?
6: Nee, ik mocht er zelf wel over bij gebrek aan een BNR-truck. Dus nee, dat was geen probleem. Maar ik sta op het steunpunt van Rijkswaterstaat. Je weet wel, de plek waar normaal gesproken de strooiwagens de rest van het jaar staan. En waar ik ook een enorme berg zout zie. En hier worden de trucks naartoe gebracht op het moment dat ze over de brug gekomen zijn uit het zuiden. En dan aan de noordkant van de brug worden ze hier naartoe gebracht. En daar worden dan de gegevens opgenomen en ook die vreselijke boete die wordt uitgedeeld. Want ik kan me goed voorstellen dat het heel erg pijn doet voor de diverse truckchauffeurs.
3: Ja, er komt natuurlijk van allerlei verkeren van allerlei kanten. Zijn dit allemaal truckers die niet beter weten of die misschien wel internationaal op doorreis zijn en die niet precies weten hoe dat nou zit met die Merwedebrug? Of is hier sprake van kwade opzet? Wat wordt daarover gezegd?
6: Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat alle andere truckers gedaan hebben en hoe ze hier terecht zijn gekomen. Maar het is hier wel een Babylonische spraakverwarring, hoor. Ik heb zojuist in mijn beste Spaans een Braziliaanse truckchauffeur geïnterviewd die achter het stuur zat van een Poolse vrachtwagen. Er staat hier een vrachtwagenchauffeur met een turban op zijn hoofd. Ook in een Poolse vrachtwagen. Ik bedoel, de mensen komen echt overal vandaan. En je merkt gewoon bij het interviewen dat ze nauwelijks Engels spreken. Er wordt ook een tolk ingeroepen die dan via de telefoon aanwezig is en kan helpen. Maar ga er maar vanuit dat, en dat zeggen de mensen me ook, dat ze het gewoon niet gezien hebben, het niet snappen. En die hebben bijvoorbeeld, om eventjes die mogelijke Indiër erbij te pakken, die liet me een appje zien waarin de route stond vastgelegd, zoals die van zijn opdrachtgever moest uitvoeren, van Utrecht naar Polen. Ja, en daar staat gewoon de A27 op. Dus doet hij dat. Ja. Want dat is hem opgedragen.
3: Ja, want dat wordt die truckers, die chauffeurs natuurlijk opgedragen, misschien ook wel door hun leidinggever, door hun bedrijf, die zeggen gewoon dit pakketje, deze vracht moet van A naar B. En dan kom je over de Merwedebrug. Dus hoe individueel is dan nog de keuze van een chauffeur om te zeggen, ik doe het anders?
6: Ja, dat kun je inderdaad afvragen. En ik vermoed overigens dat het gros van de boetes niet bij de truckers zelf terecht gaat komen. Ze hoeven dat ook niet ter plekke af te tikken, tenzij ze van buiten de Europese Unie komen. Ik zag bijvoorbeeld een Turkse vrachtwagenchauffeuse die wel eventjes die €500 moest lappen. Maar de rest krijgt die gewoon elektronisch doorgestuurd. En dat gaat dan waarschijnlijk naar de naar de werkgever, naar de opdrachtgever of naar degene die in ieder geval daar financieel verantwoordelijk voor is. Ja. Dus ja, daar mag je dan toch wel van uitgaan.
7: Dit is een speciale handhavingsactie. Dat verraadt een beetje dat die ook weer niet tot in het oneindige doorgaat. Is het meer om het besef op scherp te krijgen dat dit echt niet kan?
6: Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Want ja, zoals gezegd, veel van deze mensen die hebben gewoon geen idee. Die weten dat niet. Of hun bedrijven weten dat zelfs niet eens. Maar op het moment dat je boetes van €500 gaat uitdelen, dan gaat dat als een lopend vuurtje. En dan is het heel snel het geval dat ze het allemaal prima weten. En Rijkswaterstaat zegt dus ook van we houden dit goed in de gaten. En we kijken gewoon of er de komende tijd nog veel trucks over de Merwedebrug heen komen. Of dat het echt stil wordt. En de bedoeling is inderdaad om dan nou ja, door te gaan totdat het nul trucks per dag is. Tot dit moment, het is nu 22:50, ze zijn 2,5 uur bezig, zitten we op een stuk of 30 trucks die al zijn aangehouden. Dus reken maar uit, dat kunnen er best nog wel een tegen de 100 worden zo vandaag.
7: Verslaggever Martijn Rijk in de buurt van de Merwedebrug. Dankjewel.
8: Ongevraagd advies.
7: Een student uit Groningen dreigt zijn summa cum laude mis te lopen omdat hij AI gebruikte om zijn bronnenlijst te ordenen en daarbij zijn meerdere niet bestaande bronnen toch in zijn scriptie beland. De examencommissie sprak van fraude, verklaarde al het werk voor het vak ongeldig, sloot hem een jaar uit. De Raad van State oordeelde echter dat van fraude niet direct sprake was. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan studenten. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
7: Ik zeg er voor de luisteraar maar vast bij dat Deborah Nas ook in de studio staat. Heeft misschien ook wel eens met dit beeldje gehakt. Dus als jij je daarin wil mengen, dan mag dat wat mij betreft. Jij bent hier voor een volgende rubriek. Maar ja, het is zo'n gezellig samenkomen. Zeker. Allemaal BNR zaken doen. Maar Feline, er is een hoop heen en weer getafeltennist, gepingpongd over wat er nu precies aan de hand was met deze student. En of die te kwader trouw heeft gehandeld of niet. Toch nog even de situatie. Wat speelt hier nu?
10: Ja, dus waar het op lijkt van de informatie die we hebben is een student heeft een scriptie geschreven zonder AI. Daarbij ook zelf met de hand bronnen gezocht. Een van de bronnen was ook e-mailed door een scriptiebegeleider. En laat in de scriptiefase gezegd tegen een AI, ja, ruim het op of maak het mooi of maak het wat beter. En in die herschrijfronde zijn een aantal niet bestaande bronnen in de bronnenlijst gekomen. Niet in de rest van de scriptie, maar alleen in dat laatste stukje scriptie waar je verwijst naar eerder gedaan werk.
7: En daarvan heeft deze student ook gezegd, dat is stom. Dat heeft hij erkend, dat dat verkeerd is gegaan.
10: Ja, dat had hij beter niet kunnen doen. En hij stuurde ook nog een eerdere versie van, kijk, dit was mijn scriptie en dit was de bronnenlijst zoals ik het eerst had. Maar daarna heeft de AI er een zootje van gemaakt.
7: En in hoeverre mag een student, en misschien hangt dat wel van de universiteit af, gebruik maken van AI? Wat heeft de Rijksuniversiteit Groningen daar zelf over gezegd?
10: Ja, dus dit wordt aangemerkt als fraude omdat AI niet mag. Maar het is best wel ingewikkeld, want verschillende universiteiten, maar soms ook faculteiten of opleidingen, kunnen verschillende regels hanteren. En dat was natuurlijk altijd een beetje al zo. Als docent kan je zeggen, ja, je mag wel of niet bijvoorbeeld een boek bij tentamen gebruiken. Niemand in het CVB maakt zich druk over hoe ik mijn vak organiseer.
7: Lees je van bestuur.
10: Vroeger was dat niet zo. Ja. En nu zijn er op sommige plekken centrale regels. En het is natuurlijk, blijft wel zo dat als een opleiding zegt, dit mag niet, want dat is fraude. Of dat nou samenwerken is, of AI gebruiken, of bepaalde softwarepakketten. Dan moet je je daar als student aan houden. Anders kan een examencommissie zeggen, in ons reglement staat dat dit niet mag. En dat was hier in de eerste instantie ook aan.
7: Ja. Na het oordeel van de examencommissie kwam dit dossier terecht op het bureau van College van Beroep, van de Rug zelf. Die vonden dat de fraude buiten redelijke twijfel vaststond. Ja, het wordt zeer juridisch allemaal.
10: Ja.
7: De Raad van State komt nu tot een andere conclusie. Waarom dan?
10: Omdat de Raad van State dus zegt, er is een verschil tussen een fout maken en frauderen. Studenten zijn natuurlijk nog in de fase van hun leven waarin ze aan het leren zijn. En scripties, daar zitten vaker fouten in. Het is niet dat nu door AI opeens niet kloppende bronnen zijn bedacht. Vroeger rommelden studenten ook wel eens op allerlei manieren taalfouten, maar ook papers die niet helemaal de juiste titel of de juiste auteur hadden. Dus de Raad van State zegt, ja, kijk de scriptie gewoon na. Dan kan het nog steeds zijn dat het een onvoldoende is. Je zegt, ja, maar er zitten 11 fouten in de bronnenlijst. Dan heb je geen 6. Maar dat mag niet om de reden fraude onmiddellijk gebeuren.
7: Wat dit verhaal nog niet vertelde, althans, ik heb het nergens kunnen zien, is wat er nu precies gebeurt. Want de Raad van State komt nu tot dit oordeel. Maar wordt die scriptie dan nog een keer bekeken of toch geoordeeld?
10: Ja, het lijkt erop dat de Raad van State gezegd heeft dat de scriptie opnieuw beoordeeld moet worden. En de vraag is dan bijvoorbeeld of ze zullen zeggen, ja, lever dan die oude versie in. De voor AI-versie. Dan zullen we daarnaar kijken of we kijken naar deze versie.
7: Want die voorversie die heeft dus wel een rol gespeeld. Want ik geloof dat daaruit bleek dat, dat het meeste toch wel op orde was.
10: Ja, dat het toch het soort van te goede trouw gehandeld was. En je kan, als je inleeft in een student, overal hoor je AI is geweldig. Ook universiteiten en sommige hoogleraren zeggen, oh, ik gebruik het overal voor. Die student doet helemaal zijn best op die scriptie en denkt, nou, ik haal het voor de zekerheid nog even door AI. Ik denk dat je best de case kan maken dat het zou kunnen dat dit te goeder trouw door die student gedaan is.
7: Ja, maar als je alle bronnen die je gebruikt dan één voor één moet controleren omdat AI ze op een andere manier voor jou heeft gecategoriseerd en je gebruikt de AI omdat je denkt dat is wel handig, ja, dan is er ook van tijdswinst, stel dat dat het primaire oogmerk hiervan is, natuurlijk geen sprake meer van.
10: Nee, dus als je zegt, ik gebruik het om te brainstormen, kan je dan zeggen, nou, dan levert het misschien wat op. Oh, ik krijg een paar goede ideeën, dan ga ik die zelf uitwerken. Maar als je zegt, ja, ik ga al mijn bronnen organiseren met AI, dan moet je je bewust zijn dat je dan, en dat geldt voor studenten, maar ook gewoon voor mensen bij consultancybedrijven enzovoorts die dit gebruiken, dat je dan iedere bron moet controleren, want er kan toch iets in zitten, een jaartal, een voorletter, wat niet helemaal correct is. Ja.
7: Deborah, daar ben je dan.
10: Ja.
7: Jij hebt nu naar deze zaak kunnen luisteren. Misschien was je er al enigszins van op de hoogte. Waar ligt voor jou de grens van wat wel mag en wat slordig wordt of wat fraude genoemd kan worden?
9: Nou, ik ben het daarmee eens. Elke instituut heeft zijn eigen regels en die moeten gewoon gevolgd worden, punt. Hè? Daarnaast heb ik nog een persoonlijke mening. En daarvan denk ik van ja, die tools die zijn er nou eenmaal. Daar moeten studenten ook mee leren werken. En wat ik in mijn eigen vak altijd doe, is eerst beginnen met uitleggen, wat is nou een hallucinatie en waar komt dat vandaan? En hoe sluipt dat erin? Want dat moeten studenten ook leren. En als je weet dat dit kan gebeuren, dan kan je het ook weer checken. Je kan het ook door een ander model halen.
7: Maar dit is waar jij werkt, want je zegt hier op de eerste plaats, er zijn procedures en die horen gewoon gevolgd te worden. Ja. Daarnaast heb ik nog een persoonlijke mening. Zit daar dan in dit geval veel licht tussen?
9: Nou, weet je, de regels zijn natuurlijk altijd een beetje, zijn wat strenger dan de voorlopers in AI. Ik ben zelf natuurlijk ook een heavy user. Ik weet wat er kan en wat er niet kan. Maar ik vind wel, kijk, je kunt niet toestaan dat het werk gewoon uitbesteed wordt aan AI. Die studenten zijn daar om iets te leren en die moeten wetenschappelijk werk afleveren. En dat moeten ze kunnen. Dus het uitbesteden aan AI, dat is niet een optie.
7: Maar dit is een uitstekende student die zegt, die bronnenlijst, joh, daar heb ik natuurlijk al van laten zien dat het merendeel op orde is. Kijk maar.
9: Ja.
7: En hier is iets misgegaan doordat ik AI heb toegepast.
9: Ja, nou, dan kan ik me wel voorstellen dat dat punten kost. Maar als dat inderdaad ten goede trouw is, zoals jij zegt, nou, dan zie ik niet in waarom je dan een student moet schorsen een jaar. Ja.
10: En interessant is natuurlijk hier het verschil tussen fouten en fraude. En vroeger konden we makkelijk zeggen, plagiaat is fraude, ook omdat het heel makkelijk te checken was. Dan heb je software voor, je uploadt een scriptie en dan heb je, oh, vorig jaar had ik een scriptie en er zat 80% hetzelfde in. Dus dat was iets waarvan we zeiden, dat is niet goed. En het is handhaafbaar om dat te controleren. Het wordt nu moeilijker om te zeggen, AI-gebruik is fraude, omdat je niet meer meteen een smoking gun kan hebben. En dan moet je toch gewoon zeggen, misschien, we zeggen niet, het is fraude, maar we rekenen je af op fouten. En of je dit nou hebt overgeschreven van je buurman, of je hebt het uit de AI gehaald, als je bronnen niet kloppen, dan vinden we dat heel problematisch. Niet alleen omdat jij dat moet leren, maar ook zo'n scriptie kan weer geciteerd worden. En dan voor je het weet, gaat zo'n bron in je eigen leven leiden. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook al. Dus dat is wel heel interessant hieraan. Dat is in principe, zeggen wij als docenten vaak, je moet de regels van de faculteit volgen. Hier zegt de Raad van State dus uiteindelijk, nou, dat is niet zo. Je moet toch doen wat redelijk is.
7: En wat moeten studenten nu doen? Wat is jouw ongevraagde advies?
10: Ja, ze zullen toch moeten controleren. Want of die nou fraude is of niet, als jij bij mij een stuk inlevert met bronnen die niet kloppen, dan krijg je geen voldoende. En dat zal op heel veel plekken zo gelden.
7: Dus geen voldoende, punt. Nee, je zegt niet, er gaat een punt vanaf.
10: Nou, dit ligt natuurlijk een beetje aan de mate ervan, hè, maar dit waren er best wat. Dus studenten, als je AI gebruikt, denk er dan goed over na of je ook genoeg tijd hebt om alles te controleren. Want denk, oh, de deadline is over een uur, ik haal het nu uit de AI en dan kijk ik even vlot of alles goed staat. Ja, dat is geen verstandige strategie.
7: Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit. Dank je wel. Eerder advies vind je door je te abonneren op de podcast.
11: Tech.
7: Elke week gaat het op dit tijdstip in dit programma over tech. Je hoort daar al even Deborah Nassensier, technologie-expert, ook verbonden als hoogleraar aan de TU in Delft. En we blijven in de hoek van AI en het watermerk van Anthropic, waar ze nu mee op de proppen komen. Dat is wel een beetje een voortvloeisel van Europese wetgeving, meen ik.
9: Zeker, ja.
7: Wat is het voor watermerk?
9: Het is een soort onzichtbaar watermerk en dat zit verstopt in de formulering van AI-gegenereerde teksten. En dat zit dus eigenlijk in de woordkeuze. Dus het is niet iets wat ze in de file stoppen of in de metadata, maar echt in de woorden die gekozen worden. En de reden dat dit nu opkomt is vanwege de Europese AI-act. Die hebben we natuurlijk al een paar jaar, maar sinds 2 augustus is er een nieuw artikel actief, een artikel 50, en dat zegt dat AI-bedrijven ervoor moeten zorgen dat bepaalde AI-gemaakte content machinaal herkenbaar is. En daarom komt Anthropic nu. Anthropic is de maker van Claude, een van de meest populaire AI-modellen. Die komt met een technisch watermerk voor teksten. En kort gezegd zou je kunnen zeggen van nou, Claude genereert een tekst, die krijgt een soort onzichtbare vingerdruk mee, waarmee later weer herkend kan worden dat het grotendeels door AI geschreven is.
7: Ik hoor het je zeggen. Vingerafdruk die verstopt zit in de woorden zelf. Wat moet ik me daar dan
9: hoe
7: bij voorstellen?
9: Dan? Ja, hoe dan?
7: Nou, dat is eigenlijk populair gezegd. Ja, maar hoe dan?
9: Hoe dan? Ja. Een taalmodel die genereert een tekst woord voor woord. Eigenlijk token voor token, stukje woord voor stukje woord. Maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen, nou, het kijkt naar woorden. En dan heeft het meerdere keuzes uit woorden die daar kunnen passen. En die klinken allemaal prima, die lijken op elkaar. Dus als Claude bijvoorbeeld schrijft, de economie groeit volgend jaar, nou, dan zou het volgende woord waarschijnlijk of vermoedelijk of mogelijk kunnen zijn.
7: Ja, dat betekent, het is nu alsof ik mezelf voorpraat. Ja, ja, goed,
9: betekent
7: economie.
9: Betekent ongeveer hetzelfde. Een geheime sleutel in combinatie met de voorgaande woorden, die stuurt welk woord gekozen wordt. En met één zin heb je daar weinig aan, daar zie je niets aan. Maar als dat een langere tekst is, dan ontstaat uit die keuzes voor die woorden eigenlijk een soort statistisch patroon. En met die geheime sleutel kun je dan ook later weer zien, is deze tekst grotendeels door Claude gemaakt.
7: En dat kun je ook echt zien. Want een watermerk suggereert een beetje dat iets ook waterdicht is.
9: Ja, waterdicht is het zeker niet. Hè? Het werkt vooral goed bij langere teksten. Een korte tekst heb je te weinig keuzes om daar echt een conclusie uit te kunnen trekken. Ook een feitelijke opsomming, wat gewoon waar moet zijn, waar geen keuze is eigenlijk, of programmeercode, werkt het allemaal minder goed. Want daar heeft dat model gewoon minder vrijheid om uit verschillende opties te kiezen. En je kunt zo'n watermerk ook verwijderen door het grotendeels te herschrijven, maar dat is wel arbeidsintensief.
7: Ja, dus dat doe je niet, want dan komen we eigenlijk terug op het vorige onderwerp in dit programma, dan is je tijdswinst weg.
9: Ja, dan is je tijdswinst weg, ja. Maar je kan het natuurlijk ook door een model of een open source model laten doen die dat watermerk er dan weer niet in stopt. Hè?
7: Ingenieus bedacht.
9: Ja, maar in ieder geval, je kunt het door het te bewerken het patroon verstoren en daardoor dat het minder duidelijk is dat het door een AI geschreven is. Andersom geldt natuurlijk ook, zit er geen watermerk in, dan kun je niet zeggen, het is niet door AI geschreven. Dus ja, je moet het een beetje zien als een herkomstsignaal, maar niet als een bewijs.
7: En voldoet Anthropic hiermee dan aan die Europese richtlijn die van kracht is geworden sinds begin deze maand? Want dat is natuurlijk waarom ze hier nu mee komen.
9: Ja. Ja, en ik verwacht ook dat meer modellen dit gaan doen. Hè. Het is gebaseerd op een technologie van Google. Google gebruikt het ook al. Je kan erop wachten dat OpenAI het ook gaat doen.
7: Ja, maar er is ook overleg gevoerd met de sector. Ik geloof dat er ook nog een gedragscode is waar die sector, die branche zich dan aan moet houden.
9: Ja.
7: Heeft dat dan nog wat om het lijf? Of is dat meer een lobbydocument?
9: Ja, die gedragscode, dat is niet echt hard handhaafbaar. He, ongeveer 190 organisaties hebben zich daarbij aangesloten. Dus Google, Microsoft, OpenAI en Anthropic zitten er allemaal in. Maar wat ik wel interessant vind, is dat er toch wel een bepaalde mate van wat we noemen het Brussel-effect gaande is. Want Anthropic zegt bijvoorbeeld, we kunnen het eigenlijk technisch niet garanderen dat het alleen in Europa werkt. Dus we gaan dit wereldwijd implementeren. En daarmee, ja, zetten we toch iets in werking.
7: Dat is iets anders dan wat je ook wel eens ziet. Nou, als Europa moeilijk doet, dan lanceren we dat niet in Europa. Dan slaan we jullie wel over.
9: Ja.
7: Maar hier zet Europa dus wel
9: maar
7: echt
9: dit is een beweging,
7: lijn uit.
9: Ja, dit is een beweging die al langer gaande is. He, onafhankelijk van die AI-act is er al een heel lange discussie. Moeten we iets detecteerbaar kunnen maken? Dus dit speelt al veel langer.
7: En als je nu niet Anthropic bent of een andere techgigant, maar gewoon een ondernemer die ook ergens linksom of rechtsom of indirect te maken krijgt met die Europese regels, wat moeten die ermee?
9: Ja, en dan zou je eigenlijk twee vragen moeten stellen. Het eerste is de modellen die ik gebruik. Het bedrijf wat erachter zit, wat doet die eraan om het detecteerbaar te maken? Dus voldoen zij aan de wetgeving? En het tweede is, in welke gevallen moet ik zelf mijn klanten gaan informeren?
11: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Eigenlijk.
2: Ja.
3: Deborah Nas, technologie-expert hoogleraar verbonden aan de TU in Delft.
4: Het MKB praat mee.
3: Consumenten krijgen vaker te maken met onbetrouwbare duurzaamheidsadviseurs. Daarover hebben we het eerder gehad op deze zender. Ook de vereniging Eigen Huis trekt aan de bel. Ze zijn met een meldpunt begonnen voor oneerlijke verkooppraatjes en verkoopdruk bij woningverduurzaming. Bij mij is Paul Geurts van Kessel van het regionaal energieloket. Welkom.
5: Goedemorgen.
3: Hebben jullie nou contact met vereniging Eigen Huis?
5: Wij hebben heel regelmatig contact met vereniging Eigen Huis.
3: Waar komen die onbetrouwbare praatjes? Want blijkbaar stikt het daarvan. Waar komt dat vandaan? Is dat een house? Is dat al langer gaande?
5: Nou, je moet daarbij wat onderscheid maken tussen het type maatregel waar het om gaat. De batterijen werd genoemd, warmtepompen werd genoemd, zonnepanelen. Wij merken zelf eigenlijk in onze praktijk, we zijn van ongeveer 100 gemeenten, zeg maar een uitvoeringsloket, energieloket, merken wij het voor die specifieke maatregelen, dus batterijen, warmtepompen, merken wij het nog minder. Waarschijnlijk is dat omdat er vanuit gemeenten minder subsidieregelingen zijn nog voor batterijen bijvoorbeeld.
3: Dat is een kwestie van tijd, toch? Want heel veel particulieren zeggen hier in ieder geval belangstelling voor te hebben.
5: Zeker. Dat is natuurlijk gedreven door de recente onrust op de energieprijzen en dergelijke, waardoor de business case al dan niet uit kan. Dat verschilt een beetje per maatregel. Waar we wel merken dat bewoners soms op het verkeerde been wordt gezet is bij isolatie. Omdat gemeenten daarvoor veel meer subsidieregelingen hebben op dit moment.
3: Ja, daar is een grote pot voor.
5: Ja, heel veel gemeenten hebben subsidies om huizen te isoleren. Dat zijn voornamelijk gericht op mensen met een wat lager inkomen of lagere energielabels van de woningen zelf. En dat kan soms wel duizenden euro's subsidie per woning kan dat zijn. En dat trekt natuurlijk allerlei interesse van isolatiebedrijven of partijen die langs de deur gaan om daar op in te haken.
3: En het regionaal energieloket, dat is eigenlijk de uitvoeringskracht dan van de gemeente?
5: Ja, dus de gemeente die krijgt een pot met geld vanuit het Rijk en die neemt daar eigenlijk altijd een partij voor in de arm om dat effectief bij inwoners te laten landen. Dus om langs de deuren te gaan, om kwetsbare huishoudens te bereiken, brieven te sturen om te zorgen dat de bewoners op de hoogte gebracht worden dat die middelen er zijn. En wij worden daar dus gewoon ingeschakeld door de gemeente.
3: Ik neem aan dat als het gemeenschapsgeld is, als het gemeentelijk budget is, dat jullie er wel voor moeten zorgen dat het een bona fide partij is.
5: Klopt. Dus op het moment dat wij een isolatiebedrijf selecteren, dan gaat dat door een heel rigoureus screeningsproces heen met wel 70 of 80 criteria waar je dan aan moet voldoen. En we merken dus ook dat de prijsverschillen tussen als wij een partij selecteren, wij maken een vergelijking vaak met 40, 50 verschillende isolatiebedrijven, ja, dan krijg je marktwerking en dan krijg je ook een goede prijs-kwaliteit verhouding. Terwijl als een isolatiebedrijf langs de deur gaat en een bewoner heeft maar 1 offerte en laat zich een beetje onder druk zetten van 1 individueel isolatiebedrijf, ja, dan zie je dat er best wel grote prijsverschillen in kunnen ontstaan. Dus het advies daarin is, of de tip voor de bewoner is van check altijd even de website van de gemeente, welke, of het energieloket van de gemeente, welke partijen zijn door de gemeente geselecteerd. Want daar kun je dan van op aangaan dat dat goed op orde is.
3: Maar er is van alles aan de hand. Ik neem aan dat de vraag alleen maar toe zal nemen. En ondertussen ben je zelf ook nog bezig je bedrijf om te gooien. Steward-owned te worden.
5: Klopt.
3: Ja. Waarom eigenlijk?
5: We zijn een heel missiegedreven bedrijf. Een duurzaam thuis voor iedereen is de missie, al sinds de start. En we wilden eigenlijk ervoor zorgen dat we die missie voor de lange termijn echt statutair vastleggen. Om ervoor te zorgen dat die missie nooit echt kan verwateren. Ook als er dat een bedrijf, ja, vaak wordt een bedrijf verkocht na verloop van tijd. MKB-ondernemers die richten een bedrijf op en willen daar vroeg of laat ook wel eens een keer afstand van doen. En wij wilden het eigenlijk anders inregelen. Dus we hebben er een stichting boven gehangen. En de stichting heeft eigenlijk de aandelen van het bedrijf gekregen. En heeft daarmee ook het stemrecht en zorgt er dus ook voor dat het bedrijf nooit verkocht kan worden aan een externe investeerder die daarmee een hele andere koers van de organisatie kan bepalen.
3: Paul Geurts van Kessel was hier van Regionaal Energieloket. Dank voor je komst.
5: Tot de volgende keer.
3: Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het gerust weten via zaken@bnr.nl.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Grote woorden vandaag in Le Monde. Marine Le Pen wil de grondwet veranderen als ze president wordt. En in de krant wordt het al omschreven als een constitutionele staatsgreep. Je hoort er meer over zometeen in de Blik op de Wereld. Alsmede ook het macro-economische nieuws van Ede Mujagic.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius.
1: verzekerd van betaling.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
2: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
1: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
4: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
5: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
6: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
6: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
0: Nu in de BNR-app.
7: Komend weekend werken er zo'n 1300 collega's van horeca uit zijn bedrijf 4Parties bij de allerlaatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Dat allemaal zo pas. Eerst naar onze eigen app natuurlijk. Stijgende kapitaalmarktrente wordt een steeds groter probleem voor economieën. De scheepvaart door de straat van Hormuz komt weer volledig tot stilstand. En goud op het veld, geen geld op de rekening. Hockeysters verdienen tot 5 keer minder dan de mannen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. De ANWB wordt bemand door Rijn Baartmans. Hoe staat het ervoor?
8: Ja, dat klopt. Er staan weinig files, maar wel rijdt het langzaam aan de Duitse grens. En dat merk je op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg is je vertraging 15 tot 20 minuten. Dan heb ik ook nog een aantal flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Joure richting Emmeloord bij hectometerpaal 302,4. De A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,6. En de A77 Duitsland richting Nijmegen bij 9,5.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daarom gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit uw regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Op de eerste schooldag na de zomervakantie vraagt Veilig Verkeer nog maar eens aandacht voor fietsende kinderen. Fietsen gaat ze steeds slechter af, omdat kinderen vaak met de auto of bakfiets naar school worden gebracht. Volgens Veilig Verkeer kan je nooit te vroeg zijn om kinderen zelf te laten fietsen. En minister Karremans vindt dat ook. Op Sicilië, bij de vulkaan de Etna, is een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. Hij was aan het wandelen waar het niet mag en werd in een zware storm door de bliksem getroffen. De Etna barstte vorige week uit en dat trekt veel toeristen die de lava van zo dichtbij mogelijk willen bekijken. Er zijn 2 minderjarige jongens opgepakt voor de explosie vannacht in Zaandam. Door die klap werd de achtergevel van een appartement weggeslagen. Het huis was op dat moment leeg, maar bewoners eromheen moesten tijdelijk weg. Na de explosies werden de jongens ontdekt in een auto. En voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard zit het wielerseizoen erop. Vorige maand viel hij in de 5e etappe van de Tour de France en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij heeft nog zoveel last dat hij voorlopig niet op topniveau kan rijden. En dus richt ik me op volgend jaar, zegt Vingegaard. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is druk in de wereld van de horeca, uitzendbureaus. De grote worden groter. Redden de kleintjes het ook alleen? Ik vraag het zo meteen aan de eigenaar van het horeca uitzendbedrijf 4Parties. En cijfertjes genoeg in de concept macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau. En toch miste Edin Mujagić nog iets. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
10: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
11: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app
14: heb je ook altijd en overal breaking news.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Simon Verbaan. Hij is de eigenaar van 4 Parties, maar nu eerst.
16: Macro met Mujagic.
7: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Thomas.
7: En hoe kan het ook anders? Wij gaan het hebben over de concept macro-economische verkenning. Afgelopen vrijdag uitgebracht door het Centraal Planbureau. Belangrijk document, ook met het oog op de begrotingsonderhandelingen. Prinsjesdag op 15 september. Heel veel cijfers, gelukkig ontzettend veel tabellen voor de geoefende econoom.
17: Maar we beginnen met chapeau voor de Nederlandse economie. Want ruim 1% groei, 1,4% groei wordt er geraamd. Dat is dus niet omlaag aangepast vergeleken met de vorige raming. Terwijl er sinds de vorige raming nogal wat dingen in de wereld zijn gebeurd die de economische groei eerder afremmen dan aanjagen. Dus onze economie doet het gewoon niet alleen keurig, maar meer dan keurig. Zowel dit jaar als volgend jaar, zegt het CPB. Maar goed, ik ben natuurlijk geen nieuwslezer, dus ik ga het niet hebben over wat er allemaal in staat. Maar ook over zaken die mij opgevallen zijn en iets wat er helaas ook weer niet in stond. Maar eerst even bij die economische groei. Waar komt het vandaan? Komt het uit de lucht vallen? Uiteraard niet. Het komt, zegt het CPB, door aanhoudend sterke uitvoer. Dus we zijn gewoon goed in spullen verkopen aan de rest van de wereld. En overheidsbestedingen aan onder andere defensie. Nou ja, dat geen luisteraar van BNR ontgaan zijn dat daar ook iets speelt en dat we meer moeten uitgeven daaraan. En verder zegt het CPB, geven Nederlandse huishoudens meer geld uit. Maar het interessante is, dat komt voor een deel doordat zij hun spaargeld aanspreken. Ze teren in op dat spaargeld. En dat vond ik een hele vreemde zaak om te lezen. Want als je het hebt over geweldige economische groei van 1,4% dit jaar en 1,2% volgend jaar, nogmaals, meer dan keurig, dan is het toch wel vreemd dat huishoudens om hun consumptie op peil te houden moeten interen op hun spaargeld.
7: Nou ja, de koopkracht staat ook ernstig onder druk. Dus ergens moeten ze namelijk aan compenseren om dan toch te kunnen kopen wat ze willen kopen.
17: Nou ja, dan zijn we meteen bij vreemde zaak nummer 2. De koopkracht staat onder druk, terwijl het CPB zegt de gemiddelde loonstijging, zowel dit als volgend jaar, ligt hoger dan de inflatie, die het CPB overigens hoger raamt. Dus dan zou je zeggen, als je inkomen gemiddeld genomen harder stijgt dan de prijzen, dan zou je koopkracht in principe moeten gaan stijgen. Dus we hebben te maken met Nederlandse huishoudens die wonen en werken in een goed draaiende economie, die zien hun inkomen gemiddeld genomen harder stijgen dan de inflatie. En om meer uit te geven, moeten ze interen op hun spaargeld. Ik vind dat een hele rare combi. Want dat spaargeld wat je hebt, wij met z'n allen ruim 550 miljard euro op dit moment, dat spreek je natuurlijk aan, daar is het ook voor, in een omgeving waar het niet zo lekker gaat. Dus de economie groeit niet, of nauwelijks. Recessie maak je misschien mee, de werkloosheid stijgt. Daar is geen sprake van.
7: Ja, overigens kiest de minister Heijnen, dat past ook wel bij zijn rol, voor een andere formulering. Hè? Die zegt, iets wat minder erg is dan verwacht is nog geen meevaller. Maar nee. Jij vindt het wel keurige cijfers. Jij vindt het een geweldige economie.
17: Nou ja, Als je kijkt naar wat zich allemaal in de wereld afspeelt, als je in de wetenschap dat Nederlandse economie relatief open economie is, dan is 1,4% in zo'n omgeving gewoon hartstikke goed.
7: Maar we nemen een aanloopje, jij neemt een aanloopje om het te gaan hebben over waarom die koopkracht dan onder druk staat en waarom die spaarrekening moet worden aangesproken. Nogmaals, de lasten nemen toe.
17: Nou ja, 3,8% gemiddelde loonstijging bij een inflatie van 2,8% en toch koopkracht achteruit. Ja, hoe komt dat? Lastenstijging. Het CPB zegt daarover, huishoudens gaan meer loon- en inkomstenbelasting betalen. Enerzijds omdat de grenzen van de schijven niet gecorrigeerd worden voor de inflatie. Dus je komt eerder in een hogere schijf terecht.
7: Ja, die is lekker, hè?
17: En de tarieven gaan ook nog eens omhoog. Dus dat is gewoon, de eerste is heel stiekem, de tweede is gewoon heel open. Maar beide hebben als gevolg dat je meer gaat betalen voor je inkomstenbelasting. Maar dit zegt dus ook dat onze overheid allemaal groter wordt.
7: Maar er wordt ook iets gedaan met dat geld, hè? Want Defensie, daar hoeven we misschien al te zeer over na te denken.
17: Er is niks voor gedaan. Ik zoek alleen naar een verklaring waarom onze koopkracht achteruit gaat bij een prima economische groei en loonstijging die gemiddeld genomen hoger is dan de inflatie. En dan kom je toch erop uit dat de overheid groter wordt. Want onze overheid gaat 46,3% van het BBP uitgeven. Dat was in 2022 43,3%. Dus ruwweg hebben we het over een toename van 35 miljard euro. Nou, dan reken dat maar uit. Dan heb je het over heel snel 2000 euro per persoon extra. Ja, en dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. Vandaar die hogere heffingen.
7: Maar
17: hogere
7: de zaken die het Centraal Planbureau er echt met nadruk nog even uitlicht zijn defensie, sociale zekerheid. We hebben natuurlijk ook wat vakbonden in actie gezien de afgelopen maanden. Ja. Zaken die niet door konden gaan. Ja. En het oplopen van de rentelasten. Ja. Als je dat nog eens eventjes aan een nadere beschouwing onderwerpt. Defensie logisch?
17: Ja, logisch.
7: Sociale zekerheid?
17: Nou, dat is altijd logisch in dit land, dus prima.
7: In dit
17: maar
7: land?
17: Ik maak mij toch grootste zorgen over die renteuitgaaf. En de reden waarom ik me daar grootste zorgen over maak is, kijk, in theorie kun je als overheid besluiten om minder uit te geven aan defensie. In theorie althans kun je als overheid besluiten om minder aan sociale zekerheid uit te geven. Maar minder uitgeven aan rentelasten, dat kan niet. Want je hebt gewoon te maken met rentestanden op financiële markten. En die rentelasten lopen ook op. Wij, de Nederlandse overheid betaalt in 2024 ongeveer 8 miljard euro aan rentelasten over de staatsschuld. En dat loopt naar verwachting op naar 17 miljard euro in 2030. Dus ook weer ettelijke honderden euro's extra last voor de huishoudens die dat linksom of rechtsom toch zullen moeten leveren aan Den Haag. Want de rentelasten moeten betalen. Ja, in theorie kun je zeggen, we betalen geen rente, maar dan heb je als land een heel groot probleem.
7: Maar dat is een
17: probleem.
7: Extra stimulans om netjes te blijven begroten.
17: Zeker. En bij dit alles, nog even één ding, belangrijk ding wat ik dus miste over inflatie. Daar schrijft CPB over. De inflatie neemt toe door hogere energie- en brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Iran en Oekraïne. Ja, in andere landen hebben ze daar ook last van natuurlijk. En toch is volgens website globalpetrolprices.com, wie is er nog niet geweest, een bezoekje aan de benzinepomp alleen in Hongkong, Malawi, om een of andere reden, en Israël duurder dan hier bij ons. Daar komt inflatie vandaan. En inflatie komt dus vandaan omdat onze overheid niet kleiner wordt, omdat die dus steeds groter wordt. En dat is weer het gevolg van het niet willen kiezen. Als je meer aan defensie moet uitgeven, en dat begrijp ik ook, dan overweegt de Nederlandse overheid niet eens om te gaan kijken waar kan het ergens anders minder. Maar de enige overweging is, bij wie kunnen we de rekening neerleggen? En ik maak me voor de toekomst zorgen, want we zijn begonnen met dat we geweldige economische groei hebben, onder andere gedragen door de Nederlandse huishoudens, de motor van de economie, huishoudelijke consumptie. Maar ik maak mij wel zorgen over hoe lang doet die motor het straks, gegeven alles wat op die huishoudens komt. En iedereen die in een voertuig wel zit weet, als je je motor niet onderhoudt, dan gaat het heel snel fout.
7: Marine Le Pen. Die moet je kiezen. Marine Le Pen komt zo meteen pas. Tot later deze week.
18: Blik op de wereld.
7: Marine Le Pen komt nu al. De vraag is even of ze president wordt. Volgend jaar verkiezingen. En als zij president wordt in Frankrijk, dan wil ze de grondwet aanpassen, schrijft Le Monde. De politica van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National wil daarover een referendum uitroepen. Onze Europa-verslaggever Michael van der Doorn is hier. Goedemiddag.
19: Goedemiddag, Thomas.
7: Wat wil ze veranderen?
19: Nou, we weten al langer dat het Rassemblement Nationaal de grondwet aan wil passen. Al sinds 2022 staat dat vrij prominent op de agenda van die partij. En Le Pen wil de waarde van radicaal rechts, eigenlijk heel kort gezegd, in de grondwet verwerken. Hoe ziet dat er dan ongeveer uit? Een paar dingen. Natuurlijk eigenlijk het einde van het asielrecht. Veel strengere regels daarvoor. Ze wil het droit du sol wil ze afschaffen. Dat is een principe waarbij als je op Frans grondgebied wordt geboren, je ook onder bepaalde voorwaarden Franse nationaliteit kan verkrijgen. Ze wil allerlei soorten nationale voorrang, zoals ze dat noemt. Dus voorrang voor de Fransen bij toegang tot woningen, toegang tot banen, openbare diensten en sociale voorzieningen. Dus nou ja, eigenlijk haar waarde van haar partij vastgelegd in de Franse grondwet.
7: Er zit misschien nog een verschil tussen iets willen en iets mogen. Want dat mag dit zomaar?
19: Ja, op zich mag je als Frans president de grondwet wel aanpassen. Dat moet dan via, en we gaan een klein beetje technisch worden, Thomas, via het artikel 89. Initiatief ligt bij de president. Of kan ook bij leden van het parlement liggen. En dan moet dat moet met meerderheid goed worden gekeurd door beide kamers. Dan moet de tekst via een referendum voor worden gelegd aan het parlement. Dus dat kan wel, maar je moet dus wel een meerderheid hebben. De laatste keer dat dit is gebeurd, de grondwet is aangepast, was in 2024. Dat ging toen over de abortuswetgeving. Die werd toen in de Franse wet verankerd. Dat is de legale weg.
7: Is ook weer geen eeuwigheid geleden.
19: Nee, het is helemaal niet lang geleden. Maar dus het kan wel via artikel 89. Maar Marine Le Pen vreest dat zij die meerderheid niet kan behalen. Dus dat is wel een probleem.
7: Oké, route B.
19: Route B. Zij wil een ander artikel gaan gebruiken. Artikel 11. En dat is een wet die, waarmee een president gewoon een referendum kan houden. Wel over wetten, bepaalde onderdelen van de wet. Bijvoorbeeld over de organisatie van de overheid. Over hervormingen op het gebied van economische voorzieningen, sociale voorzieningen, milieubeleid. Of over openbare diensten die daarover gaan. Alleen je mag dat eigenlijk niet gebruiken om de grondwet zelf te wijzigen. Eén iemand heeft dat wel eerder gedaan, namelijk Charles de Gaulle. In 1962 ging toen over de invoering van de rechtstreekse verkiezing van de president. Hij heeft het ook nog een keer geprobeerd in 1969. Dat werd toen niet aangenomen. Maar ja, hij heeft het dus wel een keer gedaan. En daarom zegt Le Pen, dat mag ik ook.
7: Ah, oké. De reacties op dit moment?
19: De reacties zijn niet al te positief. Een oud-secretaris-generaal van de Constitutionele Raad in Frankrijk, die noemt het idee van Le Pen een dubbele staatsgreep. Zowel als inhoud als qua vorm. Of sur le fond et sur la forme. Klinkt toch beter in het Frans?
7: Ik vind heel veel dingen beter klinken in het Frans.
19: En nou, verschillende experts, en die komen ook aan het woord in dat stuk van Le Monde, die zijn het er in ieder geval over eens dat als dit zou lukken, de grondwet echt ingrijpend zou veranderen. Ze zijn het er ook over eens dat artikel 11 niet de juiste weg is.
7: Nou, goed om te weten wat de oud-secretaris-generaal van de Constitutionele Raad ervan vindt. Maar wat denk jij? Gaat het lukken?
19: Toch een belangrijke meneer in Frankrijk. Ze loopt in ieder geval tegen een paar obstakels aan. Ten eerste is het, en dat geeft ze zelf ook toe, of ze überhaupt een meerderheid kan krijgen voor haar plannen. Stel dat zij verkozen wordt als president, dan heeft ze daar in ieder geval wel een meerderheid voor gekregen. Maar de vraag is een beetje of ze dan ook voor het veranderen van die grondwet genoeg steun krijgt onder de bevolking. Als ze de route via artikel 11 kiest, waar ze nu toch op lijkt te hinten, dan kan ze op verzet stuiten van die Franse Constitutionele Raad. In 1962 is het de Gaulle dus wel gelukt. Maar toen had die Constitutionele Raad veel minder bevoegdheden. Dus die zijn sinds 1962 heel wat gegroeid in wat zij mogen. En er zal vast dus ook verzet klinken vanuit die hoek. En het kan ook nog eens een keer in strijd zijn met het Europees recht. Met name het invoeren van vergaande beperkingen op de rechten van vluchtelingen, dat is in strijd met Europees recht. Dus daar kan ze misschien ook nog wat moeilijkheden treffen.
7: Maar wat is nu haar status eigenlijk? Want ik ben een paar weken op vakantie geweest, geef het meteen toe, maar ik meen me toch te herinneren dat zij schuldig werd bevonden en toch mocht deelnemen aan de verkiezingen.
19: Ja.
7: Wat heeft dat gedaan met haar publieke performance?
19: Ja, tot nu toe is er niet zo heel veel veranderd wat dat betreft. Eigenlijk, raar genoeg. De verwachting is toch wel dat rechts, of Rassemblement Nationaal in ieder geval als partij, veel gaat winnen richting de verkiezingen die waarschijnlijk volgend jaar in het voorjaar zullen zijn. Dus Macron gaat het ja, nee. Neemt het zeker serieus, ja. Dit soort, ja. Deze dreiging van deze hoek.
7: Michael van der Toorn, onze Europa-verslaggever. Dank jou, Blik op de Wereld.
18: De zakenlucht.
7: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Kelen wordt even geschraapt. Shimo Verbaan is hier van 4Parties en Jos Versteeg van Insinger Gillissen om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. En Jos, we beginnen bij de techbedrijven en de balansen van die techbedrijven. Want dat is natuurlijk belangrijk voor analisten. Hoe staan bedrijven ervoor? Krijg je daar goed zicht op?
20: Eigenlijk niet. Er zit een hoop verstopt. Maar je hebt wel een aardig idee hoe het er ongeveer uitziet. Die bedrijven die hebben een heleboel financiering gedaan voor die AI, de datacentra. Buiten de balans om, off balance heet dat. En dat bedrag is ongeveer 3 keer zo hoog als de schuld die er nu al bij die bedrijven op de balans staat.
7: Dat weten we wel. We weten wel ongeveer de omvang van die bedragen.
20: Ja, precies. We hebben bij bijvoorbeeld als je Meta Platforms neemt, die heeft 347 miljard buiten de balans omstaan. En dat zijn dan datacenters. Ze zijn een heel groot datacentrum aan het bouwen. Hyperion in Amerika. En het is ongeveer zo groot als de binnenstad van Amsterdam. Kost ongeveer $50 miljard. En dat mogen ze buiten de balans houden, omdat ze pas in 2029 een contract, het leasecontract ingaat. En dat is dan voor 4 jaar.
7: Dus het is legaal.
20: En dat loopt, ja, dat is best wel snel. En dat loopt dan 20 jaar. Dus ze kunnen dat 5 keer 4 jaar verlengen. En Meta zegt van ja, wij zijn van plan om dat gewoon te leasen. En we gaan het contract niet opzeggen. Want daar zit de crux. Als zij dat contract opzeggen, dan moeten zij de obligatiehouders die het gefinancierd hebben vergoeden. Dus daar zit de crux. Omdat ze zeggen van nou ja, we kunnen dat waarschijnlijk wel doen. Hoeven ze het niet op de balans te zetten nog. Dat hoeft dus pas na 2029, sorry.
7: Maar doet dat echt iets met hun financiële positie? Dus ja, als je dit in ogenschouw neemt, ziet het er dan heel anders uit.
20: Precies, daar heb ik dus bij Meta even goed naar gekeken. En ja, dat is een ratio, ik weet niet of het iedereen wat zegt, maar wij kijken heel sterk naar net debt to EBITDA. Dat is eigenlijk hoeveel keer de schuld het bedrijfsresultaat is. En dat moet zo ongeveer 3 keer zijn. Dat is wel redelijk gezond als je een redelijk stabiele inkomstenstroom hebt. En daar zit Meta Platforms dan ongeveer op. Nou, dat betekent wel dat het een heel ander bedrijf is dan vroeger. Vroeger waren het bedrijven met een enorme cashflow. Een enorme hoeveelheid cash. En nu zijn het bedrijven toch wel met een aardige schuldpositie. Ja. En dan kun je je afvragen, de crux van, is dat nou erg? Ja, kijk, een paar jaar geleden klaagde iedereen van dat die bedrijven alleen maar een zak met cash waren en ze eigenlijk niet wisten wat ze met hun geld moesten doen. En nu weten ze wel wat ze met hun geld moeten doen. En dan loopt iedereen te zeggen van ja, het is zo.
7: Hoeveel worden nou werkelijk geklaagd? Want ik hoor ook wel die geluiden, dat er wordt gekeken naar de cashflow en hoeveel er nog vrij beschikbaar is. Maar doet het al iets met de koers?
20: Nee, absoluut niet. Nee.
7: Waarom?
20: De markt is er inderdaad. Nou, je ziet wel ietsjes een teruggang, maar het mag niet echt een naam hebben. Want er speelt nog wat anders, maar daar kunnen we het zo meteen nog wel even over hebben. Waardoor er wel wat twijfel is over het verdienmodel. Ja.
7: Shimo, welkom.
21: Dankjewel.
7: We duiken meteen ook een beetje jouw wereld in. Hoewel, net even anders. Je wil het graag hebben over een freelance platform. 9 andere bedrijven ook, die via dat platform mensen inhuurden, arbeidskrachten inhuurden. Ja. En boetes hebben gekregen van
21: eindelijk
7: de arbeidsinspectie. Ha, een zucht van opluchting, ja.
21: Nou, ik denk dat daarom heb ik dit artikel meegenomen. Ik denk dat waar voor mij straks zullen erop ingaan, maar veel ruis zit, is dat heel veel bedenken in Nederland. Handhaving is slecht. Het is allemaal interpreteerbaar. En daar zit gewoon, dat is moeilijk voor ondernemers als er veel ruis op de lijn zit richting of vanaf de overheid.
7: Maar wat hier gebeurt is, dat heeft te maken met het feit dat er toch uiteindelijk wel keurmerken worden ingeroepen om ervoor te zorgen dat niet iedereen kan zeggen, ik ben vanaf nu uitzender, ik heb het op de gevel staan, dus vertrouw me maar op mijn blauwe ogen. Er wordt een autoriteit volgens mij ook opgericht om ervoor te zorgen dat het wordt gehandhaafd. En blijkbaar heeft het nu al een bepaalde corrigerende werking.
21: Ja, maar waar bijvoorbeeld deze handhaving voor heeft plaatsgevonden is ongeveer de eerste boete die er echt voor is gevallen. Dit is een wet die in 2025 1 januari ingebracht is. En er valt nu de eerste boete. En het moet nog maar blijken dat dat is vanwege schijnzelfstandigheid. Dus als we nu vanaf 1 januari volgend jaar een nieuwe wet van joh, we maken het wat lastiger voor uitzendbureaus. Wat top is, groot voorstander.
7: Er zijn heel veel uitzendbureaus. De aantallen ben ik even kwijt, maar tienduizenden.
21: Ja, 16.000 zonder certificaat.
7: Ja.
21: Dus dat is gewoon veel te veel. Dus het is goed dat we dat aanpakken met elkaar. Alleen dan roepen ze nu al, dan gaan we een jaar later pas handhaven. Nou, dat moet nog blijken. Dus het is leuk dat die wet er volgend jaar is. Maar
7: heb je veel last van bedrijven die buiten zicht van wat dan ook opereren?
21: Nee, ik heb er weinig last van. Het maakt natuurlijk gewoon in de markt wel oneerlijke concurrentie. En dat is zonde. Dus ik heb er geen last van. Ik denk dat de opdrachtgevers met wie ik werk ver weg blijven van dit soort partijen. Dus daarom zit ik wel goed. Maar het is zonde dat we de markt zo vertroebelen.
2: Maar waar gaat het dan mis? Want er zijn al eerder initiatieven ontplooid om ervoor te zorgen dat dit een beetje binnen de perken blijft. Volgens mij is er ook wel gelobbyd voor uitstel van bijvoorbeeld...
21: Ja, uiteraard.
2: Ja. Nou ja, maar jij moet het nu nog maar zien.
21: Ja, ik moet het nog maar zien. Ik ben wat dat betreft heel sceptisch als het met de overheid te maken heeft. Waar gaat het mis? Ik denk dat wij heel erg goed zijn in het bedenken van wetten. Maar dat we daarna ook heel erg aan het is bedacht, het is er. Volgens, je ziet het bij de wet omtrent schijnzelfstandigheid. Rechter 1 besluit dat Temper geen uitzendbureau is. En rechter 2 zegt het is wel een uitzendbureau.
2: Ja, dat duurt al jaren inmiddels.
21: En natuurlijk. Ondertussen wordt het nu weer hoger beroep. En dan zitten we straks in 2028. En dan moet er weer een vonnis komen. Terwijl die wet uit 2025 komt. En we weten nog niks. En ondertussen wordt er wel van onder andere mijn bureau verwacht. Stop met ZZP. Of een ander zegt ik ga wel door. Dus je hebt constant verschillende versies van één wet.
2: We gaan naar open source modellen. En die kunnen ook uit China komen. En dan zijn ze voor iedereen beschikbaar.
20: Ja, dat klopt. En dat is de reden voor zorg. Daar zag je dat de koersen van een aantal van die grote technologiebedrijven wat onderuit gingen. Men dacht van, als je dan zo'n model gratis kan downloaden, dat je dan enorme concurrentie hebt. Hè? Want je hoeft dan geen tokens meer te betalen. Je kunt het gratis gebruiken.
2: En die tokens worden steeds duurder.
20: Ja, die worden steeds duurder. En, ja, dat klopt inderdaad. En ze worden ook heel veel gebruikt door bedrijven. En bedrijven hebben daar ook in toenemende mate problemen mee, omdat die kosten zo hard oplopen. Maar ja, er zit ook nog wat anders aan. Dus aan de ene kant is dat een bedreiging voor die AI-bedrijven. Dat er dus forse prijzen er komt. Je ziet het ook wel, dat die prijzen voor tokens wel lager worden.
2: Tegen gratis is het denk ik ingewikkeld concurreren.
20: Ja, dat klopt inderdaad. Maar daar zit ook de truc. Het is niet echt gratis.
2: Aha,
20: die Amerikaanse open source bedrijven, of open weight bedrijven moet je eigenlijk zeggen, omdat ze alleen de gewichten van de parameters geven. En je kunt dat dan zelf op model nog enigszins aanpassen. Maar het is wat anders dan alleen maar software. Want je hebt wel rekencapaciteit nodig. Je hebt wel opslagcapaciteit nodig. Dus als je dan dat model hebt, je moet het ergens opslaan. Een model van 5 biljoen parameters. Dan sla je niet op een laptopje op. Daar heb je echt wel een flinke server voor nodig. En dat bieden ze dan aan. Dus daar verdienen ze dan wel geld mee. En daar zit denk ik ook wel het geld. En dat zag je ook.
2: Maar dus voor wie verder leest, hoeft zich ook geen zorgen te maken over die Amerikaanse techbedrijven die hier dan last van zouden kunnen krijgen.
20: Nee, dat klopt ook wel. Want je ziet ook dat heel veel techbedrijven er ook actief voor zijn. Hè. Die zeggen van ja, dat is prima, dat moet je niet te veel beperken, want dat is juist goed. Want een van de dingen die erachter zit is de zogenaamde Jevons-paradox. Dat als dingen veel goedkoper worden, dan gaat men het meer gebruiken. En dan groeit het alsnog, dan wordt al die capaciteit die men eerst dacht dat het te veel was, toch gebruikt. Dat zag je bij de goedkope bandbreedte met dataverkeer. Je zag het bij opslag. Toen opslag steeds goedkoper werd, en dat speelt nog steeds zo. En opslag of cloud gebruik, dat neemt ook nog steeds toe en dat wordt ook steeds goedkoper. Dus ja, dat is een heel normaal proces. Dus ik zou er niet al te bang voor zijn. Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat die Chinese bedrijven, dat veel bedrijven zin hebben om hun data in China op de servers te zetten. Dus ik denk niet dat veel bedrijven dat doen. Dus daar hoef je niet zoveel concurrentie van te verwachten. Maar ja, het speelt wel natuurlijk. Want kijk, bedrijven brengen dat in lagen. Van de moeilijkste taken, daar kopen ze de duurste modellen in. En modellen die ietsjes eenvoudiger zijn, of iets met processen die met eenvoudigere modellen kunnen, die doen ze dan met goedkopere modellen.
2: Jos Versteeg van Insinger Gillissen, dankjewel en tot volgende week. De AEX staat in de plus, mag niet heel veel naam hebben, zo'n 0,2% op 1119 punten om 1 uur meer van onze beursnerd. En straks een uitgebreider gesprek met Simon Verbaan, eigenaar van horeca-uitzendbureau 4 Parties. Nooit eerder kreeg hij zoveel bedrijven bijna in de aanbieding om over te nemen. Waarom toch? Je hoort het straks in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius,
1: verzekerd van betaling.
3: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
22: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
23: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
26: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
27: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
28: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
29: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriese van de ANWB. Vertraging bij de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file en een half uur vertraging. 10 minuten extra op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. 4 kilometer file bij Bavel. En ook aan de grens wordt er gecontroleerd op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Baren bij 34.4. Op de A9 Alkmaar Amstelveen controle bij Heemskerk bij 56.8. En ook controle op de A28 Groningen Zwolle bij Groningen Zuid bij 195.9.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
31: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daarom gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit uw regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Op de eerste schooldag na de zomervakantie vraagt Veilig Verkeer nog maar eens aandacht voor fietsende kinderen. Fietsen gaat ze steeds slechter af, omdat kinderen vaak met de auto of bakfiets naar school worden gebracht. Volgens Veilig Verkeer kan je nooit te vroeg zijn om kinderen zelf te laten fietsen. En minister Karremans vindt dat ook. Op Sicilië, bij de vulkaan de Etna, is een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. Hij was aan het wandelen waar het niet mag en werd in een zware storm door de bliksem getroffen. De Etna barstte vorige week uit en dat trekt veel toeristen die de lava van zo dichtbij mogelijk willen bekijken. Er zijn 2 minderjarige jongens opgepakt voor de explosie vannacht in Zaandam. Door die klap werd de achtergevel van een appartement weggeslagen. Het huis was op dat moment leeg, maar bewoners eromheen moesten tijdelijk weg. Na de explosies werden de jongens ontdekt in een auto. En voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard zit het wielerseizoen erop. Vorige maand viel hij in de 5e etappe van de Tour de France en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij heeft nog zoveel last dat hij voorlopig niet op topniveau kan rijden. En dus richt ik me op volgend jaar, zegt Vingegaard. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het personeel van horeca-uitzendbureau 4 Parties loopt rond op Schiphol, in de Johan Cruijff Arena en in de hotels van Hilton. Waarom nemen die grote bedrijven het personeel niet gewoon zelf in dienst? Straks hoor je het in BNR Zaken doen.
32: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
33: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
34: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
35: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
36: Van Rijksmonumenten
0: tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Horeca uit zijn bureau 4 Parties kreeg in 2 maanden tijd maar liefst 6 concurrenten in de aanbieding om over te nemen. Wat zegt dat over de staat van de uitzendbranche? Behoefte aan flexibele arbeidskrachten is er in de evenementenwereld in ieder geval wel. Zoals tijdens de allerlaatste Dutch Grand Prix in Zandvoort komend weekend al. Want dan lopen er per dag 1300 collega's van 4 Parties rond op het circuit. Wat betekent het wegvallen van het grootste sportevenement van Nederland voor het uitzendbureau? Te gast is Simon Verbaan, eigenaar van horeca uitzendondernemingen 4 Parties. En daar mogen we ook Misan Plas onderscharen. Welkom.
6: Dankjewel.
2: Hoe belangrijk is zo'n groot toonaangevend evenement zoals de Dutch Grand Prix en het feit dat dat dan na komend weekend wegvalt?
6: Zonder op heel veel tenen te willen stappen, uiteindelijk voor ons niet zo belangrijk. Ik denk dat het is, ja, qua prestige en qua hoe gaaf dit is, is natuurlijk mega. Ik denk dat iedereen bij ons super enthousiast is hoe leuk dit is. En ons personeel, het feit dat je er 1300 op een dag vindt, dat zegt ook wel wat natuurlijk over het event zelf.
2: Ja, want vaak is het een beetje schrapen, maar voor de Grand Prix komen mensen in bed nog wel uit.
6: Als je 1300 mensen moet vinden om op één dag op het strand te werken als uitzendbureau, dat gaat niet worden. En zo zijn er wel meer plekken te bedenken. En ik denk toch de laatste editie, dat heeft iets romantisch.
2: Hoe groot is dan het bestand? Want 1300 mensen die werken op die plek. Heb je dan het reservoir wel zo ongeveer uitgeput? Of kunnen jullie rekenen op heel veel meer?
6: Nee, zeker. Dus we hebben hier echt wel iemand die het echt dedicated doet. Die neemt ook veel mensen aan die eigenlijk helemaal niet bij ons werken. Die zeggen van, joh, leid mij op voor dat weekend. Die mogen zich dan aanmelden met bepaalde ervaring als ze maar alle dagen kunnen werken. Nou, dat kan. We hebben ook ondersteuning van andere labels binnen ons bedrijf. Van andere partners. Dus er gaat gewoon komt zoveel organisaties zijn hiermee bezig. En zeker uitgeput, ja.
2: En die willen dan wel onderdeel zijn van het geheel. Die willen wel werken rond en op dat circuit.
6: Ja.
2: Maar wat maken ze dan mee van zo'n dag? Heb je daar ook een eerlijk beeld van geschetst?
6: Ja, en hebben we een eerlijk beeld geschetst. Waarschijnlijk met een mooi randje eromheen. Maar dat is natuurlijk ook op ieder festival. En sterker nog, als jij in de VIP gaat staan van van F1... dan is ook de vraag, wat krijg je er echt van mee? Kan je niet beter thuis op de bank zitten? Maar je komt daar voor de sfeer. Je komt daar voor de ervaring. En die is er. Die is er zeker weten.
2: Maar de belofte die jullie richting opdrachtgevers maken is dat mensen ervaren zijn, ja, flexibel zijn, dat ze weten wat ze doen. Ja. Dat moet je hier dus een beetje loslaten.
6: En er is ook heel veel plek voor mensen die net wat minder opgeleid zijn, waar we net wat minder, als jij iemand inderdaad naar een 5-sterren hotel stuurt, dan moet je echt kunnen weten, die heeft een training gehad op maat, die heeft een profiel, we weten precies wat we sturen. Als je 1300 uitzendkrachten stuurt, dan heb je er genoeg ook nodig die eigenlijk lekker daar kunnen beginnen en met een beetje schouders eronder.
2: Ik vroeg het me wel in de brede zin af, want ik ben natuurlijk ook eens rond gaan kijken en heb mijn blik eens over de vacatures laten gaan. En dat varieert nogal, ja, van of ik wilde werken als winkelmedewerker in de Bijenkorf in Utrecht,
6: ja,
2: of dat ik toch in de horeca wilde werken op, ja, een vakantiepark.
6: Ja.
2: En bijvoorbeeld als ik wil werken op een vakantiepark, dan is het al best wel wat als ik gastvrij ben en enthousiast ben, als, ja, ik communicatief vaardig ben. Maar daar zag ik dan niet heel duidelijk ook nog een belang voor uitgebreide horeca-ervaring, diploma, certificaten. Dat hoeft niet per se.
6: Nee, iedereen moet ergens beginnen. En wij zijn als bureau heel erg bereid om heel erg te gaan investeren in mensen die aangeven, we willen lekker veel gaan werken. Dus we hebben ons eigen restaurant waar we onze trainingen doen. We hebben samenwerking met mooie hotels waar we trainingen doen. Dus we zitten best wel hoog in op die trainingen. En tegelijkertijd zijn we ook heel eerlijk naar onze opdrachtgever. Als iemand de hele zomer bij jou komt werken, dan vind jij het niet erg dat hij de eerste 2 dagen eventjes wat meters moet maken.
2: Want hoe is die verhouding? Vind jij überhaupt genoeg mensen? Ik weet niet wat gezond is. Ik zag 96 vacatures, ja, en 18 vaste banen.
6: Ja.
2: Waar jullie, ja, nog naar op zoek waren.
6: Ja, ja.
2: Nou, succes ermee.
6: Ja, ja, het lukt ons eigenlijk altijd wel. Ik denk dat dat ook de reden is dat we zo hard groeien. We zijn wel echt heel goed in het vinden van het juiste personeel. Dus het is ook wat dat betreft oneerbiedig gezegd een soort mensenfabriek. Wat wij iedere week aannemen is gigantisch.
2: Wees welkom.
6: Ja, ja, wees welkom, zeker. Maar we investeren investeren er wel in. Alleen de aantallen zijn gewoon fors. En we zijn geen boutique uitzendbureau meer. Dus het gaat om landelijk nemen we de 300 per week wel aan. En dat komt zoveel bij kijken. Omdat ja, de een moeten we heel goed opleiden. En de ander zegt, joh, maak je geen zorgen, ga lekker beginnen.
2: Maar het was veel kleiner. Als je van een boutique uitzendbureau maatwerk gaat naar de mensenfabriek waar je het nu over hebt.
6: Oneerbiedig. Ja.
2: Oneerbiedig. Ik zeg het nog een keer. Ik zeg het jou na. Dat is wel belangrijk. Ja. Maar heb je zelf dan ook afscheid moeten nemen van een bepaalde kwaliteit die je in eerste instantie altijd wilde borgen?
6: Nou, ik denk dat is ook gelijk waar wij een andere belofte doen. Dus heel veel in Nederland kan je kiezen. Je bent of goed of je bent groot. Het zijn weinig partijen die zeggen, oh, die zijn groot, dus die kunnen ook goed. Een sales pitch van een boutique uitzendbureau tegen mij zal zijn, ja, maar hoe kan hij nou ooit 4000 uitzendkrachten op niveau brengen? Door meer mensen aan te nemen. We hebben ook meer kapitaal. We hebben meer slagkracht. Dus
2: is het minder goed geworden?
6: Op sommige plekken wel, omdat de opdrachtgever exact daarmee instemt. Maar wij zijn nog steeds het enige uitzendbureau dat op hoog niveau en in die volumes een 5-sterren hotel in Amsterdam kan bedienen en daar 80 man op een diner kan zetten. Geen enkel ander uitzendbureau kan dat op niveau. En daar staan wij achter, daar geloven we ook echt in. En dat zien we ook, want dat in de praktijk zijn we ook die partij die daarvoor gevraagd wordt.
2: Wat is jullie ideale klant? Wat wil die van jullie? En wat leveren jullie dan?
6: Regelmaat. Dat is de ideale klant. Want het maakt ons. Wij zeggen ja op eigenlijk alles. Dat is een beetje de vloek en de zegen. Dus wij vinden het leuk als we bellen, uitdaging. We hebben eigenlijk weinig ervaring nodig. We hebben handjes nodig. Zeggen we let's go. Hartstikke leuk. En als iemand zegt van joh, we willen wel samenwerken, maar we verwachten wel the sky's the limit. Dan gaan we daar. Dan zetten we daar een andere ploeg op.
2: En dat is nooit bluff, dat kun je altijd waarmaken.
6: Dat is een zelden bluff. Dat is, ja, zeg nooit,
2: oh
6: nooit
2: jongens,
6: bluff.
2: Ik ben nu zo benieuwd naar het treinongeluk.
6: Nee, het gaat hartstikke goed. En ik denk dat de kracht is dat het ons altijd lukt.
2: Je zegt altijd ja.
6: Ja.
2: Terwijl je niet altijd zeker weet of je het kunt leveren. Althans,
6: maar het lukt ons altijd. En het lukt ons al jaren en jaren. En we zijn eigenlijk nog nooit een opdrachtgever verloren. En ik denk dat dat ook wel is waar ons zelfvertrouwen vandaan komt. Het feit dat wij tegen onze opdrachtgevers kunnen zeggen, we zijn nog geen hotel, nog geen vakantiepark verloren. Iedereen wil met ons samenwerken. In het ergste geval gaat er een keer iets mis. Dus daarom zeg ik ook niet, ik zeg nooit nooit, dat zou een leugen zijn. Maar we doen het supergoed. Mijn mensen weten precies wat er verwacht wordt. En die missie is heel duidelijk.
2: Ja. Je bent geen klanten verloren, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de catering, dan wordt er volgens mij wel als een gek geconsolideerd.
6: Ja.
2: Ik heb hier wel eens mensen die dan net zijn overgenomen of soms in de gelukkige omstandigheid verkeren dat ze hebben overgenomen.
6: Ja.
2: Dat betekent wel dat jullie klanten, dat worden er wel minder. Ze worden groter, maar het zijn er minder.
6: Nou, dat klopt precies wat je zegt. Het is sowieso een consolidatiemarkt, denk ik. Niet alleen in de horeca, ik denk dat overal. Bij ons zeker merkbaar. Nou, daar komt ook in de uitzendland zie je het ook veel. Veel partijen gaan of zijn aan het verdwijnen. Ik verwacht de komende jaar nog veel meer. En dat zie je ook bij mijn opdrachtgevers, zeker. Daar kunnen heel veel voordelen juist in zitten.
2: Krijgen die daardoor ook meer onderhandelkracht als ze met jou om de tafel zitten? Want zij worden groter. Jij wordt ook groter, maar toch.
6: Ja, zeker. Ja, om ons. Onze positie wordt wellicht groter als we samen gaan. Want we soms bij mijn grootste opdrachtgevers, de top 2, die zijn samen gegaan.
2: Je hebt een top 2. Ook jouw twee grootste klanten gingen ook nog eens samen.
6: Ja. Succes. We hadden Kompas en Formaat. We zijn met allebei de opdrachtgevers zijn we supergoed. Hele fijne relatie mee. De een kocht de ander.
2: Maar dat Kompas, dat is volgens mij dan wel heel erg uit de kluiten gewassen, toch?
6: Ja, het is een onwijs beest, maar wel een heel gaaf beest. Want ze doen het wel. En ze kopen een formaat dat onwijs gast aan het geven is, weer een hele andere cultuur heeft. Ja, ik ben de laatste die dan kan zeggen dat het niet interessant is.
2: Dus nee,
6: dat,
2: maar het is natuurlijk nog steeds wel interessant. Alleen je zou je kunnen voorstellen dat zij zo groot zijn geworden, dat zij meer over jou te zeggen krijgen of voor hun interessante tarieven kunnen afdwingen.
6: Ja, maar en terecht. Zo ervaar ik dat ook. Dus als zij zeggen, maar we gaan nu twee keer zoveel doen. Zeg, ik snap dat je nu met mij gaat praten over het tarief. Dus dat doen ze ook en dat doen we ook. En dat is een heel eerlijk gesprek. En ze hebben groot gelijk. Zou je het niet doen?
2: Ik las een eerder interview met jou waarin je zegt, ik ben niet alleen een ondernemer, ik ben ook een overnemer. Dus jij zit zelf ook regelmatig in die positie. Wanneer ben je een overnemer? Wat moet je dan hebben?
6: Als mens of als bedrijf, waarom we het doen? Ja, ik denk, persoonlijk doe ik het omdat het echt super interessant is. Ik denk dat ik ben heel jong begonnen met ondernemen. En eigenlijk toen de tijd spraken uitzendbureaus niet samen. Dus dat was gewoon, eigenlijk vind je eigen wiel uit. Nou, als ik kijk hoe ik het toen gedaan heb, ik, oh, wat een fout, wat een gekkigheid. En nu neem je een ander uitzendbureau over. Nou, de afgelopen 4 jaar hebben we dat ieder jaar gedaan. En iedere keer krijgen we toch een kijkje in een keuken van de ondernemers. Dus de laatste ondernemers van Mies en Plas, dat zijn onwijs creatievelingen die letterlijk de andere aanvlieggoed hebben dan ik.
2: Maar dat komt voort, tenminste als ik de geschiedenis goed begrijp, uit interesse. Toch eens kijken hoe ze het daar doen. Laten we kennis maken. Ja. Laten we er ook niet al te spastisch over doen. We doen inderdaad zo ongeveer hetzelfde, maar misschien kunnen we ook wel wat van elkaar leren. Maar dacht jij ook al vanaf dat eerste contact, nou ja, in de ideale wereld mondt dit uiteindelijk uit in de overname van het bedrijf?
6: Nee, de allereerste keer dat ik bijvoorbeeld, toen heb ik een van de eigenaar van Mies en Plas een bericht gestuurd van, ik zou het gewoon heel leuk vinden om met jou een koffie te doen. Waarom? Omdat Mies en Plas was een pionier. Niemand was zoals Mies en Plas was. Dat bedrijf dat stond gewoon qua branding en qua bepaalde dingen die ze deden ver boven welk horeca-uitzendbureau dan ook. Wij hebben ons model redelijk gebaseerd op, wat was dat dan? Hoe gaaf? En die cultuur en die mentaliteit, dat was iets wat ik echt wilde. En ik wilde een koffie met ze doen van, joh, hoe gaaf en leuk misschien om tegen jullie te zeggen, ik ben jullie enigszins aan het kopiëren en dat gaat supergoed. Want
2: in welke tijd was dit? Want Mies en Plas heeft inmiddels ook meerdere levens gehad en meerdere fases doorlopen.
6: Ja,
2: toen alweer redelijk goed,
6: alles voor corona.
2: Alles voor corona.
6: En eigenlijk
2: belangrijke waterscheiding.
6: Ja, heel belangrijk. Voor hen is het heel duidelijk, voor corona Mies en Plas, na corona Mies en Plas. En zo simpel is het voor hen. Ik denk dat voor corona, het kon niet op. Alles wat ze deden werd goud. Het was ook echt geweldig. En na corona trokken als eerste de stekker uit. En hebben ze andere keuzes gemaakt.
2: Ja. Maar dat begon dus uit interesse.
6: Ja.
2: En aan het eind van het liedje neem je het over.
6: Nou, in eerste instantie was het een heel leuk koffietje. Precies wat ik ervan verwachtte. Hoe is interessant om met zo'n ondernemer die het al veel langer doet op een ander niveau te kunnen sparren. En eigenlijk een half jaar later kreeg ik een appje van, zullen we nog een koffietje doen? En toen wist ik het stiekem wel. Toen dacht ik, ja, nou snap ik wel wat je waarschijnlijk waar dit gesprek heen gaat.
2: Hey, Mies en Plas, dat is natuurlijk een voornaam voorbeeld. Ook omdat je zegt, nou, wij bewonderen dat bedrijf eigenlijk wel. We hebben het goede gekopieerd.
6: Ja.
2: Nu duidelijk is dat dit jullie strategie is. Jullie route naar groter worden. Wat betekent dat voor jouw telefoon- en appverkeer met concurrerende bedrijven? Of de wat kleinere spelers? Want daar zullen er inmiddels meer van zijn dan grotere spelers.
6: Zeker. Ik denk dat in horeca-uitzendland bungelen de meeste uitzendbureaus rond tussen de 2 en 3 miljoen. In die streken ongeveer.
2: Dat is bungelen geblazen.
6: Ja, ja,
2: dat is net overleven.
6: Veel mensen vinden het nog fijn ook. Ik denk als je het klein houdt, kan je daar best wel leuk op verdienen. Maar de volgende stap richting die 10, en dan moet je meerdere vestigingen hebben. En die is gewoon heel lastig. En dat is altijd een beetje een mijlpaal. Als de meeste uitzendbureaus blijven een beetje 2, 3 miljoen draaien. En dat is netjes. Daar heb je een leuke boterham aan. En wij staan nu bekend door de jaren heen als we groeien keihard. We hebben slagkracht daardoor. Ik herinvesteer graag alles terug in wat we aan het doen zijn. En we kopen ook ieder jaar een uitzendbureau. Dus ook nu zijn er weer gesprekken gaande om toch wel weer een beweging te maken.
2: Met één uitzendbureau? Of zeg je, ik word nu zo plat gebeld, er komt nu zoveel interesse los?
6: Nee, het moet er max één zijn. En dat is
2: waarom? Echt, je bent een overnemer, heb ik net vernomen.
6: Ja, maar ik doe het wel zelf. En dat moment dat ik die beweging doe, ik doe zelf de gesprekken. Er komt ook geen jurist aan te pas. Iedereen kan me voor gek verklaren, dat snap ik. Ik vind dat ook echt leuk. Daar zit mijn leercurve. Ik ga volgens zelf met mijn voeten in de klei staan. Ik ga zelf naar die kantoren toe. Dus meerdere uitzendbureaus. Mies en Plas aanboorden is al echt een onwijs klus. Er komt zoveel bij kijken.
2: Maar waarom doe je het zelf? Want er is een hele industrie over
6: Het
2: overnemen.
6: Ik denk toch dat daar mijn leercurve zit. En omdat ik dat echt leuk vind. En ik maak onwijs veel fouten. Maar dat is wel dat stukje dat ik gewoon uit mijn comfortzone.
2: Maar je hebt nu Mies en Plas overgenomen. Hierna wordt het dan toch, als je het tot Nederland zou beperken, alleen maar makkelijker? Of
6: zeker,
2: dat
6: ik hoop het wel. En dat is niet ten nadele van Mies en Plas. Het is gewoon, het is zo'n sterk DNA en zo'n sterk cultuur. Ga dat maar eens even, wij zijn daarin echt wel anders gebleken. Dus daar waar ik eerst zei, ik denk dat we heel erg op elkaar lijken, is dat gewoon niet waar. Wat het weer heel interessant maakt. Wat dat betreft zijn wij echt een soort arbeidersploeg bij 4Parties. En Mies en Plas is gewoon terecht een soort, het was het toonbeeld, was verwaander van huis uit. Ga dat maar eens even integreren.
2: Ja. Maar dat verwaande, dat is nu jouw bedrijf.
6: Dat is nu mijn bedrijf,
2: daar ga je nu ook over.
6: En dat maakt het
2: en moet je dat voor een deel vasthouden? Omdat mensen bij Mies en Plas ook een bepaald beeld hebben als ze in zee gaan met Mies en Plas? Of zeg je, nee, luister eens, we zijn hier wat meer down to earth.
6: Nou, daar zijn we. Nee, dat wil ik zeker vasthouden. Omdat iets ook iets heel moois heeft. Ik zet me er niet tegen af. Helemaal niet zelfs. Ik vind het bij hotels is wat je. Als je een 5-sterren hotel hebt, ja, dan snap ik dat je.
2: Nee, met
6: je
2: standing hebben.
6: Dan wil je met mise en place samenwerken. Die snap ik. Dus zelfs als ik het hele verhaal vertel van joh, voor parties, 7 keer zo groot, stiekem. Als je mise en place inhuurt, staat ook voor parties. Dat maakt het niet uit. Ze willen mise en place hebben. Dus dat dus
2: vertel je dat verhaal dan? Ja. Waarom is het eigenlijk belangrijk om te weten dat je eigenlijk zaken doet met voor parties?
6: Omdat dat het verhaal is. Dus dat is gewoon, bij mij krijg je echt recht het hele verhaal helemaal zoals het is. Je krijgt alle hilariteit, alle slechte verhalen, alle goede verhalen. En het is leuk als een opdrachtgever snapt met wie die samenwerkt.
2: Maar je wil dat merk wel koesteren, mise en place.
6: Ja, zeker. Voorlopig zeker wel. Want ik merk echt dat daar zoveel nostalgie in zit.
2: Voorlopig zeker wel.
6: Ja, zeg nooit nooit. Nou, okay, wij zijn nu bezig met operatie achter de schermen om te integreren. Dus dat is stap 1. Tuurlijk, daar moet er een efficiëntieslag geslagen worden. 1 cultuur. We doen dat met al mijn bedrijven. 1 team, 1 taak. Dus dat vind ik ook leuk. Dus we gaan met elkaar, zijn we net een week weg geweest. En dat doen we. 1 team, 1 taak. Alleen aan de voorkant is het een ander merk dat je verkoopt. En net een andere positionering. En net een ander DNA.
2: Je zei net, we groeien als een dolle. Dat doen we ook jaar op jaar, komt natuurlijk ook door die overname, stel ik me dan zo voor.
6: Ja.
2: En daar krijg je dan weer de lasten van die implementatie voor terug. Maar als jij wil groeien met zo'n 40%,
6: ja,
2: en je wordt wel steeds groter, dan wordt die 40% ook steeds ingewikkelder. Want hoe groter je wordt, hoe lastiger dat is om met dit soort groeicijfers door te blijven stoten.
6: Ja, niet haalbaar. Dat helaas.
2: Is nu al niet haalbaar?
6: Nou, nu wel. Dit jaar gaan we nog halen, wat al denk ik een hele knappe prestatie is.
2: Met de hakken over de sloot hoeft, omdat het ook klinkt met 40% groeien.
6: Ja, we zitten momenteel op 39% groei. Van jaar tot jaar. Dat betekent dat we nog een kleine inhaalslag van 1% moeten maken. Ja, ik verwacht wel dat het gaat lukken. September ziet er fantastisch uit. Maar volgend jaar 40% groeien, dat zou de droom zijn. Maar dat is niet realistisch.
2: En dat is ook niet erg meer dan?
6: Nee, het gaat mij niet om die 40%, het gaat om het maximale. Dus wij zetten van tevoren, wat willen we, wat is haalbaar, wat zijn de nieuwe opdrachtgevers waarmee we willen samenwerken, dat kaderen we uit. En dan die 40% is daadwerkelijk gebaseerd op iets. En niet op mijn gevoel. Niet helemaal op mijn gevoel. En dan gaan we ervoor en dan gaan we dat ook echt halen.
2: En dan is de omzet voor dit jaar uitgekomen op zo ongeveer?
6: Ja, we hopen tegen de 30 miljoen aan. Net niet, maar we hopen tegen de 30 miljoen aan.
2: En dan heb je jullie met 30 miljoen. Dan zeg je 10 miljoen is voor heel veel andere bedrijven een mijlpaal. En weer een andere categorie vindt het prima om het tot 2, 3 miljoen te beperken. Maar dan ben je dus heel veel groter dan verreweg het merendeel van je concurrenten.
6: Ja, er zijn wel een paar concurrenten die het net echt wel anders doen. We hebben een paar platformen die of groter zijn of in de buurt zitten. In hoe wij het doen, dus kwalitatief horecapersoneel, zijn wij wel de grootste.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan nuanceer je dat achteraf. Het runnen van een restaurant is het domste dat je kunt doen als ondernemer. Of het hebben van een restaurant, dat is vooral ontzettend leuk.
6: Ik moet kiezen?
2: Ja, maar je mag er achteraf iets over zeggen.
6: Het is ontzettend leuk.
2: Oké. Okay. Simon Verbaan is hier, eigenaar van 4Parties. Daar valt ook mise en place onder en op dit moment nou wel of geen eigenaar van een restaurant. Wat is de situatie?
6: Ja, sinds een paar maanden zijn wij het restaurantdeel zijn we mee gestopt. Dus we hebben een locatie in Den Haag. En dat is een mega gave plek. Het ziet ook hartstikke leuk uit. En het liep ook in zekere zin gewoon goed. Maar qua energie erin stoppen en wat je ervoor uitkrijgt en wat dan de verwachting is van Nederland, hoe dat naar de horeca kijkt, was het voor mij een simpele rekensom.
2: En wat is het nu dan? Want je bent met het restaurantgedeelte gestopt en dan hou je over.
6: We hebben er nu een eventlocatie van gemaakt. Dus een stuk voorspelbaarder, makkelijker te voorspellen. En gelijk lucratief. Als je in een restaurant draait, kan je een hele week keihard moeten werken. Al personeel moet uitgerukt worden. Je hebt inkopen. En onder andere strepen verdien je soms helemaal niks.
2: Maar jij verdient uiteindelijk nu vooral met 4Parties je geld door uit te zenden, te recruiten, ook zo af en toe detacheren. Maar het is toch wel handig natuurlijk om te weten wat jouw klanten zo ongeveer vragen. Dus is het hebben van een restaurant de ideale proeftuin.
6: En zo heb ik het ook ervaren. Dus ik vond dat ook, was ook heel leuk in ons verhaal. We zijn gewoon bezig met het bouwen van een verhaal. Daar hoort mise en place bij. En daar hoorde zeker het restaurant ook bij. Het is ook heel erg leuk om je eigen trainingslocatie te doen. We doen nog steeds iedere maandag en dinsdag en woensdag geven we daar trainingen. Of het nou een barista of een bediening is. Er komt daar gewoon heel veel bij kijken. Maar het restaurantdeel, dus dat houden we. We doen onze gesprekken daar, maar mijn relaties zitten daar. Maar echt het restaurantje spelen, zoals wij dat noemden, was gewoon voor ons niet de de weg naar voren.
2: Ja, want de horeca wordt zo één keer in de zoveel tijd doodverklaard. En het sentiment zit tegen. Ik kwam nog een ING-sectorrapportage tegen. Producten worden nu zo duur om te kopen en laat staan om ze te verkopen. Want je moet het toch ook voor een deel doorrekenen. En ergens liggen ook grenzen voor Nederlanders die zeggen, ja, mijn biertje op deze plek, op dit terras, ja, forget about it, dat ga ik niet meer doen. Schrik jij daar nog van of weet je dat het erbij hoort?
6: Nou, toen ik besloot hem te sluiten, heb ik op mijn LinkedIn echt wel een post geschreven van, joh, wees je er wel van bewust hoe we ervoor staan met elkaar. Uit eten gaan is veel duurder geworden, maar veel duurder betekent niet dat de horecaondernemer er veel meer aan overhoudt. En daar zit waarschijnlijk de pijn. Dat men staat in mijn restaurant soms te klagen over de kosten. En ik snapte dat ze het veel vonden ten opzichte van voor corona. Maar dat betekent niet dat ik er geld aan verdien. En dat moet anders.
2: Maar ik neem aan dat jij van plan bent je bedrijf te verkopen, toch? Dat restaurantgedeelte?
6: Ja, het was niet het plan. De combinatie van zelf trainingen kunnen doen, onze relatie te kunnen hosten. We hebben met het hele bedrijf laatst een barbecue voor 200 man gehouden. Dus dat is allemaal fantastisch. Maar ik merk dat er veel vraag naar is. Ik merk ook dat de buurt graag wil dat er wel op een manier invulling is. Dus daar moeten we dan wel mee werken.
2: Maar horeca is ook een levenswijze, begrijp ik, van mensen die werken in deze branche en die laten zich niet tegenhouden door wat negatieve sentiment. Er zijn dus nog altijd mensen die zeggen, dit restaurant, ik zie het gebeuren, dat krijg ik vol. Dat wordt een succesnummer.
6: Ja, misschien, en dat is het romantische deel van de horeca, dat iedereen,
2: ik zie het gebeuren, dat krijg ik vol. Dat wordt een succesnummer.
6: Ja, misschien, en dat is het romantische deel van de horeca,

0: Nee, wij zijn wel echt onwijs groots in ad hoc uitzenden. Dus wat voor veel ad hoc is, het is meer een week of twee weken van tevoren. Grote opdrachtgevers maken, hebben een eigen pool, maken een planning, zien twee weken van tevoren dat ze het rooster rondkrijgen en komen bij ons. Er zijn ook locaties die volledige bezetting via ons doen. Dus een theater die eigenlijk helemaal geen eigen personeel heeft, of grote congrescentra, dat eigenlijk alles op ons leunt. Nou, dat is top voor ons natuurlijk. En dat geeft ook fijn, want daardoor is het personeel echt al het voelt als hun personeel. Dus wij zitten wel groot, zeg 90% op echt dat ad hoc uitzenden.
1: Laten we dat dan toch maar voor de zekerheid flex noemen.
0: Ja.
1: En dan kom je in een Haagse discussie terecht, die overigens al bijna een decennium loopt. Flex, minder flex, vast, minder vast. Er is ook redelijk recent nog weer een wet aangenomen die flexwerkers meer zekerheid zou moeten bieden. Met als belangrijke uitzondering, denk ik ook voor jullie, studenten en mensen die al recht hebben op een AOW. Maar wat verandert er wel?
0: Ik denk dat het allemaal goed is. Ik denk dat het goed is dat die regels er allemaal komen. Helemaal in de horeca. Denk, of een paar branches liepen gewoon achter in personeelsbescherming.
1: Het gaat onder andere over nulurencontracten. Ja. En de bandbreedte die nu gehandhaafd moet worden. Stel dat je 10 uur werkt, dan mag dat maximaal nu 30% meer zijn. Dus 13 uur. En alles wat erboven is, dat mag je dan weigeren, om iets te noemen.
0: Ja, en ik denk als je dan nog een paar jaar teruggaat, dan was het op een gegeven moment zo. Als jij in de horeca werkte, dan reed je op je fiets naar. Ik heb het zelf meegemaakt. Dan als je 14, dan reed je op je fiets naar je werkplek. En dan kwam je eraan en zei: ja, het regen, ga maar weer naar huis. En dat gebeurde soms gewoon 3-4 keer in een week. Wat als je daarover nadenkt, is dat natuurlijk gewoon schandalig. Maar dat gebeurde en dat gebeurt tot zeg 2 jaar geleden, of soms op het strand nog steeds. Moet niet kunnen in zekere zin, want het is wel het inkomen van mensen. Dus ik snap dat de overheid gezegd heeft: joh, daar moeten we wat aan, want we moeten die hele groep gaan beschermen. Ik denk alleen dat het wel weer typisch is. Het wordt wel nu ieder jaar moeilijker, complexer, uitdagender. En je bent ook mensen aan het uitdagen. Je brengt ook heel complex voor mensen die misschien gewoon precies wel die constructie willen. En ik denk dat studenten zijn daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar wij werken ook met veel ouderen die werken bij 3 werkgevers. Die willen helemaal geen vast contract bij mij.
1: Maar wat zeg je nu? Want de intentie is dus goed. Hij komt ook ergens vandaan, ja, omdat er in het verleden dingen misgingen.
0: Ja.
1: Maar schiet nu door.
0: Ja, uiteraard schieten we weer door. We maken hem te complex, wederom interpreteerbaar. Handhaving gaat er niet zijn. Ja, wat krijgen we dan eigenlijk? Wat moeten we nou precies doen? Als ik een gesprek heb met mijn concurrenten, dan lezen we van de helft van de wetgeving lezen we gewoon wat anders. En dan leg ik het voor aan degene die mijn certificaten komen controleren. En dan zegt hij: oh ja, dat is me niet helemaal duidelijk. En dan komt de volgende die zegt weer wat anders. Wij hebben letterlijk soms geen idee.
1: Nou, het uitgangspunt is gelijke arbeidsvoorwaarden, geloof ik, toch?
0: En die lukt nog wel. En ik denk dat die gelijke arbeidsvoorwaarden ten opzichte van mijn opdrachtgevers, dat lukt allemaal. Daar hebben we een expert op gezet en die is dit helemaal gaan ontleden. Maar dan zie ik bij mijn concurrenten, die doen het gewoon soms niet. En wat gebeurt er als je het niet doet? Exact niks, want er is geen handhaving. En dat maakt het gewoon, veel ruis op de lijn, oneer concurrentie.
1: Maar de conclusie is wel dat als je het naar de letter van de wet doet, en volgens mij ben je dat van plan, dat
0: zeker,
1: het duurder wordt om gebruik te maken van jouw diensten, van mensen die jij kunt aanleveren.
0: Ja.
1: Dus wanneer wordt dat problematisch?
0: Ja, ik denk dat het natuurlijk ook vooral heel veel duurder wordt door de stijgende salarissen. Nou, ook daar ben ik voorstander van. Dus het voordeel is dat mijn opdrachtgevers hebben daar ook dezelfde rekening voor. Dus dat maakt niet zo uit. Ik denk dat alles duurder wordt, zelfs daar zal de markt niet zo'n last van hebben. Als het maar duidelijk is waarom en waar dat heen gaat. Dus het duurder worden aan zich vind ik niet de uitdaging.
1: Shimo Verbaan van 4Parties. Dank voor je komst naar deze studio.
0: Dankjewel.
1: En tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
1: En stuur even een persbericht. Of liever nog wat eerder als je een bedrijf hebt overgenomen.
0: Ja.
1: Wanneer gaat het gebeuren?
0: Binnen nu en 2 maanden gaan we een vonnis. Maar dat is,
1: binnen nu en 2 maanden? Zeg dan even, welk bedrijf is het?
0: Nee, dat zit er niet in.
1: Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Bart van Muijen. Hij is de topman van Pro4All en daar maken ze bouwsoftware. Daar gaat het over wat je nog te bieden hebt als je software maakt terwijl AI de markt overneemt. Abonneer je dan op de Top van Nederland, dan vind je alle afleveringen. Na de goede cijfers van vorige week stijgt het aandeel van laadpalen-exploitant Fastnet vandaag vrolijk door. Je hoort er meer over van onze beursnerd.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
5: Oh god damn, you got me in love.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
3: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
6: Nu in de BNR-app.
7: De stijgende kapitaalmarktrente is een steeds groter probleem voor economieën. En de Israëlische minister Ben Giver roept op tot tientallen dagelijkse liquidaties in Gaza. En de Britse premier Burnham, om daar maar mee af te sluiten, appt met een imitator van de Amerikaanse stafchef. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Robert Vriezen zit bij de ANWB Grenscontrole. Zorgen maar weer eens voor files.
8: Nou, die grenscontroles die veroorzaken momenteel de meeste vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens vanaf 7 naar 20 minuutjes. En ook file op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Utrecht. De stad in is het druk. En grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Bij de Duitse grens ook een klein kwartiertje vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Naarden bij 21,9. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 62,5. En ook controle op de A6. Breda, Belgische grens bij knooppunt Galder bij 70,6.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een huis in de Heilo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Herugowaard doodgevonden. Man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na een melding kijken in het huis, ze vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar details zijn niet bekend. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schippers tegen het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er komt. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn talvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. De Franse premier is uitgefloten bij zijn bezoek aan een plaatsje ten westen van Bordeaux. Daar gingen eind vorige maand allemaal huizen in vlam op bij de grote natuurbranden. Inwoners vinden dat de branden verkeerd zijn aangepakt. Luxe huizen op een schiereiland verderop zouden bij het blussen voorrang hebben gekregen. En honderden mensen hebben in een cultureel centrum in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber, die anderhalve week geleden overleed. Veel fans hadden witte rozen mee die ze neerlegden bij de kist. De uitvaart vanmiddag is besloten. De 82-jarige Faber is bekend van films als Max Havelaar en Siske de Rat. Het weer van Weer Online. Vanmiddag vaak droog met veel bewolking, maar soms is er ook wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst regen, daarna droger, maar de zon zien we nauwelijks. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Een van de bekendste waarschuwingslampjes op de Amerikaanse aandelenbeurs knippert volop. En ondernemers maken elke dag keuzes. Straks duiken we in het dagboek van een ondernemer en kijken we hoe die keuzes tot stand komen. In BNR Zaken doen.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
13: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
14: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Tijd voor een analyse van de financiële markten.
16: Beursnerd.
7: Economie-redacteur Mick Frautuur is onze beursnerd van vandaag. Mick, goedemiddag.
17: Dag Thomas.
7: Wat is de stand van de AEX?
17: Nou, die krijgt er vandaag voorlopig 0,2% bij en staat op 1119 punten. En vandaag doen met name de chipbedrijven het goed aan de AEX. Die laten wat herstel zien na afgelopen vrijdag toen ze wat inleverden. ASML krijgt er bijvoorbeeld nu 2,9% bij. Besi 2,4% en ASM 2,6%. Aan de andere kant van het bord, de grote dalers. Daar valt bijvoorbeeld de koers van Atjen op, levert 2,3% in. Verschillende analisten hebben dat aandeel van Atjen ook onder de loep genomen. En de koersdoelen, dan wel verhoogd, dan wel verlaagd. Klein overzicht van de huidige stand. Bij Sanford Bernstein, daar is het koersdoel met €200 per aandeel verlaagd naar 1600. En op diezelfde prijs komen ze ook uit bij ING. Bij Goldman Sachs, daar denken ze er toch net iets anders over. Daar staat het koersdoel 1850 als stip op de horizon voor Atjen. Maar met de huidige prijs van 1040, 1037 op dit moment, is het nog wel een lange weg te gaan naar dat koersdoel.
7: Maar wel een flinke snok bij na de presentatie van de cijfers, want die vielen volgens mij goed in de smaak.
17: Precies, dus wat dat betreft moet de weg omhoog worden gevonden daar nog. Andere opmerkelijke daler vandaag vond ik toch Magnum. Eerste dag dat het hier weer regent en de zon niet schijnt. Ik weet niet in hoeverre dat met elkaar verband houdt. 2,4% leveren ze in. Jefferies heeft vanmorgen wel nog het koersdoel van de ijsfabrikant verhoogd van €13,5 naar €15,60. Bij Jefferies verwachten ze dat het een goed jaar wordt, 2026, dat het goed jaar is. Ja, het is natuurlijk heel heet geweest. En op het moment dat het warm is, dan verkopen ze bij maximum.
7: Ik las dus in een rapport van ABN AMRO dat het ook voor ijsjes, ik weet niet wat jouw persoonlijke ervaring is, maar te heet kan zijn. Dus dat je denkt, ja, ik ga echt niet meer naar een terrasje boodschappen, ook wel ingewikkeld. En dat je dus geen ijsjes meer koopt.
17: Nee, ja, dat is. Ik heb dat wel inderdaad voorbij zien komen.
7: Vertel eens, Mick.
17: Ja, nee, dat je bijvoorbeeld ook in de winkelstraat heb je daar moeite mee. Want daar komen mensen niet heen. Maar ijs, ja, als het, hier op de redactie halen we ook wel eens af en toe een ijsje.
7: Ja. Dan naar Fastnet, want dat is de grootste stijger van vandaag. Waarom juist dan vandaag zoveel positiviteit over de laadpalen?
17: 7% erbij voorlopig. Ze maakt natuurlijk onderdeel uit van de AMS Next 20, die index voor de small cap fondsen. Stijging vandaag staat niet op zichzelf. Het is een trend die we eigenlijk al het hele jaar zien. Het aandeel is sinds begin van dit jaar verdubbeld in waarde van €20. In januari naar nu meer dan 40. Vorige week kwam Fastnet natuurlijk met de kwartaalcijfers. Die waren boven verwachting. Daar lijkt de koers dus nu ook nog deze week van te profiteren. En analisten die waren met name te spreken over de omzet per laadstation en de operationele winst. Dat was de laatste jaren vaak een probleem voor het bedrijf. Michiel Langezaal, de CEO van Fastnet, die ziet daar toch wel twee duidelijke redenen voor.
18: Wat ik van de zomer ook gezien heb, we hebben gezien dat meer mensen die keuze maken om ook die elektrische auto te gaan gebruiken. Dus bijna 50% meer Nederlanders ging met die elektrische auto op vakantie. Dat is deels het gevolg dat die auto's gewoon beter zijn geworden, sneller kunnen opladen. Dus het wordt allemaal gewoon makkelijker. Maar het is deels natuurlijk ook gewoon op het moment dat mensen voor twee auto's hebben, dat de ene auto is gewoon veel goedkoper om te rijden, die elektrische auto, dan die diesel of benzine.
17: Maar ja, met de €41,80 die je nu betaalt voor het aandeel van Fastned, ja, komen ze nog niet bij de hoogste koers van het aandeel ooit in 2021. Toen betaalde je daar zelfs €101 voor.
19: Dan naar de zogeheten Shiller-PE-ratio. Die nadert wel een recordstand uit 1999.
20: The S&P 500 Shiller-PE-ratio just hit the second highest valuation in history. Trailing only the dot-com bubble. Now that matters because this is not your basic price-to-earnings ratio.
19: Erg belangrijk dus. Waarom zouden we het in de gaten moeten houden?
17: Nou, jij kondigde het net al aan als een waarschuwingslichtje. De Nobelprijswinnaar Robert Shiller die heeft deze bedacht. Het is een koers-winstverhouding, maar daarbij wordt de koers van de beurs wel afgezet tegen de gemiddelde winst van de afgelopen 10 jaar. En ook nog eens gecorrigeerd voor inflatie. En deze ratio van die Shiller die stond sinds de dotcom-bubble eind vorige eeuw, 1999, niet zo hoog als nu. Stond toen met een koers-winst verhouding van 44. En nu vinden we die terug op 42. Dus aandelen zijn historisch gezien op dit moment erg duur.
19: Is dit een chique manier om een beurscrash aan te kondigen, Mick?
17: We hebben natuurlijk vaker hier op deze zender over de vraag, betalen we niet te veel voor een aandeel? Bij de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB, schreven ze ook over dit fenomeen afgelopen vrijdag. En daar zeggen ze van, nou, het hoeft niet direct een beurscrash te betekenen. Als de winsten namelijk harder stijgen dan de koersen, dan neemt de koers-winstverhouding vanzelf weer af. Daar heb je geen crash voor nodig. Econoom Jonas Goltermann van het Britse onderzoeksbureau Capital Economics, die is er iets minder op gerustgesteld. Hij noemt de hoge koers-winstverhouding van vandaag, die noemt hij in gesprek met de Telegraph verontrustend. Want de hoge stand duidt op een bubbel, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat we richting een crash bewegen, zegt hij. Wel verwacht hij dat er in de nabije toekomst een serieuze koersval gaat worden gezien.
19: Mick Frautier, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En meer nieuws en inzicht over de financiële markten vind je door je te abonneren op de podcast De Beursnerd.
21: Dagboek van een ondernemer.
19: Als ondernemer sta je elke dag voor keuzes die invloed hebben op je bedrijf. En als je dan heel impulsief een knoop doorhakt, of juist na lang wikken en wegen een beslissing neemt, dan is de vraag, pakt het allemaal wel goed uit? In de rubriek Dagboek van een ondernemer praat ik met Boudewijn Boonman. Dat is een ondernemer en een redacteur van dit programma BNR Zaken doen over wat hij zoal meemaakt met zijn bedrijf Zoet en het Zuur. Het gaat onder andere over het babymerk Little Rhino. En Boudewijn, over keuzes gesproken, goedemiddag.
22: Ja, genoeg keuzes, goedemiddag Thomas.
19: Je hebt een belangrijke keuze gemaakt door meer hier te gaan werken bij BNR.
22: Ja, ik werkte hier eerst 2 dagen in de week. Er zijn bij BNR ook wat veranderingen doorgevoerd. En toen kwam het uiteindelijk, was het beste besluit om hier misschien ook wel 3 dagen te gaan werken, om dat allemaal in goede orde te laten gaan. Nu merk ik toch ook wel dat dat ook gelijk impact heeft op het familiebedrijf waar ik in werk, in de baby-artikel. Omdat daar ook een aantal grote keuzes zijn gemaakt de afgelopen half jaar. En dat merk je dan als je daar minder tijd aan kan besteden.
19: Terwijl er wel meer moet gebeuren.
22: Ja, als je het afgelopen half jaar hebt bijvoorbeeld een grotere webshop gebouwd. We zijn meer de marketingvoering zijn we gaan intensiveren. Ja, en dan merk je toch wel, als je daar meer tijd en geld in stopt, dat op een gegeven moment na 3-4 maanden gaat dat zich een beetje, gaat dat resultaat opleveren. En ik zit dus nu in de fase dat het op een gegeven moment begint te renderen. Althans, die keuzes die je toen gemaakt hebt. Dat is ook vaak wel logisch als je dat dan 6 maanden geleden gedaan hebt. Maar ja, als je dan op een gegeven moment hier meer gaat werken, ja, dan denk je toch al van, tja.
19: Ik denk dat je voetbalcarrière maar moet betalen allemaal. Dat je daar maar weer moet stoppen.
22: Ja, dat is ook zoiets. Hè. Op een gegeven moment denk je van, stel je voor, hè, ik ga hier bij BNR, ga je een dagje meer werken. Kun je misschien meer geld richting het bedrijf stoppen. Maar ik merk ook wel vaak, Thomas, dat is eigenlijk niet gezond dat je elders werkt ook om maar het geld in het bedrijf te houden.
19: Maar zitten er nog wel genoeg uren in een week? Als je hier meer werkt, als die veranderingen binnen het familiebedrijf toch ook wat resultaat gaan opleveren, krijg je het allemaal nog wel bij elkaar gevoegd?
22: Alles wat je tijd, liefde en aandacht geeft, dat groeit op een gegeven moment. En als je dan op een van die facetten, dus de tijd, als dat minder komt en minder gaat, dan denk je toch ook wel van, dat lukt niet. En dat merk ik ook wel, bijvoorbeeld, ik merk nou samen met mijn moeder en mijn zusje in het familiebedrijf, als bepaalde dingen waar zij geen weet van hebben, en als ik er dan niet ben, dan is dat gewoon erg lastig. En dat is denk ik sowieso wel een keuze van veel ondernemers die ze op een gegeven moment moeten maken. Ga je bijvoorbeeld meer richting een ondernemersclub? Ik was altijd fel tegen ondernemersclubjes, maar je moet je toch wel op een gegeven moment gaan omringen met bepaalde mensen als je bepaalde dingen tegenaan loopt. Want ik merk af en toe ook...
19: Voor advies bedoel je?
22: Nou, bijvoorbeeld voor advies. Want ja, hier merk ik ook, we werken natuurlijk bij een ondernemerszender. Maar echt de echte ondernemerszin van heel veel mensen die hier werken bijvoorbeeld, die is bijvoorbeeld wat minder. Omdat je natuurlijk hier ook gewoon bijvoorbeeld in loondienst zit. Dus af en toe als ik hier praat, als ik met een gast bijvoorbeeld praat, dan krijg je heel erg het gevoel van, ah ja, die zit ook in datzelfde schuitje. Maar hier heb je ook heel vaak het gevoel, ah, ik zit niet in datzelfde schuitje. Dus nu denk ik af en toe van, moet ik dan bij een ondernemersclubje gaan zitten? Moet ik iets anders? Maar ja, dat trekt mij persoonlijk gewoon niet. Want je vindt hier gewoon geweldig met je collega's. Maar ja, dat is toch wel een lastige.
19: Nog even over de keuzes die je hebt gemaakt met het familiebedrijf. Namelijk grote webshop, meer marketinginvesteringen, waarvan je dan maar moet hopen dat die zich terug gaan betalen. Heb je daar wel eens over in de piepzak gezeten? Van ja, wij moeten nu wel uitgaan van het principe dat de kost voor de baat uitgaat, maar dan moet die baat wel snel komen.
22: Ja, en dan is bij ons ook nog zo dat we alles uit eigen middelen doen. Dus we doen niks. We hebben geen externe financiering. Dus ik maak me heel vaak veel zorgen van de kosten die ik nu maak. Bijvoorbeeld marketing. Hè, er moet op een gegeven moment gewoon, als je 1 euro erin stopt, dan moet er gewoon 3 euro uitkomen. En als dat niet gebeurt, dan lukt het dan op een gegeven moment over een tijdje, denk je van, ja, dat kan 6 maanden, kan dat goed gaan. Dus ik heb nu voor alles, heb ik ongeveer ook gegeven, als ik hier 3 dagen in de week ga werken, ik wil 12 maanden wil ik dit gaan proberen. En dan kijken we aan het eind van de streep waar we staan. Dus wat is het risico dat ik hier 3 dagen ga werken? Nou, dat heb ik uitgerekend over 12 maanden wat het risico is. En dan kijken we dus over 12 maanden, dus ongeveer volgend jaar augustus, wat dat gaat opleveren.
19: Maar luister eens, Boudewijn, jij maakt keurige rekensommetjes. Misschien heb je er wel een Excel-sheetje van gemaakt of nog meer dan dat. Ondertussen werk je in een familiebedrijf. Dus jij hebt dit vermoedelijk ook moeten voorleggen aan, noem eens, je moeder, je zus, die dan zeggen, lieve jongen, waar ligt nou je commitment?
22: Ja,
19: dat heeft niet zo heel veel met rekensommetjes te maken nog, of wel?
22: Nee, maar ook de dingen die je leert vaak, hè, dat zie je bij heel veel founders, dat ze eerst bijvoorbeeld ergens anders in de keuken gaan kijken voordat ze zelf iets gaan oprichten.
19: Een radiozender.
22: Nou, ik denk dat wat ik hier geleerd heb van andere mensen en van de gasten waar jij dagelijks mee praat, de afgelopen 4-5 jaar, dat geloof me, dat is enorm. En dat die dingen die ik dagelijks in het bedrijf doorvoer, dat komt ook zeker hier vandaan. Anders had ik hier niet gezeten en ook niet willen zitten, denk ik.
19: Dus toch uiteindelijk die investering in je bedrijf, de investering in jezelf en het feit dat je hier 3 dagen bent gaan werken, al met al vooralsnog voorzichtig plusje, voordeel.
22: Voorzichtig plusje, maar ja, uiteindelijk zal het over 12 maanden, misschien 6 maanden, zal het moeten blijken van, is het een goed besluit geweest? En als dan de consequenties met betrekking tot geld nog te overzien zijn, dan denk ik dat het over 6 maanden een goede keuze is geweest.
19: Ik waardeer die keuze natuurlijk zeer. Boudewijn Boonman, ondernemer, maar ook gelukkig en in toenemende mate redacteur van dit programma. Dankjewel.
0: Macro met Mujagic.
19: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
19: En hoe kan het ook anders? Wij gaan het hebben over de concept macro-economische verkenning. Afgelopen vrijdag uitgebracht door het Centraal Planbureau. Belangrijk document ook met het oog op de begrotingsonderhandelingen. Prinsjesdag op 15 september. Heel veel cijfers. Gelukkig ontzettend veel tabellen voor de geoefende econoom.
1: Maar we beginnen met chapeau voor de Nederlandse economie. Want ruim 1% groei, 1,4% groei wordt er geraamd. Dat is dus niet omlaag aangepast vergeleken met de vorige raming. Terwijl er sinds de vorige raming nogal wat dingen in de wereld zijn gebeurd die de economische groei eerder afremmen dan aanjagen. Dus onze economie doet het gewoon niet alleen keurig, maar meer dan keurig. Zowel dit jaar als volgend jaar, zegt het CPB. Maar goed, ik ben natuurlijk geen nieuwslezer, dus ik ga het niet hebben over wat er allemaal in staat. Maar ook over zaken die mij opgevallen zijn en iets wat er helaas ook weer niet in stond. Maar eerst even bij die economische groei. Waar komt het vandaan? Komt het uit de lucht vallen? Uiteraard niet. Het komt, zegt het CPB, door aanhoudend sterke uitvoer. Dus we zijn gewoon goed in spullen verkopen aan de rest van de wereld. En overheidsbestedingen aan onder andere defensie. Nou ja, dat zal geen luisteraar van BNR ontgaan zijn dat daar ook iets speelt en dat we meer moeten uitgeven daaraan. En verder zegt het CPB, geven Nederlandse huishoudens meer geld uit. Maar het interessante is, dat komt voor een deel doordat zij hun spaargeld aanspreken. Ze teren in op dat spaargeld. En dat vond ik een hele vreemde zaak om te lezen. Want als je het hebt over geweldige economische groei van 1,4% dit jaar en 1,2% volgend jaar, nogmaals, meer dan keurig, dan is het toch wel vreemd dat huishoudens om hun consumptie op peil te houden moeten interen op hun spaargeld.
19: Nou ja, de koopkracht staat ook ernstig onder druk. Dus ergens moeten ze namelijk aan compenseren om dan toch te kunnen kopen wat ze willen kopen. Nou ja,
1: dan zijn we meteen bij vreemde zaak nummer 2. De koopkracht staat onder druk, terwijl het CPB zegt de gemiddelde loonstijging, zowel dit als volgend jaar, ligt hoger dan de inflatie, die het CPB overigens hoger raamt. Dus dan zou je zeggen, als je inkomen gemiddeld genomen harder stijgt dan de prijzen, dan zou je koopkracht in principe moeten gaan stijgen. Dus we hebben te maken met Nederlandse huishoudens die wonen en werken in een goed draaiende economie, die zien hun inkomen gemiddeld genomen harder stijgen dan de inflatie, en om meer uit te geven moeten ze interen op hun spaargeld. Ik vind dat een hele rare combi, want dat spaargeld wat je hebt, wij met z'n allen ruim 550 miljard euro op dit moment, dat spreek je natuurlijk aan, daar is het ook voor, in een omgeving waar het niet zo lekker gaat. Dus de economie groeit niet, of nauwelijks, recessie maak je misschien mee, de werkloosheid stijgt, daar is geen sprake van.
19: Ja, overigens kiest minister Heijnen, dat past ook wel bij zijn rol, voor een andere formulering, hè. Die zegt iets wat minder erg is dan verwacht is nog geen meevaller. Maar nee. Jij vindt het wel keurige cijfers, jij vindt het een geweldige economie.
1: Nou ja, als je kijkt naar wat zich allemaal in de wereld afspeelt, als je in de wetenschap dat Nederlandse economie relatief open economie is, dan is 1,4% in zo'n omgeving gewoon hartstikke goed.
19: Maar we nemen een aanloopje, jij neemt een aanloopje om het te gaan hebben over waarom die koopkracht dan onder druk staat en waarom die spaarrekening moet worden aangesproken. Nogmaals, de lasten nemen toe.
1: Nou ja, 3,8% gemiddelde loonstijging bij een inflatie van 2,8% en toch koopkracht achteruit. Ja, hoe komt dat? Lastenstijging. Het CPB zegt daarover, huishoudens gaan meer loon- en inkomstenbelasting betalen. Enerzijds omdat de grenzen van de schijven niet gecorrigeerd worden voor de inflatie. Dus je komt eerder in een hogere schijf terecht.
19: Ah, die is lekker, hè?
1: En de tarieven gaan ook nog eens omhoog. Dus dat is gewoon, de eerste is heel stiekem, de tweede is gewoon heel open. Maar beide hebben als gevolg dat je meer gaat betalen voor je inkomstenbelasting. Maar dit zegt dus ook dat onze overheid allemaal groter wordt.
19: Maar er wordt ook iets gedaan met dat geld, hè? Want Defensie, daar hoeven we misschien al te zeer over na te denken.
1: Er niks wordt gedaan. Ik zoek alleen naar een verklaring waarom onze koopkracht achteruit gaat bij een prima economische groei en loonstijging die gemiddeld genomen hoger is dan de inflatie. En dan kom je toch erop uit dat de overheid groter wordt. Want onze overheid gaat 46,3% van het BBP uitgeven. Dat was in 2022 43,3%. Dus ruwweg hebben we het over een toename van 35 miljard euro. Nou, dan reken dat maar uit. Dan heb je het over heel snel 2000 euro per persoon extra. Ja, en dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. Vandaar die hogere heffingen.
19: Maar,
1: hogere
19: maar de zaken die het Centraal Planbureau er echt met nadruk nog even uitlicht, zijn defensie, sociale zekerheid. We hebben natuurlijk ook wat vakbonden in actie gezien de afgelopen maanden. Ja. Zaken die niet door konden gaan. Ja. En het oplopen van de rentelasten. Ja. Als je dat nog eens eventjes aan een nadere beschouwing onderwerpt. Defensie, logisch?
1: Ja, logisch.
19: Sociale zekerheid?
1: Nou, dat is altijd logisch in dit land, dus prima.
19: In dit
1: maar
19: land?
1: Ik maak mij toch grootste zorgen over die renteuitgaaf. En de reden waarom ik me daar grootste zorgen over maak is, kijk, in theorie kun je als overheid besluiten om minder uit te geven aan defensie. In theorie althans kun je als overheid besluiten om minder aan sociale zekerheid uit te geven. Maar minder uitgeven aan rentelasten, dat kan niet. Want je hebt gewoon te maken met rentestanden op financiële markten. En die rentelasten lopen ook op. Wij, de Nederlandse overheid betaalt in 2024 ongeveer 8 miljard euro aan rentelasten over de staatsschuld. En dat loopt naar verwachting op naar 17 miljard euro in 2030. Dus ook weer ettelijke honderden euro's extra last voor de huishoudens die dat linksom of rechtsom toch zullen moeten leveren aan Den Haag. Want de rentelasten moeten betalen. Ja, in theorie kun je zeggen, we betalen geen rente, maar dan heb je als land een heel groot probleem.
19: Maar dat is een extra stimulans om netjes te blijven begroten.
1: Zeker. En bij dit alles, nog even één ding, belangrijk ding wat u dus miste over inflatie. Daar schrijft CPB over: de inflatie neemt toe door hogere energie- en brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Iran en Oekraïne. Ja, in andere landen hebben ze daar ook last van natuurlijk. En toch is volgens website globalpetrolprices.com, wie is er nog niet geweest, een bezoekje aan de benzinepomp alleen in Hongkong, Malawi, om een of andere reden, en Israël duurder dan hier bij ons. Daar komt inflatie vandaan. En inflatie komt dus vandaan omdat onze overheid niet kleiner wordt, omdat die dus steeds groter wordt. En dat is weer het gevolg van het niet willen kiezen. Als je meer aan defensie moet uitgeven, en dat begrijp ik ook, dan overweegt de Nederlandse overheid niet eens om te gaan kijken waar kan het ergens anders minder. Maar de enige overweging is bij wie kunnen we de rekening neerleggen. En ik maak me voor de toekomst zorgen, want we zijn begonnen met dat we geweldige economische groei hebben, onder andere gedragen door de Nederlandse huishoudens, de motor van de economie, huishoudelijke consumptie. Maar ik maak mij wel zorgen over hoe lang doet die motor het straks, gegeven alles wat op die huishoudens komt. En iedereen die in een voertuig wel zit weet, als je je motor niet onderhoudt, dan gaat het heel snel fout.
19: Hele mooie Giet, dankjewel. Aangeschoven Lisbeth Staats, Niels Heidhuis presenteren ook deze week weer de avondpits.
2: Goedemiddag.
19: Zeker. En begint gewoon op maandag, begint zelfs om 4:00. Dat is nog 2,5 uur van nu. Wat durf jij al te zeggen over de uitzending, Niels?
2: Nou, we moeten natuurlijk zeker schakelen met Den Haag. Dat wil zeggen aandacht besteden aan de gesprekken die gaan starten, formeel dan, met de oppositie. Die
19: over de begroting?
2: In de huidige situatie in het overtal is. Dus voor een meerderheid heeft deze coalitie een deel van de oppositie nodig. En dat is, ja, het lijkt alsof er nog niks is veranderd sinds het reces.
3: Het reces is begonnen, ja.
2: Pro, daar zeggen ze, ja, wij willen best praten. Maar dan moet de VVD toch een beetje toegeven. En bij de VVD wordt de omgekeerde kaart al gespeeld. Dus dat wordt allemaal heel spannend. En we gaan duiden of daar ruimte zit voor beweging.
3: En mocht je denken, ik verhuis uit de grote boze stad naar een rustiger leven in een kleine stad, dan heeft het Den Haag Centrum voor Strategische Studies toch slecht nieuws voor je, want juist de veiligheid in die hele kleine steden is niet goed op orde.
19: Wanneer dacht jij dat voor het laatst eigenlijk, dat je uit de grote stad wilde verhuizen?
3: Ja, ik nooit.
19: Nooit zelfs?
3: Nou ja,
19: Niels, jij woont heel fijn.
2: Ja, dat is zelfs geen stadje, hè, maar ik heb wel gedaan.
19: Wel
2: ja.
19: Een grote stad verlaten.
2: Ja. Maar de veiligheid is daar volgens mij wel oké, hoor.
19: Als jij hier bent, is het daar veilig.
2: Ja, zo is het.
19: Wat nog meer?
3: We gaan het ook hebben over de softwarebedrijven die het zo goed doen op de beurs. Ja, die nemen eigenlijk een beetje de winnaarsvlag over van al die chipbedrijven. Het gaat met name om SaaS-bedrijven, software as a service, Microsoft, Amazon Web Services.
2: SAP.
3: Alle declaratiemodellen, roostermodellen, ja, die alle organisaties en bedrijven gebeuren.
2: Nou, het ging eerst niet zo goed. En ze lijken zich daarvan herstellen. Zijn eigen verhaal.
19: AI gaat niet alles overnemen.
2: Redactie.
19: Ja, AI gaat dus niet alles overnemen. Want dat was de vrees volgens mij. Dat die softwarebedrijven geen geld meer verdienen. Want ja, wie zouden ze nog gebruiken?
2: Ja.
3: En de blauwvistonijn is terug in de Noordzee. Dat is mooi, want die is heel duur. En zeker als er dan nog transport vanuit Azië bij komt. Maar nu klagen de vissers, want die zeggen, ja, als wij zo'n beest vangen, het zijn enorme vissen, 2 keer en je zit aan je maximale bijvangstquotum. En dan moeten we ze weer overboord gooien. En dat is natuurlijk een financieel stropje.
19: Oei. Nou, divers menu weer in de avondspits met Lisbeth en met Niels. Vanaf 4:00. Ik ben er morgen dan met Taco van Hoek. Hij is de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Bouwt Nederland de komende jaren wel voldoende woningen en wordt het geld voor infrastructuur wel op de juiste manier besteed? Morgen meer. Zometeen Boekenstein in de wijk. Veel plezier. Tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
23: Ik open de vergadering.
24: Ja, voorzitter.
25: Ja, dank voorzitter.
26: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
27: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
10: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
24: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
25: BNR Verkeer.
28: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Zevenaar tot aan de grens door de controles. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Nieuwendijk. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Want een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam Amersfoort bij knooppunt Diemen bij 11.3. Op de A2 Utrecht en Bos bij Culemborg controle bij 83.5. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A17 Roosendaal door recht bij Zevenbergen bij 6.5.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
30: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een huis in de Heiloo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Heerhugowaard doodgevonden. Man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na een melding kijken in het huis en vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar details zijn niet bekend. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schippers tegen het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er komt. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn dalvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. De Franse premier is uitgefloten bij zijn bezoek aan een plaatsje ten westen van Bordeaux. Daar gingen eind vorige maand allemaal huizen in vlam op bij de grote natuurbranden. Inwoners vinden dat de branden verkeerd zijn aangepakt. Luxe huizen op een schiereiland verderop zouden bij het blussen voorrang hebben gekregen. En honderden mensen hebben in een cultureel centrum in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber, die anderhalve week geleden overleed. Veel fans hadden witte rozen mee die ze neerlegden bij de kist. De uitvaart vanmiddag is besloten. De 82-jarige Faber is bekend van films als Max Havelaar en Siske de Rat. Het weer van Weer Online. Vanmiddag vaak droog met veel bewolking, maar soms is er ook wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst regen, daarna droger, maar de zon zien we nauwelijks. En tot zover het ANP-nieuws.
31: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
32: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
33: onlineveilingmeester.nl.
34: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
35: of over de grootste beursgang aller tijden.
34: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
35: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
34: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
36: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
37: Blijf scherp.
38: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
39: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
40: Wat zeg je, Hugo?
41: Niks.
39: BNB Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
0: Is dat een microfoon, is het van?
1: Nee, joh.
2: Het overeenkomt.
0: Deze Brzezinski is leuk.
1: Oh ja, ja, ja. Over wereldorde gesproken, dit is wel de boeken uit de oude wereldorde. De meeste boeken hier, die heb ik gebruikt ook toen ik mijn proefschrift schreef. Nou, dat is echt lang geleden. Dat was in de nadagen van de Koude Oorlog. Dit was dus echt de situatie tussen, laten we zeggen, de Tweede Wereldoorlog tot 1990. Ja. Waarbij je die bipolaire wereldorde had met aan de ene kant de Sovjet-Unie, aan de andere kant Amerika en de NAVO. En dus heel veel van die boeken die heb ik gewoon nog, omdat die uiteindelijk wel weer terugkomen. En dat heeft ook te maken met het feit dat als je bijvoorbeeld kijkt naar nucleaire strategieën, nucleaire denken, dat is allemaal in die tijd ontstaan. Ja. Dat was in de jaren 60, 70, 80 is dat ontstaan. Er zijn allemaal standaardwerken over verschenen. En eigenlijk is dat denken wat toen is ontwikkeld, dat is gedeeltelijk verdwenen. En je ziet nu dat jongere generaties teruggrijpen op dat denken om te kunnen verklaren wat op dit ogenblik op nucleair gebied gebeurt. Dat is echt interessant.
3: Die kunnen dan bijvoorbeeld weer Soviet Military Strategy in Space erbij pakken.
1: Ja, exact. Ja, nou, exact. Dit is natuurlijk uit de tijd ook van de Strategic Defense Initiative van Ronald Reagan. Die Amerika wilde gaan verdedigen met allerlei geavanceerde ruimtesystemen. Er is allemaal niets van terechtgekomen. Die discussie loopt gewoon nu weer. Dus wat je dus nu op dit ogenblik ziet, de hele discussie over satellieten en antisatellietsystemen, ruimteoorlogvoering, dat is gewoon
0: komt
1: in die tijd
0: allemaal weer terug.
1: Komt het allemaal weer terug.
3: Twee verschillende dingen staan over de SALT-akkoorden.
1: Ja, SALT-akkoorden. Strategic Arms Limitation Agreements. Dat zijn dus de akkoorden die er waren voor de strategische kernwapens. Dat zijn dus de grote zware kernwapens waarmee Rusland of de Sovjet-Unie Amerika kon bestoken en vice versa. Mm. Nou, daar is de oefenloos over gedebatteerd. Dat is eigenlijk allemaal dood op dit ogenblik. Maar ik kan je melden, dat gaat allemaal terugkomen. En dan wordt China erbij betrokken. Dat kan gewoon
0: niet anders.
1: Nee. Dus hier Brzezinski. Over The Grand Failure. Ja, dat is een beroemd boek ook. Brzezinski was de veiligheidsadviseur van Carter, van Jimmy Carter. En dat was echt een groot man, echt een groot denker. Een beetje vergelijkbaar wel met Kissinger, vind ik. Misschien is Brzezinski nog wel geavanceerder dan Kissinger. En die deed ook heel erg veel aan machtspolitiek. En die heeft daar echt heel goede boeken over geschreven. Ja, zo gaat het hier maar door. Ik heb hier honderden boeken staan.
0: Weet je, die Koude Oorlog die bleef koud, mede door het kernwapen. Hè? En tegelijkertijd is het zo dat, en dat is weer een continuïteit met onze tijd, Rusland heeft een kernwapen en kan dus toch Oekraïne aanvallen.
1: Ja.
0: Met name ook omdat het een kernwapen is.
1: Dat is een belangrijk punt, want de wijziging op de Russische militaire doctrine, die zeggen natuurlijk dat een land dat gesteund wordt door kernwapenmogendheden, dat is Frankrijk, Engeland, Amerika, dat, en die bestookt aan Rusland, dan mag Rusland met nucleaire wapens terugslaan. Maar dat doen ze niet.
0: Nee.
1: Dus kennelijk is, dat kan je allemaal lezen in die oude theorieën van heel lang geleden. Kennelijk zijn die theorieën nog zo bestand tegen de tijd, dat men dus nog steeds weet dat als je dat gaat doen, als je die grens overgaat, dan gebeurt er iets wat je niet meer onder controle hebt. En dat kan leiden tot zelfvernietiging.
0: MED, hè?
1: Dus Mutual Assured Destruction. En dat is natuurlijk wat het is. En je ziet nu dat die Chinezen ook zo'n capaciteit aan het ontwikkelen zijn. Maar goed, als je kijkt naar de aantallen kernwapens in die tijd van de oude wereldorde, van de bipolaire wereld van tijdens de Koude Oorlog, ja, dan waren de aantallen kernwapens nog een veelvoud van wat het nu is.
0: Ja.
1: Nu hebben zowel Rusland als Amerika al pakweg ruim 5000 kernwapens. De Chinezen die zitten op pakweg 600, willen naar 1000 toe gaan. En dan hebben de Fransen en de Britten, die hebben er elk nog, wat zal het zijn, 250. Iets in die geest. Ja. Het is, die theorieën die zijn er allemaal nog. En wat ik het meest verbijsterend vind, is dat in de huidige tijd er heel erg veel wordt gesproken over, in, met name in Rusland, over kernwapens en met name nucleaire dreigementen. En dat is wel nieuw. He, dus het, er is één groot verschil met al die boeken die hier staan over nucleair. Tijdens de Koude Oorlog praat je daar niet over. Dat blijkt hier ook duidelijkheid. Doe het niet. Ga geen avonturen aan. Want je weet nooit of iets kan escaleren naar nucleair. En nu is het denken verschoven. De afgelopen 10, 15 jaar in de richting van, nou, je kunt best wel een beetje conventionele oorlog voeren met elkaar. Want die nucleaire wapens die zorgen ervoor dat het niet helemaal escaleert. Ja. Ja. En dat is echt nieuw. En dat maakt ook de huidige tijd, de huidige wereldorde zoals we die nu krijgen, hebben wel gevaarlijk, vind ik.
3: Gesproken van oude orders en dingen die onder druk staan, zie ik daar meer bij je knie nog een mooie oude blauwe bundel. Eentje verder.
1: Deze? Hugo Groot. Ja, ja, exact. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Nou, ontzettend. De Vrije Zee, Mare Liberum. Ja. Nou ja, ik bedoel, wanneer is dit boek geschreven eigenlijk?
0: 17 zoveel, denk ik.
1: Even kijken hoor, dat is natuurlijk inderdaad heel erg leuk. Nee, ben je gek? 1609. Je zit 100 jaar daarnaast. Jeetje. Ken je geschiedenis, Arjan?
0: Ja, ik had het later verwacht.
1: Ja, Mare Liberum. Ja, nee, dit is natuurlijk super actueel.
3: Het is zeer recent afgeschaft, deze principes.
1: Ja. Nou ja, Iran is daar natuurlijk volop mee bezig in de Straat van Hormuz. Maar je ziet dus dat dat Mare Liberum, dat overal op dit ogenblik ter discussie hier staat.
0: Ja.
1: He, dus die discussie loopt natuurlijk gewoon in de Oostzee. En ja, als je dus in die Vrije Zee zit, ja, dan heb je dus ook geen jurisdictie om daar heel makkelijk op te kunnen treden. Dus dan kan je dus inderdaad kabels doortrekken in de Oostzee. De Noordzee gaat dat vast ook gebeuren als het verder door escaleert. Die ongein die we op dit ogenblik hebben met Rusland. Ja, en uiteindelijk is Hugo de Groot dood. Ja, dat is hij al een hele tijd. Maar dan is dus ook zijn gedachtegoed is dus ook dood, helaas.
0: Maar het is wel een mooie metafoor eigenlijk. Hè? Want het was natuurlijk Nederland bedacht, Mare Liberum. Hartstikke gunstig voor een handelsland dat zo'n groot koloniaal rijk had. Hè? Al die choking points. Ja. Nou, de Britten dachten er precies zo over. Hè? En de Amerikanen ook. En nu hebben we natuurlijk een andere orde waarbij er gewoon disruptors zijn. Hè, die zeggen van, wij praten wel over kernwapens. Wij doen wel, met proxies gaan we aan de gang.
1: Ja.
0: En we gaan wel desinformatie doen. Ja. En dat geeft de rauwheid van die orde waar we nu eigenlijk al in zitten aan.
1: Ja, en als je dus gewoon naar deze boeken kijkt, die wat ouder zijn. Daar is natuurlijk enorm gespeculeerd, ook op grond van speltheorie, over wat is nou de meest stabiele orde.
0: Ja.
1: Dus een bipolaire orde met twee nucleaire macht is redelijk stabiel.
0: Want behalve dat je een wapenwetloop krijgt.
1: Ja, en dat, kijk, alles kan natuurlijk uit de klauwen lopen.
0: Ja.
1: Maar is in principe stabiel, omdat dan sprake is van nucleaire wederzijdse vernietiging.
0: Ja.
1: Dus dan haal je het wel uit je hoofd. Het enige wat je kan doen is een beetje rommelen in elkaars invloedssfeer, maar het moet ook niet te gek worden. Dus de Amerikanen in Vietnam, omdat de communisten daarop rukten. Maar dat deden natuurlijk de Sovjets, die deden dat ook. Dan heb je dan na de Koude Oorlog heb je een unipolaire wereldorde met Amerika als hegemoon. Dat is de meest stabiele wereldorde die er is. Maar uiteindelijk houdt dat op te bestaan. Dat houdt nu op te bestaan. Nu ga je naar een soort multipolariteit toe. Dus meerdere machtscentra. De EU, de Verenigde Staten, China, misschien ook wel India. Niet gebonden landen. Als je dus naar deze boeken kijkt die hier staan, dan gaat het ook over speltheorie. Dan wordt aangetoond dat zo'n multipolaire wereldorde met 4 of 5 machtscentra eigenlijk veel instabieler is dan wat dan ook.
0: Bij multipolaire orde is het probleem natuurlijk dat je, nou, je weet niet precies welke kant het op gaat. Je bent onzeker over de intenties van de anderen. Het heeft wel één voordeel, dat de wapenwetloop van de bipolaire orde kan je dus voor een deel potentieel ondervangen, doordat de bondgenootschappen er anders uit gaan zien.
1: Mm.
0: Als je het machtsevenwicht fysiek met allianties verschuiving kan opvangen, dan hoef je iets minder een wapenwetloop aan te gaan.
1: Ja.
0: Maar het is heel dynamisch. Dus machtsevenwicht is
1: je hebt gewoon meer keuzemogelijkheden. Ja, en meer keuzemogelijkheden in de internationale betrekkingen leidt door de bank genomen tot fricties.
0: Nee.
1: En dat is wat we op dit ogenblik ook zien. Maar goed, je zit nu echt in een interregnum. Hè? Dus de oude wereldorde die bestaat eigenlijk niet meer. En de nieuwe die bestaat nog niet. Dus die transities van de ene wereldorde naar de andere wereldorde, die zijn inherent instabiel. Want dan moet de wereld zich opnieuw settelen. En dan ontstaan er meestal fricties. En fricties, dat kunnen conflicten zijn of kunnen oorlog zijn.
38: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
39: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
1: Waar zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
0: Niks.
2: Nu we elkaar off the record spreken, durf ik dit wel toe te geven. Maar toen ik dit programma ging doen, eerst deed Jan Posma dat. En er stond een soort draaiboekje in het systeem van die gesprekken. En daar stond dus, welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Sindsdien copy-paste ik dat draaiboekje in een nieuw scherm. En dan vul ik het in met wat er verder in moet. En zeg ik dus altijd maar op zoek naar de nieuwe wereldorde. Maar ik heb me hele lange tijd afgevraagd, wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee? En ten tweede, denken jullie dat ze hem ooit gaan vinden, die nieuwe?
1: Ja, natuurlijk. Maar dat duurt even. Kijk, daarom die titel, die hebben we 10 jaar geleden bedacht. En we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe wereldorde. Ja. Maar hij begint dus natuurlijk wel steeds meer uit te kristalliseren. Ja? Ja, natuurlijk. Want kijk, in het begin van de jaren 90 is al voorspeld dat de grote machtsstrijd zou gaan tussen China en de Verenigde Staten. Hm. Dus de Rusland is daarvoor te klein. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een regionale speler. De Europese Unie is te verdeeld. Dus dan blijven er maar 2 smaken over. En dat is China en de Verenigde Staten. Nou, dat zien we dus ook. Dus totdat daar een evenwicht ontstaat tussen die 2 landen, net zoals tijdens de Koude Oorlog een evenwicht ontstond tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, Ga je van crisis naar crisis en hou je een periode die ontzettend instabiel is en kan je dus nog niet spreken van een nieuwe wereldorde. Dit is een interregnum.
2: Ja, het zoals ene het in de jaren 50 was, of de tijd van de bouw van de muur, toen het nog heel instabiel was in de vorige Koude Oorlog.
1: Ja, maar dat waren hele kleine periodes. Maar dit is echt een grote fundamentele verschuiving in de wereld, zoals je die 1 keer in de 100 jaar misschien meemaakt.
0: Ja. Kissinger legt dat mooi uit. Hè? Je hebt dus een stabiliteit vereist een fysiek machtsevenwicht. Dat zijn dus de allianties die elkaar in evenwicht houden. Maar ook een moreel machtsevenwicht. Ik bedoel niet zozeer de moraal mee, maar bedoelt ermee dat er gemeenschappelijke opvattingen zijn over hoe je buitenlandse politiek bedrijft. In de 19e eeuw had bijvoorbeeld, dus tot en met Krim, hè, hadden ze het idee van ja, het legitimisme als een prins wordt afgezet ergens. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan gaan we met z'n allen de monarchie herstellen.
2: Als we zo gaan beginnen, ja.
0: En het gekke is, wij vinden dat heel erg conservatief, maar het heeft wel 50 jaar lang stabiliteit gegeven. Hè.
1: Nou ja, op een gegeven moment ontstaat er iets.
0: Ja.
1: En de grote vraag is wat zo'n nieuw machtsevenwicht, want dat is het eigenlijk, gaat betekenen. Wat betekent dat voor de instituties? Wat betekent dat voor het functioneren van de Verenigde Naties? Van het Internationaal Monetair Fonds? Wat betekent dat voor de Europese Veiligheidsorde? Dat weten we niet. En dat kan nog wel. Dat zou nog wel eens 20 jaar kunnen duren voordat we daar een antwoord op hebben. Dus die titel van ons, die gaat Rusland nog 20 jaar mee. Want dan over 10, 15 jaar dat we kunnen zeggen, oké, maar dat wordt het met grote mate van zekerheid.
2: Laten weten dat ik het niet meer moet zeggen als we hem hebben getroffen.
1: Ja.
2: Hey, maar zou je alles wat Trump nu overhoop haalt ook niet kunnen zien als een poging om een antwoord te vinden op deze vraagstukken?
1: Zeker.
2: En dat antwoord is dan dus vooral doe mij het westelijk halfrond de rest moet het uitzoeken.
1: Nee, maar daar heb je absoluut gelijk in. Want eigenlijk die hele nationale veiligheidsstrategie die eind vorig jaar is verschenen van de Verenigde Staten is eigenlijk een knieval. Want als jij dus zegt van ik ga me alleen nog maar bemoeien met het westelijk halfrond, dat betekent dus dat je daarmee afstand doet van je mondiale betrokkenheid. Dat is wat je doet. Nou, zijn er altijd isolationistische tendensen geweest in de Verenigde Staten? Dus op zich is dat niet nieuw. Maar als je het zo expliciet neerzet, dan betekent dat ook, als je dat zeker wat Trump doet koppelt aan invloedssferen, dan betekent dat dat je inderdaad afstand doet van je leidende rol in de wereld. Dan laat je dat aan een andere mogelijkheid over. En als we kijken wat er gebeurd is met het bezoek van Trump aan Xi. Wanneer was dat, jongens? Was dat nou in juni of zo? In mei, juni?
0: Juni, geloof ik.
1: eigenlijk wat daar toen gebeurde, was dat de sleutel tot de nieuwe wereldorde, die werd door Trump overgedragen aan Xi. Ja. En dat had te maken met het feit dat Trump onderuit is gegaan in Iran. En als dat gebeurt en je komt bij de nieuwe hegemoniale macht, ja, dan word je op je plaats gezet. En dat is ook gewoon gebeurd door Xi. Dus dat is een historische bijeenkomst.
0: Grappig is dat ook 19e eeuwse invloedssferen. Ja. Dus dan gaan we weer terug naar de oude tijd. Maar het is heel erg waar wat erop zegt. Dat gewoon, als jij praat over het westelijke halfrond, dan capituleer je in het oostelijke halfrond.
1: Ja,
0: en in het verleden is het natuurlijk geweest dat Amerika was de politieagent ook van het oostelijke halfrond. Ja. Hebben soms ook goede dingen gedaan.
1: Politieagent van de wereld.
0: Politieagent van de wereld.
1: En dat is totaal voorbij. En dat is ook voorbij omdat Amerika tegen de grenzen opgelopen is van zijn militaire macht. Dus als je op dat gebied capituleert, dan capituleer je ook militair. En dat is precies wat er gebeurd is in het Midden-Oosten. En dat heeft enorme consequenties voor de wereldorde. En dat is precies wat we nu zien. Dus die Trump, daarvan wordt altijd gedacht, dat is een man die de wereldorde naar zijn hand probeert te zetten. Hij heeft precies wat je vroeg, Hugo, geprobeerd om dat proces te vertragen. Dat is niet gelukt. In plaats daarvan heeft hij het proces versneld. Dat is wel gelukt. Dus Trump is een accelerator, een versneller van ontwikkelingen die eigenlijk al gaande zijn vanaf pakweg 1991... toen die Chinezen lid werden van de Wereldhandelsorganisatie. Toen dacht iedereen van, hey, die Chinezen houden zich nou eindelijk een keer aan de regels van het spel. Dus niet. En toen bleek al in die tijd, direct na toetreding van de Chinezen tot de Wereldhandelsorganisatie, dat ze eigenlijk hun eigen spel aan het spelen waren. Lange termijnvisie, heel strategisch gedacht. Want wij, een visie die kun je doortrekken naar 2049, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek. Dan moet het gewoon klaar zijn en dan moet China de gewoon nummer 1 zijn van de wereld.
0: China is echt een land dat het ook, net als Trump eigenlijk, het gaat om China zelf.
1: Maar natuurlijk, dat is gewoon, er is eigenlijk wat dat betreft niks veranderd in de geschiedenis. Het zijn landen die opkomen, die maken gebruik van de nieuwe technologie. De Britten kwamen door de nieuwe technologie, de industrialisatie op, werden daardoor het machtigste land, vertalen dat in militaire macht. Dat deden de Amerikanen in de 19e eeuw. De grote vraag is wie dat nu in de 21e eeuw gaat doen. Maar met zo'n president Trump kan je er vergif op innemen dat de Chinezen dat klip en klaar gaan winnen. En ze liggen nu al helemaal voorop als het gaat op technologisch niveau.
2: Als we het nou eventjes niet zo positief bekijken dat wij die nieuwe wereldmacht gaan worden, dan zal het dus een ander zijn.
1: Ja.
2: Maar dan zal Europa zich dus in die nieuwe wereldorde een eigen plaats moeten invechten. Wat betekenen dus die grote ontwikkelingen die dus in de eerste plaats tussen de VS en China zich zullen afspelen, voor de plek die Europa voor zichzelf kan opeisen?
1: Aanpassen, aanpassen, aanpassen. Dat is wat het is. En dat gaat ten koste van de wijze waarop wij ons leven hebben ingericht. Ik wil niet zeggen dat dat direct leidt tot verarming en grotere mate van onveiligheid, want we passen alles wel aan. Maar je moet je staande houden in een veel ruigere wereld die transactioneel is, waar democratische principes eigenlijk niet gelden, waar het recht van de sterkste geldt. En dat betekent dus dat we gewoon een totaal andere mindset gaan krijgen de komende tijd in Europa. Wij zijn postmodern geworden. Zelfontplooiing staat helemaal bovenaan. Dat is echt, als je naar die Maslow-pyramide kijkt, dat begint met de basale behoeften, eten en drinken en dat soort zaken. En dan uiteindelijk helemaal bovenaan de piramide staat zelfontplooiing. Daar zijn wij bij wijze van spreken aangekomen. En dat is wat we willen. En dat kan niet meer. Je gaat nu dalen op die piramide. En je gaat nu eigenlijk vechten voor het bestaan. En dat heeft een enorme impact op de maatschappij. Hoe die impact, dat weten we nog niet. Maar ik weet wel één ding. En dat is dat het menselijk aanpassingsvermogen bijna onbegrensd is.
0: Ja. Weet je, om te voorkomen dat Europa dus vertrapt wordt door de ene kant China, Rusland en de andere kant Amerika, zullen we economisch sterker, fitter moeten worden. We zullen militair sterker moeten worden. En we zullen ook toegang moeten hebben tot die kritische grondstoffen en tot chips. En ook tijdens een crisis. Hè, dat is ontzettend belangrijk. Er komt natuurlijk een keer een crisis. En dan moet je het geregeld hebben. Dat je die hele supply line als het ware beheerst. Anders ga je ook kapot.
1: Nou, ook daar zie je dus, er gebeurt wel veel in Europa. Er gebeurt, vind ik, nu zoveel dat wij ook niet in de staat zijn in de podcast om dat allemaal te volgen. Er gebeurt op economisch, op militair gebied gebeurt er zoveel. Met name op industrieel gebied, op militair-industrieel gebied gebeurt er zo onwaarschijnlijk veel. Er zijn zoveel samenwerkingsovereenkomsten in het ogenblik, ook multilateraal tussen verschillende landen, maar ook met Oekraïne erbij. Het is gewoon niet te volgen. Ik heb zelden in een tijd geleefd waarin de aanpassing zo hard gaat in Europa, dat het eigenlijk bijna niet meer te volgen is. Dat geldt feitelijk ook voor de economie. Daar zijn we hartstikke goed in, ook in de podcast, om voortdurend te kanken dat het niet snel genoeg gaat. Maar als je gewoon eigenlijk objectief kijkt van wat er gebeurt, ja, dan we zijn op een aantal gebieden gewoon te laat. En daarom zitten we te kankeren. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook wel een hele hoop. Dus jij noemde dat je moet toegang hebben tot die kritieke grondstoffen. Nou, er is tijdens de NAVO-top van een tijdje geleden is er ook besloten om met een groep van landen, Nederland zit erin, ja, gezamenlijk voorraad aan te leggen van kritieke grondstoffen. Speciaal voor de defensieindustrie. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon ook op een hele hoop.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstboom.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Van adaptiviteit heen. En we hebben het al eens een keer eerder gehad over de opkomst van populisme. Ja, die stromen die zeggen, ja, je moet je niet aanpassen. Dat moet helemaal niet veranderen.
5: Ik denk wel trouwens dat als we weer de podcast opnemen, als de microfoon erbij hebben, moet je dit niet zeggen. Dat is niet goed voor het verhaal als je ook nog ineens weer positief wordt.
6: Oh ja. Gelukkig dat niemand dit te pakken krijgt, toch?
5: Ja.
7: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
8: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen.
9: Zeker.
8: Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
7: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
12: Beats. Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
13: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: Vraag nu een gratis MicroSoc-demo aan. Via CaptureTech.com.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
15: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op een paar plaatsen heb je een klein kwartiertje vertraging op dit moment. Op de A12 is dat het geval vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file door de grenscontroles. Ook de andere kant op rijdt het langzaam over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. En die vertraging heb je ook op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijsoord zijn voor een spoedreparatie 2 rijstroken dicht. 7 kilometer file daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Culemborg bij 83.5. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Bokstel, controle bij 134.3. En ook controle op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk bij 56.8.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Heilo in Noord-Holland is gisteravond een dood meisje van 19 gevonden. Er was over gebeld door een man, hij is aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen het meisje en de melder is niet duidelijk. Getuige is gevraagd zich te melden. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Volgens Brabantse media zijn er al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. De chauffeurs kregen allemaal een boete. Premier Jette is vanmorgen op bezoek geweest.

0: In Zeerijp en Appingedam in het aardbevingsgebied in Groningen. Bewoners wachten een mob met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Goed te snappen, zei Jette. Regeringscommissaris Nijboer komt het volgens hem snel met de Groningers bespreken. De regen die sinds het weekend valt is goed nieuws voor de binnenvaart. Die kan door de langzaam stijgende waterstand in de rivieren langzaamaan weer meer lading vervoeren. De brancheorganisatie wil nog niet te vroeg juichen en zegt: we moeten eerst maar eens zien of de hoeveelheid regen de komende week echt wat gaat doen. En ons land behaalde een recordaantal medailles op de EK-atletiek in Engeland. En daarom kon de reactie van de Oranjes niet uitblijven. Koning Willem-Alexander en Maxima hebben het op social media over een ongekende prestatie. Ze zeggen dat onze atleten heel Europa hebben laten zien waar ze toe in staat zijn. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt, soms wat zon en het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bernd Stali stopt als topman van kantorenfonds NSI. Toen Maarten de Gruyter dat hoorde, stuurde hij onmiddellijk een appje. Die moet in onze zomerserie. Nou, dat is natuurlijk gelukt. We spreken hem zometeen over zijn lange carrière en ongezouten mening over het, en natuurlijk over het huidige marktsegment. Blijf luisteren. Vast goed gezocht, hoor je meteen na de break.
2: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruyter.
1: Je luistert naar de zesde en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Maarten en ik interviewen deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die al 10 jaar lang aan het roer staat van beursgenoteerd kantorenfonds NSI. Hij transformeerde de logge portefeuille van het bedrijf naar een gefocust fonds met alleen nog allocaties. En binnenkort neemt hij afscheid. Bernd Stali van NSI is hier. Van harte welkom.
7: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Fijn dat je er bent. Maarten, jij was vastbesloten. Bernd moet uiteraard in de zomerserie. Waarom?
8: Ja. Nou ja, omdat het een. Natuurlijk, hij leidt een belangrijk fonds in Nederland. Maar het is ook een uitgesproken vastgoedman. En erger nog, wij zaten in een. Toen ik dat appje stuurde, was net na de afloop van een. Overigens best wel veel besproken panel tijdens de Provada. En toen zei ik namelijk tegen Bernd: ja, want jij bent natuurlijk al wel eens bij ons geweest. Ik was gewoon echt in de veronderstelling, kan toch niet waar zijn dat hij nooit geweest is.
1: Als we iemand moeten hebben gehad,
8: precies,
1: is hij het.
8: En toen dacht ik meteen, nou, dat is helemaal perfect voor onze.
1: Dus dit is een eerlijke bekentenis van ons redactieproces, maar alle reden om het recht te zetten.
8: Ja, zeker.
1: Kijk eens even. En zoals de luisteraars van ons gewend zijn in de zomerserie, duiken we ook die carrière in van onze gasten. Berntje begon je loopbaan halverwege de jaren 90 bij APG en later Merrill Lynch in Londen als analist. Hoe was het eigenlijk werken in die Anglo-Saxische wereld?
7: Dat was een hele mooie, goede leerschool voor een beginnende professional in de industrie. Je kreeg in die periode exposure naar zeker in de APG-tijd, de mastodonten van deze industrie. De Lowies van Westfield, Samsel, David Simon, die natuurlijk bij APG kwamen om geld op te halen, maar ook alles gaven over hun business, de manier waarop ze naar hun business keken en hun strategie naar de toekomst toe. Ja. Dus een enorme exposure waar je gewoon ook leerde vanuit de beginselen het vak te begrijpen.
1: Ja.
7: Kijk, balansen en resultaten rekenen leer je ook, maar je leert heel veel ook over strategie, visie, richtingen, keuzes.
1: Oh, dat zijn heel veel grote woorden.
7: Ja.
1: Ja. Maar kun je er één ding uithalen waarin je zegt uit die Anglo-Saxische tijd, dat was de les die ik heb meegenomen?
7: Ik denk eigenlijk de belangrijkste les voor mij, het zijn er twee. Eén, ook al zijn cijfers belangrijk, het antwoord staat nooit in het model. En twee, de wereld is geen Excel-sheet.
1: Die kan op het tegeltje, Maarten. Ja.
8: Ja, de wereld is geen Excel-sheet, maar terwijl je toch heel veel beleggers ziet die puur op basis van Excel-sheet toch ook wel beslissingen nemen. En soms zelfs, ik kom nog steeds mensen tegen die het gebouw nog niet eens gezien hebben.
7: Nou ja, dat kan niet. Je moet het gebouw gezien hebben, je moet begrijpen de facetten van het gebouw, de historie van het gebouw, de context waarin het opereert, Ja, natuurlijk. Je moet begrijpen hoe de contracten in elkaar zitten. Je moet begrijpen wat de huurcontracten zijn, wat de huren zijn. Er zijn heel veel dingen die je zou moeten kunnen weten. Maar uiteindelijk zit er toch voor een groot deel een onderbuikgevoel in. Past dit in een verhaal wat nodig is om de business verder te brengen?
1: Ja.
7: En dat is niet alleen maar in cijfers uit te drukken.
8: Maar als je de recente cijfers, die we toch ook wel een beetje hebben gezien de afgelopen jaren van APG, dan zou je zeggen, misschien moeten ze wat meer ook op het Excel-sheet kijken, of niet?
7: Daar vind ik het heel moeilijk om het over te oordelen. Als pensioenfonds heb je natuurlijk ook vanuit je asset liability model, matching, hele keuzes te maken die niet automatisch alleen maar invloed hebben vanuit een beleggingsperspectief.
9: We gaan even terug naar jouw carrière. Want in 2016 word je dan CEO van NSI.
7: Ja.
9: Wat voor bedrijf trof je aan?
7: Een bedrijf wat 2 fases eerder door had gemaakt. Natuurlijk onder Jo Roelof Zeeman. De opbouwfase met een portefeuille die opgebouwd werd door heel Nederland. In winkels, kantoren, ook woningen toen de tijd. Na zijn vertrek en met de komst van mijn voorganger Johan Buijs. Die heeft eigenlijk de hele financiële crisis van de kantorenmarkt 2008 tot 2013 die heeft hij meegemaakt. Maar ook uiteindelijk ging het op dat moment ook om overleven. Als je kijkt naar de balans is toen de grootste uitdaging geweest. Maar voordat ik kwam was er al een proces gestart van het opruimen en keuzes maken. En dat stokje hebben we eigenlijk vanaf 2016 verder opgepakt.
9: En opruimen en keuzes maken, het betekent minder locaties en allerlei C-locaties afstoten.
7: Ja, je moet. Ik trof een portefeuille aan met kantoren en winkels. En de kern en de kracht van de onderneming was wel kantoren. En dan ga je ook nadenken van ja, welke keuze heb je te maken? Niet dat wij voorzienend waren wat er allemaal met retail stond te gebeuren. De logica op dat moment was van ja, de wereld heeft al een Unibail, een Klépierre, een Corio, een Wereldhaven en een Eurocommercial en een Fastnet. De wereld staat niet te wachten op NSI als specialist in retail.
9: Nee.
7: En het kantorenspeelveld lag open. Er was eigenlijk niemand die dat oppakte. Dus was het heel logisch om de keuze te maken naar kantoren toe. En dan uiteindelijk gaat het ook om waar je het verschil voor jezelf kunt maken. 1 gebouw in Enschede, niks te nadelen van Enschede. Maar jij bent niet, als je daar niet lokaal zit, niet de specialist. Je kent de markt niet. Je weet niet echt precies wat er speelt.
9: Dus je moest het ook geografisch terugbrengen naar een gebied wat je wel kende. Uiteindelijk heb je dat teruggebracht naar 40 hoogwaardige panden.
7: Ja.
9: En wat is dan het sleutelmoment geweest in die strategie? Dat je dacht, ja, nu lukt dat. Nu begrijp ik wat ik aan het doen ben.
7: Nou ja, we wisten al aan de voorkant meteen wat we wilden gaan doen. Omdat je moet het verschil kunnen maken. Je beste referentie is je eigen gebouw in dezelfde locatie, waar je weet wat je gedaan hebt om het verschil te kunnen maken. Dus 1 gebouw in Enschede is geen gebouw. En hetzelfde gold eigenlijk voor de hele NSI-portefeuille. Het merendeel zat gewoon gespreid door het land. En de kern in Amsterdam is eigenlijk heel beperkt.
8: Maar als je zoveel gebouwen afscheid neemt, dat betekent ook dat je waarschijnlijk van best wel wat mensen afscheid hebt moeten nemen. Hoe ging je daarmee om?
7: Dat hebben we eigenlijk heel snel, heel vroeg gedaan. Ik was natuurlijk ook maar in het totaal van de historie van NSI een passant. Maar het werd mij ook duidelijk toen ik binnenkwam dat voor een aantal medewerkers dat ook zo gevoeld werd. Van, joh, we hebben het al. Want er zaten mensen daar 20 jaar, 25 jaar, die deden hun ding, deden het prima. Maar als er dan weer op een gegeven moment iemand nieuw binnenkomt en zegt van ja, we gaan nu naar links, terwijl ze 20 jaar naar rechts gedaan hebben. Dan is de enige manier dat je dat echt gaat veranderen niet door een aantal mensen toe te voegen aan het apparaat wat er al zit. Want die worden gewoon in het bestaande machine gewoon vermorseld. Dan moet je echt gewoon rigoureus ingrijpen. En
9: dat heb je wel gedaan dus?
7: Ja, er zijn eerst niet iets om trots op te zijn, maar dat was echt wel wat nodig was. Van de 80 man die er zaten toen ik begon in 2016, 82, zijn er binnen 1,5 jaar zijn er volgens mij 57 weggegaan.
9: Zo. Hoe kijk je eigenlijk terug op de uitrol van het nieuwe kantoorconcept? Als ik het goed begrijp, waren de verwachtingen daarvan voor probleemkantoren misschien wel hoger dan uiteindelijk is gelukt?
7: De flexibele kantorenoplossing is de toekomst van de kantorenmarkt.
9: Nog altijd?
7: Ja. Maar wel op de locaties waar je in staat bent om het product zodanig neer te zetten dat men bereid ervoor is om te betalen.
9: En heb je het op locaties geprobeerd waar het achteraf niet lukte.
7: Ja.
9: Zoals?
7: Groningen, Apeldoorn. Omdat de huren in de basis al dermate laag zijn, dat de incrementele meerprijs die je kan vragen voor alle dienstverlening erbovenop in die locaties relatief beperkt is. Kijk, in de basis, teruggaan naar het oude NSI. Er was heel veel leegstand in de periode 2013, 14, 15. En HNK werd in de basis was het ook voor een deel het oplossen van onze leegstandsproblemen. Maar de huurder is niet een oplossing van ons leegstandsprobleem. Wij moeten een oplossing bieden voor wat onze klanten nodig hebben. En dat moet je eigenlijk doen op de plekken waar de klant wil zitten.
9: Ja, je moet het probleem oplossen van de huurder. En, ja. die klant in Apeldoorn en Groningen had dus geen probleem.
7: Er is genoeg ruimte in Groningen.
9: Ja, en waren de prijzen ook nog laag. Correct. Dus ja.
7: Daar kon je eigenlijk uiteindelijk met je product het verschil niet maken. Dus daar is ook in gerationaliseerd. Het product HNK, de flexibele kantooroplossing, is verder uitontwikkeld, doorontwikkeld naar meer een oplossing voor het probleem van de klant dan een oplossing voor ons probleem. Ja.
9: In 2020 kwam natuurlijk de coronacrisis.
7: Ja.
9: Nou, toen hebben Maarten en ik heel wat debatten gevoerd over is het kantoor nu dood of niet. Hoe heb je die week eigenlijk geslapen dat niemand meer naar kantoor ging?
7: Die week heb ik eigenlijk... je zit wel met heel veel dingen in je hoofd.
9: Ja, dat kan ik me denk voorstellen. Wel,
7: de eerste actie die we ondernamen was om al onze huurders in het flexibele kantorenconcept HNK meteen een maand huurvrij te geven. Die hadden huurcontracten die meteen opzegbaar waren. Wij hadden er geen belang bij om die mensen te gaan zien vertrekken. Zeker als je weet dat het in een moeilijkere markt die het dan zou gaan worden ook moeilijk is om weer nieuwe huurders te gaan vinden. Kun je beter je bestaande huurders even helpen door
9: en
7: deze
9: onzekere
7: periode.
9: En je vaste huurders in ander vastgoed die contracten voor 5 of voor 10 jaar hadden, daar maakte je niet zo'n zorgen over, want je dacht, ach.
7: Niet dag 1. Maar je gaat uiteindelijk met al je huurders het gesprek aan en je gaat wel kijken naar het verdienvermogen van die huurders en kijken of je daar wat moet doen om uiteindelijk die huurders in de
8: lucht te houden. Natuurlijk, dat is natuurlijk wat er toen allemaal is gebeurd. Dat iedereen maar meteen allemaal dacht dat je huurvrij kon krijgen. En de eigenaar, de investeerder, lost het wel op. Want het is natuurlijk je grootste kostenpost. Terwijl natuurlijk voor jou, voor NSI, maar voor iedere andere belegger natuurlijk de andere kosten gewoon doorliepen. Het is niet dat je de loodgieter kon zeggen, ja, je moet wel komen, maar ik betaal je even niet, want het is corona.
7: Nee eens. Dus wij hebben in alle redelijkheid gewoon gekeken naar wat er nodig was. Maar ook het merendeel van onze grote huurders met lange contracten hebben eigenlijk gewoon zonder enig probleem gewoon de huur doorbetaald.
8: Ja.
7: We hadden wel dat de focus meer zat op cash management en het binnenkrijgen van huur was voor ons evident. We hadden ook een nieuw programmaatje gemaakt. Dat noemden we Oinkie. Dat was gewoon een klein spaarvorkertje waar we gewoon keken elke dag van hoeveel huur komt er binnen en hoeveel huur wordt er uiteindelijk betaald. En ja, volgens mij zijn we op een gegeven moment een keertje teruggezakt naar 93% van de huur ontvangen. Maar binnen een kwartaal of twee zaten we alweer op 97%.
9: Is NSI met schade uit de COVID-tijd gekomen?
7: Minimaal.
8: Jij zei op de bewuste panel zei je ook van ja dat we eigenlijk nog aan het bekomen zijn van het thuiswerken. Dus
7: kijk, dingen zijn. Het is natuurlijk heel logisch om gewoon hele harde uitspraken te doen van we hebben het kantoor nooit meer nodig. Kijk, ik heb in die periode ook mijn mond gehouden. Het heeft ook geen zin om het dan je uit te gaan spreken. Want iedereen denkt toch van ja, jij van WC Eend adviseert WC Eend. Je bent van de kantoren. Maar de realiteit is dat dit soort dingen ook door de tijd heen schommelen en bewegen. Maar in de basis, Nederland had al een werkweek van 32 uur. Werkte al voor een deel gewoon part-time. En thuiswerken was al onderdeel van het patroon van de gemiddelde Nederlander. Af en toe een keer een middag of maakte allemaal niet zoveel uit. Het maakte veel meer uit voor de meer Anglo-Saxische landen. Eker in Amerika of Londen. Waar iedereen gewoon 40 uur per week geacht wordt op kantoor te zijn. En iedereen zijn eigen bureau had. In Nederland had je al bedrijven met een desk ratio van 0.8. Oftewel niet iedereen had al meer zijn eigen bureau. Als je dat combineert met tijdelijk ook af en toe wat thuiswerken. Was incrementeel de impact relatief beperkt. Hij is groot geweest.
9: Interessant genoeg. Je hebt zelf 10 jaar heel hard gewerkt. Ja. Daar praten we ook over in dit gesprek. Wat vind je er eigenlijk van dat Nederland op vrijdag nooit werkt en dat 32 uur nog veel is in dit land?
7: Als je uiteindelijk Nederland weer wil laten groeien, denk ik dat we wel met elkaar weer wat harder moeten gaan werken. Dat zou wel zeker gaan helpen. We zitten natuurlijk, kijk, maar dat is niet alleen in Nederland. In heel Europa is de economische groei heel laag.
9: Al die collega's van NSI, mogen die thuiswerken of moeten die gewoon netjes naar kantoor als ze werken?
7: Wij hebben daar nooit een hele harde uitspraak over gedaan. Het is dus ook niet geregeld dat je thuis mag werken. Uiteindelijk kijken wij veel meer naar van, joh, wordt het werk gewoon gedaan wat gedaan moet
9: maar
7: worden.
9: Maar wat is de cultuur? Nou, dan kan de cultuur zijn dat mensen zich toch verplicht voelen om naar kantoor te komen.
8: Als je toch kantoor verhuurt, dan kun je toch bijna dit niet. Dat kan toch bijna niet.
7: Uiteindelijk, ook bij ons gaat het erom.
8: Ik begrijp wel wat je bedoelt natuurlijk. En dat is ook een hele goede. Uiteindelijk kijk je gewoon naar de output.
7: En niet naar van of mensen daar nu zitten.
9: Maar ja, je vindt toch dat als je kantoren verhuurt, dat mensen gewoon net naar kantoor komen, toch?
7: Ja en nee. Ja, natuurlijk voor de dynamiek, de cultuur, de gedachtesuitwisseling moet je mensen op kantoor hebben. Maar onze business wordt ook voor een heel groot deel verdiend op de locatie, bij de gebouwen, bij de huurders. Onze technische afdeling, als die alleen maar op kantoor zit, hebben we ook een probleem.
8: Die desk ratio waar je het net over had, van 0.8, vond ik interessant. Ja? Waar zit die nu ongeveer?
7: Ik zie huurders proberen te duwen naar 0.5, 0.6. Volgens mij zit die gemiddeld nu net onder de 0.7.
9: Ze willen naar 0.5, 0.6. Dus dat betekent dat je één bureau op twee fulltime medewerkers hebt.
7: Ja. En of dat gerealiseerd gaat worden, dat is nog maar de vraag. Je ziet die pendulum zachtjes swingen van begin 2020. Iedereen helemaal thuis. Nou, toch. En je ziet, het is ook eigenlijk afhankelijk van het soort huurder. Ja. Sommige huurders, sommige kleine bedrijven, ook gedurende COVID, zijn gewoon doorgegaan met naar het kantoor gebruiken. Want op het moment dat jij in twee pitten bent en je hebt een klein kantoortje, ja, de schoolsteen moet roken, de business moet draaien. Op het moment dat jij een business hebt waar je operatie gewoon wel doordraait, of de mensen nu thuis zitten of niet, dan heb je
9: daar. Maar nu hebben we dus een Dido-economie, dinsdag-donderdag-economie.
7: Ja.
9: Maar als we willen groeien als economie om de welvaartsstaart een beetje te kunnen betalen, dan moeten we daar snel vanaf.
7: Het gaat niet om waar je je dagen spendeert. Het gaat erom wat je output is. Ja, maar inderdaad, ook onze eigen cijfers laten zien. Ja. Maandag, dinsdag, donderdag zijn de kantoordagen. Ja. Woensdag was het nooit al. En vrijdag is als mensen de part-time werken wel meestal de vraag.
9: Nog even naar financiële output, naar je oude vak. Want toen was je eigenlijk aandeelhouder namens pensioenfondsen. Het dividend van NSI is van 2,6 euro naar 1,58 gegaan nu. Dat is niet per se gestegen sinds dat jij er de afgelopen 10 jaar hebt gezeten.
7: Klopt. En
9: hoe kijk je daar terug?
7: 2016 naar nu 1,58. Daar de transitie naar een betere portefeuille heeft ertoe geleid dat je ook een andere kaststroom en een ander risicoprofiel hebt. In het begin waren we nog in staat om heel veel leegstand te verkopen. En panden die dan theoretisch een yield van 12% hadden in Enschede, maar eigenlijk maar 6 opleverden, kon je verkopen en herinvesteren in Amsterdam op een yield van 6. Dat was eigenlijk vanuit de kaststroom neutraal. En het enige wat je deed was het uitruilen van je optie om de leegstand te vullen in Enschede voor de huurgroei die je misschien in Amsterdam krijgt. Nou ja, dan gaan wij altijd voor de huurgroei in Amsterdam dan dat wij denken dat we onze leegstand in die regio.
9: Ja, maar vonden de aandeelhouders wel prettig, want die kregen dus meer dividend. En dan moet het bedrijf toch een transformatie in. Dan zijn we 10 jaar aan het transformeren en dan krijgen ze minder dividend dan toen.
7: Er zijn twee dingen die daarin hebben meegespeeld. Eén, het afschaffen van de FBI-status. Dat in 2000, dat heeft voor ons ook zijn effect gehad. Daardoor ging uiteindelijk ook gewoon ons resultaat, wat altijd voorbelasting was, werd een resultaat na belasting. En we merkten dat het doorzetten van. Je begint natuurlijk met het verkopen van de onderkant van de portefeuille. En dat is makkelijk, want als je leegstand verkoopt, kost het geen kaststroom. Maar uiteindelijk, aan het einde van het proces, gaat het je geld kosten. Als je panden gaat verkopen die vol verhuurd zijn op een 8%, 9%.
9: Maar dat roept dan de vraag op waarom je dat dan gedaan hebt.
7: Omdat je je afvraagt of op lange termijn, als die huurder daar weggaat en nog steeds een nieuwe huurder is.
9: Dus eigenlijk zit het bedrijf nog steeds in die transformatie. Want je wil uiteindelijk wel meer dividend gaan uitkeren dan toen je begon, neem ik aan.
7: Dat is, dat ga ik niet meer meemaken.
9: Nou, maar je hebt zelf ook aandelen.
7: Ik heb zelf aandelen en ik denk uiteindelijk dat beleggers willen stappen in groei. En dat moet je kunnen bieden. En dat kan groei zijn in de intrinsieke waarde. Gewoon de onderliggende waarde van het vastgoed. Het kan zijn groei zijn in de earnings, de winst van aandeel. Groei in het dividend.
9: Ja.
7: Maar de afgelopen 5-6 jaar, nou ja, je begon al met het COVID-verhaal 2020. Daarna hebben we de rentestijgingen gehad, de bouwkostenstijgingen.
9: Een paar oorlogen.
7: Er is van alles gebeurd. Nu is weer de discussie niet zozeer van wat gaat COVID doen voor het kantoorgebruik, maar wat gaat AI doen voor het kantoorgebruik? Gaan we nog steeds 30 man op een back-office hebben of wordt dat gewoon vervangen door een computer? Al dat soort sentimenten maken het gewoon heel lastig om interesse te krijgen in het kantorenproduct. Maar ook dat heeft ook invloed op je pricing power.
9: Bernd Staley is onze gast in deze aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem natuurlijk over het vak, over ambities, over dromen. Bernd, nogmaals, fijn dat je er bent. En Maarten de Gruyter zit, zoals altijd bij BNR Vastgoed Gezocht, naast mij. Wij vragen altijd, Maarten, in onze zomerserie een gebouw, een kantoor of een ander soort pand wat je bijzonder vindt en waarvan ik altijd zeg wat je misschien zelf ja, je bent geen ontwikkelaar, maar wat je zelf had willen bouwen of ontwikkelen, of in jouw geval, hebben. Wat je zou willen hebben. Welk gebouw is dat?
7: Het gebouw wat we zouden willen hebben. Eigenlijk de transitie die wij gemaakt hebben, en we zitten meer in Amsterdam. Amsterdam is een erfpachtmarkt. Helaas. Want ultiem, de waarde van het vastgoed zit meer in de grond dan in het gebouw op lange termijn.
9: Ja, dus u wil een gebouw hebben op eigen grond? Welke is dat?
7: Dan zou je veel meer op de grachten moeten kijken naar kantoorgebouwen of oude gebouwen, ziekenhuizen die getransformeerd zijn naar kantoor. Prinsengracht ziekenhuis is een mooi gebouw. En zo heb je nog een aantal posities in het centrum waar je gewoon op een goede locatie zit.
9: Dus je kiest op basis van een model en een Excel-sheet en grondwaarde en niet op basis van wat je mooi vindt?
7: Uiteindelijk. Mooi is ook selectief.
9: Mooi is ook gewoon als je ervoor staat en je kijkt ernaar. Tuurlijk. Dat is iets anders dan wat het waard is, Bernd.
7: We hebben één gebouw in de portefeuille. Dat hebben we gekocht in 2021, gedurende COVID, op de Stadhouderskade. Dat gebouw heet Atlanta. Dat staat tegenover het gebouw van Ronnie, Stadhouderskade 1. Monumentaal gebouw, stedelijk monumentaal, niet rijksmonumentaal.
9: Oh, toch?
7: Eind 1927 gebouwd. En dat is gewoon het mooiste gebouw in de portefeuille. Rendeert ook goed, vol verhuurd. Daar zou je er eigenlijk meer van willen hebben. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja.
8: Is er een gebouw waarvan je zegt in de afgelopen 10 jaar die je hebt verkocht, waarvan je spijt dat je die hebt verkocht?
7: Er is één gebouw geweest wat ik jammer vind dat we het verkocht hebben. Maar ik stond er zelf ook wel achter dat we het verkocht hebben. En dat was ook weer een heel mooi gebouw. Dat was onze HNK in Ede. Dat rendeerde, dat deed het goed. Maar het voegde in het totaal en in de transitie naar een opgeruimde portefeuille niet voldoende toe om hem in stand te houden. En dat hebben we eigenlijk verkocht aan een lokale partij die daar weer verder mee gegaan is. Dat was, zou je niet verwachten, maar dat een gebouw in Ede, wat ons HNK gewoon vol functioneerde, vind ik nog steeds eigenlijk jammer dat we het gedaan hebben. Maar ik stond er wel achter.
9: Laten we het laatste deel van ons gesprek nog even inzoomen op de kantorenmarkt en hoe de markt erbij staat. Hoe zou je die nu beschrijven in Nederland?
7: Uitdagend.
9: Uitdagend. Op welke manier uitdagend?
7: Op twee manieren uitdagend. Zowel vanuit de verhuurmarkt als wel vanuit de investeringsmarkt. De verhuurmarkt, we zien gewoon dat er in Nederland te weinig economische groei is. Waardoor er ook eigenlijk relatief weinig uitbreidingsvraag is na kantoor. Alle kantoren die we in Nederland nodig hebben staan er al. Staan soms op de verkeerde locaties. Zijn ze niet altijd van de juiste kwaliteit. Maar wat je ziet is dat in een verplaatsingsmarkt alleen het allerbeste product nog huurgroei krijgt en de rest moet gaan concurreren.
9: Ja, dus topkantoren op A-locaties, die gaan het goed blijven doen.
7: Ja.
9: En oudere kantoren in de periferie van de Randstad, die hebben het zwaar.
7: En zullen het vooralsnog, zolang er geen economische groei is, het zwaar blijven houden.
9: En wat moeten we dan met die kantoren doen die in die periferie staan? Hoewel overigens in de nota ruimte staat dat we juist om de Randstad heen in de bandstad heel veel gaan ontwikkelen. Maar dat gaat nog wel 20 jaar duren. Dus is dat te ver weg voor die kantoren?
7: Voor de belegger van die kantoren, om daar 20 jaar op te blijven zitten, of je moet het heel goedkoop inkopen en dan kunnen concurreren op prijs om uiteindelijk goed rendement te maken. Maar dat is niet het meest aantrekkelijke perspectief op korte termijn. Daarom is ook een van de redenen dat wij afscheid genomen hebben van dat soort producten de afgelopen jaren. Heel veel transformatie van kantoor naar wonen heeft eigenlijk al plaatsgevonden. Dat is al in de periode 2013, 2016 geweest. Toen hebben we denk ik 5 miljoen vierkante meter ongeveer getransformeerd naar wonen. Het makkelijke is al gedaan.
8: Dus eigenlijk interessant is dat waar jij mee bent begonnen was al voor corona het opschonen van die portefeuille. Dat kwam eigenlijk heel goed uit.
7: Ja, ergens. De richting was duidelijk. Alleen corona heeft natuurlijk al een versneller als versneller geacteerd. En heeft een aantal dingen die we al zagen. Ja, versneld op een manier dat we eigenlijk ook
8: weer. Maar je ziet dus eigenlijk een veel groter gevaar voor die kantorenmarkt is het gebrek aan groei dan eigenlijk dat thuiswerken en het corona nasleep. Eigenlijk is.
7: Ja. Ik denk dat uiteindelijk economische groei is de basis van gewoon de bedrijvigheid. Dat gaat natuurlijk hand in hand. Daar moet je het van hebben. We zijn in Nederland al jaren bezig met het verdelen van schaarste. Want overheidsuitgaven gaan omhoog. Maar de enige manier dat ze dat rondrekenen is gewoon extra belasting. Dan ergens de beste manier om dat allemaal rond te rekenen is gewoon economische groei.
9: Maar wat is het gevolg daarvan? Want Koen van Oostrom zei vlak voor de zomer op BNR nog, we moeten gewoon met elkaar willen streven naar 3% economische groei in plaats van die 1,2 of 0,8. Ja? Want dan kunnen we als land weer vooruit. De vraag is natuurlijk, Hoe moeten we dat doen? Wat moet er dan gebeuren in Nederland om naar die economische groei toe te komen volgens jou?
7: Dan moet de overheid zijn rol pakken en daarin stimulerend actief gaan werken. Dat betekent dat je niet bovenop alle regelgeving die uit Brussel komt nationale koppen moet gaan plaatsen. Je moet het spelen volgens de speelregels die de rest van Europa ook hanteert. We zitten wel in een concurrerende omgeving, zeker in een open economie als Nederland. En de ondernemingen weer de ruimte geven om het verschil te gaan maken. En ja, betekent dat groei komt ook vanuit arbeidsproductiviteit. Nou ja, daar gaat AI zijn bijdrage leveren, maar gaat ook weer zijn kentering hebben dat er dus weer wat druk op werkgelegenheid komt. Maar als we uiteindelijk in staat zijn om mensen toch, als het niet komt uit arbeidsproductiviteit, dan maar wat langer werken om het verschil te maken.
9: Bernd, leuk dat je er was. Dank je wel. Wij praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio ronden we af. Vast goed gezocht is er gewoon volgende week weer met nieuwe reguliere afleveringen. Dan zitten we ook weer bovenop de actualiteit. Tot dan. Dag.
5: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
11: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer naar Nederland willen of kunnen investeren.
12: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
11: Nee, omdat we weten het allemaal nog
12: niet. Er kunnen
11: nog
12: allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
13: Ja.
12: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington.
10: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
14: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
15: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
16: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
17: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
16: Obli. Meer rust, meer rendement.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu
19: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
20: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
21: BNR Verkeer.
22: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Grenscontroles op de A12 Arnhem-Duitsland. 10 minuten vertraging aan de grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. Ook de andere kant op heeft het verkeer 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen de grens en Duiven. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Een vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook bij Lexmond. Vanaf knooppunt Everdingen 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 62,6. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Heemskerk, controle bij 56,8. En ook controle op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijshoort. Dat is bij hectometerpaal 119,7.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Heiloo in Noord-Holland is gisteravond een dood meisje van 19 gevonden. Er was over gebeld door een man, hij is aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen het meisje en de melder is, is niet duidelijk. Getuige is gevraagd zich te melden. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Volgens Brabantse media zijn er al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. De chauffeurs kregen allemaal een boete. Premier Jette is vanmorgen op bezoek geweest in Zeerijp en Appingedam in het aardbevingsgebied in Groningen. Bewoners wachten een mob met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Goed te snappen, zei Jette. Regeringscommissaris Nijboer komt het volgens hem snel met de Groningers bespreken. De regen die sinds het weekend valt is goed nieuws voor de binnenvaart. Die kan door de langzaam stijgende waterstand in de rivieren langzaamaan weer meer lading vervoeren. De brancheorganisatie wil nog niet te vroeg juichen en zegt: we moeten eerst maar eens zien of de hoeveelheid regen de komende week echt wat gaat doen. En ons land behaalde een recordaantal medailles op de EK-atletiek in Engeland. En daarom kon de reactie van de Oranjes niet uitblijven. Koning Willem-Alexander en Maxima hebben het op social media over een ongekende prestatie. Ze zeggen dat onze atleten heel Europa hebben laten zien waar ze toe in staat zijn. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt, soms wat zon en het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
4: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week verlaten we onze eigen planeet en niet vanwege die zonsverduistering, maar omdat Europa de uitrol van het eigen Iris Square satellietsysteem wil uitbreiden en vervroegen. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Bij mij is Stefan de Vries.
13: Hoi Luc.
4: En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst...
23: The Gradometer.
13: Bij Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat juist ontzettend langzaam? Dat vertelt deze week Luc. We hebben het over een oude ergernis van jou. Vertel.
4: Ja, toen ik nog in Brussel woonde, kon ik me daar mateloos aan irriteren dat in de stad, die toch de facto de hoofdstad van Europa is, je niet normaal boodschappen kan doen op zondag of überhaupt naar de winkels. Mm-hmm. Want ja, bijna alles was dicht. In België is de regel dat winkels verplicht een dag gesloten moeten zijn. En in de praktijk is dat dan natuurlijk dan zondag. En ik kan me nog wel herinneren, volgens mij, dat er altijd... er was nog één Delhaize dan in het centrum ergens bij Beurs open. Maar als ik tegenwoordig in Brussel ben, dan kom ik eigenlijk nooit meer in het centrum. Dus ik heb al even niet meer gezien of die er nog is. Maar ik zag net op Google Maps, leek het er zelfs alsof die nou ook verdwenen is. Maar goed, want in de Brusselse Vijfhoek, dus in dat centrum zo binnen de ringweg, zeg maar. Daar geldt, dat was een toeristische zone, dus daar was dan nog wel een uitzondering voor. Kon je nog wel boodschappen doen. Vond ik trouwens ook bijzonder, want ik vroeg me ook altijd af wat je als toerist eigenlijk te zoeken hebt op zondag in die stad.
13: Inderdaad.
4: Want er valt vrij weinig te beleven. En ja, die winkelstraat op zondag, die zijn ook allemaal dicht. De kledingwinkels en zo, daar kun je ook niet terecht.
13: Ja, dus je moest eigenlijk op zaterdag al je inkopen doen voor zondag. En tot en met maandag eigenlijk altijd.
4: Ja, je moest dat wel echt plannen. En nu gaat dat dan waarschijnlijk eindelijk veranderen.
13: Ja.
4: En godzijdank ook misschien wel. Ja. Of ja, God wil het juist niet horen, denk ik dan. Maar de supermarkten en andere detailzaken, die mogen sinds gisteren 7 dagen per week open.
13: Okay.
4: En de regering De Wever had dat in april al besloten, maar dus nu sinds gisteren is het dan officieel. En de Arizona-coalitie, zoals die in België heet, die wil daarmee inspelen op de wensen van de consument. De ontwikkeling van e-commerce, die werd in het regeerakkoord genoemd als een van de redenen. Nou, welkom in de 21ste eeuw, zou ik dan zeggen.
13: Ja.
4: En iets anders, wat niet als reden wordt genoemd, maar ja, ik kan me ergens toch ook wel wat bij voorstellen. In Nederland zijn winkels natuurlijk over het algemeen algemeen wel open op zondag. In Frankrijk en Luxemburg ook deels. In Duitsland dan nog weer niet. Maar ja, ik kan me dus ook wel voorstellen dat mensen dan misschien de grens overgaan om daar boodschappen te doen.
1: Ja. Nou ja, ik ben opgegroeid in Zeeland. En toen ik klein was, gingen wij op zondag naar Antwerpen. Want daar waren de winkels wel open.
4: Ja, want maar... Antwerpen is ook een toeristische zone. Dus daar, en volgens mij aan de kust van België is dat ook nog weer. Precies. Dus daarvoor dus het centrum van Brussel, Antwerpen, dat soort plekken, daar mag het dan wel.
1: Ja. Duidelijk. Ja. Is dit nou great?
4: Nou, voor de veel eisende consument zoals ik dat misschien wel. Maar je hoort natuurlijk ook al meteen klachten van MKB-bedrijven of KMO's in het Vlaams. En want voor die kleine bedrijven is het natuurlijk lastiger om de kosten te dragen om ook langer open te blijven. Al is het ook niet verplicht om het te doen natuurlijk. Maar ja, de vrees is dat dan de grote multinationals, dus Deleuze, Albert Heijn, Carrefour, dat die dat allemaal wel kunnen. En dan nog een dingetje is dat de arbeidswetgeving in België verder niet verandert. En die verplicht bedrijven wel om de zondagsrust te respecteren. Dus voor alle bedrijven die wel heel graag open willen op zondag, kan het eigenlijk niet helemaal. Want de wet zegt dat werknemers op zondag na 12 uur niet meer mogen werken. En dan zijn er nog wel weer uitzonderingen voor. Dus ook die toeristische zones en sommige andere beroepen. Maar ja, ik hou wel van België, maar dit is... weer een Belgisch probleem met een Belgische oplossing. En shoppen op zondag lijkt dus mogelijk, maar in de praktijk zal het waarschijnlijk helemaal niet zo great zijn.
23: Make Europe great again.
6: Het doel van het IRIS2-project is dat overheden, maar ook bedrijven connectiviteit hebben. En dan met name voor de plekken waar op dit moment geen internet is, of als je mobiel op pad bent.
7: This is part of our long-term strategy to develop European secure satellite communication system.
8: We're all aware of the profound geopolitical shifts we face. And our mission is clear. Europe must become more independent and more competitive.
7: This new constellation can be operational somewhere out of 2029.
4: Ja, over muzieksmaak valt te twisten, maar dat Europa onafhankelijker moet zijn, daar zijn we het dan toch wel over eens. Europa gaat zijn eigen satellietsysteem IRIS² sneller uitrollen dan gedacht. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Al in 2029 moeten de eerste van de 348 satellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Dat zijn er dan ook nog eens 66 meer dan verwacht. En met dit systeem moet Europa autonomer worden op het gebied van digitale communicatie. Naast dat we het ook voor onze veiligheid kunnen inzetten. Maar hoe autonoom kunnen we hiermee echt worden? Stefan, dat IRIS², wat gaat dat nou precies doen?
1: Ja, het wordt eigenlijk een soort beveiligd Europees internet, maar dan in de ruimte. Het is geen navigatiesysteem zoals Galileo en GPS. Het maakt ook geen foto's zoals Copernicus. Dat houdt het weer in de gaten in Europa. Maar het zorgt ervoor dat Europese overheden, defensie, ambassades en hulpdiensten kunnen blijven communiceren als er kabels of mobiele netwerken uitvallen. Je noemde het aantal van 348 satellieten. Nou, die komen in verschillende banen rond de aarde, laag en hoog, zodat het netwerk snelheid en bereik kan combineren. Er komt ook commerciële capaciteit voor bedrijven en bijvoorbeeld afgelegen gebieden waar nu geen kabelinternet is. De eerste satellieten die moeten in 2029 omhoog gaan. En ja, dan er zijn nu twee testsatellieten die draaien al rond. Maar de dienstverlening dus aan de overheden, maar ook aan het bedrijfsleven dat geïnteresseerd is, dat wordt dan stapsgewijs uitgebreid al naar gelang het aantal satellieten dat dan rondom de aarde cirkelt.
4: Ja, en waarom hebben we dit nou nodig, dat IRIS² als Starlink van SpaceX, van Elon Musk, dat al wel bestaat en dit eigenlijk ook kan doen?
1: Ja, om een paar redenen. Het is niet helemaal vergelijkbaar, of eigenlijk helemaal niet. De EU wil natuurlijk niet afhankelijk zijn van een Amerikaans bedrijf. Het gaat hier namelijk om kritische communicatie. Mm-hmm. Dus in tijden van crisis, maar ook tussen overheden en ambassades. En IRIS² moet dan zorgen voor de Europese digitale soevereiniteit, maar ook de beveiligde communicatie voor overheden, weerbaarheid bij cyberaanvallen bijvoorbeeld, verbeterde beveiliging, koppeling aan Europese kwantumcommunicatie-initiatieven. En dan heb je natuurlijk niet een Amerikaans netwerk. Nee. Wil je dat eigenlijk liever niet.
4: Zeker in deze tijd niet meer.
1: Ja, nee. Absoluut. Maar het is dus niet een concurrent van Starlink. Dat heeft duizenden satellieten en dat biedt ook veel diensten aan. aan de consumentenmarkt. Dat hoort Arvis Square niet. Dus ja, het is een iets ander verhaal. Maar ook hier is de rode draad toch de Europese digitale soevereiniteit.
4: Ja, zeker. Dus in verhouding ook tot de Amerikanen vooral dan uiteindelijk. Ja. Ja. En we hebben voor deze aflevering ook even versterking ingeroepen van luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij legt uit wat het grote verschil is verder nog tussen Irish Square en dat Starlink.
5: Het grote verschil tussen Irish Square en Starlink is het aantal satellieten. Waar Starlink op dit moment op de 10.000 satellieten zit. En goede plannen heeft naar 30 of misschien wel 42.000. Gaat Irish Square niet verder dan een 400-tal satellieten. Dat halen ze volgens mij nog niet eens. En waar Starlink zit in de laaghaakbanen, zo rond de 500, 550 kilometer. Zit het grootste deel van de constellatie van Irish Square ook wel daar. Maar er zitten ook een aantal in hogere aardbanen om zo het tekort aan satellieten in lage banen te kunnen compenseren. Eigenlijk zijn de functionaliteiten wel een beetje hetzelfde. Het gaat echt over breedbandige internetverbindingen met een lage latency, noemen ze dat, low latency, met een kleine vertraging daarin. En wat dat betreft zijn die wel vergelijkbaar qua functionaliteiten.
4: Ja, en Stefan, we kennen de Europese ruimtevaartorganisatie, ESA. In hoeverre zijn zij nou eigenlijk ook betrokken bij die ontwikkeling van Irish Square?
1: Nou, ESA is vooral de technische motor van dit project en ook van de Europese ruimtevaart in het algemeen. Het is geen instelling van de EU, maar een zelfstandige organisatie van 23 Europese landen. ESA ontwikkelt satellieten, raketten en technologie en doet ook onderzoek naar de aarde, het klimaat, zonnestelsel, het heelal. En in dit geval werkt het zo dat bij Irish Square de Europese Commissie eigenlijk de politieke doelen heeft bepaald en de veiligheidsvoorwaarden. Europese bedrijven bouwen en exporteren het netwerk en de ESA controleert dan het ontwerp, begeleidt ook de ontwikkeling en kijkt of alles voldoet aan de technische eisen. Dus kort gezegd, Brussel bestelt het, de industrie bouwt het en ESA controleert of het allemaal werkt.
4: Ja, en de ESA die maakt altijd gebruik van een lanceerplek, Kourou in Frans-Guyana, dat aan Suriname grenst. Ja. En de baas van ESA die waarschuwde deze week dat Europa in 2030 te weinig lanceerinstallaties zal hebben. Wat zegt hij daar precies over?
1: Ja, hij zegt onder meer dat tussen 2029 en 2031 enorme piek komt van het aantal satellieten dat wordt gelanceerd. Onder andere door Irish Square, maar ook Galileo, Copernicus, allerlei nationale defensieprojecten. Zelfs Nederland ontwikkelt ook eigen satellieten voor defensie. Nou, die moeten allemaal de lucht in. Ter vergelijking, SpaceX lanceerde vorig jaar 170 raketten. Dus iedere twee dagen eentje. Heel Europa, 8. En dus ja, vanaf Kourou. ESA onderzoekt nu of de productie van Ariane 6, dat is de raket die satellieten in de ruimte brengt voor Europa, of die productie kan stijgen van 9 à 10 nu naar ongeveer 15 lanceringen per jaar. En ook VGAC, een andere raket, moet vaker gaan vliegen. Want ja, anders dan heb je zo'n mooi systeem bedacht en dan ben je nog afhankelijk van Amerikaanse raketten om dat in de ruimte te brengen. Dat zou natuurlijk een pijnlijke situatie zijn.
4: Ja, volgens mij is dat ook pas sinds kort toch dat we eigenlijk weer dat zelf kunnen doen. We zijn lange tijd afhankelijk geweest van Amerikanen, zelfs Russen volgens mij.
1: Ja, de Russen ook, daarvoor. Ja.
4: En we hebben dit probleem van lanceringen hebben we ook nog even aan Patrick Bolder voorgelegd.
5: Om satellieten in de ruimte te krijgen moet je natuurlijk wel de vervoersmiddelen daarvoor hebben. De raketten. Starlink is natuurlijk, maakt natuurlijk gebruik van de SpaceX raketten van dezelfde eigenaar, ook van Elon Musk. Rusland heeft natuurlijk haar eigen Soyuz-raketten. China heeft eigen raketten. Maar Europa heeft eigenlijk een tekort aan lanceercapaciteit. We hebben de Vega-raket en de Ariane 6. Die heeft nu 2 keer met succes gelanceerd. Die Ariane 6 is de nieuwste. Maar dat zijn nog geen hernieuwbare raketten. Dus die lanceringen die zijn vrij kostbaar. Kunnen ook eigenlijk alleen maar vanuit Kourou gebeuren. We zijn op Europees vlak wel bezig met lanceringen vanuit Europa. Kiruna in Noord-Zweden is dat iets. Is daar de lanceerbasis voor. Maar daar kunnen alleen maar nog maar vrij lichte raketten gelanceerd worden. Met maar 1, misschien 2 satellieten aan boord. Dus als je dan een constellatie wil hebben van 400 satellieten, dan duurt dat erg lang. Maar bovendien kunnen die alleen maar in een zogenaamde polaire baan met een hoge inclinatie worden gebracht. Waardoor je maar een beperkt deel van de aarde kunt bestrijken met je Irish Square satellieten. Dus daar ligt nog wel een probleem voor Europa.
4: Ja, en dan is er eigenlijk nog een ander probleem ook. Want ja, je hebt dus de lanceercapaciteit. Ja. Maar ja, er is ook nog een gebrek aan grondstoffen. Dat is ook een probleem voor Europa. En een van de elementen dus die ons ook nog kwetsbaar maakt. Want ja, China heeft daarin natuurlijk een grote, belangrijke, machtige positie. En bedrijven die aan lucht- en ruimtevaarttechniek werken, die zijn dus afhankelijk van de Chinezen, ook weer voor allerlei zeldzame aardmetalen. Dus materialen zoals neodym en dysprosium, die worden bijvoorbeeld in krachtige magneten, in stuur- en richtsystemen voor satellieten gebruikt. En dat zijn dan weer twee voorbeelden waar China minstens zo'n 90% van die productie controleert. Dus ja, dat blijft toch ook altijd nog iets in waar we erg kwetsbaar in zijn.
1: Absoluut.
4: Ja, als we breder kijken naar Europa, we hebben onder meer ons eigen navigatiesysteem Galileo al. Waar wordt dat precies voor gebruikt?
1: Ja, iedereen kent natuurlijk GPS. Dat is een Amerikaanse uitvinding van het Amerikaanse leger. Maar wij hebben al jaren en jaren Galileo, natuurlijk genoemd naar Galileo Galilei, de man die met de Middelburgse telescoop ontdekte dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Maar Galileo is ons navigatiesysteem. En het zit eigenlijk overal in. Je gebruikt het zonder dat je het merkt. Vanaf de iPhone 8 al.
4: Ja, zo.
1: Ja, dat is al bijna 10 jaar. Ja. Ondersteunen iPhones het systeem. Dus als jij op de fiets zit en ergens naartoe gaat, dan wordt de weg jou geleid door Galileo. Het zit eigenlijk ook in vrijwel alle moderne Android-telefoons. Vaak combineert je telefoon dan Galileo met het Amerikaanse GPS en ook nog andere satellietsystemen.
4: Dus je kunt niet zelf kiezen. Ik wil alleen maar Galileo, maar Europa gebruiken.
1: Nee, misschien wel als je iPhone hackt, maar misschien moet je helemaal geen iPhone kopen. Dit terzijde. Maar ja, door die verschillende satellieten te combineren, wordt de plaatsbepaling nog nauwkeuriger. En dan ook nog, daarom wijkt het eigenlijk nauwelijks af van waar je echt bent. Hè. Als je op de kaart kijkt, dan staat een blauw bolletje vaak gewoon waar je ook echt staat. Galileo wordt ook gebruikt in auto's, vliegtuigen, schepen, treinen, landbouwmachines en drones. Hulpdiensten gebruiken het om noodsignalen op te sporen. In nieuwe Europese auto's zit zo'n knopje, zo'n rood knopje boven je voorruit, het e-call noodsysteem. Dus als je ondersteboven in een of andere greppel ligt, dan druk je op dat knopje en dan komen de hulpdiensten eraan. Banken, telecombedrijven en elektriciteitsnetten gebruiken de hele nauwkeurige tijdsaanduiding om hun systemen gelijk te laten lopen. Dus ja, Galileo helpt je niet alleen om de weg te vinden, het houdt ook een deel van de economie op koers. En belangrijker nog, want dat is het gevaar bij GPS, in tijden van oorlog, dat is al regelmatig gebeurd, kan Amerika het zo instellen, GPS, dat het bijvoorbeeld maar nauwkeurig is op 10 meter in plaats van 1 meter. Of helemaal uitschakelen. Nou, daarvan zijn we niet meer afhankelijk, daarom hebben we Galileo.
4: Ja, en als we dan kijken naar de wapenwedloop eigenlijk op het gebied van satellieten, want ja, Europa is natuurlijk niet de enige die bezig is. Daar hebben we Patrick Bolden ook nog even naar gevraagd hoe die wedloop precies gaat.
5: Ja, je ziet dat ieder machtsblok eigenlijk een eigen satellietconstellatie wil hebben die met name die communicatie doet vanuit de lage aardbanen. In Amerika heb je niet alleen maar Starlink, maar je hebt ook het Kuiperproject van Jeff Bezos. Moet ook bijna 4000 satellieten worden. Chinezen zijn bezig met 2 constellaties van ieder 10.000 satellieten die ook die lage aardbaan moeten gaan bezitten. Ook low latency internet. En ook de Russen die zijn nu bezig met hun RASFET systeem. Ook een Starlink analoog, ook in die lage banen. Daarvan hebben ze er inmiddels 30 satellieten. Maar die willen ook groeien naar iets van 900 satellieten.
4: Ja, nog even over dat Russische systeem dan. Want daar zie je een enorme vervlechting van politiek, commercieel en militair gebruik. En ook natuurlijk een enorme versnelling door die oorlog met Oekraïne. En nieuws kwam via Oekraïne naar buiten. En dus ja, die focus ligt ook toch wel echt op dat militaire. Bolder zegt nu dus dat de Russen er zo'n 30 hebben. En zover ik het verder nog begrijp, hebben ze dan iets meer dan 250 nodig om echt een 24/7 dekking te hebben. En als Rusland er dan in slaagt om dat echt uit te rollen snel, dan zal het Oekraïne aan kunnen vallen met drones die online worden bestuurd. Dus aanvallen in heel Oekraïne. En andersom kan Oekraïne Starlink gebruiken, maar niet boven Russisch terrein. En wat hierin opvalt is dat in Amerika civiele partijen zijn die dit doen, maar in Rusland en China zijn het dus staatsbedrijven. En volgens Bolder is het een niet per se beter dan het ander.
5: Wat je ziet waar de Amerikanen en de Oekraïners voor militaire operaties gebruik maken van Starlink, dat is natuurlijk wel een civiel bedrijf, compleet civiel bedrijf, waarbij je contracten moet afsluiten voor gegarandeerde levering. En we hebben bij Oekraïne gezien dat Elon Musk dat op een gegeven moment niet wilde aanzetten of uitgezet heeft toen Oekraïne een aanval op de Krim wilde uitvoeren. Dus dat blijft wel een risico. Het Russische rasvet, dat is natuurlijk puur overheid. En de overheid heeft altijd de zeggenschap daarover. Er kan niet een enorme rijke zakenman in één keer gaan zeggen van ik zet hem uit of aan. Dus dat is wel een voordeel voor Rusland op die manier. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor China. Alles wat daar gebeurt is overheid.
4: Ja, precies. Dus van wie wordt Irish Square nou? Nou, van ons allemaal uiteindelijk dan.
1: Ja.
5: Ja, Irish Square, dat wordt van de Europese Unie. Dus dat zou worden aangestuurd door een eurocommissaris, denk ik dan. Of heeft daar dan een agentschap voor. Is niet in principe militair, maar is wel heel duidelijk een supranationale overheidsorganisatie. Dus wat dat betreft is daar niet een rijke zakenman achter de knoppen die gaat bepalen waar het wel of niet uitgezet kan worden. Dat zal altijd een besluit zijn van de Europese parlement en de Europese commissie.
4: Ja, en Stefan, ik noemde net al Oekraïne en dat ze Starlink ook gebruiken. Dat is heel belangrijk voor hun dat ze dat kunnen gebruiken in deze oorlog. Hoe belangrijk is dan voor hun de ontwikkeling van een Europees systeem?
1: Nou ja, deze week was er wel wat gedoe over Starlink en Oekraïne. Natuurlijk niet alleen het nieuws over de Russische versie van Starlink. Daar worden mensen natuurlijk wel ongerust van. Elon Musk die wilde ook iets doen aan de levering van Starlink aan Oekraïne. Dat gaat via Polen. Nou, Polen werd boos, want Elon wilde meer rekenen. En dat zat even niet goed. Dat is inmiddels weer rechtgestreken, die onmin deze week. Maar het toont wel aan hoe afhankelijk Oekraïne en natuurlijk ook andere landen zijn van één man eigenlijk voor de veiligheid. En daarom is het belangrijk om naar alternatieven te kijken. Europa moet daarom op korte termijn bijvoorbeeld Eutelsat en OneWeb combineren. Dat bestaat al. Je kan een internetabonnement nemen bij Eutelsat. Als je bijvoorbeeld een caravan hebt of een huis ergens op het platteland. En voor de langere termijn dat Irish Square uitbouwen. En ja, je ziet net als met wapenleveranties en andere vormen van afhankelijkheid. Zorg gewoon dat je eigen spullen op orde zijn, Europa.
4: Maar weet je dat of er al iets is gezegd over of we dat ook daadwerkelijk aan Oekraïne gaan openstellen? Ook dat Irish Square dan meteen?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel gebeurt. Kijk, in 2029 moet het beginnen, Irish Square.
4: Ja.
1: Nou, dat is over 3 jaar. Misschien zijn de onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de Europese Unie al zo ver gevorderd dat zij inderdaad ook direct al toegang kunnen krijgen. Maar dat is wel de bedoeling. Als Oekraïne, zeker als het lid wordt van de EU, dan krijgen ook zij toegang tot Irish Square.
4: Ja. En als we dan nog even een conclusie moeten trekken uit dit hele verhaal. Het duurt dus nog even wat je zegt voor het is uitgerold. Maar kan Europa hier dan uiteindelijk echt een vuist mee maken?
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar wat me wel opvalt is dat, het werd net ook al even benoemd, SpaceX is een privébedrijf. Mm. Je ziet in Europa, er zijn heel veel kleine bedrijfjes die satellietjes maken en drones en technologie ontwikkelen. Maar er is eigenlijk geen groot privébedrijf in Europa dat dit ontwikkelen. Dat zou natuurlijk ook een goede zaak zijn. Want je kunt het niet alleen aan de overheid overlaten. Dat toont ook weer aan hoe lastig het is in Europa om van een kleine start-up, want die zijn er wel degelijk op een ruimtevaartgebied, om daar echt een groot bedrijf van te schalen met de kracht en de macht van Elon Musk's SpaceX. Een vuist maken kan. Het zal inderdaad nog wel even duren. Ik vraag me af of we die tijd hebben. We moeten in ieder geval zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Elon Musk natuurlijk. Want als hij op een dag wakker wordt en denkt, ik heb geen zin meer in Oekraïne. En hij schakelt de schakelaar om.
4: We hebben natuurlijk ook een keer gezien dat hij daarmee toch dat het gebeurt of dat hij weer dreigt.
1: Ja. Ja. Dus dat is risicovol.
23: BNR's megahit.
4: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook weer oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen deze week?
1: Ja, een documentaire serie van onze collega's van de VPRO deze week. De Poorten van Europa. Een serie in 4 delen. 3 jaar lang volgden de makers Frontex, de grenspolitie van de Europese Unie, de bewakers van de buitengrenzen. En ja, dat is een hele mooie en indringende documentaire geworden. Goed gefilmd, maar ook toch best wel een ontluisterend verhaal over hoe wij omgaan met onze buitengrenzen eigenlijk. Dus dat heb ik deze week meegenomen.
9: Europe is a garden, the best that the humankind has been able to build. And the gardeners should take care of it.
10: Together we have to show that Europe manages migration in a humane and effective way.
4: Een onluisterend, hoe komt Frontex er dan uit?
1: Nou ja, Frontex is vrij omstreden in de zin dat het natuurlijk deel neemt aan processen, en ik druk me voorzichtig uit, die mensenrechten niet respecteren. Nemen deel aan pushbacks. Dus dat is dat migranten aankomen of asielzoekers, en die worden letterlijk teruggeduwd naar waar ze vandaan komen, of gewoon de zee in. Ja. Dat mag niet, want een asielzoeker die heeft recht. Migranten aankomen of asielzoekers, en die worden letterlijk teruggeduwd

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Heb je voor gekozen, deze hit?
2: Nou, ik heb nu 1 aflevering gezien en ik vond het echt indrukwekkend. Ook al ja, weten we wel het een en ander over de grenzen van Europa. Toch leer je heel veel hoe het fort Europa om soms mensonterende wijze de muren worden bewaakt. Zeker 2000 doden per jaar. Die sterven onderweg naar Europa. Het is fascinerend, interessant. Ook in een tijd, in een vakantietijd, waarin we toch redelijk makkelijk allemaal de grenzen oversteken, is het wel eens goed om te kijken hoe dat nou gaat aan die buitengrens. Ik denk dat veel luisteraars daar natuurlijk nooit komen. De Poorten van Europa dus. Nog 2 afleveringen de komende 2 weken op woensdag op NPO 2. Maar ze zijn ook al allemaal achter elkaar te zien op NPO Start.
1: Ah, lekker. Dan gaat dat dus zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Bedankt Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
5: Beats. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
7: De hete zomer. Crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Straks om 4 uur in de avondspits.
10: In Den Haag beginnen de begrotingsgesprekken met de oppositie. Gaven de partijen zich opnieuw in? Na flinke koersdalingen doen softwarebedrijven zoals Microsoft het de laatste tijd weer beter op de beurs. Is AI ineens geen bedreiging meer voor ze? En na regen komt zonneschijn voor de binnenvaart. Dit en meer vanaf 4 uur op de radio en in de stream van de app.
9: BNR Verkeer.
11: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. In het oosten van het land vertraging aan de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. Ook 10 minuten oponthoud de andere kant op de A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem langzaam rijden tussen de grens en Duiven. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. 10 minuten vertraging daar. En bergingswerkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Dat is dus een stukje verderop. Ook daar is de rechte rijstrook dicht bij Geertruidenberg. 5 kilometer file en een klein kwartiertje oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht Den Bosch met Beest bij 83.5. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere Oostvaarderscontrole bij 69.2. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A30 Barneveld-Ede bij Barneveld bij 16.3.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen van een oude moord kwam volgens het AD van een overleden topcrimineel. Die tip mocht pas na zijn dood gebruikt worden. De politie heeft vorige week naar het wapen gezocht in een sloot. Normaal zeggen ze niet waar tips vandaan komen, maar nu wel om spookverhalen te voorkomen. Koning Filip van België is teruggekomen van vakantie door de grote natuurbrand in de Ardennen. Hij wilde zelf de schade zien en bedankt iedereen die helpt met blussen. De brand is niet meer verder uitgebreid naar Duitsland. Regen heeft daarbij vanmorgen geholpen, maar dat was volgens Belgische media niet genoeg om de brand te blussen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er moordplannen waren voor prinses Amalia en Alexia. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man die ervoor is opgepakt. Hij had wel twee bijlen met een

0: naam van de prinsessen en een tekst met hun namen en het woord bloedbad. Er is volgens justitie wel bewijs dat hij Amalia wilde ontvoeren. In Oekraïne zijn dit weekend 2 doden gevallen bij een raketaanval op de fabriek van ArcelorMittal, de grootste staalproducent van Europa, met ook een notering op de Amsterdamse beurs. Bij die aanval vielen ook 13 gewonden. De fabriek is zo beschadigd dat hij voor een deel stil is gelegd. En er rijden minder treinen rond Utrecht en Breda en ook tussen Rotterdam en Den Haag. Het komt door een beschadigde bovenleiding. En er werd al gewerkt aan het spoor in het zuiden en midden. De NS denkt dat alles rond 4:30 weer normaal rijdt. Het weer van Weer Online? Vaak bewolkt en soms wat zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna drogen met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hij voorspelde de chaos al jaren. Maar nu is het ook in zijn eigen leven kanteltijd. Jan Rotmans kreeg een loodzwaar medisch vonnis, maar weigert de handdoek in de ring te gooien. Hoe transformeert een wetenschapper in een scientivist? En wat kunnen wij leren van zijn reis naar binnen? Blijf luisteren. Jan Rotmans hoor je zometeen op BNR.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door MasterSustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
7: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
1: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
7: Ja.
1: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
7: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
1: Ja.
7: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
1: Ja.
7: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
1: Zo, je kreeg echt gelijk, ook van jezelf, hè?
7: Ja. Zo. Ja, ja dat, ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
1: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
7: Ja, te veel. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij en duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want dan heb je zoveel adrenaline, je kent dat.
1: Ja.
7: En dan voel je net een artiest en dat is even goed voor je ego. Maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen, ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. En maar mentaal voel ik me heel sterk.
1: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
7: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal. Ongelooflijk. Per mail, per app.
1: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
7: Nee, dat kan ook niet.
1: Bedankt allemaal, ja.
7: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerken of theaters waar ik sta te doen. Ja. Maar dat sterkt je zeker. Mm. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante kaas. Om de artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Dus ja, ik heb second opinion aangevraagd. En die arts zei, ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen. Af en toe.
8: Als ja, dan nou, kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
7: Ja,
8: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
7: Ja.
8: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd tot het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
7: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
8: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
7: Ja.
8: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe, als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het, dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
7: Ja.
8: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
7: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen, want als het op papier staat is het toch veel confronterender. En
8: dan is het echt waar ineens.
7: Ja, en ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
8: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites en online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een lineair leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
7: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op. Hmm. En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden. Mm. Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naaste. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
8: Nee.
7: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
8: Het is ontiegelijk cliché, maar wel waar.
7: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar.
8: Ja.
7: Maar daar heb je dan die 2 persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsenongeluk en nu weer.
8: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd. In 2004. Heel ernstig ongeluk. Dat was ook wel zo'n wake-up ding.
7: 23 augustus. En precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets. In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
8: Ja.
7: Dat is heel raar. Dat is gewoon iedereen.
8: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
7: Ja.
8: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
7: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer. Dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
8: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft, waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen, dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden? Dat lijkt me ook heel confronterend.
7: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd.
8: Mm-hmm.
7: Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld, maar ook op mijzelf.
8: Ja.
7: En nu open ik elk verhaal met, als we de wereld willen veranderen, moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan. Al mijn kennis uitgedeeld.
8: Tuurlijk.
7: Maar kennis verbindt niet.
8: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
7: Nee, er is meer voor nodig.
8: Hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces, gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Je moet het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt, dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
7: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op z'n Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar,
8: goeie zoon wel, ja.
7: Ja, een mooie spiegel. Hij is ook een beta-man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets ernaast gekomen, vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt. Mm-hmm. En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven, maar weven. Ik ben echt aan het weven.
8: Ja.
7: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
8: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat jij over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
7: Ja.
8: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in. Want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
7: Ja.
8: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen, proeftuin? Die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten om tot iets waardevol nieuws te komen?
7: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom, waar ik het altijd over heb. Mm. Alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
8: Ja.
7: Het is aan ons om dat groot te maken.
8: Ik herken heel goed, want we zijn precies even oud. Dus
7: ja,
8: ik
7: zou je niet zeggen trouwens.
8: Nee, dat is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo. Die grap heb ik echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag. En zelfs de angsten lagen vast.
7: Ja.
8: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
7: Ontzettend saai.
8: Ja,
7: ja en 80 en 90.
8: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientivist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen en eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
7: Ja, ik werd al scientivist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook Agenda opgericht met Marjan Minnesma.
8: Mm-hmm.
7: Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
8: Ja, geen partij, niks, geen mening.
7: Ik was eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
8: Ja.
7: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
8: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
7: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering.
8: Mm-hmm.
7: Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven, Harm.
8: Nee. Nou, ik probeer het niet te doen.
7: Nee, het is lastig.
8: Het is lastig.
7: Maar,
8: ja.
7: Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
8: Ja.
7: En ik denk, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
8: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
7: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
8: Die bedoel ik, ja.
7: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang doorracen. Ik heb met energie gesmeten. Ja. Ik heb alles gegeven wat ik heb. ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
8: Ik las het, ja.
7: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
8: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
7: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken. Mm-hmm. En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
8: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd. De tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan wat we zouden moeten doen.
7: Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken. Mm-hmm. Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
8: Ja.
7: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
8: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
7: Ja, want natuurlijk. Dat moet is contra-intuïtief.
8: Ja.
7: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
8: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen. En goed voor jezelf. Dus het is ingewikkeld.
7: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
8: Ja,
7: maar dan kan je jezelf opladen.
8: Ja.
7: Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
8: Nee.
7: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeiden dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
8: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
7: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen.
8: Ja.
7: Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk.
8: Mm-hmm.
7: 15 jaar oud.
8: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
7: Ja, toen iedereen zei, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
8: Ja. Nou is jouw bekendste boek tot nu toe, nou Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de Chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
7: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten omgaan.
8: Ja.
7: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
9: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip dat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
7: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
8: Nee, het is niet te doen, toch?
7: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
8: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
7: Letterlijk dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
8: Nee.
7: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus zo zijn er allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstraat, op alle gebieden, gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan, waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
10: Ja.
7: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
8: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan
7: het
8: heen gaan.
7: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
10: Mm-hmm.
7: Je kan ook zeggen, ja, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo'n Nederlands.
10: Ja.
7: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
8: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben we het ook al eens over gehad.
7: Tuurlijk.
8: De biodiversiteit, ellende, we zijn er nog niet. Maar
7: het, door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
10: Zeker.
7: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
10: Ja.
7: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
10: Mm-hmm.
7: Nu begint het einde door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
8: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
7: Ja, en eigenlijk het grootste.
8: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk?
7: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
10: Mm-hmm.
7: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar ze investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
10: Ja.
7: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. En ook niet aardwarmte.
8: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
7: Ja, met name ook thorium.
8: Thorium 3.0 en zo.
7: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
10: Ja.
7: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
8: Nee, maar je ziet dat omslag ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch.
7: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties, zal kernenergie in Nederland, in Europa, nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
10: Ja.
7: 10%.
10: Mm-hmm.
7: Dus het wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
10: Mm-hmm.
7: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn.
10: Ja.
7: Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
8: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
7: dat blijft, hè?
8: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek, want ik hoor je. Maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie, daar word ik altijd zo blij van.
7: Ja.
8: Even naar die binnenstromen, een belangrijk begrip in jouw boek.
7: Ja.
8: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
7: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
10: Mm-hmm.
7: Daar zijn ook geen doelen voor. Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
8: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
7: Ja, je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook. Ja. Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart. Mm-hmm. En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus ja. In mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
8: Wat ook mooi is natuurlijk.
7: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan
8: maar dan,
7: in handbereik, dat gebruik ik.
8: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
7: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper. Dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn. Een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
8: Ja.
7: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
8: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
7: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
8: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat om wat wij van Jan Rotmans horen. Wat er daarna uitkomt.
7: Ja.
8: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
7: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
8: Ja.
7: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het. Ja. Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
8: Mm-hmm.
7: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
8: Ja.
7: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
8: Ja.
7: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hart zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijger ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
8: Moet 23,2 zijn,
7: precies.
8: Maar dat geeft niet.
7: Ja. Maar dat geeft niet.
8: Nee.
7: Let it go.
8: Ja.
7: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
8: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
7: Ja.
8: En
7: ja.
8: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan,
7: ja,
8: over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
12: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
11: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
13: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
14: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
15: Thomas van Zijl.
16: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over het bedrag dat Anthropic denkt op te halen bij de beursgang. En een gesprek met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ik vraag hem hoe Nederland ervoor staat met het woningtekort en of we ons geld voor infrastructuur wel goed besteden. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Ik pak je vast.
19: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
20: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
19: Vandaag is er en morgen weten we niet.
20: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
21: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Straks om 4 uur in de avondspits.
23: In Den Haag beginnen de begrotingsgesprekken met de oppositie. Gaven de partijen zich opnieuw in? Na flinke koersdalingen doen softwarebedrijven zoals Microsoft het de laatste tijd weer beter op de beurs. Is AI ineens geen bedreiging meer voor ze? En na regen komt zonneschijn voor de binnenvaart. Dit en meer vanaf 4 uur op de radio en in de stream van de app.
24: BNR Verkeer.
25: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Files op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Een kapotte vrachtauto bij Lexmond. 10 minuten vertraging daar, want de rechte rijstrook is dicht. En er wordt een kapotte vrachtauto geborgen op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Geertruidenberg. Daar is de file wat langer. 6 kilometer vanaf Nieuwendijk met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is ook daar dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.2. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk bij 59.8.
17: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
26: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen van een oude moord kwam volgens het AD van een overleden topcrimineel. Die tip mocht pas na zijn dood gebruikt worden. De politie heeft vorige week naar het wapen gezocht in een sloot. Normaal zeggen ze niet waar tips vandaan komen, maar nu wel om spookverhalen te voorkomen. Koning Filip van België is teruggekomen van vakantie door de grote natuurbrand in de Ardennen. Hij wilde zelf de schade zien en bedankt iedereen die helpt met blussen. De brand is niet meer verder uitgebreid naar Duitsland. Regen heeft daarbij vanmorgen geholpen, maar dat was volgens Belgische media niet genoeg om de brand te blussen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er moordplannen waren voor prinses Amalia en Alexia. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man die ervoor is opgepakt. Hij had wel 2 bijlen met de naam van de prinsessen en een tekst met hun namen en het woord bloedbad. Er is volgens justitie wel bewijs dat hij Amalia wilde ontvoeren. In Oekraïne zijn dit weekend 2 doden gevallen bij een raketaanval op de fabriek van ArcelorMittal, de grootste staalproducent van Europa, met ook een notering op de Amsterdamse beurs. Bij die aanval vielen ook 13 gewonden. De fabriek is zo beschadigd dat hij voor een deel stil is gelegd. En er rijden minder treinen rond Utrecht en Breda, en ook tussen Rotterdam en Den Haag. Het komt door een beschadigde bovenleiding. En er werd al gewerkt aan het spoor in het zuiden en midden. De NS denkt dat alles rond 4:30 weer normaal rijdt. Het weer van Weer Online? Vaak bewolkt en soms wat zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna drogen met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
27: In Amsterdam werd dit jaar voor het eerst iemand geopereerd terwijl de chirurg een augmented reality bril op had. En steeds meer ziekenhuizen experimenteren met die technologie. Worden VR en AR-brillen onmisbaar in de operatiekamer? Je hoort het over een paar minuten hier in BNR Beter.
28: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
29: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
28: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
27: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Opereren met virtual of augmented reality. Artsen hebben dan een speciale bril op die met een 3D-animatie laat zien waar de arts precies moet zijn, bijvoorbeeld om iets te plaatsen of om in te snijden. En in verschillende Nederlandse ziekenhuizen experimenteren chirurgen nu met die technologie om operaties beter uit te voeren. Het Amsterdam UMC had de primeur met de HoloLens van Microsoft. Mooie doorbraak, natuurlijk, maar wat levert dit nou eigenlijk concreet op aan betere zorg? Dat ga ik bespreken met Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum en leider van de onderzoeksgroep voor innovatie om chirurgie te verbeteren. Welkom Liedeke.
3: Dankjewel.
27: En tegenover jou Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Maarten, jij ook welkom.
4: Ja, leuk om in de studio te zijn.
27: Ja, en jij had de primeur, de wereldprimeur moet ik zeggen, met die HoloLens. Want jij was de chirurg die een hersenoperatie met een HoloLens op uitvoerde, toch?
4: Ja, dat klopt. Ja, dat is een bijzonder moment. Het is natuurlijk, ik ben inderdaad degene die de operatie heeft uitgevoerd. Uiteraard zit er natuurlijk een heel team aan
27: ontwikkelaars. Ja, je bent niet alleen.
4: Dat is uiteraard zomaar nee. Dus, en het is natuurlijk een traject van een aantal jaar geweest waarin we zijn gaan werken met de brillen om te evalueren van, god, is dat inderdaad makkelijk toepasbaar in de dagelijkse kliniek? Mm-hmm. En ook kun je met de beeldvorming die je maakt voor operaties kun je daar gemakkelijk hologrammen voor maken. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dat gevalideerd.
27: Ja, wacht even, wat maak het even concreet. Een HoloLens, voor de mensen die dat niet kennen, het is van Microsoft. Het is niet zo'n hele dichte bril die je dan op hebt, waardoor je alleen nog maar een beeldscherm ziet, een camera. Maar het is gewoon een bril waardoor je de patiënt ziet, maar er ligt een hologram overheen, een 3D-plattegrond.
4: Ja, dat is een goed punt. En je stipt eigenlijk aan, je hebt virtual reality, dan zit je echt in een virtuele andere wereld. Ja. En wat je met de HoloLens doet, dat doen we ook vaak wel mixed of augmented reality. Dus je kunt gewoon nog elkaar zien en met elkaar contact maken. Dat is natuurlijk wel fijn op de operatiekamer. Maar ondertussen projecteert het ook bijvoorbeeld een hologram in onze gevallen, waar je dus mee kan opereren.
27: Ja, en in jouw geval was dat dus eigenlijk een hologram van de hersenen van deze meneer of mevrouw die jij hebt geopereerd.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus ik ben hersenchirurg, dus we gebruiken de hersenen inderdaad en daar opereren we. Dus we hebben hersenscans en daar maken we inderdaad de hologrammen van. En voor de operatie is inderdaad ook voor deze persoon heb ik dan zijn hologram inderdaad op zijn hoofd geplakt, als het ware.
27: Ja. Dus
4: dan, en dan als, wat je dan als het ware creëert, is dat iedere structuur die je dan kan zien, zeg maar, op de scan, op het hologram, ja, dat valt dan samen in het hoofd van die persoon. Dus overal waar ik dan naartoe wijs of naartoe kijk, ja, dan zie ik als het ware door het hoofd van die persoon heen ook naar structuren die in de diepte liggen. En dat is een ontzettend groot voordeel.
27: Ja, want die hologram, dat wordt gemaakt op basis van een MRI-scan die natuurlijk al eerder wordt gemaakt van de hersenen van deze persoon. Hè?
4: MRI of CT?
27: CT. Dat maakt niet uit. Kan allebei.
4: Nee, dat is ook het belangrijke van die techniek, dat je gewoon met standaard scans die we toch al maken, dat je daar die hologrammen ook makkelijk en nauwkeurig van kan maken.
27: Ja, want wat brengt jou dit live tijdens die operatie dan? Want je hebt dan dat 3D-plattegrondje erbij. Je kon het ook zonder. Dus wat levert het jou nou extra op?
4: Ja, we wilden eigenlijk al heel erg lang graag goede navigatie tijdens deze type operaties. Dit type operatie, om kort toe te lichten, is inderdaad het plaatsen van een drain, een soort rietje, in het hoofd van de patiënt. En dan in de diepte waar je hersenkamers zit. Die hersenkamers zijn een soort ballonnetje gevuld met vocht. En daaroverheen zitten je hersenen als het ware. Als je te veel vocht opbouwt, hè, dat vocht wordt elke dag aangemaakt en opgenomen, als er op een of andere manier verstopping ontstaat, dan heb je eigenlijk meteen een levensbedreigende situatie.
27: Dan zwellen je hersenen op.
4: Ja, dan krijg je te hoge druk en dan kun je komen te overlijden. Mm-hmm. Wat wij dan doen, en dat klinkt dan eigenlijk ook alweer vrij logisch, is een drain, een rietje plaatsen in dat ballonnetje in die hersenkamer, zodat dat vocht te veel aan vocht kan aflopen. Maar het lastige is dat dat ballonnetje dus zich in de diepte bevindt. Dus ik zie dat ballonnetje niet tijdens de operatie.
27: Nee.
4: Ik heb wel een scan waarop ik het natuurlijk zie. Dus ik moet voor mijzelf een anatomisch model maken. En dan op het hoofd van die persoon
27: pinpointen. Zeg maar, ja, hier richten, ga ik erin.
4: En je hebt gelijk, dat gaat vaak heel goed. Zo 8 op de 10 keer gaat dat in 1 keer goed, maar 2 op de 10 keer niet. En dat betekent dat hij bijvoorbeeld niet helemaal goed zit, waardoor een nieuwe operatie nodig is.
27: Ja.
4: Of dat mensen mogelijk schade oplopen, omdat je dan
27: verkeerd
4: snijdt, in hersenstructuur komt met de drain.
27: En is dat risico weg met die HoloLens?
4: Dat gaan we het komend jaar zien, want we gaan dat natuurlijk evalueren. Ik heb nu de eerste operatie gedaan. Die drain ligt heel mooi, maar we gaan natuurlijk meer operaties doen. En ja, we verwachten eigenlijk wel dat we die 20% die nu nog niet goed ligt in 1 keer, dat we dat drastisch kunnen verbeteren.
27: Oké, dat is heel mooi nieuws. Liedeke, jij bent kinderchirurg. Hoe las jij dit, of zag jij dit, want er zijn ook allemaal filmpjes van gemaakt, dat opereren met die HoloLens?
3: Ja, dat is heel interessant. En het is natuurlijk een prachtige prestatie om dat op deze manier voor elkaar te krijgen. We hebben bij ons in het ziekenhuis ook gewerkt met de HoloLens. Het grote verschil, denk ik, is dat we geprobeerd hebben dat te doen op organen die kunnen bewegen, dus in de buik. En het hoofd ligt vrij statisch vast tijdens een operatie.
27: Ja.
3: En de HoloLens is een prachtig instrument, omdat je er inderdaad doorheen kan kijken. Maar hij heeft niet zoveel rekenkracht. Dus op het moment dat wat je wil zien beweegt, dan kan die het niet snel genoeg volgen.
27: Aha, dus maar op welke organen heb jij het dan getest?
3: Op de nier, ja. Bij kinderen.
27: Ja.
3: En dat ging niet goed genoeg.
27: Ja, die bewegen. Een kind hoeft maar te kuchen of te lachen en woep.
3: Ja,
27: he, gaan
3: maar
27: alle
3: tijdens de operatie natuurlijk, he, met ademhalen beweegt het al, want het is pas tijdens een operatie. Maar dus wij waren daar uiteindelijk niet tevreden over.
27: En zou je dat dan wel met kinderhersenen wellicht wel kunnen doen?
3: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat wij in principe hetzelfde zouden kunnen doen als wat Maarten gedaan heeft. Ik ben geen hersenchirurg, dus we hebben dat natuurlijk niet geprobeerd. Dus de neurochirurgen bij ons in huis zijn daar niet mee bezig. Doen wel andere dingen met 3D, maar hebben dit met HoloLens nooit gedaan.
27: Nee, want jij zegt dat we hebben hem eigenlijk afgekeurd. Ook op die rekenkracht.
3: Ja. Nou ja, afgekeurd. We hebben gezegd, we denken dat er betere brillen moeten zijn. En die hebben we gevonden. En dat is wat we nu gebruiken.
27: Nou, Maarten, dan kijk ik toch jou even aan. Zit jij hier nou met oude technologie? Het is natuurlijk ook een ding van Microsoft dat volgens mij al meer dan 5 jaar oud is. Zit jij daarbij te opereren?
4: Nee, ik denk dat het juist heel leuk is. Dat je ziet dat je dus verschillende manieren die brillen kan inzetten. Dus ook verschillende typen brillen voor verschillende operaties of andere doeleinden in de medische zorg of andere sectoren. Maar dus dat het maar net wat je nodig hebt ook.
27: Ja.
4: Met wat voor soort scans je werkt, voor welke reden je het gebruikt. Wat wij graag wilden is eigenlijk gewoon een recht toe recht aan scan van de hersenen, om het zo maar te zeggen, zo snel en soepel mogelijk omzetten. Om dat te kunnen gebruiken tijdens het opereren. Ja, dan kijk je, dan moet het snel gaan, soepel, nauwkeurig. Dat zijn weer andere dingen.
27: Dan bij Liedeke.
4: Ja,
27: en voor jullie werkt dit dus nu goed. Dat is het belangrijkste, denk ik.
4: Zeker.
27: Jij, Liedeke, werkt onder andere met de Apple Vision Pro.
3: Ja, dat klopt.
27: Toch de concurrent van de HoloLens. Maar de Apple Vision Pro, help me even. Is dat een dichte virtual reality bril? Of is het ook een open, waardoor je alles ziet?
3: Nee, dat is een dichte bril. Dus wat die doet, er zitten aan de zijkant van de bril allemaal cameraatjes. Dus hij laat wel zien wat je ziet. Alleen hij projecteert het terug. Maar je zit dus afgesloten. Dus dat is een heel ander concept. Dat maakt ook dat het in het begin een beetje wennen is. Omdat je moet je feitelijk overgeven en vertrouwen dat
27: camera's,
3: dat wat je ziet klopt met de werkelijkheid.
27: Voelt dat niet heel raar? Want ik neem aan, jij hebt dit al echt gedaan.
3: Ja. Ik heb hem uitgeprobeerd. Ja.
27: Uitgebreid. Hoe voelde dat?
3: Nou, de eerste keer, je krijgt natuurlijk eerst zo'n les in hoe werkt dat ding dan. Met dinosaurussen, dat is dan wel weer geinig. Want dan is het, dan hebben ze zo'n testfilm met dinosaurussen. Dat je gevoel krijgt voor hoe 3D is het nou. En al heel snel, omdat het klopt met wat je normaal ook ziet, vergeet je dat je dat ding op hebt. Ja, je voelt natuurlijk, want hij is best wel zwaar, maar je beeld klopt met alles wat je gewend bent. Dus dat is heel fijn.
27: Ja.
3: En wat hij dus kan, en dat is het denk ik een belangrijk verschil met de HoloLens. De HoloLens heeft een extern anker, zeg maar, nodig om zijn beeld te kunnen projecteren. En wat de Apple Vision Pro kan, is dat hij oppervlakte kan herkennen. Dus hij kan een aantal kenmerken die je hem van tevoren hebt gegeven in zijn rekensysteem herkennen. En op die manier plaatst hij dan het hologram, want we werken nog steeds met hologrammen, op de gewenste plek. Dus in dit geval op de patiënt. En het voordeel daarvan is, als je een soort anker nodig hebt, sta je soms zelf tussen je camera en het anker in.
5: Ja.
3: En dan kan zo'n bril dat niet meer goed projecteren. Als de bril zelf steeds het anker is, feitelijk, kan je nooit in line of sight staan. Dus dat is heel fijn.
5: Ja, ja.
3: Dat je vrijelijk kan bewegen en daar geen rekening mee hoeft te houden.
5: Ja, oké. Okay. En is dat inderdaad anders met die HoloLens, Maarten?
4: Nou, inderdaad, dus wat aangegeven wordt. Dus met de HoloLens gebruik je dat anker. Ik zie dat als een soort QR-code die ik op het hoofd van de patiënt plak.
5: Mm-hmm.
4: En ik vertel dus de HoloLens en de software van, nou, daar bevindt die QR-code zich. En vervolgens geef ik een aantal patiëntspecifieke punten, wijs ik ook aan. Waardoor...
5: Hier zitten zijn oren, daar zit zijn borstkas.
4: Precies, ja. Precies dat. Ja? Zodat dus de software en de HoloLens continu weten van, oké, als daar die QR-code zit en daar zitten zijn oren en zijn neus. En
5: dan moet ik zo die plattegrond neerleggen. Ja,
4: en dan zorg je dat dus inderdaad, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat registreren. De nauwkeurigheid daarvan is natuurlijk van belang.
5: Cruciaal.
4: Ja, ja, want zeker inderdaad wat je natuurlijk aangaf voor de operatie, dat je het gebruikt als navigatie. Dus het grote voordeel is, ik registreer dat hologram op het hoofd van de patiënt. Dan zie ik dus in de diepte die hersenkamers liggen. En ik zie vervolgens ook mijn traject, mijn ideale traject, zeg maar, voor de trainplaatsing, die ik, zeg maar, van tevoren dan heb ingetekend. Ja, wat ik dan feitelijk alleen nog hoef te doen, is mijn drain gewoon precies in lijn met dat traject houden. Ja, en als ik dat traject volg, dan kom ik in die hersenkamers uit.
5: Ja.
4: Maar dan is je registratie, natuurlijk die nauwkeurigheid ervan, is ontzettend belangrijk. Wij zijn met de HoloLens gaan werken om er nog kort op terug te komen. Ook omdat het is makkelijk voor brildragende mensen. Want als je zelf een bril hebt, kan de HoloLens, die klap je er gewoon overheen.
5: Mm-hmm.
4: En je kunt hem inderdaad openklappen. En dat vonden wij ook nog wel fijn. Zeker om in het begin met die technologie te gaan werken. Dat je dus ook nog die bril omhoog, je vizier omhoog kan klappen. Dat je even geen, als je geen
5: even
4: gebruik
5: kan
4: maakt.
5: Checken. Ja, even ja, checken.
4: Ja, als je geen gebruik maakt van de bril, dat je hem dan inderdaad omhoog kan klappen.
5: Ja.
4: Omdat, wat ik zei, wat ook gewoon belangrijk is die communicatie op zo'n operatiekamer. En het is voor iedereen gewoon wel wennen dat je met zo'n bril rondloopt.
5: Ja.
4: Dus dan is het fijn als je hem dan toch nog even omhoog kan doen.
5: Ja, want Liedeke is compleet afgesloten van de werkelijkheid. Jij leeft in de duisternis, zeg maar.
3: Ja,
5: op zo'n moment.
3: Ja.
5: Hoe vinden jouw teamgenoten dat op zo'n OK?
3: Nou, dat is wel wennen. En we gebruiken hem nu bij de start van de operatie. Dus om, zeg maar, bij de voorbereiding te bepalen waar moeten we straks de incisie maken om de juiste plek te vinden waar we moeten zijn. Dus dan is het nog net een beetje anders dan wanneer je hem tijdens de operatie op hebt, zoals Maarten dat heeft. Maar dat is natuurlijk wennen. Nou heeft hij wel als foefje dat je de ogen, jouw ogen worden teruggeprojecteerd in die schermen. Dus de buitenwereld ziet jouw ogen soort van. Dus het is net niet helemaal zo'n dichte bril als we die kennen van die VR-brillen.
5: Maar het is dichter dan die HoloLens.
3: Maar het is veel dichter dan de HoloLens, ja, ja, ja. Zeker. Ja.
5: Voor wat voor operaties gebruiken jullie hem nu zoal, die Apple Vision Pro?
3: Nou, wij gebruiken hem nu op de operatiekamer vooral bij kinderen met ribtumoren. Die kun je aan de buitenkant niet zien. Dus het is soms heel lastig om te bepalen waar moet ik nou precies de incisie maken om de juiste rib eruit te halen. Je haalt altijd de rib die aangedaan is plus de boven- en onderliggende rib een stukje eruit. En daar gebruiken we hem voor om dus de borstkas met die ribtumor te projecteren op de patiënt.
5: En dan weet je, daar zit het.
3: Precies, en dan aan te tekenen, hier moeten we dus zijn. En daarmee kunnen we uiteindelijk De operatie bestaat nu uit twee delen. Eén deel om te lokaliseren waar moet je zijn met een kijkoperatie. En het tweede deel is dan vanaf buiten die tumor eruit te halen. En dat eerste stukje zou je kunnen overslaan als die bril goed werkt. En dat gaan we dus nu testen in een klinische studie.
5: Ja, nou, want ik ben ook benieuwd wat het bij jou dan concreet oplevert. Want uiteindelijk, je kon het al. Wat was de succesrate voor de Apple Vision Pro? En waar reken je op dan met die Apple Vision Pro?
3: Ja, ik kan dat niet precies in percenten uitdragen. Maar wij hadden die extra ingreep nodig om zeker te weten dat we altijd goed zaten.
5: Ja.
3: En die kun je overslaan. En elke ingreep kent zijn complicaties. Dus hoe minder je hoeft te doen, hoe beter dat is.
5: Ja, ja, precies. En zeker ook bij kinderen natuurlijk, zeker die je zo min mogelijk wil belasten. Jullie gaan er dit jaar ook meer klinische tests mee doen, hè? Ja. Met de Apple Vision Pro. Waar moet ik dan denken?
3: Nou, wat we met name gaan doen is dat we... Want er zijn maar heel weinig kinderen met ribtumoren, gelukkig. Dus we gaan nu bij andere kinderen waar we een operatie doen in datzelfde gebied, dus in het borstkasgebied, gaan we van tevoren tegen de operateur zeggen, je moet rib zo en zoveel aanwijzen met die bril op. En dan met behulp van een foto kan je daarna uittellen, heeft hij inderdaad een goede rib aangewezen. En die test gaan we doen bij 50 kinderen in het komende jaar.
5: Oké, en waar reken jij op wat dat gaat opleveren?
3: Nou, we hebben het in een fantoom getest. En dan zitten we 100. Ja, dat is, zeg maar, een soort een nep-patiënt, een pop.
5: Ja, precies.
3: En daar zitten we 100% van de gevallen zaten we goed.
5: Oh.
3: Dus dat maakt dat we zeggen, nou, dan durven we het nu ook gewoon in de kliniek te brengen. Dus ik hoop, nou, laten we zeggen, 98%, dat lijkt me prachtig.
5: Ja. Verslaggever Stijn Gozes die ging vast bij jullie kijken in de OK. Hij mocht de augmented reality uitproberen. Hij kreeg daarbij een demo van promovendus en technisch geneeskundige Nick de Groot.
6: Normaal is tijdens de operatie heel lastig om die ribtumoren te vinden. Dat komt omdat ze door chemotherapie eigenlijk krimpen, waardoor ze niet meer voelbaar zijn voorafgaand aan de operatie. Daarvoor hebben we nu een applicatie ontwikkeld met een augmented reality bril. Wat we daarvoor doen is dat we voorafgaand aan de operatie ook een 3D-foto maken van de patiënt. Dan trainen we een machine learning netwerk om automatisch herkenningspunten op de borstwand te vinden van de patiënt.
7: Wat zijn die herkenningspunten dan?
6: Ja, dus het kunnen van allerlei verschillende dingen zijn. Dus het kunnen moedervlekken zijn huidverkleuringen op de huid van de patiënt. Ja.
7: Bepaalt het machine learning model gewoon zelf?
6: Ja, dat bepaalt hij zelf eigenlijk. En dat, dus dat leert hij om dat automatisch te herkennen.
7: Voor mij zit ook gewoon iemand die hier proefpatiënt is. En heeft deze proefpatiënt ook een naam?
8: Matthijs.
7: En jij bent ook betrokken bij het project dus?
8: Ja, ik ben zelf technisch geneeskundige en ik ben postdoc en ik begeleid dit project als zodanig.
7: Waarom hebben we een levende proefpatiënt nodig?
8: Ik ben als proefpersoon om eigenlijk de initiële testen te kunnen doen en te kijken van hoe reageert nou dat model op beweging van het kind of de patiënt.
7: Dus jouw lichaam is ingescand om hiermee te testen. Dus elke keer als we hier gaan oefenen moet jij erbij zijn.
8: Ja, dus omwille van dit experiment of deze test ben ik in de MRI geweest. Die MRI hebben we een 3D-model van gemaakt. We hebben een 3D-foto van mijn thorax gemaakt, van mijn bovenlichaam. En dat allemaal gecombineerd om dit te kunnen laten zien en om dit te kunnen testen.
7: Ondertussen is volgens mij de VR-bril voor mij gecalibreerd.
6: Bij deze kunnen opzetten. Zit hij zo goed?
7: Je hebt een stuk strakker hoofd dan ik. Ik heb inmiddels de VR-bril op en voor mij zie ik Matthijs als proefpersoon op de tafel zitten. En over hem heen zie ik dus een soort gele raster over zijn borstkas heen. En ik kan er doorheen kijken. En als ik daar doorheen kijk, dan zie ik dus ja, eigenlijk een halve ribbenkast en een soort oranje element. Ja, waar kijk ik naar, Nick?
6: Ja, dus het oranje element is eigenlijk de gesimuleerde tumor bij deze proefpatiënt. En verder zie je dus ook dat gele raster wat je zei. Dat is dus eigenlijk het 3D-model wat we van tevoren hadden gemaakt. Zie je eigenlijk terug waar dus dat machine learning netwerk op getraind is.
7: Hij schommelt wel een beetje. Je gaat nu een beetje verzitten en je gaat nu liggen. En dan langzaam beweegt hij ook mee. Oeh, hij blijft nu hangen in de lucht. Want wat is er nu aan de hand?
6: Soms heeft hij lastig om die anatomische herkenningspunten te vinden. Dus dan is het altijd belangrijk om van de juiste hoek weer te gaan kijken.
7: Want hij gebruikt gewoon de camera's in deze VR-bril om goed te kijken waar het is. Oh ja, nu je weer gaat zitten, komt hij weer tevoorschijn. Ik vind wel, hij blijft goed zitten. En als je goed zit, dan voelt het alsof je een soort t-shirt aan hebt. En daar kan je dan doorheen kijken. Ja. Jullie gebruiken dit nu om te testen. Ja. Om ook te oefenen, denk ik, of niet?
6: Dus we hebben eigenlijk in fantoomsituaties, dat zijn eigenlijk een soort simulaties-experimenten, hebben we dit nu wel met chirurg geoefend. Het enige wat anders is in zulke situaties, is dat je dan eigenlijk een 3D-geprint model hebt. Dat is dus helemaal gefixeerd. Dat kan niet bewegen. En als je straks bij proefpersonen kan uittesten, dan zou je wel dat hoe de thorax of de borstwand mee deformeert, zou je dan gaan kijken wat voor invloed heeft dat, hoe accuraat het is.
7: Er is nog een hoop werk aan de winkel als ik het zo hoor.
6: Zeker. Dus we willen echt met die klinische studies gaan bewijzen, werkt het straks tijdens de operaties.
9: BNR Beter.
5: Dat was Stijn Gozens met de VR-bril op vanuit de OK. In gesprek met Nick de Groot en Matthijs Fitski van het Prinses Maxima Centrum. Ja, Liedeke, de demo die liet nog wel een paar gebreken zien. Moet het niet gewoon eerst 100% werken, 100% accuraat zijn, flawless, voordat je het daadwerkelijk echt gaat uitproberen? En dan zeker bij een operatie op kinderen.
3: Zeker, maar hoe je dat bereikt is door mensen te trainen in het gebruik van de bril. Dat is één, want je kunt niet verwachten dat je gelijk snapt hoe dat ding werkt. Dat is belangrijk. En het andere wat denk ik heel belangrijk is, is dat die bril herkent die oppervlaktekenmerken vanuit een bepaalde richting. Namelijk de plek waar je staat, je gaat opereren. Dus op het moment dat je op een andere plaats staat, wat meer naar het voeteneinde of te veel naar het hoofdeinde, dan snapt die camera het niet meer.
5: Oh ja.
3: En dan beweegt hij dus net niet lekker mee. Dus ja, dat zijn aspecten waar je rekening mee moet houden.
5: Ja, kinderziektes in een kinderziekenhuis.
3: Exact. Zeg maar.
5: Ja, dat is dan wel weer apart. Wat me ook opvalt is dat jullie dus allebei technologie van Amerikaanse bedrijven gebruiken. Apple en Microsoft. Terwijl er is natuurlijk nu een hele discussie over, dit moeten we misschien niet meer doen of niet meer willen. Hoe kijk jij daarnaar, Maarten?
4: Ja, wel leuk om te vermelden dat de software wel Nederlands is, die we gebruiken.
5: Die op die bril wordt gebruikt.
4: Ja, voor het maken van de hologrammen. Ja. Dus er zit ook wel een Nederlands tintje aan. Er zullen veel verschillende soorten brillen komen. En ik verwacht dat er steeds meer en meer keus zal zijn. De HoloLens en Microsoft was voorloper daarin. Ja, ik verwacht dat die markt en die concurrentie en ook de verschillende type brillen. En ook zeker om daar weer op terug te komen van je zult hele technische brillen hebben waar je ontzettend veel detail mee kan laten zien. Bijvoorbeeld voor hele ingewikkelde en anatomisch heel specifieke operaties. Maar je zult ook veel kleinere modellen hebben die heel praktisch zijn in gebruik, die als een soort gewone bril dragen, die zeg maar voor recht toe recht aan hologrammen zijn. Dus ik kijk daar ook heel erg naar uit dat die ontwikkeling zich verder gaat inzetten en dat je veel meer verschillende keuze ook hebt voor verschillende type ingrepen en werkzaamheden.
5: Ja, Liedeke, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, wat heel belangrijk is, wij gebruiken natuurlijk heel veel instrumentarium op de operatiekamer, niet alleen die brillen. En die komen overal vandaan en vaak van Amerikaanse bedrijven. En de hardware is van het Amerikaanse bedrijf en de software is van ons. Dat is in ons geval ook zo, hebben we zelf in huis ontwikkeld. En de patiëntdata blijft bij ons. Dus het is niet zo dat wij aan de fabrikant weer gegevens terug moeten leveren om hun product te vervolmaken. Dat blijft bij ons.
5: Echt alleen de hardware.
3: Het is echt alleen de hardware. En dus daarom ben ik daar aan de fabrikant weer gegevens terug moeten leveren om hun product te vervolmaken.

0: Kijk, zo'n bedrijf als waar Maarten mee werkt, daar hebben wij ook veel mee gewerkt. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om zich wat meer te richten op de volwassenen en wat minder op de kinderen. Het is natuurlijk een kleine markt, dus dat is logisch als je start met een bedrijf. Maar het grappige is, denk ik, in de geneeskunde dat heel vaak zie je dat op verschillende plekken de behoefte aan hetzelfde, aan dezelfde oplossing ontstaat.
1: Ja.
0: En dat mensen tegelijkertijd met hetzelfde beginnen en elkaar op een gegeven moment gaan vinden. Maarten werkt ook samen met UMCU. Het Maxima ligt naast het UMCU. Wij werken heel veel samen met het UMCU. Dus het komt uiteindelijk vanzelf samen. En dan kun je elkaar ook ondersteunen of zeg maar elkaar tips geven die je nodig hebt.
1: Kennis uitwisselen, ja.
0: Precies. En dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus dat, ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ik denk dat we dat over 1-2 jaar met z'n allen verder ontwikkelen.
1: Ja. Wanneer denken jullie dat het zover is? Dat echt artsen op dagelijkse basis met een bril opstaan te opereren?
2: Ja, ik ben natuurlijk heel erg optimistisch. Maar ik deel ook wel jouw realisme, zoals je dat net aangaf. Van het kan toch best, het duurt toch best wel lang voordat dingen echt vast geïmplementeerd worden. Maar ik denk wel dat het snel gaat. Laat ik zeggen 5 tot 10 jaar.
1: Oké, Niedeke?
0: Ja, ik denk dat het afhangt van de toepassing. En ik hoop dat met die drains, als je 20% foutmarge kan voorkomen met zo'n bril, dat heel snel dus overal.
1: 1 op 5, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Heel snel overal wordt overgenomen. Ja. En dat kan. Ik denk algemene toepassing, dat zal zeker nog wel een aantal jaren duren. Mensen vinden het ook spannend, hè? Dus er zijn een aantal voorlopers, wij in dit geval. En de rest moet dan mee. Dus ik denk 10 jaar lijkt me een reële schatting.
1: Mooi. Veel dank en veel succes. Dank voor jullie komst. Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum. En Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
6: I like soul with a capital S.
5: Luister in de BNR-app.
6: Business.
5: Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Business Beats.
7: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
7: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
10: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
11: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
12: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
14: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
4: Nu in de BNR-app.
1: De kapitaalmarktrente staat op recordhoogte. De hypotheekrente blijft opvallend genoeg achter. Zuid-Korea moet op zoek naar andere manieren om zijn veiligheid te garanderen, nu Donald Trump ze laat vallen. En de Russische Staatsbank ontslaat zijn hoofdeconoom nadat hij harde kritiek had op het economisch beleid. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
17: Ja, er rijden veel minder treinen tussen Den Haag en Rotterdam door een beschadigde bovenleiding. Hoe is het met de bovenleiding bij de ANWB, Robert Vriezen?
9: Nou, van een avondspits is nog niet erg sprake. Er staat 60 kilometer file bij elkaar. Er wel het een en ander aan de hand. Vrachtwagen met pech, die heeft een klapband. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven bij Hoorn-Noord. Daar zijn twee rijstroken dicht. 6 kilometer file staat erachter met dik 20 minuten vertraging. En op de A15 is een ongeluk gebeurd. Vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. De weg is daar dicht. De file groeit snel. Is

0: momenteel 5 kilometer en een half uur vertraging. Verkeer wordt daar parallel omgeleid. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Amersfoort West bij 39.2. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Culemborg bij 83.5. En er wordt ook gecontroleerd op de A16 Rotterdam Breda bij knooppunt Ridderkerk. Hectometerpaaltje daar is 30.1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw van 77 uit Apeldoorn is overleden nadat ze tegen een openslaande autodeur aanfietste, meldt Omroep Gelderland. De vrouw verloor veel bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed ze. In het onderzoek naar het ongeluk is de bestuurder van de auto een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet overal onder controle. Vooral in het noordoosten lukt dat niet, omdat de brandweer daar niet goed bij kan komen. Het vuur laait ook steeds weer op en kan eigenlijk alleen vanuit de lucht worden bestreden. Bij elkaar is een gebied verwoest zo groot als Haarlem. Een man die volgens het OM prinses Amalia wilde ontvoeren was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden gaan survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef hij over een bloedbad rond Amalia en haar zusje Alexia. Maar moordplannen konden ze niet bewijzen. President Trump heeft gezegd dat hij Oman helemaal kapot bombardeert als het in de weg staat bij het conflict in de Straat van Hormuz. Oman en Iran zijn aan het onderhandelen over de doorgang van schepen. Daar liepen de onderhandelingen tussen de VS en Iran juist op vast. Trump blijft voorlopig de Straat van Hormuz blokkeren. En bij het vliegveld van Brussel zijn vrijdagavond 5 vliegtuigen bestraald met lasers, zegt de luchtverkeersleider tegen een krant. Dat gebeurt wel vaker, maar niet zo vaak op één avond. Laserstralen kunnen piloten verblinden. Ze kwamen uit een dorpje waar mensen last hebben van het geluid van de vliegtuigen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
3: AEX staat 0,2% in de min, 1115 punten. De grootste daler is Adyen, daar gaat meer dan 4% van het aandeel af. Het grootste stijger is ASML, 2%, meer dan 2% krijgt dat aandeel er op dit moment bij. De Dow Jones opent 0,3% in de min.
4: En één zwaluw maakt nog geen zomer. En net zo goed, een regenbui maakt nog geen bevaarbare Rijn. Toch is er voorzichtige hoop in de wereld van de binnenvaart. Dat hoor je zo in de avondspits.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Wil je weten wat er speelt
10: en of waarom?
9: In de BNR-app
10: kun je ook luisteren naar onze podcast.
9: Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Uiterst rechts in Frankrijk wil ze nationalistische opvattingen verankeren in de Franse grondwet, schrijft Le Monde. Meer erover zometeen van onze Europa-correspondent. In Duitsland is een debat ontstaan over de vraag of politici zich niet wat meer beledigingen moeten laten welgevallen. Het gaat onder andere om de afbeelding van een politicus met een Pinocchio-neus. Dat was nogal omstreden, maar sommigen vinden dat de Duitse wetgeving daaromtrent te streng is. De Merwedebrug die is in verband met de toestand van de brug al enkele weken verboden voor zwaar vrachtverkeer. Maar dat is, zo blijkt, moeilijk om dat alle chauffeurs aan het verstand te brengen. Daarom start er vandaag strenge handhaving.
11: Ja, ook dat hij dan, als hij terugkomt, dat hij weer niet de Merwedebrug pakt. Anders is hij weer een boete.
3: Ja, krijgt hij weer een boete. Eerst komt na regen zonneschijn voor de binnenvaartschippers.
4: Nou, er wordt voorzichtig opgelucht adem gehaald aan boord van de binnenvaartschepen in ons land. Want na die lange periode van droogte, afgelopen zaterdag opeens de eerste druppels in ons land. En de regen houdt nog even aan met het weekend. Ja, zelfs wordt er regen verwacht. De vaarwegen zijn nu moeilijker begaanbaar door het lage waterpeil. Maar dat kan dus beter worden als het een beetje doorregent. Helemaal gerust zijn ze er nog niet op bij de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, zegt vicevoorzitter Klaas de Vries.
12: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is. Maar die is mooi voor de tuin, maar niet mooi genoeg om binnenhavens en vaarwegen te voorzien van voldoende water. Daarvoor is het neerslagtekort te groot. Dus de functie die de binnenhaven heeft, die functie kan nog steeds niet vervuld worden. En zoals wij het nu zien als Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, zal dat nog wel een tijdje duren. Ik zou me niet verbazen als dat nog een maand of meer is.
4: Ja, nog zeker een maand dus voordat het watertekort in de binnenhavens is opgelost. Zit er mogelijk nog snel meer regen aan te komen of blijft de situatie voorlopig nijpend? Dat vraag ik aan Reinoud van der Born van weerverteller.nl. Goedemiddag, Reinoud.
13: Goedemiddag, Lisbeth.
4: Ja, volgens Klaas de Vries gaat het dus nog wel even duren voordat de Nederlandse binnenvaart die positieve gevolgen gaat voelen van de neerslag. Het is nu nog onvoldoende, toch?
13: Ja, het is zeker nog onvoldoende. Het is natuurlijk 2 maanden lang droog geweest. Niet alleen hier, maar ook in de brongebieden van de grote rivieren. En de eerste regen die valt, die zakt gewoon weg in de bodem en komt eigenlijk niet in de rivieren terecht. Ah. Toch ben ik wel enigszins positief, want je ziet wel dat er de komende 2 weken aardig wat regen wordt verwacht. Vooral ook in de brongebieden van de rivieren. Dan moet je naar Zwitserland kijken en ook naar Frankrijk. Zo'n 50 tot 100 millimeter. En dat zal er op termijn toch wel voor zorgen dat de rivieren in ieder geval langzaam weer wat gaat stijgen.
4: Want die brongebieden, dan denk ik aan de Alpen, als je Zwitserland en Frankrijk zegt. Of heb je het dan ook over bronnen, al in de dalen daar?
13: Nou ja, alle regen die valt in het gebied waar de rivieren stromen helpt natuurlijk. Maar het begint vaak in de Alpen en de regen die daar valt verzamelt zich in alle dalen en komt van de bergen af. Dus dat zijn ook meteen vrij grote hoeveelheden en die helpen het meest. Je ziet dat het er nu al regent. Vanochtend vielen er al flinke onweersbuien, dus dat zet meteen ook zoden aan de dijk. De regen die valt de komende tijd niet alleen in de Alpen, in de brongebieden van de rivieren, maar ook in het hele stroomgebied, dus ook in Duitsland, bij ons in België en in Frankrijk als je het over de Maas hebt. Dus ja, daar moet op termijn, en ik denk al binnen een week of zo, geleidelijk aan een stijging van de rivier op volgen.
4: Oké, want hoe groot is het tekort nu, het neerslagtekort?
13: Het neerslagtekort is heel groot. We staan op gemiddeld 310 millimeter op dit moment in Nederland. Dat is meer dan in 2018, het laatste jaar waarin we zover kwamen. Nog minder dan in 1976, het recordjaar tot nu toe. Dat scheelt nog zo'n 50 millimeter. En daar zullen we dan ook niet aan toekomen. Dat blijft gewoon eenzaam het recordjaar.
4: En je zei al, er wordt nog best wat neerslag verwacht. Betekent dat ook dat we dan afscheid nemen van dat hele extreme warme winterweer? Zomerweer, sorry.
13: Zomerweer, ja. Nou, je kunt zeggen, de zomer die presteerde op zo'n hoog niveau en daar was zoveel warmte voor nodig. Dat kan in de periode waarin we nu zitten met korter wordende nachten eigenlijk niet meer geleverd worden. En dan zit er maar één ding op en dat is het warme gebied kleiner maken. Dat is wat je nu ziet gebeuren. Wij gaan eruit. Daardoor komt de straalstroom naar het zuiden en gaat het bij ons vaker regenen. En dat lijkt in ieder geval de laatste 2 weken die ons resteren van deze zomer ook zo te blijven. Dus in die periode komt de warmte niet meer terug.
4: Dankjewel, Reinoud van der Born van weerverteller.nl.
14: BNR Nieuwsradio.
3: Ja, ondertussen op andere plekken natuurlijk ook nog de naweeën van die droogte en de hitte. België heeft Europese hulp nodig om de brand in natuurgebied Hoge Venen onder controle te krijgen. Er waren al helikopters uit Nederland actief en vandaag komen er ook nog Duitse en Noorse toestellen bij. Buitenlandredacteur Luc de Klerk die volgt dat allemaal. Luc, hoe is de situatie nu in dat natuurgebied?
15: Ja, er is in totaal zo'n 3000 hectare in vlammen opgegaan, wordt nog steeds over gesproken. En vanochtend heeft het geregend, maar ja, dat was dus ook nog lang niet voldoende om die brand te blussen. De Waalse overheid zegt tegen de VRT dat vooral in het noordoosten van het gebied, dus in de buurt van het Duitse Monschau, dat daar het echt moeilijk is om de brand onder controle te krijgen.
3: Ja, maar het ligt echt in het grensgebied ook.
15: Ja. Precies, en want dat stuk is niet zo goed toegankelijk, dus daar komt de brandweer dan moeilijk bij. Goed nieuws is wel dat er geen inwoners nu direct meer gevaar lopen. En de Nederlandse helikoptercommandant die actief is daar, Richard Kraai, die zei tegen de Vlaamse omroep ook dat vandaag er wel beter uitziet dan gisteren.
3: Ja, er is dus ook van Europese partners hulp ingeroepen. Hoeveel hulp is dat?
15: Ja, dat gaat dan om België heeft het Europese Civil Protection Mechanism geactiveerd. En dan kijkt de Europese Commissie wat kunnen we doen om te helpen. En dan gaan ze dat coördineren. En de Eurocommissaris voor Crisisbeheer, Hadja Lahip, ook een Belgische, die zegt geen enkel land zou bosbranden alleen moeten bestrijden. En dit weekend was de Europese solidariteit in België en ook Spanje trouwens opnieuw voelbaar. En concreet zijn er via dat mechanisme nu dus 2 vliegtuigen uit RescEU Float gehaald. Die zijn vanuit Zweden gestuurd. En daarbij zijn in totaal 6 helikopters, waarvan dus 2 uit Nederland, dan nog 2 uit Noorwegen en 2 uit Duitsland. En die Nederlands waren dus al, en die Duitse Noren die helpen vanaf vandaag.
3: Ja, en de voorzitter van de Belgische Brandweerfederatie, die heeft tegen de VRT gezegd dat er een Europese vloot van blusvliegtuigen zou moeten komen. Maar eigenlijk is hij er dus al.
15: Ja, soort van wel. Dus er is dus dat RescEU-vloot waar ik net over had. Die bestaat uit 22 vliegtuigen en 5 helikopters. Dat is wel voor dit seizoen. Dus dat is zeg maar ja, tijdelijk reservevloot is het eigenlijk. Waarbij die toestellen ook vaak geleased zijn. Of tijdelijk beschikbaar gesteld door lidstaten. Dus dan ben je wel afhankelijk van de beschikbaarheid. Want een toestel kan ook ineens ingezet zijn voor noodgeval elders. En ja, dan leek het misschien op papier dat die beschikbaar is. Maar ja, dus het zou beter zijn als er een eigen permanente vloot is. Dan heb je meer controle daarover. En daar maakt de Europese Commissie ook al werk van. Die RescEU-vloot die moet dus permanent worden. Er komen 12 nieuwe blusvliegtuigen, die zijn besteld. De eerste daarvan worden naar verwachting wel pas in 2028 geleverd. En daarnaast zijn er ook nog 5 helikopters besteld. En daarvan is er eentje al wel, die staat in Roemenië, is geleverd. 4 andere moeten nog komen. Het probleem is ook wel, ja, de commissie investeert hier nu dus in. En tegelijkertijd heeft het ook de kosten om die reservevloot te dragen. Maar ja, dat is dan wel nodig als het voor de lange termijn is, zeg maar.
3: Ja, overigens zou je dat pleidooi vanuit Nederland ook verwachten. Want ik meen me te herinneren dat met die brand bij Venray al vrij snel werd gezegd, op dit moment is eigenlijk alle capaciteit al ingezet voor 1 grote natuurbrand. Dus
15: voor heel veel Europese landen zou het natuurlijk prettig zijn als je hulp hebt vanuit elders nog meer.
3: Ja, precies. Hoe kan het eigenlijk dat België zelf zo weinig heeft?
15: Ja, er zijn wel 2 politiehelikopters ingezet vanuit België.
3: Ook,
15: ja, maar die kunnen dus ook niet zoveel water dragen als van die Nederlandse helikopters, die Chinooks, dus van die grote transporthelikopters met 2 propellers. Het pijnlijke is dat er wel Belgische blusvliegtuigen zijn op een luchthaven in Genk, of normaal gesproken zijn die daar. Maar die zijn van een bedrijf en die heeft ze weer verhuurd aan. Ja, die verhuurt ze gewoon aan overheden.
3: Oh ja.
15: En op dit moment zijn ze actief in Griekenland en Turkije. En dat bedrijf, ja, dat moet zich gewoon aan zijn contract houden. En sterker nog, volgens het Belang van Limburg, een krant in België, wil dat bedrijf de vliegtuigen zelfs weghalen uit Genk, omdat de lokale burgemeesters geen toestemmingen geven om water te scheppen uit het Maasgebied. En dus kijken ze in België dan nu naar Defensie, want die Nederlandse helikopters die komen ook van Defensie, maar België heeft niet zulke zware transporthelikopters. En in 2011 werd er in België al geconcludeerd, we hebben te weinig capaciteit. En toen werd er een project gestart om blussystemen te koppelen aan militaire toestellen. Maar dat is toen na een paar jaar weer stilgelegd. En de minister van Defensie, Theo Franken, die heeft ook gezegd dat er een militair brandactieplan komt. En vanaf 2033 kan België dan ook Chinooks hebben. En er zijn al 15 stuks van de kleinere helikopters besteld, die dan wel ook zo'n Bambi-bucket, zoals het dan heet, kunnen dragen. En Theo Franken, ja, dat is trouwens ook een minister. De man die 2 maanden geleden tijdens een hittegolf op Instagram schreef: het is 2 dagen warm en waar gaan we weer allemaal doodgaan? Doodgaan precies. Man, die journalist, waar blijft ze toch vinden? Geniet van het prachtige weer en leef. Ja, hij geniet dus blijkbaar heel erg van de hitte, maar moet nu ook heel erg aan de bak om te zorgen dat de Belgen die hitte voortaan wel makkelijk onder controle krijgen.
3: Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk. Meer Europees nieuws in de podcast Make Europe Great Again.
16: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
4: Je mag al weken niet met een vrachtwagen over de Merwedebrug bij Gorinchem. Die brug is 60 jaar oud en kan de belasting niet meer aan. Dat werd onlangs duidelijk. Maar dat verbod werd massaal genegeerd door de chauffeurs. Dat zal nu misschien veranderen, omdat er vanaf vandaag streng wordt gehandhaafd. En de boete voor doorrijden is €500. Verslaggever Martijn de Rijk, die was daarbij. Martijn, hoe werkte dat precies?
17: Dag Lisbeth, dag Niels. Ja, nou ja, het was eigenlijk vrij simpel. Vanuit het zuiden komend werd het verkeer begeleid. De vrachtwagens die werden begeleid naar een steunpunt van Rijkswaterstaat. En vanuit het noorden komend was er eigenlijk voor een paar dagen een carpool parkeerterrein gekraakt voor dat speciale doel. Ja, ik was in het noorden bij Rijkswaterstaat. En daar heerste, zo mag je best wel zeggen, een soort Babylonische spraakverwarring. Iedereen die sprak een andere taal. Luister maar eventjes naar een stukje Braziliaans.
18: Tolk per telefoon.
19: Ja, dat hij aan de kant is gezet, dat dat duidelijk is. Ja, dat
18: Habla español.
19: Español.
18: Sí.
20: ¿Qué pasó?
19: Non vi a placa, non visto.
18: Hij had het bord niet gezien.
19: Oké.
18: 500 euro.
19: 590 euro.
18: Ai.
19: Ai. Carregar aqui perto. Peraí, vou pegar o tablet.
21: Ja, ik ga even kijken. Ik moet hier vlakbij gaan laden. Ik ga even kijken.
11: Ja, ook dat hij dan, als hij terugkomt, dat hij weer niet de Merwedebrug pakt. Anders is hij weer een boete.
17: Nou, en daar gaat onze Braziliaan met het Litouwse nummerbord.
19: Oké.
17: Okay. Adios.
19: Ciao, ciao.
17: Nou, net van de motor af.
22: Verkeerspolitie Rotterdam.
17: Wat komen jullie allemaal tegen?
22: Nou, mensen die de borden negeren en toch de brug overgaan. En die nemen we mee. En die worden hier afgehandeld in de zin van dat ze daarvoor een boete van 500 euro krijgen.
17: Ja, u rijdt voor ze uit en dan gebaart u, meekomen jij?
22: Ja, en tegenwoordig hebben we ook hele mooie stop- en volgbordjes op de motor zitten. Dus we hoeven
17: niet... Oh, die drukt op een knopje.
22: Aangeschoten, dus ik druk op een knopje en dan rijden ze mee. Ontheffingen zijn er niet, dus als je over de brug rijdt als vrachtwagenchauffeur, dan krijg je hem. En je zal hier het meest kentekens zien uit het buitenland. Want er wordt ook al digitaal gehandhaafd. En die gaan dan gewoon al automatisch met de post krijgen.
17: Ja. En er is niemand die zich hier tegen verzet of die ingewikkeld doet of probeert te ontsnappen of zo?
22: Nee, met een vrachtwagen ontsnappen, dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar,
17: met een motorfiets, zegt hij aan.
22: Iedereen berust erin. Het is allemaal, oh, we weten het. En ik heb het bord te laat gezien. Ik kon er niet meer af. Ik ben onbekend. Ja, het is doorgegeven via navigatiesystemen. En je moet nooit blind op een navigatiesysteem rijden. De hele weg hieromheen hangt vol met bebording dat het gesloten is. En als je dan doorrijdt, ja, dan is dat het risico voor je eigen portemonnee.
17: Ik hoor het al, meneer de Gent. Geen spel tussen te krijgen.
22: Nee, er is geen spel tussen te krijgen hier.
17: Mooi, hoe zo'n man zo'n strenge stem op voorraad, op commando kan opzetten.
4: Nou ja, het viel wel mee. Hij was vooral heel duidelijk, vond ik. Maar goed, ja. Die borden, ja, wat ik meteen afvroeg, Martijn. Ja, staan die dan bijvoorbeeld ook in het Braziliaans? Staat erop dat dat verboden is?
17: Nee, natuurlijk niet. Dat staat in een aantal talen die voor de hand liggen. Maar niet in het Braziliaans of het Portugees of zo. Dus dat
23: is ook gewoon het internationale teken voor verboden voor vrachtwagens is toch een wit bord met een rode rand en een vrachtwagentje erin.
17: Ja, maar als je die aan de grens neerzet, dan weet je niet dat je niet over de Merwedebrug mag. Dus dat wordt toch ingewikkeld. Nieuws.
4: En gaat dat dan werken? Het beboeten van chauffeurs als mensen gewoon echt geen idee hebben?
17: Nou ja, het is natuurlijk echt wel een hele flinke boete. En ik zag een Turkse chauffeuse, die zag ik echt cash afrekenen. Maar die is natuurlijk van buiten de EU. En als je van binnen de EU bent, dan in ieder geval jouw opdrachtgever of het bedrijf waar je voor rijdt, dan krijgt die gewoon elektronisch de rekening toegestuurd. Dus uiteindelijk zullen die transportbedrijven wel begrijpen dat dit niet heel erg handig is. En dat ze misschien beter toch een klein stukje om kunnen rekenen. Hoewel ik me afvraag of die chauffeurs het allemaal begrijpen, hoor. We gaan weer eventjes een taallesje tegemoet.
19: This is the company is the route.
17: Een man met een oranje tulband op zijn kop en een Pools kenteken.
24: You didn't know about the bridge?
19: This I will bridge checking. Oké. Okay.
17: Hij laat me een appje zien met daarin de routebeschrijving zoals die hem is toegestuurd door zijn opdrachtgever.
24: You're going to Poland.
19: Poland, dit is de route.
17: Utrecht, A28, ja. A27 zie ik ook staan, zeker.
19: Dat sign check, rode sign check.
25: Pernilla Blaak, woordvoerder Rijkswaterstaat.
17: Ja, dat is wel begrijpelijk dat deze mensen het niet weten, toch?
25: Ja, we hebben extra borden ook bij de grensovergangen geplaatst in verschillende talen. Ook hebben we extra...
17: Al aan de Nederlandse grens?
25: Ja, precies.
17: Neem de Merwedebrug niet?
25: Inderdaad, daar staat op verschillende talen, ook in het Engels, dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug geldt. Maar ja, je ziet alsnog dat er nog honderden vrachtwagens over de brug rijden. Dus vandaar deze handhavingsactie.
0: Wagen ze het erop of weten ze het niet?
25: Ik denk deels soms dat ze het niet weten. Deels dat ze het erop wagen. Dus vandaar deze handhavingsactieweek ook dus voor de bekendheid van het verbod.
0: Dus de hoop is natuurlijk dat ze het op deze manier aan elkaar doorvertellen en dan weten waar ze aan toe zijn.
25: Ja, uiteindelijk is het doel natuurlijk van zo'n handhavingsactie dat uiteindelijk het aantal vrachtwagens wat de brug passeert nul is. Dat is ook nodig voor de belasting op de constructie van de brug. Dus aan de hand van de effecten van alle maatregelen die we nemen, kijken we wat er nog meer nodig is.
0: En dit gaat nog de hele week in ieder geval zo door en daarna wordt het een beetje... Een beetje meer prikacties? Of?
25: We bekijken de resultaten van deze week. We monitoren de verkeerssituatie voortdurend. Dus we kijken dagelijks hoeveel vrachtwagens er nog over de brug rijden. Ja, aan de hand daarvan bedenken we wat voor maatregelen er nog meer nodig zijn om dat aantal naar nul te krijgen.
0: Ja, dan desnoods volgende week verder.
25: Precies, ja.
4: We zijn gewaarschuwde mensen. Het was een verslag van Martijn de Rijk vanaf de Merwedebrug.
23: In Duitsland mag je politici niet beledigen, dat is de wet. En je kunt er tot wel 3 jaar celstraf voor krijgen. Zo was er onlangs een strafzaak tegen iemand die bondskanselier Friedrich Merz voor Pinocchio had uitgemaakt. Ik heb ook een tekeningetje ervan gezien, inderdaad. Merz herkenbaar en de neus ook. Maar dat gaat natuurlijk wel vrij ver en dat vinden nu deels ook mensen in Duitsland. En misschien gaat de wet daarom op de schop. Daarover praten met Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, wat zegt de wet
1: Niels.
23: Op dit moment? Goedemiddag.
1: Nou, de wet zegt eigenlijk, paragraaf 188 zegt dat politici bijzondere bescherming verdienen. En dat ze daarom ook strenger gestraft mogen worden als dan daders worden opgepakt. Zoals je de voorbeelden al noemde. Er was ook iemand die noemde Friedrich, afkorting Frits, een lügenfritse, dus een leugenachtige Frits. En daarvan zeiden ze, dan moet je toch wel 30 dagdelen boete gaan betalen, wat bij normaal inkomen ongeveer op 2.000 tot 3.000 euro uitkomt. Ja, extra straffen dus. En daar van zeggen ze in Duitsland, is dat nou eigenlijk wel nodig?
23: Maar waar is dat op gebaseerd dan oorspronkelijk? Want voor mij is dat in Nederland juist andersom.
4: Grote vrijheid.
23: Publieke figuren, die moeten tegen een stootje kunnen.
1: Nou, het gaat er vooral om dat in de uitoefening van het vak van politicus dat je extra bescherming geniet en dat het daarom ook aantrekkelijker is om dat beroep uit te oefenen.
23: Oh.
1: En dan kun je natuurlijk zeggen, dat is ook het debat in Duitsland, moet dan uitgerekend een bondskanselier of ministers uit het Bundeskabinet dan beschermd worden? Gaat dat eigenlijk niet veel meer over bijvoorbeeld lokale politici? Dat zeggen ook de deelstaatministers van justitie. Want die zijn vooral in het gedrang. Dat zijn vooral de politici die er moeite mee hebben om in de belangstelling te staan en dan dat er ook incidenten plaatsvinden, wat we door heel Duitsland steeds maar weer zien. Ingooi van ruiten, demonstraties, het bekladden van muren. Moeten we het daar niet toe beperken? En dat debat wordt op dit moment volop dus gevoerd, waarbij je zowel voorstanders hebt van het afschaffen van die extra bescherming, die zeggen, het zou toch voor iedereen moeten gelden, als voor mensen die zeggen, er is eigenlijk al wel genoeg bescherming, want paragraaf 185 die zegt, iedereen die te ver gaat moet in principe ook bestraft kunnen worden. Er is geen uitzondering nodig voor politici.
23: Nee, precies. Want zo speelt het debat zich dus een beetje af. Gaat het nog langs partijlijnen? Wie bemoeit zich met dat debat? Hoe kun je dat schetsen? Want kennelijk komen er toch dus stemmen op die zeggen dat moet anders.
1: Het is natuurlijk een belangrijke signaalwerking ook die ervan uitgaat, omdat zowel voor als tegenstanders dan hun argumenten kunnen uitspelen. Die vrijheid van meningsuiting, die is in Duitsland toch wel veel belangrijker dan dat het nu met die inperking lijkt. En eigenlijk gaat het dwars door partijen heen. Je kunt niet echt zeggen tussen links en rechts is een groot verschil, of tussen progressief en conservatief. Je zou kunnen zeggen dan dat misschien de conservatieve partijen eerder voor afschaffing zijn, want die zeggen, iedereen is toch gewoon gelijk en die moet ook voor de wet gelijk dan bestraft kunnen worden als het misgaat. Maar je ziet dan, als je kijkt naar de huidige politieke situatie, dat tussen de regerende partij, CDU, CSU en SPD, een verschil van mening is. De SPD, dus de Duitse Sociaaldemocraten, die willen eigenlijk die bescherming in stand houden. Ze hadden ook vorig jaar een heel veelbelovend politicus, een nog jonge Kevin Kühnert, waarvan ook gedacht werd van die kan echt wel wat voor onze partij. die haakte echt af. Omdat hij zei, ja, ik word zo vaak beledigd, zowel op straat als online. En die politiek, dat is toch niet echt iets voor mij. Ja, en dus zegt de SPD, nou, en dan is het wel handig om mensen die dan wat doen, extra te kunnen bestraffen.
23: Ja, terwijl er is natuurlijk wel verschil tussen grappen maken over iemand, of iemand een beetje belachelijk maken die in het publieke domein zit, beledigen, en dan de stap naar bedreigen en zelfs fysiek geweld. Dat is toch wel wat anders, toch?
1: Ja, zeker. Maar dit is natuurlijk wel het voorportaal. En de juridische debatten onder is precies hetzelfde. Als je kijkt nu naar de Alternatieven voor Deutschland, er komen deelstaatverkiezingen aan in Duitsland die ontzettend belangrijk zijn. De Alternatieven voor Deutschland, dus de rechtsextreme partij in Duitsland, die zou wel eens de absolute meerderheid in een van de deelstaten kunnen krijgen. Die zegt nu al, moeten we niet de instantie die beslist over wat moet in de wet of niet, moeten we die niet helemaal afschaffen? Nou, daar is dit het voorportaal van. Dit soort debatten zijn daarom dus gaat een enorme signaalwerking van uit. En die debatten worden in Duitsland dus ook daarom heel grondig gevoerd. En zeker moet je niet alle over één hoop gooien. Maar ja, het gaat wel ergens om.
23: En die man met die Pinocchio-tekening, of dat Pinocchio-verwijt richting Lügenfried, is die uiteindelijk veroordeeld? Of hoe is dat afgelopen?
1: Ja, zeker. Die moet dus tussen de 2.000 en 3.000 euro boete moeten betalen. Ja. En dat was dus ook de aanleiding voor dit hele debat. Het debat wordt regelmatig en telkens weer opnieuw gevoerd. Gebrek aan politieke meerderheid in de bondsregering zorgt er nu voor dat er niet opeens een wetsaanpassing ligt. Maar trek je hem even door naar de lokale situatie met de opkomst van de rechtsextreme Alternatieven voor Duitsland, ja, dan voel je wel aan je water dat dit soort juridische discussies ook, he, zowel links als rechtsextreem, nu toch extra belangrijk zijn.
23: Dankjewel, Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
4: Bij het leven in de grote stad denk je misschien aan risico's wat betreft de veiligheid. Maar het zit anders. Juist in kleine steden en plattelandsgemeenten zijn er grotere problemen met veiligheid. En de problemen buiten de grote steden zijn ook nog eens veel complexer. Hoe zit dat? Dat hoor je zo op BNR.
2: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
20: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
2: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
26: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
27: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
26: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
28: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
29: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
28: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
30: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
31: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
30: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
31: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
32: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
33: BNR Verkeer.
3: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Van een avondspits is niet echt sprake. Al staat er wel 144 kilometer file bij elkaar. Die worden veroorzaakt door een paar bijzonderheden. Bijvoorbeeld een kapotte vrachtauto op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoever. Bij Den Hoorn 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Purmerend Noord is je vertraging een half uur. Rechterrijstrook is dicht. Dat is ook het geval op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot heeft zich een file gevormd van 8 kilometer met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Omdat op de aansluitende A50 een rijstrook dicht is. En op de A325 Nijmegen-Arnhem bij Presikhaaf 8 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer bij 3.9. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Heemskerk controle bij 56.7. En er wordt ook op snelheid gecontroleerd op de A59 Zierikzee-Os bij Feyenaard bij 64.3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw van 77 uit Apeldoorn is overleden nadat ze tegen een openslaande autodeur aanfietste, meldt Omroep Gelderland. De vrouw verloor veel bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed ze. In het onderzoek naar het ongeluk is de bestuurder van de auto een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet overal onder controle. Vooral in het noordoosten lukt dat niet, omdat de brandweer daar niet goed bij kan komen. Het vuur laait ook steeds weer op en kan eigenlijk alleen vanuit de lucht worden bestreden. Bij elkaar is een gebied verwoest zo groot als Haarlem. Een man die volgens het OM prinses Amalia wilde ontvoeren was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden gaan survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef hij over een bloedbad rond Amalia en haar zusje Alexia. Maar moordplannen konden ze niet bewijzen. President Trump heeft gezegd dat hij Oman helemaal kapot bombardeert als het in de weg staat bij het conflict in de Straat van Hormuz. Oman en Iran zijn aan het onderhandelen over de doorgang van schepen. Daar liepen de onderhandelingen tussen de VS en Iran juist op vast. Trump blijft voorlopig de Straat van Hormuz blokkeren. En bij het vliegveld van Brussel zijn vrijdagavond 5 vliegtuigen bestraald met lasers, zegt de luchtverkeersleider tegen een krant. Dat gebeurt wel vaker, maar niet zo vaak op één avond. Laserstralen kunnen piloten verblinden. Ze kwamen uit een dorpje waar mensen last hebben van het geluid van de vliegtuigen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: Sommige landelijke veiligheidsproblemen die landen in kleine plaatsen. Kleine steden, plattelandsgemeenten. En daar zijn ze er helemaal niet op voorbereid. Zometeen over een minuut meer.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
4: Goedemiddag.
23: Goedemiddag.
4: Het is 4:05. Misschien ben je ze deze zomer wel tegengekomen op het strand of in het park. Een zonnebrandcrème paal. Gratis smeren en niet verbranden. Dat is een idee van het bedrijf Smeerkees. Nou, zometeen gaan we een beetje smeerkezen. Niels, eerste problemen met de veiligheid.
23: Ja, want in kleine steden staan ze voor grote veiligheidsuitdagingen. Ze hebben niet per se meer problemen, of echt hele grote, maar ze zijn vaak wel complex. Dat staat in een rapport van HCSS. Terwijl die problemen dus aanzienlijk zijn, hebben de gemeente en de politie daar in die kleinere gemeenten, althans plattelandsgemeenten, kleinere steden, juist relatief weinig mensen, kennis en middelen om het goed aan te pakken. We praten erover met Thijs van Aak, hij is auteur van het rapport en strategisch analist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom.
14: Goedemiddag.
23: Ja, ik stel me een beetje voor dat we toch domino-steentjes hebben die omvallen en dan komen we tot deze conclusie.
14: Ja, ja, hoe je het eigenlijk moet zien is dat er heel veel landelijke ontwikkelingen zijn. Veiligheidsuitdagingen, maar ook online op het internet. Die eigenlijk zich manifesteren lokaal als een veiligheidsincident of probleem. Mm-hmm. En dat betekent dat gemeenten hebben een hele grote verantwoordelijkheid voor veiligheid. Maar bij dit soort problemen hebben ze niet altijd de grip en de middelen om daarop te kunnen handelen.
23: En kunt u eens een voorbeeld geven? Want dat zit onder andere bij migratie en ook wel drugscriminaliteit.
14: Bijvoorbeeld inderdaad, als we kijken naar drugscriminaliteit, zijn ook dat soort kleinere gemeentes en zeker plattelandsgemeentes, die vervullen een bepaalde functie in drugsketens die landelijk zijn en zelfs internationaal zijn en de grenzen overgaan. Dus plattelandsgemeenten, we zien dat zij een grote rol spelen in de opslag van drugs, dumping, soms ook productie. En gemeenten weten dit, maar ze geven tegelijkertijd, zeggen ze ook, verder ontbreekt ons wel het beeld om daar ook iets aan te kunnen doen.
23: Ja, en als het om migratie gaat?
14: Bij migratie hebben we het dan vooral over arbeidsmigratie in dit geval. Mm-hmm. Veel ruralere gemeentes, plattelandsgemeentes, daar is natuurlijk arbeidsmigratie speelt een grote rol. Want die mensen die werken in de agrarische sector. Mm-hmm. En daar zie je dat veiligheidsuitdagingen, dat het gaat over leefbaarheid, dus huisvesting van dit soort arbeidsmigranten. Maar ook als een arbeidsmigrant een baan verliest bijvoorbeeld, verliest hij vaak ook het huis. Ja. Heeft hij geen toegang tot sociale zekerheid. En dat kan ook overlast op straat veroorzaken.
23: Ja, ja, ja, gaat het soms ook gepaard met toch alcoholverslaving, hè? Als mensen geen huis, geen werk meer hebben.
14: Ja.
23: Ja. Gaat in de publieke opinie gaat het vaak over asielmigranten. Maar er komen dus feitelijk meer problemen door arbeidsmigranten, althans mensen die hier werk hadden en op een of andere manier aan lage wal raken.
14: Dat was in die zin interessant. We hebben voor dit rapport gesproken met 19 verschillende gemeenten, van kleinstedelijke en plattelandsgemeenten. En wat we daar inderdaad hoorden is dat zij zeggen, in de media is er heel veel aandacht voor natuurlijk asielmigratie en vooral nieuwe opvanglocaties. Maar dat de uitdaging die wij zien vooral bij die arbeidsmigratie liggen. Dan gaat het om mensenhandel, arbeidsuitbuiting, maar dus ook inderdaad overlast door huisvesting.
23: En hebben gemeenten daar niet de middelen voor om dat fatsoenlijk aan te pakken? Handhavingsteams en dergelijke?
14: Wat heel belangrijk is, ik denk dat het heel vaak gaat het over bij dit soort zaken, is de aandacht er erg voor grotere gemeentes. En die hebben hele grote capaciteit, veel mensen, grotere handhavingsteams. En de gemeente waar wij mee hebben gesproken, wat een groot deel van de gemeente ook representeert, die zitten met een paar mensen in een directie over veiligheid. En die hebben gewoon niet in die zin de kennis en expertise die ze kunnen opbouwen om met dit soort ingewikkeldere en complexere vraagstukken zich bezig te houden.
4: Maar bijvoorbeeld zo'n kwestie als die van de arbeidsmigrant die dan dakloos wordt en op straat gaat wonen, overlast veroorzaakt. Dat is toch een thema dat je beter met verschillende gemeenten in een regio samen kunt aanpakken. Het heeft inderdaad niet zoveel zin om voor 3 arbeidsmigranten in je dorp een hele afdeling op te richten.
14: Nee, klopt. En dit is ook wel iets wat we hebben gezien in de gesprekken die we hebben gevoerd.
4: Dat gebeurt.
14: Bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld een specifiek voorbeeld over ondermijning. Dus de ondermijnende effecten van georganiseerde criminaliteit. Gemeenten die kunnen daar toezicht houden en inspecties uitvoeren op bedrijfspanden, et cetera. En ook daar zie je dat de capaciteit van individuele gemeenten om dit te kunnen doen vrij beperkt is. Maar dat gemeenten op provinciaal niveau eigenlijk die capaciteit samenbrengen. En zo toch gerichter en effectiever wel dat soort controles kunnen uitvoeren.
23: Maar in wezen zijn dat natuurlijk landelijke problemen. Althans, door landelijk beleid, de aantrekkingskracht van de Nederlandse economie, huisvestingsproblematiek met die arbeidsmigranten. Daardoor zitten gemeenten daarmee, maar landelijk wordt het niet opgelost. Dat is wat u signaleert.
14: Ja, dat zou er inderdaad van af kunnen leiden. En dat, zo'n dynamiek zie je ook in de zorgketen, zorg en veiligheid. Als we het hebben over onbegrepen gedrag, verward en onbegrepen gedrag. Dan zie je dat eigenlijk knelpunten in de zorgketen, bij de geestelijke gezondheidszorg, ervoor zorgen dat mensen niet passende zorg ontvangen, op straat blijven eventueel. En daardoor voor die druk veroorzaken in de openbare ruimte, waarop politie moet reageren, waarop gemeenten moeten reageren. Terwijl die dan vervolgens niet daadwerkelijk de oorzaak ervan kunnen oplossen.
23: Nee. Nou is het ook wel zo dat gemeenten inderdaad de handen ineen zouden kunnen slaan en daar ook meer budget op zouden kunnen zetten. Hè? Doen ze dat dan eigenlijk ook wel?
14: De gemeente zelf, in ieder geval de gemeente we hebben gesproken, die we hebben niet specifiek gekeken naar de budgetten die ze zelf daarvoor vrijmaken. Een dynamiek die we wel hebben gezien is dat er op landelijk niveau soms ook wel wordt gereageerd op dit soort trends en incidenten. Alleen wat je daar dan ziet is dat vaak de reactie daarop is, we brengen incidenteel x budget vrij om dit probleem aan te pakken. In plaats van dat het structureel gebeurt. En gemeenten zeggen dan daarop, op deze wijze kunnen we niet structureel dat veiligheidsbeleid van ons beter inrichten en daadwerkelijk ons op de oorzaken richten.
23: Nee, maar ik begrijp niet... ook dat u zegt, gemeenten redeneren heel erg vanuit het budget dat ze hebben. Dus in plaats van dat ze proberen om hun budget voor veiligheidsissues te vergroten, zeggen ze we hebben dit budget, daar hoort die capaciteit bij en meer doen we niet.
14: Ja, en ze zijn natuurlijk in die zin afhankelijk van het budget dat ze uiteindelijk krijgen uit het gemeentefonds. Dus er is ook een beperkt iets. En het is dan lokale politiek inderdaad om prioriteiten te zetten binnen het budget dat ze hebben.
23: Ja, je kan natuurlijk ook altijd proberen wat meer eigen inkomsten te genereren via de OZB bijvoorbeeld, want dat wordt wel vaak beperkt geacht. Daar kan je niet te ver mee gaan.
14: De uitspraak over lokale politiek in die zin kan ik niet doen.
23: Dank Thijs van Aken, auteur van het rapport Strategisch Analist bij ACSS.
4: De NS wordt overspoeld door vragen van reizigers. Veel van de bellers willen weten hoe het zit met het aflopen van dat goedkope dalvrij abonnement. De NS waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting van dat abonnement. Bijna 400.000 mensen maakten deze zomer gebruik van die tijdelijke aanbieding van €49 per maand.
23: Dat is wel opmerkelijk. Ik heb een bericht gehad van NS, want ik heb dit.
4: Ja?
23: Ik heb dit in de pocket.
4: We hebben getuigen.
23: Ik ben getuige. Hij wordt automatisch omgezet naar het reguliere NS Flex dalvrij abonnement.
4: Maar dat had jij al?
23: Dat had ik al. Maar dat geldt dus klaarblijkelijk ook voor de 230.000 mensen die het zomerabonnement nu hebben. Mm-hmm. En je moet dus in actie komen als je dat niet wilt. Dus daar zit wel
4: een addertje in het gat.
23: Dat is een gebruikelijke tactiek inmiddels bij dit soort abonnementen. Maar ik wil hem wel. Maar heel veel mensen zullen het niet willen, omdat ze na de zomer weer in de file gaan staan of zoiets dergelijks. Dus dan moet je wel moet je even in de actie schieten. Reizigers zitten er volgens NS overigens niet langdurig aan vast. Na de eerste maand zou het abonnement, mocht het dus automatisch verlengd zijn, toch dagelijks opzegbaar zijn.
4: Van het spoor naar de weg bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, wat zijn de bijzonderheden?
0: Nou, een paar. Een vrachtwagen met een klapband op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoever bij Hoorn. De 13 kilometer file daar, kwartiertje vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dat is ook het geval op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Daardoor 14 kilometer file vanaf knooppunt Velzen, dik 20 minuten vertraging. En eventjes was de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam helemaal dicht bij Papendrecht. Nu zijn er nog twee rijstroken afgesloten, een kwartier vertraging. Maar veel mensen hebben het zekere voor het onzekere genomen. En het is onzeker is waar geworden op de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht. Een half uur vertraging voor de aansluiting met de A15. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Joure-Emmeloord bij knooppunt Joure bij 305.2. En ook controle op de A28 vanuit Zwolle naar Assen bij Dwingelo bij 153.5.
1: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
8: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
15: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
4: Deze week hoor je elke dag bij ons ondernemers met een relatief jong bedrijf en een innovatieve insteek. We trappen de week af met een bedrijf dat zonnebrandcrème-palen levert. Misschien heb je die wel zien staan deze zomer. In het park, op het strand of bij een speeltuin. En de vrolijke naam luidt Smeerkees. De zon schijnt nogal veel en fel deze zomer, dus we spreken in het hoogseizoen voor hun bedrijf met Philip Kool, de oprichter van Smeerkees, en Bas Assink, de COO. Welkom. Goedemiddag.
23: Die voor twee mensen die veel smeren wel een hele gezonde kleur hebben overigens.
16: Ja. We zijn veel buiten. Hè? We zijn net op vakantie geweest.
4: Ja. Ja. Om met de actualiteit te beginnen. Ja, deze zomer werd hitterecord na hitterecord verbroken. De zon scheen onverbiddelijk hard. Hoeveel drukker is het geworden, Bas Assink?
16: Het gaat heel erg snel. En we krijgen echt aanvraag na aanvraag. En dat is super om te zien.
4: Ja, want hoeveel liter gaat er dan doorheen in zo'n zomer? Aan zonnebrand? Kun je
16: ik kijk
4: dat zeggen?
16: Even naar Filip, wat we hebben het vandaag nog eens uitgerekend. Ja,
2: 3600. Dus dat is er nu een beetje doorheen. Ik denk dat we dadelijk al over de 4000 liter heen gaan.
4: En verdeeld over hoeveel palen ongeveer?
2: Dat is ongeveer 300 palen. En er zitten dan ook nog wat festivals bij. Maar we zetten 300 palen echt op vaste locaties door Nederland. Ja.
4: En hoe werkt het businessmodel? Dus jullie lever een paal, daar komt zonnebrand uit. Hoe verdien je daaraan?
2: Ja, goede vraag. Enerzijds werken we met...
4: Want het is gratis namelijk. Als ik langs zo'n paal loop, dan kan ik gratis stappen.
2: Ja, dus het is voor de eindgebruiker gratis. En we werken eigenlijk met twee type klanten. Eigenlijk. Dat is enerzijds meer gemeenten, GGD'en, overheidsinstanties. En die financieren hem gewoon echt zelf voor de gezondheid van de bevolking. En anderzijds kunnen merken eigenlijk ook echt om iets goeds te doen. Er eentje sponsoren en...
4: gewoon reclame. Dus wij als BNR zouden zo'n... Hier aan de Amstel wordt veel gezwommen en gezond.
16: Daar dan staat er wel eentje.
4: Van benen? Okay.
16: Niet van benen, niet van benen.
4: Maar dat zou dus kunnen. En dan benaderen we jullie, wij willen een paal met BNR erop.
16: Ja, alleen het idee is dan wel echt dat het een maatschappelijk karakter heeft. Maar we werken dus enerzijds met gemeenten samen en anderzijds met commerciële partijen. Ja,
4: ja en wat is het leeuwendeel van die palen? Commerciële partijen of gemeenten?
16: 50-50 zou ik zeggen, ja.
4: Oké, okay. En als het nou heel snel heel warm wordt, of de weersvoorspelling is dat het een prachtige zomer wordt, hoe snel kan je dan opschalen? Hoe werkt dat?
16: We hebben voorraad, dus ik wil niet zeggen vandaag bestellen is morgen plaatsen, want er zit natuurlijk operationeel wel wat haken en ogen aan. Maar nee, we kunnen in principe heel snel schakelen.
4: Ja, en is dat opschalen, want heb je ook personeel nodig, Filip, lukt dat?
2: Maar we moeten wel echt flexibel zijn. Dus we zijn natuurlijk een seizoensgebonden bedrijf. Dat betekent dat we in de winter echt zo klein mogelijk worden. En in de zomer dan zoeken we zoveel mogelijk smeerkezen, zoals we die noemen, die ons gaan helpen. Dus regionaal hebben we jongens die palen bijvullen. In iedere studentenstad zeg maar eentje. En op het moment dat we veel meer palen gaan neerzetten, dan hebben we ook meer chauffeurs, meer jongens nodig die ons gaan helpen.
4: Ja.
2: Maar goed, met een beetje netwerk kan je vaak wel jongens en studenten regelen die graag helpen. Dus dat meestal komt het eigenlijk wel goed.
4: Oké, okay, dus dat daarin zijn jullie heel flexibel?
2: Ja.
4: Oké. Okay. Filip, jij bent ooit met smeerkees begonnen via je studie. Je kreeg een beurs. Hoe werkte dat?
2: Ja, ik studeerde toen nog en ik hoorde via mijn studie dat er een kans was om aan een pitchwedstrijd mee te doen. En dan zou je €10.000 winnen voor de productontwikkeling van je product.
4: Wat
2: en
4: studeerde je?
2: Ik studeerde technisch bedrijfskunde.
4: Ja?
2: En,
4: nog steeds?
2: Nee, okay. Niet meer. Zie ik er nog zo jong uit?
4: Nee, je zei, ik studeer.
2: Nee, ik studeerde. Studeerde. Okay. Dus en toen daar meegedaan en die wedstrijd gewonnen. En toen €10.000 om product te ontwikkelen. En toen... zo is het eigenlijk begonnen.
4: Ja.
2: Ja.
4: En heb je dan heel veel investeerders nodig? Als je denkt, oké, €10.000, dat is een klein bedrag.
2: Uiteindelijk viel het mee. Dat dachten we op het begin wel. Maar uiteindelijk hebben we heel goedkoop een product kunnen ontwikkelen. En dat op den duur doorontwikkeld. En eigenlijk hebben we met een beetje friends and family en eigenlijk onze klanten zelf een heel groot deel van de voorfinanciering kunnen doen om palen aan te kopen. En daarmee steeds weer opnieuw op te schalen. Dus dat is eigenlijk heel natuurlijk en organisch gegaan, denk ik.
23: Dus die palen die kopen jullie in?
2: Ja.
23: Want waar worden die gemaakt? Kun je iets vertellen of doen jullie er zelf ook nog iets mee?
2: De assemblage doen we zelf. Maar het product komt uit een fabriek in Duitsland.
23: Ja, okay. Maar dat lijkt heel erg op een zeepdispenser eigenlijk, hè? Of is het hetzelfde?
2: Het is wel wat anders. Die palen zijn ook slim, dus ze zijn internetverbonden. En dat is wel een beetje het snufffilter er zelf aan hebben gegeven. Je zou kunnen zeggen dat het inderdaad een zeepdispenser is, maar er moet zonnebrand erheen, dus het is iets anders. Hij moet ook in openbare ruimte staan, dus robuust zijn, hufterproof. Ja. Hij werkt op zonne-energie, dus je kan hem echt overal neerzetten. En hij is dus internetverbonden, dus je kunt precies zien waar en hoeveel die wordt gebruikt, wanneer die eventueel bijgevuld moet worden, wanneer er iets mee aan de hand is.
23: Oh.
2: Maar ook voor onze klanten zelf, want die willen natuurlijk zien van, hoe vaak is mijn paal gebruikt? Hoe vaak is er interactie met die paal?
4: En met mijn merk.
2: En met mijn merk,
4: Je zegt zonne-energie, dus het is niet een soort mechaniek. Het is een elektrische dispenser.
2: Ja, dus een elektrische dispenser zit een accu'tje in en die wordt bijgeladen eigenlijk door het zonnepaneel.
4: Ja. Inmiddels staan die palen ook buiten de landsgrenzen. Bas, jij stond begin dit jaar ook al in deze studio. Toen bij onze collega Thomas van Zijl van Zaken doen. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit dat interview.
7: We gaan natuurlijk wel naar Duitsland en we staan altijd open voor gesprekken.
17: Ja, jullie gaan naar Duitsland of jullie zijn van plan naar Duitsland te gaan. Ik moet even kijken of dat lukt.
7: We hebben al een country manager aangenomen. En we zijn op dit moment bezig met de eerste gesprekken. En ik moet zeggen dat we afgelopen zomer, zonder dat we de moeite voor deden, ook veel aanvraag kregen uit Duitsland.
17: Maar of die country manager nou ook echt nog iets te doen krijgt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
7: We zijn in vergaande gesprekken met de eerste potentiële klanten. Ja. Dus dat is leuk.
4: Ja.
18: Nu zijn we 8 maanden verder. Bas, hoe staat het ermee?
19: Ja, supergoed. Dus we zijn officieel live in Duitsland. En daar hebben we dus de eerste klanten en ook dus de eerste palen al mogen neerzetten. En we zijn nu aan het kijken hoe we dat verder vorm gaan geven en uitbreiden.
18: En smeren Duitsers even graag als Nederlanders? Of misschien wel meer?
19: Als je naar de cijfers kijkt, dan kun je zeggen dat het ongeveer gelijk opgaat, ja.
18: Gelijk op, oké. Okay. Ja, en wat is dan de volgende stap, Philip Kool?
2: Ja, dat is verder opschalen. Dus we hebben echt de eerste stappen gezet in Duitsland. Alleen uiteindelijk moet je daar echt met een team aan de slag. Wil je het echt groot maken en nieuwe klanten binnenhalen. En het moet ook nog een beetje landen in Duitsland. Want ondertussen, ja, in Nederland moest je op het begin uitleggen wat een zonnebrandpaal is. Intussen weten veel mensen het wel. Maar daar zul je opnieuw eigenlijk het verhaal natuurlijk moeten vertellen. Wat we doen en waarom een zonnebrandpaal in de openbare ruimte. Dus dat, dat is voor het team daar om mee van start te gaan.
18: En Bas, wij horen vaak van startups dat de stap naar scale-up best een lastige is. Hoe is dat voor jullie?
19: Ja, goed, wanneer ben je een start-up, wanneer ben je een skill? Volgens mij is dat een beetje diffuus. Maar die opschaling gaat hartstikke goed. En door de jaren heen leren we. Ik denk ook dat het werkt dat we zeg maar best wel organisch gegroeid zijn. Dus niet in één keer heel Europa in moeten met die palen. Al is dat natuurlijk ergens wel een ambitie.
18: Ja.
19: Maar door de
18: maar
19: jaren
18: niet in één
19: heen...
18: zomer. Nee.
19: Sorry?
18: Niet in één zomer, nee.
19: Nee, nee.
18: Dat smeer je dan letterlijk even uit over de komende 6 weken. Dank voor dit gesprek, Bas Assink en Philip Kool.
2: Dankjewel.
18: Oprichter en COO van Andersom. COO en oprichter van Smeercase. Dank jullie wel.
20: Tech Update.
23: Het is 4:08. OpenAI gaat verder met zijn charme-offensief door diverse onderzoeksgroepen te financieren. Dat gebeurt uitgerekend na een aantal tegenslagen voor de maker van ChatGPT. Daarover praten we met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Jo, goedemiddag.
21: Dag,
23: wat heeft
21: Niels,
23: OpenAI net zelf bekendgemaakt?
21: Nou, welke partijen allemaal onderzoek gaan doen met hun geld. 14 projecten gaat het om in totaal, die zich vanaf afgelopen april konden aanmelden op de inschrijving, die natuurlijk heel populair was, zeg OpenAI zelf, meer dan 400 inzendingen. Nu zijn de winnaars bekendgemaakt. Interessant wel is dat OpenAI zich niet nadrukkelijk beperkt tot Amerikaanse denktanks en dergelijke instituten. Hadden ze kunnen doen, maar nee, ze hebben het mondiaal aangepakt. Minimaal 3 van die projecten gaan ook om instanties in Europa. Of in ieder geval die meekijken naar wat er in de wereld gebeurt. En niet alleen Amerika. Brazilië, Singapore, Zuid-Korea zijn ook een paar projecten van gekozen. Heel veel geld is het overigens niet. In totaal $1 miljoen aan financiering. Verdeeld
23: dat is
21: over
23: wel heel weinig.
21: 14 projecten, ja. En nou vooruit $1 miljoen aan credits komt daar dan ook nog bij voor het gebruik aan AI-systemen.
23: Wat
21: bij
23: is dit voor research washing?
21: Dat is een beetje het ding. En zij moeten dan het antwoord gaan geven op misschien wel de vraag in het AI-tijdperk. Hè, hoe iedereen economisch moet profiteren van AI. Hoe de maatschappij er beter van moet worden. Daar gaan we dus onderzoeken, modellen, prototypes en dergelijke van zien. Keerzijde is ook wel dat we de komende tijd dus al die onderzoekjes met wat meer, laat ik zeggen, kritisch vermogen moeten gaan bekijken. Want het roept wel vragen over de onafhankelijkheid ervan op natuurlijk, als ze mede gefinancierd zijn.
23: Ja, als het wetenschappelijk wordt aangepakt met wat controle en
21: wellicht,
23: hoe noem je dat?
21: Peer review. Als dat dan ook weer met AI gebeurt, maar goed, dat is dan weer een andere discussie. En ook wel, ja, sommige van die partijen die zijn conservatief van aard, blijkt ook wel uit de toelichting. Anderen wat meer liberaal, om het even in Amerikaanse politieke spectrumformuleringen te houden. Maar goed, dus we gaan zien wat daar dan van naar buiten gaat komen en wat OpenAI hiermee eigenlijk financiert.
23: Vind je de timing opvallend?
21: Ja, want het zou puur toeval kunnen zijn, maar de afgelopen dagen staat OpenAI er weer eens niet goed op. Vooral omdat afgelopen weekend is gebleken dat hun grote gedroomde AI datacenter er niet zomaar komt. In Ohio moet er een verrijzen. Kosten in totaal $500 miljard. Ooit hetzelfde budget als Stargate, maar dat is dan eigenlijk net weer een ander project. Maar dit valt wel een beetje onder, ook onder auspiciën van SoftBank. Tegenwoordig de belangrijkste investeerder in OpenAI. En een van de belangrijkste partijen die garant moest staan voor die $500 miljard, in ieder geval de helft ervan, is Nvidia. Was Nvidia. Want die zouden $250 miljard borgen. En er is nu volgens de Wall Street Journal nog maar $120 miljard van over.
23: Zo?
21: Dus ze hebben toch blijkbaar niet meer zoveel fiducie in dat het geld allemaal nog weer terugverdiend gaat worden bij OpenAI.
23: Iets veranderd in die deal, zeg maar.
21: Nou ja, dat hebben we ook al vaker gezien. Het is volgens mij een half jaar geleden of zo dat ook bij de zoveelste financieringsronde van OpenAI Nvidia mede zou inleggen. En dat Jensen Huang persoonlijk nog bevraagd werd de journalist. Ja, hoeveel ga je nou betalen? Hoeveel hoeveel ga je participeren? En dat hij eigenlijk niet zoveel antwoord wilde geven op het exacte bedrag.
23: Dat is altijd een beetje vaag geweest.
21: Het lijkt dat Nvidia ook wel de bedenking heeft bij het toekomstperspectief van OpenAI. En dan is er nog, wat je zou kunnen noemen, de leegloop aan personeel. Tenminste in de top. Korte tijd zijn er twee mensen uit de board vertrokken die zich juist bezighielden met respectievelijk operatie en belangrijker, de businessmodellen van OpenAI. Dus ja, die persoon zat er ook pas een maand of 8. Denise Dresser is alweer weg. Dus dan vraag je je af, wie heeft er überhaupt nog een idee hoe er geld verdiend gaat worden bij OpenAI? Wetende dat grote concurrent Anthropic voor ligt en dat er voldoende druk uit China komt, zal ik maar zeggen, met de AI-modellen die ze daar allemaal ontwikkelen.
23: Over het gebruik van AI nog even dat droevige verhaal. Er is een schrijfster die schreef teksten voor games en die werd naar eigen zeggen vervangen door AI en die heeft nu op een rare manier haar gelijk gekregen.
21: Ja, zal ik even toelichten, hè? Want dit is een angst die veel mensen hebben. Oei, ik word vervangen door AI.
23: Zeker laatst ook nog tegen Lisbeth.
21: Ja, jij bent er ook bang
23: nog
21: voor.
23: Een paar jaar,
21: Nou, ik ben er voor ons niet zo bang voor. Want ik denk dat mensen altijd liever naar mensen die praten luisteren dan AI.
23: Dan zo'n monotoon geluid van een AI-stem.
21: Nou ja, dat niet eens per se. Ja, maar
18: wij zijn niet op ideeën. Nee.
21: Wij zeggen gewoon wat we vinden en et cetera. Maar goed, mensen die teksten schrijven voelen die druk. En mensen die games maken voelen dat al helemaal. Overkwam ook Stella Secco, die meeschreef aan een game voor gamebedrijf Saber. Schreef dialoog in een spel dat al een tikje discutabel gezien kan worden, namelijk een spel over het leven als Uber-chauffeur, Rideshare Simulator. Dus daar kun je al zeggen dat is een beetje cynisch. Werd onlangs ontslagen en zij zei publiekelijk: ik ben vervangen door ChatGPT. CEO van Saber werd om een reactie gevraagd en die meneer Matt Carg zei: nee, we hebben haar vervangen door iemand met talent, maar we hadden beter net zo goed AI kunnen inzetten, hebben we niet gedaan. Nou, oké dan, tot vandaag, want op het platform waar games voor PC worden uitgebracht, Steam, is een disclaimer verschenen. Let op, in deze game is gebruik gemaakt van AI. Ja. Voor stemmen, vertaling, wat muziek en een deel van de gesprekken met passagiers, de dialogen. Dus mevrouw Secco heeft wel degelijk gelijk. Meneer Carg heeft excuses gemaakt, een lange mail gestuurd. En
18: dat maar ze koopt daar niks voor.
21: Ze koopt er helemaal niks voor. Ze zegt ook van ja, ik ga nog maar eens even nadenken wat ik hiermee moet. Dus een tip voor alle werkgevers van de wereld. Als je dan besluit om iemand te vervangen door AI,
18: Wees er
21: gewoon eerlijk over.
23: Ja, maar je gaat dan wel als gebruiker denken.
21: Dus een tip voor alle werkgevers van de wereld. Als je dan besluit om iemand te vervangen door

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
3: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal.
4: Dat dacht je.
5: Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
6: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC heen.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: In de BNR-app.
12: De VS test de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten. De Finse president bevestigt dat, zegt het niet als druk te zien. De kapitaalmarktrente staat op recordhoogte. De hypotheekrente blijft opvallend genoeg nog achter. En de Russische staatsbank ontslaat zijn hoofdeconoom dat hij harde kritiek had op het economisch beleid. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
13: En we gaan naar het verkeer. Daar zit Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, er is niet echt sprake van een avondspits, maar er zijn wel problemen op de weg.
14: Ja, bij elkaar telt dat dan toch op tot 170 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bijvoorbeeld een kapotte auto op knooppunt Prins Klausplein. Kwartiertje vertraging daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. Dat is ook het geval op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer 12 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Door een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht, daar zijn twee rijstroken dicht. 20 minuten vertraging. En er zijn al mensen die hebben ervoor gekozen om te rijden over de N214. Ook daar is het druk vanuit Leerdam naar Papendrecht. Voor de aansluiting met de A15 drie kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij hectometerpaal 202.1. A16 Breda-Rotterdam. Daar controle bij de Drechttunnel bij 34.8. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk bij 29.9.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren. Hij had een psychose en stemmen in zijn hoofd zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. Dat kon volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren en dat had hij helemaal voorbereid. Op veel plaatsen laait de natuurbrand in de Belgische Ardennen weer op. Het lukt de brandweer niet om bepaalde plekken in het noordoosten te bereiken. Daardoor krijgen ze het vuur daar moeilijk onder controle. Een deel van het Belgische parlement komt eerder terug van vakantie om te overleggen over het blussen en de gevolgen van de brand. Bij dancefestival Lake Dance vlakbij Eindhoven is vorige week een bezoeker uit het niets in elkaar geslagen. Zijn vader heeft nu €1000 uitgeloofd voor wie kan vertellen wie dat deed, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer brak zijn kaak op twee plaatsen en kan nu alleen nog vloeibaar eten door een rietje. In Moskou zijn tientallen aanhangers van de oppositie opgepakt bij het gerechtshof. Daar is een zaak bezig tegen de enige partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij is beschuldigd van fraude en mag daarom van de regering niet meer meedoen aan de verkiezingen. Een van de leiders moet 11 jaar naar een strafkamp. En zanger Henk Wijngaard is geopereerd aan zijn hart en dat is allemaal goed gegaan. Op zijn website geeft hij een update. Hij mag van de intensive care af en doet iedereen de hartelijke groeten. Henk Wijngaard is 80 en vooral bekend van de hit Met de Vlam in de Pijp. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
13: Wetenschap voor Henk Wijngaard. Wij gaan naar de beurs.

0: De AEX staat 0,2% in de min op 1115 punten. De grootste daler vandaag Adyen, 3,6% naar beneden. Grootste stijger ASML, 2,4% in de plus. En de Dow Jones, ook geopend, 0,3% in de min.
1: Ook bij Ebusco erkennen ze inmiddels dat de toekomst echt onzeker is geworden. Zonder nieuw geld is het einde oefening voor de elektrische bussenbouwer. Of komt er nog een hoop redding.
2: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
3: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
2: Obly, meer rust, meer rendement.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
2: Meer rust, meer rendement, obli.nl. Met AU en EY.
5: 52 min 40.
6: 12 natuurlijk.
5: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
5: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
0: Goedemiddag.
1: Dag.
0: De Tweede Kamer is nog op vakantie. Tot en met 31 augustus duurt het reces. Maar het kabinet is terug en heeft haast. Want eind volgende week dan moet het concept voor de begroting van Prinsjesdag naar de Raad van State. En steun voor al die plannen heeft Jette nog allerminst. Pro-leider Jesse Klaver herhaalt in NRC nog maar eens even dat de steun van zijn partij er alleen komt als de bezuinigingen op de WW en de WIA teruggedraaid worden. Ja, welke opties liggen er nog meer? Dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar Ebusco.
1: Als er geen nieuw geld bij komt, is het einde verhaal bij deze bussenbouwer. Ebusco, dat zegt de elektrische bussenbouwer in het eigen halfjaarverslag. Vorige week werd al bekend dat een grote order van 23 bussen is afgezegd, terwijl er al 2 jaar geen nieuwe orders bij zijn gekomen. Maar bij de halfjaarscijfers werd het beeld nog een beetje somberder. En daar is ingedoken Jochem Visser van BNR Beurs. Jochem, we wisten al dat beleggers en het bedrijf zelf zich dus grote zorgen maken. Maar dat is nu nog eens bevestigd.
9: Ja, het laat ik dan de precieze formulering daar maar eventjes bij pakken, vertaald uit het Engels en het halfjaarverslag. Als onze nieuwe poging om een kredietfaciliteit en extra financiering te regelen niet lukken, dan ontstaan er mogelijk materiële uitdagingen om aan onze lopende verplichtingen te voldoen. Nou, dat is accountantstaal voor einde verhaal.
1: Ja,
9: en kijk, dit is nu dus een elektrisch busbedrijf, eigenlijk elektrisch busontwerper, met fabrieken in China die niet van hen zelf zijn natuurlijk. Hè. Beetje Apple-model, je designt het in Californië en je laat het daar maken. Het orderboek is al 2 jaar niet gegroeid. Het krompt nog eens naar 80 bussen dus, vanwege die afgezegde order vorige week. En ja, er zijn ook al meerdere klanten vertrokken wegens niet afgeleverde bussen. Accountant EY die weigert al 2 jaar een goedkeurende verklaring, omdat er al 2 jaar zorgen zijn. Dus wordt er nu een nieuwe Portugese accountant gezocht. Daar mogen aandeelhouders later dit jaar over stemmen. En dat zie je wel vaker bij bedrijven die op zoek zijn naar laaghangend controlefruit, zal ik maar zeggen. Maar de problemen worden nu ook wel echt nijpend. Want,
1: echt dramatisch, hè?
9: Ja, er is in april ook al geld opgehaald. En dat blijkt dus ook veel te weinig hebben opgeleverd, wat ik bijzonder vond aan dit halfjaarverslag.
1: Ja, maar nu zeggen ze dus, er is nog een soort van, als er geen nieuwe financiering wordt gevonden, met andere woorden, daar zijn we nog wel naar op zoek.
9: Ja.
1: Ja, hoe reëel is dat?
9: Nou, kijk, daar zit
1: in april al is gebeurd.
9: Daar zit de angel eigenlijk. Want kijk, dit is een bedrijf met 80 bestelde bussen en 2 miljoen aan cash op de balans. Hè, om de bussen af te bouwen eigenlijk. Nou, daar is wat van gebruikt. Het was 7 in januari. Maar die bussen worden nu vertraagd afgeleverd. De aflevering van orders verschuift ook naar eind dit jaar, of zelfs volgend jaar schrijven ze zelf, omdat er gewoon te weinig cash is. En je ziet dus ook dat ze zeggen, ja, onze Chinese partners die ze echt moeten bouwen, die hebben daardoor ook vertraging opgeleverd.
1: Want die zeggen van, wij gaan pas bouwen als we een beetje betaald krijgen.
9: Als we een beetje betaald krijgen en misschien ook onderdelen krijgen, dat soort dingen. Ik weet niet precies hoe die relatie zit. Maar in april zei Ebusco, we halen nu een dikke 27 miljoen euro op door aandeelhouders bij te laten storten en ook een nieuwe anonieme Aziatische ketenpartner te zoeken die iets meer dan 10 miljoen stort. enzovoort. En nou staat er opeens in het halfjaarverslag, ja, dat geld dat we op hadden gehaald is grotendeels non-cash. En die Aziatische partner treuzelt met betalen. Nou, ik denk dat ze bedoelen dat non-cash, dat dat dan betekent van aandeelhouders storten wel bij, maar die hebben vooral bestaande verplichtingen afgelost. Hmm. Dus zowel kosten als schulden misschien. En ja, dan moet die Aziatische ketenpartner, die levert ook volgens het halfjaarverslag te weinig zijn geld. En dus zijn ze nu opnieuw bezig met een ronde. Een paar maanden verder. Weer 30 miljoen.
1: Ja, maar hoe ga je dat geld ophalen als dat dus...
9: Kijk, ze zeggen er zelf van... We gaan een bankgarantie aan met Chinese partner Goshen. Want Ebusco is nu niet meer die bussenmaker nogmaals, maar busontwerper. Mm-hmm. Nou, dat zou dan 30 miljoen zijn om gewoon kapitaal te verkrijgen om bussen te maken. En dan staan zij garant en dan kunnen degenen die onderdelen moeten leveren of zo, die kunnen weer verder, want de Goshen betaalt het toch wel. Dan is er geen angst meer voor Ebusco, dat noem je een letter of credit. En ten tweede lopen er ook gesprekken met de grote aandeelhouder om bij te storten dus. En als die allebei niet lukken, dus die letter of credit en dat bijstorten niet, dan is het eigenlijk einde verhaal, want dan kunnen er geen nieuwe bussen worden afbetaald.
1: Nee.
9: En dan heeft die 27 miljoen dus ook te weinig effect gehad in april. En ondertussen praat het hele bedrijf natuurlijk over kosten besparen, right-sizing, dat is een beetje eufemisme in hippe bedrijventaal voor in mijn eigen vlees snijden en het afslanken noemen, zeg maar.
1: Ja.
9: En dan dat gaat allemaal niet helpen, want je moet sneller die bussen afleveren. Er zijn er maar 16 afgeleverd in de eerste helft van dit jaar. En dat in vergelijking met 47 eerste helft vorig jaar. God, dat gaat langzaam.
1: Het stort helemaal in.
9: Ja, eigenlijk is dat wel een beetje het verhaal. En ik denk dus, kijk, dan kan je zeggen, maar eind dit jaar komen er meer nieuwe bussen bij, want we zijn slechts vertraagd, hè? Dat zal het bedrijf waarschijnlijk zeggen.
1: Ja.
9: En als er dan meer werkkapitaal is, die letter of credit, en het verlies is grotendeels ook bijna door de helft gehakt in de eerste helft van het jaar, zeggen ze ook terecht dan, hè? Dan komen we nog ergens. Maar dat maakt natuurlijk allemaal niet uit als de weg omhoog niet wordt gevonden. Daar draait alles om.
1: Ja.
9: Want tegenover dit alles staat het naast 70 miljoen aan inventaris, oftewel onderdelen en zo, en bussen misschien ook, een dalend aantal activa op de balans. En als er geen nieuwe orders bijkomen, belandt alles in het negatief, zoals het aandeelhouderskapitaal, de equity in het negatief ook is beland in dit halfjaarverslag. Dus iedereen die hier wat bij wil storten, die vraagt zich denk ik ten zeerste af.
1: Ja, waar stort ik het in?
9: Ja, een gapend gat, Erebus, de Hades, wat dan ook. Mm. Het is een beetje zoals in South Park vroeger, and it's gone.
1: Ja.
9: Zo gaat dat eigenlijk. En dat, ik denk dat dat de grote vraag is. Dus sterkte met de letter of credit en het ophalen van nieuw aandeelhouderskapitaal voor de zoveelste keer in 2 maanden.
1: Hou het in de gaten. Jochem Visser bij BNR Beurs.
0: Ja, ik wil...
1: Studio Den Haag.
0: Ja,
1: gaan we
0: komt eraan.
1: Toe.
0: Komt eraan. Maar Niels, weet jij nog de leus of de slogan geniet maar drink met mate?
1: Ja, daar maakten wij dan van drink met je mate.
0: Ja, of geniet maar drink met maten of zo. Nee.
1: Ja.
0: Maar nu hebben de Nederlandse brouwers een nieuw begrip geïntroduceerd. Zebra drinken. En dan richten ze zich met name op studenten, eerstejaarsstudenten. De introductieweken zijn weer van start gegaan in een groot deel van Nederland. Zebra drinken is dat je een alcoholische consumptie afwisselt met een non-alcoholische consumptie. Dus 0,0 of water of spa of cola.
1: Ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd of zebra drinken net zo'n ingeburgerde kreet
1: mijn
0: wordt.
1: Mijn eigen
0: niet...
1: ervaring is wel biertje en dan een glas water, biertje, glas water.
0: Ja,
1: en dan aan
0: 53,
1: het eind van de avond 2 paracetamol.
0: Ja.
1: Dat je dan de dag daarna toch aanmerkelijk minder schade hebt.
0: Ja, maar wist je dat ook toen je 18 was?
1: Nee.
0: Zebra drinken, onthoud die term.
1: Ja, laten we hopen dat het aanslaat.
10: Studio Den Haag.
1: Ja, dat wilde ze al zeggen net.
0: De tijd tikt voor het kabinet Jetten. Er zijn 2 weken uitgetrokken voor gesprekken met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begroting. En bij voorkeur komt die steun van zowel links als rechts in de Kamer, zegt minister-president Rob Jetten bij de persconferentie na de ministerraad afgelopen vrijdag.
11: Wij willen zoveel mogelijk brede steun. Als je kijkt naar de grote investeringen in veiligheid, welvaart, woningen. En je wil ook een beetje rust voor het land. Dat we niet elk jaar weer totaal wat anders gaan doen. Dan helpt het als we van links tot rechts op zoek gaan naar die politieke steun. Daar zijn wij als kabinet toe bereid.
0: Ja, links en rechts, daar moet die steun vandaan komen. Is wel krap gepland, want zeker als je weet dat de Tweede Kamer officieel nog 2 weken met vakantie is. Gaat dat kortom lukken? Dat ga ik vragen aan Julia Wouters, politicoloog en maker van de podcast De Spindokters. En bij ons is ook Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Julia, over 2 weken is de deadline. Dan moeten de plannen het liefst met steun naar de Raad van State.
12: Ja.
0: Ja, gaat dat lukken?
10: Ja, als ik het wist, dan zou ik er geld op inzetten. Het is heel moeilijk om dat te raden, of het gaat lukken. Ik denk dat het moet lukken. Ik denk dat er niemand er iets mee te winnen heeft als het niet lukt. Maar misschien vinden ze een geitenpaadje, dat ze een of andere constructie bedenken, dat ze nog wat extra dagen kopen. Maar ik heb de hele tijd gedacht, er zal toch heus wel iets achter de schermen in de coulisses al gaande zijn. Maar zover ik het boven water heb kunnen krijgen, niet. Is het echt vanavond het eerste gesprek wat er plaatsvindt.
0: Dus half zes, dan treffen Klaver en Jet elkaar, geloof ik.
10: Ja, ik vind het echt heel wonderlijk.
0: Ja,
1: wonderlijk of ook wel ongelooflijk eigenlijk?
10: Ja, ik vind het heel ongelooflijk. Maar ik kijk natuurlijk door mijn eigen ervaring. Dus ik was politiek adviseur in de tijd van Rutte Ascher. En daar hadden we een brede meerderheid in de Tweede Kamer, maar absoluut geen meerderheid in de Eerste Kamer. En dus daar is 5 jaar lang al maar gesprokkeld naar meerderheden. En wisten we ook dat een meerderheid in de Tweede Kamer alleen maar waardevol was als je hem ook in de Eerste Kamer kon verzilveren.
1: Ja. Dus ook voor de begroting werd er dan tijdig overleg gestart?
10: Welk voorstel je ook had, daar konden we zelf wild enthousiast over zijn en dus een meerderheid in de Tweede Kamer voor hebben. We wisten al dat het voorstel alleen maar naar de Tweede Kamer kon in zo'n vorm dat we al in de coulisses achter de schermen hadden geregeld dat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor zou zijn.
1: En was dat tijd de periode dat er met ChristenUnie en D66 en dat soort partijtjes werden?
10: Ja, dat werden uiteindelijk de constructieve drie. Dat natuurlijk Den Haag is dol op afkortingen, dus dat werd al heel snel de C3.
1: Maar constructief, dat is een woord wat je wel eens hoort vallen in Den Haag, maar wat niet echt bestaat.
10: Nou,
1: de constructieve oppositie is er nu niet, toch?
10: Ja, maar toen wel. Het bestond er in die zin uit dat we er snel achter kwamen dat elke keer weer nieuwe meerderheden vinden ontzettend veel tijd en energie kosten en ook heel duur was. Want elke partij die ergens steun aan geeft, dan zou je denken, nou, jullie zijn daar voor, jullie hebben het in je eigen verkiezingsprogramma staan, maar wilden er altijd iets voor terug. Dus het bleek snel beter te zijn om met die drie constructieve partijen gewoon op alle dossiers meerderheden proberen te krijgen. En dat betekende dat ze gewoon konden zeggen wat ze wilden in ruil voor hun steun.
0: Ja. En 2 weken, Bas Jacobs, dat is een krappe planning. Als je die steun dus nog klaarblijkelijk helemaal moet regelen, dat er nog niks gebeurd is achter de schermen. Jette zelf zei in de persconferentie na de ministerraad dat de gesprekken nu pas starten omdat hij graag wilde dat alle oppositiepartijen eerst het economische plaatje van het CPB wilden zien. Is dat inderdaad nodig? Oh, je moet al lachen.
12: Ja, politiek behendig, maar inhoudsloos lijkt me.
0: Want?
12: Natuurlijk is dit niet zo. De gesprekken die zijn al ver voor de zomer gestart als het gaat over het financiële kader. Voorjaarsnota is typisch het moment waarop wordt nagedacht over de begroting, Prinsjesdag. En eigenlijk had op dat moment al duidelijk moeten zijn wat de contouren voor de begroting voor het jaar daarna zouden moeten zijn. En dan wordt er in de aanloop naar Prinsjesdag nog wat gewield en gedeeld. Maar dit heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Ik weet niet hoe Julia het net typeerde, maar ik vind het eigenlijk niet om aan te zien van een politieke klunzigheid. Dit gaat natuurlijk niet goed.
0: Ja, maar Julia zei net.
12: Zie jij hoe dit kan werken? Zie jij hoe dit kan werken? Ik bedoel, ze hebben op geen enkel dossier nu een parlementaire meerderheid. Ik zie ook niet hoe ze met zoveel pijn voor de oppositie die ze met het regeerakkoord in de gordijnen hebben gejaagd nu tot politieke compromissen kunnen komen. Ze hebben geen potje, envelopje, smeerolie om te kunnen onderhandelen over bepaalde dossiers, hervormingen.
10: Er is ook niet aan relatiemanagement gedaan, dus er is ook niet gewined en dined achter de schermen. Dus
12: ik hoor net ook dat ze tot vandaag geen gesprekken hebben gevoerd.
10: Nee.
12: Dus hoe gaat dit werken in 2 weken?
10: En wat ik nog verbazingwekkender vind, is dat er dus de hele tijd gedaan wordt als er voor ook, en nou, Bas, jij kan veel beter rekenen dan ik, maar of er ook een meerderheid overrecht zou zijn te krijgen. Ik zie niet hoe dat werkt.
12: Ja, Julia dus legde net heel precies uit dat je kan wel misschien met heel veel passen en meten een rechtse meerderheid vinden in de Tweede Kamer, maar dan loop je helemaal stuk in de Eerste Kamer. Ja. Hoe ga je dat dan doen?
0: Ja, we hebben het hier staan. Pro heeft 14 zetels in de Eerste Kamer, 20 in de Tweede Kamer. Ja, 21 heeft er 9 in de Tweede Kamer en 2 in de Eerste Kamer. Dus in de Eerste Kamer kom je met Pro er nog wel 2 tekort. Dan moet je dus gaan naar de ChristenUnie of Volt gaan. Maar over rechts is het nog meer sprokkelijker, want dan heb je in de Eerste Kamer de BBB nodig.
10: Ja, en de BBB, dat wordt ontzettend moeilijk. Want die willen op stikstof dat daar weer stilstand komt. Nou, dat wil verder helemaal niemand meer inmiddels. Ja, Mona Keijzer. Ze zijn ook nog eens in de in virtuele zetels. Er zijn natuurlijk volgend jaar weer verkiezingen. Ze staan op dit moment op 1 zetel. Ik weet niet hoe dat zich naar de Provinciale Statenverkiezingen gaat verkopen. Maar het is ook nog eens, als je er met ze uitkomt, is het misschien wel een deal voor korte duur. Dus ik zie gewoon niet hoe ze dat willen rondbreien. En wat dat betreft is het natuurlijk best mogelijk in 2 weken. Het zal dus over links moeten. Het zal met pro willen. Die hebben heel duidelijk ook vandaag nog in het NRC gezegd van wat ze daarvoor in ruil willen. En dat moeten ze geven, of niet. Ja. En dan kunnen ze natuurlijk wel een beetje zeggen, nou, je vraagt een beetje te veel. Als we nou zo ver komen, nou, dan kom je ergens een beetje op 2/3 uit.
1: Als je met Klaver leest in de NRC, dan heb je ook het idee dat hij zelf niet echt gelooft dat er naar hen geluisterd gaat worden, of dat ze invloed gaan uitoefenen. Of lees
10: ik zo lees ik dat niet. Oh. Nee, ik denk dat hij dezelfde redenering maakt als ik. Ik zie niet hoe ze anders tot een begroting kunnen komen dan via ons. Ze kunnen wel heel moeilijk doen. Ze kunnen wel allemaal VVD'ers
1: ook ingraven, zetten. Toch?
10: Maar ze zullen dus eigenlijk weer terugkomen naar dat document wat Bontebal en Jette hadden voordat de VVD aanschoof. Daar werd de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. Er werd erfbelasting en vermogen meer belast. Mm-hmm. Daar zullen ze weer mee moeten komen. Want VVD is bij allemaal talkshows. Nou, die hebben ook al een Halb Zijlstra zat weer ergens en dan gezegd, ja, de begroting moet sluitend zijn. Mm. Het is niet dat als je over links zou gaan dat de begroting dan niet meer sluitend is. Maar dan moet je geld op een andere manier binnenhalen. Ja. En daar zijn ze ook heel open over. En
13: jij noemt het ongelooflijk, wat er nu in 2 weken nog klaargespeeld moet worden. Jij zei het is niet om aan te zien, Bas. Maar ik dacht, ja, dit minderheidskabinet, de core is toch steun zoeken in de Kamer voor elk plannetje dat je hebt. Dus zijn zij dat dan vergeten?
10: Lijkt het wel op.
12: Ja, misschien ben ik te autistisch in de zin dat ik tel zetels en ik tel euro's.
10: Ik ook.
12: En dit telt niet op voor mij. Nee. En dan kan je er nog, wat ik raar vind, dat de hele journalistiek die in Den Haag rondloopt en daarvan verslag doet. Je zou kunnen zeggen, achter al die retoriek blijft aanrennen.
10: Ja.
12: Terwijl ik zoiets heb van, ja, volg de macht en volg de munten. Mm. En dan weet je of er iets gaat gebeuren of niet.
1: Mm. En de rest is allemaal, dat dan? Wat gebeurt er als je
12: dit is allemaal ruis. Dit is allemaal dingen die eromheen zitten. Ja. Volg de zetels en volg de euro's en dan snap je hoe het werkt. En op het moment dat het niet optelt, gaat er niks gebeuren.
13: Nee,
1: maar voor de overheidsfinanciën, ja, loopt die begroting nou zo'n risico? Ja, er zal wel een begroting worden gemaakt. En niemand in de economie lijkt zich ook zorgen te maken over deze politieke, niet om aan te zien, politiek. Ja,
12: ik maak me wel zorgen, want het CPB in de cijfers van afgelopen vrijdag gaat er nog steeds van uit dat het financieel kader in het regeerakkoord door Rob Jette zelf voor de zomer omschreven als met potlood in het regeerakkoord getekend, waarmee hij eigenlijk zelf aangeeft, het is boterzacht. Dat financieel kader is de basis voor de doorrekeningen van het CPB. Mm-hmm. Daar blijft het kabinet, nou ja, als het de plannen doorvoert, nog net binnen de 3% begrotingstekort.
1: Mm-hmm. Ja.
12: Ook de komende jaren gaat het begrotingstekort sterk oplopen.
1: Maar misschien had het CPB dan ook niet moeten zeggen, wij gaan uit van deze cijfers. Begin had het CPB veel harder moeten zeggen, wij vinden het ook boterzacht, dus wij doen een andere aanname.
13: Ja, daar doen ze nooit aan. Nee.
12: Maar wat ik probeer te zeggen is dat als je er niet van uitgaat dat alle plannen gerealiseerd worden, dan is het beeld veel minder rooskleurig dan het CPB nu doorrekent.
13: Aha.
12: Dus ga maar na. De 3 miljard die is ingeboekt voor de hogere AOW-leeftijd, die is al afgevoerd.
1: Ja.
12: Ga maar na. De halvering van het eigen risico, die gaat. Dit is een kostenpost. Nee, ik moet het anders zeggen. Die zit in het basispad.
1: Ja.
12: En waarschijnlijk,
1: daar rekent men nu mee.
10: Ja.
12: En daar rekent men nu mee. Maar er zal geen kamermeerderheid zijn om de halvering door te zetten. Dus daar zwijnt het kabinet er doorheen.
1: Ja.
12: Dus die boeken, maar die verhoging van het eigen risico met 65 euro in het basispad gaat er waarschijnlijk niet doorheen. Want de stemmen staken volgens mij in de Kamer 75-75. Mm-hmm. Dus dan heb je 1 miljard weer tegenvaller.
1: Ja.
12: De bezuiniging op de sociale zekerheid, de WW, de
1: WAO,
12: dat is pak een beetje 3 miljard met elkaar. Als ik zie hoe de sociale partners, maar ook de linkse partijen hier tegen de hoop lopen. Geen politieke dekking. Nou, zo kan ik nog wel even door. De lastenverhoging. Ja. De zogenaamde vrijheidsbijdragen. Eufemisme voor het niet indexeren van de belastingschijven en de heffingskorting aan de inflatie. Niet volledig indexeren.
1: Middeninkomens gaan meer belasting betalen.
12: Bedrijven gaan meer belasting betalen. Met elkaar 5 miljard, daar loopt de rechtse oppositie tegen te hoop. Ook hier niet duidelijk of er een politieke meerderheid is. De regering heeft besloten om 19 miljard structureel meer uit te geven aan defensie. En ik kom nu met dit sommetje al, dat een vergelijkbaar orde van bedrag is politiek onzeker en zal geheel of gedeeltelijk niet worden gehaald. En dan gaan we wel door die 3% begrotingstekort heen.
1: Ja, maar hoe erg is dat eigenlijk?
12: Het CPB heeft uitgerekend met de optimistische aannames, bij de doorrekening van het regeerakkoord, dat de staatsschuld in Nederland gaat oplopen richting de 137% van het BBP in 2060. Ik weet dat het
1: krankzinnig
12: ver weg is, maar het toont aan dat ons begrotingsbeleid op een onhoudbaar pad zit. Als de maatregelen van het kabinet niet doorgaan, zal dat alleen nog maar harder omhoog gaan. Ja. Dus we zitten op een onhoudbaar pad. De economie is ook nog eens een keer heel krap. We krijgen het geld niet weggezet. En de regering wil vast nog iets gaan compenseren aan de negatieve koopkrachtcijfers van volgend jaar.
1: Ja.
12: Dus ik denk dat er alleen maar meer geld uitgaat.
13: Julia, als ze er deze 2 weken niet uitkomen met die steun, dan kunnen de plannen gewoon gepresenteerd worden op Prinsjesdag, toch? Dat is niet onmogelijk. Je kunt zonder steun die begroting verdedigen.
10: Ja, dat kan. En dan loop je alsnog weer spaak. Dus daar koop je tijd mee, maar daar koop je ook heel veel onzekerheid mee. En wat je er vooral heel zeker mee koopt, is heel erg veel onvrede en irritatie bij de partijen die je verderop gewoon weer nodig hebt. Dus je kan die bal wel weer een stukje vooruit schoppen. Maar dan wordt het alleen maar nog ingewikkelder. Zet je jezelf nog meer vast.
1: Maar is het eigenlijk
10: en is
1: niet zo,
10: iedereen pissig.
1: Als deze begroting het niet haalt, een denkbeeldige begroting die nu gemaakt wordt, als die het niet haalt, dan val je toch terug op de begroting van vorig jaar. Dat is een soort beleidsarme begroting die je dan krijgt. Of wat gebeurt er dan eigenlijk?
12: Nou, dat komt niet zo vaak voor. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het niet precies weet.
10: Nee.
12: Maar wat ik wel weet is dat het een unicum zou zijn. De begrotingen worden per departement besloten, gestemd.
1: Ja.
12: Dus dan gaat er bijvoorbeeld onderwijsbegroting, zorgbegroting. Nou,
1: oh ja.
12: Dan denk ik dat er een aantal begrotingen wel doorheen komen, maar sommige misschien ook niet. Nee. Sociale zaken.
1: Oh, dan is de samenhang weer.
12: En belastingplan, niet een onbelangrijke,
1: ja,
12: dat bepaalt dus alles wat er op het fiscale, het inkomstenplan van de overheid.
1: Ja.
12: Nou ja, als dat strandt, dan is het wel lijden in last.
13: En Julia, dat wine en dine, waar je het net over had, is dat chefszaggen, is dat iets wat per definitie Jette zelf moet doen?
10: Nou, dat hoeft helemaal niet hoor. Want Jette kan vrolijke Jette overal blijven spelen. En dan gewoon een secondant hebben. Dus dat kan ook de fractievoorzitter van D66 doen. Er moet gewoon verteld worden, oké, dit is het spel wat we nu aan het spelen. Geef ons nog wat tijd, want VVD heeft nog een bochtje om. Maar uiteindelijk komen we hier ongeveer op uit. En dan kan je dat spel hoog op blijven spelen. En dan weet je ondertussen van, oké, maar dit gaat er gebeuren. Maar niemand in de Tweede Kamer heeft nu nog enig idee.
1: Nou, is de VVD niet begonnen dat bochtje te maken door minister van Financiën Heijnen buiten deze gesprekken te houden?
10: Ik denk dat een eis van het CDA is geweest.
12: Maar het is ook een wonderlijke. Want deze stijlfiguur kennen we van kabinet Schoof. Dat in de enige begroting die zij maakte, Heijnen en de staatssecretaris op de gang stonden, terwijl de partijleiders de begroting.
13: En hoe liep dat af? Ja. Ja.
12: Maar het is ook een merkwaardige constructie. In de zin dat de minister van Financiën gaat natuurlijk over die hele begroting. En het is misschien voor hem ook een aantrekkelijk perspectief dat als het nou helemaal misgaat met die begroting, dat hij niet aan tafel zat.
1: Ja, ja, precies.
10: Maar ik denk bovendien, ik heb toevallig een paar CDA'ers gesproken de laatste tijd, en één zei die Heijnen moet normaal doen. En een andere zei, ik heb echt geen idee hoe we dit gaan oplossen. En nou, dat was alle twee niet bontebal, dus laagje eronder. Dus ik weet niet wat het waard is, maar ik weet wel, Heijnen is heel ijzerreinig. En die heeft heel veel irritatie opgeroepen bij andere mensen, want die zegt gewoon op alles nee, wat ook zijn taak is. En het is natuurlijk niet zo dat als je niet aan tafel zit, dat er niet de hele tijd dat ministerie van Financiën wordt gedaan. Maar de politieke afwegingen moeten gewoon politiek niveau gemaakt worden en niet door de rekenmeester. En omdat hij zo Jij gebruikte net het woord autistisch, maar zo ijzeren heinig.
12: Dat was over mezelf, hoor.
10: Ja. Daarom herhaal ik het maar niet voor iemand anders. Maar ik moet daar wel aan denken. Hij zegt gewoon, dit is zwart en dat is wit en punt. Ja. En dat is in een onderhandeling niet heel handig. Want dat gaat hem in ieder geval niet worden. Het wordt niet zwart, het wordt niet wit, het wordt grijs. Het
13: sowieso
10: wordt waterig, ja, het wordt ingewikkeld, het wordt modderig.
12: En het is, en dat het zal is niet anders gaan. Het is ook vanuit VVD-perspectief natuurlijk heel merkwaardig. Want ze aan de ene kant hebben ze bij de formatie, en dat zie je in zekere zin bij de begroting en op ieder akkoord dat gesloten moet worden. Wij willen niet met pro. Mm. Geen meerderheidskabinet.
10: Ja.
12: En tegelijkertijd zegt hij, we willen hartstikke streng begroten.
10: Ja.
12: Maar, dus zeg maar zijn politieke wensen en zijn economische of financiële wensen zijn volkomen inconsistent met elkaar.
13: Ja. Mm. Nou, dat is spannend. En terwijl wij dit gesprek afsluiten, ontmoeten Jette en Klaver elkaar. Want die zouden om 17:30 een afspraak hebben. Bijna.
1: Hopelijk hebben ze nog een staartje ervan meegepikt van het gesprek.
13: Ik denk het wel. En anders hun adviseur zelf. Dank jullie wel. Julia Wouters en Bas Jacobs.
1: En ondertussen knallen Amerikaanse beurzen naar het recordniveau van de internetbubbel. Moeten we ons zorgen maken over een nieuwe bubbel? Je hoort het zo meteen.
14: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
15: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
16: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
17: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K+ vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
16: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
21: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
22: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
23: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
21: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
24: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
25: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: BNR Verkeer.
27: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Een echte avondspits is het niet, al loopt het nu nog steeds een beetje op. Het totaal aantal files met zo'n 200 kilometer bij elkaar. Een paar problemen op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Een afgesloten rechte rijstrook. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. 50 minuten vertraging op de A15 inmiddels vanuit Gorkum naar Rotterdam. Want bij Papendrecht is een ongeluk gebeurd. Er staat 8 kilometer file. De weg is daar wel net weer vrijgegeven. Aansluitend op de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht bij de aansluiting met de A15. 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen wordt gecontroleerd bij knooppunt Beverwijk bij 56.7. En op de A28 Assen-Zwolle bij Assen-Zuid controle bij 160.8.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.
2: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren. Hij had een psychose en stemmen in zijn hoofd zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. Dat kon volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren en dat had hij helemaal voorbereid. Op veel plaatsen laait de natuurbrand in de Belgische Ardennen weer op. Het lukt de brandweer niet om bepaalde plekken in het noordoosten te bereiken. Daardoor krijgen ze het vuur daar moeilijk onder controle. Een deel van het Belgische parlement komt eerder terug van vakantie om te overleggen over het blussen en de gevolgen van de brand. Bij dancefestival Lake Dance, vlakbij Eindhoven, is vorige week een bezoeker uit het niets in elkaar geslagen. Zijn vader heeft nu €1000 uitgeloofd voor wie kan vertellen wie dat deed, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer brak zijn kaak op 2 plaatsen en kan nu alleen nog vloeibaar eten door een rietje. In Moskou zijn tientallen aanhangers van de oppositie opgepakt bij het gerechtshof. Daar is een zaak bezig tegen de enige partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij is beschuldigd van fraude en mag daarom van de regering niet meer meedoen aan de verkiezingen. Een van de leiders moet 11 jaar naar een strafkamp. En zanger Henk Wijngaard is geopereerd aan zijn hart en dat is allemaal goed gegaan. Op zijn website geeft hij een update. Hij mag van de intensive care af en doet iedereen de hartelijke groeten. Henk Wijngaard is 80 en vooral bekend van de hit Met de Vlam in de Pijp. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
27: Een brennen bypass.
13: Zo meteen. Wat zeg je?
27: Het is een brennen bypass, denk ik.
13: Ik wou net iets vertellen over Amerikaanse beurzen, maar nu ben ik afgeleid.
27: Okay.
13: Ja, die zijn namelijk naar het recordniveau gestegen van de internetbubbel. De vraag is, zitten we dan nu ook in een bubbel? Of leven we in een heel andere wereld? We gaan het zo bespreken in de beursupdate.
5: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
9: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
28: Goedendag.
13: Goedemiddag.
28: En iedereen de groeten natuurlijk. Omdat mensen en bedrijven met AI makkelijk zelf software kunnen maken, leken beleggers het vertrouwen te verliezen in de traditionele softwarebedrijven, zoals Microsoft, maar we rekenen daar Wolters Kluwer ook toe. Maar de koersen veren weer op. Wat speelt er? Dat gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Onderzoekers in Twente hebben een robotje gemaakt dat in de hersenen operaties moet gaan doen. Ook heel bijzonder. Maar we gaan eerst naar de beurs van vandaag.
13: En dat doen we met Donner Bakker van BNR Beurs. Ha, Donner.
29: Goedemiddag allebei.
13: Ja, de beurs ligt er wat rustig bij vandaag. Het is ook het einde van het cijferseizoen. Viel er dan nog wel iets op?
29: Ja, er valt altijd wel wat op. Maar ik vond het ook wel even lekker hoor. Na zo'n storm aan cijfers, dat er gewoon even een beetje rustig aan vandaag. En het spektakel, dat vindt zich dan vooral hier in Nederland plaats op de Amsterdam Next 20. Dat was vroeger dan de small cap. En dan kijken we even naar snellaadbedrijf Fastnet.
13: Oh ja.
29: Die surfen nog even door op de wave van vorige week donderdag. Kwamen met halfjaarcijfers. Nou, die waren een stuk beter dan de verwachting. Nou goed, ze draaiden nog wel verlies, maar het was allemaal minder dan verwacht. En ze rekenen ook weer op zwarte cijfers. Even een korte samenvatting. En hoe kan dat nou? Nou, die reden is simpel, zei topman Michiel Langezaal vorige week ook tegen ons.
30: Wat ik van de zomer ook gezien heb, we hebben gezien dat meer mensen die keuze maken om ook die elektrische auto te gaan gebruiken. Dus bijna 50% meer Nederlanders ging met die elektrische auto op vakantie. Dat is deels het gevolg dat die auto's gewoon beter zijn geworden, sneller kunnen opladen. Dus het wordt allemaal gewoon makkelijker. Maar het is deels ook gewoon op het moment dat mensen voor twee auto's hebben, dat de ene auto is gewoon veel goedkoper om te rijden, die elektrische auto, dan die diesel of benzine.
29: Nou, meer elektrisch, vakantieperiode, dat combineren. Ja. Goud voor Fastnet, dat zien ook beleggers in, want het aandeel steeg vandaag ruim 7%. Sinds donderdag bijna 30% en verdubbelde sinds januari al bijna. Maar goed, die 40 euro waar het dan nu voor noteert is nog lang niet die 100 euro die we 5 jaar geleden op het bord zag staan. Dus je moet het ook een beetje in perspectief plaatsen.
13: En dan de AEX, hoe ligt die erbij?
29: Ja, ook wat vlakjes. Komt eigenlijk bijna niet van zijn plek af. Als ik dan even kijk naar de aanvoerders, dan zie ik ASML, Besi en ASM International staan. Nou, een hele gegronde reden durf ik je niet te geven. Dus we laten een beetje redeneren vanuit logica. Want de afgelopen weken zagen we dat die aandelen flink daalden door de vrees dat AI niet helemaal de belofte waar ging maken. Gaat het echt wat opleveren? Nou, die storm is weer wat gaan liggen. En dus kruipen ook die aandelen weer wat omhoog. En dan lijkt er na dit weekend ook weer wat vertrouwen terug te zijn gekomen. Dat heeft ook weer met een beetje de cijfers van Anthropic te maken. Want Bloomberg meldde namelijk dat Anthropic de omzet verveertienvoudigd zou zijn het afgelopen kwartaal in vergelijking met een kwartaal het jaar eerder.
13: Verveertienvoudigd.
29: 11,5 miljard. En dat was een jaar geleden 787 miljoen. Nou, dat is best lekker. In mei ronde het bedrijf een financieringsronde af. En toen voorspelde het een jaaromzet van 47 miljard dollar. En in 2028 zouden ze mikken op 200 miljard dollar. Nou, laat ik al die domino steentjes even optikken. De afgelopen week vrezen beleggers met de vraag of die investeringen zich uit gingen betalen. Vervolgens kwamen alle chippers met goede cijfers. Onzekerheid trekt wat weg. Anthropic doet er een schepje bovenop door te laten zien dat ze wel degelijk knaken verdienen. Nou, beleggers weer wat gerustgesteld en dus springen hier in Nederland de koers weer wat omhoog.
13: Oké, nou, tot zover jouw logica. Heel goed, dankjewel. Dan naar de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die kwamen vandaag met een opvallend bericht over de Amerikaanse beurs, vertel.
29: Ja, die hebben de matrix van Robert Shiller er even bij gepakt. De Shiller PE wordt die genoemd. Als je wil weten of een aandeel duur of goedkoop is, dan kijk je vaak naar de koers-winstverhouding. Dus hoeveel winst maakt een bedrijf en hoeveel keer is het bedrijf waard? Dat zet je tegen elkaar af. Maar bedrijfswinsten kunnen jaarlijks nogal wat schommelen. En dus bedacht econoom Robert Shiller een andere koers-winstverhouding. De Shiller PE dus. Je zet de beurskoers af tegen de gemiddelde winst van de voorgaande 10 jaar, gecorrigeerd voor inflatie. Daardoor wegen de uitschieters iets minder zwaar. Nou, die maatstaf heeft de VEB er eens bijgepakt om te kijken hoe dat zit met de beurs in de Verenigde Staten. En wat blijkt, we staan op dit moment op enorme hoogte. De enige periode die in de buurt kwam was de laatste fase van de internetzeepeil, 2001. Momenteel is op keer 43 noteren we. Nou, dat is toch best bijzonder dat we weer op die niveau zijn.
13: Maar dat is niet per se goed nieuws, tenminste, als ik aan die periode denk. Wat daarna gebeurde.
29: Nee, ja, kijk, dat kan voor sommige mensen ook heel spannend zijn, hè? Dat snap ik ook heel goed. Maar ja, zo'n record betekent dan niet direct dat er een correctie aan zit te komen, want er zijn ook heel veel rekenkundige haken en ogen waar ik je nu niet mee wil vervelen. Daarvoor zou ik even naar de site van de VEB gaan. Die hebben het mooi uitgeschreven. Maar ja, het geeft dus wel aan dat we op hele hoge hoogte staan. Maar ja, records zijn er ook wel weer om verbroken te worden. Dus echt heel zorgwekkend wil ik het ook niet direct noemen.
13: Nee. Heb jij nog de slotstand voor mij?
29: Ja, de AEX is gesloten op 1114 punten. 0,3% in de min. De grootste stijger, ASML, 2,6%. De grootste daler, Mectum, 3,2% eraf.
13: Dankjewel, Donner.
28: Nou, geen echte dikke avondspits, maar wel een paar bijzonderheden. Robert Vriezen bij de ANWB.
0: Ja, ik denk dat we het hoogtepunt hebben gehad. De avondspits die net boven de 200 kilometer, nog 180 op mijn teller op dit moment. 10 minuten vertraging A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij Akersloot is de rechterrijstrook dicht. Het is te doen op de A15. Vanuit Gorkum naar Rotterdam gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk bij Papendrecht. Daar is de weg weer vrijgegeven, maar de vertraging loopt maar op. 8 kilometer file, 50 minuten oponthoud. Aansluitend een half uur vertraging op de N214 daar, vanuit Leerdam naar Papendrecht. File staat vanzelfsprekend voor de aansluiting met de A15. Verderop op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Thomassentunnel een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. 5 kilometer file vanaf Spijkenisse, een kwartier vertraging. En in het oosten van het land is het altijd nog een langzaam rijden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaaf. 5 kilometer file daar, kwartiertje op onthoud. Flitsmeister meldt ook nog snelheidscontroles op de A7 Heerenveen-Groningen bij Tijnje bij 152,6. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Zevenbergen bij 6,9. En ook controle op de A35 vanuit Enschede naar Almelo bij Enschede West bij 69,3.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
28: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
10: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
1: BNR, blijf scherp.
28: Al meer dan een jaar voltrekt zich een drama bij de software-aandelen. Door de bank genomen daalden deze bedrijven op de beurs gemiddeld 30-50%. De angst was dat AI hun taak zou overnemen, omdat ze veel minder winst zouden maken doordat AI goedkoper werk levert. Nu verandert dat weer, krabbel een beetje op. Bedrijven als Microsoft, Adobe en ook onze eigen Wolters Kluwer. Want we rekenen ook bedrijven die die software als een service leveren tot deze softwarebedrijven, zitten deze maand weer in de lift met stijgingen tot wel 20%. Wat speelt er allemaal? Dat gaan we bespreken met Jantine Doornbos, die is oprichter van Host Your AI, en Reindert Wietsma, hij is portfolio manager bij Centif. Hartelijk welkom.
12: Dank Jan.
28: Ja, Reinder, het krabbelt dus nu weer een beetje op. Misschien moeten we ook even een link leggen met wat we net in de beurs hoorden. Hè? We zitten op een recordhoogte. Die lijkt op een zeebel. Is het een zeebel? Dat vraagt iedereen zich natuurlijk af. Waarom ging het aanvankelijk, zeg maar een jaar geleden, ineens slecht met die softwarebedrijven?
12: Nou, het heeft even geduurd voordat dat de beurs breed in zijn greep kreeg. Maar kijk, AI bleek eigenlijk ontzettend goed. En ook met Anthropic, met Claude Code en andere producten, ontzettend goed in het maken van software. Dus in plaats van dat je een programmeur moest zijn die er ook echt voor gestudeerd had, konden mensen zoals ik eigenlijk gewoon tegen een chatbot gaan praten met creëer dit.
28: Ja.
12: En dat creëerde dan software. Dat bleek ook best wel snel ergens op. Dus dat ging ontzettend snel. Nou, voor softwarebedrijven gold eigenlijk dat juist ook een deel van die complexiteit, zowel in de programmering bij klanten zelf. Dus als je een beetje een ERP-pakket hebt en je draait je hele bedrijf op, is natuurlijk heel veel complexiteit in. Maar ook het maken ervan, dat een skill was die lastig zomaar even te doen was. Nou, dan zie je dat soort bedrijven ook gewaardeerd zijn op prijs, en dat het dus heel lang, eigenlijk heel mooie kaststromen gaat opleveren.
28: Ja. En ze heel bijzonder werk deden, dat veel geld opleverde.
12: Ja, nee, de gedachte was Microsoft met Excel of SAP met zijn producten. Ja, je weet over 5 of 10 jaar eigenlijk ook vrij zeker dat je gewoon je geld gaat krijgen. En dat groeit elk jaar nog een beetje. Ja, geen veldje aan de lucht. Dus we waarderen dit meer als een staatsobligatie dan als een heel risicovol aandeel.
28: Ja, als belegger, ja.
12: En dan ineens is daar dus Claude Code. En zie je eigenlijk dat het hele software competitieve voordeel ontzettend aan disruptie onderhevig is. Of in ieder geval dat kan, want er gebeurt van alles. En dan moeten er 2 dingen tegelijk veranderen. 1, je schat dat competitieve landschap anders in. En 2, ook die waarderingen. Die moeten natuurlijk van geen veldje aan de lucht naar misschien is hier een probleem.
28: Ja.
12: En daarmee hebben we dus het hele softwarelandschap op verschillende manieren behoorlijk onderuit zien gaan in een korte tijd.
28: Maar nou werkt jouw bedrijf, Jantine Doornbos van Host Your AI, juist zo dat het bedrijven, ondernemingen helpt om zelf AI-modellen in te zetten op de juiste manier. Dus jij vindt die angst van beleggers misschien wel terecht?
14: Nou, deels. Kijk, weet je, we kunnen allemaal nu heel snel iets genereren. Hè, wat Reiner natuurlijk ook al zegt. Maar weet je, iedereen heeft ook een pen en een papier in zijn huis liggen, maar die schrijft ook geen boeken. En dat is hier een beetje hetzelfde. We kunnen sneller genereren. We kunnen sneller codes schrijven of genereren. Hè. Ik programmeer zelf ook eigenlijk bijna niet meer. Maar dan moet je het ook nog deployen. Je moet de distributie doen. Je moet het veilig schaalbaar maken. En hoe ga je zoiets dan doen? Dus ja, we kunnen sneller. We kunnen meer doen. Dat is zeker waar. Maar om het ook goed te doen, ja, daar heb je zeker nog mensen voor nodig, handjes.
28: Nou, sterker nog, die handjes die moeten dus allemaal controleren of AI zijn werk wel goed heeft gedaan, toch?
14: Ja, en vooral als je in complexe systemen zit, hè, die al heel lang bestaan, om daar AI aan toe te voegen, dat is best wel uitdagend. Ja. Dus ik denk dat de markt daar een beetje van herstelt op dit moment. We dachten allemaal maximaal overnemen, hè, en AI gaat dat allemaal vervangen. Dat is zeker niet zo. We kunnen het inzetten om het schrijven over te nemen, maar de deployment, de implementatie, dat is zeker wel andere koek.
28: Ja, sterker nog, er wordt ook wel gezegd, het is automatisering. Wel vergaande automatisering, maar in wezen bedenkt AI weinig wat er nog niet bestond. Met andere woorden, er komt alleen maar uit wat je erin stopt, toch?
14: Je moet zeker heel goed prompten, hè? Dus je vraag stellen en AI moet goed zijn. Je moet een goede context meegeven. Dus wat verwacht je, wat wil je? Dat wordt zeker door mensen gedaan. Dat kan AI ook wel heel goed. Hè? Je kan AI echt wel een heel softwarepakket laten genereren. We hebben bijvoorbeeld bij WordPress gezien. Hè? Dat werd reverse engineered in 2 maanden tijd. En toen hadden we heel op WordPress als het ware gekopieerd. Maar ja, dan heb je zo'n pakket. En dan moet je het nog steeds op de markt brengen. Dan moet je de distributie gaan doen, de marketing. Dat is natuurlijk ook wel een heel complex vraagstuk. Dus een product dat al bestaat, dat namaken in tekst of in code is. Nou, dat is te doen. Maar de volgende stap, daar zit de waarde.
28: En die nuancering, is dat ook wat beleggers nu weer een beetje laat omdraaien, Reiner? Dus de koersen stijgen weer. Adobe, Salesforce, Microsoft. En dat is allemaal toch de afgelopen maand 15-30% gestegen. Ik zag dat Wolters Kluwer ook, die kwam van 90, was naar een diep dal gegaan, zit nu weer op ongeveer 70.
12: Ja. Het scheelt enorm. Er is echt nog wel een enorme dispersion, zoals we dat zo mooi noemen, tussen bedrijven waar duidelijk is dat zij eigenlijk AI heel goed kunnen gaan gebruiken en ook weinig echt disruptierisico lopen. Als je kijkt bijvoorbeeld in de softwarehoek voor cyberbeveiliging bij CrowdStrike en Palo Alto Networks, die staan allemaal weer ver op all-time highs. Er is een soort tussensegment, bedrijven waar nog aan getwijfeld wordt. Nou, Salesforce, maar ook Adobe natuurlijk. Ja, Photoshop is in ieder geval dat stuk van de business, is een heel stuk makkelijker geworden.
28: Ja, dan kan elke consument kan dat volgen en thuis ook doen, inderdaad.
12: Exact. Nou, Wolters Kluwer is natuurlijk een combinatie. Het levert een softwarepakket, maar eigenlijk binden zij vaak de data aan. Van jongens, wij hebben de unieke data, we hebben de bron-data. Je moet bij ons zijn om eigenlijk zeker te weten dat wat de output is, dat het ook klopt.
28: Mm-hmm.
12: Nou, daar zit nog wat ruis op de lijn. Als in die bedrijven moeten echt nog wel een stukje herstellen om weer terug te zijn bij waar ze vandaan kwamen. Maar daar geldt ook voor dat de zekerheid waarmee je wist dat die data heel waardevol was, natuurlijk in deze tijd wel een stukje veranderd is. En dat er ook makkelijker concurrentie kan opkomen. De uniekheid ervan is gewoon iets. Ja, ligt in ieder geval nog op tafel of dat allemaal wel zo uniek gaat zijn.
28: Ja, want Wolters Kluwer, zijn die ook niet sterk in juridische informatie bijvoorbeeld? Er zijn al heel veel advocaten die proberen met AI pleidooien in elkaar te sleutelen. Soms lopen ze dan tegen de lamp of wordt er verwezen naar niet bestaande uitspraken. Ja. Is dat dan de reddingsboei van Wolters Kluwer?
12: Uiteindelijk wel. Kijk, dat geldt voor gezondheidszorg, voor de advocatuur, voor de fiscaliteit. Uiteindelijk is het natuurlijk de basis waarop je je claims doet, is het belangrijkste. En als je daar foutjes in gaat doen, terwijl je wel €500 per uur factureert, dan komt het natuurlijk allemaal erg knullig over. Dus voor de dataleveranciers zullen dat natuurlijk ook de hele tijd gaan stretchen van, joh, bij ons heb je die goede brondata. Alleen vanuit een beleggingsperspectief is er gewoon meer onzekerheid. Het gaat gewoon op een ontzettend hoog tempo. En die veranderingen maken dat je daar voorzichtiger mee bent.
28: Ja, want hoe stevig, Jantine, is het om te zeggen, wij hebben data waar niemand anders bij kan komen en dat is onze belangrijkste bezit en daardoor zijn wij ook nog steeds waardevol?
14: Nou, data vergaren wordt natuurlijk steeds makkelijker. Je kan heel snel scrapers bouwen om het hele internet als het ware als databron te pakken. En natuurlijk is het nu nog steeds wel zo dat intern afgesloten data waardevol is. Maar dat wordt natuurlijk steeds lastiger. En we zullen op het punt komen dat eigenlijk alles wel publiekelijk beschikbaar gaat worden. En dan gaat het nog om een vervolgstap in AI en dat gaat over interpretatie. We hebben nu databronnen, daar gebruiken we modellen voor om daarmee te communiceren. En dat gaat nog wel eens fout. Maar we gaan natuurlijk naar een punt toe dat steeds beter en veel dichter netwerk gaat zijn, zodat we ervoor kunnen zorgen dat een jurist of een medisch professional ook betere antwoorden gaat kunnen krijgen. Dus niet zozeer de dataset eronder, maar de interpretatie op die laag, dat is waar denk ik nog heel veel te winnen valt.
28: Ja, maar goed, ook die data, want je zegt je kan het internet screpen, maar heel veel data moet er wel gewoon vergaard worden op een of andere manier met meetinstrumenten in het veld, of in het geval van medische data, moet er een onderzoek worden gedaan, thermometer moet toch in de patiënt.
14: Ja, we zien het. We hebben agent-platformen waar agents elkaar nu kunnen inhuren om mensen, of mensen kunnen inhuren om mensen iets te laten doen. Zoals bloedprikken, et cetera. Om dan weer data te vergaren en dat weer verder te gaan gebruiken. Dus daar wordt die vertalingsslag ook al gelegd. Natuurlijk gaat het zo zijn dat we altijd data moeten meten. Maar we kunnen ook heel veel synthetische data bijvoorbeeld genereren. Dus onze wetgeving blijft. Die is openbaar. Die kunnen we natuurlijk wel gewoon gebruiken. En natuurlijk een databron die heel erg specifiek is, niche gedreven. Die zal natuurlijk altijd wel waarde behouden. Maar dat is niet meer zoals dat vroeger was.
28: Wat is jouw advies voor iedereen die een softwarebedrijf heeft, Reinder? Als ze geld op willen halen?
12: Als je een softwarebedrijf hebt, als in dat je de eigenaar van het bedrijf bent.
28: Ja, je bent de eigenaar, je runt het softwarebedrijf en je zit in deze markt.
12: Je ziet een enorme transformatie en die hoor ik ook zelf in reclames terugkomen. Ook op jullie zender, dat bijvoorbeeld Wolters Kluwer steeds meer is gaan adverteren met het feit dat ze een AI-platform zijn en niet meer een databedrijf.
28: Zijn ze dat ook?
12: Ja, natuurlijk. Ze incorporeren wel AI. Alleen de vraag is of jij dan nog steeds dezelfde unieke positie hebt. Maar vanuit heel veel bedrijven zie je natuurlijk heel subtiel of niet subtiel een vertaalslag maken waarbij ze zelf zeggen, we waren vroeger dit, maar nu zijn we vooral AI first. Ja. En dan de rest van hun businessmodel. De vraag is natuurlijk hoe makkelijk of moeilijk het is voor anderen om daar voet tussen de deur te steken.
28: En dan is ook belangrijk dat je dus inderdaad, eigenlijk is het handig als je die hele keten beheerst en ook wat daar voetjes tussen de deur hebt en misschien ook wat infrastructuur.
12: Dat is natuurlijk altijd het mooiste om te hebben, is dat je zelf de data genereert die uniek is en hem dan ook kan verkopen. Dan maak je een voorsprong. Je ziet dat bijvoorbeeld bij beursbedrijven, als het gaat om handelsdata. Ja, als het de handel op jouw platform plaatsvindt, dan ben jij degene die alles echt weet.
28: Ja.
12: En dan is het ook waardevol. Dan heb je ook echt een reden om te zeggen, je moet voor deze unieke data betalen.
28: Jantine, tot slot. Ja.
14: Ja, nou ja, je ziet het natuurlijk ook met Cursor. Hè, dat grote Amerikaanse speler. Die hadden zelf geen modellen, maar wel de infrastructuur. Daar hebben ze heel veel van geleerd. En nu hebben ze eigen modellen gemaakt en zijn ze voor heel veel geld verkocht. Ja. Dus je ziet gewoon heel erg, als jij een niche betreedt of je hebt de infrastructuur, dan win je. Heb jij een business-to-consumer product, heb je een makkelijk kopieerbaar product, dan wordt het wel heel erg veel lastiger.
28: Ja,
14: maar
28: precies.
14: Weet je, we hebben software gewoon nog nodig. En we moeten, en we kunnen, hoeven het dan wel niet meer te schrijven, maar we moeten het nog steeds gewoon distribueren.
28: Dank Jantine Doornbos, oprichter van Host Your AI, en Reinder Wietsma ook dank, portfolio manager bij Centif.
13: Er is nieuws uit het Midden-Oosten, Israël en de vrede.

0: Raad van president Trump hebben een akkoord bereikt over een vredesplan voor Gaza. Er komen 2 werkgroepen, is het nieuws. 1 werkgroep gaat over de ontwapening van Hamas, de ander over schoon water, drinkwater en volksgezondheid. En pas als die werkgroepen klaar zijn, wordt er begonnen met de wederopbouw van Gaza.
1: Netanyahu sprak maandag 4 uur met Trumps schoonzoon Jared Kushner. Volgens CNN oefende die druk uit om mee te werken aan het plan dat Israël eerder afwees. Netanyahu blijft eisen dat Hamas eerst volledig ontwapent voordat Israël zich terugtrekt. Bij de onderhandelingen waren overigens geen Gazanen of Palestijnen betrokken.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: Onderzoekers van de Universiteit Twente en het Radboud UMC ontwikkelden een magnetisch robotje ter grootte van een rijstkorrel. En dat robotje kan door je bloedbaan zwemmen en desgewenst zich als een schroef door de hersenen boren. Uiteindelijk moet het leiden tot behandelingen van een tumor in het menselijk brein. We spreken erover met Ewout Lichtenberg. Hij is onderzoeker aan de Universiteit Twente en de eerste auteur van het onderzoek. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, de grootte weten we, die is die van een rijstkorrel. Maar hoe ziet zo'n robotje eruit?
3: Een robot is eigenlijk een soort houtschroef, beschrijf ik het altijd. En door het robotje rond te draaien, verplaatst hij zich vooruit in het bloed of in het weefsel.
0: Ah, en dit is een robotje dat ook nog magnetisch is. Wat levert dat op?
3: Nou, kijk, de magneet, iedereen kent het eigenlijk van dat het elkaar aantrekt. Dus als je 2 magneten hebt, dat ze naar elkaar toe gaan. Maar als je een magneet naast bijvoorbeeld een kompas op tafel legt en je gaat de magneet ronddraaien, zul je zien dat de wijze van het kompas ook gaat ronddraaien. Ja. En wij gebruiken dus eigenlijk een hele grote magneet buiten het lichaam om dus dat schroefje met dus die magneet in te kunnen ronddraaien. En op die manier kunnen we het schroefje besturen. Door het lichaam verplaatsen.
0: Ja. En waar zou zo'n robot voor kunnen dienen? Want desgewenst in de hersenen actief zijn, wat zou die daar kunnen doen?
3: Eigenlijk iets in of uit het lichaam brengen, zou ik zeggen. Dus bijvoorbeeld, we kunnen de robotjes radioactief maken en dan kunnen we dus na een hersentumor zwemmen en dan er echt middenin gaan zitten om dus zo de tumor vanaf binnenuit te bestralen in plaats van vanaf buitenuit. En op die manier dus ook de schade aan het omliggende weefsel heel erg te beperken.
0: Ja, jullie ontwikkelden dan ook een speciaal model nu om te voorspellen hoe de robot reageert op die magneet die dan buiten het lichaam gehouden wordt. Wat hebben jullie dan ontdekt in dat model?
3: Een van de grootste dingen die we hebben gemaakt is, we kunnen de robotjes nu in gelatine testen in het lab. En op die manier kunnen we voorspellen hoe de robotjes zich gaan gedragen in het brein. Of bijvoorbeeld in een ander weefsel. En op die manier kunnen we heel veel verschillende robotjes in het lab testen, ook voor andere toepassingen. En dus ook dan kijken hoe goed we ze kunnen sturen, hoe snel ze kunnen gaan. En op die manier kunnen we de beste kiezen voor het brein of voor de andere applicatie.
0: Ja, en het is behalve in de gelatine ook al op dieren getest, toch?
3: Ja, klopt. We hebben dus het model gevalideerd op een brein van een stoffelijk overschot van een schaap. En dat hebben we dan met röntgen gefotografeerd. En op die manier, daar konden we ook heel mooi in zien dat we het model ook konden gebruiken om te voorspellen wanneer het robotje ging bewegen en dan ook precies door het brein heen sturen.
0: Ja, en van de hersenen van een dood schaap naar de toepassing op mensen die daar sneller door zouden kunnen genezen. Hoe lang duurt dat?
3: Nou, daar gaat altijd nog wel wat tijd overheen zitten. Want we hebben nu al getest op een doorbloed schaap. En daar zagen we ook al heel veel verschillen met een niet doorbloed schaap. En nu zitten we vooral te kijken van, nee, niet een levend schaap, maar een doorbloed schaap. Dus met een pomp hebben we het bloed er doorheen gepompt. Okay, om zeg maar zo een levende situatie na te bootsen.
0: En dat was ook succesvol?
3: Ja, dat ging ook goed. Maar daar zagen we al wel zeg maar heel snel een groot verschil. En daar kun je ook wel snel zien dat we dus de robotjes echt heel controleerbaar moeten maken. Daar moeten we stappen in maken. We moeten de robotje nog wat kleiner maken om dus ook zo de schade aan het weefsel te beperken. En we moeten natuurlijk de toepassingen nog integreren op de robotjes.
0: Nog kleiner dan een rijstkorrel. Het onderzoek gaat door. Dankjewel, Ewout Lichtenberg.
1: Apple moet de regels wijzigen voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars. Ze gaven eigenlijk hun eigen apps voorrang boven die van externe leveranciers. En daar is nu een besluit over gekomen dat vergaande consequenties kan hebben. Hoor je het komend half uur meer over.
4: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten

0: na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
0: Starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Meer dan 500 tevreden klanten.

0: Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
1: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
2: In 14 weken begrijpend leren lezen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op gribbeltekst.nl.
4: Thomas van Zijl.
5: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over het bedrag dat Anthropic denkt op te halen bij de beursgang. En een gesprek met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ik vraag hem hoe Nederland ervoor staat met het woningtekort en of we ons geld voor infrastructuur wel goed besteden. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Nu in de BNR-app.
8: Ondanks de regen van deze dagen duurt het nog weken voor er weer goed gevaren kan worden op de Nederlandse rivieren. Dus mooi voor de tuin die regen, maar niet voor de havens, zeggen ze bij de binnenvaart. OpenAI introduceert reclame in ChatGPT voor Nederlanders. Privédata blijven buiten schot. En Rusland bouwt een uitgebreid netwerk voor aanvalsdrones. Het NAVO-grondgebied ligt binnen bereik. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
9: Robert Vriezen, ANWB, geef het wegbeeld eens.
10: Nou, de files nemen af in lengte. Op een paar plaatsen nog wat vertraging. Zo rijdt het nog langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam na een ongeluk bij Rijswijk. Plaspoelpolder is je vertraging 10 minuten doordat de linkerrijstrook dicht is. En een half uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn van de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Thomassentunnel. Zat 6 kilometer file daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1. En ook controle op de A30 Barneveld-Ede bij Barneveld bij 16.3.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Er is iemand aangehouden voor de dodelijke aanrijding in de file van de boerenprotesten vrijdag. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Twee mensen kwamen om het leven. Premier Jette zei toen al dat boerenprotesten niet thuishoren op de snelweg. In Twente is het daarom nu zelfs verboden. Er zijn voor het eerst controles gehouden op de Merwedebrug en er zijn 34 boetes uitgedeeld. Vooral aan buitenlandse vrachtwagens. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's. Daarom worden nu motoragenten ingezet. Het doel is om al het vrachtverkeer te laten omrijden. De brug is verzwakt en kan het niet meer aan. Omdat het zo droog is, zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht brengen. Zo gaat er genoeg water naar landbouwgrond en de natuur. Door de pompen stroomt 6000 liter water per seconde. Een Olympisch zwembad zou daarmee in 7 minuten gevuld zijn. De Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, mag niet meedoen met de verkiezingen. Dat heeft een Russische rechter bepaald. Vorige week zei een lagere rechter al hetzelfde. De partij was het daar niet mee eens en spande een hoger beroep aan. Een belangrijk lid van de partij is ook nog veroordeeld tot 11 jaar strafkolonie. En de EK Atletiek in Birmingham hebben voor Nederland een recordaantal van 14 medailles opgeleverd. De Atletiek Unie is daar blij mee, omdat het een belangrijke tussenstap was naar de Olympische Spelen over 4 jaar. Het bewijst volgens de directeur dat het plan werkt en dat atleten hun doelen echt kunnen behalen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna drogen met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
9: De beurs is 0,3% lager gesloten, 1114 punten. Uiteindelijk 1115 moet ik eigenlijk zeggen, afgerond. De grootste stijger was ASML, plus van 2,6%. En de grootste daler was Magnum. Die zat dus bij het gros van de daler, 3,2% in de min. De Dow Jones, daar wordt nog gehandeld, 0,3% lager op dit moment.
13: 500 euro's.
14: 590 euro.
13: Ai.
14: Ai.
8: Ja, dat was een gesprek bij de Merwedebrug vandaag. Je hoorde al, er worden boetes uitgedeeld aan met name buitenlandse chauffeurs. Want die hebben niet helemaal door dat er een verbod geldt.
15: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
16: Stop met het

0: Najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
4: Goedenavond.
5: Goedenavond.
4: 5 over 6 met een vrachtwagen over de Merwedebrug. Dat mocht al niet, maar niet iedereen had dat door. En nu is het heel duur geworden, een boete van €500. Apple moet de regels wijzigen voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars. En dat is slecht nieuws voor Apple zelf, maar kan heel fijn zijn voor bijvoorbeeld Meta. De blauwvintonijn is terug voor de Nederlandse kust. Dat is een vis die veel oplevert. Bij de consument en bij de verwerking.
5: Ja.
4: Dus dat is goed nieuws voor vissers. Maar die zien toch tot op heden een nadeel in de wetgeving. We gaan erover praten zo dadelijk. We zijn er nog tot 6:30.
5: Eigenlijk mag je al weken niet met een vrachtwagen over de Merwedebrug rijden bij Gorinchem. Die brug is 60 jaar oud en die kan de belasting niet meer aan. Dat verbod werd massaal genegeerd. Nu zal dat misschien veranderen, omdat er vanaf vandaag streng wordt gehandhaafd. De boete is maar liefst €500. En verslaggever Martijn de Rijk ging kijken bij de situatie naast de Merwedebrug.
6: Nou ja, het was eigenlijk vrij simpel. Vanuit het zuiden komend werd het verkeer begeleid. De vrachtwagens die werden begeleid naar een steunpunt van de Rijkswaterstaat. En vanuit het noorden komend was er eigenlijk voor een paar dagen een carpool parkeerterrein gekraakt voor dat speciale doel. Ja, ik was in het noorden bij Rijkswaterstaat. En daar heerste, zo mag je best wel zeggen, een soort Babylonische spraakverwarring. Iedereen die sprak een andere taal. Luister maar eventjes naar een stukje Braziliaans.
7: Talkper telefoon.
8: Ja, dat hij aan de kant is gezet, dat duidelijk is.
7: Ja,
8: dan.
7: Habla español.
8: Español.
7: Sí. ¿Qué pasó?
9: Non vi, non vi placa, non visto.
7: Hij had het bord niet gezien.
9: Oké.
7: Okay. €500.
9: €590.
7: Ai.
9: Ai. Rega aqui perto. Espera aí, vou pegar o tablet.
8: Ja, ik ga even kijken. Ik moet hier vlakbij gaan laden. Even kijken.
10: Ja, ook dat hij dan, als hij terugkomt, dat hij weer niet de Merwedebrug pakt. Anders is hij weer een boete.
7: Nou, en daar gaat onze Braziliaan met het Litouwse nummerbord.
9: Oké.
7: Okay. Adios.
9: Ciao, ciao.
7: Nou, net van de motor af.
11: Verkeerspolitie Rotterdam.
7: Wat komen jullie allemaal tegen?
11: Nou, mensen die de borden negeren en toch de brug overgaan. En die nemen we mee. En die worden hier afgehandeld in de zin van dat ze daarvoor een boete van €500 krijgen.
7: Ja, u rijdt voor ze uit en dan gebaart u meekomen jij?
11: Ja, en tegenwoordig hebben we ook hele mooie stop- en volgbordjes op de motor zitten. Dus we hoeven
7: niet... Oh, die drukt op een knopje?
11: Aangeschoten, dus ik druk op een knopje en dan rijden ze mee. Ontheffingen zijn er niet, dus als je over de brug rijdt als vrachtwagenchauffeur, dan krijg je hem. En je zal hier het meest kentekens zien uit het buitenland. Want er wordt ook wel digitaal gehandhaafd. En die gaan dan gewoon al automatisch met de post krijgen.
7: Ja. En er is niemand die zich hier tegen verzet of die ingewikkeld doet of probeert te ontsnappen of zo?
11: Nee, met een vrachtwagen ontsnappen, dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar,
7: met de motorfiets zegt hij aan.
11: Iedereen berust erin. Het is allemaal, oh, we weten het. En ik heb het bord te laat gezien. Ik kon er niet meer af. Ik ben onbekend. Ja, het is doorgegeven via navigatiesystemen. En je moet nooit blind op een navigatiesysteem rijden. De hele weg hieromheen hangt vol met bebording dat het gesloten is. En als je dan doorrijdt, ja, dan is dat het risico voor je eigen portemonnee.
7: Ik hoor het al, meneer de Gent. Geen spel tussen te krijgen.
11: Nee, er is geen spel tussen te krijgen hier.
5: Hmm.
6: Mooi, hè, hoe zo'n man zo'n strenge stem op voorraad, op commando kan opzetten.
5: Nou ja, het viel wel mee. Hij was vooral heel duidelijk, vond ik. Maar goed, die borden, wat ik meteen afvroeg, Martijn. Ja, staan die dan bijvoorbeeld ook in het Braziliaans? Staat erop dat dat verboden is?
6: Nee, natuurlijk niet. Dat staat in een aantal talen die voor de hand liggen. Maar niet in het Braziliaans of het Portugees of zo. Dus dat,
4: dus nee, ook dat wordt test. Het internationale teken voor verboden voor vrachtwagens is toch een wit bord met een rode rand en een vrachtwagentje erin?
6: Ja, maar als je die aan de grens neerzet, dan weet je niet dat je niet over de Merwedebrug mag. Dus dat wordt toch ingewikkeld. Nieuws.
5: En gaat dat dan werken? Het beboeten van chauffeurs als mensen gewoon echt geen idee hebben?
6: Nou ja, het is natuurlijk echt wel een hele flinke boete. En ik zag een Turkse chauffeuse, die zag ik echt cash afrekenen. Maar die is natuurlijk van buiten de EU. En als je van binnen de EU bent, dan in ieder geval jouw opdrachtgever of het bedrijf waar je voor rijdt, dan krijgt die gewoon elektronisch de rekening toegestuurd. Dus uiteindelijk zullen die transportbedrijven wel begrijpen dat dit niet heel erg handig is. En dat ze misschien beter toch een klein stukje om kunnen rijden. Hoewel ik me afvraag of die chauffeurs het allemaal begrijpen, hoor. We gaan weer eventjes een taallesje tegemoet.
9: This is the company is the route.
12: Een man met een oranje tulband op zijn kop en een Pools kenteken.
13: You didn't know about the bridge?
9: This I will bridge checking. Okay.
12: Hij laat me een appje zien met daarin de routebeschrijving zoals die hem is toegestuurd door zijn opdrachtgever.
13: You're going to Poland.
9: Poland, dus is de route.
12: Utrecht, A28, ja. A27 zie ik ook staan, zeker.
9: Is dat sign check, rode sign check.
14: Pernilla Blaak, woordvoerder Rijkswaterstaat.
12: Ja, dat is wel begrijpelijk dat deze mensen het niet weten, toch?
14: Ja, we hebben extra borden ook bij de grensovergangen geplaatst in verschillende talen. Ook hebben we extra...
12: Al aan de Nederlandse grens?
14: Ja, precies.
12: Neem de Merwedebrug niet?
14: Inderdaad, daar staat op verschillende talen, ook in het Engels, dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug geldt. Maar ja, je ziet alsnog dat er nog honderden vrachtwagens over de brug rijden, dus vandaar deze handhavingsactie.
12: Wagen ze het erop of weten ze het niet?
14: Ik denk deels soms dat ze het niet weten, deels dat ze het erop wagen. Dus vandaar deze handhavingsactieweek ook dus voor de bekendheid van het verbod.
12: Juist, ja. Dus de hoop is natuurlijk dat ze het op deze manier aan elkaar doorvertellen en dan weten waar ze aan toe zijn.
14: Ja, uiteindelijk is het doel natuurlijk van zo'n handhavingsactie dat uiteindelijk het aantal vrachtwagens wat de brug passeert nul is. Dat is ook nodig voor de belasting op de constructie van de brug. Dus aan de hand van de effecten van alle maatregelen die we nemen, kijken we wat er nog meer nodig is.
12: En dit gaat nog de hele week in ieder geval zo door. En daarna wordt het een beetje... Een beetje meer prikacties? Of?
14: We bekijken de resultaten van deze week. We monitoren de verkeerssituatie voortdurend. Dus we kijken dagelijks hoeveel vrachtwagens er nog over de brug rijden. Ja, aan de hand daarvan bedenken we wat voor maatregelen er nog meer nodig zijn om dat aantal naar nul te krijgen.
12: Ja, dan desnoods volgende week verder.
14: Precies, ja.
5: Je hoorde verslaggever Martijn de Rijk vanaf de Merwedebrug.
3: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: Mogelijke tegenslag voor Apple. Het moet de regels wijzigen voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars. Dus als een app-ontwikkelaar van buiten Apple zijn app wil plaatsen in de App Store, dan moet dat eigenlijk neutraal worden aangeboden en niet onaantrekkelijk worden gemaakt, zodat de Apple-apps worden voorgetrokken. Begrijp ik het zo goed? Vraag ik aan Elise Trol, advocaat en partner privacy en AI bij bureau Brandeis. Goedenavond.
15: Goedenavond.
4: Ja, Apple.
15: Ja, zo zeg je het goed volgens mij. Inderdaad is het zo dat externe app providers eigenlijk door Apple zijn gedwongen om op een bepaalde manier toestemming te vragen voor bijvoorbeeld tracking, het volgen van gebruikers.
4: Ja.
15: Daar wil je misschien liever je eigen ontwerp op loslaten dan dat je dus volgens de pop-up van Apple die toestemming moet vragen.
4: Ja, en is die pop-up dan ook zodanig dat je bij niet-Apple-producten eerder denkt, nou, weet niet wat er allemaal met mijn persoonsgegevens gebeurt, en dat je bij Apple denkt, dat zit wel goed.
15: Nou ja, dat wordt dus gezegd dat die pop-up voor de apps van Apple er anders uitzagen. En dat de pop-ups die getoond werden als je dus een externe app provider was, dat die pop-ups dan wat waarschuwender, was een vrij saaie pop-up, grijs. Toestaan, onderaan, weigeren, bovenaan. Weet je, dat zijn bepaalde designs. Ja. Die eigenlijk heel privacyvriendelijk zijn. Maar als jij Meta bent, ja, dan vind je dat misschien minder prettig.
4: Ja, en wie heeft dit eigenlijk aangevochten? Of is dit een onderzoek geweest van de Duitse autoriteiten zelf?
15: Nou, wat ik begrepen heb, is dat het een aantal Duitse brancheverenigingen waren. Dus grote mediabedrijven die zelf dus ook sterk op advertentieinkomsten leunen. Mm. Die dus ook echt een belang hebben bij het verzamelen van gebruikersgegevens. En dus ook het tracken van gebruikers. En ja, het is toch een gouden regel dat iedere extra pop-up, iedere extra toestemming, elk extra vinkje is een mogelijke reden voor een gebruiker om af te haken in de customer journey, om maar even zo te zeggen.
4: Ja.
15: Dus als jij verplicht een extra pop-up moet tonen aan je gebruikers, ja, dan kan dat best wel schelen in hoe zeer jij gerichte advertenties kan tonen. En als jij daar zwaar van afhankelijk bent voor je inkomsten, ja, dan kan dat gewoon echt verschil maken.
4: Ja, precies. En die extra belemmering of dat gevoelsmatige barrière, die gaat er nu een beetje af. Waardoor het dus voor externe aanbieders van apps, ja, waarschijnlijk aantrekkelijker wordt om in die App Store te staan. En zullen ze die zullen dan wat vaker klanten krijgen.
15: Ja, dus het is niet zo dat de pop-up helemaal verdwijnt. Dus dat is eigenlijk wel een genuanceerde uitkomst van het Bundeskartellamt. Mm-hmm. Ze zeggen niet van die pop-up mag je helemaal niet vragen. Want ik denk dat ze ergens ook wel een privacygevoel hierbij hebben. Maar ze zeggen wel, de externe app provider heeft meer inspraak. Dus die mag meer bepalen wat er in de pop-up staat qua tekst. En wat ik ook begrepen heb, is dat het woord tracking eruit gaat. Nou, dat is een woord wat een negatieve connotatie heeft bij een gebruiker. Oh. Dus dat is denk ik positief nieuws voor zo'n externe app provider. Wat ik ook heb begrepen is dat de knop toestaan, dat die bovenaan komt en weigeren onderaan. En daar zijn natuurlijk ook studies naar gedaan, dat als een bepaalde knop eerst komt of groen is of groter is, dat je dan sneller geneigd bent erop te klikken dan als je twee gelijke knoppen onderaan hebt. Of als je bijvoorbeeld weigeren eerst krijgt voorgeschoteld, ja, ben je eerder geneigd om weigeren te klikken. Dus dat zijn wel best wel belangrijke wijzigingen die het voor dit soort externe app providers wel makkelijker maakt, in ieder geval meer zeggenschap geeft.
4: En dat is dan goed nieuws voor bedrijven als Meta die persoonsgegevens graag willen verwerken, willen hebben.
15: Exact. Ja, precies. Ja.
4: Ja. Ja, dus niet
15: of het voor de gebruiker goed nieuws is, dat kun je afvragen.
4: Ja.
15: Voor de gebruiker denk ik dat tracking wel een woord is dat meteen tot de verbeelding spreekt. Als jij te zien krijgt, mag ik jouw relevante content tonen? Ja, dan ben je misschien sneller geneigd om ja te zeggen dan als er staat, mag ik jou tracken? Dus die bewoordingen zijn wel cruciaal. En tracken is natuurlijk wel een woord wat heel transparant is. Tegelijkertijd kun je dat ook op andere manieren doen. Dus dat je meer vrijheid hebt daarin, ja, daar valt natuurlijk ook iets voor te zeggen.
4: Ja, goed, gaat wel wat veranderen dus in de App Store. Hartelijk dank voor de duiding bij deze uitspraak uit Duitsland. Ja, nog even één vraag. Het is een Duitse uitspraak. Wat geldt dat dan ook voor de hele EU?
15: Ja, dat is inderdaad even de vraag. Maar waarschijnlijk gaat Apple dat wel in de hele EU dan op die manier uitrollen, ja.
4: Dank Elise Trol, advocaat, partner privacy en AI bij Bureau Brandeis.
5: We gaan nog een keer naar Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, ja, een grenscontrole en een file, is dat een beetje de oogst?
16: Ja, we halen het onderste uit de kan van deze avondspits. Wel geteld 6 minuten vertraging aan de oostgrens van ons land op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles file vanaf knooppunt Ouddijk. En die andere file waar jij op doelde, die staat Haarlem in. Op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En wil je natuurlijk ook nog wel iets weten over snelheidscontroles? Nou, die staan nog wel op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.2. Op de A30 Barneveld-Ede bij Barneveld bij 16.3. En ook controle op de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen bij knooppunt Stellenplas bij 161.1.
4: De blauwvintonijn is terug in de Noordzee. Dat is goed nieuws voor de vis zelf, maar ook voor Nederlandse vissers. Eén zo'n tonijn kan honderden kilo's wegen en duizenden euro's opleveren. Alleen mogen kleinschalige vissers de tonijn door de huidige regels vaak niet aan land brengen. We bespreken dat met Albert-Jan Maat, voorzitter van het Net Viswerk. Die komen op voor de belangen van kleinschalige kustvissers. Blauwvintonijn is dus terug. Waarom is dat goed nieuws volgens u?
17: Nou ja, om te beginnen gaat het met de tonijn stukken beter. Het Europees beleid heeft opgeleverd dat er veel meer tonijn is. Alleen door de opwarming onder andere van het zeewater komt de vis steeds noordelijker voor.
4: Mm-hmm.
17: Inmiddels wemelt het al in de golf van het Biscayen van de tonijnen. Komt veel voor de kust van Zuidwest-Spanje. En hij wordt ook inmiddels gesignaleerd in de Noordzee.
4: Ja, waar die eigenlijk niet thuis hoort van oorsprong.
17: Nou, in ieder geval, hij komt er niet op grote schaal voor. Maar ja, we hebben wel met klimaatverandering te maken. En ja, waarom we importeren veel tonijn, waarom zullen we die van ver halen als we die dichtbij ook kunnen vangen?
4: Nou ja, om hem te laten zwemmen bijvoorbeeld.
17: Ja, maar stel dat er meer komt en wij vissen er niet, onze leden vissen niet gericht op tonijn, maar het is wel een bijvangst.
4: Ja.
17: En door de huidige regels kunnen ze maar een heel klein beetje bijvangsten aanlanden. Dat is als je de vis vangt dat je hem ook mag verkopen.
4: Ja.
17: En als je die regels, want die kun je nationaal mede bepalen, wat oprekt, dan kunnen onze kleinschalige vissers af en toe, als ze al een tonijn vangen, die ook aanlanden.
4: Ja, dus als ik u goed begrijp, zegt u, die vis die komt hier naartoe, die komt soms in onze netten, terwijl we op iets anders vissen. En dan is het probleem dat we maar een bepaalde hoeveelheid bijvangst per jaar mogen hebben. En met zo'n grote dikke vis als een blauwvintonijn zit je dan meteen aan het maximum.
17: Ja, of dan ga je eroverheen. En het betreft ook voor lijnvissers die bijvoorbeeld op zeebaars vissen, nou, die komen dat ook tegen. En ja, kleinschalige vissers hebben het grote voordeel dat ze vissen naar draggelen van het water. Ze kunnen direct elke dag aanlanden, dus het is supervers. En ja, als je hem dan toch vangt en er is voldoende tonijn, is het wel zonde om hem niet gewoon voor de markt beschikbaar te krijgen.
5: Ja, en, maar milieuorganisaties die zeggen, ja, de tonijnpopulatie die trekt net weer een beetje aan. Als we nu toestaan dat die tonijn veelvuldig als bijvangst gewoon meegenomen mag worden, dan wordt het vangen van tonijn, want lucratief, ik snap het wel, wordt een doel op zich.
17: Ja, kijk, zo kun je er naar kijken. Maar de realiteit is natuurlijk dat tonijn weer heel veelvuldig voorkomt. En veel gevangen wordt in Frankrijk en ook in Spanje. Dus je kunt niet meer spreken van een slecht bestand. Maar wij gaan graag met milieuorganisaties en zeker met de Stichting de Noordzee in gesprek hoe we het op een goede manier kunnen doen. Dat je het vooral als bijvangst blijft beschouwen. Dat je niet het hoofdvangst is. Daar komen we altijd uit.
5: Ik kan me ook de visser voorstellen die denkt, ja, zo'n dure tonijn, die zware tonijn, die levert veel meer op. Bijvangst, ik probeer juist die tonijn te vangen.
17: Nou, voorlopig zijn de Europese regels dan zo dat ze daar niet gericht op kunnen vissen. Stel dat er heel veel tonijn wel in de Noordzee komt, dat die veel noordelijker gaat zwemmen, ja, dan moeten we daarover gaan praten, hoe we dat oplossen. Tot nu toe mogen alleen de zuidelijke landen op tonijn vissen. En in de noordelijke landen mag dat eventueel, als dat per ongeluk als bijvangst er tussen zit, zou dat eventueel kunnen. Nou, daar pleiten wij voor om die regeling te gebruiken. En de regeling voor bijvangst, voor kleinschalige vissen, zo aan te passen dat je en het duurzaam vis, dus dat bijvangst, en tegelijkertijd hoef je het niet meer van ver te halen. Lijkt me toch twee keer een enorm voordeel voor het milieu en voor een duurzame vangst.
4: Ja, behalve dan dat er al heel veel bijvangst is, hè, en dat gaat vaak dood overboord. Dus daar heeft helemaal niemand wat aan. De visstand niet en ook de vissers niet. Als je dat verruimt, dan is dat een uitnodiging om nog meer bijvangst binnen te halen in plaats van selectievere methoden in te zetten.
17: Ja, maar kijk, om te beginnen zijn het niet de kleinschalige vissers die veel bijvangst overboord zetten. Kortom, daar komt het vrijwel niet voor. Dus je wil je duurzaam doen, geef dan juist die kleinschalige vissers meer ruimte daarvoor.
4: Albert Janmaat, voorzitter van Net Viswerk.
5: Tech Update. En het opvallendste technieuws van vandaag bespreken we met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Hey Jo.
18: Dag, Lisbeth en Niels.
5: We beginnen met Nvidia. Dat trekt meer dan 100 miljard dollar uit voor een nieuw AI-datacenter. Ten gunste van OpenAI, maar OpenAI zal daar toch niet helemaal blij mee zijn. Hoe zit dat?
18: Toch een beetje gek en paradoxaal, maar het verschil tussen 100 miljard en meerdere honderden miljarden.
5: Oh.
18: En dat is toch het verschil dat net de grote AI-race kan bepalen, zal ik maar zeggen. Maar goed, in dat kader van die AI-race laat OpenAI een enorm complex verrijzen in de Amerikaanse staat Ohio. Kostte 500 miljard dollar. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat de helft van het geld van Nvidia zou komen. Althans, dat ze garant zouden staan voor dat bedrag. Is toch een stuk lager uitgevallen, want officiële bekendmaking zojuist, de ontwikkelaar van AI-chips die we allemaal kennen, gaat nog maar, zeg ik, 105 miljard dollar betalen. Is toch het verschil tussen een meevaller van 50.000 euro of 10.000 euro om een enigszins in normale mensen bedrag te spreken. Dat gaat vervolgens wel geleased worden, dat datacenter aan OpenAI, want het bezit komt in handen van SoftBank, investeringsfonds dat ook voor OpenAI tegenwoordig belangrijk is. Oh ja, en de energieverbruik, 8 gigawatt aan energiecapaciteit moeten beschikbaar komen OpenAI heeft zich nu verzekerd van een tiende. En voor de goede orde...
5: Een tiende nog maar.
18: Ja, de rest moet erna volgen. Maar voor de goede orde, voor besef... 1 gigawatt is genoeg om 750.000 Amerikaanse huishoudens aan te drijven.
5: Hoe denken ze daar in Ohio over?
18: Ik denk dat ze daar niet blij mee zijn. Dat is een discussie op zich. Nvidia gaat meebetalen aan de rekening voor het leasen en de energie. En uiteraard de chips leveren die in het datacenter terechtkomen. En dan is nog een andere gerelateerde investering van bijna geen geld. 1,5 miljard dollar, wat stelt dat nou nog voor? Maar dat zou eigenlijk 3 miljard zijn. En die zou Nvidia steken in de partij die het datacenter gaat bouwen.
19: Wordt wat voorzichtiger.
18: Ja, dus het zijn, laten we voor de goede orde benadrukken, nog steeds absurde hoeveelheden geld die hier rondgaan. Maar het feit dat Nvidia besluit slechts een deel van de fiches op OpenAI in te zetten in het AI-casino, zoals anderen het zouden zeggen, dat is toch al veelzeggend. Maar ja, we weten, concurrentie van Anthropic en ook al die Chinese AI-makers is hevig. En dus niet het volste te vertrouwen, in dit geval van Nvidia, dat OpenAI dat allemaal gaat terugverdienen. Dus daarom allemaal wat minder miljarden voor de bouw van hun eigen datacenter.
5: En hoe zit het dan met Elon Musk en zijn eigen AI-tak binnen SpaceX?
18: Ja, dit is wel leuk, want kennen jullie het spelletje Cards Against Humanity?
5: Ja.
18: Heb je het, speel je het wel eens, Niels? Je kent het niet.
5: Tijd geleden hoor, gespeeld. Ja. Kaartspel met hele bizarre dilemma's en vragen.
18: Voor je het niet kent, het hele idee van het spel is dat je de bizarste, goorste, raarste combinatie van kaarten in een hele grappige zin weet te leggen. Mm-hmm. En dan allemaal lachen met een drankje erbij. Nou, die hebben een heel boeiende anti-Musk-campagne gestart. Nou, dan zou je zeggen, Musk die is wel vaker de man geweest die, laten we zo zeggen, enigszins polariserend met extreemrechtse denkbeelden het mikpunt van spot is geweest. Ondanks dat hij nu iets minder in de schijnwerper staat. Maar tegen deze achtergrond, een nieuwe actie van Cards. Nee, geen Cards Against Tech Bros. Zou ik wel een leukere variant vinden als die zou komen. Wel een poging om Musk te sarren. Ze willen namelijk, het gelijknamige bedrijf Cards Against Humanity, een monument voor hem laten verrijzen. Waarop staat, ik citeer: Elon Musk is a sad little bitch with no friends. En daartoe is een crowdfunding campagne gestart.
5: Nee.
18: Iedereen kan $10 inleggen. Ja, je kan het bedenken. Als zo'n partij met waar vloek en gekke uitdrukkingen het hele idee van het spel zijn, dan kunnen zij het maken. Maar ze willen het ook niet zomaar op een plek doen. Nee, op een stukje land. Dat zij een jaar of 10 geleden al aankochten in Texas, bij de grens met Mexico, waar Donald Trump destijds nog een grote muur wilde bouwen. Dus toen was het al de marketingcampagne van Cards. Nou, wij kopen dat stuk land en dan gaan we er tegen ageren. En nu wordt naast datzelfde stuk land Starbase gerealiseerd, waar SpaceX de raketten laat bouwen. Dus specifiek op die plek willen ze nu geld ophalen om een monument te verrijzen met Elon Musk's gezicht.
5: En
18: de boodschap dat hij een zielige man is zonder vrienden.
5: Oh. En hoeveel hebben ze al binnen, weten we dat?
18: Dat is niet duidelijk. Het is net bekendgemaakt op Instagram. Dus als je wil steunen, kun je dat doen.
5: Ja, ik ga het wel volgen.
18: Kijk, ik ben wel benieuwd of het lukt en wat er gebeurt en hoe Elon hier ongetwijfeld op X reageert.
5: En een standbeeld kost ook weer niet zoveel, toch?
18: Nou ja, dan zijn we er zo, toch?
5: Ja. Dankjewel, Joe van Buurik.
20: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
19: 6:45 zometeen BNR Beurs met Jochem en Donner. Met alle wederwaardigheden van het beurs.
5: De beursdag.
19: Beleggen, van de beursdag.
5: Wij zijn er morgen weer. Fijne avond. Bye.
21: Ik open de vergadering.
22: Ja, voorzitter.
23: Ja, dank voorzitter.
22: Voorzitter.
23: Dank
22: voor
24: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
25: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
26: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
25: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
27: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
28: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen, als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
29: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
0: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
29: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
1: 52 min 40.
2: 12 natuurlijk.
1: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
1: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
8: BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vrijwel geen files meer. Wat nog opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grenscontroles daar een kleine 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met een kwartier vertraging.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Er is iemand aangehouden voor de dodelijke aanrijding in de file van de boerenprotesten vrijdag. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Twee mensen kwamen om het leven. Premier Jette zei toen al dat boerenprotesten niet thuishoren op de snelweg. In Twente is het daarom nu zelfs verboden. Er zijn voor het eerst controles gehouden op de Merwedebrug en er zijn 34 boetes uitgedeeld, vooral aan buitenlandse vrachtwagens. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's, daarom worden nu motoragenten ingezet. Het doel is om al het vrachtverkeer te laten omrijden. De brug is verzwakt en kan het niet meer aan. Omdat het zo droog is, zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht brengen. Zo gaat er genoeg water naar landbouwgrond en de natuur. Door de pompen stroomt 6000 liter water per seconde. Een Olympisch zwembad zou daarmee in 7 minuten gevuld zijn. De Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, mag niet meedoen met de verkiezingen. Dat heeft een Russische rechter bepaald. Vorige week zei een lagere rechter al hetzelfde. De partij was het daar niet mee eens en spande een hoger beroep aan. Een belangrijk lid van de partij is ook nog veroordeeld tot 11 jaar strafkolonie. En de EK Atletiek in Birmingham hebben voor Nederland een recordaantal van 14 medailles opgeleverd. De Atletiekunie is daar blij mee, omdat het een belangrijke tussenstap was naar de Olympische Spelen over 4 jaar. Het bewijst volgens de directeur dat het plan werkt en dat atleten hun doelen echt kunnen behalen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
23: Eindelijk een beetje afkoeling, maar niet op de financiële markten. Anthropic zegt $200 miljard aan omzet te gaan halen binnen 2 jaar. En we praten ook nog over de gigantische comeback van BlackBerry. Op sterven na dood toen de iPhone kwam en nu in 1 jaar 2,5 keer zoveel waard. Tot zo bij BNR Beurs.
30: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
31: Na 1 cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
32: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
31: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Donner Bakker.
13: Goedenavond bij BNR Beurs. Het is 17 augustus, een maandag waarop je een keertje niet de cijfers van je scherm hoeft te zien smelten. En de dag waarop die beursgang van Anthropic weer een stapje dichterbij komt. Het bedrijf zegt nu te mikken op $200 miljard omzet binnen 2 jaar. Net zo groot als Meta, Costco en Bank of America, zullen we maar zeggen.
14: Anthropic is projected 2028 revenue of roughly $190 billion to $200 billion, according to two people familiar with the company's financials. A figure that has not previously been reported. Anthropic is currently number one, and they are looking to IPO pretty soon here, folks.
13: En ja, inderdaad, die beursgang in oktober komt snel dichterbij. Maar zometeen bespreken we of deze getallen uit net zoveel science fiction bestaan als die van SpaceX, of dat het toch wat meer binnen bereik ligt allemaal.
15: En we hebben het over de comeback die niemand zag aankomen 10 jaar na deze schokkende boodschap.
16: It is the end of an era for BlackBerry. One of the earliest smartphone pioneers says it's going to stop making phones and instead focus on software development.
15: BlackBerry is terug. Hoe ze dat voor elkaar kregen en of ze die comeback gaan doorzetten, hoor je straks. De Amsterdamse beurs sloot op 1115 punten. Grootste daler is Magnum, waar ruim 3% van afging. En beurzen in de Verenigde Staten, ja, die komen amper van hun plek. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Niels Koerts van Stockwatch.nl en de podcast Beurscafé. Welkom.
17: Dankjewel voor de uitnodiging.
13: Blij dat je er bent. En net als vorige week wil ik beginnen met Ebusco. Want na die gecancelde order van 23 bussen hebben we nu ook gewoon een halfjaarverslag. En het ziet er kort gezegd redelijk dramatisch uit. Ebusco twijfelt opnieuw aan zijn eigen voortbestaan, terwijl het beweert te right-sizen en in de kosten snijdt. Er komt een nieuwe Portugese accountant, omdat EY weigert verklaringen af te geven, overigens al 2 jaar. En er staan nu nog 80 bussen in het orderboek na die gecancelde order van vorige week. Maar het meest bijzondere eigenlijk, wat niet in het FD staat, is dat het aantal bezorgde bussen vertraagd wordt door gebrek aan geld. En dat die hele exercitie in april, waarbij €27 miljoen zou worden opgehaald, grotendeels uit non-cash regelingen bestond, oftewel dat hielp amper. En de €10 miljoen aan cash die wel in dat bedrag zat, kwam van een anonieme partner in de keten die treuzelt met betalen. Dus nu wordt er op allerlei manieren gepoogd om wel echte cash op te halen. Er wordt aangewerkt om het Chinese Go dan maar garant te laten staan voor bestellingen ter waarde van €30 miljoen. En er wordt met een aandeelhouder gepraat over bijstorten. Maar ja, als die twee pogingen niet lukken, dan heeft Ebusco materiële moeilijkheden om aan zijn lopende verplichtingen te voldoen, schrijft het bedrijf. Lees, einde verhaal. Dus Niels, klinkt een beetje als een reden dat jullie bij Stockwatch de laatste 2 jaar geen publicaties hierover hebben gedaan.
17: Wij proberen bedrijven die geen waarde toevoegen voor beleggers, proberen wij zoveel mogelijk te mijden. Denk aan een Ebusco, maar ook bijvoorbeeld Alphen, PostNL, Air France, KLM, dat soort bedrijven.
13: Nou, dat gaat vrij hard, gooi ze maar op.
17: Ja, die gooien we allemaal op één hoop. Het NOS-journaal, als ze met cijfers komen, dan heb je ASML dat met cijfers komt en met een bijvoorbeeld Air France, KLM. Dan gaat nog steeds Air France, KLM eerst. Bij ons absoluut niet. Gewoon voegt geen enkele waarde toe. Dus ja, slechte beleggingen kun je maar beter niet overschrijven, want dan kopen zo min mogelijk mensen die aandelen.
13: Mm-hmm. En wat denk je dat er nu vanaf nu gaat gebeuren? Want ze zijn eigenlijk op zoek naar nieuwe financiering. Dus ja. Er moet een letter of credit worden afgestoken. Een kredietfaciliteit, zegt het FD daarover dan. En er moet nieuw geld van een aandeelhouder bij. Denk je dat het gaat lukken?
17: Denk jij dat een bedrijf dat al een paar jaar geen orders heeft gehad, dat bestaansrecht heeft?
13: Nou ja, al 2 jaar niet, maar ze leveren nog wel orders af.
17: Ja, omdat dat stond toch ergens in een orderboek. Maar ja, nee, dit is zo'n slecht verhaal. Dit is echt, dit is gewoon een gokbelegging. Het heeft niks met normaal beleggen te maken om hierin te beleggen.
13: Maar jullie schreven wel over OCI, toch, bij Stockwatch?
17: Ja, maar daar zit wel waarde in. Dus daar zit ik zelf ook in.
13: Geld, daar kun je nog wat mee. Okay.
17: Kijk, ja, daar staat cash op de blok. Kijk, Ebusco zoekt geld. OCI heeft geld. Dus.
15: Nou, van het ene slechte verhaal door naar het andere slechte verhaal. Want bij Nestlé is het ze niet ontgaan dat 16 miljoen Amerikanen druk in de weer zijn met afslank, prikken en pillen. En ook zien ze dat beleggers daar steeds somberder van worden. Maar bij Nestlé gaan ze daar niet bij de koekjespakken neerzitten. Nee, vandaag blijkt dat ze daaraan willen verdienen. Het Het Zwitserse voedingsmiddelenbedrijf ontwikkelt nu producten om mensen te helpen die te snel gewicht verliezen. Dat voelt een beetje als een tabaksbedrijf dat vapes gaat verkopen. Maar ze zijn bloedserieus. Door AI en voedingswetenschappers in te zetten wil Nestlé mensen de gezondheid van spieren, nagels en haar intact houden als je verslingerd bent aan die afslankmedicatie. Het bedrijf stelt bijvoorbeeld dat ze voedsel ontwikkelen om eiwitten te leveren en je spiergroei aan te wakkeren. Maar ja, de tijd zal uitwijzen of dat nou echt noodzakelijk is of dat je misschien gewoon wat meer kip moet eten.
13: Ja, daar twijfelden ook de voedingswetenschappers over die ik hier aangehaald zag over voor de Bayreuthers. Maar dat is weer een ander verhaal. Gaan we naar de lancering waar veel beleggers met angst naar uitkeken, want die waren bang voor de grommende motor van de Ferrari Luce. Ja, het gaat snel, maar het is wel de afwezigheid van gegrom natuurlijk die het hem doet. Want de Luce, ja, dat is die elektrische Ferrari, dat kon gewoon geen succes worden. Maar al kort na de lancering bleek dat de verkopen niet slecht waren. En nu wordt er zelfs een heel dik prijskaartje opgeplakt. Op een veiling voor het goede doel brengt die namelijk $40 miljoen op. En dat is een record, dat nog nooit eerder werd een ongebruikte auto voor zoveel geld geveild. Moet wel bijgezegd worden, het is een soort gepersonaliseerd wit model met speciale lak, die dan ook nog van kleur verschiet en verschillende unieke onderdelen en zo. Maar ja, niet zo'n mislukking als gevreesd dus eigenlijk.
15: Nee, Niels, ik ben toch wel nieuwsgierig. De Ferrari Luce, wat vind je daar nou van?
17: Ja, ik vond hem er echt niet uitzien. Maar ik moet ook toegeven, ik heb ook niet het budget om hem te kopen. Dus laat ik daar maar niet te veel over zeggen.
13: Dus je gaat net een halve ton hebben ze nog niet bij Stockwatch, hè? Dat zou je
17: duidelijk. Nee, dat is toch wel, hij is toch wel iets te gek voor ons.
15: Ja, je gromt er net zo hard van als dat de motor doet, hoor ik wel. Dan wil ik het nog even hebben over onze oosterburen. Want investeringen door Duitse bedrijven in de Verenigde Staten zakken naar het laagste niveau in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit berekeningen van het Duitse Economisch Instituut, die dan weer ingezien zijn door persbureau Reuters. Investeringen door onze oosterburen in de VS gingen met 2/3 omlaag het afgelopen half jaar. €4,3 miljard is wat er dan overblijft. En even ter vergelijking, in de laatste 5 jaar voor de coronapandemie lag het investeringsbedrag in de eerste helft van het jaar gemiddeld op zo'n €16 miljard. Oftewel, bijna 4 keer zoveel als dit jaar dus. En de reden voor die teruglopende investeringen moeten we even 1,5 jaar terug in de tijd.
0: Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations.
15: Nou, inderdaad, importheffingen dus.
13: Dus als je nog te zeggen hebt over BNR-beurs dat we ze haten, hier zijn de Duitsers ook die hetzelfde vinden. En zometeen praten over een comeback die beleggers veel oplevert. 2,5 keer zoveel beurswaarde om precies te zijn het afgelopen jaar. Obama's favoriete telefoonbedrijf werd kapot gemaakt door Apple. En nu telt het weer helemaal mee. Maar eerst moeten we naar dat piepkleine AI-bedrijfje dat opeens de grootste is geworden en nu aast op een beursgang in oktober. Want Anthropic zat begin vorig jaar nog op $1 miljard aan omzet. Bij die laatste financieringsronde in juni stond er opeens een jaaromzet van $47 miljard in de documentjes. En in 2028 mikken ze nu op €200 miljard, zegt het bedrijf in projecties die bronnen van Reuters inzagen. Kortom, het gaat nogal hard richting die beursgang.
14: As Anthropic prepares for what could be one of the biggest IPOs on record, Wall Street is looking further into the future than it commonly does to put a price on the AI company, valuing it based on how much revenue could generate 2 years from now.
13: Inderdaad, 2 jaar vooruitkijken, dat is best veel. Maar ja, het gaat ook gewoon hard, hè. Want vorige week bespraken we nog dat we eind dit jaar al op de €100 miljard aan omzet zouden zitten. Tot onder 20 zelfs. Met een belachelijke waardering van $2 biljoen. Wat gek genoeg nog eigenlijk best laag is als je ziet dat de gemiddelde AI-bedrijf eens over de toonbank gaat voor veel meer dan 20 keer de omzet. Dus Niels, barst los. Hoe belachelijk vind jij dit hele geval?
17: Ja, kijk, weet je wat dat al mooi is? Ja, dan hebben ze het erover bij Anthropic. Ja, we denken over 2 jaar €200 miljard omzet te maken. Maar ja, waaruit blijkt dat? Weet je, dat is. Het kan iedere dag kan het weer anders zijn. Mm-hmm. En als je ook kijkt in China, daar zijn ze ook bezig met het. Ja, met veel goedkopere AI-programma's. Ja, dat kan echt serieus concurrentie vormen voor een Anthropic. Dus ik moet het allemaal nog maar zien of ze die €200 miljard omzet gaan halen.
13: Nou ja, aan de ene kant zit je dus met €200 miljard omzet binnen 2 jaar, 2028, ja. Dan zit je op het niveautje Costco, ja. Bank of America, Meta. Aan de andere kant, kijk, dit bedrijf groeide van eind 2024 €1 miljard omzet, net naar 47 in 1,5 jaar. Hey, dus is het nou gek om er nog een keer 4 op te plakken?
17: Ja, maar dat is altijd heel gevaarlijk, hè? Om lijntjes uit het verleden direct door te trekken naar de toekomst. Ja, dat heeft heel veel mensen heel veel geld gekost,
13: ja,
17: hè, Jochem?
13: Ja, dat is zo. Dat is zeker zo. Ja, want voor de record, dit maakt nog geen winst, is jouw punt.
17: Nee. Het moet allemaal nog blijken. Ze verdienen onderaan de streep nog niks. Het is allemaal investeren. Dus ik ben altijd heel erg sceptisch bij dit soort bedrijven. Ja, ik zie ook de kwaliteit. Mm-hmm. Maar ik kom liever pas aan boord op het moment dat ze echt dikke kaststromen maken. En dan betaal ik maar misschien wat meer. Maar dan heb je ook veel meer zekerheid bij die beleggingen.
13: Oké, maar ben je dan misschien niet te laat als je ziet dat iets naar 200 miljard aan omzet gaat?
17: Nee, want dat bijvoorbeeld een ander voorbeeld met al die big tech bedrijven. Bijvoorbeeld de Meta toen het naar de beurs ging. Ja, toen ging het ook in het begin wat omlaag en dan omhoog. Ja, je kan altijd op een later moment nog gewoon instappen. Dat is helemaal niet erg.
13: Ja, ik weet nog wel dat Meta min 90 ging toen TikTok uitkwam. Dat was natuurlijk ook wel een instapmomentje. Maar die omzet die van Anthropic die bestaat uit eigenlijk niet zo heel veel onderdelen. Je verhuurt zakelijke abonnementjes voor de familie Claude eigenlijk. Al die modellen. Een beetje Claude Code. Iets van 8 tot 12 miljard op dit moment. En dan nog een stukje consumentenabonnementjes. Wat zijn nou de grote dreigingen voor die omzet? Want jij begon al over open source modellen.
17: Ja, China natuurlijk. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar Gemini en OpenAI. Ja, dat zijn ook gewoon allemaal concurrenten natuurlijk. Ja. Dus ja, als daar de ontwikkelingen veel harder gaan dan mijn Anthropic en mijn Claude, ja, dan gaat dat ook gewoon omzet afsnoepen. Dus het is zo moeilijk om dit soort dingen te voorspellen wie uiteindelijk de winnaar wordt. En dan wacht ik liever af dat ik weet wie de winnaar is. En dan betaal je maar een hogere prijs, maar dan heb je wel meer zekerheid.
13: Dus jij zegt eigenlijk, ja, al die modellen allemaal inwisselbaar. Ik ga er niet op gokken.
17: Nou, ik zou als zouden ze allemaal een beursnotering hebben, ik zou daar nu nog niet mijn geld op inzetten. Nee, ik wacht dat liever gewoon even af.
15: Sleutelwoord in dit verhaal is ook altijd trainingskosten. Hè? Want het draaien van die modellen, ja, dat heeft een prima marge, 50-60%. Maar trainen, dat is erg duur. Ja. Analisten die zeggen, ja, daar moeten we toch wel rekening mee houden. Denk jij nou, als die omzet inderdaad zo hard stijgt, dat ze die trainingskosten kunnen uitsmeren erover?
17: Als echt heel groot worden wel, maar dat moet ook allemaal zo zien. Want die kosten lopen ook hard op. Wat je wel vaak ziet, is natuurlijk schaalvoordelen die je uiteindelijk opbouwt. Dus dan kun je die hoge marges behalen. Maar ja, ook, wat ik ook weer zeg, die concurrentie als een meerpartij taaien bijkomen, ja, dan wordt dat ook gewoon, dat geeft gewoon druk op de marges uiteindelijk. Dus ik weet dat niet uiteindelijk.
15: Nee, en als je kijkt naar de toekomst, hè, want we hebben het nu inderdaad over een blik op 2028. Ik hoor je China zeggen, ik hoor je concurrenten zeggen. Hoe fragiel is dat nou? Als er een kink in de kabel is of komt een concurrent aan, dondert dan de hele boel weer in elkaar?
17: Ja, als ik dat zou weten. Hè. Nee, dat is heel koers voorspellen doen we bij Stockwatch eigenlijk nooit. Het is gewoon heel erg moeilijk om in te schatten waar dat uiteindelijk heen gaat. Dus dat zou ik niet willen doen.
15: Nee.
13: En dan even over die beursgang in oktober. Hè? Want bij de beursgang van SpaceX, daar wist je die total addressable market van 28 biljoen dollar. Mm-hmm. Dat is gewoon science fiction, letterlijk eigenlijk. Maar die banken die gaan net zo lang stoeien met die vraag en aanbod van die aandelen tot de gewenste plus 20% op de borden verschijnen op die vrijdag natuurlijk. Gaat dat hier ook gebeuren met deze beursgang in oktober, denk je?
17: Alles hangt er wel ook van af natuurlijk hoe hoog de waardering is. En zeker of bij toekennen van de aandelen bij zo'n IPO of ook particuliere beleggers mee mogen doen. Als ze niet mee mogen doen. Dat is altijd het signaal dat we op dag 1 wel eens heel hard kunnen stijgen. En als ze wel nodig zijn, dan moet je even uitkijken altijd bij dag 1.
13: Maar dat spreekt zichzelf toch een beetje tegen als je weet dat bij SpaceX een recordniveau aan retailbeleggers meedeed.
17: Ja, maar daar was ik ook verbaasd dat het op dag 1 goed ging. Maar daarna ging het alsnog omlaag. Hè? Ja. Dus weet je, dat maakt het zo lastig om dat te voorspellen. Ik dacht op dag 1 van, nou, het kan wel eens flink misgaan. Nou, dat duurde een week.
13: Ja. Ik vind het best bijzonder, want kijk, je hebt een waardering van 2 biljoen dollar die men erop gaat plakken dan nu, 2000 miljard. Nou, dat is eigenlijk, laten we zeggen, met een omzet van 100 is het de omzet keer 20. Ja. Nog best goedkoop voor vergeleken met een Cerebras, een Palantir.
17: Ja, maar dan vergelijk je het ook met wat, hè?
13: Ja, dat weet ik. Maar in die tijd leven wij op dit moment. En dat is natuurlijk waar beleggers ook mee bezig zijn in oktober. Dus jij zegt eigenlijk, ik ga alleen maar wachten tot er een keertje vrees ontstaat en ik dodge de hoop.
17: Ja, maar je hoeft niet per se hierin te beleggen. Ja, je kan ook gewoon lekker in de hersen beleggen. Dat is gewoon lekker veel veiliger.
13: Word je daar blij mee?
17: Nee, dit jaar niet. Maar dat is op lange termijn ook prima. Je hoeft niet allemaal naar de snelste groeiers. Ik bedoel, de verzekeraars zijn de beste voorbeelden. Dat hele saaie bedrijven, ja, daar hoor je nooit van wat in het nieuws. Prachtige beleggingen.
13: Maar ASR heeft het heel erg goed gedaan.
17: Ja, daarom. Sinds de beurs. En toen wilde ook niemand. Toen wilde niemand het hebben in 2016. Dus je hoeft niet altijd op de waan van de dag daarop af te gaan. Nee.
1: BNR Beurs.
15: Het is alweer bijna 10 jaar geleden. Een toonaangevende telefoonbouwer stopt met het maken van smartphones.
2: This has been kind of a long time coming. BlackBerry has been on a decline, especially in terms of handsets, for a while now, ever since conveniently the iPhone launched. And now it's time for them, I think, to sort of close up shop with the handset making, and they're going to be licensing out their software. They're going to focus a lot more on sort of security software.
15: Ja, maar 10 jaar na de exit uit de telefoonmarkt noteert BlackBerry eindelijk weer een positieve kaspositie. En er komt dus meer geld binnen dan eruit gaat. En dat doen ze niet met smartphones, maar met een besturingssysteem voor auto's en encryptiesoftware voor overheden en banken. Nou, dan gaan we zo induiken. Niels, ik was allereerst heel nieuwsgierig. Heb jij vroeger ook mensen gepinkt met een BlackBerry?
17: Nee, ik heb er nooit iets mee gedaan, nee.
15: Jochem, jij dan?
6: Je had gewoon een Nokia van Erik.
17: Zeker, ik had een Nokia. Daar begon ik mee. Ja, dat was echt de kwaliteit.
6: Nou,
17: het
6: is best een comeback, hè, die Nokia. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
15: Nou, ik zelf ben er ook niet mee begonnen. Even terug naar het bedrijf. Hè. BlackBerry is sinds 2016 dus geen telefoonbouwer meer. Maar de groei komt grotendeels uit besturingssystemen voor auto's, genaamd QNX. Waarom is dat dan zo gewild?
17: Ja, nou, wat je wel ziet is dat ze daardoor nu wat meer omzet uithalen. Ik lees ook wel van ja, dat is echt dat het allemaal geweldig is wat ze aan het maken zijn. En dan kijk naar de market cap, 5 miljard. Is nou nog niet erg.
6: Ja,
17: het kan
6: geweldig zijn, maar gewoon niet zoveel verkopen.
17: Als het echt zo'n
6: betalen bijvoorbeeld.
17: Die besturingssystemen voor auto's, als dat zo geweldig was geweest, dan had zo'n Alphabet het waarschijnlijk wel overgenomen. Weet je? Dan waren er wel big tech die erop op was gekomen. Dus ik ben daar wel heel voorzichtig mee.
15: Maar toch, bijna iedere autobouwer ter wereld lees ik gebruikt het bijna. Dus waarom horen we er dan zo weinig
17: over? Ja, maar goed, als ik ook kijk naar die kaststromen, ja, het is positieve kaststroom, maar het houdt nog allemaal niet heel erg over. Dus ik ben hier wel heel voorzichtig mee.
6: Jij bent sceptischer dan beleggers, want die hebben gewoon gezegd, goh, dit aandeel gaat keer 2,5 de laatste 12 maanden. Wat is daar gebeurd dan? Nee, daar kwamen we nog sceptischer af.
17: Zeker, maar als iets meer dan 90% stijgt, ja, dan kan het ook vanzelf een keertje stijgen. Als het iets 90% daalt, kan het vanzelf een keer stijgen. En het was het vanaf de top min 93%. Ja, dan heeft het nog 1300% of meer te gaan om weer een beetje terug te komen. Dus,
6: ja, maar dat is toch een totaal ander bedrijf. Ja, kan je dat vergelijken met die oude toetsenbord smartphone?
17: Dat is uiteindelijk ook zo. En het moet uiteindelijk blijken. Alleen dit zijn gewoon echt niet mijn type beleggingen waar ik mijn geld in stop. Ja, het is heel leuk gegaan dit jaar, maar de markt is ook heel erg goed. En risicovolle aandelen zijn ook wel aardig beloond dit jaar. Ik moet het nog wel zien als de markt even wat slechter ligt. Dan weet ik dat dit soort aandelen ook gruwelijk hard onderuit kunnen gaan.
15: Maar als we dan even naar de toekomst kijken, want het zijn hele specifieke besturingssystemen. Nou, dan denk ik meteen aan zelfrijdende auto's of humanoïde robots die eraan moeten gaan komen. Althans, dat is de belofte. Kan die opmars dan nog wat voor BlackBerry gaan betekenen?
17: Als ze daar echt een succes weten te maken, ja, dan kan die koers nog veel verder omhoog. Maar ze zijn natuurlijk ook niet waarschijnlijk ook niet de enige die daaraan werken. Dus ik wacht het gewoon rustig eventjes even af.
6: Jij bent heel erg Buffettiaans met tech.
17: Ja, maar omdat één, het is
6: die overigens nu ook in Alphabet zit. Maar
17: kijk,
6: goed.
17: Ik zeg wel dat als een sector is waar je zelf wat minder verstand van hebt, dan is het ook goed om even wat meer voor wat meer zekerheid te gaan. Hè? Want heel veel mensen zijn ook met tech heel erg hard onderuit gegaan. Dan kun je beter gewoon even een beetje afwachten. Het is saai, maar dat is helemaal niet zo gek.
15: Andere kant van die medaille nog even, hè? De encryptiesoftware. Nou, ook wel het Secured Communication wordt het genoemd. Goed voor die andere helft van de omzet dus. Wie maakt daar nou gebruik van? Want het schijnt ook heel specifiek te zijn, toch?
17: Ja, onder andere, ik geloof het Pentagon heeft daar wel oren naar. En dat is ook wel handig, want ja, dat wordt natuurlijk ook gewoon gebruikt om geheime gesprekken en data geheim te houden. Nou, dat vinden ze daar wel een deel nuttig. Dus het wordt inderdaad daarvoor gebruikt. Maar ik las wel dat dit niet echt de absolute groeimotor is van BlackBerry.
15: Nee, ja, inderdaad, de echte groei wordt inderdaad uit het QNX gehaald. Ja. Maar ik hoor je wordt niet heel erg warm van als ik dan kijk naar het aandeel, hè, ruim 130% in de plus.
17: Ik ben sowieso altijd sceptisch bij aandelen waar iedereen bovenop vliegt. Omdat dat vaak loopt dat niet goed af.
6: Ik hoorde iedereen over ASR praten dit voorgaande jaar, Niels. Dus dit is niet helemaal waar, toch?
17: Ah, oké. Okay, maar dat is ASR een uitzondering. Er zijn steeds meer verstandige beleggers komen.
6: Ja, ik hoor het al. Jij bent ontzettend Buffettiaans, inderdaad. Totdat er iemand komt die uitlegt waarom die iPhone toch een consumentenproduct is. En opeens, bam, 40 miljard. Nee. Laten we eens doorgaan.
7: BNR Beurs.
6: Nou, eens even een blik werpen op Wall Street, terwijl we daar toch eigenlijk al een beetje over praten. Dow Jones staat nu 4/10 in de min. De S&P 500 2/10 in de min. En de Nasdaq nagenoeg onveranderd. Dat zal Niels leuk vinden. En nou we toch op Wall Street zijn, kunnen we meteen even een kijkje nemen bij die grote jongens daar. Bij Jane Street bijvoorbeeld. Dat is de handelsfirma met de allergrootste handelswinsten van allemaal. Want die leed het grootste verlies dat ze ooit hebben geleden vorige maand. Ze verloren $15 miljard toen Situational Awareness uit elkaar knalde. Dat was
13: fonds van die piepjonge Leopold Aschenbrenner.
7: Ah, ja.
13: Die pas merkte dat zijn vleugeltjes uit geleend geld bestonden toen hij de zon had bereikt. En Jane Street die investeerde daar direct in natuurlijk. Dus die deelneming die was eerst gestegen van iets van 2,5 naar 10 miljard dollar of zo. En vervolgens verloren ze ook nog eens een keer aan de daling van AI-aandelen waar Leopold ook in zat. En zo kom je dus op het grootste handelsverlies ooit voor de slimste jongens van de klas op Wall Street. En we lezen nu trouwens wel berichten dat men in Silicon Valley alweer bij wil storten bij onze net getrouwde piepjonge vent. Het zou overigens een leuke, mooie trouwerij zijn geweest, want niet alleen werd het karkas van zijn hele firma natuurlijk een paar dagen eerder verkocht aan Ken Griffin van Citadel, maar er was ook een van de oprichters van Jane Street aanwezig. Want ja, ga dat maar eens afzeggen. Dat is wel een mooi ding. Heb jij gesmuld van dit verhaal, Niel?
17: Ja, die zijn wel de mooie verhalen, ja. Dus, maar ook, ja, ik had het net over risico. Risicobeheersing bij deze meneer, dat ging niet helemaal goed.
13: Nee, die tech-aandelen en dan vier keer leverage eroverheen. Nee.
7: Het waren leuke gesprekken hoor, met de schoonfamilie, denk ik, op de bruiloft. Even naar het spervuur aan nieuws rondom OpenAI. Ik heb de bezem er even bij gepakt en alles op een hoop geveegd voor je. En die datacenters van het AI-bedrijf in Ohio, waar Nvidia 105 miljard dollar in investeert, die zal ik je even besparen. Ja. Want we moeten het hebben over personeelswisselingen waar nogal wat paniek over is ontstaan. Want in december huurde OpenAI-bestuurder Fiji Simo mevrouw Denise Dresser in om Chief Revenue Officer te worden bij OpenAI. En toen schreef hij lovende woorden over haar in een blog. Nou, vervolgens vertrekt 4 maanden later operationeel directeur Brad Light, waardoor zij nog meer te doen kreeg. En je raadt hem al, nu zijn ze alle drie weg. En dat is voor de beursgang, waar zij nog flink van moeten cashen, toch best opvallend. Ja. Het helpt overigens niet, al is het volgens OpenAI-president Greg Brockman vooral omdat het bedrijf zo ontzettend in de spotlight staat.
8: My core thing would be, I actually think that the difference between OpenAI and other organizations is that we are so much in the spotlight, so every departure gets scrutinized in a way that it doesn't otherwise. I actually don't think that it's actually that atypical, kind of how we operate in the longevity of people.
13: Ja, 3 topmensen lopen weg en dan zegt hij, ja, we staan gewoon zo in de spotlight. Jullie letten er te veel op, beste media.
17: Ja, Sterrelurus of zo, moet ik aan denken. Maar goed, er is ook nog goed nieuws voor OpenAI, want het wordt ook nog eens een B2B-bedrijf. Want voor het eerst knalt de zakelijke omzet boven de consumentenomzet uit. Nou, tot zover deze OpenAI-update. Niels, ik ben toch wel nieuwsgierig. OpenAI, er komt een beursgang aan. Wanneer? Dat is de grote vraag. Nou, met al dit negatieve nieuws afgelopen tijd, moet dat toch wel gebeuren? Is het nog wel zo'n goed idee?
10: Nou, oké, weet je, zal ik jou wat vertellen? Ik had voorspellingen voor 2026 was de grootste flopper, had ik genoemd, OpenAI. Omdat ik denk, dat wordt helemaal niks.
13: Nou is hij er helemaal niet meer.
10: Nou ja, als die beursgang er niet komt, dan mag je toch wel als flopper noemen. Ja, ik lig nog op koers. Nou, met mijn voorspelling.
17: Ik ben heel benieuwd. Mocht je nou na al dat nieuws over techbedrijven toe zijn in totaal wat anders, dan heeft de agenda van morgen goed nieuws voor je. We zitten alweer in het staartje van het cijferseizoen en dat is te merken. Maar toch zijn er nog wel een aantal leuke dingetjes te melden. Zoals de cijfers van Home Depot. Dat is de Praxis of de Gamma van Amerika. Nou zijn de cijfers van dat bedrijf op zich leuk, maar niet mega spannend. Maar het zegt wel iets over de gemiddelde Amerikaanse huiseigenaar. Heeft hij het geld en het vertrouwen in zijn financiële toekomst en de huizenmarkt in zijn algemeen om zijn woning eens flink onder handen te nemen? Nou, het afgelopen jaar in ieder geval niet, want het aandeel is bijna 15% gedaald. In China krijg je nog de resultaten van Baidu. Dat is dan weer de Chinese versie van Alphabet. Daar hopen we toch vooral te leren hoe China en het bedrijf zich positioneert in die wereldwijde AI-race. Eindigen we even in eigen land. We krijgen nog de cijfers van Alve. De laadpalenmaker is na heel wat financiële problemen met een comeback bezig, die zich ook focust op de gehele energietransitie. Want met de stijgende vraag naar batterijen en transformatorhuisjes staat het aandeel dit jaar zo'n 30% in de plus.
13: Ja, dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 17 augustus. En het was alles of niets. Voor Anthropic alles, voor Ebusco niets. En voor BlackBerry is het weer van alles uit het niets. En zoals je ziet aan mijn kale hoofd was het ook voor mij weer eens niets. Naar het grote modevoorbeeld van Niels Koerts daar. Van Stockwatch.nl in de podcast Het Beurscafé. Dank voor je analyse.
17: Graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren. Als je die kale koppen hier in de studio nou wil zien, of je naar Jochem's bizarre t-shirts wil kijken, dan zou ik je toch even willen doorverwijzen naar ons YouTube-kanaal. En ook morgen zijn we er weer. Tot dan.
13: Tot morgen.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
19: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met My Parcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met My Parcel, de verzendpartner voor e-commerce.
20: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
21: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
22: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
25: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
26: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingen.
27: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok.

0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. Het kabinet is begonnen met de onderhandelingen met oppositiepartijen over de begroting. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het heel ingewikkeld gaat worden. Hij wil de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel, maar de VVD wil dat niet. De begroting moet voor het einde van deze maand klaar zijn. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. De politie, het OM en de burgemeesters in Twente willen het niet meer hebben nadat het vorige week misging in Brabant. Daar vielen door een aanrijding 2 doden in de file die was ontstaan door boeren op de snelweg. In Zeeland staat het water in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo laag dat er misschien zoutwater ingepompt moet worden. Het is een noodoplossing, want het is slecht voor de natuur. Maar anders dreigt er schade aan de oevers en de dijken. De pompen zijn al klaargezet bij de sluis in Terneuzen, zegt Omroep Zeeland. De Amerikaanse gezant Kushner heeft geen doorbraak bereikt met Israël over het vredesplan voor Gaza. Hij praatte 4 uur met premier Netanyahu, die blijft weigeren zijn leger terug te trekken. Er zou wel zijn afgesproken dat 2 werkgroepen zich gaan bezighouden met de ontwapening en met betere voorzieningen in Gaza, zoals schoon water. En door de zonnige, droge zomer lijkt het een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Het weer was precies goed, zeggen de wijnboeren. In het voorjaar nog genoeg regen om te groeien en daarna veel zon om te rijpen. In Frankrijk maken champagneboeren zich juist zorgen. Daar zijn de druiven misschien te zoet geworden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
3: Wat zeg je, Hugo?
4: Niks.
2: BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
5: Is het een microfoon, Hugo?
2: Nee, joh.
3: Het overeind.
5: Deze Brzezinski is leuk.
3: Oh ja.
6: Over wereldorde gesproken, dit is wel de boeken uit de oude wereldorde. De meeste boeken hier, die heb ik gebruikt ook toen ik mijn proefschrift schreef. Nou, dat is echt lang geleden. Dat was in de nadagen van de Koude Oorlog. Dit was dus echt de situatie tussen, laten we zeggen, de Tweede Wereldoorlog tot 1990. Ja. Waarbij je die bipolaire wereldorde had met aan de ene kant de Sovjet-Unie, aan de andere kant Amerika en de NAVO. En dus heel veel van die boeken die heb ik gewoon nog, omdat die uiteindelijk wel weer terugkomen. En dat heeft ook te maken met het feit dat als je bijvoorbeeld kijkt naar nucleaire strategieën, nucleaire denken, dat is allemaal in die tijd ontstaan. Ja. Dat is in de jaren 60, 70, 80 is dat ontstaan. Er zijn allemaal standaardwerken over verschenen. En eigenlijk is dat denken wat toen is ontwikkeld, dat is gedeeltelijk verdwenen. En je ziet nu dat jongere generaties teruggrijpen op dat denken om te kunnen verklaren wat op dit ogenblik op nucleair gebied gebeurt. Dat is echt interessant.
7: We kunnen dan bijvoorbeeld weer Soviet Military Strategy in Space erbij pakken.
6: Ja, exact. Dit is natuurlijk uit de tijd ook van de Strategic Defense Initiative van Ronald Reagan. Die Amerika wilde gaan verdedigen met allerlei geavanceerde ruimtesystemen. Er is allemaal niets van terechtgekomen. Maar die discussie loopt gewoon nu weer. Dus wat je dus nu op dit ogenblik ziet, de hele discussie over satellieten en antisatellietsystemen, ruimteoorlogvoering, dat is gewoon in die tijd komt het allemaal weer terug.
7: 2 verschillende dingen staan over de SALT-akkoorden.
6: Ja, SALT-akkoorden. Strategic Arms Limitation Agreements. Dat zijn dus de akkoorden die er waren voor de strategische kernwapens. Dat zijn dus de grote zware kernwapens waarmee Rusland of de Sovjet-Unie Amerika kon bestoken en vice versa. Mm. Nou, daar is oeverloos over gedebatteerd. Dat is eigenlijk allemaal dood op dit ogenblik. Maar ik kan je melden, dat gaat allemaal terugkomen. En dan wordt China erbij betrokken. Dat kan gewoon niet anders. Nee, dus hier Brzezinski. Over The Grand Failure. Ja, dat is een beroemd boek ook.

0: Brzezinski was de veiligheidsadviseur van Carter, van Jimmy Carter. En dat was echt een groot man, echt een groot denker. Een beetje vergelijkbaar wel met Kissinger, vind ik. Misschien is Brzezinski nog wel geavanceerder dan naar Kissinger. En die deed ook heel erg veel aan machtspolitiek. En die heeft daar echt heel goede boeken over geschreven. Ja, zo gaat het hier maar door. Ik heb hier honderden boeken staan.
1: Weet je, die Koude Oorlog die bleef koud, mede door het kernwapen. Hè? En tegelijkertijd is het zo dat, en dat is weer een continuïteit met onze tijd, Rusland heeft een kernwapen en kan dus toch Oekraïne aanvallen.
0: Ja.
1: Met name ook omdat het een kernwapen is.
0: Dat is een belangrijk punt, want de wijziging op de Russische militaire doctrine, die zeggen natuurlijk dat een land dat gesteund wordt door kernwapenmogendheden. Dat is Frankrijk, Engeland, Amerika. En die bestookt Rusland. Dan mag Rusland met nucleaire wapens terugslaan. Maar dat doen ze niet.
1: Nee.
0: Dus kennelijk is dat kan je allemaal lezen in die oude theorieën van heel lang geleden. Kennelijk zijn die theorieën nog zo bestand tegen de tijd, dat men dus nog steeds weet dat als je dat gaat doen, als je die grens overgaat, dan gebeurt er iets wat je niet meer onder controle hebt. En dat kan leiden tot zelfvernietiging.
1: MED, hè?
0: Dus Mutual Assured Destruction. En dat is natuurlijk wat het is. En je ziet nu dat die Chinezen ook zo'n capaciteit aan het ontwikkelen zijn. Maar goed, als je kijkt naar de aantallen kernwapens in die tijd van de oude wereldorde, van de bipolaire wereld van tijdens de Koude Oorlog, dan waren de aantallen kernwapens nog een veelvoud van wat het nu is.
1: Ja.
0: Nu hebben zowel Rusland als Amerika al pakweg ruim 5000 kernwapens. De Chinezen die zitten op pakweg 600, willen naar 1000 toe gaan. En dan hebben de Fransen en de Britten, die hebben er ook nog, 250. Iets in die geest. Ja. Het is, die theorieën die zijn er allemaal nog. En wat ik het meest verbijsterend vind is dat in de huidige tijd er heel erg veel wordt gesproken over, met name in Rusland, over kernwapens en met name nucleaire dreigementen. En dat is wel nieuw. Dus er is één groot verschil met al die boeken die hier staan over nucleair. Tijdens de Koude Oorlog praat je daar niet over. Dat blijkt hier ook duidelijkheid. Doe het niet. Ga geen avonturen aan. Want je weet nooit of iets kan escaleren naar nucleair. En nu is het denken verschoven. De afgelopen 10, 15 jaar in de richting van, je kunt best wel een beetje conventionele oorlog voeren met elkaar. Want die nucleaire wapens die zorgen ervoor dat het niet helemaal escaleert.
1: Ja.
0: En dat is echt nieuw. En dat maakt ook de huidige tijd, de huidige wereldorde zoals we die nu krijgen, hebben wel gevaarlijk, vind ik.
2: Gesproken van oude ordes en dingen die onder druk staan, zie ik daar meer bij je knie nog een mooie oude blauwe bundel. Eentje verder.
0: Deze? Hugo Groot. Ja, exact. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Ontzettend. De Vrije Zee. Mare Liberum.
1: Ja.
0: Ik bedoel, wanneer is dit boek geschreven eigenlijk?
1: 17 zoveel, denk ik.
0: Even kijken hoor, dat is natuurlijk inderdaad heel erg leuk. Nee, ben je gek? 1609. 1609, je zit 100 jaar daarnaast. Ken je geschiedenis, Arjan?
1: Ja, ik had het later verwacht.
0: Ja, Mare Liberum. Ja, nee, dit is natuurlijk super actueel.
2: Het is zeer recent afgeschaft, deze principes.
0: Ja. Iran is daar natuurlijk volop mee bezig in de Straat van Hormuz. Maar je ziet dus dat Mare Liberum, dat overal op dit ogenblik ter discussie staat.
1: Ja.
0: Die discussie loopt natuurlijk gewoon in de Oostzee. Als je dus in die Vrije Zee zit, dan heb je dus ook geen jurisdictie om daar heel makkelijk op te kunnen treden. Dus dan kan je dus inderdaad kabels doortrekken in de Oostzee. De Noordzee gaat dat vast ook gebeuren als het verder door escaleert. Die ongein die we op dit ogenblik hebben met Rusland. Ja, en uiteindelijk is Hugo de Groot dood. Ja, dat is hij al een hele tijd. Maar dan is dus ook zijn gedachtegoed is dus ook dood, helaas.
1: Maar het is wel een mooie metafoor eigenlijk. Hè? Want het was natuurlijk Nederland bedacht, Mare Liberum. Hartstikke gunstig voor een handelsland dat zo'n groot koloniaal rijk had. Hè? Al die choking points.
0: Ja.
1: Nou, de Britten dachten er precies zo over. Hè? En de Amerikanen ook. En nu hebben we natuurlijk een andere orde waarbij er gewoon disruptors zijn. Hè? Die zeggen van, wij praten wel over kernwapens. Wij doen wel, met proxies gaan we aan de gang. Ja. En we gaan wel desinformatie doen. Ja. En dat geeft de rauwheid van die orde waar we nu eigenlijk al in zitten aan.
0: Ja, en als je dus gewoon naar deze boeken kijkt, die wat ouder zijn. Daar is natuurlijk enorm gespeculeerd, ook op grond van speltheorie, over wat is nou de meest stabiele orde.
1: Ja.
0: Dus een bipolaire orde met twee nucleaire macht is redelijk stabiel.
1: Want behalve dat je een wapenwetloop krijgt.
0: Ja, kijk, alles kan natuurlijk uit de klauwen lopen. Ja. Maar is in principe stabiel, omdat dan sprake is van nucleaire wederzijdse vernietiging.
1: Ja.
0: Dus dan haal je het wel uit je hoofd. Het enige wat je kan doen is een beetje rommelen in elkaars invloedssfeer, maar het moet ook niet te gek worden. Dus de Amerikanen in Vietnam, omdat de communisten daarop rukten. Maar dat deden natuurlijk de Sovjets, die deden dat ook. Dan heb je dan na de Koude Oorlog heb je een unipolaire wereldorde met Amerika als hegemoon. Dat is de meest stabiele wereldorde die er is. Maar uiteindelijk houdt dat op te bestaan. Dat houdt nu op te bestaan. Nu ga je naar een soort multipolariteit toe. Dus meerdere machtscentra. De EU, de Verenigde Staten, China, misschien ook wel India. Niet gebonden landen. Als je dus naar deze boeken kijkt die hier staan. Dan gaat het ook over speltheorie. Dan wordt aangetoond dat zo'n multipolaire wereldorde met 4 of 5 machtscentra eigenlijk veel instabieler is dan wat dan ook.
1: Bij multipolaire orde is het probleem natuurlijk dat je, nou, je weet niet precies welke kant het op gaat. Je bent onzeker over de intenties van de anderen. Het heeft wel één voordeel, dat de wapenwetloop van de bipolaire orde kan je dus voor een deel potentieel ondervangen doordat de bondgenootschappen er anders uit gaan zien.
0: Mm.
1: Als je het machtsevenwicht fysiek met allianties verschuiving kan opvangen, dan hoef je iets minder een wapenwetloop aan te gaan.
0: Ja.
1: Maar het is heel dynamisch. Dus machtsevenwicht is
0: je hebt gewoon meer keuzemogelijkheden. Ja, en meer keuzemogelijkheden in de internationale betrekkingen leidt door de bank genomen tot fricties.
1: Nee.
0: En dat is wat we op dit ogenblik ook zien. Maar goed, je zit nu echt in een interregnum. Hè? Dus de oude wereldorde die bestaat eigenlijk niet meer. En de nieuwe die bestaat nog niet. Dus die transities van de ene wereldorde naar de andere wereldorde, die zijn inherent instabiel. Want dan moet de wereld zich opnieuw settelen. En dan ontstaan er meestal fricties. En fricties, dat kunnen conflicten zijn of kunnen oorlog zijn.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
4: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
5: Wat zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
2: Niks. Nu we elkaar off the record spreken, durf ik dit wel toe te geven. Maar toen ik dit programma ging doen, eerst deed Jan Postma dat. En er stond een soort draaiboekje in het systeem van die gesprekken. En daar stond dus, welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Sindsdien copy-paste ik dat draaiboekje in een nieuw scherm. En dan vul ik het in met wat er verder in moet. En zeg ik dus altijd maar op zoek naar de nieuwe wereldorde. Maar ik heb me hele lange tijd afgevraagd, wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee? En ten tweede, denken jullie dat ze hem ooit gaan vinden, die nieuwe?
0: Ja, natuurlijk. Maar dat duurt even. Kijk, daarom die titel, die hebben we 10 jaar geleden bedacht. En we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe wereldorde.
2: Ja.
0: Maar hij begint dus natuurlijk wel steeds meer uit te kristalliseren.
2: Ja,
0: ja natuurlijk. Want kijk, in het begin van de jaren 90 is al voorspeld dat de grote machtsstrijd zou gaan tussen China en de Verenigde Staten.
2: Hm.
0: Dus de Rusland is daarvoor te klein. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een regionale speler. De Europese Unie is verdeeld. Dus dan blijven er maar 2 smaken over. En dat is China en de Verenigde Staten. Nou, dat zien we dus ook. Dus totdat daar een evenwicht ontstaat tussen die 2 landen, net zoals tijdens de Koude Oorlog een evenwicht ontstond tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, ga je van crisis naar crisis en hou je een periode die ontzettend instabiel is en kan je dus nog niet spreken van een nieuwe wereldorde. Dit is een Dit is een interregnum.
2: Ja, het zoals ene het in de jaren 50 was, of de tijd van de bouw van de muur, toen het nog heel instabiel was in de vorige Koude Oorlog.
0: Ja, maar dat waren hele kleine periodes. Maar dit is echt een grote fundamentele verschuiving in de wereld, zoals je die één keer in de 100 jaar misschien meemaakt.
1: Ja. Kissinger legt dat mooi uit. Hè? Je hebt dus een stabiliteit vereist een fysiek machtsevenwicht. Dat zijn dus de allianties die elkaar in evenwicht houden. Maar ook een moreel machtsevenwicht. Ik bedoel niet zozeer de moraal mee, maar ik bedoel ermee dat er gemeenschappelijke opvattingen zijn over hoe je buitenlandse politiek bedrijft. In de 19e eeuw had bijvoorbeeld, dus tot en met Krim, hè, hadden ze het idee van ja, het legitimisme als een prins wordt afgezet ergens. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan gaan we met z'n allen gaan we de monarchie herstellen.
2: Als we zo gaan beginnen, ja.
1: En het gekke is, wij vinden dat heel erg conservatief, maar het heeft wel 50 jaar lang stabiliteit gegeven. Hè.
0: Nou ja, op een gegeven moment ontstaat er iets.
1: Ja.
0: En de grote vraag is wat zo'n nieuw machtsevenwicht, want dat is het eigenlijk, gaat betekenen. Wat betekent dat voor de instituties? Wat betekent dat voor het functioneren van de Verenigde Naties? Van het Internationaal Monetair Fonds? Wat betekent dat voor de Europese Veiligheidsorde? Dat weten we niet. En dat kan nog wel. Dat zou nog wel eens 20 jaar kunnen duren voordat we daar een antwoord op hebben. Dus die titel van ons, die gaat Rusland nog 20 jaar mee. Want dan over 10, 15 jaar dat we kunnen zeggen, oké, maar dat wordt het met een grote mate van zekerheid.
2: Laten weten dat ik het niet meer moet zeggen als we hem hebben aangetroffen.
0: Ja.
2: Hey, maar zou je alles wat Trump nu overhoop haalt ook niet kunnen zien als een poging om een antwoord te vinden op deze vraagstukken?
0: Zeker.
2: En dat antwoord is dan dus vooral doe mij het westelijk halfrond de rest moet het uitzoeken.
0: Nee, maar daar heb je absoluut gelijk in. Want eigenlijk die hele nationale veiligheidsstrategie die eind vorig jaar is verschenen van de Verenigde Staten is eigenlijk een knieval. Ja. Want als jij dus zegt van ik ga me alleen nog maar bemoeien met het westelijk halfrond, dat betekent dus dat je daarmee afstand doet van je mondiale betrokkenheid. Dat is wat je doet. Nou, zijn er altijd isolationistische tendensen geweest in de Verenigde Staten? Dus op zich is dat niet nieuw. Maar als je zo expliciet neerzet, dan betekent dat ook, als je dat zeker wat Trump doet koppelt aan invloedssferen, dan betekent dat dat je inderdaad afstand doet van je leidende rol in de wereld. Dan laat je dat aan een andere mogelijkheid over. En als we kijken wat er gebeurd is met het bezoek van Trump aan Xi. Wanneer was dat, jongens? Was dat nou in juni of zo? In mei, juni?
1: Juni, geloof ik.
0: Eigenlijk wat daar toen gebeurde, was dat de sleutel tot de nieuwe wereldorde, die werd door Trump overgedragen aan Xi. Ja. En dat had te maken met het feit dat Trump onderuit is gegaan in Iran. En als dat gebeurt en je komt bij de nieuwe hegemoniale macht, ja, dan word je op je plaats gezet. En dat is ook gewoon gebeurd door Xi. Dus dat is een historische bijeenkomst.
1: Grappig, is dat ook 19e eeuws, hè, in zijn sferen. Dus dan gaan we weer terug naar de oude tijd. Maar het is heel erg waar wat erop zegt. Dat gewoon, als jij praat over het westelijke halfrond, dan capituleer je in het oostelijke halfrond.
0: Ja,
1: en in het verleden is het natuurlijk geweest dat Amerika was de politieagent ook van het oostelijke halfrond. Ja. Hebben soms ook goede dingen gedaan.
0: Politieagent van de wereld.
1: Politieagent van de wereld.
0: En dat is totaal voorbij. En dat is ook voorbij omdat Amerika tegen de grenzen opgelopen is van zijn militaire macht. Dus als je op dat gebied capituleert, dan capituleer je ook militair. En dat is precies wat er gebeurd is in het Midden-Oosten. En dat heeft enorme consequenties voor de wereldorde. En dat is precies wat we nu zien. Dus die Trump, daarvan wordt altijd gedacht, dat is een man die de wereldorde naar zijn hand probeert te zetten. Hij heeft precies wat je vroeg, Hugo, geprobeerd om dat proces te vertragen. Dat is niet gelukt. In plaats daarvan heeft hij het proces versneld. Dat is wel gelukt. Dus Trump is een accelerator, een versneller ontwikkelingen die eigenlijk al gaande zijn vanaf pakweg 1991, toen de Chinezen lid werden van de Wereldhandelsorganisatie. Toen dacht iedereen van, hey, die Chinezen houden zich nou eindelijk een keer aan de regels van het spel. Dus niet. En toen bleek al in die tijd, direct na toetreding van de Chinezen tot de Wereldhandelsorganisatie, dat ze eigenlijk hun eigen spel aan het spelen waren. Lange termijn visie, heel strategisch gedacht. Want wij een visie die kun je doortrekken naar 2049, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek. Dan moet het gewoon klaar zijn en dan moet China de gewoon nummer 1 zijn van de wereld.
1: China is echt een land dat het ook, net als Trump eigenlijk, het gaat om China zelf.
0: Maar natuurlijk, dat is gewoon, er is eigenlijk wat dat betreft niks veranderd in de geschiedenis. Het zijn landen die opkomen. Die maken gebruik van de nieuwe technologie. De Britten kwamen door de nieuwe technologie, de industrialisatie op, werden daardoor het machtigste land, vertalen dat in militaire macht. Dat deden de Amerikanen in de 19e eeuw. De grote vraag is wie dat nu in de 21e eeuw gaat doen. Maar met zo'n president Trump kan je er vergif op innemen dat de Chinezen dat klip en klaar gaan winnen. En ze liggen nu al helemaal voorop als het gaat op technologisch niveau.
2: Als we het nou eventjes niet zo positief bekijken dat wij die nieuwe wereldmacht gaan worden, dan zal het dus een ander zijn.
0: Ja.
2: Maar dan zal Europa zich dus in die nieuwe wereldorde een eigen plaats moeten invechten. Wat betekenen dus die grote ontwikkelingen die dus in de eerste plaats tussen de VS en China zich zullen afspelen, voor de plek die Europa voor zichzelf kan opeisen?
0: Aanpassen, aanpassen, aanpassen. Dat is wat het is. En dat gaat ten koste van de wijze waarop wij ons leven hebben ingericht. Ik wil niet zeggen dat dat direct leidt tot verarming en grotere mate van onveiligheid, want we passen alles wel aan. Maar je moet je staande houden in een veel ruigere wereld die transactioneel is, waar democratische principes eigenlijk niet gelden, waar het recht van de sterkste geldt. En dat betekent dus dat we gewoon een totaal andere mindset gaan krijgen de komende tijd in Europa. Wij zijn postmodern geworden. Zelfontplooiing staat helemaal bovenaan. Dat is echt, als je naar die Maslow-pyramide kijkt, dat begint met de basale behoeften, eten en drinken en dat soort zaken. En dan uiteindelijk helemaal bovenaan de piramide staat zelfontplooiing. Daar zijn wij bij wijze van spreken aangekomen. En dat is wat we willen. En dat kan niet meer. Je gaat nu dalen op die piramide. En je gaat nu eigenlijk vechten voor het bestaan. En dat heeft een enorme impact op de maatschappij. Hoe die impact, dat weten we nog niet. Maar ik weet wel één ding. En dat is dat het menselijk aanpassingsvermogen bijna onbegrensd is.
1: Ja. Weet je, om te voorkomen dat Europa dus vertrapt wordt door de ene kant China, Rusland en de andere kant Amerika, zullen we economisch sterker, fitter moeten worden. We zullen militair sterker moeten worden. En we zullen ook toegang moeten hebben tot die kritische grondstoffen en tot chips. En ook tijdens een crisis. Hè, dat is ontzettend belangrijk. Er komt natuurlijk een keer een crisis. En dan moet je het geregeld hebben. Dat je die hele supply line als het ware beheerst. Anders ga je ook kapot.
0: Nou, ook daar zie je dus. Er gebeurt wel veel in Europa. Er gebeurt, vind ik, nu zoveel. Dat wij ook niet in de staat zijn in de podcast om dat allemaal te volgen. Er gebeurt op economisch, op militair gebied gebeurt er zoveel. Met name op industrieel gebied, op militair-industrieel gebied gebeurt er zo onwaarschijnlijk veel. Er zijn zoveel samenwerkingsovereenkomsten in het ogenblik. Ook multilateraal tussen verschillende landen, maar ook met Oekraïne erbij. Het is gewoon niet te volgen. Ik heb zelden in een tijd geleefd waarin de aanpassing zo hard gaat in Europa, dat het eigenlijk bijna niet meer te volgen is. Dat geldt feitelijk ook voor de economie. Daar zijn we hartstikke goed in, ook in de podcast, om voortdurend te kanken dat het niet snel genoeg gaat. Maar als je gewoon eigenlijk objectief kijkt van wat er gebeurt, ja, dan we zijn op een aantal gebieden gewoon te laat. En daarom zitten we te kankeren. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook wel een hele hoop. Dus jij noemde dat je moet toegang hebben tot die kritieke grondstoffen. Nou, er is tijdens de NAVO-top van een tijdje geleden is er ook besloten om met een groep van landen, Nederland zit erin, gezamenlijk voorraad aan te leggen van kritieke grondstoffen. Speciaal voor de defensieindustrie. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon ook op een hele hoop andere gebieden gebeuren. De Europese Unie die heeft daar ook aanwijzingen voor gegeven.
1: Ja, duurt toch wel een tijdje, maar de plannen zijn er zeker, hè?
0: Nou ja, er gebeurt ook een hele hoop. Daarom zeg ik van, het is bijna niet meer te volgen. Er gebeurt op een aantal gebieden veel meer dan je denkt.
1: Ja. Ben je toch een beetje optimistisch over Europa?
0: Nee, ik ben wel optimistisch over het aanpassingsvermogen van de mens. Dus hoe vaak ik wel niet hoor van ja, mijn kinderen dan en wat moet dat allemaal niet worden. Ik ben blij dat ik geen kinderen heb of ik ben blij dat ze volwassen zijn. Het aanpassingsvermogen is echt gigantisch. Je ziet ook nu ook geleidelijk hoe mensen zich aan het aanpassen zijn aan klimaat. verandering. We blijven kanker omdat het te warm is. Maar je ziet nu ook hele discussies ontstaan over meer bomen in steden en dat soort zaken. Dat adaptieve vermogen is enorm groot. Dus ik ben wat dat betreft ben ik ook helemaal niet zo pessimistisch over toekomstige generaties. Het vervelende is, je moet wel gewoon door zo'n hele periode van adaptiviteit heen. En we hebben het al eens een keer eerder gehad over de opkomst van populisme. Ja, die stroming die zegt, ja, je moet je niet aanpassen, er moet helemaal niets veranderen.
2: Ik denk wel trouwens dat als we weer de podcast opnemen, als we de microfoon erbij hebben, moet je dit niet zeggen. Het is niet goed voor het verhaal als je ook nog ineens weer positief wordt.
1: Oh ja. Gelukkig dat niemand dit te pakken krijgt, toch?
2: Ja.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over het bedrag dat Anthropic denkt op te halen bij de beursgang. En een gesprek met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ik vraag hem hoe Nederland ervoor staat met het woningtekort en of we ons geld voor infrastructuur wel goed besteden. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet is begonnen met de onderhandelingen met oppositiepartijen over de begroting. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het heel ingewikkeld gaat worden. Hij wil de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel, maar de VVD wil dat niet. De begroting moet voor het einde van deze maand klaar zijn. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. De politie, het OM en de burgemeesters in Twente willen het niet meer hebben nadat het vorige week misging in Brabant. Daar vielen door een aanrijding 2 doden in de file die was ontstaan door boeren op de snelweg. In Zeeland staat het water in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo laag dat er misschien zoutwater ingepompt moet worden. Het is een noodoplossing, want het is slecht voor de natuur. Maar anders dreigt er schade aan de oevers en de dijken. De pompen zijn al klaargezet bij de sluis in Terneuzen, zegt Omroep Zeeland. De Amerikaanse gezant Kushner heeft geen doorbraak bereikt met Israël over het vredesplan voor Gaza. Hij praatte 4 uur met premier Netanyahu, die blijft weigeren zijn leger terug te trekken. Er zou wel zijn afgesproken dat 2 werkgroepen zich gaan bezighouden met de ontwapening en met betere voorzieningen in Gaza, zoals schoon water. En door de zonnige, droge zomer lijkt het een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Het weer was precies goed, zeggen de wijnboeren. In het voorjaar nog genoeg regen om te groeien en daarna veel zon om te rijpen. In Frankrijk maken champagneboeren zich juist zorgen. Daar zijn de druiven misschien te zoet geworden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
15: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
16: Je luistert naar de 6e en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Maarten en ik interviewen deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die al 10 jaar lang aan het roer staat van beursgenoteerd kantorenfonds NSI. Hij transformeerde de logge portefeuille van het bedrijf naar een gefocust fonds met alleen nog allocaties. En binnenkort neemt hij afscheid. Bernd Staly van NSI is hier. Van harte welkom.
17: Dankjewel voor de uitnodiging.
16: Fijn dat je er bent. Maarten, jij was vastbesloten. Bernd moet uiteraard in de zomerserie. Waarom?
18: Ja. Nou ja, omdat het een. Natuurlijk, hij leidt een belangrijk fonds in Nederland. Maar het is ook een uitgesproken vastgoedman. En erger nog, wij zaten in een. Toen ik dat appje stuurde, zaten wij. Was net na de afloop van een. Overigens best wel veel besproken panel tijdens de Provada. En toen zei ik namelijk tegen Bernd: ja, want jij bent natuurlijk al wel eens bij ons geweest. Ik was gewoon echt in de veronderstelling, het kan toch niet waar zijn dat hij nooit geweest is.
16: Als we iemand moeten hebben gehad,
18: precies,
16: is hij het.
18: En toen dacht ik meteen, nou, dat is helemaal perfect voor onze.
16: Dus dit is een eerlijke bekentenis van ons redactieproces, maar alle reden om het recht te zetten.
18: Ja, zeker.
16: Kijk eens even. En zoals de luisteraars van ons gewend zijn in de zomerserie, duiken we ook die carrière in van onze gasten. Bernd, je begon je loopbaan halverwege de jaren 90 bij APG en later Merrill Lynch in Londen als analist. Hoe was het eigenlijk werken in die Anglo-Saxische wereld?
17: Dat was een hele mooie, goede leerschool voor een beginnende professional in de industrie. Je kreeg in die periode exposure naar zeker in de APG-tijd, de mastodonten van deze industrie. De Lowy's van Westfield, Samsel, David Simon, die natuurlijk bij APG kwamen om geld op te halen, maar ook alles gaven over hun business, de manier waarop ze naar hun business keken en hun strategie naar de toekomst toe. Ja. Dus een enorme exposure waar je gewoon ook leerde vanuit de beginselen het vak te begrijpen.
16: Ja.
17: Kijk, balansen en resultaten rekenen leer je ook, maar je leert heel veel ook over strategie, visie, richtingen, keuzes.
16: Oh, dat zijn al heel veel grote woorden.
17: Ja.
16: Ja. Maar kun je er één ding uithalen waarin je zegt uit die Anglo-Saxische tijd, dat was de les die ik heb meegenomen?
17: Ik denk eigenlijk de belangrijkste les voor mij, het zijn er twee. Eén, ook al zijn cijfers belangrijk, het antwoord staat nooit in het model. En twee, de wereld is geen Excel-sheet.
16: Die kan op het tegeltje, Maarten.
18: Ja, de wereld is geen Excel-sheet, maar terwijl je toch heel veel beleggers ziet die puur op basis van Excel-sheet toch ook wel beslissingen nemen. En soms zelfs, ik kom nog steeds mensen tegen die het gebouw nog niet eens gezien hebben.
17: Nou ja, en dat kan niet. Je moet het gebouw gezien hebben, je moet begrijpen de facetten van het gebouw, de historie van het gebouw, de context waarin het opereert, Ja, natuurlijk. Je moet begrijpen hoe de contracten in elkaar zitten. Je moet begrijpen wat de huurcontracten zijn, wat de huren zijn. Er zijn heel veel dingen die je zou moeten kunnen weten. Maar uiteindelijk zit er toch voor een groot deel een onderbuikgevoel in. Past dit in een verhaal wat nodig is om de business verder te brengen?
16: Ja.
17: En dat is niet alleen maar in cijfers uit te drukken.
18: Nou, als je de recente cijfers, die we toch ook wel een beetje hebben gezien de afgelopen jaren van APG, dan zou je zeggen, misschien moeten ze wat meer ook op het Excel-sheet kijken, of niet?
17: Daar vind ik het heel moeilijk om over te oordelen. Als pensioenfonds heb je natuurlijk ook vanuit je asset liability model matching hele keuzes te maken die niet automatisch alleen maar invloed hebben vanuit een beleggingsperspectief.
16: We gaan even terug naar jouw carrière, want in 2016 word je dan CEO van NSI.
17: Ja.
16: Wat voor bedrijf trof je aan?
17: Een bedrijf wat twee fases eerder door had gemaakt. Natuurlijk onder Jo Roelof Zeeman, de opbouwfase met een portefeuille die opgebouwd werd door heel Nederland in winkels, kantoren, ook woningen toen de tijd. Na zijn vertrek en met de komst van mijn voorganger Johan Buijs, die heeft eigenlijk de hele financiële crisis van de kantorenmarkt 2008 tot 2013. Die heeft hij meegemaakt. Maar ook uiteindelijk ging het op dat moment ook om overleven. Als je kijkt naar de balans, is toen de grootste uitdaging geweest. Maar voordat ik kwam, was er al een proces gestart van het opruimen en keuzes maken. En dat stokje hebben we eigenlijk vanaf 2016 verder opgepakt.
16: En opruimen en keuzes maken, het betekent minder locaties en allerlei C-locaties afstoten.
17: Ja, je moet. Ik trof een portefeuille aan met kantoren en winkels. En de kern en de kracht van de onderneming was wel kantoren. En dan ga je ook nadenken van ja, welke keuze heb je te maken. Niet dat wij voorzienend waren wat er allemaal met retail stond te gebeuren. De logica op dat moment was van ja, de wereld heeft al een Unibail, een Klépierre, een Corio, een Wereldhaven en een Eurocommercial en een Fastnet. De wereld staat niet te wachten op NSI als specialist in retail.
16: Nee.
17: En het kantoren speelveld lag open. Er was eigenlijk niemand die dat oppakte. Dus was het heel logisch om de keuze te maken naar kantoren toe. En dan uiteindelijk gaat het ook om waar je het verschil voor jezelf kunt maken. Eén gebouw in Enschede, niks te nadelen van Enschede. Maar jij bent niet, als je daar niet lokaal zit, niet de specialist. Je kent de markt niet. Je weet niet echt precies wat er speelt.
16: Dus je moest het ook geografisch terugbrengen naar een gebied wat je wel kende. Uiteindelijk heb je dat teruggebracht naar 40 hoogwaardige panden.
17: Ja.
16: En wat is dan het sleutelmoment geweest in die strategie? Dat je dacht, ja, nu lukt dat. Nu begrijp ik wat ik aan het doen ben.
17: Nou ja, we wisten al aan de voorkant meteen wat we wilden gaan doen. Omdat je moet het verschil kunnen maken. Je beste referentie is je eigen gebouw in dezelfde locatie, waar je weet wat je gedaan hebt om het verschil te kunnen maken. Dus één gebouw in Enschede is geen gebouw. En hetzelfde gold eigenlijk voor de hele NSI-portefeuille. Het merendeel zat gewoon gespreid door het land. En de kern in Amsterdam is eigenlijk heel beperkt.
18: Maar als je van zoveel gebouwen afscheid neemt, dat betekent ook dat je waarschijnlijk van best wel wat mensen afscheid hebt moeten nemen. Hoe ging je daarmee om?
17: Dat hebben we eigenlijk heel snel, heel vroeg gedaan. Ik was natuurlijk ook maar in het totaal van de historie van NSI een passant. Maar het werd mij ook duidelijk toen ik binnenkwam dat voor een aantal medewerkers dat ook zo gevoeld werd. Van, joh, we hebben het al, want er zaten mensen daar 20 jaar, 25 jaar, die deden hun ding, deden het prima. Maar als er dan weer op een gegeven moment iemand nieuw binnenkomt en zegt van ja, we gaan nu naar links, terwijl ze 20 jaar naar rechts gedaan hebben, dan is de enige manier dat je dat echt gaat veranderen niet door een aantal mensen toe te voegen aan het apparaat wat er al zit, want die worden gewoon in het bestaande machine gewoon vermorseld. Dan moet je echt gewoon rigoureus ingrijpen. En
16: dat heb je wel gedaan dus?
17: Ja, zijn eerst niet iets om trots op te zijn, maar dat was echt wel wat nodig was. Van de 80 man die er zaten toen ik begon in 2016, 82, zijn er binnen anderhalf jaar zijn er volgens mij 57 weggegaan.
16: Zo. Hoe kijk je eigenlijk terug op de uitrol van het nieuwe kantoorconcept? Als ik het goed begrijp, waren de verwachtingen daarvan voor probleemkantoren misschien wel hoger dan uiteindelijk is gelukt?
17: De flexibele kantorenoplossing is de toekomst van de kantorenmarkt.
16: Nog altijd?
17: Ja. Maar wel op de locaties waar je in staat bent om het product zodanig neer te zetten dat men bereid ervoor is om te betalen.
16: En heb je het op locaties geprobeerd waar het achteraf niet lukte?
17: Ja.
16: Zoals?
17: Groningen, Apeldoorn. Omdat de huren in de basis al dermate laag zijn, dat de incrementele meerprijs die je kan vragen voor alle dienstverlening erbovenop in die locaties relatief beperkt is. Kijk, in de basis, teruggaand naar het oude NSI, er was heel veel leegstand in de periode 2013, 14, 15. En HNK werd in de basis was het ook voor een deel het oplossen van onze leegstandsproblemen. Maar de huurder is niet een oplossing van ons leegstandsprobleem. Wij moeten een oplossing bieden voor wat onze klanten nodig hebben. En dat moet je eigenlijk doen op de plekken waar de klant wil zitten.
16: Ja, je moet een probleem oplossen van de huurder. En, ja. die klant in Apeldoorn en Groningen had dus geen probleem.
17: Er is genoeg ruimte in Groningen.
16: Ja, en waren de prijzen ook nog laag. Dus correct. Ja.
17: Daar kon je eigenlijk uiteindelijk met je product het verschil niet maken. Dus daar is ook in gerationaliseerd. Het product HNK, de flexibele kantooroplossing, is verder uitontwikkeld, doorontwikkeld naar meer een oplossing voor het probleem van de klant dan een oplossing voor ons probleem. Ja.
16: In 2020 kwam natuurlijk de coronacrisis.
17: Ja.
16: Nou, toen hebben Maarten en ik heel wat debatten gevoerd over is het kantoor nu dood of niet. Hoe heb je die week eigenlijk geslapen dat niemand meer naar kantoor ging?
17: Die week heb ik eigenlijk... je zit wel met heel veel dingen in je hoofd.
16: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wel,
17: de eerste actie die we ondernamen was om al onze huurders in het flexibele kantorenconcept HNK meteen een maand huurvrij te geven. Die hadden huurcontracten die meteen opzegbaar waren. Wij hadden er geen belang bij om die mensen te gaan zien vertrekken. Zeker als je weet dat het in een moeilijkere markt die het dan zou gaan worden ook moeilijk is om weer nieuwe huurders te gaan vinden. Kun je beter je bestaande huurders even helpen door deze onzekere periode.
16: En je vaste huurders in ander vastgoed die contracten voor 5 of voor 10 jaar hadden, daar maakte je niet zo'n zorgen over, want je dacht, ach.
17: Niet dag één. Maar je gaat uiteindelijk met al je huurders het gesprek aan en je gaat wel kijken naar het verdienvermogen van die huurders en kijken of je daar wat moet doen om uiteindelijk die huurders in
18: te leggen. Dat is natuurlijk wat er toen allemaal is gebeurd. Dat iedereen maar meteen allemaal dacht dat je huurvrij kon krijgen. En de eigenaar, de investeerder lost het wel op. Want het is natuurlijk je grootste kostenpost. Terwijl het voor jou, voor NSI, maar voor iedere andere belegger natuurlijk de andere kosten gewoon doorliepen. Het is niet dat je de loodgieter kon zeggen, ja, je moet wel komen, maar ik betaal je even niet, want het is corona.
17: Nee eens. Dus wij hebben In alle redelijkheid gewoon gekeken naar wat er nodig was. Maar ook het merendeel van onze grote huurders met lange contracten hebben eigenlijk gewoon zonder enig probleem gewoon de huur doorbetaald.
18: Ja.
17: We hadden wel een dat de focus meer zat op cash management en het binnenkrijgen van huur was voor ons evident. We hadden ook een nieuw programmaatje gemaakt. Dat noemden we Oinkie. Dat was gewoon een klein spaarvorkentje waar we gewoon keken elke dag van hoeveel huur komt er binnen en hoeveel huur wordt er uiteindelijk betaald. En ja, volgens mij zijn we op een gegeven moment een keertje teruggezakt naar 93% van de huur ontvangen. Maar binnen een kwartaal of twee zaten we alweer op
16: 97%. Is NSI met schade uit de COVID-tijd gekomen?
17: Minimaal.
18: Jij zei op die profile, op het bewuste panel, zei je ook van ja, dat we eigenlijk nog aan het bekomen zijn van het thuiswerken. Dus
17: kijk. Dingen zijn. Het is natuurlijk heel logisch om gewoon hele harde uitspraken te doen van we hebben het kantoor nooit meer nodig. Kijk, ik heb in die periode ook mijn mond gehouden. Het heeft ook geen zin om het dan je uit te gaan spreken. Want iedereen denkt toch van ja, jij van WC Eend adviseert WC Eend. Je bent van de kantoren. Maar de realiteit is dat dit soort dingen ook door de tijd heen schommelen en bewegen. Maar in de basis, Nederland had al een werkweek van 32 uur. Werkt al voor een deel gewoon part-time. En thuiswerken was al onderdeel van het patroon van de gemiddelde Nederlander. Af en toe een keer een middag of maakte allemaal niet zoveel uit. Het maakte veel meer uit voor de meer Anglo-Saxische landen. Eker in Amerika of Londen. Waar iedereen gewoon 40 uur per week geacht wordt op kantoor te zijn. En iedereen zijn eigen bureau had. In Nederland had je al bedrijven met een desk ratio van 0.8. Oftewel niet iedereen had al meer zijn eigen bureau. Als je dat combineert met tijdelijk ook af en toe wat thuiswerken. Was incrementeel de impact relatief beperkt. Hij is groot geweest.
16: Ja, interessant genoeg, je hebt zelf 10 jaar heel hard gewerkt. Ja. Daar praten we ook over in dit gesprek. Wat vind je er eigenlijk van dat Nederland op vrijdag nooit werkt en dat 32 uur nog veel is in dit land?
17: Als je uiteindelijk Nederland weer wil laten groeien, denk ik dat we wel met elkaar weer wat harder moeten gaan werken. Dat zou wel zeker gaan helpen. We zitten natuurlijk, kijk, maar dat is niet alleen in Nederland. In heel Europa is de economische groei heel laag.
16: Al die collega's van NSI, mogen die thuiswerken of moeten die gewoon netjes aan kantoor als ze werken?
17: Wij hebben daar nooit een hele harde uitspraak over gedaan. Het is dus ook niet geregeld dat je thuis mag werken. Uiteindelijk kijken wij veel meer naar van, joh, wordt het werk gewoon gedaan wat gedaan moet worden.
16: Maar wat is de cultuur? Dan kan de cultuur zijn dat mensen zich toch verplicht voelen om naar kantoor te komen.
18: Als je toch kantoor verhuurt, dan kun je toch bijna dit niet. Dat kan toch bijna niet.
17: Uiteindelijk, ook bij ons gaat het erom.
18: Ik begrijp wel wat je bedoelt natuurlijk. En dat is ook een hele goeie. Uiteindelijk kijk je gewoon naar de output.
17: En niet naar van of mensen daar nu zitten.
16: Maar ja, je vindt toch dat als je kantoren verhuurt, dat mensen gewoon naar kantoor komen, toch?
17: Ja en nee. Ja, natuurlijk voor de dynamiek, de cultuur, de gedachtesuitwisseling moet je mensen op kantoor hebben. Maar onze business wordt ook voor een heel groot deel verdiend op de locatie, bij de gebouwen, bij de huurders. Onze technische afdeling, als die alleen maar op kantoor zit, hebben we ook een probleem.
18: Die desk ratio waar je het net over had, van 0.8, vond ik interessant. Ja. Waar zit die nu ongeveer op?
17: Ik zie huurders om proberen te duwen naar 0.5, 0.6. Volgens mij zit die gemiddeld nu net onder de 0.7.
16: Ze willen naar 0.5, 0.6. Dus dat betekent dat je één bureau op twee fulltime medewerkers hebt.
17: Ja. En of dat gerealiseerd gaat worden, dat is nog maar de vraag. Je ziet die pendulum zag je swingen van begin 2020, iedereen helemaal thuis. Nou, toch. En je ziet, het is ook eigenlijk afhankelijk van het soort huurder.
16: Ja.
17: Sommige huurders, sommige kleine bedrijven, ook gedurende COVID, zijn gewoon doorgegaan met naar het kantoor gebruiken. Want op het moment dat jij in twee pitten bent en je hebt een klein kantoortje, ja, de schoorsteen moet roken, de business moet draaien. Op het moment dat jij een business hebt waar die operatie gewoon wel doordraait, of de mensen nu thuis zitten of niet, dan heb je
16: daar. Maar nu hebben we dus een Dido-economie, dinsdag-donderdag-economie.
17: Ja.
16: Maar als we willen groeien als economie om de welvaartsstaart een beetje te kunnen betalen, dan moeten we daar snel vanaf.
17: Het gaat niet om waar je je dagen spendeert. Het gaat erom wat je output is.
16: Oh ja, okay.
17: Maar inderdaad, ook onze eigen cijfers laten zien. Maandag, dinsdag, donderdag zijn de kantoordagen. Ja. Woensdag was het nooit al. En vrijdag is als mensen de part-time werken wel meestal de vrijdag.
16: Nog even naar financiële output, naar je oude vak. Want toen was je eigenlijk aandeelhouder namens pensioenfondsen. Het dividend van NSI is van 2,6 euro naar 1,58 gegaan nu. Dat is niet per se gestegen sinds dat jij er de afgelopen 10 jaar hebt gezeten.
17: Klopt. En
16: hoe kijk je daarop terug?
17: 2016 naar nu 1,58. Daar de transitie naar een betere portefeuille. Heeft ertoe geleid dat je ook een andere kaststroom en een ander risicoprofiel hebt. In het begin waren we nog in staat om heel veel leegstand te verkopen. En panden die dan theoretisch een yield van 12% hadden in Enschede, maar eigenlijk maar 6 opleverden, kon je verkopen en herinvesteren in Amsterdam op een yield van 6. Dat was eigenlijk vanuit de kaststroom neutraal. En het enige wat je deed was het uitruilen van je optie om de leegstand te vullen in Enschede voor de huurgroei die je misschien in Amsterdam krijgt. Nou ja, dan gaan wij altijd voor de huurgroei in Amsterdam. Dan dat wij denken dat we onze leegstand in die regio.
16: Ja, maar vonden de aandeelhouders wel prettig, want die kregen dus meer dividend. En dan moet het bedrijf toch een transformatie in. Dan zijn we 10 jaar aan het transformeren en dan krijgen ze minder dividend dan toen.
17: Als je, er zijn 2 dingen die daarin hebben meegespeeld. 1, het afschaffen van de FBI-status. Dat in 2000, dat heeft voor ons ook zo'n effect gehad. Daardoor ging uiteindelijk ook gewoon ons resultaat, wat altijd voor belasting was, werd een resultaat na belasting. En we merkten dat het doorzetten van, je begint natuurlijk met het verkopen van de onderkant van de portefeuille. En dat is makkelijk, want als je leegstand verkoopt, kost het geen kaststroom. Maar uiteindelijk, aan het einde van het proces, gaat het je geld kosten als je panden gaat verkopen die vol verhuurd zijn op een 8%, 9%.
16: Maar dat roept dan de vraag op waarom je dat dan gedaan hebt.
17: Omdat je je afvraagt of op lange termijn, als die huurder daar weggaat en nog steeds een nieuwe huurder is.
16: Dus eigenlijk zit het bedrijf nog steeds in die transformatie. Want je wil uiteindelijk wel meer dividend gaan uitkeren dan toen je begon, neem ik aan.
17: Dat is, dat ga ik niet meer meemaken.
16: Nou, maar je hebt zelf ook aandelen.
17: Ik heb zelf aandelen en ik denk uiteindelijk beleggers willen stappen in groei. En dat moet je kunnen bieden. En dat kan groei zijn in de intrinsieke waarde. Gewoon de onderliggende waarde van het vastgoed. Het kan zijn groei zijn in de earnings, de winst van aandeel. Groei in het dividend.
16: Ja.
17: Maar de afgelopen 5-6 jaar, nou ja, je begon al met het COVID-verhaal 2020. Daarna hebben we de rentestijgingen gehad, de bouwkostenstijgingen.
16: Een paar oorlogen.
17: Er is van alles gebeurd. Nu is weer de discussie niet zozeer van wat gaat COVID doen voor het kantoorgebruik, maar wat gaat AI doen voor het kantoorgebruik. Gaan we nog steeds 30 man op een back-office hebben of wordt dat gewoon vervangen door een computer? Al dat soort sentimenten maken het gewoon heel lastig om interesse te krijgen in het kantorenproduct. Maar ook dat heeft ook invloed op je pricing power.
16: Bernd Stali is onze gast in deze aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem natuurlijk over het vak, over ambities, over dromen. Bernd, nogmaals, fijn dat je er bent. En Maarten de Gruyter zit, zoals altijd bij BNR Vastgoed Gezocht, naast mij. Wij vragen altijd, Maarten, in onze zomerserie een gebouw, een kantoor of een ander soort pand wat je bijzonder vindt en waarvan ik altijd zeg wat je misschien zelf, ja, je bent geen ontwikkelaar, maar wat je zelf had willen bouwen of ontwikkelen, of in jouw geval, hebben, wat je zou willen hebben. Welk gebouw is dat?
17: Het gebouw wat we zouden willen hebben, eigenlijk de transitie die wij gemaakt hebben, en we zitten meer in Amsterdam. Amsterdam is een erfpachtmarkt, helaas. Want ultiem, de waarde van het vastgoed zit meer in de grond dan in het gebouw op lange termijn.
16: Ja, dus we willen een gebouw hebben op eigen grond. Ja. Welke is dat?
17: Dan zou je veel meer op de grachten moeten kijken naar kantoorgebouwen of oude gebouwen, ziekenhuizen die getransformeerd zijn naar kantoor. Prinsengracht ziekenhuis is een mooi gebouw. En zo heb je nog een aantal posities in het centrum waar je gewoon op een goede locatie zit.
16: Dus je kiest op basis van een model in een Excel sheet en grondwaarde en niet op basis van wat je mooi vindt.
17: Uiteindelijk, mooi is ook selectief.
16: Mooi is ook gewoon als je ervoor staat en je kijkt ernaar.
17: Tuurlijk.
16: Dat is iets anders dan wat het waard is, Bernd.
17: We hebben 1 gebouw in de portefeuille. Dat hebben we gekocht in 2021, gedurende COVID, op de Stadhouderskade. Dat gebouw heet Atlanta. Dat staat tegenover het gebouw van Ronnie, Stadhouderskade 1. Monumentaal gebouw, stedelijk monumentaal, niet rijksmonumentaal.
16: Oh,
17: eind 1927 gebouwd. En dat is gewoon het mooiste gebouw in de portefeuille. Rendeert ook goed, vol verhuurd. Daar zou je er eigenlijk meer van willen hebben. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja,
18: is er een gebouw waarvan je zegt in de afgelopen 10 jaar die je hebt verkocht, waarvan je spijt dat je die hebt verkocht?
17: Er is 1 gebouw geweest wat ik jammer vind dat we het verkocht hebben. Maar ik stond er zelf ook wel achter dat we het verkocht hebben. En dat was ook weer een heel mooi gebouw. Dat was onze HNK in Ede. Dat rendeerde, dat deed het goed. Maar het voegde in het totaal en in de transitie naar een opgeruimde portefeuille niet voldoende toe om hem in stand te houden. En dat hebben we eigenlijk verkocht aan een lokale partij die daar weer verder mee gegaan is. Dat was, zou je niet verwachten, maar dat een gebouw in Ede, wat ons HNK gewoon vol functioneerde, vind ik nog steeds eigenlijk jammer dat we het gedaan hebben. Maar ik stond er wel achter.
16: Laten we het laatste deel van ons gesprek nog even inzoomen op de kantorenmarkt en hoe de markt erbij staat. Hoe zou je die nu beschrijven in Nederland?
17: Uitdagend.
16: Uitdagend. Op welke manier uitdagend?
17: Op twee manieren uitdagend. Zowel vanuit de verhuurmarkt als wel vanuit de investeringsmarkt. De verhuurmarkt, we zien gewoon dat er in Nederland te weinig economische groei is. Waardoor er ook eigenlijk relatief weinig uitbreidingsvraag is naar kantoor. Alle kantoren die we in Nederland nodig hebben staan er al. Staan soms op de verkeerde locaties. Zijn ze niet altijd van de juiste kwaliteit. Maar wat je ziet is dat in een verplaatsingsmarkt alleen het allerbeste product nog huurgroei krijgt. En de rest moet gaan concurreren.
16: Ja, dus topkantoren op A-locaties die gaan het goed blijven doen.
17: Ja.
16: En oudere kantoren in de periferie van de Randstad die hebben het zwaar.
17: En zullen het vooralsnog, zolang er geen economische groei is, het zwaar blijven houden.
16: En wat moeten we dan met die kantoren doen die in die periferie staan? Hoewel overigens in de nota ruimte staat dat we juist om de Randstad heen in de bandstad heel veel gaan ontwikkelen. Maar dat gaat nog wel 20 jaar duren. Dus is dat te ver weg voor die kantoren?
17: Voor de belegger van die kantoren, om daar 20 jaar op te blijven zitten, of je moet het heel goedkoop inkopen en dan kunnen concurreren op prijs om uiteindelijk goed rendement te maken. Maar dat is niet het meest aantrekkelijke perspectief op korte termijn. Daarom is dat ook een van de redenen dat wij afscheid genomen hebben van dat soort producten de afgelopen jaren. Heel veel transformatie van kantoor naar wonen heeft eigenlijk al plaatsgevonden. Dat is al in de periode 2013-2016 geweest. Toen hebben we denk ik 5 miljoen vierkante meter ongeveer getransformeerd naar wonen. Het makkelijke is al gedaan.
18: Dus eigenlijk interessant is dat jij, waar jij mee bent begonnen, was al voor corona het opschonen van die portefeuille. Dus dat kwam eigenlijk heel goed uit.
17: Ja, ergens. De richting was duidelijk. Alleen corona heeft natuurlijk al een versneller als versneller geacteerd. En heeft een aantal dingen die we al zagen. Ja, versneld op een manier dat we eigenlijk ook
18: weer. Maar jij ziet dus eigenlijk een veel groter gevaar voor die kantorenmarkt is het gebrek aan groei dan eigenlijk dat thuiswerken en het corona nasleep. Eigenlijk is.
17: Ja. Ik denk dat uiteindelijk economische groei is de basis van gewoon de bedrijvigheid. Dat gaat natuurlijk hand in hand. Daar moet je het van hebben. We zijn in Nederland al jaren bezig met het verdelen van schaarste. Want overheidsuitgaven gaan omhoog. Maar de enige manier dat ze dat rondrekenen is gewoon extra belasting. Dan ergens de beste manier om dat allemaal rond te rekenen is gewoon economische groei.
16: Maar wat is het gevolg daarvan? Want Koen van Oostrom zei vlak voor de zomer op BNR nog, we moeten gewoon met elkaar willen streven naar 3% economische groei in plaats van die 1,2 of 0,8. Ja? Want dan kunnen we als land weer vooruit. De vraag is natuurlijk, hoe moeten we dat doen? Wat moet er dan gebeuren in Nederland om naar die economische groei toe te komen volgens jou?
17: Dan moet de overheid zijn rol pakken en daarin stimulerend actief gaan werken. Dat betekent dat je niet bovenop alle regelgeving die uit Brussel komt nationale koppen moet gaan plaatsen. Je moet het spelen volgens de spelregels die de rest van Europa ook hanteert. We zitten wel in een concurrerende omgeving, zeker in een open economie als Nederland. En de ondernemingen weer de ruimte geven om het verschil te gaan maken. Betekent dat groei komt ook vanuit arbeidsproductiviteit. Daar gaat AI zijn bijdrage leveren, maar gaat ook weer zijn kentering hebben dat er dus weer wat druk op werkgelegenheid komt. Maar als we uiteindelijk in staat zijn om mensen toch, als het niet komt uit arbeidsproductiviteit, dan maar wat langer werken om het verschil te maken.
16: Bernd, leuk dat je er was. Dank je wel. Wij praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer met nieuwe reguliere afleveringen. Dan zitten we ook weer bovenop de actualiteit. Tot dan. Dag.
15: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
3: En ik ben er ook.
4: Het is toch heerlijk.
3: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
7: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 100 AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro

0: Vandaag de eerste gesprekken over de begroting met Ja 21 en Pro. Ja 21 vond dat een goed gesprek. Pro is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid. Iets wat Pro graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. En grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. Tuinders in het Westland mogen deze week weer even sproeien met slootwater. Dat is al meer dan 2 weken verboden door de droogte. Maar vanaf overmorgen mag het 3 nachten weer wel. Het betekent niet dat de droogte voorbij is. Het water in de Rijn blijft historisch laag. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben het 2e groepsduel op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Jibbe Janssen en Joosje Burg. Kort daarna maakte Australië de 2-1 en na rust werd het gelijk. Maar Nederland wist uiteindelijk toch te winnen. Nederland is regerend wereldkampioen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt?
3: En of waarom?
2: In de BNR-app
3: kun je ook luisteren naar onze podcast.
2: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Economenpanel. Extreme weersomstandigheden ontregelen bedrijven. Hoe blijft de productiviteit hoog als het heet en droog is? En de Nederlandse economie blijft volgens het CPB groeien, maar de koopkracht daalt wel. Wat wordt de boodschap van het kabinet tijdens Prinsjesdag? Ik bespreek het met het economenpanel. Martin Visser is hier, econoom en financieel journalist verbonden aan de Telegraaf. En Helene Mees, econoom en auteur, regelmatig te vinden in een andere krant, de Volkskrant. Welkom, leden van het panel.
5: Hallo.
6: Hallo.
4: En die macro-economische verkenning, ja, je zou maar nu in het economenpanel zitten. Dit is natuurlijk genieten, Martin. Ja. Heb je ervan genoten dit weekend dan?
5: Genieten was natuurlijk afgelopen vrijdag. Ja, je maakt nu wel heel groot, maar inderdaad. Ik zit altijd wel een beetje uit te kijken naar die cijfertjes en het tabelletje door te lopen. En het tabelletje van deze maand in vergelijking met die van maart. En zo kom ik de dag dan wel weer door. Nee, maar het is natuurlijk wel relevant. Want dit is de basis voor de begroting voor het kabinet. Met een heel klein koopkrachtminnetje. Dus dat stelt ze al meteen voor een politieke vraag. Gaan we dat wel of niet compenseren? Ja, en interessant, het beeld is steeds: de oorlog in Midden-Oosten heeft wel impact op de prijs en op onze koopkracht. Maar voorlopig nog niet op de algemene economie. Dat is zich heel groot nieuws. En ook wel heel interessant dat dat gebeurt. Dat we zo veerkrachtig zijn, dat we heel veel van die klappen steeds maar opvangen.
4: Helene, naar buiten gekomen vrijdag, afgelopen vrijdag om 1 uur. Al toegelicht, vrijwel direct ook door de directeur van het CPB, Pieter Hazekamp. Wat viel jou op?
6: Inderdaad. Vooral dat het de economie blijft groeien, ondanks alle tegenslag die we hebben en de onzekerheid die is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten die Iran heeft aangevallen. Maar je zou daarvan, lijkt het toch op dat dat allemaal aan AI te danken is.
4: De
6: AI-hoos in de Verenigde Staten is nog steeds groot. Nederland profiteert daar binnen Europa buitenmatig van, omdat we ASML en daaromheen nog een heleboel andere bedrijven hebben die daar belangrijke hardware voor leveren. Is gewoon belangrijk.
4: Ja. Pieter Hazekamp zegt dan ook als directeur van het CPB dat het best goed nieuws is.
7: Nou, we zien dat de Nederlandse economie veerkrachtig is in het licht van al die internationale onzekerheid. De oorlog in Iran, de hogere energieprijzen. Dus ondanks al die onzekerheid, en je kan natuurlijk ook nog de handelsoorlog noemen, zien we dat Nederland gematigd economische groei laat zien. En dat is in deze tijd eigenlijk best goed nieuws.
4: Minister Heijnen van Financiën kiest voor een andere formulering. Die zegt iets wat minder erg is dan verwacht is nog geen meevaller. Martin?
5: Nee, ja, kijk, het is ook een beetje zijn rol. Hè? Ik bedoel, hij ziet natuurlijk ook alweer aankomen dat al zijn collega-ministers in oppositiepartijen natuurlijk allemaal met hun handje klaarstaan om die op te houden. Om van alles nog wat geregeld te krijgen en geld te willen krijgen. Dus hij moet heel behoudend en een beetje pessimistisch zijn. En ik snap dat ook wel. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien. Helene noemt dat ook. Van dat de economie elke keer bij elke crisis en elke onzekerheid.

0: zekerheid eigenlijk weer boven verwachting presteert. Ik bedoel, dat is echt wel opvallend. Dat hebben we met corona ook al gezien, met de vorige energiecrisis. Nu zie je dat weer.
1: Maar wordt er dan niet te snel hel en verdoemenis?
0: Nou ja, dat vraagt me zelf natuurlijk ook wel af. Dat is een hele terechte vraag. Omdat je natuurlijk ziet dat een CPB die heeft vaste momenten van ramen. Dus die hebben van zichzelf al iets heel erg onderkoeld. Want ze komen echt helemaal los van die maan van de dag. De economische bureaus van de banken, die moeten voor hun klanten, en overigens ook omdat de ECB dat vereist, voortdurend hun ramingen aanpassen en dan krijg je enorme uitschieters.
1: Ja, die schamen zich eigenlijk al voordat het de printer uit is, want die zeggen ja, er kan weer een propje van gemaakt worden.
0: Ja, nou ja, zeker, maar tegelijkertijd snap ik ook alweer dat als je natuurlijk zo'n bonk aan economische onzekerheid op je land ziet afkomen, of de handelsoorlog, of nu een tweede energiecrisis met een nieuwe inflatiegolf, dat natuurlijk een logische eerste gedachte is, dit moet wel repercussies hebben voor de economie. Daarom is het wel interessant om het uit te pluizen waarom dat dan zit. Nou, AI is al genoemd, dat is een van de factoren. Overigens ook de overheid zelf, de overheidsuitgaven blijken ietsje hoger dan in maart. Dus dat draait de economie aan. Maar het is op zich hartstikke goed nieuws. Lage werkloosheid. Alleen wel die vermalende prijzen die stijgen.
2: Ja, en het is natuurlijk wat de economen meekrijgen tijdens een studie. Ceteris paribus. Dus als je hele slechte als events zijn, zoals de handelsoorlogen, de oorlog in Iran, dan hebben die negatieve effecten. Maar ja, dat is als er niets in de economie gebeurt. Maar je mag ervan uitgaan dat hele generatieve AI, kunstmatige intelligentie, die zorgt voor zo'n boom, alleen al door alle investeringen die op dit moment gebruiken, die dat dus meer dan compenseren. En dat zie je zowel in de Verenigde Staten en Europa. In ieder geval een aantal landen profiteren daar ook van.
1: Hoe leg je uit, Martin had het al over die verrekte prijzen, dat het economisch best wel aardig gaat, dat de economische groei op peil blijft en dat die koopkrachtplaatjes dan toch wat minder blinken?
2: Bijvoorbeeld omdat dit kabinet ervoor gekozen heeft om meer te investeren in defensie. En dat gaat gewoon, middengroepen gaan dat voelen, want er komt geen schijfcorrectie, is de bedoeling.
1: Schijfcorrectie moet je even uitleggen, want dat is een tamelijk slim, vernuftig trucje.
2: Ja, het betekent normaal gesproken, kijk, als geld minder waard wordt, je hebt de schijf als je vanaf 50.000 euro het hogere tarief moet gaan betalen. En er is 5% of 10% inflatie. Ze gaan vanuit van 10%. Dan zou je willen dat na een jaar 10% inflatie je voortaan pas vanaf 55.000 euro het hogere tarief gaat betalen.
1: Doen we al een tijdje niet meer, geloof ik. Hè?
2: Maar dit kabinet heeft gezegd om geld vrij te maken voor defensie, gaan we die schijfcorrectie niet toepassen. Dus je begint eigenlijk al voor in reële termen een lager bedrag, ga je het hogere tarief betalen. Dus het is een belastingverzwaring. Dat doen we om vanwege de geopolitieke onzekerheid. Dit is al besloten sinds voor de invasie in Iran. Het gaat met name over natuurlijk de dreiging die Rusland vormt met de oorlog in Oekraïne, waar ook wel eens angst voor bestaat dat verder wordt uitgebreid naar de Baltische Staten. En daar moeten mensen voor betalen.
1: Toch nog een keer aan jou de vraag, want economisch gezien lijkt het allemaal best wel op orde te zijn. Begrotingstekort ook binnen de Europese normen, als je dat als kabinet belangrijk zou vinden. En toch zal dit kabinet, als er geen flankerend beleid komt, moeten zeggen, je koopkracht, daar halen we iets van af. En volgend jaar komt er dan misschien herstel.
0: Nou, daarom denk ik dat het daarom vind ik die cijfers ook wel interessant. Dit dwingt het kabinet om daar ook een duidelijke keuze in te maken. Blijf je staan voor de keuze die ze gemaakt hebben van, beste mensen, veiligheid kost geld en u gaat meebetalen. Dat is politiek legitiem, en dat kan je natuurlijk zeggen. En nu de prijzen stijgen, gaat het je zelfs dat met je koopkracht kosten. In maart leek het nog een stilstand, maar nu gaat het je met je koopkracht kosten. Dat kan natuurlijk een antwoord zijn. Dan moet je wel, vind ik, aan de andere kant ook wel zorgen dat de miljarden die naar Defensie gaan ook wel verrekte goed besteed worden. Want daar zit wel echt wel een grote twijfel. Zelfs de Rekenkamer waarschuwt al, als je in zo korte tijd zoveel geld gaat uitgeven voor Defensie, dan staan wij er niet voor in dat elk contract nou even goed geweest is.
1: Ja, je hebt er ook al meerdere columns en stukken aan.
0: Nee, je kan er ook al pas op de plaats maken dat je zegt van, we gaan dat zeker wat doen, maar kan het wel in deze termijn? En dan ontstaat misschien financieel ook een klein beetje ruimte. Maar goed, ik denk dat het kabinet eerst met de billen bloot moet. Waar staan we nou eigenlijk precies voor? En gaan wij zoals voorgaande kabinet elke keer de koopkracht repareren? Nou, dat eist de oppositie. Wij schrijven dat ook in ons commentaar. Het is wel een moeilijk uit te leggen verhaal. Het gaat denk ik niet om heel veel geld, min 0,3%. Dus dat is wel ergens te fixen. Maar daar moet wel een goed verhaal komen waarom je dit beleid zo precies voert.
1: Overigens wordt er ook nog gezegd, defensie natuurlijk belangrijk, sociale zekerheid gaat meer kosten en de rentelasten gaan omhoog.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar de onzekerheid in de wereld, waar we later in dit panel ook nog wel over te spreken komen, dan lijkt het er inderdaad op dat die rente de komende periode eerder omhoog dan omlaag gaat.
0: Nee, zeker.
1: Dat wordt een serieus probleem.
0: Ja, dit zijn natuurlijk nu de ramingen van vandaag, of van vrijdag beter gezegd. We waren heel positief over dat ondanks alle onzekerheid de economie goed blijft draaien. Maar daarmee is die onzekerheid nog niet weg. Dus ze kunnen, maar daar kan je natuurlijk als CPB onmogelijk op voorsorteren. Maar het kabinet moet er wel rekening mee houden van wat als dit toch verslechtert.
2: Maar wat ik denk dat belangrijk is, is om te zien dat het gaat om gemiddelde koopkrachtcijfers. En het zal verschillen. Mijn moeder die heeft zonnepanelen op haar dak, dus die heeft minder last van de stijgende energieprijzen dan iemand die in een slecht geïsoleerde woning, of die ervoor heeft gekozen om niet te investeren in zonnepanelen. Dus dat maakt wel veel verschil. Dus ik vind het advies van het Centraal Planbureau om geen generieke koopkrachtmaatregelen te nemen, om de koopkracht achteruitgang weg te nemen. Maar juist om specifieke maatregelen te treffen zodat mensen gaan verduurzamen, dat is belangrijk. Want daarmee haal je ook die verschillen tussen de groepen weg.
1: Het is eigenlijk voortgaan op de lijn die al is ingezet, toch? Want dat eerste steunpakket was ook niet zeer generiek, leek gericht te zijn.
2: Zeker, dat lijkt me heel goed. En dan moet er zowel geld komen voor corporaties om te zorgen dat ze versneld woningen kunnen verduurzamen. En voor particulieren die eerder geen gebruik hebben gemaakt om hun woning te verduurzamen of over te stappen naar elektrische auto's. Om dat nu wel te gaan doen.
1: Want dat was dat elektriciteitsnet. Ja, dat kan het allemaal handelen.
2: Nou ja, met de zonsverduistering is er geen probleem geweest. En toen stonden ze ook eventjes in alarmstand.
0: Ja. Deze lijn begrijp ik. Het lastige is alleen, het begint nu met de benzine, diesel en de gasprijs. Maar we weten ook dat de inflatie door gaat werken. Dat is natuurlijk het probleem. Dus als op een gegeven moment begin volgend jaar ook de voedingsmiddelen in de supermarkten duurder worden, dan is die compensatie alleen voor mensen die geen geïsoleerd huis hebben, is niet meer toereikend. Dat is wel een dilemma waar het kabinet ook voor staat. Ja. En die verbreding die komt natuurlijk wel aan. En dan is natuurlijk de vraag, ja, laat je dit gebeuren en heb je gewoon een goed verhaal, zeg beste mensen, dit is de situatie, hier staan we voor. Of ga je dat toch repareren? En ik kan me voorstellen dat je politiek gezien toch dat laatste dan maar weer doet.
2: Maar de koopkrachtreparatie heeft natuurlijk ook als nadeel dat het weer de inflatie verder aanwakkert. Wat je juist niet wil. Dus het lijkt mij het beste. En ik ben het geheel met Martin eens. Je moet geen defensieuitgaven doen die slecht zijn. Hè. We hebben natuurlijk gezien met COVID wat zulke overhaaste contracten voor problemen kunnen opleveren. Maar dan krijg je gewoon onderuitputting. Ja. En onderuitputting betekent alleen maar dat de positie van de schatkist verbetert.
1: Maar
2: en daar kan niemand tegen
1: al,
2: zijn.
1: Dat er weer plannen waarschijnlijk worden gereserveerd voor zaken die vanwege gebrek aan capaciteit niet kunnen worden uitgevoerd.
2: Ja.
1: Dat is al jaren aan de orde inmiddels.
0: Ja, zeker. En het Centraal Planbureau is meestal wat realistischer dan financiën. En de andere ministeries, maar die blijven tot het einde toe hopen dat ze het geld toch kunnen wegzetten. En meestal heeft het CPB aan het eind van de rit gewoon gelijk. Ja.
1: Tot slot, ik haal het al even aan dat het begrotingstekort binnen de Europese normen blijft. Dus onder de 3%. Het verbetert zelfs weer iets, omdat er een eenmalige last vanwege de militaire pensioenen volgend jaar niet meer is. Er moest dit worden gecorrigeerd. Komt volgend jaar dus uit op 2,1%. Maar nog altijd wel sprake van een begrotingstekort. Moet je daar misschien wat rekkelijker in zijn? Of zeg je nee?
0: Nou,
1: pas erop.
0: Nou ja, dit vind ik echt wel een ingewikkelde. De regels van begrotingstekort voor Europa, die zijn, we fixeren ons heel erg op die 3%. Maar die zijn oorspronkelijk bedoeld als een soort uitloper in tijden dat het slecht gaat. Je kan nu niet zeggen dat het slecht gaat. En toch gebruiken we die ruimte al. Dus ik denk, de andere kant is, Europa, de Europese Unie, de Europese Commissie staat toe dat landen voor defensieuitgaven een staatsschuld laten oplopen. Dat doen we ook niet. Dus in die zin zitten er wel redelijk precies in, maar een begrotingstekort van ruim 2%. Ja, ik zou het daarbij laten als het even kan. En niet nu al hele ruimte opsoeperen voor het geval dat het toch op een gegeven moment economisch slechter gaat.
2: Ja, en juist niet ook omdat we niet willen dat de overheidsuitgaven, of de consumptieve bestedingen, de inflatie verder gaan aanwakkeren. Laten we nou eerst ervoor zorgen dat we meer productiecapaciteit krijgen. We hebben nu net een mooie arbeidsproductiviteitswerkgroep is ingesteld.
1: Een echte raad.
2: Dus dat lijkt me, die moet hard aan het werk. En dan moet het kabinet keuzes gaan maken en zorgen dat er gewoon weer meer capaciteit binnen de Nederlandse economie komt.
1: Ik praat even met jullie over ordentelijk begroten. Dan kan ik zonder problemen een bruggetje maken naar Amerika.
3: Radio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Martin Visser en Helene Mees zijn de leden van het Economenpanel. De Amerikanen hebben staatsobligaties met een termijn van 30 jaar tegen een rente van ruim 5% geveild. Dat gebeurde vorige week en dat is het hoogste tarief sinds 2001. Beleggers maken zich steeds meer zorgen over de snel oplopende staatsschuld, toenemende begrotingstekorten en de druk op de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Helene, kijk toch in de eerste plaats maar even naar jou, want je wil denk ik een hogere rente voor het uitlenen van dat geld, omdat je denkt, ja, die inflatie die krijgen ze niet onder controle. Ik wil een hoge vergoeding, anders dan loop ik rendement mis. Zit het zo in elkaar?
2: Ik denk dat het... Kijk, wat het probleem is, we hebben de overstap gekregen naar de nieuwe Federal Reserve president. Die staat natuurlijk heel erg onder druk. Aan de ene kant heeft hij weliswaar tegen het congres, bij zijn benoemingsprocedure heeft hij gezegd van nee, ik ben helemaal onafhankelijk en ik zal ervoor zorgen dat de inflatie weer onder controle komt. Want die is 3-4 jaar lang heeft hij gewoon, is die boven de 2% geweest. Maar ja, ondertussen staat hij erg onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Die heel
1: hij heeft
2: graag
1: die rente
2: wil
1: nog niet naar beneden gebracht, hè? Je kunt in ieder geval zeggen dat hij nog niet heeft toegegeven aan die druk.
2: Hij heeft de rente niet verhoogd, terwijl de inflatie behoorlijk boven target is. Er is ook geen enkel lid binnen de FOMC, Federal Open Market Committee, die een voorstander is van een renteverlaging. Waar hij wel in is geslaagd, met zijn toch niet heel erg succesvolle eerste en tweede optreden, is te zorgen dat de lange rente enorm is gestegen. He, dat zag je al voordat vorige week staatsobligaties op de markt werden gebracht. Je zag sowieso al dat die lange curve heel hoog werd. En vorige week heeft gewoon de US Treasury 5,22% moeten betalen op 30 jaar langlopende staatsobligaties.
1: Dus met een jij begeleidt zijn succesnummers met wat cynisme?
2: Zeker.
1: Martin.
0: Ja, terecht, broer. Als je natuurlijk wat nu gebeurt, wat je ziet gebeuren, is als de korte rente en de lange rente uit elkaar gaan lopen, dan gaat er toch iets mis. Toch? Dat is ook wat jij natuurlijk zegt. Bedoel, het is de Fed en misschien de politiek, dat moet een beetje naar gissen. Die rente laag wil houden, hebben impact op die korte rente. Maar het is de markt die uiteindelijk zegt van, maar dit zijn volgens ons de risico's, beste mensen. Ja. Qua risico's van de staatsschuld, qua risico's van inflatie. Dus als je echt wel weet wat er aan de hand is, dan vind ik die 5,22 een veel betere graadmeter dan wat de Fed op dit moment aan het doen is.
2: En dat is de hoogste rente sinds 2001. Is 25 jaar record. Dus het is een heel andere situatie. En dat betekent ook dat de begrotingsruimte enorm aan het inkrimpen is in de Verenigde Staten. Omdat gewoon de rentelasten inmiddels zo'n groot beslag gaan nemen, leggen op de begroting. Het begint weer bijna als de jaren 90 te klinken. Dat heeft allemaal, zoals de Verenigde Staten zitten nu met een begrotingstekort dit jaar naar verwachting van 6,1%. Daarbij is Nederland dan wel weer heel beschaafd. Ja. Ver boven het, in ieder geval het Europese, de Europese norm of de norm voor de eurozone. En op dit moment is het de staatsschuld uitgedrukt als percentage van het BBP wordt nog geschat op, zal dit jaar ongeveer uitkomen op 125%. Maar als het begrotingstekort niet beperkt wordt, dan wordt verwacht dat het binnen een aantal jaren naar 140% gaat.
1: Maar hij heeft Kevin Warsh niet heel veel gezegd, want dat is ook een beetje de nieuwe koers. Dat de markt vooral zelf moet blijven nadenken. Maar hij heeft in zijn korte statements wel gezegd, en misschien kan hij als Fed-president ook niet anders, ik heb één prioriteit en dat is toch vooral die prijsstabiliteit weer een beetje op de rit krijgen.
0: Ja.
1: Brengt hij dat dan met onvoldoende overtuigingskracht?
0: Nou, dat denk ik wel. In ieder geval, ja, of met onvoldoende daden. Ik bedoel, bij deze inflatie hoort een hogere rente. Zo simpel is het. En de markt geeft dat gewoon aan. Die zegt gewoon hoe het zit. En het risico is natuurlijk, wat je al een beetje ziet gebeuren, is dat natuurlijk de Amerikaanse staat er nu voor kiest om staatsschuld gaandeweg steeds korter te financieren. Ja. Dus er worden heel veel van die treasury bills uitgegeven. Dat wordt een steeds groter deel van. Je kan onmogelijk de VS met Griekenland vergelijken. Maar ik had toch een enorme flashback. Want dit ging in Griekenland precies zo. Op een gegeven moment worden steeds kortere leningen uitgegeven. Want de rente is lager.
1: Daar betaalt anders dan dat met dollars, geloof
0: kijk,
1: ik, toch?
0: En het grote verschil is natuurlijk wel... Amerika gaat over zijn eigen dollar en Griekenland ging niet over zijn eigen euro. Dat is echt een cruciaal verschil. Dus in die zin gaan ook heel veel vergelijkingen echt wel mank. Maar dat je op een gegeven moment in een hoek zit... en alleen kunstgrepen gaat doen, zoals deze. Dus steeds sales korter financieren. Omdat je, we hebben gezien, 5,22. Ja, daar wil je er niet te veel van in je financiering hebben. Dan schieten die rentelasten natuurlijk omhoog. Ja, en nu is het aan de Fed om daar toch een goed antwoord te geven op de inflatie. Want anders dan blijft die markt die rente opstuwen.
2: Ja, de Federal Reserve heeft wel het geluk gehad dat vorige week alle cijfers die naar buiten kwamen, zowel de producentenprijzen als de inflatiecijfer.
1: Toch weer een beetje gestut. Ja.
2: Toch weer, die kwamen binnen of op het niveau waarop het verwacht werd, of zelfs een beetje lager. De consumentenbestedingen zijn ongeveer van een klif gevallen. Dus die zijn, dus dat suggereert weer dat de economie toch wat minder hot en steaming is dan gevreesd werd. En dat dus die grenzen. Dus ik verwacht niet dat ik bij de komende, de volgende vergadering van de Federal Reserve alweer een renteverhoging komt. Dat ze toch nog even gaan kijken hoe het met de Amerikaanse economie verder gaat.
1: We gaan even naar onze eigen Nederlandse economie. Want hitte, droogte, hevige neerval. Nederlandse bedrijven moeten zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO. Triodos publiceerde ook al eerder over klimaatschade. Dat extreme weer veroorzaakt bij bedrijven uit bijna alle sectoren een lagere arbeidsproductiviteit, verloren inkomsten of juist hogere kosten. En de conclusie van ABN AMRO is, dit had je allemaal kunnen zien aankomen, maar voor veel bedrijven komt het toch nog als een onaangename verrassing. Hoe kan dat eigenlijk?
0: Ja, nou ja, of het echt als een verrassing komt, weet ik niet. Maar waar ABN AMRO in het sectorrapport van vorige week op wees, is beste ondernemers, voor zover je zelf niet al weet, dit zijn geen toevalligheden die je overkomen. Ik zeg het even heel kort door de bocht, hè, maar het is gewoon here to stay. Dus hou je gewoon rekening mee. En dat betekent dus misschien dat deze zomer echt uitzonderlijk droog is. Maar ja, ga er maar vanuit dat we volgende zomer het misschien weer over een uitzonderlijk droge zomer hebben.
1: En dan wordt het een trend. Want als wij het warm hebben, dan komen ook bepaalde processen op ons werk onder druk te staan. Dan leidt de arbeidsproductiviteit eronder. En dat gaat met procenten tegelijk als je boven de 25 graden komt.
0: Ja, kijk, en het duurt ook even voor iedereen zich daarop aangepast heeft. En je ziet ook op het moment dat de ABN AMRO met het rapport kwam, kwam Achmea ook met een waarschuwing. Die ook zei, best ook richting ondernemers en ook richting onze consumenten. Dit zijn op een gegeven moment ook risico's die niet meer verzekerbaar zijn. Oftewel, hier moeten ook gewoon ondernemers met al hun creativiteit gewoon zelf oplossingen bedenken. En die zijn er ook al wel. Hè. Ik bedoel, het is niet allemaal dat ze helemaal aan toe te kijken. Je zit ook in de landbouw, dat er wel degelijk ook al het nodige gedaan is de afgelopen jaren om te kijken of je water kan vasthouden.
2: Nee, en de landbouw en dat is nou net de enige sector die zich wel kan verzekeren. Ik weet niet of alle boeren dat gedaan hebben. Ik denk het niet, want ze zijn continu ontevreden. Maar die worden juist door de overheid is een hele verzekering opgetuigd die ook gesubsidieerd wordt door de overheid.
1: Over de binnenvaart heeft minister Karremans gezegd, beste dames en heren, ondernemersrisico.
2: Zeker, dat lijkt me ook terecht. En je ziet eigenlijk elke keer, je ziet het ook met de geopolitieke risico's, hè, strategische autonomie. Maar toen eventjes er met Nexperia iets aan de hand was, stonden al die Duitse autofabrikanten alweer te... Ja, ze gilden als speenvarkens omdat er niet snel genoeg laagwaardige chips zouden komen. Hadden ze dan niets geleerd van de COVID-crisis? En daar lijkt het steeds op. En ik denk niet dat we elke keer boeren... of nog niet boeren, gaat het me nu niet over... ondernemers moeten uitkomen, uitkopen als het gaat over risico's die ze hadden kunnen zien.
1: Maar Martin, jij zegt dan van er gebeurt al een hoop. Hè? Het Nederlands bedrijfsleven is behoorlijk divers. ABN AMRO zegt zelf over het MKB, haalt een rapport aan waaruit blijkt dat de investeringsruimte voor MKB'ers best beperkt is. Ja. Dus als die dan ook nog hun bedrijfsprocessen moeten verduurzamen of een hele bedrijfsvoering tegen het licht moeten houden en ze zouden bijvoorbeeld willen elektrificeren, dan kost dat geld. En dan moet je ook nog maar afvragen, krijg ik mijn aansluiting?
0: Ja, nee, dat is waar. Ja. Nou, het wordt wel. Ja, daar heb je gelijk. Nou, het is heel erg per bedrijf en per sector ook wel afhankelijk wat je precies moet doen. Hè. Bedoel, bij de binnenvaart heb je natuurlijk over wat voor vloot heb je. Bij de landbouw heb je zet je genoeg technologie in om te kijken of je water kan vasthouden dat je op een later moment kan gebruiken. Wordt ook al gewezen, gaat het ook om heel andere dingen. Gaat het om over op welke manier zorg je als bedrijf ervoor dat mensen bij deze hitte nog fatsoenlijk kunnen werken. Zorg je voor fatsoenlijke ventilatie en airco. Dus niet alle salaris hoeft meteen in de hele grote bedragen te lopen.
1: Nee, maar het moet wel bijvoorbeeld in een arbowet terechtkomen. Nee, vakbonden zeggen, zorg dan voor een objectieve grens waaronder je zegt, dit wel, dat niet.
0: Ja, nee, maar dat is wel interessant in die Triodos-berekening. Die keken naar hitte en droogte. En daar in hun berekening was vooral de dalende productiviteit die voor een enorme schade zou zorgen. Ja, dat heeft ook alles te maken met koele ruimtes. Hoe kijk je naar de bouw van kantoorgebouwen? Dat is niet alleen een airco en een ventilator, maar ook ruimtes die niet zo totaal allemaal versteend zijn dat er al een enorme hitte wordt vastgehouden. Ja. Dus het zit hem ook in allerlei dat soort dingen.
2: Maar er zijn natuurlijk wel dingen waar de overheid wel wat kan doen. Bijvoorbeeld, ons hele land is nu ingericht in de infrastructuur om juist het te veel aan water weg te werken. Daardoor zijn bijvoorbeeld kanalen en dergelijke eigenlijk zijn heel diep gegraven. Je zou natuurlijk kunnen kijken. Hè, we gaan ook altijd op het bij de Waddeneilanden gaan we weer meer zand op het strand leggen, zodat die stranden niet helemaal afkalven. Dat je ook daar wat aan gaat doen, aan de waterwegen en dergelijke. En dat die ook, en daar vind ik wel dat de overheid natuurlijk een rol
1: heeft. Ik heb een heel lijstje genoteerd. Ik ga het doorgeven. Het is bijna Prinsjesdag. Dus dank jullie. Helene Mees, econoom, auteur. Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Tot de volgende keer. Panel is te luisteren als podcast. Je kunt je zelfs abonneren via onder andere de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Ben, tussen alle podcasts en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij komt gelukkig ook weer terug.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
6: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
7: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet had vandaag de eerste gesprekken over de begroting met Ja 21 en Pro. Ja 21 vond dat een goed gesprek, Pro is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid, iets wat Pro graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. En grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. Tuinders in het Westland mogen deze week weer even sproeien met slootwater. Dat is al meer dan 2 weken verboden door de droogte. Maar vanaf overmorgen mag het 3 nachten weer wel. Het betekent niet dat de droogte voorbij is. Het water in de Rijn blijft historisch laag. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben het tweede groepsduel op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Jibbe Janssen en Joosje Burg. Kort daarna maakte Australië de 2-1 en na rust werd het gelijk. Maar Nederland wist uiteindelijk toch te winnen. Nederland is regerend wereldkampioen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Horeca uit zijn bureau 4 Parties kreeg in 2 maanden tijd maar liefst 6 concurrenten in de aanbieding om over te nemen. Wat zegt dat over de staat van de uitzendbranche? Behoefte aan flexibele arbeidskrachten is er in de evenementenwereld in ieder geval wel. Zoals tijdens de allerlaatste Dutch Grand Prix in Zandvoort komend weekend al. Want dan lopen er per dag 1300 collega's van 4 Parties rond op het circuit. Wat betekent het wegvallen van het grootste sportevenement van Nederland voor het uitzendbureau? Te gast is Simon Verbaan, eigenaar van horeca uitzendondernemingen 4 Parties. En daar mogen we ook Misan Plas onderscharen. Welkom.
12: Dankjewel.
11: Hoe belangrijk is zo'n groot toonaangevend evenement zoals de Dutch Grand Prix en het feit dat dat dan na komend weekend wegvalt?
12: Zonder op heel veel tenen te willen stappen, uiteindelijk voor ons niet zo belangrijk. Ik denk dat het is, ja, qua prestige en qua hoe gaaf dit is, is natuurlijk mega. Ik denk dat iedereen bij ons super enthousiast is hoe leuk dit is. En ons personeel, het feit dat je er 1300 op een dag vindt, dat zegt ook wel wat natuurlijk over het event zelf.
11: Ja, want vaak is het een beetje schrapen, maar voor de Grand Prix komen mensen in bed nog wel uit.
12: Als je 1300 mensen moet vinden om op één dag op het strand te werken, vast uitzendbureau, dat gaat niet worden. En zo zijn er wel meer plekken te bedenken. En ik denk toch de laatste editie, dat heeft iets romantisch.
11: Hoe groot is dan het bestand? Want 1300 mensen die werken op die plek. Heb je dan het reservoir wel zo ongeveer uitgeput? Of kunnen jullie rekenen op heel veel meer?
12: Nee, zeker. Dus we hebben hier echt wel iemand die het echt dedicated doet. Die neemt ook veel mensen aan die eigenlijk helemaal niet bij ons werken. Die zeggen van, joh, leid mij op voor dat weekend. Die mogen zich dan aanmelden met bepaalde ervaring als ze maar alle dagen kunnen werken. Nou, dat kan. We hebben ook ondersteuning van andere labels binnen ons bedrijf. Van andere partners. Dus er gaat gewoon zoveel organisaties zijn hiermee bezig. En zeker uitgeput, ja.
11: En die willen dan wel onderdeel zijn van het geheel. Die willen wel werken rond en op dat circuit.
12: Ja.
11: Maar wat maken ze dan mee van zo'n dag? Heb je daar ook een eerlijk beeld van geschetst?
12: Ja, en hebben we een eerlijk beeld geschetst. Waarschijnlijk met een mooi randje eromheen. Maar dat is natuurlijk ook op ieder festival. En sterker nog, als jij in de VIP gaat staan van F1... dan is ook de vraag, wat krijg je er echt van mee? Kan je niet beter thuis op de bank zitten? Maar je komt daar voor de sfeer. Je komt daar voor de ervaring. En die is er. Die is er zeker weten.
11: Maar de belofte die jullie richting opdrachtgevers maken, is dat mensen ervaren zijn, ja, flexibel zijn, dat ze weten wat ze doen. Ja. Dat moet je hier dus een beetje loslaten.
12: En er is ook heel veel plek voor mensen die net wat minder opgeleid zijn, waar we net wat minder, als jij iemand inderdaad naar een 5-sterren hotel stuurt, dan moet je echt kunnen weten, die heeft een training gehad op maat, die heeft een profiel, we weten precies wat we sturen. Als je 1300 uitzendkrachten stuurt, dan heb je er genoeg ook nodig die eigenlijk lekker daar kunnen beginnen en met een beetje schouders eronder.
11: Ik vroeg het me wel in de brede zin af, want ik ben natuurlijk ook eens rond gaan kijken en heb mijn blik eens over de vacatures laten gaan. En dat varieert nogal, ja, van of ik wilde werken als winkelmedewerker in de Bijenkorf in Utrecht,
12: ja,
11: of dat ik toch in de horeca wilde werken op, ja, een vakantiepark.
12: Ja.
11: En bijvoorbeeld als ik wil werken op een vakantiepark, dan is het al best wel wat als ik gastvrij ben en enthousiast ben, als, ja, ik communicatief vaardig ben. Maar daar zag ik dan niet heel duidelijk ook nog een belang voor uitgebreide horeca-ervaring, diploma, certificaten. Dat hoeft niet per se.
12: Nee, iedereen moet ergens beginnen. En wij zijn als bureau heel erg bereid om heel erg te gaan investeren in mensen die aangeven, we willen lekker veel gaan werken. Dus we hebben ons eigen restaurant waar we onze trainingen doen. We hebben samenwerking met mooie hotels waar we trainingen doen. Dus we zitten best wel hoog in op die trainingen. En tegelijkertijd zijn we ook heel eerlijk naar onze opdrachtgever. Als iemand de hele zomer bij jou komt werken, dan vind jij het niet erg dat hij de eerste 2 dagen eventjes wat meters moet maken.
11: Want hoe is die verhouding? Vind jij überhaupt genoeg mensen? Ik weet niet wat gezond is. Ik zag 96 vacatures, ja, en 18 vaste banen.
12: Ja.
11: Waar jullie, ja, nog naar op zoek waren.
12: Ja, ja.
11: Nou, succes ermee.
12: Ja, het lukt ons eigenlijk altijd wel. Ik denk dat dat ook de reden is dat we zo hard groeien. We zijn wel echt heel goed in het vinden van het juiste personeel. Dus het is ook wat dat betreft oneerbiedig gezegd een soort mensenfabriek. Wat wij iedere week aannemen is gigantisch.
11: Wees welkom.
12: Wees welkom, zeker. Want we investeren er wel in, alleen de aantallen zijn gewoon fors. En we zijn geen boutique uitzendbureau meer. Dus het gaat om landelijk, nemen we de 300 per week wel aan. En dat komt zoveel bij kijken, omdat, ja, de een moeten we heel goed opleiden en de ander zegt, joh, maak je geen zorgen, ga lekker beginnen.
11: Maar het was veel kleiner. Als je van een boutique uitzendbureau maatwerk gaat, ja, naar de mensenfabriek waar je het nu over hebt.
12: Oneerbiedig. Ja.
11: Oneerbiedig, ik zeg het, ja, nog een keer. Ik zeg het jou na. Dat is wel belangrijk. Ja. Maar, ja, heb je zelf dan ook afscheid moeten nemen van een bepaalde kwaliteit die je in eerste instantie altijd wilde borgen?
12: Nou, ik denk dat is ook gelijk waar wij een andere belofte doen. Dus heel veel in Nederland kan je kiezen. Je bent of goed of je bent groot. Het zijn weinig partijen die zeggen, oh, die zijn groot, dus die kunnen ook goed. Een sales pitch van een boutique uitzendbureau tegen mij zal zijn, ja, maar hoe kan hij nou ooit 4000 uitzendkrachten op niveau brengen? Door meer mensen aan te nemen. We hebben ook meer kapitaal. We hebben meer slagkracht. Dus
11: is het minder goed geworden?
12: Op sommige plekken wel, omdat de opdrachtgever exact daarmee instemt. Maar wij zijn nog steeds het enige uitzendbureau dat op hoog niveau en in die volumes een 5-sterren hotel in Amsterdam kan bedienen en er 80 man op een diner kan zetten. Geen enkel ander uitzendbureau kan dat op niveau. En daar staan wij achter, daar geloven we ook echt in. En dat zien we ook, want dat in de praktijk zijn we ook die partij die daarvoor gevraagd wordt.
11: Wat is jullie ideale klant? Wat wil die van jullie? En wat leveren jullie dan?
12: Regelmaat. Dat is de ideale klant. Want het maakt ons, wij zeggen ja op eigenlijk alles. Dat is een beetje de vloek en de zegen. Dus wij vinden het leuk als we bellen, uitdaging. We hebben eigenlijk weinig ervaring nodig. We hebben handjes nodig. Zeggen we let's go, hartstikke leuk. En als iemand zegt van joh, we willen wel samenwerken, maar we verwachten wel the sky's the limit. Dan gaan we daar, dan zetten we daar een andere ploeg op.
11: En dat is nooit bluff, dat kun je altijd waarmaken.
12: Dat is een zelden bluff. Dat is, ja, zeg nooit,
11: oh,
12: nooit
11: jongens,
12: bluff.
11: Ik ben nu zo benieuwd naar het treinongeluk.
12: Nee, het gaat hartstikke goed. En ik denk dat de kracht is dat het ons altijd lukt.
11: Je zegt altijd ja.
12: Ja.
11: Ja. Terwijl je niet altijd zeker weet of je het kunt leveren. Althans,
12: maar het lukt ons altijd. En het lukt ons al jaren en jaren. En we zijn eigenlijk nog nooit een opdrachtgever verloren. En ik denk dat dat ook wel is waar ons zelfvertrouwen vandaan komt. Het feit dat wij tegen onze opdrachtgevers kunnen zeggen, we zijn nog geen hotel, nog geen vakantiepark verloren. Iedereen wil met ons samenwerken. In het ergste geval gaat er een keer iets mis. Dus daarom zeg ik ook niet, ik zeg nooit, dat zou een leugen zijn. Maar we doen het supergoed. Mijn mensen weten precies wat er verwacht wordt. En die missie is heel duidelijk.
11: Ja. Je bent geen klanten verloren, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de catering, dan wordt er volgens mij wel eens een gek geconsolideerd.
12: Ja.
11: Ik heb hier wel eens mensen die dan net zijn overgenomen of soms in de gelukkige omstandigheid verkeren dat ze hebben overgenomen.
12: Ja.
11: Dat betekent wel dat jullie klanten, dat worden er wel minder. Ze worden groter, maar het zijn er minder.
12: Nou, dat klopt, precies wat je zegt. Het is sowieso een consolidatiemarkt, denk ik. Niet alleen in de horeca, ik denk dat overal. Bij ons zeker merkbaar. Nou, daar komt ook in de uitzendland zie je het ook veel. Veel partijen gaan of zijn aan het verdwijnen. Ik verwacht het komende jaar nog veel meer. En dat zie je ook bij mijn opdrachtgevers, zeker. Daar kunnen heel veel voordelen juist in zitten.
11: Dan krijgen die daardoor ook meer onderhandelkracht als ze met jou om de tafel zitten? Want zij worden groter. Ja, jij wordt ook groter, maar toch.
12: Ja, zeker. Ja, om ons... Onze positie wordt wellicht groter als we samen gaan. Want we soms bij mijn grootste opdrachtgevers, de top 2, die zijn samen gegaan.
11: Je hebt een top 2. Oh, jouw 2 grootste klanten gingen ook nog eens samen.
12: Ja. Succes. We hadden Kompas en Formaat. We hebben met allebei de opdrachtgevers zijn we supergoed. Hele fijne relatie mee. En de een kocht de ander.
11: Maar het Kompas, dat is volgens mij dan wel heel erg uit de kluiten gewassen, toch?
12: Ja, het is een onwijs beest, maar wel een heel gaaf beest. Want ze doen het wel. En ze kopen een formaat dat onwijs gast aan te geven is, weer een hele andere cultuur heeft. Ja. Ik ben de laatste die dan kan zeggen dat het niet interessant is.
11: Dus nee,
12: dat,
11: maar dit is, het is natuurlijk nog steeds wel interessant. Alleen je zou je kunnen voorstellen dat zij zo groot zijn geworden, dat zij meer over jou te zeggen krijgen of voor hun interessante tarieven kunnen afdwingen.
12: Ja, maar en terecht. Zo ervaar ik dat ook. Dus als zij zeggen, maar we gaan nu 2 keer zoveel doen. Zeg, ik snap dat je nu met mij gaat praten over het tarief. Dus dat doen ze ook en dat doen we ook. En dat is een heel eerlijk gesprek. En ze hebben groot gelijk. Zou je het niet doen?
11: Ik las een eerder interview met jou waarin je zegt, ik ben niet alleen een ondernemer, ik ben ook een overnemer. Dus jij zit zelf ook regelmatig in die positie. Wanneer ben je een overnemer? Wat moet je dan hebben?
12: Als mens of als bedrijf, waarom we het doen? Ja, ik denk, persoonlijk doe ik het omdat het echt super interessant is. Ik denk dat ik ben heel jong begonnen met ondernemen. En eigenlijk toen de tijd spraken uitzendbureaus niet samen. Dus dat was gewoon, eigenlijk vind je eigen wiel uit. Nou, als ik kijk hoe ik het toen gedaan heb, denk ik, oh, wat een fout, wat een gekkigheid. En nu neem je een ander uitzendbureau over. Nou, de afgelopen 4 jaar hebben we dat ieder jaar gedaan. En iedere keer krijgen we toch een kijkje in een keuken van de ondernemers. Dus de laatste ondernemers van Mies en Plas, dat zijn onwijs creatievelingen die letterlijk de andere aanvliegen goed hebben dan ik.
11: Maar dat komt voort, tenminste als ik de geschiedenis goed begrijp, uit interesse. Toch eens kijken hoe ze het daar doen. Laten we kennis maken. Ja. Laten we er ook niet al te spastisch over doen. We doen inderdaad zo ongeveer hetzelfde, maar misschien kunnen we ook wat van elkaar leren. Maar dacht jij ook al vanaf dat eerste contact, nou ja, in de ideale wereld mondt dit uiteindelijk uit in de overname van het bedrijf?
12: Nee, de allereerste keer dat ik bijvoorbeeld, toen heb ik een van de eigenaren van Mies en Plas een bericht gestuurd van, ik zou het gewoon heel leuk vinden om met jou een koffie te doen. Waarom? Omdat Mies en Plas was een pionier. Niemand was zoals Mies en Plas was. Dat bedrijf dat stond gewoon qua branding en qua bepaalde dingen die ze deden ver boven welk horeca-uitzendbureau dan ook. Wij hebben ons model redelijk gebaseerd op, wat was dat dan? Hoe gaaf? En die cultuur en die mentaliteit, dat was iets wat ik echt wilde. En ik wilde een koffie met ze doen van, joh, hoe gaaf en leuk misschien om tegen jullie te zeggen, ik ben jullie enigszins aan het kopiëren en dat gaat supergoed. Want
11: in welke tijd was dit? Want Mies en Plas heeft inmiddels ook meerdere levens gehad en meerdere fases doorlopen.
12: Ja,
11: toen alweer redelijk goed,
12: alles voor corona.
11: Alles voor corona.
12: En eigenlijk
11: een belangrijke waterscheiding.
12: Ja, heel belangrijk. Dus voor hen is het heel duidelijk. Voor corona Mies en Plas, na corona Mies en Plas. En zo simpel is het voor hen. Ik denk dat voor corona, het kon niet op. Alles wat ze deden werd goud. Het was ook echt geweldig. En na corona Ze trokken als eerste de stekker uit en hebben ze andere keuzes gemaakt.
11: Ja. Maar dat begon dus uit interesse.
12: Ja.
11: En aan het eind van het liedje neem je het over.
12: Nou, in eerste instantie was het een heel leuk koffietje. Precies wat ik ervan verwachtte. Hoe is interessant om met zo'n ondernemer die het al veel langer doet op een ander niveau te kunnen sparren. En eigenlijk een half jaar later kreeg ik een appje van zullen we nog een koffietje doen? En toen wist ik het stiekem wel. Toen dacht ik, ja, nou snap ik wel wat je waarschijnlijk bij dit gesprek heen gaat.
11: Hey, Mise en Place, dat is natuurlijk een voornaam voorbeeld. Ook omdat je zegt, nou, we bewonderen dat bedrijf eigenlijk wel. We hebben het goede gekopieerd.
12: Ja.
11: Nu duidelijk is dat dit jullie strategie is. Jullie route naar groter worden. Wat betekent dat voor jouw telefoon- en appverkeer met concurrerende bedrijven? Of de wat kleinere spelers? Want daar zullen er inmiddels meer van zijn dan grotere spelers.
12: Zeker. Ik denk dat in horeca-uitzendland bungelen de meeste uitzendbureaus rond tussen de 2 en 3 miljoen. In die streken ongeveer.
11: Dat is bungelen geblazen.
12: Ja,
11: dat is net overleven.
12: Veel mensen vinden het nog fijn ook. Ik denk als je het klein houdt, kan je daar best wel leuk op verdienen. Maar de volgende stap richting die 10, en dan moet je meerdere vestigingen hebben. En die is gewoon heel lastig. En dat is altijd een beetje een mijlpaal. Als de meeste uitzendbureaus blijven een beetje 2, 3 miljoen draaien. En dat is netjes. Daar heb je een leuke boterham aan. En wij staan nu bekend door de jaren heen als we groeien keihard. We hebben slagkracht daardoor. Ik herinvesteer graag alles terug in wat we aan het doen zijn. En we kopen ook ieder jaar een uitzendbureau. Dus ook nu zijn er weer gesprekken gaande om toch wel weer een beweging te maken.
11: Met één uitzendbureau? Of zeg je, ik word nu zo plat gebeld, er komt nu zoveel interesse los?
12: Nee, het moet er max één zijn. En dat is
11: waarom? Je bent een overnemer, heb ik net vernomen.
12: Ja, maar ik doe het wel zelf. En dat moment dat ik die beweging doe, ik doe zelf de gesprekken. Er komt ook geen jurist aan te pas. Iedereen kan me voor gek verklaren. Dat snap ik. Ik vind dat ook echt leuk. Daar zit mijn leercurve. Ik ga volgens zelf met mijn voeten in de klei staan. Ik ga zelf naar die kantoren toe. Dus meerdere uitzendbureaus. Mise en Place aanboorden is al echt een onwijs klus. Er komt zoveel bij kijken.
11: Maar waarom doe je het zelf? Want er is een hele industrie over
12: omdat
11: het overnemen.
12: Ik denk toch dat daar mijn leercurve zit. En omdat ik dat echt leuk vind. En ik maak onwijs veel fouten. Maar dat is wel dat stukje dat ik gewoon uit mijn comfortzone.
11: Maar je hebt nu Mise en Place overgenomen. Hierna wordt het dan toch, als je het tot Nederland zou beperken, alleen maar makkelijker? Of
12: zeker, ik hoop het wel. En dat is niet ten nadele van Mise en Place. Het is gewoon, het is zo'n sterk DNA en zo'n sterk cultuur. Ga dat maar eens even, wij zijn daarin echt wel anders gebleken. Dus daar waar ik eerst zei, ik denk dat we heel erg op elkaar lijken, is dat gewoon niet waar. Wat het weer heel interessant maakt. Wat dat betreft zijn wij echt een soort arbeidersploeg bij 4Parties. En Mise en Place is gewoon terecht een soort, het was het toonbeeld, was verwaander van huis uit. Ga dat maar eens even integreren.
11: Ja. Maar dat verwaande, dat is nu jouw bedrijf.
12: Dat is nu mijn bedrijf.
11: Daar ga je nu ook over.
12: Ja, en dat maakt het
11: en moet je dat voor een deel vasthouden? Omdat mensen bij Mise en Place ook een bepaald beeld hebben als ze in zee gaan met Mise en Place. Of zeg je, nee, luister eens, we zijn hier wat meer down to earth.
12: Nou, daar zijn we. Nee, dat wil ik zeker vasthouden. Omdat iets ook iets heel moois heeft. Ik zet me er niet tegen af. Helemaal niet zelfs. Ik vind het bij hotels is wat je. Als je een 5-sterren hotel hebt, dan snap ik dat je
11: een beetje standing hebben.
12: Dan wil je met Mise en Place samenwerken. Die snap ik. Dus zelfs als ik het hele verhaal vertel van joh, 4Parties, 7 keer zo groot, stiekem. Als je Mise en Place inhuurt, staat ook 4Parties. Dat maakt het niet uit. Ze willen Mise en Place hebben. Dus dat is
11: vertel je dat verhaal dan? Ja. Waarom is het eigenlijk belangrijk om te weten dat je eigenlijk zaken doet met 4Parties?
12: Omdat dat het verhaal is. Dus dat is gewoon, bij mij krijg je echt recht het hele verhaal helemaal zoals het is. Je krijgt alle hilariteit, alle slechte verhalen, alle goede verhalen. En het is leuk als de opdrachtgever snapt met wie die samenwerkt.
11: Maar je wil dat merk wel koesteren, Mise en Place.
12: Ja, zeker. Voorlopig zeker wel. Want ik merk echt dat daar zoveel nostalgie in zit.
11: Voorlopig zeker wel.
12: Ja, zeg nooit. wij zijn nu bezig met operatie achter de schermen om te integreren. Dus dat is stap 1. Tuurlijk, daar moet er een efficiëntieslag geslagen worden. 1 cultuur. We doen met al mijn bedrijven 1 team, 1 taak. Dus dat vind ik ook leuk. Dus we gaan met elkaar zijn we net een week weg geweest. En dat doen we. 1 team, 1 taak. Alleen aan de voorkant is het een ander merk dat je verkoopt. En net een andere positionering. En net een ander DNA.
11: Ja. Je zei net, we groeien als een dolle. Dat doen we al. Ook jaar op jaar komt natuurlijk ook door die overname, stel ik me dan zo voor.
12: Ja.
11: En daar krijg je dan weer de lasten van die implementatie voor terug. Maar als jij wil groeien met zo'n 40%,
12: ja,
11: en je wordt wel steeds groter, dan wordt die 40% ook steeds ingewikkelder. Want hoe groter je wordt, hoe lastiger dat is om met dit soort groeicijfers door te blijven stoten.
12: Ja, niet haalbaar. Dat helaas.
11: Is nu al niet haalbaar.
12: Nou, nu wel. Dit jaar gaan we nog halen. Wat al denk ik een hele knappe prestatie is.
11: Het kan, met de hakken over de sloot hoeft, omdat het ook klinkt met 40% groeien.
12: Ja, we zitten momenteel op 39% groei. Van jaar tot jaar. Dat betekent dat we nog een kleine inhaalslag van 1% moeten maken. Ja, ik verwacht wel dat het gaat lukken. September ziet er fantastisch uit. Maar volgend jaar 40% groeien, dat zou de droom zijn. Maar dat is niet realistisch.
11: En dat is ook niet erg meer dan?
12: Nee, het gaat mij niet om die 40%. Het gaat om het maximale. Dus wij zetten van tevoren, wat willen we? Wat is haalbaar? Wat zijn de nieuwe opdrachtgevers waarmee we willen samenwerken? Dat kaderen we uit. En dan die 40% is daadwerkelijk gebaseerd op iets. En niet op mijn gevoel. Niet helemaal op mijn gevoel. En dan gaan we ervoor. En dan gaan we dat ook echt halen.
11: En dan is de omzet voor dit jaar uitgekomen op zo ongeveer?
12: Ja, we hopen tegen de 30 miljoen aan. Net niet, maar we hopen tegen de 30 miljoen aan.
11: En dan heb je jullie met 30 miljoen. Dan zeg je 10 miljoen is voor heel veel andere bedrijven een mijlpaal. En weer een andere categorie vindt het prima om het tot 2, 3 miljoen te beperken. Maar dan ben je dus heel veel groter dan verreweg het merendeel van je concurrenten.
12: Ja, er zijn wel een paar concurrenten die het net echt wel anders doen. We hebben een paar platformen die of groter zijn of in de buurt zitten. In hoe wij het doen, dus kwalitatief horecapersoneel, zijn wij wel de grootste.
11: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, dilemma. Heel graag, dan nuanceer je dat achteraf. Het runnen van een restaurant is het domste dat je kunt doen als ondernemer. Of het hebben van een restaurant, dat is vooral ontzettend leuk.
12: Ik moet kiezen?
11: Ja, maar je mag er achteraf iets over zeggen.
12: Het is ontzettend leuk.
11: Oké. Okay. Simon Verbaan is hier, eigenaar van 4Parties. Daar valt ook Mise en Place onder en op dit moment nou wel of geen eigenaar van een restaurant. Wat is de situatie?
12: Ja, sinds een paar maanden zijn wij het restaurantdeel mee gestopt. Dus we hebben een locatie in Den Haag. En dat is een mega gave plek. Het ziet ook hartstikke leuk uit. En het liep ook in zekere zin gewoon goed. Maar qua energie erin stoppen en wat je ervoor uitkrijgt en wat dan de verwachting is van Nederland, hoe dat naar de horeca kijkt, was het voor mij een simpele rekensom.
11: En wat is het nu dan? Want je bent met het restaurantgedeelte gestopt en dan hou je over.
12: We hebben er nu een eventlocatie van gemaakt. Dus een stuk voorspelbaarder, makkelijker te voorspellen. En gelijk lucratief. Als je een restaurant draait, kan je een hele week keihard moeten werken. Al personeel moet uitgerukt worden, je hebt inkopen. En onder andere streep verdien je soms helemaal niks.
11: Maar jij verdient uiteindelijk nu vooral met 4Parties je geld door uit te zenden, te recruiten, ook zo af en toe detacheren. Maar het is wel handig natuurlijk om te weten wat jouw klanten zo ongeveer vragen. Dus is het hebben van een restaurant de ideale proeftuin.
12: En zo heb ik het ook ervaren. Dus ik vond dat ook, was ook heel leuk in ons verhaal. We zijn gewoon bezig met het bouwen van een verhaal. Daar hoort Mise en Place bij. En daar hoorde zeker het restaurant ook bij. Het is ook heel erg leuk om je eigen trainingslocatie te doen. We doen nog steeds iedere maandag en dinsdag en woensdag geven we daar trainingen. Of het nou een barista of een bediening is. Er komt daar gewoon heel veel bij kijken. Maar het restaurantdeel, dus dat houden we. We doen onze gesprekken daar, maar mijn relaties zitten daar. Maar echt het restaurantje spelen, zoals wij dat noemden, was gewoon voor ons niet de weg naar voren.
11: Ja, want de horeca wordt zo één keer in de zoveel tijd doodverklaard. En het sentiment zit tegen. Ik kwam nog een ING-sectorrapportage tegen. Producten worden nu zo duur om te kopen en laat staan om ze te verkopen. Want je moet het toch ook voor een deel doorrekenen. En ergens liggen ook grenzen voor Nederlanders die zeggen, ja, mijn biertje op deze plek, op dit terras, ja, forget about it, dat ga ik niet meer doen. Schrik jij daar nog van of weet je dat het erbij hoort?
12: Nou, toen ik besloot hem te sluiten, heb ik op mijn LinkedIn echt wel een post geschreven van, joh, wees je er wel van bewust hoe we ervoor staan met elkaar. Uit eten gaan is veel duurder geworden, maar veel duurder betekent niet dat de horecaondernemer er veel meer aan overhoudt. En daar zit waarschijnlijk de pijn. Dat men staat in mijn restaurant soms te klagen over de kosten. En ik snapte dat ze het veel vonden ten opzichte van voor corona. Maar dat betekent niet dat ik er geld aan verdien. En dat moet anders.
11: Maar ik neem aan dat jij van plan bent je bedrijf te verkopen, toch? Dat restaurantgedeelte?
12: Ja, het was niet het plan. De combinatie van zelf trainingen kunnen doen, onze relatie te kunnen hosten. We hebben met het hele bedrijf laatst een barbecue voor 200 man gehouden. Dus dat is allemaal fantastisch. Maar ik merk dat er veel vraag naar is. Ik merk ook dat de buurt graag wil dat er wel op een manier invulling is. Dus daar moeten we dan wel mee werken.
11: Maar horeca is ook een levenswijze, begrijp ik, van mensen die werken in deze branche en die laten zich niet tegenhouden door wat negatiever sentiment. Er zijn dus nog altijd mensen die zeggen, dit restaurant, ik zie het gebeuren, dat krijg ik vol. Dat wordt een succesnummer.
12: Ja, misschien, en dat is het romantische deel van de horeca. Dat iedereen naar zo'n plek kijkt en denkt, joh, dit moet toch bruisend zijn. Dit moet toch geweldig gemaakt kunnen worden. Hier moet ik toch mijn geld mee kunnen verdienen als ik dit goed doe. En dat snap ik. Tegen mensen om me heen heb ik gezegd, joh, ben je het van plan? Kom vooral langs en sla ik de boeken open. En ik hoop dat je dan een wat realistischer blik hebt van wat zo'n hoek brengt. Maar het blijft, ja, horeca blijft altijd aantrekken. En dat schreef ik ook online. Ik denk dat dat iets is in ons mensenbrein, dat het gewoon romantiseert. En dat is geweldig, maar...
11: Jij hebt net iets te veel ervaring inmiddels.
12: Ik ben genezen. Dus voor mij zie je geen restaurant meer kopen. Maar ik raad het iedereen ook wel aan, want het heeft me wel weer veel gebracht.
11: Jouw vak is, zoals net gezegd, heel iets anders. Hè? Uitzenden, detacheren en recruiten. Dat valt er ook nog onder. Hoe is die omzet verdeeld? Waar verdien je nu je geld mee?
12: Nee, wij zijn wel echt onwijs groot in ad hoc uitzenden. Dus wat voor veel ad hoc is, het is meer een week of twee weken van tevoren. Grote opdrachtgevers maken, hebben een eigen pool, maken een planning, zien twee weken van tevoren dat ze het roosterneer rondkrijgen en komen bij ons. Er zijn ook locaties die volledige bezetting via ons doen. Dus een theater die eigenlijk helemaal geen eigen personeel heeft, of een groot congrescentrum, dat eigenlijk alles op ons leunt. Nou, dat is top voor ons natuurlijk. En dat geeft ook fijn, want daardoor is het personeel echt wel het voelt als hun personeel. Dus wij zitten wel groot, zeg 90% op echt dat ad hoc uitzenden.
11: Laten we dat dan toch maar voor de zekerheid flex noemen.
12: Ja.
11: En dan kom je in een Haagse discussie terecht, die overigens al bijna een decennium loopt. Flex minder flex, vast minder vast. Er is ook redelijk recent nog weer een wet aangenomen die flexwerkers meer zekerheid zou moeten bieden. Met als belangrijke uitzondering, denk ik ook voor jullie, studenten en mensen die al recht hebben op een AOW. Maar wat verandert er wel?
12: Ik denk dat het allemaal goed is. Ik denk dat het goed is dat die regels er allemaal komen. Helemaal in de horeca. Of een paar branches liepen gewoon achter in personeelsbescherming.
11: Het gaat onder andere over nulurencontracten. Ja. En de bandbreedte die nu gehandhaafd moet worden. Stel dat je 10 uur werkt, dan mag dat maximaal nu 30% meer zijn. Dus 13 uur. En alles wat erboven is, dat mag je dan weigeren, om iets te noemen.
12: Ja, en ik denk als je dan nog een paar jaar teruggaat, dan was het op een gegeven moment zo, als jij in de horeca werkte, dan reed je op je fiets naar, ik heb het zelf meegemaakt, dan als je 14, dan reed je op je fiets naar je werkplek en dan kwam je daar en zei, ja, het regen, ga maar weer naar huis. En dat gebeurde soms gewoon 3-4 keer in een week. Wat als je daarover nadenkt, is dat natuurlijk gewoon schandalig. Maar dat gebeurde en dat gebeurt tot zeg 2 jaar geleden of soms op het strand nog steeds. Moet niet kunnen in zekere zin, want het is wel het inkomen van mensen. Dus ik snap dat de overheid gezegd heeft, joh, daar moet er wat aan, want we moeten die hele groep gaan beschermen. Ik denk alleen dat het wel weer typisch is. Het wordt wel nu ieder jaar moeilijker, complexer, uitdagender. En je bent ook mensen aan het uitdagen. Je brengt ook heel complex voor mensen die misschien gewoon precies wel die constructie willen. En ik denk dat studenten zijn daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar wij werken ook met veel ouderen die werken bij 3 werkgevers. Die willen helemaal geen vast contract bij mij.
11: Maar wat zeg je nu? Want de intentie is dus goed. Hij komt ook ergens vandaan, omdat er in het verleden dingen misgingen.
12: Ja.
11: Maar... schiet nu door.
12: Ja, uiteraard schieten we weer door. We maken hem te complex, wederom interpreteerbaar. Handhaving gaat er niet zijn. Ja, wat krijgen we dan eigenlijk? Wat moeten we nou precies doen? Als ik een gesprek heb met mijn concurrenten, dan lezen we van de helft van de wetgeving lezen we gewoon wat anders. En dan leg ik het voor aan degene die mijn certificaten komen controleren. En dan zegt die, oh ja, dat is me niet helemaal duidelijk. En dan komt de volgende die zegt weer wat anders. Wij hebben letterlijk soms geen idee.
11: Nou, het uitgangspunt is gelijke arbeidsvoorwaarden, geloof ik, toch?
12: En die lukt nog wel. En ik denk dat die gelijke arbeidsvoorwaarden ten opzichte van mijn opdrachtgevers, dat lukt allemaal. Daar hebben we een expert opgezet en die is dit helemaal gaan ontleden. Maar dan zie ik bij mijn concurrenten, die doen het gewoon soms niet. En wat gebeurt er als je het niet doet? Exact niks, want er is geen handhaving. En dat maakt het gewoon, veel ruis op de lijn, oneer concurrentie.
11: Maar de conclusie is wel dat als je het naar de letter van de wet doet, en volgens mij ben je dat van plan, dat
12: Zeker. Het
11: duurder wordt om gebruik te maken van jouw diensten, van mensen die jij kunt aanleveren.
12: Ja.
11: Dus wanneer wordt dat problematisch?
12: Ja, ik denk dat het natuurlijk ook vooral heel veel duurder wordt door de stijgende salarissen. Nou, ook daar ben ik voorstander van. Dus het voordeel is dat mijn opdrachtgevers hebben daar ook dezelfde rekening voor. Dus dat maakt niet zo uit. Ik denk dat alles duurder wordt, zelfs daar zal de markt niet zo'n last van hebben. Als het maar duidelijk is waarom en waar dat heen gaat. Dus het duurder worden aan zich vind ik niet de uitdaging.
11: Shimo Verbaan van 4Parties. Dank voor je komst naar deze studio.
12: Dankjewel.
11: En tot de volgende keer.
12: Dank je wel.
11: Stuur even een persbericht. Of liever nog wat eerder als je een bedrijf hebt overgenomen.
12: Ja.
11: Wanneer gaat het gebeuren?
12: Binnen nu en 2 maanden gaan we een vonnis. Maar dat is...
11: Binnen nu en 2 maanden zeggen dan even welk bedrijf is het?
12: Nee. Nee, dat zit er niet in.
11: Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Bart van Muijen. Hij is de topman van Pro4All. En daar maken ze bouwsoftware. Daar gaat het over... wat je nog te bieden hebt als je software maakt terwijl AI de markt overneemt. Abonneer je dan op de Top van Nederland, dan vind je alle afleveringen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
4: Goedenavond, in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezicht.

0: Iedereen slecht nieuws. De Nederlandse wijnboeren zijn op weg naar hun beste oogst ooit. Veel zon en droogte zijn goed voor het rijpen van de druiven. Maar het kan nog misgaan. Over 4 weken begint de oogst pas. 2018 was tot nu toe het beste jaar. Alleen was de opbrengst toen niet zo hoog. En zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar releases van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op die dagen waren er meer dodelijke ongelukken, waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek opzochten op hun telefoon. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app.
2: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
4: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
5: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
4: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
5: Ja.
4: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
5: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
4: Ja.
5: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
4: Ja.
5: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
4: Zo, je kreeg echt gelijk. Ook van jezelf, hè?
5: Ja. Zo. Ja, ja dat, ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
4: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
5: Ja, te veel. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij. En het duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want nee. dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat.
4: Ja.
5: En dan voel je net een artiest en dat is even goed voor je ego. Maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen, ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. En maar mentaal voel ik me heel sterk.
4: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
5: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal. Ongelooflijk. Per mail, per app.
4: Dat is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
5: Nee, dat kan ook niet.
4: Bedankt allemaal, ja.
5: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerk of theaters waar ik sta te doen.
4: Ja.
5: Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante kaas. De artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Dus ja. Ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei, ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen. Af en toe.
4: Als ja, dan kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
5: Ja,
4: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
5: Ja.
4: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd, het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
5: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. vlak na mijn

0: Een chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
1: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
0: Ja.
1: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe. Als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het, dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
0: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen. Want als het op papier staat, is het toch veel confronterender. En
1: dan is het echt waar ineens.
0: Ja, en ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
1: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites zijn online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een lineair leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
0: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op. Hmm. En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden. Mm. Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naasten. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
1: Nee.
0: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
1: Het is een ontiegelijk cliché, maar wel waar.
0: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar.
1: Ja.
0: Maar daar heb je dan die 2 persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsongeluk en nu weer.
1: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd in 2004.
0: Ja. Ja,
1: heel ernstig ongeluk. Dat was ook wel zo'n wake-up ding.
0: 23 augustus en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets. In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dat is heel raar. Dat is gun ik iedereen. Raar,
1: ik heb het vaker gehoord, hoor.
0: Ja.
1: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
0: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer, dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
1: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft, waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen, dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden? Dat lijkt me ook heel confronterend.
0: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd.
1: Mm-hmm.
0: Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld, maar ook op mijzelf.
1: Ja.
0: En nu open ik elk verhaal met, als we de wereld willen veranderen, dan moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan, al mijn kennis uitgedeeld.
1: Tuurlijk.
0: Maar kennis verbindt niet.
1: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
0: Nee, er is meer voor nodig.
1: Maar hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces, gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt, dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
0: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op z'n Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar
1: goeie zoon wel, ja.
0: Ja, een mooie spiegel. Hij is ook een beta-man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets naast gekomen, vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven, maar weven. Ik ben echt aan het weven.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
1: Laat vanuit dat Wevers even je boek induiken. Daar praat je over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
0: Ja.
1: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in, want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
0: Ja.
1: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen, proeftuin, die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten, om tot iets waardevols nieuws te komen?
0: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom, waar ik het altijd over heb. Dus alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
1: Ja.
0: Het is aan ons om dat groot te maken.
1: Nee, ik herken heel goed, want we zijn precies even oud.
0: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
1: Nee, dat is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo. Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag. En zelfs de angsten lagen vast.
0: Ja.
1: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
0: Ontzettend saai.
1: Ja,
0: ja en 80 en 90.
1: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientivist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen en eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
0: Ja, ik werd al scientivist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook agenda opgericht met Marjan Minnesma. Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
1: Ja, geen partij, niks, geen mening.
0: Ik was eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
1: Ja.
0: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
1: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
0: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering. Mm-hmm. Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven, Harm.
1: Nee. Nou, ik probeer het niet te doen.
0: Nee, het is lastig voor jou.
1: Het is lastig.
0: Maar,
1: ja, ja, ja.
0: Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
1: Ja.
0: En ik denk, ja, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
1: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
0: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
1: Die bedoel ik, ja.
0: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang doorracen. Ik heb met energie gesmeten, ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
1: Ik las het, ja.
0: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
1: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
0: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken.
1: Mm-hmm.
0: En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
1: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd, de tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan wat we zouden moeten doen.
0: Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken.
1: Mm-hmm.
0: Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
1: Ja.
0: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
1: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
0: Ja, want natuurlijk. Dat moet contra-intuïtief.
1: Ja.
0: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
1: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen. En goed voor jezelf. Dus het is ingewikkeld.
0: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
1: Ja,
0: maar dan kan je jezelf opladen. Ja. Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
1: Nee.
0: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus ja. Het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeiden dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
1: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
0: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen. Ja. Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk. Mm-hmm. 15 jaar oud.
1: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
0: Ja, toen iedereen zei, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
1: Ja. Nou is jouw bekendste boek tot nu toe, Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
0: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten omgaan.
1: Ja.
0: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip wat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
0: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
1: Nee, het is niet te doen, toch?
0: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
1: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
0: Dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
1: Nee.
0: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus zo zijn er allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstraat, op alle gebieden, gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan, waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
1: Ja.
0: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
1: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval alle soorten informatie over waar we aan
0: het
1: heen gaan
0: zijn. Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
1: Mm-hmm.
0: Je kan ook zeggen, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo Nederlands.
1: Ja.
0: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
1: We hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben het ook al eens over gehad.
0: Tuurlijk.
1: De biodiversiteit, de ellende, we zijn er nog niet.
0: Door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
1: Zeker.
0: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je 3 dingen in handen hebt. data, ook AI, grondstof en energie.
1: Ja.
0: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
1: Mm-hmm.
0: Nu begint het einde door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua ja, militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
1: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
0: Ja, eigenlijk het grootste.
1: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk.
0: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
1: Mm-hmm.
0: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, nou ja, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
1: Ja.
0: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. Nee. En ook niet aardwarmte.
1: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
0: Ja, met name ook thorium. Komt
1: thorium 3.0 en zo. Van,
0: ja, dat is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
1: Ja.
0: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
1: Nee, maar je ziet dat ons daar ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch...
0: Nou ja, tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties... zal kernenergie in Nederland, in Europa... nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
1: Ja.
0: 10%.
1: Mm-hmm.
0: Dus het wordt nu gemeteorologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
1: Mm-hmm.
0: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn.
1: Ja.
0: Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd. Met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
1: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
0: dat blijft, hè?
1: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek. Want ik hoor je maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie. Daar word ik altijd zo blij van.
0: Ja.
1: Even naar die binnenstromen. Een belangrijk begrip in jouw boek.
0: Ja.
1: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn ook geen doelen voor. Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
1: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
0: Ja, ja je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook.
1: Ja.
0: Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
1: Mm-hmm.
0: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus in mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
1: Wat ook mooi is natuurlijk.
0: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan,
1: maar dan,
0: in handbereik, dat gebruik ik.
1: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
0: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschappen activist werd, toen zei men wetenschopper, dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn. Een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
1: Ja.
0: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
1: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
0: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
1: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat erom wat wij van Jan Rotmans horen. Wat er daarna uitkomt.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
0: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
1: Ja.
0: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
1: Mm-hmm.
0: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
1: Ja.
0: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
1: Ja.
0: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hart zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijg ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
1: Moet 23,2 zijn,
0: precies,
1: maar dat geeft niet.
0: Ja. Maar dat geeft niet.
1: Nee.
0: Let it go.
1: Ja.
0: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
1: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan, over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
3: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
4: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
3: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer. Dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
11: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
10: Vandaag is er en morgen weten we niet.
11: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het sproeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het kabinet denkt na over een alternatief voor de omstreden bezuinigingen op de WW en arbeidsongeschiktheid, meldt RTL Nieuws. Pro wil dat graag en het kabinet kan hun steun goed gebruiken om de begroting erdoor te krijgen. Anders zijn ze afhankelijk van JA21 en de SGP. Het droge weer deze zomer is niet voor iedereen slecht nieuws. De Nederlandse wijnboeren zijn op weg naar hun beste oogst ooit. Veel zon en droogte zijn goed voor het rijpen van de druiven. Maar het kan nog misgaan. Over 4 weken begint de oogst pas. 2018 was tot nu toe het beste jaar, alleen was de opbrengst toen niet zo hoog. En zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar releases van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op die dagen waren er meer dodelijke ongelukken, waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek opzochten op hun telefoon. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
13: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week verlaten we onze eigen planeet en niet vanwege die zonsverduistering, maar omdat Europa de uitrol van het eigen IRIS² satellietsysteem wil uitbreiden en vervroegen. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Bij mij is Stefan de Vries.
14: Hi Luc.
13: En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst...
2: The Gradometer.
14: Bij Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat juist ontzettend langzaam? Dat vertelt deze week Luc. We hebben het over een oude ergernis van jou. Vertel.
13: Ja, toen ik nog in Brussel woonde, kon ik me daar mateloos aan irriteren dat in de stad, die toch de facto de hoofdstad van Europa is, je niet normaal boodschappen kan doen op zondag of überhaupt naar de winkels. Mm-hmm. Want ja, bijna alles was dicht. In België is de regel dat winkels verplicht een dag gesloten moeten zijn. En in de praktijk is dat dan natuurlijk dan zondag. En ik kan me nog wel herinneren volgens mij dat er altijd... er was nog één Delhaize dan in het centrum ergens bij Beurs open. Maar als ik tegenwoordig in Brussel ben, dan kom ik eigenlijk nooit meer in het centrum. Dus ik heb al even niet meer gezien of die er nog is. Maar ik zag net op Google Maps leek het er zelfs alsof die nou ook verdwenen is. Maar goed, want in de Brusselse Vijfhoek, dus in dat centrum zo binnen de ringweg, zeg maar. Daar geldt, dat was een toeristische zone, dus daar was dan nog wel een uitzondering voor. Kon je nog wel boodschappen doen. Vond ik trouwens ook bijzonder, want ik vroeg me ook altijd af wat je als toerist eigenlijk te zoeken hebt op zondag in die stad.
14: Inderdaad.
13: Want er valt vrij weinig te beleven. En ja, die winkelstraten op zondag, die zijn ook allemaal dicht. De kledingwinkels en zo, daar kun je ook niet terecht.
14: Ja, dus je moest eigenlijk op zaterdag al je inkopen doen voor zondag. En tot en met maandag eigenlijk altijd.
13: Ja, je moest dat wel echt plannen. En nu gaat dat dan waarschijnlijk eindelijk veranderen.
14: Ja.
13: En godzijdank ook misschien wel. Ja. Of ja, God wil het juist niet horen, denk ik dan. Maar de supermarkten en andere detailzaken, die mogen sinds gisteren 7 dagen per week open.
14: Okay.
13: En de regering De Wever had dat in april al besloten, maar dus nu sinds gisteren is het dan officieel. En de Arizona-coalitie, zoals die in België heet, die wil daarmee inspelen op de wensen van de consument. De ontwikkeling van e-commerce, die werd in het regeerakkoord genoemd als een van de redenen. Nou, welkom in de 21ste eeuw, zou ik dan zeggen.
14: Ja.
13: En iets anders wat niet als reden wordt genoemd, maar ja, ik kan me ergens toch ook wel wat bij voorstellen. In Nederland zijn winkels natuurlijk over het algemeen wel open op zondag. In Frankrijk en Luxemburg ook deels. In Duitsland dan nog weer niet. Maar ja, ik kan me dus ook wel voorstellen dat mensen dan misschien de grens overgaan om daar boodschappen te doen.
14: Ja. Nou ja, ik ben opgegroeid in Zeeland. En toen ik klein was, gingen wij op zondag naar Antwerpen. Want daar waren de winkels wel open.
13: Ja, want Antwerpen is ook een toeristische zone.
14: Ah, okay.
13: Dus daar, en volgens mij aan de kust van België is dat ook nog weer.
14: Precies.
13: Dus daar, dus het centrum van Brussel, Antwerpen, dat soort plekken, daar mag het dan wel.
14: Ja duidelijk. Ja. Is dit nou great?
13: Nou, voor de veel eisende consument zoals ik dan misschien wel. Maar je hoort natuurlijk ook al meteen klachten van MKB-bedrijven of KMO's in het Vlaams. En want voor die kleine bedrijven is het natuurlijk lastiger om de kosten te dragen om ook langer open te blijven. Al is het ook niet verplicht om het te doen natuurlijk. Maar ja, de vrees is dat dan de grote multinationals, zoals Delhaize, Albert Heijn, Carrefour, dat die dat allemaal wel kunnen. En dan nog een dingetje is dat de arbeidswetgeving in België verder niet verandert. En die verplicht bedrijven wel om de zondagsrust te respecteren. Dus voor alle bedrijven die wel heel graag open willen op zondag, kan het eigenlijk niet helemaal. Want de wet zegt dat werknemers op zondag na 12 uur niet meer mogen werken. En dan zijn er nog wel weer uitzonderingen voor. Dus ook die toeristische zones en sommige andere beroepen. Maar ja, ik hou wel van België, maar dit is weer een Belgisch probleem met een Belgische oplossing. En shoppen op zondag lijkt dus mogelijk, maar in de praktijk zal het waarschijnlijk helemaal niet zo great zijn.
15: Make Europe great again.
16: Het doel van het IRIS2-project is dat overheden, maar ook bedrijven connectiviteit hebben. En dan met name voor de plekken waar op dit moment geen internet is, of als je mobiel op pad bent.
17: This is part of our long-term strategy to develop European secure satellite communication system.
18: We're all aware of the profound geopolitical shifts we face. And our mission is clear. Europe must become more independent and more competitive.
17: This new constellation can be operational somewhere out of 2029.
13: Ja, over muzieksmaak valt te twisten, maar dat Europa onafhankelijker moet zijn, daar zijn we het dan toch wel over eens. Europa gaat zijn eigen satellietsysteem IRIS² sneller uitrollen dan gedacht. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Al in 2029 moeten de eerste van de 348 satellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Dat zijn er dan ook nog eens 66 meer dan verwacht. En met dit systeem moet Europa autonomer worden op het gebied van digitale communicatie. Naast dat we het ook voor onze veiligheid kunnen inzetten. Maar hoe autonoom kunnen we hiermee echt worden? Stefan, dat IRIS², wat gaat dat nou precies doen?
14: Ja, het wordt eigenlijk een soort beveiligd Europees internet, maar dan in de ruimte. Het is geen navigatiesysteem zoals Galileo en GPS. Het maakt ook geen foto's zoals Copernicus. Dat houdt het weer in de gaten in Europa. Maar het zorgt ervoor dat Europese overheden, defensie, ambassades en hulpdiensten kunnen blijven communiceren als er kabels of mobiele netwerken uitvallen. Je noemde het aantal van 348 satellieten. Nou, die komen in verschillende banen rond de aarde, laag en hoog, zodat het netwerk snelheid en bereik kan combineren. Er komt ook commerciële capaciteit voor bedrijven en bijvoorbeeld afgelegen gebieden waar nu geen kabelinternet is. De eerste satellieten die moeten in 2029 omhoog gaan. En ja, dan er zijn nu twee testsatellieten die draaien al rond. Maar de dienstverlening dus aan de overheden, maar ook aan het bedrijfsleven dat geïnteresseerd is, dat wordt dan stapsgewijs uitgebreid al naar gelang het aantal satellieten dat dan rondom de aarde cirkelt.
13: Ja, en waarom hebben we dit nou nodig, dat IRIS² als Starlink van SpaceX, van Elon Musk, dat al wel bestaat en dit eigenlijk ook kan doen?
14: Ja, om een paar redenen. Het is niet helemaal vergelijkbaar, of eigenlijk helemaal niet. De EU wil natuurlijk niet afhankelijk zijn van een Amerikaans bedrijf. Het gaat hier namelijk om kritische communicatie. Dus in tijden van crisis, maar ook tussen overheden en ambassades. En IRIS² moet dan zorgen voor de Europese digitale soevereiniteit, maar ook de beveiligde communicatie voor overheden, weerbaarheid bij cyberaanvallen bijvoorbeeld, verbeterde beveiliging, koppeling aan Europese kwantumcommunicatie-initiatieven. En dan heb je natuurlijk niet een Amerikaans netwerk. Nee. Wil je dat eigenlijk liever niet.
13: Zeker in deze tijd niet meer.
14: Ja, nee. Absoluut. Maar het is dus niet een concurrent van Starlink. Dat heeft duizenden satellieten en dat biedt ook veel diensten aan de consumentenmarkt. Dat wordt IRIS² niet. Het is een iets ander verhaal. Maar ook hier is de rode draad toch de Europese digitale soevereiniteit.
13: Ja, zeker. Dus in verhouding ook tot de Amerikanen vooral dan uiteindelijk. Ja. Ja. En we hebben voor deze aflevering ook even versterking ingeroepen van luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij legt uit wat het grote verschil is verder nog tussen IRIS² en dat Starlink.
19: Het grote verschil tussen IRIS² en Starlink is het aantal satellieten. Waar Starlink op dit moment op de 10.000 satellieten zit. En goede plannen heeft naar 30 of misschien wel 42.000. Gaat IRIS² niet verder dan een 400-tal satellieten, dat halen ze volgens mij nog niet eens. En waar Starlink zit in de laaghaakbanen, zo rond de 500, 550 kilometer, zit het grootste deel van de constellatie van IRIS² ook wel daar, maar er zitten ook een aantal in hogere aardbanen om zo het, zeg maar het tekort aan satellieten in lage banen te kunnen compenseren. Eigenlijk zijn de functionaliteiten wel een beetje hetzelfde. Het gaat echt over breedbandige internetverbindingen met een lage latency, noemen ze dat, low latency, met een kleine vertraging daarin. En wat dat betreft zijn die wel vergelijkbaar qua functionaliteiten.
13: Ja, en Stefan, we kennen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In hoeverre zijn zij nou eigenlijk ook betrokken bij die ontwikkeling van IRIS².
20: Nou, ESA is vooral de technische motor van dit project en ook van de Europese ruimtevaart in het algemeen. Het is geen instelling van de EU, maar een zelfstandige organisatie van 23 Europese landen. ESA ontwikkelt satellieten, raketten en technologie en doet ook onderzoek naar de aarde, het klimaat, zonnestelsel, het heelal. En in dit geval werkt het zo dat bij IRIS², de Europese Commissie eigenlijk de politieke doelen heeft bepaald en de veiligheidsvoorwaarden. Europese bedrijven bouwen en exploiteren het netwerk en de ESA controleert dan het ontwerp, begeleidt ook de ontwikkeling en kijkt of alles voldoet aan de technische eisen. Dus kort gezegd, Brussel bestelt het, de industrie bouwt het en ESA controleert of het allemaal werkt.
13: Ja, en de ESA die maakt altijd gebruik van een lanceerplek, Kourou in Frans-Guyana, dat aan Suriname grenst.
20: Ja.
13: En de baas van ESA die waarschuwde deze week dat Europa in 2030 te weinig lanceerinstallaties zal hebben. Wat zegt hij daar precies over?
20: Ja, hij zegt onder meer dat tussen 2029 en 2031 enorme piek komt van het aantal satellieten dat wordt gelanceerd. Onder andere door IRIS², maar ook Galileo, Copernicus, allerlei nationale defensieprojecten. Zelfs Nederland ontwikkelt ook eigen satellieten voor defensie. Nou, die moeten allemaal de lucht in. Ter vergelijking, SpaceX lanceerde vorig jaar 170 raketten. Dus iedere twee dagen eentje. Heel Europa, 8. En dus ja, vanaf Kourou. ESA onderzoekt nu of de productie van Ariane 6, dat is de raket die satellieten in de ruimte brengt voor Europa, of die productie kan stijgen van 9 à 10 nu naar ongeveer 15 lanceringen per jaar. En ook VGAC, een andere raket, moet vaker gaan vliegen. Want ja, anders dan heb je zo'n mooi systeem bedacht en dan ben je nog afhankelijk van Amerikaanse raketten om dat in de ruimte te brengen. Dat zou natuurlijk een pijnlijke situatie zijn.
13: Ja, volgens mij is dat ook pas sinds kort toch dat we eigenlijk weer dat zelf kunnen doen. We zijn lange tijd afhankelijk geweest van Amerikanen en zelfs Russen volgens mij.
20: Ja, de Russen daarvoor. Ja, dat klopt. Ja.
13: En we hebben dit probleem van lanceringen hebben we ook nog even aan Patrick Bolder voorgelegd.
19: Om satellieten in de ruimte te krijgen moet je natuurlijk wel de vervoersmiddelen daarvoor hebben. De raketten Starlink maakt natuurlijk gebruik van de SpaceX raketten van dezelfde eigenaar, ook van Elon Musk. Rusland heeft natuurlijk haar eigen Soyuz-raketten. China heeft haar eigen raketten. Maar Europa heeft eigenlijk een tekort aan lanceercapaciteit. We hebben de Vega-raket en de Ariane 6. Die heeft nu 2 keer met succes gelanceerd. Die Ariane 6 is de nieuwste. Maar dat zijn nog geen hernieuwbare raketten. Dus die lanceringen die zijn vrij kostbaar. Kunnen ook eigenlijk alleen maar vanuit Kourou gebeuren. We zijn op Europees vlak wel bezig met lanceringen vanuit Europa. Kiruna in Noord-Zweden is dat iets. Is daar de lanceerbasis voor. Maar daar kunnen alleen maar nog maar vrij lichte raketten gelanceerd worden. Met maar 1, misschien 2 satellieten aan boord. Dus als je dan een constellatie wil hebben van 400 satellieten, dan duurt dat erg lang. Maar bovendien kunnen die alleen maar in een zogenaamde polaire baan met een hoge inclinatie worden gebracht, waardoor je maar een beperkt deel van de aarde kunt bestrijken met je IRIS² satellieten. Dus daar ligt nog wel een probleem voor Europa.
13: Ja, en dan is er eigenlijk nog een ander probleem ook. Want ja, je hebt dus de lanceercapaciteit. Ja. Maar ja, er is ook nog een gebrek aan grondstoffen. Dat is ook een probleem voor Europa. En een van de elementen dus die ons ook nog kwetsbaar maakt. Want ja, China heeft daarin natuurlijk een grote, belangrijke, machtige positie. En bedrijven die aan lucht- en ruimtevaarttechniek werken, die zijn dus afhankelijk van de Chinezen, ook weer voor allerlei zeldzame aardmetalen. Dus materialen zoals neodym en dysprosium, die worden bijvoorbeeld in krachtige magneten, in stuur- en richtsystemen voor satellieten gebruikt. En dat zijn dan weer 2 voorbeelden waar China minstens zo'n 90% van die productie controleert. Dus ja, dat blijft toch ook altijd nog iets in waar we erg kwetsbaar in zijn.
20: Absoluut.
13: Ja, als we breder kijken naar Europa, we hebben onder meer ons eigen navigatiesysteem Galileo al. Waar wordt dat precies voor gebruikt?
20: Ja, iedereen kent natuurlijk GPS. Dat is een Amerikaanse uitvinding van het Amerikaanse leger. Maar wij hebben al jaren en jaren Galileo, natuurlijk genoemd naar Galileo Galilei. De man die met de Middelburgse telescoop ontdekte dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Maar Galileo is ons navigatiesysteem. En het zit eigenlijk overal in. Je gebruikt het zonder dat je het merkt. Vanaf de iPhone 8 al.
13: Ja, zo.
20: Ja, dat is al bijna 10 jaar. Ja. Ondersteunen iPhones het systeem. Dus als jij op de fiets zit en ergens naartoe gaat, dan wordt de weg jou geleid door Galileo. Het zit eigenlijk ook in vrijwel alle moderne Android-telefoons. Vaak combineert je telefoon dan Galileo met het Amerikaanse GPS en ook nog andere satellietensystemen.
13: Dus kun je niet zelf kiezen. Ik wil alleen maar Galileo, maar Europa gebruiken.
20: Nee, misschien wel als je iPhone hackt, maar misschien moet je helemaal geen iPhone kopen, maar dit terzijde. Maar ja, door die verschillende satellieten te combineren, wordt de plaatsbepaling nog nauwkeuriger. En dan ook nog, daarom wijkt het eigenlijk nauwelijks af van waar je echt bent. Hè. Als je op de kaart kijkt, dan staat een blauw bolletje vaak gewoon waar je ook echt staat. Galileo wordt ook gebruikt in auto's, vliegtuigen, schepen, treinen, landbouwmachines en drones. Hulpdiensten gebruiken het om noodsignalen op te sporen. In nieuwe Europese auto's zit zo'n knopje, zo'n rood knopje boven je voorruit, het e-call noodsysteem.
13: Oh, ja.
20: Dus als je ondersteboven in een of andere greppel ligt, dan druk je op dat knopje en dan komen de hulpdiensten eraan. Banken, telecombedrijven en elektriciteitsnetten gebruiken de hele nauwkeurige tijdsaanduiding om hun systemen gelijk te laten lopen. Dus ja, Galileo helpt je niet alleen om de weg te vinden, het houdt ook een deel van de economie op koers. En belangrijker nog, want dat is het gevaar bij GPS, in tijden van oorlog, dat is al regelmatig gebeurd, kan Amerika het zo instellen, GPS, dat het bijvoorbeeld maar nauwkeurig is op 10 meter in plaats van 1 meter. Of helemaal uitschakelen. Nou, daarvan zijn we niet meer afhankelijk, daarom hebben we Galileo.
13: Ja, en als we dan kijken naar de wapenwedloop eigenlijk op het gebied van satellieten, want ja, Europa is natuurlijk niet de enige die bezig is. Daar hebben we Patrick Bolde ook nog even naar gevraagd hoe die wedloop precies gaat.
0: Ja, je ziet dat ieder machtsblok eigenlijk een eigen satellietconstellatie wil hebben die met name die communicatie doet vanuit de lage aardbanen. In Amerika heb je niet alleen maar Starlink, maar je hebt ook het Kuiperproject van Jeff Bezos. Moet ook bijna 4000 satellieten worden. Chinezen zijn bezig met 2 constellaties van ieder 10.000 satellieten die ook die lage aardbaan moeten gaan bezitten. Ook low latency internet. En ook de Russen die zijn nu bezig met hun RASFET systeem. Ook een Starlink analoog, ook in die lage banen. Daarvan hebben ze er inmiddels 30 satellieten. Maar die willen ook groeien naar iets van 900 satellieten.
13: Ja, nog even over dat Russische systeem dan. Want daar zie je een enorme vervlechting van politiek, commercieel en militair gebruik. En ook natuurlijk een enorme versnelling door die oorlog met Oekraïne. En nieuws kwam via Oekraïne naar buiten. En dus ja, die focus ligt ook toch wel echt op dat militaire. Bolder zegt nu dus dat de Russen er zo'n 30 hebben. En zover ik het verder nog begrijp, hebben ze dan iets meer dan 250 nodig om echt een 24/7 dekking te hebben. En als Rusland er dan in slaagt om dat echt uit te rollen snel, dan zal het Oekraïne aan kunnen vallen met drones die online worden bestuurd. Dus aanvallen in heel Oekraïne. En andersom kan Oekraïne Starlink gebruiken, maar niet boven Russisch terrein. En wat hierin opvalt is dat in Amerika civiele partijen zijn die dit doen, maar in Rusland en China zijn het dus staatsbedrijven. En volgens Bolder is het een niet per se beter dan het ander.
0: Wat je ziet waar de Amerikanen en de Oekraïners voor militaire operaties gebruik maken van Starlink, dat is natuurlijk wel een civiel bedrijf, compleet civiel bedrijf, waarbij je contracten moet afsluiten voor gegarandeerde levering. En we hebben bij Oekraïne gezien dat Elon Musk dat op een gegeven moment niet wilde aanzetten of uitgezet heeft toen Oekraïne een aanval op de Krim wilde uitvoeren. Dus dat blijft wel een risico. Het Russische RASFET, dat is natuurlijk puur overheid. En de overheid heeft altijd de zeggenschap daarover. Er kan niet een enorme rijke zakenman in één keer gaan zeggen van ik zet hem uit of aan. Dus dat is wel een voordeel voor Rusland op die manier. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor China. Alles wat daar gebeurt is overheid.
13: Ja, precies. Dus van wie wordt Iris Square nou? Nou, van ons allemaal uiteindelijk dan.
0: Ja, Iris Square, dat wordt van de Europese Unie. Dus dat zou worden aangestuurd door een eurocommissaris, denk ik dan. Of heeft daar dan een agentschap voor. Is niet in principe militair, maar is wel heel duidelijk een supranationale overheidsorganisatie. Dus wat dat betreft is daar niet een rijke zakenman achter de knoppen die gaat bepalen waar het wel of niet uitgezet kan worden. Dat zal altijd een besluit zijn van de Europese parlement en de Europese commissie.
13: Ja, en Stefan, ik noemde net al Oekraïne en dat ze Starlink ook gebruiken. Dat is heel belangrijk voor hun dat ze dat kunnen gebruiken in deze oorlog. Hoe belangrijk is dan voor hun de ontwikkeling van een Europees systeem?
20: Nou ja, deze week was er wel wat gedoe over Starlink en Oekraïne. Natuurlijk niet alleen het nieuws over de Russische versie van Starlink. Daar worden mensen natuurlijk wel ongerust van. Elon Musk die wilde ook iets doen aan de levering van Starlink aan Oekraïne. Dat gaat via Polen. Nou, Polen werd boos, want Elon wilde meer rekenen. En dat zat even niet goed. Dat is inmiddels weer rechtgestreken, die onmin deze week. Maar het toont wel aan hoe afhankelijk Oekraïne en natuurlijk ook andere landen zijn van één man eigenlijk voor de veiligheid. En daarom is het belangrijk om naar alternatieven te kijken. Europa moet daarom op korte termijn bijvoorbeeld Eutelsat en OneWeb combineren. Dat bestaat al. Je kan een internetabonnement nemen bij Eutelsat. Als je bijvoorbeeld een caravan hebt of een huis ergens op het platteland. En voor de langere termijn dat Iris Square uitbouwen. En ja, je ziet net als met wapenleveranties en andere vormen van afhankelijkheid. Zorg gewoon dat je eigen spullen op orde zijn, Europa.
13: Maar weet je dat of er al iets is gezegd over of we dat ook daadwerkelijk aan Oekraïne gaan openstellen? Ook dat Iris Square dan meteen?
20: Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel gebeurt. Kijk, in 2029 moet het beginnen, Iris Square. Ja. Nou, dat is over 3 jaar. Misschien zijn de onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de Europese Unie al zo ver gevorderd dat zij inderdaad ook direct al toegang kunnen krijgen. Maar dat is wel de bedoeling. Als Oekraïne, zeker als het lid wordt van de EU, dan krijgen ook zij toegang tot Iris Square.
13: Ja. En als we dan nog even een conclusie moeten trekken uit dit hele verhaal. Het duurt dus nog even wat je zegt voor het is uitgerold. Maar kan Europa hier dan uiteindelijk echt een vuist mee maken?
20: Ja, uiteindelijk wel. Maar wat me wel opvalt is dat, het werd net ook al even benoemd, SpaceX is een privébedrijf. Mm. Je ziet in Europa, er zijn heel veel kleine bedrijfjes die satellietjes maken en drones en technologie ontwikkelen. Maar er is eigenlijk geen groot privébedrijf in Europa dat dit zou ontwikkelen. Dat zou natuurlijk ook een goede zaak zijn. Want je kunt het niet alleen aan de overheid overlaten. Dat toont ook weer aan hoe lastig het is in Europa om van kleine start-up, want die zijn er wel degelijk op ruimtevaartgebied, om daar echt een groot bedrijf van te schalen met de kracht en de macht van Elon Musk's SpaceX. Een vuist maken kan. Het zal inderdaad nog wel even duren. Ik vraag me af of we die tijd hebben. We moeten in ieder geval zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Elon Musk natuurlijk. Want als hij op een dag wakker wordt en denkt, ik heb geen zin meer in Oekraïne. En hij schakelt de schakelaar om.
13: We hebben natuurlijk ook een keer gezien dat hij daarmee toch wat gebeurt of dat hij mee dreigt.
20: Ja. Dus dat is risicovol.
2: BNR's megahit.
13: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook weer oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen deze week?
20: Ja, een documentaire serie van onze collega's van de VPRO deze week. De Poorten van Europa, een serie in 4 delen. 3 jaar lang volgden de makers Frontex, de grenspolitie van de Europese Unie, de bewakers van de buitengrenzen. En dat is een hele mooie en indringende documentaire geworden. Goed gefilmd, maar ook toch best wel een ontluisterend verhaal over hoe wij omgaan met onze buitengrenzen eigenlijk. Dus dat heb ik deze week meegenomen.
1: Is the garden, the best that the humankind has been able to build. And the gardeners should take care of it.
21: Together we have to show that Europe manages migration in a humane and effective way.
13: En onluisterend, hoe komt Frontex er dan uit?
20: Nou ja, Frontex is vrij omstreden in de zin dat het natuurlijk deel neemt aan processen, en ik druk me voorzichtig uit, die mensenrechten niet respecteren. Nemen deel aan pushbacks. Dus ja. dat migranten aankomen of asielzoekers, en die worden letterlijk teruggeduwd naar waar ze vandaan komen, of gewoon de zee in. Ja. Dat mag niet, want ja, een asielzoeker die heeft recht op een asielaanvraag als die Europa binnenkomt. Het is het grootste en best gefinancierde Europese agentschap. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over de stemming in Europa. Frontex wordt beschouwd als een soort van, ja, dat is
13: een soort wondermiddel bijna, ja, of zo.
20: Eigenlijk wel, maar dat is het in de praktijk natuurlijk niet. Want ja, zij assisteren ook de landen overal in Europa met hun grensbewaking. Dus ze kregen wel toegang jarenlang. Maar echt heel transparant was Frontex volgens mij nog steeds helemaal niet. Maar ze zijn zo dichtbij gekomen als het.
13: Ja, en je zag dat toch ook rondom het verhaal rondom Ceuta, dat meteen werd gegrepen naar: we moeten Frontex weer meer macht geven of meer geld in ieder geval. En dat lost het probleem dan uiteindelijk weer op.
20: Ja, precies. Dus inderdaad een soort toverstaf.
13: Ja. En waarom heb je juist deze week dan dus hiervoor gekozen, deze hit?
20: Nou, ik heb nu 1 aflevering gezien en ik vond het echt indrukwekkend. Ook al weten we wel het een en ander over de grenzen van Europa. Toch leer je heel veel hoe het Fort Europa om soms mensonterende wijze de muren worden bewaakt. Zeker 2000 doden per jaar. Die sterven onderweg naar Europa. Het is fascinerend, interessant. Ook in een tijd, in een vakantietijd, waarin we toch redelijk makkelijk allemaal de grenzen oversteken, is het wel eens goed om te kijken hoe dat nou gaat aan die buitengrens. Ik denk dat veel luisteraars daar natuurlijk nooit komen. De Poorten van Europa dus. Nog 2 afleveringen de komende 2 weken op woensdag op NPO 2. Maar ze zijn ook al allemaal achter elkaar te zien op NPO Start.
13: Ah, lekker. Dan gaat dat dus zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Bedankt Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. In het Zuidoosten

0: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week echt gaan luisteren. Misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens een stevig een spiegel voor te houden. Want hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven bijvoorbeeld? En hoe doe je de dingen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over. Ik heb 5 kopstukken te gast in BNR's Big Five. Van Sterk de Zomer in. Mijn gast vandaag is Annemiek van Vleuten. Zij is een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Ik ga zo meteen met haar praten, want jullie zijn gewend dat ik dan nu zeg welkom, fijn dat je er bent. Maar ze heeft wat vertraging onderweg. En dat is dan ook even, ja, hoe ga ik daar als presentator mee om? Nou ja, ik ga gewoon even een beetje praten met jullie om ook te vertellen hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Laat ik dat moment dan maar gebruiken. 2 juli dit jaar was het precies 1 jaar geleden dat ik een niertransplantatie heb ondergaan. Misschien hebben jullie het wel een beetje meegekregen ook, want het is veel in de publiciteit geweest. Mijn man en ik hebben er ook een documentaire over gemaakt om dit verweesde onderwerp nierfalen in Nederland beter onder de aandacht te brengen. Maar goed, dat nierfalen was mijn hele leven, was dat al een probleem in mijn leven. Overigens, mijn man is echt de meest grote held die er is. He, over in het leven staan. Hij heeft zijn nier aan mij gegeven. Hoe fantastisch is dat? Dat je dat kan doen voor iemand en dat hij mijn leven heeft teruggegeven. En wat ik altijd heb gedaan vanaf mijn 5e jaar, ben ik met tegenslagen altijd omgegaan om te kijken hoe kan ik toch iets positiefs maken van deze reis. En ik heb me altijd vast voorgenomen aan het begin van zo'n reis, ik kom hier sterker uit. En die mindset kan je ontzettend ver brengen en gewoon doorgaan. Niet van het slachtofferschap gaan leven, maar gewoon doorgaan vanuit positiviteit. En daar ga ik ook over praten met mijn gast vandaag. Dat is Annemiek van Vleuten dus. Een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Je hebt misschien even gemist, maar omdat jij, je stond vast, hè, geloof ik. Ja, dat gebeurt in het leven. Heb ik even van het moment gebruik gemaakt om iets over mezelf te vertellen. Hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Want dat ga jij zo meteen ook aan ons vertellen. Hoe dat voor jou is gegaan naar die gruwelijke val in 2016 bij de Spelen. En ik vertelde net dat ik precies 1 jaar geleden een niertransplantatie heb ondergaan. En dat ik daar veel sterker uit ben gekomen. En dat ik die reis ook heb gebruikt om gewoon door tegen jezelf te zeggen, ik kom hier sterker uit. En niet in slachtofferschap te schieten. Dat maakt ongelooflijk veel uit. Is dat iets wat je herkent?
2: Ja, heel erg dat misschien naar Rio was voor mij ook een eye-opener door te blijven hangen in van als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, wat had er dan gebeurd? Als ik die fout niet had gemaakt, daarin te blijven hangen, hangen in je ellende, dat brengt je echt geen stap verder. En het was wel heel heftig om dat gelijk op de Olympische Spelen dan zo'n lesje jezelf te geven.
1: Ja.
2: Maar het was wel een eye-opener. Ik heb ervan geleerd om af en toe te proberen, hoe is het als ik uit die ellende stap of uit mijn miserie en even een stapje naar achteren doe?
1: Ja.
2: En kwam ik achter dat links en rechts eigenlijk nog veel meer kansen toch nog steeds liggen. Maar dan moet je er wel voor klaar zijn eigenlijk om eruit te stappen. En dat heeft me wel, ja, toch wel heel veel kansen in ieder geval die er toch nog steeds waren blijven zien. En ja, dat is in ieder geval iets wat ik heb geleerd, wat ik heel veel heb kunnen gebruiken in mijn carrière daarna.
1: En dat deel je ook nu met je boek, hè? Dus dat is ook heel erg fijn. Daar gaan we uitgebreid over praten. Ook welke lessen leiderschap erin zitten in jouw reis. Misschien nog even goed om erbij te zeggen, want ik heb altijd zo'n hele intro om dan iemand welkom te heten. Als profwielrenner heb je ongeveer alles gewonnen wat er maar te winnen valt. Je werd 4 keer wereldkampioen. Je hebt elke grote ronde gewonnen. En in 2021 haalde je Olympisch goud. En op dit moment geef je lezingen. Je coacht een nieuw sporttalent. En je bent ook analist. Dus voor het wielrennen, onder meer voor de NOS en Eurosport. En onlangs dus je autobiografie Vallen, opstaan en de drive om weer beter te worden. Waarom wilde je dat boek zo graag schrijven?
2: Nou, ik had in eerste instantie niet per se heel erg de behoefte om het boek te schrijven. Maar toen ik net had gestopt, september 23, kwam ik er toch wel achter van hoe ik altijd maar doorging. En eigenlijk nooit de tijd nam om even stil te staan bij wat er eigenlijk was gebeurd. Je ging altijd weer door naar het volgende doel. Ja. En weer door naar het volgende doel.
1: Nooit tevreden.
2: Nou, nog ineens tevreden. Maar het is als topsporter ben je gewoon, terugkijken. Ja, daar ben je gewoon niet mee bezig. Je bent altijd gewoon, wat staat er nu weer op mijn programma? En ook daar was ik in die val van Rio mee bezig. Ik heb de hele wedstrijd nooit teruggekeken. Dus ook door het

0: boek te gaan schrijven. Dus dat is toch die motivatie geweest om toch nog één keer bij stil te gaan staan. Dus we zijn ook bij de NOS geweest, die hebben het archief voor ons geopend. Ik heb die wedstrijd teruggekeken. Wedstrijden die ik nooit, ook in Tokio wegwedstrijden, tijdrit, nooit teruggekeken. Dus het was wel heel waardevol om gewoon één keer jezelf te dwingen om even stil te staan.
1: En wat heb je toen van jezelf geleerd?
0: Nou, dat sommige dingen in mijn hoofd sowieso niet klopten, zeg maar. Ik had ook het idee, bijvoorbeeld na Rio, na die val, dat ik echt 2 weken depressief thuis heb gezeten. Het was het eigenlijk maar 5 dagen.
1: 5 dagen?
0: Toen was ik alweer onderweg naar Italië met mijn moeder om... ik wilde gewoon weg uit Nederland, weg uit mijn ellende. Maar sommige dingen ook die... ook in de wegwedstrijd van Rio, dat ik dacht, oh, liep het zo? Of mailtjes teruglezen van die ik mezelf schreef naar mijn, of zelf schreef naar mijn trainers, naar mijn coaches. Die ga je ook weer even je mailarchief openen. Dus het was echt wel een eye-opener om sommige dingen ook weer even terug te gaan naar de renner die ik was 18 jaar terug. Want ik ben begonnen in 2007, toen was ik veel jonger. Dat was ook echt heel leerzaam. En ook
1: want wat leerde je daarvan, om daar helemaal naartoe terug te gaan?
0: Ja, dan ga je het eerste 8 jaar mensen met dan kan je eigenlijk alleen maar van als succesvolle wielrenner. Maar daar was ik knecht van Marianne Vos. Ik was beginnend wielrenner, ik moest nog alles leren. Ik had heel veel onzekerheden. Die heb ik trouwens gehouden tot aan het einde van mijn carrière. Dat staat ook heel veel in het boek. Ik krijg nu ook heel vaak te horen, goh, je was eigenlijk ook maar gewoon een mens. Maar in dat eerste stuk was gewoon een beginnende wielrenner die nog heel veel moest leren. En... hoe ik er toen in stond, dat helpt me nu weer in mijn werk als mentor bij de vrouwenwielenploeg waar ik nu bij help. Omdat dat zijn soms ook renners die net beginnen. Dus
1: want als je jezelf toen en nu vergelijkt, wat is dan het grootste verschil?
0: Toen was ik echt gewoon wel heel bleu. Ik wist eigenlijk echt nog helemaal niks. Ik ging nog zelfs vragen van hoe stuur je een bocht door, volgens mij, in het eerste jaar van mijn fiets. Ik ben ook wat laat begonnen, omdat ik eerst heb gestudeerd. Dat zat ook wel achter. Maar ik denk dat ik die les van veerkracht, die zit al wel wat, ook wat in mijn DNA. Ook door mijn ouders. Mijn vader is heel ziek geweest, heeft kanker gehad. Is ook daaraan overleden in 2008. Dus het was eigenlijk al voor mijn wielercarrière. Had ik al wel thuis ook wel te maken met tegenslagen. Hoe ga je daarmee om? En mijn ouders waren beide een heel goed voorbeeld. Echt een voorbeeld geweest voor mij, ook echt heel inspirerend hoe zij nog steeds, ondanks zijn ziekte, het leven konden vieren samen. En als ik thuis kwam, kwam ik nooit in een bak ellende thuis, maar mijn vader was heel goed ook om te denken van mogelijkheden. Mijn moeder net zo goed. En ook na de dood van mijn vader vind ik het heel knap hoe mijn moeder, en heel inspirerend, hoe mijn moeder altijd maar weer doorging, positief.
1: Mooi.
0: En genoot toch wel van het leven, ondanks het hele vele verdriet wat er zeker was. Dus die les had ik al wel wat meegekregen. En ook zit ook wel denk ik in mijn DNA het positief zijn. Maar ik denk wel dat inderdaad door gaandeweg... in het begin van mijn carrière was het nog niet zo goed om dat zo te schakelen, denk ik.
1: Nee.
0: Was ik toch wel veel meer dat ik dacht, als het gemiddelde wattage van me op mijn fietscomputer 190 was in plaats van 200, kon ik ellendige dag hebben.
1: Ja, je vertelde net dat je met je 18e ongeveer, dat is echt ongelooflijk uit jouw professionele wielrencarrière, met alle successen die je dus hebt behaald. Je bent ongelooflijk laat begonnen.
0: Ja, heerlijk hè?
1: Ja,
0: ja heerlijk. Want
1: daardoor... misschien ben je daardoor niet opgebrand ook.
0: Ja, inderdaad, want daardoor heb ik het tot mijn 40ste vol kunnen houden. En met plezier. En zat er ook altijd nog groei in tot aan het einde van mijn carrière. Dus mijn top lag daardoor wel wat later. Maar dat heeft er wel ook voor gezorgd dat ik wel mijn studententijd in Wageningen van het begin tot het eind van heb kunnen genieten. Ik was toen nog helemaal geen topsporter. Ik was ook helemaal geen wielrenner nog. Dus dat was wel heel gaaf dat ik die tijd ongedwongen heb mee kunnen maken. En heeft ook zeker bijgedragen aan mijn ontwikkeling als persoon.
1: Ja.
0: En ik denk ook wel dat het iets makkelijker is om, nou ja, wat jij eigenlijk zegt, door je levenswijsheid, ja, klinkt een beetje truttig, maar ja, door de levenservaring, dat je het wel wat makkelijker is om die veerkracht te tonen als je wat ouder bent.
1: Ja.
0: Dus in het begin van mijn carrière was het inderdaad, ja, dat ik zei van, hè, dat je echt... Je kon je druk maken over details, dat ik denk, ja, dat gaat het verschil echt niet maken. En dat had ik wel eens willen zeggen naar de jonge wielrenner die ik toen was. Van, goh, je hoeft nu echt niet in zak en as te zitten. Ja, doe even dat stapje terug en kijk even naar de mogelijkheden die nog liggen. Of kijk even hoe erg het eigenlijk is dat het vandaag even net even wat minder gaat.
1: Ja, je hebt dus op een gegeven moment eigenlijk een beetje per toeval ontdekt dat jij wel heel goed was in wielrennen. En dat was volgens mij wel in je studententijd, toch?
0: Ja, in het laatste jaar van mijn studententijd. Dus wat dat betreft heel goed getart. Ja, wel. Te veel aan studentenkilo's toen naar mijn lijf hangen eigenlijk. Of te veel. In ieder geval lekker de studentenkilo's. Maar wel wat veel voor een topwielrenner.
1: Ja, want je woonde in Huizen Zeldenrust. Ja. Dus daar was geen rust. Hoe vaak stond je in de kroeg?
0: Ja, in ieder geval dinsdag, donderdag.
1: Ja, ja, ja. Dat zeker. Ik.
0: Ja. Zeker, ja.
1: Valt nog mee hoor, vind ik. Toch? Dinsdag, donderdag. Ik zou zeggen, meeste studenten staan ongeveer 4-5 dagen in de week in.
0: Nee, ja, ik had me ook gewoon het leven in het huis in Zeldrus was ook gewoon heel leuk. Dus daar hadden we gingen niet altijd per se op de kroeg in. We hadden ook echt daar wel ons
1: lol. Oké, maar jij dronk wel elke dag.
0: Nou, nee, dat deed ik ook niet. Nee, dat niet. Maar okay, ik moet wel zeggen, op de avonden dat ik denk, ja, toen dronk ik wel wat ik wil misschien. Okay. Ja, dat zou ik niet mijn kind nu aanbevelen. maar inderdaad, pas in mijn laatste jaar begonnen. En ja, echt uit een knieblessure vanuit voetbal. Ik mag alleen nog maar fietsen, dan ga je fietsen. En dan merk je wel dat het steeds veel beter gaat. En toen heb ik een test gedaan op Papendal, waar ook de vrouwen werden getest van het nationale team. En toen bleek ik een beetje dezelfde waardes te trappen als zij wegtrapten. En ja, en dan, dat moet je bij mij niet doen. Dan wordt bij mij ontbrand iets. Ik denk, oh, ik heb hier talent voor. En daar werd ik gewoon heel nieuwsgierig van. En daar is het eigenlijk begonnen van, ja, ook ja, die wil om beter te worden. Ja, wat kan ik hier meer mee doen?
1: Mijn gast is voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je vertelde al eventjes over die beelden die je eigenlijk nooit terugkijkt. En je benoemde ook die gruwelijke val uit 2016 die je dus ook al die jaren niet had teruggekeken.
0: Nou, die val heb ik 100.000 keer terugkijken. Ja, die heeft, bij elk tv-programma kwam die wel weer voorbij en nog steeds. Dus die heb ik maar gaan omarmen, maar de wedstrijd aan zich, wat eraan vooraf ging, nooit gezien.
1: Nee, en was dat moeilijk voor je om dat te zien uiteindelijk?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb voor mezelf ook, ik begin ook in mijn boek met Rio, dus het is ook helemaal geen pijnpunt, want anders ga je natuurlijk niet mee beginnen. Er was geen onderhandeling bij. Ik vond het ook een heel natuurlijk begin, want het was ook echt een omslag in mijn carrière. Ja. En ik heb het nooit gezien als iets nadeligs. Ik kan alleen maar aan denken als ik denk aan Rio. God, dat was de eerste keer dat ik mezelf ontdekte, echt als klimster, dat ik de allerbeste was bergop. En daarvoor, dat weten mensen niet, maar daarvoor ging ik altijd los de bergop. En dan was ik helemaal geen klimmer. Ik zat in het hokje van, nou, je kan wel wedstrijden winnen, maar je kan zeker niet bergop rijden.
1: Nee, en dat is misschien ook al een belangrijke les, dat jij ook in die hokjes werd geduwd door anderen.
0: Ja, zeker. En ook dat wil ik nu bij mijn atleten voorkomen, dat ze zichzelf in een hokje duwen. Want dat is hardnekkig om jezelf eruit te halen. Maar Rio dan op het allergrootste platform, wedstrijd en dan opeens de allerbeste zijn bergop. Dus dat is mijn beeld wat ik heb bijgehouden aan Rio. En niet die val. Voor andere mensen wel de val, maar voor mij wel veel meer was het een inspiratie.
1: Maar dat was toch niet meteen op dat moment? Want ik bedoel, je wist, voor de mensen die het even kwijt zijn, moeten we even meenemen. Ik heb je boek ook gelezen. Fantastisch hoe je ook die leiderschapslessen en persoonlijke lessen daar allemaal in verwerkt. Hè. Ik zou zeggen, lees het ook gewoon allemaal. Schaf het lekker aan voor de zomer. Maar je was echt op weg naar een overwinning.
0: Ja, naar de allergrootste overwinning ooit die er eigenlijk maar is. Hè, de Olympisch kampioen op de weg. En dan in het laatste van de afdaling, de laatste bocht, volgens mij, ik ben bijna beneden. Het goud ligt eigenlijk al op me te wachten. Bij wijze van spreken hoef alleen nog maar 10 kilometer dan vlak te rijden. En dan stuur ik die bocht verkeerd en kom ik in een greppel terecht. En lijkt het ook echt, en daar is het heel heftig geweest dat ik eigenlijk dood ben. En alleen dit is het stuk wat ik zelf niet heb meegemaakt. Maar wel wat het op het netvlies staat voor al mijn vrienden en familie.
1: Ja, en vooral je moeder schrijf je over. Hè? Dat het zo heftig was voor je moeder ook dat moment.
0: Maar goed, ook voor alle mensen die eigenlijk zaten te kijken, die hebben dan steeds op hun netvlies staan. Dus het is wel echt iets wat iemand heel erg bij is. Mensen heel erg is bijgebleven.
1: Ja, ik heb daar ook naar gekeken. Het is inderdaad, het was ook weer eventjes lang geleden natuurlijk, hè, 2016. Maar het is echt een hele heftige val. Je hebt dat dus niet meegekregen op dat moment, maar ergens word je wakker in een ziekenhuis en dan gebeurt er het volgende bij je?
0: Ja, kan ik alleen maar denken, als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, dan had ik nu Olympisch kampioen kunnen zijn. En dat is echt een lang speelplaat, een plaatje wat echt maar 4 weken lang, zeker door mijn hoofd, elke ochtend werd ik zo wakker, echt met een steen op mijn maag. Met, oh, waarom heb ik die bocht verkeerd ingeschat? Want ik had hem gewoon goed in moeten sturen. En dan was ik nu Olympisch kampioen geweest. En dan had ik de allergrootste prijs ooit weten te winnen. En ik denk, na een week of 4 of 3 weken denk ik al wel dat ik mijn moeder al in Italië zat, begon ik te realiseren van, ja, door hierin te blijven hangen, kom ik echt geen steek verder. En heb ik een soort van oefening voor me. Wat kan ik er wel uithalen uit de Rio? En dat was eigenlijk, ik was wel de beste bergop die dag. En dat is zo eye-opener dat ik daar, als ik daarin was blijven hangen, dan was ik misschien al lang gestopt geweest. En uiteindelijk is het Rio helemaal niet het einde van geworden van mijn carrière, maar juist het beginpunt. Want daarna dacht ik, oh, als ik me dus ergens op toeleg, beter te gaan klimmen, dan kan ik misschien, de niet-klimmer, ik zat in dat hok van niet-klimmen, kan misschien wel veel meer dan ik had gedacht. Nou, en dan daarna begint mijn carrière eigenlijk pas. Dan begin ik eigenlijk pas echt heel veel te winnen.
1: Wat krachtig dat je dat hebt weten om te zetten. En dat klinkt dan ook heel erg mooi. Maar hoe doe je dat dan echt in de praktijk? Misschien als eerste vraag, heeft iemand je geholpen daarbij? Heeft iemand je een spiegel voorgehouden?
0: Ja, en ik denk dat dat misschien een beetje onbedoeld is geweest. Maar Marianne Vos, een goede collega, teamgenoot eerst, daarna concurrent. Zij kwam dat seizoen na afloop van Rio bij mij thuis en had een cadeau meegenomen. En heeft een foto meegenomen, af laten drukken op aluminium of op, in ieder geval op ijzer. Op een moment van Rio. En dat is dat ik alles en iedereen weet te lossen bergop. En zelfs een meisje, Mara Abbott, laat ik achter me. Nou, echt nog in mijn stoutste droom had ik haar nog nooit kunnen lossen. Echt een klimmer, puur sang. En zij heeft dat moment uitgezocht. En die foto is eigenlijk ook nooit meer uit mijn woonkamer gegaan. Omdat het voor mij elke keer als ik wilde denken aan die bocht verkeerd inschatten, keek ik daarna en het is voor mij echt een inspiratie geweest. Ja, als ik me dus ergens op toeleg, dan kan ik dus veel beter. Ben ik opeens wel een klimmer. En ja, dat heeft me gewoon heel erg geholpen eigenlijk. Om het
1: wat een schat is dat, toch?
0: Ja, ze heeft
1: toch
0: nog een hele mooie spreuk van Winston Churchill erbij gezet. Die staat ook in mijn boek.
1: Noem hem even.
0: Het gaat er eigenlijk over om wie door wil gaan, zeg maar. Niet over fouten maken, maar de continuous to, om voor hen verder te gaan.
1: Ja, want daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg op geënt. Om heel erg te gaan kijken, wat heb ik niet goed gedaan? En jij bent een perfectionist.
0: Ja, heel erg. Ja.
1: We kunnen elkaar een hand geven. Ik ben ook een perfectionist, dan ben je altijd bezig wat had ik toch beter kunnen doen. En dat is natuurlijk ook iets wat je heel ver brengt.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel erg sportoverstijgend. En daarom vond ik het ook heel leuk om een boek te schrijven. Omdat het, ja, perfectionisme, ik heb dus een aantal dingen wat probeert uit te lichten. Wat ik denk voor iedereen die gepassioneerd is en doelen stelt, die loopt er tegenaan. En perfectionisme is iets heel goeds, maar kan ook iets heel kwalijks worden. En dat vond ik ook gewoon heel leuk om mijn verhaal daarin te delen. Van hoe ben ik daar mee omgegaan en hoe ben ik er ook beter in geworden om daar beter mee om te gaan. En hoe kan je wat beter naar het grotere plaatje kijken?
1: Ja, we gaan straks ook allemaal tips doornemen die jij geeft, zodat we ook echt allemaal zelf ermee aan de slag kunnen. Dit was dus een enorm dieptepunt voor jou. Maar je hebt toen de kracht gehad om vrij snel eigenlijk weer de knop om te zetten. Fysiek ook trouwens. Want dat was echt een flinke val.
0: Ja, ik had een fikse hersenschudding. Dat was het grootste, maar het zag er wel veel erger uit. Fysiek had ik uiteindelijk, zat ik geloof na een week eigenlijk alweer op mijn fiets, geloof ik. Ja. Op mijn stadsfiets. Maar dus fysiek viel het mee, maar wat er in mijn hoofd gerepareerd moest worden, dat was wel iets meer.
1: Dat was langer. Maar ook dat fysieke, is dat, want je zei, ik was na 5 dagen al gewoon weer bezig. Ik herken dat wel een beetje. Ook voor die niertransplantatie heb ik tot het bittere eind doorgewerkt met een nierfunctie van 6% zonder dialyse. Wat eigenlijk gewoon niet zou moeten kunnen. Maar dat is dan ook die wilskracht om door te gaan. En dan zeggen heel veel mensen, moet je niet rustig aandoen? Nee! Je moet doorgaan. Deel je dat met mij? Dat het belangrijk is om juist door te blijven gaan?
0: Ja, want dat zorgt ook voor afleiding. En ik zeg ook al vaak, als je inderdaad echt in zo'n een beetje ellendepunt zit, wat mij altijd heel erg hielp, is gewoon een klein lichtpuntje hebben. En dat was misschien voor jou het moment van de operatie of de transplantatie die eraan kwam. Op het moment dat dat staat, geef je dat ook weer energie om toch weer verder te gaan. En bij mij was het bijvoorbeeld, als ik alles had gebroken, maar kon er wel weer op het zadel van de home trainer zitten. Kon mijn been nog niet ronddraaien. Maar kon er al wel weer met mijn gebroken bekken op het zadel zitten. Ja, dat ging dan alweer vieren eigenlijk als een klein feestje. Van goh, mijn herstel is begonnen.
1: Ja. Heb je ook wel eens een moment gehad dat je zo diep was dat je dacht, ik wil niet meer door?
0: Ja. Ja, dat was totaal niet in Rio. Maar ik heb wel, dat staat ook in het boek beschreven, heel vervelende liefslagaderblessures gehad. En daar heb ik eigenlijk 1,5 jaar eigenlijk soort met 1,5 been rond moeten rijden. En ook niet de hoop dat ik dan, ik had geen operatiedatum, die arts wilde me eigenlijk niet nog een keer opereren op dat moment. Dus ik heb daar eigenlijk wel mee door moeten gaan. Ik werd steeds slechter. Ik zag geen vooruitgang, maar ook niet het lichtpuntje van een operatie. Dus hoop om daar weer uit te komen of weer te herstellen. Of zodat ik weer kon doen wat met alle liefste wat ik deed. Misschien dat ik dat wel het allermoeilijkste heb gevonden. Dus
1: en toen dacht je, ik stop er misschien wel mee.
0: Ja, dat heb ik echt gedacht. Ja, zeker. Ja. En dit was al in 2010 en 2011. Dus dan had ik al die mooie dingen helemaal niet kunnen winnen. Dus,
1: nee.
0: Ja.
1: Hoe ben je daar uitgekomen?
0: Ja, toch het geluk gehad dat ik toch nog een keer ben geopereerd aan dat been. En succesvol de tweede keer. En daardoor hersteld ben, mijn benen weer bloed kregen. En weer met 2 benen kon fietsen.
1: Maar was dat ook omdat je bent gaan vechten? Ik wil een andere arts zien. Ik wil gewoon toch kijken waar dat lichtpuntje weer gevonden kan worden.
0: Ja, het is wel gelukkig bij dezelfde arts. Maar inderdaad wel de aanhouder wint daarin geweest. Hij zei, ik heb daar wel geluk mee gehad. Dat het maar in ieder geval was wel aanhouden. Ja.
1: Het motto wat heel erg belangrijk is voor het leven van Annemiek van Vleuten, oud-profwielrenster, is accept, Adapt and Move On. En daar zitten allemaal hele interessante technieken achter die ons ook allemaal gaan helpen. Dus blijf erbij. In het tweede half uur gaat ze alles vertellen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
3: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
4: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. In het zuidoosten van Moldavië is een drone het land ingevlogen en ontploft. Het zou gaan om een Russische drone die eigenlijk op weg was naar de Oekraïnse stad Odessa. Gisteren werd tijdens een NAVO-missie boven buurland Roemenië ook al een drone uit de lucht geschoten. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk. En goed nieuws voor fans van de musical Soldaat van Oranje. Delen van het decor worden geveld, meldt Omroep West. Er zit van alles bij, van theaterstoelen tot een telefooncel uit de show. En zelfs een Bentley-replica gaat onder de hamer. Volgens de veilingmeester is vooral die telefooncel erg gewild, omdat het iets nostalgisch heeft. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over veerkracht, gezondheid en persoonlijke groei. Later deze week zal ik nog spreken met voedingsdeskundige Jaap Seidel over hoe je de zomer kan aangrijpen als het moment om nieuwe eetgewoontes uit te proberen. Ja, en wat is dan gezond? Ik ben ook altijd op zoek naar gezonde voeding, maar ook die berichten zijn heel erg tegengesteld aan elkaar. Wat moet je dan geloven? Vandaag spreek ik met voormalig profielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Ken jij die strijd met gezond eten?
8: Ja, voeding was ook altijd een strijd voor mij. Ja, ook dat, zeker als je op een gegeven moment klassementrenner wordt en wel dus echt die klimmer wordt, dan is het altijd wel een haat, liefde. Je moet genoeg blijven eten als wielrenner, maar ook weer niet te veel. En je moet wel, dat was wel lastig. Ik moest ook altijd soms dat laatste kilootje wat ik nog moest verliezen voor de Tour de France. Was wel echt een gevecht.
7: Ja, en nu ben je natuurlijk hoeveel jaar intussen gestopt met het professioneel wielrennen?
8: 2,5 jaar.
7: Maar 2,5 jaar.
8: Voelt wat langer.
7: Ja. Heb je dan nog dat je heel erg met die voeding bezig bent? Of dat je nu moet oppassen dat je niet alles overboord gooit? Want je hebt ook heel veel topsporters die uiteindelijk dan bijvoorbeeld heel veel overgewicht krijgen als ze stoppen.
8: Ja, nee, dat wilde ik liever niet. Ik heb ook nog even een zwangerschap tussendoor gehad natuurlijk. Dus dan kom je natuurlijk ook wel wat aan. Ja, je lichaam verandert wel, maar ik ben wel blij dat wel vrij snel weer heb kunnen accepteren. Dat ik eigenlijk vrij snel weer een beetje in mijn eigenlijk gewicht is, wat eigenlijk bij mij hoort. Maar nee, inderdaad, ik vind het wel belangrijk om gezond te blijven, fit te blijven. En ik sport nog steeds met heel veel plezier. En ik vind het wel belangrijk om goed voor je lijf te zorgen. Want dat zorgt uiteindelijk ook dat je lekker opstaat en lekker in je vel zit.
7: Ja, is heel cruciaal. Mis je dingen ook van die tijd of eigenlijk helemaal niet?
8: Nou ja, de Tour de France is natuurlijk nu weer begonnen. De Tour de France Femme staat ook binnenkort weer voor de deur. Ja, dan kan ik met heel veel plezier daar nu naar kijken. En ik vind het heel lekker dat ik nu niet die stress meer heb. Dus dat overheerst wel. Maar wat ik wel heel jammer vind, is dat ik niet meer in staat ben om nieuwe verhalen te maken. Ik was altijd een beetje een smaakmaker in de koers. Ja, en nu moet ik het aankijken. En dat vind ik ook heel mooi. En ze vermaken mij gelukkig ook heel mooi. Maar ik ben niet meer een hoofdrolspeler in dat spel. Wat ik wel heel graag deed, het spel. Maar als ik dan gelijk daarna weer denk van hoeveel je ervoor op moet geven als topsporter. En ook hoeveel druk je staat in zo'n Tour de France. Onder hoeveel dingen je allemaal ervoor moet laten. Voeding, alles afwegen. Dan denk ik nee, het is goed. Het is goed. Ik heb het 18 jaar met plezier gedaan. En het was een mooi moment om te stoppen.
7: Want hoe is het jou gelukt als je kijkt naar heel veel topsporters. Die gaan ook mentaal stuk. Hè? Dat is echt gewoon, en dat hoor je ook bij artiesten. Hè? Dat is weer een andere, weet je, elke keer weer die zenuwen voordat je moet beginnen. Had jij dat ook trouwens, die zenuwen?
8: Ja, en vooral ook de druk voor mezelf had ik altijd heel veel last van. Ik wilde zelf, vooral als ik dan wist dat ik heel goed was, dan vond ik het heel moeilijk om daar mee om te gaan.
7: En, dus als je heel goed was, vond je het moeilijk om daar, ik moet even tot me doordringen, wat was dat dan?
8: Ja, dan wist ik dat ik eigenlijk, als ik geen fout zou maken, dat is ook erg, als ik geen fout zou maken, dan zou ik bijvoorbeeld eigenlijk wereldkampioen kunnen worden of Olympisch kampioen. En helemaal natuurlijk naar die val van Rio, dan denk ik, was ik mezelf mijn grootste tegenstander eigenlijk geworden. Maar ook wat voor de Tour de France. Als je weet dat je eigenlijk supergoed bent voorbereid. Je weet dat je het misschien moet kunnen winnen. Als je vooral ook geen fout maakt. Als je maar wel goed bent. Als je de goede dingen blijft eten. En de goede dingen blijft doen. En geen kopgroep mist. Kunnen zoveel dingen ook verkeerd gaan. Maar dat lag dan wel heel erg bij mezelf. Dus die druk had ik dan mezelf zo erg opgelegd. Vooral als ik dicht bij het winnen van iets groots was.
7: Maar was het dan, ik moet het nu ook echt winnen? Of... Want je moet het ook kunnen pakken, dat winnen. Het is ook misschien een vorm van zelfliefde dat je het gunt om te winnen. Zat dat je in de weg?
8: Ja, je moet ook een soort van winnaar zijn, zeg maar. En soms ging ik er wel aan twijfelen van, misschien ben ik geen winnaar. Misschien ben ik wel de kampioen trainer, maar kan ik het niet afronden. Maar dat was vooral dan, dus na die val van Rio. Dat ik denk, ik was zo dicht bij het winnen van iets groots. Misschien ben ik mezelf wel de grootste tegenstander. Dat ik altijd wel ergens een bocht verkeerd inschat of een fout maak. En dat was natuurlijk wel vaker ook. Dat komt in mijn boek terug. Dat ik wel vaker een fout heb gemaakt. Gelukkig kon ik ervan leren. En uiteindelijk kwam ik er steeds meer achter dat die druk eigenlijk wel bij me hoort. Die druk hoort bij mij ook mede dankzij een psycholoog waar ik heel lang mijn carrière mee heb gewerkt.
7: Hoe heet die?
8: Karen de Bruin, uit Amsterdam ook. Heel veel aan gehad. En ik ben al vanaf jongs af aan eigenlijk met haar gaan werken. Of jongs af aan. Wat ouder leven, maar in het begin van mijn carrière.
7: Je begon best wel laat met jouw wiel. Was dat trouwens nog ergens een handicap dat je laat begon?
8: Nee, ik denk een voorsprong voor mij.
7: Ja, want qua techniek had je natuurlijk wel veel in te halen.
8: Ja, klopt. Maar ik had wel zo die drive dat ik wist dat ik veel moest inhalen. Dus dat ik weinig tijd had. Ik kon geen tijd verliezen. Dus ik was heel doelgericht. Mijn hele carrière door geweest.
7: Maar je ouders ook niks hadden met sporten, hè?
8: Nul. Ja, alleen maar sport kijken, maar zo helemaal niks doen.
7: Nee. Ongelooflijk dat je dat dan toch in je hebt. Hè? Ja. Dat je daar eigenlijk dan per toeval een beetje achter komt en dat je niet meer kon voetballen vanwege een blessure. Maar je hebt het dus echt met die psycholoog weten om te zetten. En waar we in de break over spraken, is dat heel veel mensen dan zeggen, wat voor probleem had je dat je met een psycholoog ging praten? En dat is dan weer zo'n verkeerde aanname die interessant is om even toe te lichten.
8: Ja, dat vond ik heel leuk. Heb ik altijd gehoord naar aanleiding van welk probleem. En zei ik, nee, helemaal geen probleem. Ik had gewoon de drive om beter te worden elke keer. En op het gebied van training, voeding, een voedingsdeskundige. Dus waarom zou je dan ook niet een psycholoog in de hand nemen om jou beter te maken? Want ik had wat ook moeite om de focus te houden in wedstrijden. Ik had moeite om negatieve gedachten om te buigen in iets positiefs. Als wielrenner kan je echt soms boeken volschrijven aan gedachten. En vooral negatieve gedachten die door mijn hoofd gingen. Terwijl ik op weg was naar mijn grootste prestaties.
7: Ja, ik heb een mooie uit het boek. Dan zeg je tegen je jezelf. En dat zijn dus al die mindfucks die we met elkaar ook hebben. Dat zal iedereen zich in herkennen. Ik zou willen dat een wedstrijd al voorbij was. Voel ik me wel goed? Heb ik niet weer last van mijn maag? Ik moet wereldbekerpunten pakken van de ploegleider. Gaat dat me wel lukken? Was dat een enorme druk?
8: Ja, dat was wel druk. Ja, ja. Ja, vanuit de ploeg, ook van mezelf, omdat ik het zelf ook graag wilde. Ja.
7: Ja, ik ben kopvrouw, ik moet voor resultaten zorgen. Dus eigenlijk, je zit op die toppositie, maar dan wordt er dus ook iets van je verwacht. En zijn mijn ploeggenoten vandaag niet beter dan ik?
8: Ja.
7: Maar dat zijn geen helpende gedachten dus, hè?
8: Nee, dus dat is echt... En daar heb ik heel veel oefeningen mee gedaan, deze gedachten. Die kwamen maar. En had ik in het begin heel erg veel last van. Maar uiteindelijk kon ik ze dus ook al gaan omarmen. Dat ik ze eigenlijk ook ging herkennen. Bijvoorbeeld dat ik dacht, oh, was het maar morgen, was deze wedstrijd maar voorbij. Wat heel veel mensen ook zullen herkennen als ze een presentatie moeten doen voor hun werk. Dat je denkt, oh, ik hoop dat het morgen bij is. Want als je die druk voelt, dan wil je er eigenlijk heel hard van wegrennen. En uiteindelijk heeft mijn psycholoog me geholpen om die gedachten er gewoon te laten zijn. En moet ik op een gegeven moment ook gewoon een beetje lachen als die gedachten weer voorbij komen. Dan denk ik, oh ja, ik had jullie wel verwacht. Ik had jullie verwacht dat ze voorbij.
7: Ging dat dan ook op de fiets zo? Als je dus aan het fietsen was, ook naar Olympisch goud... wat je uiteindelijk natuurlijk toch hebt gehaald in 2021. Hoe ging dat laatste stukje met jou?
8: Ja, dat was ook die gedachte. Ging ik eigenlijk gewoon voorbereiden op papier. Schreef ik ze uit, de negatieve gedachten die waarschijnlijk bij me op zouden kunnen komen. Die staan ook in het boek. En ook mijn focuspunten. En dan schreef ik daar iets tegenover van welke gedachten waar ik me dan wel op wilde focussen. Iets inderdaad wat wel helpend is.
7: Zoals?
8: Focus op zo aerodynamisch mogelijk zitten. Of ik heb gewoon zo hard getraind. 3 weken op een berg gezeten. Hoezo wil ik nou denken dat het morgen is? Dit is mijn kans om Olympisch kampioen te worden.
7: Moet genieten, ja.
8: Ja, nou genieten vind ik al zo geforceerd. Want genieten tijdens een tijd, dat heb ik geen moment gedaan. Maar wel gewoon dat ik denk, ja, ik heb er alles. Ik ben er 4 jaar mee bezig geweest. Hoezo wil ik nu dat het morgen is? Hoezo wil ik nu geen weg van deze druk lopen? Ik ging die druk omarmen. Het hoorde gewoon bij mij. En ik had het ook nodig om heel goed te presteren. Maar lekker was het niet.
7: Nee, en dat ging dus in 2021, toen je Olympisch goud haalde, ging het precies zo.
8: Ja, eigenlijk tot aan het einde van mijn carrière, dat kan ik nu ook tegen de jonge atleten zeggen waar ik mee werk, tot het einde van mijn carrière heb ik die druk blijven ervaren, maar ik ging er meer omarmen en dat mocht er zijn, ook die gedachten, maar ik liet ze gewoon weer gaan.
7: En toen je uiteindelijk wist dat je goud had, wat gebeurde er toen bij je?
8: Ja, dat was wel even heel erg veel ontlading. Ik vond het heel jammer dat mijn moeder niet bij was. Maar wel even een moment met mijn vader ook gezocht. Ik had zijn oorbellen in die ik voor mijn 18e verjaardag heb gekregen. Ja, en dan is het zo'n euforisch gevoel dat echt 30.000 kilo aan druk van je schouders afvalt. Ik kan het niet beschrijven hoe lekker het dan is dat het dan gewoon gelukt is.
7: Want je vertelde dat het gewoon zo ontzettend... Eigenlijk is er geen genieten bij, hè, als je die topsport. Want neem ons mee, wat is dat op het moment dat je die laatste hordes neemt?
8: Ja, de voorbereiding vond ik altijd wel heel erg leuk. Maar hoe dichter bij de wedstrijd kwam, hoe meer je die druk voelt toenemen. En hoe meer je weet dat je moet het dan wel echt gaan doen.
7: Dus het is vooral toch dat mentale waar je op stuk gaat uiteindelijk.
8: Ja, dat vond ik wel heel vermoeiend. En dat merk ik nu ook sinds ik ben gestopt. Hoeveel druk ik mezelf eigenlijk wel dag in dag uit toch eigenlijk wel oplegde. En hoeveel meer ontspannen het nu is om wat meer in het hier en nu te leven.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Ik ga later deze week nog praten met Ray Klaasens. Hij is oud-commando, bekend van Kamp van Koningsbrugge. En ik ga met hem praten over de mentale lessen die de commandoopleiding met zich meebrengt. Maar natuurlijk ook zijn ervaringen tijdens gevaarlijke missies. Want dan ga je echt stuk op een bepaalde manier. En dan daardoor heen breken, daar kunnen we ook weer van leren. Dus ik verheug me daar ook heel erg op. Mijn gast vandaag is voormalig profielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je hebt net een boek uitgebracht. Noem we nog even de titel.
8: Ja, vallen opstaan en de drive van beter tornen.
7: Ja, dus waarvan ik zei, ga het lekker allemaal lezen. Ook tijdens je zomervakantie, want daar kan je ook weer enorm veel lessen uithalen. Maar we gaan nu natuurlijk ook een aantal bespreken. Je hebt er ook al een aantal genoemd. Wat is nog zo'n les waarvan je zegt, dat is echt belangrijk. Die zou ik willen meegeven aan leiders op de werkvloer. Die ook met allerlei uitdagingen bezig zijn.
8: Ja, wat ik wel vaak, maar daar hebben we het al even over gehad, over dat perfectionisme, dat ik dat wel op de werkvloer echt wel heel vaak terugzie. En dat dat echt een valkuil is. En ook heel erg zorgt voor burn-outs. Het altijd elke dag aanstaan om elke dag het beste uit jezelf te halen. Ik heb ook heel lang gedacht, als topsporter of als je wereldkampioen wil worden, dan moet je extreme dingen doen. Dan moet je perfect leven. Dan moet je 24 uur per dag de perfectie nastreven. En uiteindelijk kwam ik achter dat ik door dat eigenlijk te omarmen, dat ik niet elke dag, dag in dag uit, het helemaal perfect moest doen, dat ik daardoor veel beter in balans was. Dus ik was heel goed in periodiseren uiteindelijk. Dus periodes heel hard werken, en maar ook periodes echt even echt uitstaan. En ik merk dat heel veel mensen, ook uit het bedrijfsleven, soms echt moeite hebben om echt uit te staan. Ja. En die periodes heb je wel echt nodig. Anders gaan we in het wielrennen zeggen, dan ga je grijs trainen. En dan wordt het één grijze massa. Maar je moet echt aan periodes en uit.
7: Ja, en dit vind ik dus ook heel erg moeilijk. Want ik vind mijn werk ontzettend leuk. Hè, dus ik haal er ook veel energie uit. Maar ik ben altijd geneigd om maar door te gaan. Nog meer in te lezen. En nogmaals, dat vind ik ook leuk, maar je moet ook af en toe gewoon jezelf uitzetten. En ik merk dan dat ik me, dat merkte ik na die niertransplantatie. Toen moest ik van de arts 3 maanden rust geven. Nou, in het begin heb ik me zo ontzettend verveeld. Ik wist gewoon even niet wat ik met mezelf aan moest. Hoe breek je daar doorheen, door dat moment?
8: Ja, toch wel even heel actief op zoek naar iets wat je energie kan geven. Ik heb ook wel eens met een blessure een paar maanden thuis gezeten. Dat ik even helemaal niet meer mocht fietsen. Nou, ben ik een cursus Spaans gaan doen. Dus ook daarin proactief zijn in dat je denkt, waar kan ik toch wel weer, hoe kan ik deze periode gebruiken die ik anders, maar door zou gaan in mijn ritme. Ik zie het ook als een soort van cadeau, die periode. Dat je denkt, ik kan misschien nu toch iets anders doen. Waar ik anders nooit naartoe gekomen zou zijn.
7: Ja. Ja, dat was op een gegeven moment kreeg ik ook wel dat kantelpunt. Ja. Dat ik dacht, wat heerlijk om even niks te doen. En gewoon naar de vogeltjes. En mijn kinderen werden helemaal gek van mij. Want dan stuurde ik weer een mooi vogeltje in de natuur. En had ik zo'n filmpje gemaakt. Zei ze, jee, mama, op hiermee.
8: Ik kan ook wel aanraden, wat ik dus deed, is dat echt ook even weggaan te gaan uit Nederland. Uit een plek, of kan ook in binnen Nederland.
7: Ja, je had een bepaalde plek waar je graag naartoe ging.
8: Ja, in Italië inderdaad. Hotel Interalpen is een terugkerend in mijn hoogte- en diepte punten ging ik daarheen of om me voor te bereiden of om mijn batterij weer op te laden of een combinatie van beide. En dan mensen zeggen, wat is hier eigenlijk, komen ze daar, ik ben er met mijn schrijver ook heen geweest, wat is hier nou zo bijzonder aan? Ja, helemaal niks.
7: Het is gewoon niks te doen.
8: Bovenop een berg, 1 hotel, een heel mooi meertje ervoor, een lekkere wellness en gewoon helemaal geen prikkels. En ik laad daar heel goed aan op. Ja. Maar dan kan je net zo goed hier in Ameland of ergens anders doen.
7: Of door het bos te lopen, weet je. Ja. Ik bedoel, je kan het ook heel klein maken uiteindelijk. Je hebt ook veel geleerd van Pieter van den Hogeband. En dat was ook de zin, was het?
8: Accept, adapt en move on. Ja, hij was erbij in Rio. Ik ben met hem gaan lunchen en zijn vader net na die val. En dit was een beetje zijn motto-slogan. En ik heb ook wel gevraagd, mag ik een beetje van jou lenen? Want ik denk dat hij eigenlijk mij heel erg past. En dat met toestemming van Pieter. En ik zie hem nog best wel vaak. En hij heeft toen uiteindelijk ook als chef de mission, zei hij van, het gaat uiteindelijk ook heel erg, wil ook verhalen maken met onze Olympische successen. Maar ook misschien niet als Olympisch succes. Het gaat ook echt om mensen inspireren. En dat vond ik ook wel iets heel moois met zijn idee. Een Olympische medaille is mooier. En uiteindelijk kan ik wel zeggen dat Rio heeft mij meer opgeleverd dan een gouden medaille me opgeleverd zou hebben.
7: Juist die tegenslag heeft je gewoon veel meer opgeleverd in het leven. Door er anders naar te kijken.
8: Ja, en daardoor ook dus die slogan van accept, adapt en move on. Die heb ik, we hebben nu over Rio, maar in het boek staat echt nog regelmatig dingen dat ik weer eens op de grond lag, weer op een heel slecht moment in het ziekenhuis belandde. Dichtbij iets moois was, maar dat het toch weer wat tegen zat. Dus dat accept, adapt en move on, dat was hele krachtige 3 woorden voor mij, dat ik me even aan bleef herinneren als ik me in die ellende wilde blijven baden. Dat ik dacht, ik moet hier even uitstappen.
7: Loslaten, wat je niet meer onder controle hebt uiteindelijk. Je hebt ook in je boek beschrijf je, die vind ik ook wel interessant, de 4 G's. Misschien dat je die nog even, die heb je van een psycholoog geleerd.
8: Ja, dat was een beetje de oefening. Dat als een gedachte bij je opkomt, wat voor gevoel krijg je erbij? Wat voor gedrag ga je vertonen? En dat was een beetje dat je dan uiteindelijk, dan als je bij die gedachte doorgaat, dat je dan denkt, wat voor gedachte? Is dit een helpende gedachte? Nee. Wat kan ik er nu tegenover zetten waar ik wel wat aan heb? En dat is een soort oefening die je eerst heel planmatig gaat doen, die ik beschrijf in het boek. En uiteindelijk wordt dat een automatisme eigenlijk. Dat je dus heel snel gaat herkennen van, oké, dit is geen helpende gedachte. Welke gedachte gaat me wel helpen om me te helpen presteren?
7: We hebben altijd de kettingvragen in deze uitzending. En vorige week had mijn collega Art Rooijakkers, die had een Big Five over de padstelling in Oekraïne. Dat is een heel ander onderwerp. En zijn laatste gast was Vita Kovalenko. Zij is Oekraïne-activist, raadslid namens D66. En Vita wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
9: Ik was gefascineerd door één inzamelactie. En dat was van Herre en Jantien. Die in deze zomer in 3 weken vanuit Nederland naar Lviv 2000 kilometer hebben gefietst voor de Ukraine Solidarity Cycle. Met als doel om €100.000 in te zamelen voor Oekraïne. Nou, mijn vraag aan Annemiek is, als voormalige topwielrenster, wat zou je deze mensen en alle mensen die dat soort activiteiten en acties gaan ondernemen, wat zou je zo adviseren om zo'n lange, zware tocht richting oorlogsgebied te maken? Hoe bereid je jezelf fysiek en mentaal voor? En zou je dat zelf overwegen?
7: Ja, zou je het zelf overwegen?
8: Nou, het is wel een hele mooie uitdaging. Maar ik heb een zoontje van 9 maanden thuis. Dus
7: lekker thuis blijven.
8: Andere prioriteiten. Ja. Ik vind het wel heel mooi. Ik ging dan als wielrenner gelijk rekenen van zoveel kilometer in 21 dagen. Dus dat was 95 kilometer per dag moeten ze dan fietsen. Nou, best wel pittig ook. Ik weet niet of ze allemaal met bagage doen. Dus wat ik dan gelijk aan dacht, 95 kilometer elke dag, dag in, dag uit. Dat wordt heel erg grijs. Wij noemen dat in ook grijs trainen. Dat is dus niet zo lekker de zon. Dus als ik hun zou adviseren, zou ik het dus in blokjes doen. Dus dan ga je een blokje van 3 dagen fietsen en dan een dag ook ergens op een mooie plek even die batterij weer opladen, even genieten die dag, even jezelf dat je niet hoeft te fietsen, genieten van de mooie plekken waar je komt, want als je dag in dag uit alleen maar op die fiets zit, ja, je ziet ook heel veel hè, op de fiets, maar zo lekker om dan ook even die één dag even lekker zonder fiets echt even te genieten van een mooie plek waar je bent en dan wordt die reis denk ik gewoon veel mooier.
7: Ja.
8: En daarna ook gewoon heel praktisch, geniet van het lekkere eten, want als je veel op de fiets zit, moet je veel eten. Dus graag lekker genieten van een lekker ontbijtje. Honger jezelf niet uit. En geniet van
7: veel eiwitten, of is dat niet belangrijk?
8: Nee, juist niet veel koolhydraten hebben wil.
7: Oh ja, tuurlijk. Ja, veel koolhydraten.
8: Dat is onze brandstof.
7: Dus die moet je veel hebben. Jij at ook wel ongezonde dingen, las ik.
8: Ja, inderdaad. Het is ook een beetje veel snelle koolhydraten. Dus het is een beetje pasta, pannenkoek, brood. dat zijn alle koolhydraten. Ja. Daar gaat het om.
7: Dank voor het beantwoorden van de kettingvraag. Maar die gaat door, want morgen dan heb ik weer een gast. En dat is Elke Geraard. Zij is dokter in de psychologie en CEO bij Better Minds. En die organisatie helpt andere organisaties weer om mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Wat zou jij aan Elke willen vragen?
8: Nou, ik had dan Elke wel 5 of 6 vragen kunnen stellen. Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat, en voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu, is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen, of in de psychologie is aan te tonen, dat onze hersenen nu, wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn, is er ook echt iets aan te tonen. Ik worstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden, wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder afgeleid te zijn van die vervelende telefoon?
7: Mooie vraag. Die gaan we haar zeker stellen. En ik wil je heel erg danken dat je je verhaal ook hier wilde delen bij de Big Five. Annemiek van Vleuten, voormalig profwielrenster, voormalig Olympisch kampioen, of dat blijf je altijd natuurlijk, Olympisch kampioen. En onlangs verscheen haar autobiografie Vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Dank je wel. Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
1: In december moest het al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
7: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
6: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
7: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
6: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
7: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Premier Jette heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie, zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, met Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het

0: om operaties beter uit te voeren. Het Amsterdam UMC had de primeur met de HoloLens van Microsoft. Mooie doorbraak, natuurlijk, maar wat levert dit nou eigenlijk concreet op aan betere zorg? Dat ga ik bespreken met Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum en leider van de onderzoeksgroep voor innovatie om chirurgie te verbeteren. Welkom, Liedeke.
1: Dankjewel.
0: En tegenover jou Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Maarten, jij ook welkom.
2: Ja, leuk om in de studio te zijn.
0: Ja, en jij had de primeur, de wereldprimeur moet ik zeggen, met die HoloLens. Want jij was de chirurg die een hersenoperatie met een HoloLens op uitvoerde, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is een bijzonder moment. Het is natuurlijk, ik ben inderdaad degene die de operatie heeft uitgevoerd. Uiteraard zit er natuurlijk een heel team aan
0: ontwikkelaars. Ja, je bent niet alleen.
2: Dat is uiteraard zomaar nee. Dus, en het is natuurlijk een traject van een aantal jaar geweest waarin we zijn gaan werken met de brillen om te evalueren van, god, is dat inderdaad makkelijk toepasbaar in de dagelijkse kliniek? Mm-hmm. En ook kun je met de beeldvorming die je maakt voor operaties kun je daar gemakkelijk hologrammen voor maken. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dat gevalideerd.
0: Ja, wacht even, maak het even concreet. Een HoloLens, voor de mensen die dat niet kennen, het is van Microsoft. Het is niet zo'n hele dichte bril die je dan op hebt waardoor je alleen nog maar een beeldscherm ziet, een camera. Maar het is gewoon een bril waardoor je de patiënt ziet, maar er ligt een hologram overheen en 3D plattegrond.
2: Ja, dat is een goed punt. En je stipt eigenlijk aan, je hebt virtual reality, dan zit je echt in een virtuele andere wereld. Ja. En wat je met de HoloLens doet, dat noemen we ook vaak wel mixed of augmented reality. Dus je kunt gewoon nog elkaar zien en met elkaar contact maken. Dat is natuurlijk wel fijn op de operatiekamer. Maar ondertussen projecteert het ook bijvoorbeeld een hologram in onze gevallen, waar je dus mee kan opereren.
0: Ja, en in jouw geval was dat dus eigenlijk een hologram van de hersenen van deze meneer of mevrouw die jij hebt geopereerd.
2: Ja, dat klopt. Ja, dus ik ben hersenchirurg, dus we gebruiken de hersenen inderdaad en daar opereren we. Dus we hebben hersenscans en daar maken we inderdaad de hologrammen van. En voor de operatie is inderdaad ook voor deze persoon heb ik dan zijn hologram inderdaad op zijn hoofd geplakt, als het ware.
0: Ja.
2: Dus wat je dan als het ware creëert, is dat iedere structuur die je dan kan zien, zeg maar, op de scan, op het hologram, ja, dat valt dan samen in het hoofd van die persoon. Dus overal waar ik dan naartoe wijs of naartoe kijk, ja, dan zie ik als het ware door het hoofd van die persoon heen ook naar structuren die in de diepte liggen. En dat is een ontzettend groot voordeel.
0: Ja, want die hologram, dat wordt gemaakt op basis van een MRI-scan die natuurlijk al eerder wordt gemaakt van de hersenen van deze persoon, hè?
2: MRI of CT.
0: Dat maakt niet uit. Het kan allebei.
2: Allebei. Nee, dat is ook het belangrijke van die techniek, dat je gewoon met standaard scans die we toch al maken, dat je daar die hologrammen ook makkelijk en nauwkeurig van kan maken.
0: Ja, want wat brengt jou dit live tijdens die operatie dan? Want je hebt dan dat 3D-plattegrondje erbij. Je kon het ook zonder. Dus wat levert het jou nou extra op?
2: Ja, we wilden eigenlijk al heel erg lang graag goede navigatie tijdens deze type operaties. Dit type operatie, om kort toe te lichten, is inderdaad het plaatsen van een drain, een soort rietje, in het hoofd van de patiënt. En dan in de diepte waar je hersenkamers zit. Die hersenkamers zijn een soort ballonnetje gevuld met vocht. En daaroverheen zitten je hersenen als het ware. Als je te veel vocht opbouwt, dat vocht wordt elke dag aangemaakt en opgenomen, als er op een of andere manier verstopping ontstaat, dan heb je eigenlijk meteen een levensbedreigende situatie.
0: Dan zwellen je hersenen op.
2: Ja, dan krijg je te hoge druk en dan kun je komen te overlijden. Mm-hmm. Wat wij dan doen, en dat klinkt dan eigenlijk ook alweer vrij logisch, is een drain, een rietje plaatsen in dat ballonnetje in die hersenkamer, zodat dat vocht te veel aan vocht kan aflopen. Maar het lastige is dat dat ballonnetje dus zich in de diepte bevindt. Dus ik zie dat ballonnetje niet tijdens de operatie.
0: Nee.
2: Ik heb wel een scan waarop ik het natuurlijk zie. Dus ik moet voor mezelf een anatomisch model maken. En dan op het hoofd van die persoon
0: pinpointen.
2: Zeg maar,
0: ja, hier ga ik erin.
2: En je hebt gelijk, dat gaat vaak heel goed. Zo 8 op de 10 keer gaat dat in 1 keer goed, maar 2 op de 10 keer niet. En dat betekent dat hij bijvoorbeeld niet helemaal goed zit, waardoor een nieuwe operatie nodig is.
0: Ja.
2: Of dat mensen mogelijk schade oplopen, omdat je dan
0: verkeerd snijdt.
2: In de hersenstructuur komt met de drain.
0: En is dat risico weg met die HoloLens?
2: Dat gaan we het komend jaar zien, want we gaan dat natuurlijk evalueren. Ik heb nu de eerste operatie gedaan. Die drain ligt heel mooi. Maar we gaan natuurlijk meer operaties doen. En ja, we verwachten eigenlijk wel dat we die 20% die nu nog niet goed ligt in 1 keer, dat we dat drastisch kunnen verbeteren.
0: Oké, dat is heel mooi nieuws. Liedeke, jij bent kinderchirurg. Hoe las jij dit, of zag jij dit, want er zijn ook allemaal filmpjes van gemaakt, dat opereren met die HoloLens?
1: Ja, dat is heel interessant. En het is natuurlijk een prachtige prestatie om dat op deze manier voor elkaar te krijgen. We hebben bij ons in het ziekenhuis ook gewerkt met de HoloLens.

0: Het grote verschil, denk ik, is dat we geprobeerd hebben dat te doen op organen die kunnen bewegen, dus in de buik. En het hoofd ligt vrij statisch vast tijdens een operatie.
1: Ja.
0: En de HoloLens is een prachtig instrument, omdat je er inderdaad doorheen kan kijken. Maar hij heeft niet zoveel rekenkracht. Dus op het moment dat dat wat je wil zien beweegt, dan kan die het niet snel genoeg volgen.
1: Aha, dus maar op welke organen heb jij het dan getest?
0: Op de nier, bij kinderen.
1: Ja.
0: En dat ging niet goed genoeg.
1: Ja, die bewegen. Een kind hoeft maar te kuchen of te lachen en woep.
0: Ja,
1: he, ze gaan
0: maar
1: alle
0: tijdens de operatie natuurlijk, met ademhalen beweegt het al. Want het is pas tijdens een operatie. Maar dat, dus wij waren daar uiteindelijk niet tevreden over.
1: En zou je dat dan wel met kinderhersenen wellicht wel kunnen doen?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat wij in principe hetzelfde zouden kunnen doen als wat Maarten gedaan heeft. Ik ben geen hersenchirurg, dus we hebben dat natuurlijk niet geprobeerd. Dus de neurochirurgen bij ons in huis zijn daar niet mee bezig. Doen wel andere dingen met 3D, maar hebben dit met HoloLens nooit gedaan.
1: Nee, want jij zegt dat we hebben hem eigenlijk afgekeurd. Ook op die rekenkracht.
0: Ja. Nou ja, afgekeurd. We hebben gezegd, we denken dat er betere brillen moeten zijn. En die hebben we gevonden. En dat is wat we nu gebruiken.
1: Nou, Maarten, dan kijk ik toch jou even aan. Zit jij hier nou met oude technologie? Het is natuurlijk ook een ding van Microsoft dat volgens mij al meer dan 5 jaar oud is. Zit jij daarbij te opereren?
2: Nee, ik denk dat het juist wel leuk is. Dat je ziet dat je dus verschillende manieren die brillen kan inzetten. Dus ook verschillende type brillen voor verschillende operaties of andere doeleinden in de medische zorg of andere sectoren. Maar dus dat het maar net wat je nodig hebt ook. Ja. Met wat voor soort scans je werkt, voor welke reden je het gebruikt. Wat wij graag wilden, is eigenlijk gewoon een recht toe recht aan scan van de hersenen, om het zo maar te zeggen, zo snel en soepel mogelijk omzetten. Om dat te kunnen gebruiken tijdens het opereren. Ja, dan kijk je, dan moet het snel gaan, soepel, nauwkeurig. Dat zijn weer andere dingen.
1: Dan bij Lideke.
2: Ja,
1: en voor jullie werkt dit dus nu goed. Dat is het belangrijkste, denk ik.
2: Zeker.
1: Jij, Lideke, werkt onder andere met de Apple Vision Pro.
0: Ja, dat klopt.
1: Toch de concurrent van de HoloLens. Maar de Apple Vision Pro, help me even. Is dat een dichte virtual reality bril? Of is het ook een open, waardoor je alles ziet?
0: Nee, dat is een dichte bril. Dus wat hij doet, er zitten aan de zijkant van de bril allemaal cameraatjes. Dus hij laat wel zien wat je ziet. Alleen hij projecteert het terug. Maar je zit dus afgesloten. Dus dat is een heel ander concept. Dat maakt ook dat het in het begin een beetje wennen is. Omdat je moet je feitelijk overgeven en vertrouwen dat
1: camera's,
0: dat wat je ziet klopt met de werkelijkheid.
1: Voelt dat niet heel raar? Want ik neem aan, jij hebt dit al echt gedaan.
0: Ja. Ik heb hem uitgeprobeerd. Ja.
1: Uitgebreid. Hoe voelde dat?
0: Nou, de eerste keer, je krijgt natuurlijk eerst zo'n les in hoe werkt dat ding dan. Met dinosaurussen, dat is dan wel weer geinig.
1: Want
0: dan
1: is het,
0: dan hebben ze zo'n testfilm met dinosaurussen. Dat je gevoel krijgt voor hoe 3D is het nou. En al heel snel, omdat het klopt met wat je normaal ook ziet, vergeet je dat je dat ding op hebt. Ja, je voelt natuurlijk, want hij is best wel zwaar, maar je beeld klopt met alles wat je gewend bent. Dus dat is heel fijn.
1: Ja.
0: En wat hij dus kan, en dat is denk ik een belangrijk verschil met de HoloLens. De HoloLens heeft een extern anker, zeg maar, nodig om zijn beeld te kunnen projecteren. En wat de Apple Vision Pro kan, is dat hij oppervlakte kan herkennen. Dus hij kan een aantal kenmerken die je hem van tevoren hebt gegeven in zijn rekensysteem herkennen. En op die manier plaatst hij dan dat hologram, want we werken nog steeds met hologrammen, op de gewenste plek. Dus in dit geval op de patiënt. En het voordeel daarvan is, als je een soort anker nodig hebt, sta je soms zelf tussen je camera en het anker in.
1: Ja.
0: En dan kan zo'n bril dat niet meer goed projecteren. Als de bril zelf steeds het anker is feitelijk, kan je nooit in line of sight staan. Dus dat is heel fijn.
1: Ja.
0: Dat je vrijelijk kan bewegen en daar geen rekening mee hoeft te houden.
1: Ja, oké. En is dat inderdaad anders met die HoloLens, Maarten?
2: Nou, inderdaad, dus wat aangegeven wordt. Dus met de HoloLens gebruik je dat anker. Ik zie dat als een soort QR-code die ik op het hoofd van de patiënt plak.
1: Mm-hmm.
2: En ik vertel dus de HoloLens en de software van, nou, daar bevindt die QR-code zich. En vervolgens geef ik een aantal patiëntspecifieke punten, wijs ik ook aan. Waardoor
1: hier zitten zijn oren, daar zit zijn borstkas.
2: Precies dat. Ja? Zodat dus de software en de HoloLens continu weten van, oké, als daar die QR-code zit en daar zitten zijn oren en zijn neus, en
1: dan moet ik zo die plattegrond neerleggen.
2: Ja, en dan zorg je dat dus inderdaad, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat registreren. De nauwkeurigheid daarvan is natuurlijk van belang.
1: Cruciaal.
2: Ja. Zeker inderdaad wat je natuurlijk aangaf voor de operatie, dat je het gebruikt als navigatie. Dus het grote voordeel is, ik plak, ik registreer dat hologram op het hoofd van de patiënt, dan zie ik dus in de diepte die hersenkamers liggen. En ik zie vervolgens ook mijn traject, mijn ideale traject, zeg maar, voor de trainplaatsing, die ik zeg maar van tevoren dan heb ingetekend. Ja, wat ik dan feitelijk alleen nog hoef te doen, is mijn drain gewoon precies in lijn met dat traject houden. Ja, en als ik dat traject volg, dan kom ik in die hersenkamers uit.
1: Ja.
2: Maar dan is je registratie, natuurlijk de nauwkeurigheid ervan, is ontzettend belangrijk. Wij zijn met de HoloLens gaan werken om er nog kort op terug te komen. Ook omdat het is makkelijk voor brildragende mensen. Want als je zelf een bril hebt, kan de HoloLens, die klap je er gewoon overheen.
1: Mm-hmm.
2: En je kunt hem inderdaad openklappen. En dat vonden wij ook nog wel fijn. Zeker om in het begin met die technologie te gaan werken. Dat je dus ook nog die bril omhoog, je vizier omhoog kan klappen. Dat je even geen, als je geen
1: even
2: gebruik
1: kan
2: maakt.
1: Checken. Ja, even
2: de,
1: checken.
2: Nou, als je geen gebruik maakt van de bril, dat je hem dan inderdaad omhoog kan klappen.
1: Ja.
2: Wat ik zei, wat ook gewoon belangrijk is die communicatie op zo'n operatiekamer. En het is voor iedereen gewoon wel wennen dat je met zo'n bril rondloopt.
1: Ja.
2: Dus dan is het fijn als je hem dan toch nog even omhoog kan doen.
1: Ja, want Liedeke is compleet afgesloten van de werkelijkheid. Jij leeft in de duisternis, zeg maar.
3: Ja,
1: op zo'n moment.
3: Ja.
1: Hoe vinden jouw teamgenoten dat op zo'n OK?
0: Nou, dat is wel wennen. En we gebruiken hem nu bij de start van de operatie. Dus om zeg maar bij de voorbereiding te bepalen waar moeten we straks de incisie maken om de juiste plek te vinden waar we moeten zijn. Dus dan is het nog net een beetje anders dan wanneer je hem tijdens de operatie op hebt, zoals Maarten dat heeft. Maar dat is natuurlijk wennen. Nou heeft hij wel als foefje dat je de ogen, jouw ogen worden teruggeprojecteerd in die schermen. Dus de buitenwereld ziet jouw ogen soort van. Dus het is net niet helemaal zo'n dichte bril als we die kennen van die VR-brillen.
1: Maar het is dichter dan die HoloLens.
0: Maar het is veel dichter dan de HoloLens, ja. Zeker. Ja.
1: Voor wat voor operaties gebruiken jullie hem nu zoal, die Apple Vision Pro?
0: Nou, wij gebruiken hem nu op de operatiekamer vooral bij kinderen met ribtumoren. Die kun je aan de buitenkant niet zien. Dus het is soms heel lastig om te bepalen waar moet ik nou precies de incisie maken om de juiste rib eruit te halen. Je haalt altijd de rib die aangedaan is plus de boven- en onderliggende rib een stukje eruit. En daar gebruiken we hem voor om dus de borstkas met die ribtumor te projecteren op de patiënt.
1: En dan weet je, daar zit het.
0: Precies, en dan aan te tekenen, hier moeten we dus zijn. En daarmee kunnen we uiteindelijk de operatie bestaat nu uit twee delen. Eén deel om te lokaliseren waar moet je zijn met een kijkoperatie. En het tweede deel is dan vanaf buiten die tumor eruit te halen. En dat eerste stukje zou je kunnen overslaan als die bril goed werkt. En dat gaan we dus nu testen in een klinische studie.
1: Ja, nou, want ik ben ook benieuwd wat het bij jou dan concreet oplevert. Want uiteindelijk, je kon het al. Wat was de succesrate voor de Apple Vision Pro? En waar reken je op dan met die Apple Vision Pro?
0: Ja, ik kan dat niet precies in percenten uitdragen. Maar wij hadden die extra ingreep nodig om zeker te weten dat we altijd goed zaten.
1: Ja.
0: En die kun je overslaan. En elke ingreep kent zijn complicaties. Dus hoe minder je hoeft te doen, hoe beter dat is.
1: Ja, precies. En zeker ook bij kinderen natuurlijk, zeker die je zo min mogelijk wil belasten. Jullie gaan er dit jaar ook meer klinische tests mee doen, hè? Ja. Met de Apple Vision Pro. Waar moet ik dan denken?
0: Nou, wat we met name gaan doen is dat we... Want er zijn maar heel weinig kinderen met ribtumoren, gelukkig. Dus we gaan nu bij andere kinderen waar we een operatie doen in datzelfde gebied, dus in het borstkasgebied, gaan we van tevoren tegen de operateur zeggen, je moet rib zo en zoveel aanwijzen met die bril op. En dan met behulp van een foto kan je daarna uittellen, heeft hij inderdaad een goede rib aangewezen. En die test gaan we doen bij 50 kinderen in het komende jaar.
1: Oké, en waar reken jij op wat dat gaat opleveren?
0: Nou, we hebben het in een fantoom getest. En dan zitten we 100. Ja, dat is zeg maar een soort een nep-patiënt, een pop.
1: Ja, precies.
0: En daar zitten we 100% van de gevallen zaten we goed.
1: Oh.
0: Dus dat maakt dat we zeggen, nou, dan durven we het nu ook gewoon in de kliniek te brengen. Dus ik hoop, nou, laten we zeggen, 98%, dat lijkt me prachtig.
1: Ja. Verslaggever Stijn Gozes die ging vast bij jullie kijken in de OK. Hij mocht de augmented reality uitproberen. Hij kreeg daarbij een demo van promovendus en technisch geneeskundige Nick de Groot.
4: Normaal is tijdens de operatie heel lastig om die ribtumoren te vinden. Dat komt omdat ze door chemotherapie eigenlijk krimpen, waardoor ze niet meer voelbaar zijn voorafgaand aan de operatie. Daarvoor hebben we nu een applicatie ontwikkeld met een augmented reality bril. Wat we daarvoor doen is dat we voorafgaand aan de operatie ook een 3D-foto maken van de patiënt. Dan trainen we een machine learning netwerk om automatisch herkenningspunten op de borstwand te vinden van de patiënt.
5: Wat zijn die herkenningspunten dan?
4: Ja, dus het kunnen van allerlei verschillende dingen zijn. Dus het kunnen moedervlekken zijn of huidverkleuringen op de huid van de patiënt. Ja.
5: Bepaalt het machine learning model gewoon zelf?
4: Ja, dat bepaalt hij zelf eigenlijk. En dat leert hij om dat automatisch te herkennen.
5: Voor mij zit ook gewoon iemand die hier proefpatiënt is. En heeft deze proefpatiënt ook een naam?
6: Matthijs.
5: En jij bent ook betrokken bij het project dus?
3: Ja, ik ben zelf technisch geneeskundige en ik ben postdoc en ik begeleid dit project als zodanig.
5: Waarom hebben we een levende proefpatiënt nodig?
3: Ik ben als proefpersoon om eigenlijk de initiële testen te kunnen doen en te kijken van hoe reageert nou dat model op beweging van het kind of de patiënt.
5: Dus jouw lichaam is ingescand om hiermee te testen. Dus elke keer als we hier gaan oefenen, moet jij erbij zijn.
3: Ja, dus omwille van dit experiment of deze test ben ik in de MRI geweest. Die MRI hebben we een 3D-model van gemaakt. We hebben een 3D-foto van mijn thorax gemaakt, van mijn bovenlichaam. En dat allemaal gecombineerd om dit te kunnen laten zien en om dit te kunnen testen.
5: Ondertussen is volgens mij de VR-bril voor mij gecalibreerd.
4: Bij deze kunnen opzetten. Zit hij zo goed?
5: Je hebt een stuk strakker hoofd dan ik. Ik heb inmiddels de VR-bril op en voor mij zie ik Matthijs als proefpersoon op de tafel zitten. En over hem heen zie ik dus een soort gele raster over zijn borstkas heen. En ik kan er doorheen kijken. En als ik daar doorheen kijk, dan zie ik dus ja, eigenlijk een halve ribbenkast en een soort oranje element. Ja, waar kijk ik naar, Nick?
4: Ja, dus het oranje element is eigenlijk de gesimuleerde tumor bij deze proefpatiënt. En verder zie je dus ook dat gele raster wat je zei. Dat is dus eigenlijk dat 3D-model wat we van tevoren hadden gemaakt. Zie je eigenlijk terug waar dus dat machine learning netwerk op getraind is.
5: Hij schommelt wel een beetje. Je gaat nu een beetje verzitten en je gaat nu liggen. En dan langzaam beweegt hij ook mee. Oeh, hij blijft nu hangen in de lucht. Want wat is er nu aan de hand?
4: Soms heeft hij lastig om die anatomische herkenningspunten te vinden. Dus dan is het altijd belangrijk om van de juiste hoek weer te gaan kijken.
5: Want hij gebruikt gewoon de camera's in deze VR-bril om goed te kijken waar het is. Oh ja, nu je weer gaat zitten, komt hij weer tevoorschijn. Ik vind wel, hij blijft goed zitten. En als je goed zit, dan voelt het alsof je een soort t-shirt aan hebt. En daar kan je dan doorheen kijken. Jullie gebruiken dit nu om te testen. Om ook te oefenen, denk ik, of niet?
4: Dus we hebben eigenlijk in fantoomsituaties, dat zijn eigenlijk een soort simulaties-experimenten, hebben we dit nu wel met chirurg geoefend. Het enige wat anders is in zulke situaties, is dat je dan eigenlijk een 3D-geprint model hebt. Dat is dus helemaal gefixeerd, dat kan niet bewegen. En als je straks bij proefpersonen kan uittesten, dan zou je wel dat hoe de thorax of de borstwand mee deformeert, zou je dan gaan kijken wat voor invloed heeft dat, hoe accuraat het is.
5: Er is nog een hoop werk aan de winkel als ik het zo hoor.
4: Zeker, dus we willen echt met die klinische studies gaan bewijzen, werkt het straks tijdens de operaties.
6: BNR Beter.
1: Dat was Stijn Goossens met de VR-bril op vanuit de OK. In gesprek met Nick de Groot en Matthijs Fitski van het Prinses Maxima Centrum. Ja, Liedeke, de demo die liet nog wel een paar gebreken zien. Moet het niet gewoon eerst 100% werken, 100% accuraat zijn, flawless, voordat je het daadwerkelijk echt gaat uitproberen? En dan zeker bij een operatie op kinderen.
0: Zeker, maar hoe je dat bereikt is door mensen te trainen in het gebruik van de bril. Dat is één, want je kunt niet verwachten dat je gelijk snapt hoe dat ding werkt. Dat is belangrijk. En het andere wat denk ik heel belangrijk is, is dat die bril herkent die oppervlaktekenmerken vanuit een bepaalde richting, namelijk de plek waar je staat als je gaat opereren. Dus op het moment dat je op een andere plaats staat, wat meer naar het voeteneinde of te veel naar het hoofdeinde, dan snapt die camera het niet meer.
1: Oh ja.
0: En dan beweegt hij dus net niet lekker mee. Dus ja, dat zijn aspecten waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, kinderziektes in een kinderziekenhuis.
0: Exact. Zeg maar.
1: Ja, dat is dan wel weer apart. Wat me ook opvalt is dat jullie dus allebei technologie van Amerikaanse bedrijven gebruiken. Apple en Microsoft. Terwijl er is natuurlijk nu een hele discussie over, dit moeten we misschien niet meer doen of niet meer willen. Hoe kijk jij daarnaar, Maarten?
2: Ja, wel leuk om te vermelden dat de software wel Nederlands is, die we gebruiken.
1: Die op die bril wordt gebruikt.
2: Ja, voor het maken van de hologrammen.
1: Ja.
2: Dus er zit ook wel een Nederlands tintje aan. Er zullen veel verschillende soorten brillen komen en ik verwacht dat er steeds meer en meer keus zal zijn. De HoloLens en Microsoft was voorloper daarin. Ja, ik verwacht dat die markt en die concurrentie en ook de verschillende type brillen, en ook zeker om daar weer op terug te komen, van je zult hele technische brillen hebben waar je ontzettend veel detail mee kan laten zien. Bijvoorbeeld voor hele ingewikkelde en anatomische, heel specifieke operaties. Maar je zult ook veel kleinere modellen hebben die heel praktisch zijn in gebruik, die als een soort gewone bril dragen, die zeg maar voor recht toe recht aan hologrammen zijn. Dus ik kijk er ook heel erg naar uit dat die ontwikkeling zich verder gaat inzetten en dat je veel meer verschillende keuze ook hebt voor verschillende type ingrepen en werkzaamheden.
1: Ja, Liedeke, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, wat heel belangrijk is, wij gebruiken natuurlijk heel veel instrumentarium op de operatiekamer. Niet alleen die brillen. En die komen overal vandaan en vaak van Amerikaanse bedrijven. En de hardware is van het Amerikaanse bedrijf en de software is van ons. Dat is in ons geval ook zo. Hebben we zelf in huis ontwikkeld. En de patiëntdata blijft bij ons. Dus het is niet zo dat wij aan de fabrikant weer gegevens terug moeten leveren om hun product te vervolmaken. Dat blijft bij ons.
1: Echt alleen de hardware.
0: Het is echt alleen de hardware. En dus daarom ben ik daar niet zo heel bang voor. Maar het blijft iets waar je rekening mee moet houden. En als er Europese brillen komen die beter zijn, ja, dan ga je daar natuurlijk voor. Dus zolang die ontwikkeling zich doorzet, hangt het er vanaf wie het beste product biedt. En daar ga je mee in zee.
1: Ja, het is wel grappig om op te merken dat eigenlijk heel veel Nederlandse ziekenhuizen bezig zijn met deze experimenten. Kijken wat het oplevert, wat het beste voor bepaalde afdelingen werkt, voor bepaalde chirurgen werkt. Is iedereen eigenlijk los van elkaar het wiel aan het uitvinden? Of wordt hier wel degelijk op samengewerkt?
0: Nee, hier wordt denk ik wel op samengewerkt. Kijk, zo'n bedrijf als waar Maarten mee werkt, daar hebben wij ook veel mee gewerkt. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om zich wat meer te richten op de volwassenen en wat minder op de kinderen. Het is natuurlijk een kleine markt, dus dat is logisch als je start met een bedrijf. Maar het grappige is denk ik in de geneeskunde dat heel vaak zie je dat op verschillende plekken de behoefte aan hetzelfde, aan dezelfde oplossing ontstaat.
1: Ja.
0: En dat mensen tegelijkertijd met hetzelfde beginnen en elkaar op een gegeven moment gaan vinden. Maarten werkt ook samen met UMCU. Het Maxima ligt naast het UMCU. Wij werken heel veel samen met het UMCU. Dus het komt uiteindelijk vanzelf samen. En dan kun je elkaar ook ondersteunen of zeg maar elkaar tips geven die je nodig hebt.
1: Kennis uitwisselen, ja.
0: Precies. En dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus dat, ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ik denk dat we dat over 1-2 jaar met z'n allen verder ontwikkelen.
1: Ja. Wanneer denken jullie dat het zover is dat echt artsen op dagelijkse basis met een bril op staan te opereren?
2: Ja, ik ben natuurlijk heel erg optimistisch. Maar ik deel ook wel jouw realisme, zoals je dat net aangaf. Van het duurt toch best wel lang voordat dingen echt vast geïmplementeerd worden. Maar ik denk wel dat het snel gaat. Laat ik zeggen 5 tot 10 jaar.
1: Oké, Niedeke?
0: Ja, ik denk dat het afhangt van de toepassing. En ik hoop dat met die drains, als je 20% foutmarge kan voorkomen met zo'n bril, dat heel snel overal.
1: 1 op 5, ja.
0: Heel snel overal wordt overgenomen. En dat kan. Ik denk algemene toepassing, dat zal zeker nog wel een aantal jaren duren. Mensen vinden het ook spannend, hè? Dus er zijn een aantal voorlopers, wij in dit geval. En de rest moet dan mee. Dus ik denk 10 jaar lijkt me een reële schatting.
1: Mooi. Veel dank en veel succes. Dank voor jullie komst. Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum. En Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: wil
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar 2 verdachten is een burgernetmelding verstuurd. 1 van de 2 is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Premier Jette heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Donner Bakker.
11: Goedenavond bij BNR Beurs. Het is 17 augustus, een maandag waarop je een keertje niet de cijfers van je scherm hoeft te zien smelten. En de dag waarop die beursgang van Anthropic weer een stapje dichterbij komt. Het bedrijf zegt nu te mikken op 200 miljard omzet binnen 2 jaar. Net zo groot als Meta, Costco en Bank of America, zullen we maar zeggen.
12: Anthropic is projected 2028 revenue of roughly 190 billion to 200 billion, according to 2 people familiar with the company's financials. A figure that has not previously been reported. Anthropic is currently number 1 and they are looking to IPO pretty soon here, folks.
11: En ja, inderdaad, die beursgang in oktober komt snel dichterbij. Maar zometeen bespreken of deze getallen uit net zoveel science fiction bestaan als die van SpaceX, of dat het toch wat meer binnen bereik ligt allemaal.
13: En we hebben het over de comeback die niemand zag aankomen 10 jaar na deze schokkende boodschap.
14: It is the end of an era for BlackBerry. One of the earliest smartphone pioneers says it's going to stop making phones and instead focus on software development.
13: BlackBerry is terug. Hoe ze dat voor elkaar kregen en of ze die comeback gaan doorzetten, hoor je straks. De Amsterdamse beurs sloot op 1115 punten. Grootste daler is Magnum, waar ruim 3% van afging. En beurzen in de Verenigde Staten, ja, die komen amper van hun plek. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Niels Koerts van Stockwatch.nl en de podcast Beurscafé. Welkom.
0: Dankjewel voor de uitnodiging.
11: Blij dat je er bent. En net als vorige week wil ik beginnen met Ebusco. Want na die gecancelde order van 23 bussen hebben we nu ook gewoon een halfjaarverslag. En het ziet er kort gezegd redelijk dramatisch uit. Ebusco twijfelt opnieuw aan zijn eigen voortbestaan, terwijl het beweert te right-sizen en in de kosten snijdt. Er komt een nieuwe Portugese accountant, omdat EY weigert verklaringen af te geven, overigens al 2 jaar. En er staan nu nog 80 bussen in het orderboek na die gecancelde order van vorige week. Maar het meest bijzondere eigenlijk, wat niet in het FD staat, is dat het aantal bezorgde bussen vertraagd wordt door gebrek aan geld. En dat die hele exercitie in april, waarbij 27 miljoen euro zou worden opgehaald, grotendeels uit non-cash regelingen bestond, oftewel dat hielp amper. En de 10 miljoen aan cash die wel in dat bedrag zat, kwam van een anonieme partner in de keten die treuzelt met betalen. Dus nu wordt er op allerlei manieren gepoogd om wel echte cash op te halen. Er wordt aangewerkt om het Chinese Goshen dan maar garant te laten staan voor bestellingen ter waarde van 30 miljoen euro. En er wordt met een aandeelhouder gepraat over bijstorten. Maar ja, als die twee pogingen niet lukken, dan heeft Ebusco materiële moeilijkheden om aan zijn lopende verplichtingen te voldoen, schrijft het bedrijf. Lees, einde verhaal. Dus Niels, klinkt een beetje als een reden dat jullie bij Stockwatch de laatste 2 jaar geen publicaties hierover hebben gedaan.
0: Wij proberen bedrijven die geen waarde toevoegen voor beleggers, proberen wij zoveel mogelijk te mijden. Denk aan een Ebusco, maar ook bijvoorbeeld Alphen, PostNL, Air France, KLM, dat soort bedrijven.
11: Nou, dat gaat vrij hard. Gooi ze
0: ja,
11: maar op.
0: Ja, die gooien we allemaal op één hoop. Het NOS-journaal, als ze met cijfers komen, dan heb je ASML dat met cijfers komt. En met een bijvoorbeeld Air France, KLM, dan gaat nog steeds Air France, KLM eerst. Bij ons absoluut niet. Gewoon voegt geen enkele waarde toe. Dus ja, slechte beleggingen kun je maar beter niet overschrijven. Dan kopen zo min mogelijk mensen die aandelen.
11: Mm-hmm. En wat denk je dat er nu vanaf nu gaat gebeuren? Want ze zijn eigenlijk op zoek naar nieuwe financiering. Dus ja. Er moet een letter of credit worden afgestoken. Een kredietfaciliteit, zegt het FD daarover dan. En er moet nieuw geld van een aandeelhouder bij. Denk je dat het gaat lukken?
0: Denk jij dat een bedrijf dat al een paar jaar geen orders heeft gehad, dat bestaansrecht heeft?
11: Nou ja, al 2 jaar niet, maar ze leveren nog wel orders af.
0: Ja, omdat dat stond toch wel ergens in een orderboek. Maar ja, klopt, nee, dit is zo'n slecht verhaal. Dit is echt, dit is gewoon een gokbelegging. En het heeft niks met normaal beleggen te maken om hierin te beleggen.
11: Maar jullie schreven wel over OCI, toch, bij Stockwatch?
0: Ja, maar daar zit wel waarde in. Dus daar zit ik zelf
11: die
0: ook in.
11: Geld, daar kun je nog wat bij.
0: Kijk, ja, daar staat cash op de blok. Ja. Kijk, Ebusco zoekt geld. OCI heeft geld. Dus.
13: Nou, van het ene slechte verhaal door naar het andere slechte verhaal. Want bij Nestlé is het ze niet ontgaan dat 16 miljoen Amerikanen druk in de weer zijn met afslankprikken en pillen. En ook zien ze dat beleggers daar steeds somberder van worden. Maar bij Nestlé gaan ze daar niet bij de koekjespakken neerzitten. Nee, vandaag blijkt dat ze daaraan willen verdienen. Het Zwitser voedingsmiddelenbedrijf ontwikkelt nu producten om mensen te helpen die te snel gewicht verliezen. Dat voelt een beetje als een tabaksbedrijf dat vapes gaat verkopen, maar ze zijn bloedserieus. Door AI en voedingswetenschappers in te zetten wil Nestlé mensen de gezondheid van spieren, nagels en haar intact houden als je verslingerd bent aan die afslankmedicatie. Het bedrijf stelt bijvoorbeeld dat ze voedsel ontwikkelen om eiwitten te leveren en je spiergroei aan te wakkeren. Maar ja, de tijd zal uitwijzen of dat nou echt noodzakelijk is, of dat je misschien gewoon wat meer kip moet eten.
11: Ja, daar twijfelden ook de voedingswetenschappers over die ik hier aangehaald zag over voor de Reuters. Maar dat is weer een ander verhaal. Gaan we naar de lancering waar veel beleggers met angst naar uitkeken, want die waren bang voor de grommende motor van de Ferrari Luce. Ja, het gaat snel, maar het is wel de afwezigheid van gegrom natuurlijk die het hem doet. Want de Luce, ja, dat is die elektrische Ferrari, dat kon gewoon geen succes worden. Maar al kort na de lancering bleek dat de verkopen niet slecht waren. En nu wordt er zelfs een heel dik prijskaartje opgeplakt. Op een veiling voor het goede doel brengt die namelijk $40 miljoen op. En dat is een record, dat nog nooit eerder werd een ongebruikte auto voor zoveel geld geveild. Moet wel bijgezegd worden, het is een soort gepersonaliseerd wit model met speciale lak, die dan ook nog van kleur verschiet en verschillende unieke onderdelen en zo. Maar ja, niet zo'n mislukking als gevreesd dus eigenlijk.
13: Nee, Niels, ik ben toch wel nieuwsgierig. De Ferrari Luce, wat vind je daar nou van?
0: Ja, ik vond hem er echt niet uitzien. Maar ik moet ook toegeven, ik heb ook niet het budget om hem te kopen. Dus laat ik daar maar niet te veel over zeggen.
11: Dus je gaat net halve ton hebben ze nog niet bij Stockwatch, hè? Dat zou je
0: nee, dat is toch wel, hij is toch wel iets te gek voor ons.
13: Ja, je gromt er net zo hard van als dat de motor doet, hoor ik.
0: Ja.
13: Dan wil ik het nog even hebben over onze oosterburen. Want investeringen door Duitse bedrijven in de Verenigde Staten zakken naar het laagste niveau in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit berekeningen van het Duitse Economisch Instituut, die dan weer ingezien zijn door persbureau Reuters. Investeringen door onze oosterburen in de VS gingen met 2/3 omlaag het afgelopen half jaar. 4,3 miljard euro is wat er dan overblijft. En even ter vergelijking, in de laatste 5 jaar voor de coronapandemie lag het investeringsbedrag in de eerste helft van het jaar gemiddeld op zo'n 16 miljard euro. Oftewel, bijna 4 keer zoveel als dit jaar dus. En de reden voor die teruglopende investeringen moeten we even 1,5 jaar terug in de tijd.
1: Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations.
13: Nou, inderdaad, importheffingen dus.
11: Dus als je nog te zeggen hebt over BNR Beurs dat we ze haten, hier zijn de Duitsers ook die hetzelfde vinden. En zometeen praten over een comeback die beleggers veel oplevert. 2,5 keer zoveel beurswaarde om precies te zijn het afgelopen jaar. Obama's favoriete telefoonbedrijf werd kapot gemaakt door Apple. En nu telt het weer helemaal mee. Maar eerst moeten we naar dat piepkleine AI-bedrijfje dat opeens de grootste is geworden en nu aast op een beursgang in oktober. Want Anthropic zat begin vorig jaar nog op $1 miljard aan omzet. Bij die laatste financieringsronde in juni stond er opeens een jaaromzet van $47 miljard in de documentjes. En in 2028 mikken ze nu op $200 miljard, zegt het bedrijf in projecties die bronnen van Reuters inzagen. Kortom, het gaat nogal hard richting die beursgang.
12: As Anthropic prepares for what could be one of the biggest IPOs on record, Wall Street is looking further into the future than it commonly does to put a price on the AI company, valuing it based on how much revenue could generate 2 years from now.
11: Inderdaad, 2 jaar vooruitkijken, dat is best veel. Maar ja, het gaat ook gewoon hard, hè. Want vorige week bespraken we nog dat we eind dit jaar al op de 100 miljard en omzet zouden zitten, tot 120 zelfs, met een belachelijke waardering van $2 biljoen. Wat gek genoeg nog eigenlijk best laag is, als je ziet dat de gemiddelde AI-bedrijf is over de toonbank gaat voor veel meer dan 20 keer de omzet. Dus Niels, barst los. Hoe belachelijk vind jij dit hele geval?
0: Ja, kijk, weet je wat dat al mooi is? Ja, dan hebben ze het erover bij Anthropic. Ja, we denken over 2 jaar 200 miljard omzet te maken. Maar ja, waaruit blijkt dat? Weet je, dat is. Het kan iedere dag kan het weer anders zijn. Mm-hmm. En als je ook kijkt in China, daar zijn ze ook bezig met het. Ja, met veel goedkopere AI-programma's. Ja, dat kan echt serieuze concurrentie vormen voor een Anthropic. Dus ik moet het allemaal nog maar zien of ze die 200 miljard omzet gaan halen.
11: Nou ja, aan de ene kant zit je dus met 200 miljard omzet binnen 2 jaar, 2028, ja. Dan zit je op het niveautje Costco, ja. Bank of America, Meta. Aan de andere kant, kijk, dit bedrijf groeide van eind 2024 1 miljard omzet, net naar 47 ja. In 1,5 jaar. Nee, dus is het nou gek om er nog een keer 4 op te plakken?
0: Ja, maar dat is altijd heel gevaarlijk, hè? Om lijntjes uit het verleden direct door te trekken naar de toekomst. Nou, dat heeft heel veel mensen heel veel geld gekost,
11: ja,
0: hè, Jochem?
11: Ja, dat is zo. Dat is zeker zo, ja. Want, voor de record, dit maakt nog geen winst, is jouw punt.
0: Nee. Het moet allemaal nog blijken. Ze verdienen onderaan de streep nog niks. Het is allemaal investeren. Dus ik ben altijd heel erg sceptisch bij dit soort bedrijven. Ja, ik zie ook de kwaliteit. Mm-hmm. Maar ik kom liever pas aan boord op het moment dat ze echt dikke kasstromen maken. En dan betaal ik maar misschien wat meer. Maar dan heb je ook veel meer zekerheid bij die beleggingen.
11: Oké, maar ben je dan misschien niet te laat als je ziet dat iets naar 200 miljard aan omzet gaat?
0: Nee. Want bijvoorbeeld een ander voorbeeld met al die big tech bedrijven. Wat een Meta toen het naar de beurs ging. Ja, toen ging het ook in het begin het omlaag en dan omhoog. Ja, je kan altijd op een later moment nog gewoon instappen. Dat is helemaal niet erg.
11: Ja, ik weet nog wel dat Meta -90 ging toen TikTok uitkwam. Dat was natuurlijk ook wel een instapmomentje. Maar die omzet die van Anthropic, die bestaat uit eigenlijk niet zo heel veel onderdelen. Je verhuurt zakelijke abonnementjes voor de familie Claude eigenlijk. Al die modellen. Beetje Claude Code, iets van 8 tot 12 miljard op dit moment. En dan nog een stukje consumentenabonnementjes. Wat zijn nou de grote dreigingen voor die omzet? Want jij begon al over open source modellen.
0: Ja, China natuurlijk. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar Gemini en OpenAI. Ja, dat zijn ook gewoon allemaal concurrenten natuurlijk. Ja. Dus ja, als daar de ontwikkelingen veel harder gaan dan mijn Anthropic en mijn Claude, ja, dan gaat dat ook gewoon omzet afsnoepen. Dus het is zo moeilijk om dit soort dingen te voorspellen wie uiteindelijk de winnaar wordt. En dan wacht ik liever af dat ik weet wie de winnaar is. En dan betaal je maar een hogere prijs, maar dan heb je wel meer zekerheid.
11: Dus jij zegt eigenlijk, ja, al die modellen allemaal inwisselbaar. Ik ga er niet op gokken.
0: Nou, ik zou ook al zouden ze allemaal een beursnotering hebben, ik zou daar nu nog niet mijn geld op inzetten. Nee, ik wacht dat liever gewoon even af.
13: Sleutelwoord in dit verhaal is ook altijd trainingskosten, hè? Want het draaien van die modellen, ja, dat heeft een prima marge, 50-60%. Maar trainen, dat is erg duur. Ja. Analisten die zeggen, ja, daar moeten we toch wel rekening mee houden. Denk jij nou, als die omzet inderdaad zo hard stijgt, dat ze die trainingskosten kunnen uitsmeren erover?
0: Als echt heel groot worden wel, maar dat moet ook allemaal zo zien, want die kosten lopen ook hard op. Wat je wel vaak ziet, is natuurlijk schaalvoordelen die je uiteindelijk opbouwt, dus dan kun je die hoge marges behalen. Maar ja, ook, wat ik ook weer zeg, die concurrentie als er meer partijen partijen bijkomen, ja, dan wordt dat ook gewoon, dat geeft gewoon druk op de marges uiteindelijk. Dus ik weet dat niet uiteindelijk.
13: Nee, en als je kijkt naar de toekomst, hè, want we hebben het nu inderdaad over een blik op 2028. Ik hoor je China zeggen, ik hoor je concurrenten zeggen. Hoe fragiel is dat nou? Als er een kink in de kabel is of komt een concurrent aan, dondert dan de hele boel weer in elkaar?
0: Ja, als ik dat zou weten. Hè. Nee, dat is heel koers voorspellen doen we bij Stockwest eigenlijk nooit. Het is gewoon heel erg moeilijk om in te schatten waar dat uiteindelijk heen gaat. Dus dat zou ik niet willen doen.
13: Nee.
11: En dan even over die beursgang in oktober. Hè? Want bij de beursgang van SpaceX, daar wist je die total addressable market van 28 biljoen dollar. Mm-hmm. Dat is gewoon science fiction, letterlijk eigenlijk. Maar die banken die gaan net zo lang stoeien met die vraag en aanbod van die aandelen, tot de gewenste plus 20% op de borden verschijnen op die vrijdag natuurlijk. Gaat dat hier ook gebeuren met deze beursgang in oktober, denk je?
0: Alles hangt er wel ook van af natuurlijk hoe hoog de waardering is. En zeker of bij toekennen van de aandelen bij zo'n IPO of ook particuliere beleggers mee mogen doen. Als ze niet mee mogen doen. Dat is altijd het signaal dat we op dag 1 wel eens heel hard kunnen stijgen. En als ze wel nodig zijn, dan moet je even uitkijken altijd bij dag 1.
11: Maar dat spreekt zichzelf toch een beetje tegen als je weet dat bij SpaceX een recordniveau aan retailbeleggers meedeed.
0: Ja, maar daar was ik ook verbaasd dat het op dag 1 goed ging. Maar daarna ging het alsnog omlaag. Hè? Ja. Dus weet je, dat maakt het zo lastig om dat te voorspellen. Ik dacht op dag 1 van nou, het kan wel eens flink misgaan. Nou, dat duurde een week.
11: Ja. Ik vind het best bijzonder, want kijk, je hebt een waardering van 2 biljoen dollar die men erop gaat plakken dan nu, 2000 miljard. Nou, dat is eigenlijk, laten we zeggen, met een omzet van 100 is het de omzet keer 20. Ja. Nog best goedkoop voor vergeleken met een Cerebras, een Palantir.
0: Ja, maar dan vergelijk je het ook met wat, hè?
11: Ja, dat weet ik. Maar in die tijd leven wij op dit moment. En dat is natuurlijk waar beleggers ook mee bezig zijn in oktober. Dus jij zegt eigenlijk, ik ga alleen maar wachten tot er een keertje vrees ontstaat en ik dodge de hoop.
0: Ja, maar je hoeft niet per se hierin te beleggen. Ja, je kan ook gewoon lekker in haalde hersen beleggen. Dat is gewoon lekker veel veiliger.
11: Word je daar blij mee?
0: Nee, dit jaar niet. Maar weet je, dat is op lange termijn ook prima. Je hoeft niet allemaal naar de snelste groeiers. Ik bedoel, de verzekeraars zijn de beste voorbeelden. Dat hele saaie bedrijven, ja, daar hoor je nooit van wat in het nieuws. Prachtige beleggingen.
11: Maar ASR heeft het heel erg goed gedaan.
0: Ja, daarom. Sinds de beurs. En toen wilde ook niemand. Toen wilde niemand het hebben in 2016. Dus je hoeft niet altijd op de waan van de dag daarop af te gaan. Nee.
8: BNR Beurs.
13: Het is alweer bijna 10 jaar geleden. Een toonaangevende telefoonbouwer stopt met het maken van smartphones.
2: This has been kind of a long time coming. BlackBerry has been on a decline, especially in terms of handsets, for a while now, ever since conveniently the iPhone launched. And now it's time for them, I think, to sort of close up shop with the handset making, and they're going to be licensing out their software. They're going to focus a lot more on sort of security software.
13: Ja, maar 10 jaar na de exit uit de telefoonmarkt noteert BlackBerry eindelijk weer een positieve kaspositie. En er komt dus meer geld binnen dan eruit gaat. En dat doen ze niet met smartphones, maar met een besturingssysteem voor auto's en encryptiesoftware voor overheden en banken. Nou, dan gaan we zo induiken. Niels, ik was allereerst heel nieuwsgierig. Heb jij vroeger ook mensen gepinkt met een BlackBerry?
0: Nee, ik heb er nooit iets mee gedaan, nee.
13: Nee, Jochem, jij dan?
11: Je had gewoon een Nokia van Ericsson.
0: Zeker, ik had een Nokia. Daar begon ik mee. Ja, dat was echt... Dat
11: is ook best een comeback, hè, die Nokia. Ja, maar goed, dat is weer een ander verhaal.
13: Nou, ik zelf ben er ook niet mee begonnen. Even terug naar het bedrijf. Hè. BlackBerry is sinds 2016 dus geen telefoonbouwer meer. Maar de groei komt grotendeels uit besturingssystemen voor auto's, genaamd QNX. Waarom is dat dan zo gewild?
0: Ja, nou, wat je wel ziet is dat ze daardoor nu wat meer omzet uit halen. Ik lees ook wel van dat is echt dat allemaal geweldig is wat ze aan het maken zijn. En dan kijk naar de market cap, 5 miljard. Is nou nog niet erg. Ja,
11: Kan geweldig zijn, maar gewoon niet zoveel verkopen.
0: Als het echt zo'n
11: betalen bijvoorbeeld.
0: Die besturingssystemen voor auto's, als dat zo geweldig was geweest, dan had zo'n Alphabet het waarschijnlijk wel overgenomen. Weet je, dan waren er wel big tech die erop op was gekomen. Dus ik ben daar wel heel voorzichtig mee.
13: Maar toch, bijna iedere autobouwer ter wereld lees ik gebruikt het bijna. Dus waarom horen we er dan zo weinig
0: over? Ja, maar goed, als ik ook kijk naar die kaststroom, het is positieve kaststroom, maar het houdt nog allemaal niet heel erg over. Dus ik ben hier wel heel voorzichtig mee.
11: Jij bent sceptischer dan beleggers, want die hebben gewoon gezegd, goh, dit aandeel gaat keer 2,5 de laatste 12 maanden. Wat is daar gebeurd dan? Nee, het is wel nog sceptischer.
0: Zeker, maar als iets meer dan 90% stijgt, ja, dan kan het ook wel een keertje stijgen. Als het iets 90% daalt, kan het vanzelf een keer stijgen. En het was het vanaf de top min 93%. Ja, dan heeft het nog 1300% of meer te gaan om weer een beetje terug te komen. Dus,
11: maar dat is toch een totaal ander bedrijf. Ja, hoe kan je dat vergelijken met die oude toetsenbord smartphone?
0: Dat is uiteindelijk ook zo. En het moet uiteindelijk blijken. Alleen dit zijn gewoon echt niet mijn type beleggingen waar ik mijn geld in stop. Ja, het is heel leuk gegaan dit jaar. Maar de markt is ook heel erg goed. En risicovolle aandelen zijn ook wel aardig beloond dit jaar. Ik moet het nog wel zien als de markt even wat slechter ligt. Dan weet ik dat dit soort aandelen ook gruwelijk hard onderuit kunnen gaan.
13: Maar als we dan even naar de toekomst kijken. Want het zijn hele specifieke besturingssystemen. Nou, dan denk ik meteen aan zelfrijdende auto's of humanoïde robots. Die eraan moeten gaan komen. Althans, ja. Dat is de belofte. Kan die opmars dan nog wat voor BlackBerry gaan betekenen?
0: Als ze daar echt een succes weten te maken, ja, dan kan die koers nog veel verder omhoog. Maar ze zijn natuurlijk ook niet waarschijnlijk ook niet de enige die daaraan werken. Dus ik moet het. Ik wil ja, ook wat ik ook eerder zei bij Anthropic. Ik wacht het gewoon rustig eventjes even af.
3: Jij bent heel erg Buffettiaans met tech.
0: Ja, gewoon ja, maar omdat één. Het is
3: die overigens nu ook in Alphabet zit. Maar
0: kijk, ik zeg wel dat als een sector is waar je zelf wat minder verstand van hebt, dan is het ook goed om even wat meer voor wat meer zekerheid te gaan. Hè? Want heel veel mensen zijn ook met tech heel erg hard onderuit gegaan. Dan kun je beter gewoon even een beetje afwachten. Het is saai, maar dat is helemaal niet zo gek.
13: Andere kant van die medaille nog even, hè? De encryptiesoftware. Nou, ook wel secured communication wordt het genoemd. Goed voor de andere helft van de omzet dus. Wie maakt daar nou gebruik van? Want het schijnt ook heel specifiek te zijn, toch?
0: Ja, onder andere, ik geloof dat Pentagon heeft daar wel oren naar. En dat is ook wel handig, want ja, dat wordt natuurlijk ook gewoon gebruikt om geheime gesprekken en data geheim te houden. Nou, ja. Dat vinden ze daar wel heel nuttig. Dus het wordt inderdaad daarvoor gebruikt. Maar ik las wel dat dit niet echt de absolute groeimotor is van BlackRock.
13: Nee, ja, inderdaad, de echte groei wordt inderdaad uit het QNX gehaald. Ja. Maar ik hoor je wordt niet heel erg warm van. Als ik dan kijk naar het aandeel, hè, ruim 130% in de plus.
0: Nou, ik ben sowieso altijd sceptisch bij aandelen waar iedereen bovenop vliegt. Omdat dat vaak loopt dat niet goed af.
3: Ik hoorde iedereen over ASR praten dit voorgaande jaar, Niels. Dus dit is niet helemaal waar, toch?
0: Ah, oké. Okay, maar dat is ASR een uitzondering. Er zijn steeds meer verstandige beleggers komen.
3: Ja, ik hoor het al. Jij bent ontzettend Buffettiaans inderdaad. Totdat er iemand komt die uitlegt waarom die iPhone toch een consumentenproduct is. En opeens, bam, 40 miljard. Nee, laten we eens doorgaan.
8: BNR Beurs.
3: Nou, eens even een blik werpen op Wall Street, terwijl we daar toch eigenlijk al een beetje over praten. Dow Jones staat nu 4/10 in de min, de S&P 500 2/10 in de min en de Nasdaq nagenoeg onveranderd. Dat zal Niels leuk vinden. En nou we toch op Wall Street zijn, kunnen we meteen even een kijkje nemen bij die grote jongens daar, bij Jane Street bijvoorbeeld. Dat is de handelsfirma met de allergrootste handelswinsten van allemaal. Want die leed het grootste verlies dat ze ooit hebben geleden vorige maand. Ze verloren $15 miljard toen Situational Awareness uit elkaar knalde. Dat was het fonds van die piepjonge Leopold Aschenbrenner.
13: Ah, ja.
3: Die pas merkte dat zijn vleugeltjes uit geleend geld bestonden toen hij de zon had bereikt. En Jane Street die investeerde daar direct in natuurlijk. Dus die deelneming die was eerst gestegen van iets van 2,5 naar $10 miljard of zo. En vervolgens verloren ze ook nog eens een keer aan de daling van AI-aandelen waar Leopold ook in zat. En zo kom je dus op het grootste handelsverlies ooit voor de slimste jongens van de klas op Wall Street. En we lezen nu trouwens wel berichten dat men in Silicon Valley alweer bij wil storten. Bij onze net getrouwde piepjonge vent. Het zou overigens een leuke, mooie trouwerij zijn geweest, want niet alleen werd het karkas van zijn hele firma natuurlijk een paar dagen eerder verkocht aan Ken Griffin van Citadel, maar er was ook een van de oprichters van Jane Street aanwezig, want ja, ga dat maar eens afzeggen. Dat is wel een mooi ding. Ja. Heb jij gesmuld van dit verhaal, Niels?
0: Ja, dit zijn wel de mooie verhalen, ja. Dus, maar ook, ja, ik had het net over risico. Risicobeheersing bij deze meneer, dat ging niet helemaal goed.
3: Nee, die tech-aandelen en dan 4 keer leverage eroverheen. Nee.
13: Het waren leuke gesprekken met de schoonfamilie, denk ik, op de bruiloft. Even naar het spervuur aan nieuws rondom OpenAI. Ik heb de bezem er even bij gepakt en alles op een hoop geveegd voor je. En die datacenters van het AI-bedrijf in Ohio, waar Nvidia $105 miljard in investeert, die zal ik je even besparen. Ja. Want we moeten het hebben over personeelswisselingen waar nogal wat paniek over is ontstaan. Want in december huurde OpenAI-bestuurder Fiji Simo mevrouw Denise Dresser in om Chief Revenue Officer te worden bij OpenAI. En toen schreef hij lovende woorden over haar in een blog. Nou, vervolgens vertrekt 4 maanden later operationeel directeur Brad Light, waardoor zij nog meer te doen kreeg. En je raadt hem al, nu zijn ze alle 3 weg. En dat is voor de beursgang, waar zij nog flink voor moeten cashen, toch best opvallend. Ja. Het helpt overigens niet, al is het volgens OpenAI-president Greg Brockman vooral omdat het bedrijf zo ontzettend in de spotlight staat.
15: My core thing would be, I actually think that the difference between OpenAI and other organizations is that we are so much in the spotlight, so every departure gets scrutinized in a way that it doesn't otherwise. I actually don't think that it's actually that atypical, kind of how we operate and the longevity of people.
3: Ja, drie topmensen lopen weg en dan zegt hij... ja, we staan gewoon zo in de spotlight. Jullie letten er te veel op, beste media.
13: Ja, Sterrelurus of zo, moet ik aan denken. Maar goed, er is ook nog goed nieuws voor OpenAI... want het wordt ook nog eens een B2B-bedrijf. Want voor het eerst knalt de zakelijke omzet... boven de consumentenomzet uit. Nou, tot zover deze OpenAI-update. Niels, ik ben toch wel nieuwsgierig. OpenAI, er komt een beursgang aan. Wanneer? Dat is de grote vraag. Nou, met al dit negatieve nieuws afgelopen tijd... moet dat toch wel gebeuren? Is het nog wel zo'n goed idee?
0: Nou, oké, weet je, zal ik jou wat vertellen? Ik had mijn voorspellingen voor 2026 was de grootste flopper, had ik genoemd, OpenAI. Omdat ik denk, dat wordt helemaal niks.
3: En nou is hij er helemaal niet meer.
0: Nou ja, als die beursgang er niet komt, dan mag je toch wel als flopper noemen. Ja, ik lig nog op koers. Nou, met mijn voorspelling.
13: Ik ben heel benieuwd. Mocht je nou na al dat nieuws over techbedrijven toe zijn in totaal wat anders, dan heeft de agenda van morgen goed nieuws voor je. We zitten alweer in het staartje van het cijferseizoen en dat is te merken. Maar toch zijn er nog wel een aantal leuke dingetjes te melden. Zoals de cijfers van Home Depot. Dat is de Praxis of de Gamma van Amerika. Nou zijn de cijfers van dat bedrijf op zich leuk, maar niet mega spannend. Maar het zegt wel iets over de gemiddelde Amerikaanse huiseigenaar. Heeft hij het geld en het vertrouwen in zijn financiële toekomst en de huizenmarkt in zijn algemeen om zijn woning eens flink onder handen te nemen? Nou, het afgelopen jaar in ieder geval niet, want het aandeel is bijna 15% gedaald. In China krijg je nog de resultaten van Baidu. Dat is dan weer de Chinese versie van Alphabet. Daar hopen we toch vooral te leren hoe China en het bedrijf zich positioneert in die wereldwijde AI-race. Eindigen we even in eigen land. We krijgen nog de cijfers van Alphen. De laadpalenmaker is na heel wat financiële problemen met een comeback bezig, die zich ook focust op de gehele energietransitie. Want met de stijgende vraag naar batterijen en transformatorhuisjes staat het aandeel dit jaar zo'n 30% in de plus.
3: Ja, dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 17 augustus. En het was alles of niets. Voor Anthropic alles, voor Ebusco niets. En voor BlackBerry is het weer van alles uit het niets. En zoals je ziet aan mijn kale hoofd was het ook voor mij weer eens niets. Naar het grote modevoorbeeld van Niels Koerts daar. Van Stockwatch.nl in de podcast Het Beurscafé. Dank voor je analyse.
0: Graag gedaan.
13: En jij bedankt voor het luisteren. Als je die kale koppen hier in de studio nou wil zien... of je naar Jochem's bizarre t-shirts wil kijken... dan zou ik je toch even willen doorverwijzen naar ons YouTube-kanaal. En ook morgen zijn we er weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt.
2: Business Beats. I've been up.

0: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: De Nationale Autoshow.
2: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
1: Meindert en Wouter.
3: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
2: Bijna de helft.
3: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
1: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
4: Het kwartje valt nu pas.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing hij met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
8: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
7: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
8: Ja.
7: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
8: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
7: Ja.
8: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie.

0: En dan voel je net een artiest. En dat is even goed voor je ego. Maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen. Ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. En maar mentaal voel ik me heel sterk.
1: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
0: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal, ongelooflijk. Per mail, per app.
1: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
0: Nee, dat kan ook niet.
1: Bedankt allemaal, ja.
0: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerken of theaters waar ik sta te doen.
1: Ja.
0: Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante casus, om de artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei, ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen, af en toe.
1: Ja, dan kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
0: Ja,
1: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
0: Ja.
1: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd, het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
0: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
1: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
0: Ja.
1: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe, als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het, dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
0: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen, want als het op papier staat is het toch veel confronterender. En
1: dan is het echt waar ineens.
0: En ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
1: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites zijn online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een lineair leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
0: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op. Hmm. En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden. Mm. Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naasten. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
1: Nee.
0: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
1: Het is een ontiegelijk cliché, maar wel waar.
0: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar.
1: Ja.
0: Maar daar heb je dan die 2 persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsongeluk en nu weer.
1: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd, in 2004.
0: Ja,
1: heel ernstig ongeluk. Dat was ook wel zo'n wake-up ding.
0: 23 augustus en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets. In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dat is heel raar. Dat is gewoon raar. Iedereen.
1: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
0: Ja.
1: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
0: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer. Dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
1: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft, waar je ook prof

0: professor in bent. Veranderingen, kanteldingen. Dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden. Dat lijkt me ook heel confronterend.
1: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd. Mm-hmm. Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld, maar ook op mijzelf.
0: Ja.
1: En nu open ik elk verhaal met, ja, als we de wereld willen veranderen, moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan. Al mijn kennis uitgedeeld.
0: Tuurlijk.
1: Maar kennis verbindt niet.
0: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
1: Nee, er is meer voor nodig.
0: Hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces, gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt, dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
1: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op z'n Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar
0: goeie zoon wel. Ja.
1: Ja, een mooie spiegel. Hij is ook een beta man. Oh ja. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets naast gekomen. Vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven, maar weven. Ik ben echt aan het weven.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
0: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat jij over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
1: Ja.
0: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in, want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
1: Ja.
0: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen, proeftuin, die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten, om tot iets waardevol nieuws te komen?
1: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom, waar ik het altijd over heb. Dus alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
0: Ja.
1: Het is aan ons om dat groot te maken.
0: Ik herken heel goed, want je bent precies even oud.
1: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
0: Nee, dat is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo. Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag. En zelfs de angsten lagen vast.
1: Ja.
0: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
1: Ontzettend saai.
0: Ja,
1: jaren 80 en 90.
0: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientifist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen en eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
1: Ja, ik werd al scientist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook Agenda opgericht met Marjan Minnesma.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
0: Ja, geen partij, niks,
1: ik
0: geen mening.
1: Ik was de eerste in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
0: Ja.
1: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
0: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
1: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering.
0: Mm-hmm.
1: Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven.
0: Nou, ik probeer het niet te doen.
1: Nee, ja, het is lastig.
0: Het is lastig.
1: Maar,
0: ja.
1: Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
0: Ja.
1: En ik denk, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
0: Nou, maar is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring, zoals jij nu doormaakt, hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
1: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
0: Die bedoel ik, ja.
1: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang door racen. Ik heb met energie gesmeten. Ja. Ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
0: Ik las het, ja.
1: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
0: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
1: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken. Mm-hmm. En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
0: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd, de tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan
1: wat we zouden moeten doen. Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken. Mm-hmm. Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
0: Ja.
1: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
0: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
1: Ja, want natuurlijk. Dat moet ultra-intuïtief.
0: Ja.
1: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
0: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen en goed voor jezelf. Dat is ingewikkeld.
1: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
0: Ja,
1: maar dan kan je jezelf opladen.
0: Ja.
1: Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
0: Nee.
1: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeiden dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
0: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
1: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen. Ja. Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk. Mm-hmm. 15 jaar oud.
0: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
1: Ja, toen iedereen zei, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
0: Ja. Nou, is jouw bekendste boek tot nu toe, Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
1: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten omgaan.
0: Ja.
1: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip wat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
1: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
0: Nee, het is niet te doen, toch? Nee.
1: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je, allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
0: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
1: Letterlijk dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
0: Nee.
1: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus er zijn allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstraat. Op alle gebieden. Gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan. Waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
0: Ja.
1: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
0: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan
1: het
0: heen gaan.
1: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
0: Mm-hmm.
1: Je kan ook zeggen, ja, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo Nederlands.
0: Ja.
1: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
0: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben we het ook al eens over gehad.
1: Tuurlijk.
0: De biodiversiteit, ellende, we zijn er nog niet. Maar
1: door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
0: Zeker.
1: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
0: Ja.
1: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
0: Mm-hmm.
1: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
0: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
1: Ja, eigenlijk het grootste.
0: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk.
1: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
0: Mm-hmm.
1: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar ze investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
0: Ja.
1: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. Ja. En ook niet aardwarmte.
0: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
1: Ja, met name ook thorium.
0: Thorium 3.0 en zo.
1: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
0: Ja.
1: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
0: Nee, maar je ziet dat ons daar ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch.
1: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties, zal kernenergie in Nederland, in Europa, nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
0: Ja.
1: 10%.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
0: Mm-hmm.
1: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn.
0: Ja.
1: Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd. Met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
0: ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want,
1: dat blijft, hè?
0: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek, want ik hoor je. Maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie, daar word ik altijd zo blij van.
1: Ja.
0: Even naar die binnenstromen, een belangrijk begrip in jouw boek.
1: Ja.
0: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn ook geen doelen voor. Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
0: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
1: Ja, ja je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook. Ja. Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
0: Mm-hmm.
1: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus ja. In mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
0: Wat ook mooi is natuurlijk.
1: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan
0: maar dan,
1: in handbereik, dat gebruik ik.
0: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper. Dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn, een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
0: Ja.
1: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
0: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
1: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
0: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat erom wat wij van Jan Rotmans horen, wat er daarna uitkomt.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
1: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
0: Ja.
1: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
0: Mm-hmm.
1: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
0: Ja.
1: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
0: Ja.
1: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hart zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijger ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
0: Moet 23,2 zijn,
1: precies,
0: maar dat geeft niet. Ja.
1: Maar dat geeft niet.
0: Nee.
1: Let it go.
0: Ja.
1: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
0: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan,
1: ja,
0: over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
3: 10.
4: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
5: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
4: Dus we zijn nog niet verloren.
6: Want daarvoor luister je de grote techshow.
5: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
6: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
2: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
9: Je luistert naar de 6e en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Maarten en ik interviewen deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die al 10 jaar lang aan het roer staat van beursgenoteerd kantorenfonds NSI. Hij transformeerde de logge portefeuille van het bedrijf naar een gefocust fonds met alleen nog allocaties. En binnenkort neemt hij afscheid. Bernd Staly van NSI is hier. Van harte welkom.
10: Dankjewel voor de uitnodiging.
9: Fijn dat je er bent. Maarten, jij was vastbesloten. Bernd moet uiteraard in de zomerserie. Waarom?
10: Ja. Nou ja, omdat het een. Natuurlijk, hij leidt een belangrijk fonds in Nederland. Maar het is ook een uitgesproken vastgoedman. En erger nog, wij zaten in een. Toen ik dat appje stuurde, zaten wij. Was net na de afloop van een. Overigens best wel veel besproken panel tijdens de Provada. En toen zei ik namelijk tegen Bernd. Ja, want jij bent natuurlijk al wel eens bij ons geweest. Ik was gewoon echt in de veronderstelling, kan toch niet waar zijn dat hij nooit geweest is.
9: Als we iemand moeten hebben gehad,
10: precies,
9: is hij het.
10: En toen dacht ik meteen, nou, dat is helemaal perfect voor onze.
9: Dus dit is een eerlijke bekentenis van ons redactieproces, maar alle reden om het recht te zetten.
10: Ja, zeker.
9: Kijk eens even. En zoals de luisteraars van ons gewend zijn in de zomerserie, duiken we ook die carrière in van onze gasten. Berntje begon je loopbaan halverwege de jaren 90 bij APG en later Merrill Lynch in Londen als analist. Hoe was het eigenlijk werken in die Anglo-Saxische wereld?
11: Dat was een hele mooie, goede leerschool voor een beginnende professional in de industrie. Je kreeg in die periode exposure naar zeker in de APG-tijd, de mastodonten van deze industrie. De Lowies van Westfield, Samsel, David Simon, die natuurlijk bij APG kwamen om geld op te halen, maar ook alles gaven over hun business, de manier waarop ze naar hun business keken en hun strategie naar de toekomst toe. Ja. Dus een enorme exposure waar je gewoon ook leerde vanuit de beginselen het vak te begrijpen.
9: Ja.
11: Kijk, balansen en resultaten rekenen leer je ook, maar je leert heel veel ook over strategie, visie, richtingen, keuzes.
9: Dat zijn heel veel grote woorden.
11: Ja.
9: Ja. Maar kun je er één ding uithalen waarin je zegt uit die Anglo-Saxische tijd, dat was de les die ik heb meegenomen?
11: Ik denk eigenlijk de belangrijkste les voor mij, het zijn er twee. Eén, ook al zijn cijfers belangrijk, het antwoord staat nooit in het model. En twee, de wereld is geen Excel-sheet.
9: Die kan op het tegeltje, Maarten. Ja.
10: Ja, de wereld is geen Excel-sheet, maar terwijl je toch heel veel beleggers ziet die puur op basis van Excel-sheet toch ook wel beslissingen nemen. En soms zelfs, ik kom nog steeds mensen tegen die het gebouw nog niet eens gezien hebben.
11: Nou ja, dat kan niet. Je moet het gebouw gezien hebben, je moet begrijpen de facetten van het gebouw, de historie van het gebouw, de context waarin het opereert, ja, natuurlijk, je moet begrijpen hoe de contracten in elkaar zitten. Je moet begrijpen wat de huurcontracten zijn, wat de huren zijn. Er zijn heel veel dingen die je zou moeten kunnen weten. Maar uiteindelijk zit er toch voor een groot deel een onderbuikgevoel in. Past dit in een verhaal wat nodig is om de business verder te brengen?
4: Ja.
11: En dat is niet alleen maar in cijfers uit te drukken.
10: Maar als je de recente cijfers, die we toch ook wel een beetje hebben gezien de afgelopen jaren van APG, dan zou je zeggen, misschien moeten ze wat meer ook op het Excel-sheet kijken, of niet?
11: Daar vind ik het heel moeilijk om het over te oordelen. Als pensioenfonds heb je natuurlijk ook vanuit je asset liability model matching hele keuzes te maken die niet automatisch alleen maar invloed hebben vanuit een beleggingsperspectief.
4: We gaan even terug naar jouw carrière. Want in 2016 word je dan CEO van NSI.
11: Ja.
4: Wat voor bedrijf trof je aan?
11: Een bedrijf wat twee fases eerder door had gemaakt. Natuurlijk onder Jo Roelof Zeeman. De opbouwfase met een portefeuille die opgebouwd werd door heel Nederland. In winkels, kantoren, ook woningen toen de tijd. Na zijn vertrek en met de komst van mijn voorganger Johan Buijs. Die heeft eigenlijk de hele financiële crisis van de kantorenmarkt 2008 tot 2013 die heeft hij meegemaakt. Maar ook uiteindelijk ging het op dat moment ook om overleven. Als je kijkt naar de balans is toen de grootste uitdaging geweest. Maar voordat ik kwam was er al een proces gestart van het opruimen en keuzes maken. En dat stokje hebben we eigenlijk vanaf 2016 verder opgepakt.
4: En opruimen en keuzes maken, het betekent minder locaties en allerlei C-locaties afstoten.
11: Ja, je moet. Ik trof een portefeuille aan met kantoren en winkels. En de kern en de kracht van de onderneming was wel kantoren. En dan ga je ook nadenken van ja, welke keuze heb je te maken? Niet dat wij voorzienend waren wat er allemaal met retail stond te gebeuren. De logica op dat moment was van ja, de wereld heeft al een Unibuy, een Klépierre, een Corio, een Wereldhaven en een Eurocommercial en een Fastnet. De wereld staat niet te wachten op NSI als specialist in retail.
4: Nee.
11: En het kantorenspeelveld lag open. Er was eigenlijk niemand die dat oppakte. Dus was het heel logisch om de keuze te maken naar kantoren toe. En dan uiteindelijk gaat het ook om waar je het verschil voor jezelf kunt maken. Eén gebouw in Enschede, niks te nadelen van Enschede. Maar jij bent niet, als je daar niet lokaal zit, niet de specialist. Je kent de markt niet. Je weet niet echt precies wat er speelt.
4: Dus je moest het ook geografisch terugbrengen naar een gebied wat je wel kende. Uiteindelijk heb je dat teruggebracht naar 40 hoogwaardige panden.
11: Ja.
4: En wat is dan het sleutelmoment geweest in die strategie? Dat je dacht, ja, nu lukt dat. Nu begrijp ik wat ik aan het doen ben.
11: Nou ja, we wisten al aan de voorkant meteen wat we wilden gaan doen. Omdat je moet het verschil kunnen maken. Je beste referentie is je eigen gebouw in dezelfde locatie. Waar je weet wat je gedaan hebt om het verschil te kunnen maken. Dus één gebouw in Enschede is geen gebouw. En hetzelfde gold eigenlijk voor de hele NSI-portefeuille. Het merendeel zat gewoon gespreid door het land. En de kern in Amsterdam is eigenlijk heel beperkt.
10: Maar als je zoveel gebouwen afscheid neemt, dat betekent ook dat je waarschijnlijk van best wel wat mensen afscheid hebt moeten nemen. Hoe ging je daarmee om?
11: Dat hebben we eigenlijk heel snel, heel vroeg gedaan. Ik was natuurlijk ook maar in het totaal van de historie van NSI een passant. Maar het werd mij ook duidelijk toen ik binnenkwam dat voor een aantal medewerkers dat ook zo gevoeld werd. Van, joh, we hebben het al, want zaten mensen daar 20 jaar, 25 jaar, die deden hun ding, deden het prima. Maar als er dan weer op een gegeven moment iemand nieuw binnenkomt en zegt van ja, we gaan nu naar links, terwijl ze 20 jaar naar rechts gedaan hebben, dan is de enige manier dat je dat echt gaat veranderen niet door een aantal mensen toe te voegen aan het apparaat wat er al zit. Want die worden gewoon in het bestaande machine gewoon vermorseld. Dan moet je echt gewoon rigoureus ingrijpen. En
4: dat heb je wel gedaan dus?
11: Ja, zijn eerst niet iets om trots op te zijn, maar dat was echt wel wat nodig was. Van de 80 man die er zaten toen ik begon in 2016, 82, zijn er binnen anderhalf jaar zijn er volgens mij 57 weggegaan.
4: Zo. Hoe kijk je eigenlijk terug op de uitrol van het nieuwe kantoorconcept? Als ik het goed begrijp, waren de verwachtingen daarvan voor probleemkantoren misschien wel hoger dan uiteindelijk is gelukt?
11: De flexibele kantorenoplossing is de toekomst van de kantorenmarkt.
4: Nog altijd?
11: Ja. Maar wel op de locaties waar je in staat bent om het product zodanig neer te zetten dat men bereid ervoor is om te betalen.
4: En heb je het op locaties geprobeerd
9: waar het achteraf niet lukte.
11: Ja.
9: Zoals?
11: Groningen, Apeldoorn. Omdat de huren in de basis al dermate laag zijn, dat de incrementele meerprijs die je kan vragen voor alle dienstverlening erbovenop in die locaties relatief beperkt is. Kijk, in de basis, teruggaan naar het oude NSI. Er was heel veel leegstand in de periode 2013, 14, 15. En HNK werd in de basis was het ook voor een deel het oplossen van onze leegstandsproblemen. Maar de huurder is niet een oplossing van ons leegstandsprobleem. Wij moeten een oplossing bieden voor wat onze klanten nodig hebben. En dat moet je eigenlijk doen op de plekken waar de klant wil zitten.
9: Ja, je moet het probleem oplossen van de huurder. En die klant in Apeldoorn en Groningen had dus geen probleem.
11: Er is genoeg ruimte in Groningen.
9: Ja, en waren de prijzen ook nog laag. Dus ja.
11: Daar kon je eigenlijk uiteindelijk met je product het verschil niet maken. Dus daar is ook in gerationaliseerd. Het product HNK, de flexibele kantooroplossing, is verder uitontwikkeld, doorontwikkeld naar meer een oplossing voor het probleem van de klant dan een oplossing voor ons probleem. Ja.
9: In 2020 kwam natuurlijk de coronacrisis.
11: Ja.
9: Nou, toen hebben Maarten en ik heel wat debatten gevoerd over is het kantoor nu dood of niet. Hoe heb je die week eigenlijk geslapen dat niemand meer naar kantoor ging?
11: Die week heb ik eigenlijk... je zit wel met heel veel dingen in je hoofd.
9: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wel,
11: de eerste actie die we ondernamen was om al onze huurders in het flexibele kantorenconcept HNK meteen een maand huurvrij te geven. Die hadden huurcontracten die meteen opzegbaar waren. Wij hadden er geen belang bij om die mensen te gaan zien vertrekken. Zeker als je weet dat het in een moeilijkere markt die het dan zou gaan worden ook moeilijk is om weer nieuwe huurders te gaan vinden. Kun je beter je bestaande huurders even helpen door
9: en
11: deze onzekere periode.
9: En je vaste huurders in ander vastgoed die contracten voor 5 of voor 10 jaar hadden, daar maakte je niet zo'n zorgen over, want je dacht, ach...
11: Niet dag één. En mij gaat uiteindelijk met al je huurders het gesprek aan en je gaat wel kijken naar het verdienvermogen van die huurders en kijken of je daar wat moet doen om uiteindelijk die huurders in
10: de lucht te natuurlijk. Dat is natuurlijk wat er toen allemaal is gebeurd. Dat iedereen maar meteen allemaal dacht dat je huurvrij kon krijgen. En de eigenaar, de investeerder lost het wel op. Want het is natuurlijk je grootste kostenpost. Terwijl natuurlijk voor jou, voor NSI, maar voor iedere andere belegger natuurlijk de andere kosten gewoon doorliepen. Het is niet dat je de loodgieter kon zeggen. Ja, je moet wel komen, maar ik betaal je even niet, want het is corona.
11: Nee eens. Dus wij hebben in alle redelijkheid gewoon gekeken naar wat er nodig was. Maar ook het merendeel van onze grote huurders met lange contracten hebben eigenlijk gewoon zonder enig probleem gewoon de huur doorbetaald.
10: Ja.
11: We hadden wel dat de focus meer zat op cash management en het binnenkrijgen van huur was voor ons evident. We hadden ook een nieuw programmaatje gemaakt. Dat noemden we Oinkie. Dat was gewoon een klein spaarvorkertje waar we gewoon keken elke dag van hoeveel huur komt er binnen en hoeveel huur wordt er uiteindelijk betaald. En ja, volgens mij zijn we op een gegeven moment een keertje teruggezakt naar 93% van de huur ontvangen. Maar binnen een kwartaal of twee zaten we alweer op 97%.
9: Is NSI met schade uit de COVID-tijd gekomen?
11: Minimaal.
10: Jij zei op die profile, op de bewuste panel, zei je ook van ja dat we eigenlijk nog aan het bekomen zijn van het thuiswerken. Dus
11: kijk, dingen zijn. Het is natuurlijk heel logisch om gewoon hele harde uitspraken te doen van we hebben het kantoor nooit meer nodig. Kijk, ik heb in die periode ook mijn mond gehouden. Het heeft ook geen zin om het dan je uit te gaan spreken. Want iedereen denkt toch van ja, jij van WC Eend adviseert WC Eend. Je bent van de kantoren. Maar de realiteit is dat dit soort dingen ook door de tijd heen schommelen en bewegen. Maar in de basis, Nederland had al een werkweek van 32 uur. Werkt al voor een deel gewoon part-time. En thuiswerken was al onderdeel van het patroon van de gemiddelde Nederlander. Af en toe een keer een middag of maakte allemaal niet zoveel uit. Het maakte veel meer uit voor de meer Anglo-Saxische landen. Eker in Amerika of Londen. Waar iedereen gewoon 40 uur per week geacht wordt op kantoor te zijn. En iedereen zijn eigen bureau had. In Nederland had je al bedrijven met een desk ratio van 0.8. Oftewel niet iedereen had al meer zijn eigen bureau. Als je dat combineert met tijdelijk ook af en toe wat thuiswerken. Was incrementeel de impact relatief beperkt. Hij is groter geweest.
9: Interessant genoeg. Je hebt zelf 10 jaar heel hard gewerkt. Ja. Daar praten we ook over in dit gesprek. Wat vind je er eigenlijk van dat Nederland op vrijdag nooit werkt en dat 32 uur nog veel is in dit land?
11: Als je uiteindelijk Nederland weer wil laten groeien, denk ik dat we wel met elkaar weer wat harder moeten gaan werken. Dat zou wel zeker gaan helpen. We zitten natuurlijk, kijk, maar dat is niet alleen in Nederland. In heel Europa is de economische groei heel laag.
9: Al die collega's van NSI, mogen die thuiswerken of moeten die gewoon netjes aan kantoor als ze werken?
11: Wij hebben daar nooit een hele harde uitspraak over gedaan. Het is dus ook niet geregeld dat je thuis mag werken. Uiteindelijk kijken wij veel meer naar van, joh, wordt het werk gewoon gedaan wat gedaan moet
9: maar
11: worden.
9: Maar wat is de cultuur? Nou, dan kan de cultuur zijn dat mensen zich toch verplicht voelen om naar kantoor te komen.
10: Als je kantoren, als je toch kantoren verhuurt, dan kun je toch bijna dit niet. Dat kan toch bijna niet.
11: Uiteindelijk, ook bij ons gaat het erom.
10: Ik begrijp wel wat je bedoelt natuurlijk. En dat is ook een hele goede. Uiteindelijk kijk je gewoon naar de output.
11: En niet naar van of mensen daar nu zitten.
9: Maar ja, je vindt toch dat als je kantoren verhuurt, dat mensen gewoon net naar kantoor komen, toch?
11: Ja en nee. Ja, natuurlijk voor de dynamiek, de cultuur, de gedachtesuitwisseling moet je mensen op kantoor hebben. Maar onze business wordt ook voor een heel groot deel verdiend op de locatie, bij de gebouwen, bij de huurders. Onze technische afdeling, als die alleen maar op kantoor zit, hebben we ook een probleem.
10: Die desk ratio waar je het net over had, van 0.8, vond ik interessant. Ja? Waar zit die nu ongeveer?
11: Ik zie huurders proberen te duwen naar 0.5, 0.6. Volgens mij zit die gemiddeld nu net onder de 0.7.
9: Ze willen naar 0.5, 0.6. Dus dat betekent dat je één bureau op twee fulltime medewerkers hebt.
11: Ja. En of dat gerealiseerd gaat worden, dat is nog maar de vraag. Je ziet die pendulum, zag je swingen van begin 2020, iedereen helemaal thuis. Nou, toch. En je ziet, het is ook eigenlijk afhankelijk van het soort huurder. Ja. Sommige huurders, sommige kleine bedrijven, ook gedurende COVID, zijn gewoon doorgegaan met naar het kantoor gebruiken. Want op het moment dat jij in twee pitten bent en je hebt een klein kantoortje, ja, de schoorsteen moet roken, de business moet draaien. Op het moment dat jij een business hebt waar je operatie gewoon wel doordraait, of de mensen nu thuis zitten of niet, dan heb je
9: daar. Maar nu hebben we dus een Dido-economie, dinsdag-donderdag-economie.
11: Ja.
9: Maar als we willen groeien als economie, om de welvaartsstaart een beetje te kunnen betalen, dan moeten we daar snel vanaf.
11: Het gaat niet om waar je je dagen spendeert. Het gaat erom wat je output is. Oh ja, maar inderdaad, ook onze eigen cijfers laten zien. Maandag, dinsdag, donderdag zijn de kantoordagen. Ja. Woensdag was het nooit al. En vrijdag is als mensen de part-time werken wel meestal de
9: vraag. Nog even naar financiële output, naar je oude vak. Want toen was je eigenlijk aandeelhouder namens pensioenfondsen. Het dividend van NSI is van 2,6 euro naar 1,58 gegaan nu. Dat is niet per se gestegen sinds dat jij daar de afgelopen 10 jaar hebt gezeten.
11: Klopt. En
9: hoe kijk je daarop terug?
11: 2016 naar nu 1,58. Daar de transitie naar een betere portefeuille heeft ertoe geleid dat je ook een andere kaststroom en een ander risicoprofiel hebt. In het begin waren we nog in staat om heel veel leegstand te verkopen. En panden die dan theoretisch een yield van 12% hadden in Enschede, maar eigenlijk maar 6 opleverden, kon je verkopen en herinvesteren in Amsterdam op een yield van 6. Dat was eigenlijk vanuit de kaststroom neutraal. En het enige wat je deed was het uitruilen van je optie om de leegstand te vullen in Enschede voor de huurgroei die je misschien in Amsterdam krijgt. Nou ja, dan gaan wij altijd voor de huurgroei in Amsterdam dan dat wij denken dat we onze leegstand in die regio.
9: Ja, maar vonden de aandeelhouders wel prettig, want die kregen dus meer dividend. En dan moet het bedrijf toch een transformatie in. Dan zijn we 10 jaar aan het transformeren en dan krijgen ze minder dividend dan toen.
11: Er zijn twee dingen die daarin hebben meegespeeld. Eén, het afschaffen van de FBI-status. Dat in 2000, dat heeft voor ons ook zo'n effect gehad. Daardoor ging uiteindelijk ook gewoon ons resultaat, wat altijd voorbelasting was, werd een resultaat na belasting. En we merkten dat het doorzetten van. Je begint natuurlijk met het verkopen van de onderkant van de portefeuille. En dat is makkelijk, want als je leegstand verkoopt, kost het geen kaststroom. Maar uiteindelijk, aan het einde van het proces, gaat het je geld kosten als je panden gaat verkopen die vol verhuurd zijn op een 8%, 9%.
9: Maar dat roept dan de vraag op waarom je dat dan gedaan hebt.
11: Omdat je je afvraagt of op lange termijn, als die huurder daar weggaat en nog steeds een nieuwe huurder is.
9: Dus eigenlijk zit het bedrijf nog steeds in die transformatie. Want je wil uiteindelijk wel meer dividend gaan uitkeren dan toen je begon, neem ik aan.
11: Dat is, dat ga ik niet meer meemaken.
9: Nou, maar je hebt zelf ook aandelen.
11: Ik heb zelf aandelen en ik denk uiteindelijk beleggers willen stappen in groei. En dat moet je kunnen bieden. En dat kan groei zijn in de intrinsieke waarde. Gewoon de onderliggende waarde van het vastgoed. Het kan zijn groei zijn in de earnings, de winst van aandeel. Groei in het dividend.
9: Ja.
11: Maar de afgelopen 5-6 jaar, nou ja, je begon al met het COVID-verhaal 2020. Daarna hebben we de rentestijgingen gehad, de bouwkostenstijgingen.
9: Een paar oorlogen.
11: Er is van alles gebeurd. Nu is weer de discussie niet zozeer van wat gaat COVID doen voor het kantoorgebruik, maar wat gaat AI doen voor het kantoorgebruik? Gaan we nog steeds 30 man op een back-office hebben, of wordt dat gewoon vervangen door een computer? Al dat soort sentimenten maken het gewoon heel lastig om interesse te krijgen in het kantorenproduct. Maar ook dat heeft ook invloed op je pricing power.
9: Bernd Staley is onze gast in deze aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem natuurlijk over het vak, over ambities, over dromen. Bernd, nogmaals, fijn dat je er bent. En Maarten de Gruyter zit zoals altijd bij BNR Vastgoed Gezocht naast mij. Wij vragen altijd, Maarten, in onze zomerserie een gebouw, een kantoor of een ander soort pand wat je bijzonder vindt en waarvan ik altijd zeg wat je misschien zelf
3: ja, je bent geen ontwikkelaar, maar wat je zelf had willen bouwen of ontwikkelen, of in jouw geval, hebben. Wat je zou willen hebben, welk gebouw is dat?
11: Het gebouw wat we zouden willen hebben, eigenlijk de transitie die wij gemaakt hebben, en we zitten meer in Amsterdam. Amsterdam is een erfpachtmarkt, helaas. Want ultiem, de waarde van het vastgoed zit meer in de grond dan in het gebouw op lange termijn.
3: Ja, dus we willen een gebouw hebben op eigen grond. Welke is dat?
11: Dan zou je veel meer op de grachten moeten kijken naar kantoorgebouwen of oude gebouwen, ziekenhuizen die getransformeerd zijn naar kantoor. Prinsengracht ziekenhuis is een mooi gebouw. En zo heb je nog een aantal posities in het centrum waar je gewoon op een goede locatie zit.
3: Dus je kiest op basis van een model en een Excel-sheet en grondwaarde en niet op basis van wat je mooi vindt?
11: Uiteindelijk. Mooi is ook selectief.
3: Mooi is ook gewoon als je ervoor staat en je kijkt ernaar. Tuurlijk. Dat is iets anders dan wat het waard is, Bernd.
11: We hebben één gebouw in de portefeuille. Dat hebben we gekocht in 2021, gedurende COVID, op de Stadhouderskade. Dat gebouw heet Atlanta. Dat staat tegenover het gebouw van Ronnie, Stadhouderskade 1. Monumentaal gebouw, stedelijk monumentaal, niet rijksmonumentaal.
3: Toch.
11: Eind 1927 gebouwd. En dat is gewoon het mooiste gebouw in de portefeuille. Rendeert ook goed, vol verhuurd. Daar zou je er eigenlijk meer van willen hebben. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja.
10: Is er een gebouw waarvan je zegt in de afgelopen 10 jaar die je hebt verkocht, waarvan je spijt dat je die hebt verkocht?
11: Er is één gebouw geweest wat ik jammer vind dat we het verkocht hebben. Maar ik stond er zelf ook wel achter dat we het verkocht hebben. En dat was ook weer een heel mooi gebouw. Dat was onze HNK in Ede. Dat rendeerde, dat deed het goed. Maar het voegde in het totaal en in de transitie naar een opgeruimde portefeuille niet voldoende toe om hem in stand te houden. En dat hebben we eigenlijk verkocht aan een lokale partij die daar weer verder mee gegaan is. Dat was, zou je niet verwachten, maar dat een gebouw in Ede, wat ons HNK gewoon vol functioneerde, vind ik nog steeds eigenlijk jammer dat we het gedaan hebben. Maar ik stond er wel achter.
3: Laten we het laatste deel van ons gesprek nog even inzoomen op de kantorenmarkt en hoe de markt erbij staat. Hoe zou je die nu beschrijven in Nederland?
11: Uitdagend.
3: Uitdagend. Op welke manier uitdagend?
11: Op twee manieren uitdagend. Zowel vanuit de verhuurmarkt, als wel vanuit de investeringsmarkt. De verhuurmarkt, we zien gewoon dat er in Nederland te weinig economische groei is. Waardoor er ook eigenlijk relatief weinig uitbreidingsvraag is na kantoor. Alle kantoren die we in Nederland nodig hebben, staan er al. Staan soms op de verkeerde locaties. Zijn ze niet altijd van de juiste kwaliteit. Maar wat je ziet is dat in een verplaatsingsmarkt alleen het allerbeste product nog huurgroei krijgt en de rest moet gaan concurreren.
3: Ja, dus topkantoren op A-locaties, die gaan het goed blijven doen.
11: Ja.
3: En oudere kantoren in de periferie van de Randstad, die hebben het zwaar.
11: En zullen het vooralsnog, zolang er geen economische groei is, het zwaar blijven houden.
3: En wat moeten we dan met die kantoren doen die in die periferie staan? Hoewel overigens in de nota ruimte staat dat we juist om de Randstad heen in de bandstad heel veel gaan ontwikkelen. Maar dat gaat nog wel 20 jaar duren. Dus is dat te ver weg voor die kantoren?
11: Voor de belegger van die kantoren, om daar 20 jaar op te blijven zitten, of je moet het heel goedkoop inkopen en dan kunnen concurreren op prijs om uiteindelijk goed rendement te maken. Maar dat is niet het meest aantrekkelijke perspectief op korte termijn. Daarom is ook een van de redenen dat wij afscheid genomen hebben van dat soort producten de afgelopen jaren. Heel veel transformatie van kantoor naar wonen heeft eigenlijk al plaatsgevonden. Dat is al in de periode 2013, 2016 geweest. Toen hebben we denk ik 5 miljoen vierkante meter ongeveer getransformeerd naar wonen. Het makkelijke is al gedaan.
10: Maar dus eigenlijk interessant is dat waar jij mee bent begonnen, was al voor corona het opschonen van die portefeuille. Dat kwam eigenlijk heel goed uit.
11: Ja,
10: ergens.
11: De richting was duidelijk. Alleen corona heeft natuurlijk al een versneller als versneller geacteerd. En heeft een aantal dingen die we al zagen. Ja, versneld op een manier dat we eigenlijk ook
10: weer. Maar jij ziet dus eigenlijk een veel groter gevaar voor die kantorenmarkt is het gebrek aan groei dan eigenlijk dat thuiswerken en het corona nasleep. Eigenlijk is.
11: Ja. Ik denk dat uiteindelijk economische groei is de basis van gewoon de bedrijvigheid. Dat gaat natuurlijk hand in hand. Daar moet je het van hebben. We zijn in Nederland al jaren bezig met het verdelen van schaarste. Want overheidsuitgaven gaan omhoog. Maar de enige manier dat ze dat rondrekenen is gewoon extra belasting. Ergens de beste manier om dat allemaal rond te rekenen is gewoon economische groei.
3: Maar wat is het gevolg daarvan? Want Koen van Oostrom zei vlak voor de zomer op BNR nog, we moeten gewoon met elkaar willen streven naar 3% economische groei in plaats van die 1,2 of 0,8. Ja? Want dan kunnen we als land weer vooruit. De vraag is natuurlijk, Hoe moeten we dat doen? Wat moet er dan gebeuren in Nederland om naar die economische groei toe te komen volgens jou?
11: Dan moet de overheid zijn rol pakken en daarin stimulerend actief gaan werken. Dat betekent dat je niet bovenop alle regelgeving die uit Brussel komt nationale koppen moet gaan plaatsen. Je moet het spelen volgens de speelregels die de rest van Europa ook hanteert. We zitten wel in een concurrerende omgeving, zeker in een open economie als Nederland. En de ondernemingen weer de ruimte geven om het verschil te gaan maken. En ja, betekent dat groei komt ook vanuit arbeidsproductiviteit. Nou ja, daar gaat AI zijn bijdrage leveren, maar gaat ook weer zijn kentering hebben dat er dus weer wat druk op werkgelegenheid komt. Maar als we uiteindelijk in staat zijn om mensen toch, als het niet komt uit arbeidsproductiviteit, dan maar wat langer werken om het verschil te maken.
3: Bernd, leuk dat je er was. Dank je wel. Wij praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio ronden we af. Vast goed gezocht is er gewoon volgende week weer met nieuwe reguliere afleveringen. Dan zitten we ook weer bovenop de actualiteit. Tot dan. Dag.
2: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: de beste.
1: Op Funk en Soul.
2: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
3: Remember we sat in the cold, no money in Montreal. Underneath that waterfall, nobody else ever saw.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark de Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft een Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.

0: Hocus pocus, Pilatus pas. Ik wou dat Donald Trump in een ander vliegtuig was. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand haalde de president een heuse wisseltruc uit. Hij stapte in Air Force One, stak door naar de bevoorradingsdeur aan de rechterkant van het toestel, in catering truck one die hem naar een ander vliegtuig bracht. De reden? Een mogelijke Iraanse aanslag. De journalisten, twee ministers en andere medewerkers van de president bleven ondertussen gewoon achter in Air Force One en stegen op als vliegende afleidingsmanoeuvre. Maar Trump vliegt dit heel anders aan.
1: The plane that I flew on was at greater risk.
2: I think it was at greater risk
1: because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
0: In Washington heeft inmiddels nog een andere wisseltruc plaatsgevonden. Todd Blanche, Trumps oud-advocaat, is definitief benoemd tot minister van Justitie. Daarmee zijn de zorgen over de onafhankelijkheid van het ministerie alleen maar groter geworden. Dit is aflevering 359 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van John Boy en Luc. Jan is op vakantie. Dus ook deze week wenden we ons weer tot het nepotistisch alternatief.
3: Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio New York. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, voor jou is het nog ochtend trouwens, hè, want wij nemen dit altijd op aan het einde van de donderdagmiddag in Nederland. Vertel, wat was jouw nieuws van deze week?
3: Heel veel keuze moesten we maken, maar uiteindelijk kwam het bij mij hier op de kosten van de ballroom. Volgens een nieuw rapport van de Washington Post zal de regering Trump naar verwachting minstens 927 miljoen dollar

0: De eerste keer kostte het $200, toen werd het $300 miljoen, nu $400 miljoen en uiteindelijk bijna 1 miljard. Meeste van dat geld, dat dus een oploopje is van het congres, komt uit het potje van de National Parks. Dat is een onderdeel van de ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is nog niet gespeeld, maar dit zijn chockerende bedragen.
1: Ja. Het belangrijkste is natuurlijk dat Trump had gezegd: het kost wel een hoop centen, maar maak je geen zorgen, er gaat geen belastinggeld heen. En als een departement, in dit geval de National Park Service, er voor een deel voor opdraait, is het dus wel gewoon belastinggeld.
0: Niet alleen dat, maar de National Park Service leidt eronder. Er is een kwart van de staf heeft inmiddels ontslag genomen. Te veel uren, te weinig geld. En de projecten die bedoeld zijn voor National Park, de Park Service, dat is dus, ja, dat ligt in feite stil. Dus het is een grote drama. Zoals je zei, geen belastinggeld, uiteindelijk wel belastinggeld. Ja, ja. Dus hoe dat afloopt, moeten we nog allemaal zien.
1: Ja, nou goed, het zal ongetwijfeld een uitspraak komen van het Hoge Rechtshof op een bepaald moment.
0: Nog een weekje wachten en daarna zien we wel weer. Maar hij spendeert wel heel veel tijd en energie aan deze projecten. Dat wordt ook vanity-projecten genoemd. We zullen wel zien waar het eindigen. Ja. In ieder geval, wat is jou opgevallen?
1: Dat gaat ook even over Trump. Een veel minder gecompliceerd verhaal. Namelijk, Trump heeft nieuw haar. Hij hield een toespraak in Las Vegas vorige week. En een heleboel mensen viel toen op dat het haar van de president er opeens veel voller uitzag dan normaal. Hij heeft in het verleden, er is natuurlijk heel veel al gezegd over het haar van Trump. En hij maakte ook wel grappen over soms. Hij heeft zelfs, ik geloof vorig jaar of het jaar daarvoor, een keer tijdens een toespraak riepen mensen ook iets. En zeiden, ja, ik geef het toe, ik heb een kale plek, dus ik kan het er een beetje overheen. Heeft die mensen zelfs laten voelen om aan te tonen dat hij in ieder geval geen haarstukje of wat dan ook had, maar dat het zijn eigen idee was om dat af te dekken. Maar nu zeiden de mensen, dit is niet normaal. Dit is, zoals dat dan heet, extensions of ingevlochten haar. Waarschijnlijk zoiets. En dat gaf een hele hoop reuring. En ik dacht, dat is nou zo'n leuk bericht. Hè? Dat vind ik leuk.
0: Ja. Denk jij dat dit ijdelheid is? Of dat het een onderdeel is van zijn bekende trademark, dat haar?
1: Ik denk dat het gewoon ijdelheid is. Maar daar is hij niet oneerlijk over, laat ik het zo zeggen. Hij vindt het vervelend dat hij niet over dat hij kalend is. Dat geeft hij ook gewoon toe. En ja, ik denk dat het eerlijk gezegd ook wel, Ik denk dat hij ook wel leuk vindt dat mensen daar grappen over maken en over speculeren. Want ja, dat maakt hem wie hij is. Het is best een goede vraag, hoor. Maar ja, ik vond het een leuk verhaal.
0: Ik heb het één keer op een andere manier meegemaakt. In aanwezigheid stond ik toevallig achter zijn teleprompter. Die waren blokken in koeienletters. En ik denk altijd, hij kan het niet goed zien, maar is te ijdel om een bril te dragen.
1: Ja, maar
0: is een van de redenen waarom hij zo vaak van die teleprompter toespraken afwijkt, omdat hij het gewoon niet kan lezen. Zien,
1: nee, maar daar staat hij niet alleen in. Je weet dat Ronald Reagan was wat betreft fantastisch. Die had namelijk, die was bijziende, maar die had contactlenzen. En die had één vergrotende en één verkleinende contactlens. Zodat hij dus naar mensen kon kijken op een afstand, maar ook een tekst kon lezen van de prompter. Dat had hij helemaal ingestudeerd. En dat heeft hij zijn hele leven zo volgehouden. Dus die man heeft nooit een leesbril opgehad, zal ik maar zeggen. Maar dat had Joe Biden ook niet. Die liet ook van die hele grote letters projecteren. Dus ja, ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid, zullen we maar zeggen. Hè?
0: Ja. Zo is het.
1: Zo is, ja. Oké, nou eens eventjes het grote verhaal van de week. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand is Donald Trump stiekem via een cateringvrachtwagen van vliegtuig gewisseld. We wisten al dat hij niet in het door Qatar geschonken vliegtuig kon vertrekken, maar nu pas blijkt dat hij ook niet in de oude Air Force One zat. Nou, dat is wat. Kunnen we al een beetje reconstrueren hoe die wisseltruck nou heeft plaatsgevonden? Er is veel over geschreven inmiddels.
0: Heel veel. Het is ook een smullend verhaal van alles wat ik zie en begrijp is hier gewoon op de oorspronkelijke Air Force One ingestapt.
1: Ja.
0: En

0: linea recta naar het rechter deur gelopen aan de rechterkant van het vliegtuig en daar weer uitgestapt.
1: Dus hij is als het ware hij is ingestapt en rechtdoor er weer uitgestapt.
0: Dat heeft misschien wel 5 of 6 of 7 seconden geduurd. Maar daar stond dus de catering truck. Daar is hij ingestapt met een paar van zijn staf. Daar aan die container truck is hij doorgereden naar de andere Air Force van Amerika, de 757. En dat was het vliegtuig van Pete Hegseth. Pete Hegseth is in dat vliegtuig gewoon voorin ingestapt. Dat kon iedereen zien. En via de achterdeur is Trump en consorten ingestapt en naar Engeland gevlogen. Daar is hij uit. Dat toestel kwam 9 minuten eerder aan dan Air Force One. Dus waar hij niet in zat.
1: Ja.
0: En daar is hij uiteindelijk weer ingestapt en via de voordeur gewoon naar buiten gelopen. Onder het mum dat hij altijd in dat vliegtuig heeft gezeten. Nou, dat is natuurlijk uitgekomen, gelekt door de Washington Post. En dat is een smullend verhaal.
1: Ja.
0: En heel Washington houdt er maar niet over op.
1: Nee.
0: Maar goed, zijn staf, de pers.
1: Ja, even, dat wou ik zeggen, want er zaten die...
0: Dat zat allemaal aan boord, dus hoe kwam dat over bij jou?
1: Ja, nou precies, dat wou ik wel zeggen. Dus de journalisten die zaten aan boord, die moesten ook allemaal... die kregen de opdracht om hun luikjes voor de ramen dicht te doen. Dus ze mochten niet naar buiten kijken. Er was een verhaal van één journalist die dat even daaronder door wilde gluren. Die kreeg meteen op zijn donder van laat die dingen dicht. Dus helemaal snappen deden ze dat niet, maar oké. Okay. Maar daar zat dus ook minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Minister Bassett van Financiën, die zaten in dat toestel. Een hele hoop ambtenaren. En natuurlijk ook gewoon de bemanning, hè? Wat dacht je daarvan? De bemanning van het toestel. Nou kun je zeggen, oké, dat zijn soldaten, dat is luchtmacht. Maar toch, die hebben allemaal een enorm risico genomen. Ik, voor zover ik weet niet wat jij hoort, maar eigenlijk wist niemand het. Maar dus er is
0: wat ik hoor is dat Rubio. Dat alleen Rubio ervan wist.
1: Ja.
0: En verder niemand. En wie ook aan boord zat, was Carolyn Leavitt. De woordvoerster van Trump.
1: Ja.
0: Nou is het toeval of niet, maar ze heeft gisteren aangekondigd dat zij per eind augustus weggaat uit die functie.
1: Ja.
0: Ik geloof niet zo in complottheorieën, maar het zou me niet verbazen als zij er niets van wist.
1: Dat
0: en
1: ik
0: gewoon woest is.
1: Ja, dat heb ik nog niet gehoord. Wat ik begreep en hoorde is die vrouw die heeft net haar tweede baby. Ze is nog jong. Ze werkt 9 dagen in de week.
0: 28 is ze.
1: Ja, ze werkt 9 dagen in de week, zal ik maar zeggen. Veel te hard. En ze heeft het na 1,5 jaar gewoon, ze kan niet meer. Dus dat begrijp ik ook best. Maar dit verhaal, complot of niet, vind ik veel spannender, eerlijk gezegd, wat jij vertelt. Dat ze dus denkt, van, joh, als je met mij zulke risico's neemt, dan wil ik niet meer voor je werken. Het zou kunnen.
0: Ja. Nou, ook Stephen Miller zat aan boord trouwens. Hè, die zogenaamde schaduwpresident heet.
1: Ja.
0: Maar goed, wie het wist of niet, daar komen ongetwijfeld wel achter. Maar vertel eens verder over die 757, die C-32A. Wat is dat voor een ding?
1: C-32A is een militaire aanduiding. Een 757 is een doodgewone Boeing. Die overigens al lang niet meer wordt gebouwd. Maar daar zijn er nog heel veel van in gebruik. En de krijgsmacht heeft die ook. Dus dit ding is gewoon een luchtmachttoestel. En doorgaans wordt deze gebruikt door J.D. Vance. En dan heet die de Air Force 2. Maar je weet dat die benaming van zo'n toestel hangt er vanaf wie erin zit. Dus als J.D. Vance in een ander, voor mijn part, in een Piper Cub stapt, dan heet die de Air Force 2. Omdat dit allemaal geheim moest blijven, hebben ze dit als radiosignaal, je moet altijd de naam van je toestel noemen, hebben ze hem Reach 18 genoemd. Dus dat was in de communicatie met de verkeerstoren, was dat de naam. En de hele suggestie hiervan was, dit was het toestel van Hegseth. met zijn staf, die kon je ook duidelijk zien instappen. Dus niemand heeft gedacht, er is iets raars aan de hand. Want ja, de minister van Defensie kwam met zijn eigen toestel. Er gebeurt wel meer. En de rest kwam dan met de gewone Air Force One. Dus, maar dat is dus het verhaal. Dat toestel is op zichzelf niet zo geheimzinnig. Maar de manier waarop die is gebruikt natuurlijk wel.
0: Wat ik begrijp van het verhaal is dat de oorspronkelijke Air Force One, dus zonder Trump, ook opsteeg als Air Force One.
1: Ja.
0: Dat vind ik opmerkelijk, want daar zat hij niet in. Air Force One, zoals je net zei, dat is altijd waar de president aan boord zit. En volgens mij is halverwege die vlucht die Reach 18 pas Air Force One genoemd. Dus dit, het is een beetje een James Bond-achtig spelletje.
1: Ja, dat is waar. En het verzwijgen, komen direct misschien nog heel even op, maar het verzwijgen van zoiets, waar is de president, en de Air Force One blijven noemen als hij er niet in zit. Ja, dat is bewuste misleiding. Maar goed, er is natuurlijk ook, je moet ook even kijken naar de omstandigheden die er waren. Waarom hebben ze dit nou gedaan? En dat kwam omdat ze wel degelijk het idee hadden dat de president gevaar liep. Wat weten we hiervan?
0: Wat ik begrijp is dat de Mossad een bericht heeft gestuurd naar de CIA dat zij iemand met een schouderraket hebben gezien in de omgeving van de NAVO-top in Ankara. De CIA heeft dat keurig doorgemeld aan de Secret Service. Wat ik ook lees is dat de CIA dit niet een hele gevaarlijke situatie vond. Maar toch, ja, Secret Service is er voor de president en niemand anders. Vind jij dat de Secret Service dit goed heeft gehandeld?
1: Ja, nou even los van de vraag of het verhaal klopt. Hè? Want er zijn dus in de Amerikaanse diensten een aantal mensen die zeggen, nee, dit was eigenlijk een opzetje van de Israëliërs om te kijken of ze Trump konden aanzetten tot een nieuwe aanval op Iran. Hè? Zo ongeveer. En in Turkije gaat dat verhaal ook rond. Maar los daarvan, als de CIA en zeker de Secret Service zegt, wij hebben aanwijzingen gekregen en we nemen ze serieus, ja, dan hebben ze correct gehandeld. Want de taak van de Secret Service in dit soort situaties is het beschermen van de president van de Verenigde Staten. En daar wordt alles aan ondergeschikt gemaakt. Nou kun je zeggen, ja, de Secret Service moet misschien ook de ministers wel beschermen. Maar de president, die heeft wat, president has precedence, of zoiets heet dat, die gaat altijd voor.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Maar toch is die oude Air Force One gewoon opgestegen als een soort loktoestel. Ja. Is die een beetje
1: je neemt
0: gevaarlijk?
1: Ja, je neemt een risico. En nou ja, kijk, het is ook maar hoe groot het risico is. We weten niet precies er wordt gespeculeerd over wat voor raket. Het was een schouderraket. Het kenmerk van zo'n schouderraket is, dat heet een heat-seeking missile. Dus dat is een soort raket dat zoekt de hitte op van een motor. En nou heeft de Air Force One, net als een heleboel andere luchtmachttoestellen, en bijvoorbeeld ook de meeste toestellen van El Al, die hebben dat ook. Die hebben een zogenaamde flare bij die motor zitten. Dus als er zo'n raket afkomt, dan wordt die flare afgeschoten en die misleidt de raket. Dus dan krijg je een vlam in de lucht en daar gaat die raket dan op af. Dus wat dat betreft weet ik ook niet of het gevaar nou letterlijk zo groot was. Alleen, Trump zei zelf, ik heb zelf ook behoorlijk wat gevaar gelopen. En ik denk, als hij in die 757 zat, kan het ook best het geval zijn.
0: Ja, want ik weet niet of hij datzelfde heeft als de Air Force One. Trouwens, ik heb even gekeken op sociale, of zoals jij noemt, asociale media. En er komen wat heerlijke roepnamen bij. Bijvoorbeeld Food Truck One. Ja. Air Farce One, Operation Butterball, McDelivery One, The McShuttle en Container Cart One.
1: Ja, geweldig. Ja,
0: ja, heerlijk. Ja. Hey, even snel, zijn er nog voorbeelden van andere afleidingsmanoeuvres voor iedere president?
1: Ja, er zijn wel eens presidenten stiekem ergens anders heen gevlogen dan we dachten. Maar zo'n afleidingsmanoeuvre als deze is maar één keer eerder gebeurd, voor zover we weten, en dat was met Bill Clinton. Die vloog in 2000, meen ik, dus aan het einde van zijn termijn, zo'n beetje, vloog hij van India naar Pakistan. En dat was klaarblijkelijk een enorme risicovlucht. En toen hebben ze hem dus vervoerd in een aparte private jet. En de rest van de menigte is gewoon op Air Force One gegaan. Inclusief de pers. Maar het grote verschil is dat Clinton heeft wel de voorzitter van het Witte Huis perskorps ingelicht. Dus formeel is dit niet het stiekem geweest. Die had wel eens.
0: Nee, dat was Joe Lockhart, was dat toen.
1: Ja.
0: En die is ontzettend tekeer gegaan, volgens mij, dat de pers hiervan moest weten en dat het allemaal, laten we zeggen, open kaart zou worden gespeeld. Ja, maar dat iedereen daaraan mee moest doen.
1: Oké, maar in ieder geval, iedereen heeft tot nu toe gezwegen. Maar nu dit verhaal naar buiten komt, horen we nu ook pas dat dat verhaal met Clinton zich heeft afgespeeld.
0: Ja. Hé, hey, wat zegt dit incident over de positie van Iran in de oorlog met Amerika?
1: Nou ja, het bevestigt, vind ik, steeds het beeld dat we toch krijgen, dat in dat hele ingewikkelde schaakspel, militaire schaakspel tussen Amerika en Iran toch weer steeds wat slimmer is. Want als je nou kijkt hoe ze iedereen op de kast hebben weten te krijgen hiermee. En of het nou waar is of niet, dat weet ik niet. Er is gelukkig niets gebeurd, laten we dat voorop stellen. Maar dat je zo'n Netflix-productie ongeveer kunt regisseren, dat hebben als het zo is, hebben de Iraniërs dat gedaan. Want die waren de bedreigende partij. Het laat ook zien hoe, nou ja, naar mijn idee, hoe weinig ruimte Trump heeft, ook in de pogingen die hij doet om te onderhandelen. Je weet, dat probeert hij dan steeds. En hij heeft nu net weer een aanval afgeblazen, omdat hij zei, nee, onderhandelen geeft misschien toch wat meer ruimte, maar ze zijn er nog lang niet uit. Dus wat dat betreft, dit is, als het allemaal waar is, is dit gewoon weer een extra punt in de wedstrijd.
0: Trump zegt dat hij low-keying is met Iran en dat het de VS, de Verenigde Staten, semi-onderhandelt. Hij heeft ook gezegd in te zetten op sancties om Iran verder onder druk te zetten. Hoe kan deze oorlog nou tot een einde komen? Ik vraag niet wanneer, maar meer hoe. Ja. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, dat weet ik. Er zijn verschillende opties. Eén is echt een hele grote oorlog met een grondleger, een enorme hoeveelheid extra vliegtuigen. Die hebben de Amerikanen niet. En bovendien is dat politiek, is dat zelfmoord als hij dat doet.
0: Ja.
1: Hij kan ook gewoon doormodderen nog een tijdje. Dat is niet uitgesloten. En werken met sancties en dat soort dingen, dat doet hij nu. En de laatste mogelijkheid, daar hebben we het wel vaker over gehad, en dat kan ook best gebeuren, dat is de bekende Amerikaanse formule: declare victory and leave. Dus hij zegt gewoon, luister eens, de belangrijkste dingen die ik wilde bereiken heb ik wel bereikt. Die straat van Hormuz, ja, dat is wel een probleem, maar niet mijn probleem, want wij voeren geen olie in uit het Midden-Oosten, wij Amerikanen. Dat is een probleem dat China heeft en Europa heeft. Dus als die het probleem vinden, laat het maar oplossen. Dat kan die doen. En dan trekt hij zich terug. Dan hoopt hij dat daardoor wat rust komt en misschien de benzineprijzen iets omlaag gaan en die niet zoveel schade oploopt bij de midterms. Want dat is natuurlijk zijn grote angst.
0: Ik lees ook dat een van de redenen waarom hij de vorige aanval die hij heeft aangekondigd niet heeft doorgezet, was toch een munitieprobleem. Ja, ja. Zie jij dat ook?
1: Ja, stond in de New York Times een heel goed verhaal over hoe Amerika door zijn munitie en door zijn raketten heen is. Dus ze moeten gewoon zuinig zijn. En ook dat is verontrustend. Want ja, we hebben geleerd dat Amerika groot en sterk genoeg is om een wereldoorlog te kunnen voeren en winnen. En na 5 maanden een beetje knokken tegen een tamelijk klein land, een veel kleiner land. Ja, dat is verontrustend dat ze dan al, zo, zal ik maar zeggen, militair op zwart zaad zitten.
0: Ja. Ja, nou ja, ik zie in ieder geval er voorlopig geen einde aankomen. En met de midterms die eraan zijn te zien te komen, dat het niet makkelijk voor hem.
1: Nee.
0: In ieder geval zometeen in de Amerika-podcast. Todd Blanche is benoemd tot minister van Justitie. Een aantal Republikeinen boden verzet. Maar waarom gingen ze uiteindelijk toch overstaf? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft een Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: Na weken van politiek gesteggel in de Senaat is Todd Blanche benoemd tot minister van Justitie. De oud-advocaat van Trump was als interimmer en plaatsvervanger al in dienst eigenlijk als minister onder zijn voorganger Pam Bondi, die haar biezen moest pakken een tijdje geleden. Twee republikeinen in de Senaat stemden tegen de benoeming van Blanche. Toch waren er meer binnen de partij die hun twijfels hadden, zoals senator Bill Cassidy, maar hij stemde uiteindelijk voor.
8: Mr. Blanche is not perfect, and he will tell you this. But the choice is not between perfection and Mr. Blanche. It is between Mr. Blanche and another acting attorney general who may not run the department effectively under President Trump. This is not a referendum on President Trump. It is a decision regarding Mr. Blanche in very specific circumstances. All considered, I will vote for Mr. Blanche.
7: Ja, hoe heeft Blanche, Cassidy en andere republikeinse tegenstanders toch kunnen overtuigen?
6: Het ging uiteindelijk om die 1,8 miljard aan wat ze hier noemen smarte geld, hè? Die de toestand van Trumps anti-wapen tegen de 6 januari mensen waarvoor ze geld moeten krijgen.
7: Oh ja, wacht even. Even voor de duidelijkheid. Die mensen die waren allemaal veroordeeld, die hebben van hem allemaal gratie gekregen. Maar hij vindt ook dat ze gecompenseerd moeten worden. En dat ze ten onrechte zijn veroordeeld. En er zaten mensen bij die hele lange gevangenisstraffen hadden gekregen. Het was de grootste strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis. En dat ging dan
6: 1600 mensen vrijgesproken. En die hebben allemaal recht op geld.
7: Ja, vindt
6: Trump. Een ander onderdeel van dit verhaal is dat Trump en zijn familie en al die organisaties die ze hebben immuniteit krijgen van de IRS. Dus dat de IRS niet...
7: Dat is de Belastingdienst.
6: De Belastingdienst niet in kan duiken op de fraude die is gepleegd. Nu heeft Blanche gezegd en ook uiteindelijk geschreven, ja, die deal die is van de baan, daar gaan we niet meer over. Maar er is een twijfel. De verwoording daarvan was vaag. Dus je kan op andere trucjes die 1,8 miljard gewoon weer inzetten.
7: Dan moet je even uitleggen. Dat fonds van 1,8 miljard was bedoeld om de mensen te compenseren die waren opgepikt of in de gevangenis zaten in verband met de bestorming van het Capitool. Mijn indruk, ook als ik naar die senator Cassidy luisterde, was dat die kwestie door Blanche wordt gezien als iets wat niet moet gebeuren. En als ik jou nu beluister, zeg je ja, maar er zijn nog trucs. Wat zou dat dan kunnen zijn?
6: Er zijn trucs voor om dat op andere manieren te doen. Dat ze het wat anders noemen, dat ze het van een ander potje halen. Er staat dus eigenlijk alleen maar dat deze deal van de baan is. Maar dat betekent niet dat er verder iets uit kan komen wat op een andere manier toch een trucje is. Zo lees ik het. En als ander onderdeel, de Trump... organisaties en familie en de IRS-deal... staat ook niet duidelijk dat dat niet doorgaat. Nee, maar in ieder geval hebben de tegenstanders... de Republikeinse tegenstanders een brief gekregen van Blanche. En daardoor is het uit de commissie gegaan... en bij de stemmen gekomen van de Senaat.
7: Maar zegt hij dan in die brief, maak je geen zorgen... dit gaat niet gebeuren? Of zegt hij...
6: Dat zegt hij, ja. En er is natuurlijk heel veel wantrouwen, want ja, zo zijn er wel eerdere deals gebeurd. Het is Trump's persoonlijke advocaat. En zijn loyaliteit is tegen Trump, en dat is een van de dingen waar we het ook zo meteen over gaan hebben, de onafhankelijkheid en de rol van het ministerie van Justitie in Amerika. Deze Todd Blanche is een ja-knikker van Trump, dus hij doet eigenlijk alles.
7: Maar als hij in een brief vastlegt, aan het parlement geschreven, van dit en dit zijn mijn voornemen en ik ga dat en dat niet doen of wel doen, of ik zal dat vermijden, het maakt niet uit hoe hij het verwoordt. Ja, dan is dat toch... Kijk, als hij het zegt, is het één ding, maar als hij het op papier zet... Denk je dan dat hij toch van gedachten gaat veranderen? Is het echt denkbaar dat die 1,8 miljard er toch komen? Is het denkbaar dat, wat was het, al die belastingaffaires... met ik geloof 300 van Trumps BV's, dat er ook allemaal toch gaat komen?
6: Het kan. En dat was ook het gevaar... van die paar republikeinen die dus tegenspartelden. Ja. Dat ze uiteindelijk overstag zijn gegaan, kwam door die brief. Maar ze kijken het allemaal met argus ogen aan natuurlijk, wat die man gaat doen. En om je een voorbeeld te geven. Hè, enkele uren na de beëdiging van Blanche... stelde de juridische adviesafdeling van het ministerie van Justitie... Dat de president zich kan beroepen op executive privilege... dus presidentiële privilege, dat is het recht om informatie geheim te houden... voor vertrouwelijke communicatie met zijn privéadviseurs... voor zover die verband houdt met zijn presidentiële besluitvorming. Die memo lijkt dit voorrecht bovendien uit te breiden... tot communicatie tussen directe adviseurs van de president... en burgers. Met andere woorden, iedereen die een gesprek heeft met Donald Trump... dat wordt dan beschouwd als privilege.
7: En daar mag je dus nooit meer over praten.
6: Mijn gevoel zegt... dat als de Democraten de midterms winnen... kan die memo grote gevolgen hebben voor de onderzoeker naar Trump... en andere hoge regeringsfunctionarissen. De regering Trump lijkt zich duidelijk voor te bereiden... op de confrontatie met het congres... en op het achterhouden van informatie. Met andere woorden, wat we allemaal hadden voorgesteld... of het beeld dat we allemaal krijgen... is dat als de Democraten het huis van afgevaardigden winnen... dat je het ene proces naar het andere krijgt... en de ene hoerzitting naar de andere. En daar komen de Pep, Don, Bondi en Todd Blanche.
7: En die moeten allemaal verantwoording afleggen. Hè?
6: Die moeten allemaal verantwoording afleggen. En nu kunnen ze simpel zeggen... ja, sorry, dat is privilegegesprek tussen president en ik. Daar ga ik niet over, kan ik niks over zeggen. Ja. Dus mijn gevoel zegt dat Todd Blanche... zich aan het voorbereiden is met de grote overwinning... van de Democraten in november. En laten ze het lekker maar uitzoeken, ziet hij dat.
7: Ja, en dan maakt hij ze bij wijze van spreken toch monddood. Hoewel ze dan de meerderheid hebben, kunnen ze er niks mee. Dat is ongeveer wat je zegt.
6: Ja, en nog een ander aspect waar veel mensen zich op afschuwen is die klopjacht, hè, die van Trumps vijanden. Zoals James Comey of Letitia James. Denk jij dat hij dat gewoon voort gaat zetten? Want zijn de voorganger Pam Bondi heeft dat dus niet gedaan. Nee. Hoe zie jij dat, deze rol van Todd Blanche?
7: Ja, ik kijk meer naar de rol van Donald Trump zelf. En zo langzamerhand weten we dat wat hij, zoals je dat in mooi Amsterdam zegt, wat hij in zijn kop heeft, heeft hij niet in zijn kont. Hij laat iets niet rusten. Dus ik denk dat hij inderdaad, wat er ook gebeurt, of wie het ook volgt, ik weet niet of Blanche is, maar hij zal net zo lang doorgaan tot hij iemand vindt die mensen gaat vervolgen. En dat gebeurt nu ook al. En dat wordt dan af en toe tegengehouden door een rechtbank of er gebeuren andere dingen. Maar ik denk niet dat hij rust voordat hij alles wat hij zijn oude vijanden noemt, of de mensen die hem dwars hebben gezeten in zijn eerste termijn, al die mensen van het Ruslandonderzoek, al die mensen die hebben meegewerkt aan die de verschillende impeachment-affaires, die wil hij stuk voor stuk, daar wil hij stuk voor stuk wraak opnemen. Ik denk dat dat zijn uitgangspunt en zijn bedoeling is.
6: Dus denk jij dat Blanche het dan beter zal doen dan zijn voorganger Pam Bondi, tenminste in de ogen van Donald Trump?
7: Ja, ik denk dat je doet het al snel beter dan Pam Bondi. Omdat Pam Bondi, wat je ook verder van haar vindt, maar het was naar mijn idee wel een bekwame jurist. En ze had door dat het uiteindelijk dat zo'n wraakactie en het voeren van je juridische politiek op basis van persoonlijke vetes, dat nergens toe leidt. Dus zij heeft gewoon, denk ik, ik denk dat Trump daar wel gelijk in heeft, zij heeft hem gewoon, ik zal maar zeggen, de pas afgesneden en geprobeerd te saboteren. En de vraag is of Blanche dat ook doet. Blanche zegt zelf, luister, jullie hebben allerlei vooroordelen en ideeën over mij, maar ik ben in de eerste plaats gewoon advocaat. Dus ik doe gewoon mijn werk. En dat doe ik ook in deze functie. En dan hoor je iemand op zijn minst het voordeel van de twijfel te geven. Maar we zullen het zien, ik weet het niet.
6: Kan jij dit vergelijken met eerdere presidenten en zijn, laten we zeggen, visie op de rol van de minister van Justitie? Ik denk meteen aan
7: Nixon.
6: Tijdperk Nixon.
7: Ja, tuurlijk.
6: Ja,
7: ja. Maar toen is ongeveer alles wat in het kabinet zat bleek fout te zijn. Maar daar heb je ook, hoe heette die ook weer? Mitchell?
6: Mitchell, ja.
7: Ja, dat was die minister, die is zelfs ook in de gevangenis verdwenen.
6: 19 maanden kreeg hij.
7: 19 maanden kreeg hij. En toen hij eruit kwam, is hij theologie gaan studeren en dominee geworden, als ik het me goed herinner. En heeft zich daarna heel verdienstelijk gemaakt in de samenleving. Maar dat was.
6: Kan jij nog de Saturday Massacre herinneren?
7: Ja, ja, dat was toen. Dat ging om het. Nixon wilde zijn minister van Justitie ontslaan. Als ik het me goed herinner. En hij moest iemand hebben die dat uitvoerde. En daarvoor ging hij van stad naar land. En de ene rechter naar de andere rechter. En niemand wilde. Tot er uiteindelijk één werd gevonden die daarna nog kandidaat is geweest voor het Hoge Rechtshof. Maar die heeft dan uiteindelijk dat ontslag uitgevoerd. Maar het was een soort bijltjesdag op één weekend. En eigenlijk een van de meest spectaculaire onderdelen van dat Watergate-schandaal. Dus ja. Wat dat betreft, valt het allemaal nog wel een beetje mee, hè, wat we nu meemaken.
6: Ja, maar uiteindelijk ging het over wat Nixon dacht, namelijk de ovale kamer is van mij.
7: Ja, ja.
6: De gesprekken in deze kamer zijn mijn recht. En dat ging uiteindelijk over die tapes die meeliepen.
7: Ja, precies, dat is waar.
6: Waarvan die beroemde 18 minuten vermist was.
7: Ja, ja, dat klopt. Hij zijn redenering was, ik neem alles wat er gebeurt in mijn kantoor op. En de bedoeling is dat ik dat verwerk misschien in memoires voor de geschiedenis. Ja. Hij was niet de eerste die dat had gedaan. Johnson deed het ook. En zelfs Roosevelt had van die bandjes. Dus het was op zichzelf niet zo'n gek idee. Maar toen het conflict ontstond en de hoorzittingen, in de hoorzitting werd gevraagd om naar die bandjes te luisteren, toen zei hij, geen sprake van, die dingen zijn van mij. Dat is naar het Hoge Rechtshof gegaan en daarvan zei het Hof, nee, alles wat er gebeurt in het Witte Huis is eigendom van het volk. Dat was de uitspraak van het Hoge Rechtshof. En,
6: kan je vergelijking stellen met, laten we zeggen, de visie van Nixon? En wat Trump probeert en wat Bondi en wat nu Blanche proberen. Idee dat...
7: Nou, ik snap wat je bedoelt, maar ik wel, voor een deel wel natuurlijk. Maar in het geval van Nixon was het niet een wraakactie. Nixon wilde iets tegenhouden. Namelijk bewijs dat hij een misdrijf had gepleegd. Die wilde alleen maar iets stoppen. En maken alles daaraan ondergeschikt. Trump wil wat anders. Trump is op jacht naar een hele hoop mensen die hem in zijn gevoel hebben dwarsgezeten en dus straf verdienen. Dus kun je niet helemaal vergelijken. Nou ja.
6: Nee, maar Trump heeft wel gezegd dat iedereen die binnen de 200 meter van het Witte Huis is geweest, onder zijn aanwezigheid, krijgt bij vooraf al gratie. Dus er speelt wat.
7: Ja.
6: Wat hij gewoon het volk wil. Ja. Wegnemen van überhaupt enige vraag over wat hij allemaal doet.
7: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Nou, het laatste woord is hier niet over gesproken. En over
6: zeker
7: het laatste woord zullen we naar de luisteraarsvragen gaan. Want die hebben het laatste woord, ja. Luisteraars. Die vragen die zijn welkom op de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-50-20. En laten we beginnen met een vraag van Brechtje.
9: Hoe wordt J.D. Vance... is er nog bewijs dat hij via zeg maar, de Peter Thiel-achtervang wordt beïnvloed? En zo ja, in welke mate? Of is dat eigenlijk heel lastig om daar meer over te zeggen?
7: Ja, dat was de grote man van PayPal, hè? Peter Thiel.
6: Ja.
7: En de financier en de... Ik zal maar zeggen, de opperstalmeester van het Circus Vance. En de vraag weet ik eigenlijk niet. Staat hij nog steeds zo onder zijn eigen onderdienst invloed?
6: Naar mijn weten wel. J.D. Vance is groot geworden door Peter Thiel. Of Peter Thiel, zoals hij wordt genoemd.
7: Ja.
6: Zeer rechtse, invloedrijke man die volgens mij nog steeds de vinger in de pap heeft met J.D. Vance.
7: Ja.
6: Ik weet niet tot hoeverre, en ik weet ook niet wat dat in de toekomst gaat bieden, maar het antwoord is ja.
7: Ja, nou ja, hij heeft hem in elk geval gelanceerd, want toen Vance senator wilde worden, heeft die Thiel heeft zijn hele campagne gefinancierd. Dat was een enorm bedrag. Dus
6: Tech Pro,
7: precies. Dus dat zou kunnen. Maar ik weet niet, het is de moeite. Ik vind het een goede vraag en ook de moeite om in de gaten te houden. Want al die mensen die op de achtergrond zo'n rol spelen, die zijn ontzettend interessant voor, vind ik, gewoon voor de geschiedschrijving. Dus dank. Oké, we hebben een vraag van Thomas.
10: Bernard zal het nog wel weten. In de vorige eeuw stond Amerika met name bekend om zijn beroerte koffie. Die reputatie is al lang niet meer terecht. En ze zijn zelfs stelt een van de dragers van de wereldwijde koffiecultuur. Van specialty koffie tot Starbucks. Hoe is die omslag tot stand gekomen? En misschien belangrijker, wat is eigenlijk de rol van koffie in de Amerikaanse cultuur en specifiek Amerikaanse politiek? Hebben jullie wellicht nog leuke anekdotes waarin die kop koffie meer was dan alleen maar de cafeïne?
7: Ja. Wat een ontzettend leuke vraag.
6: Hele leuke vraag.
7: Zullen we even in stukjes delen? Zullen we eerst even beginnen met de anekdotes, want die zijn het makkelijkst.
6: Ja.
7: En ik neem maar de eerste. De eerste anekdote is dat hierdoor de Amerika-podcast Koffiebeker is ontstaan. Dat is historisch misschien wel de allergrootste prestatie op dit gebied. Ontworpen vrijwillig door hoe heet hij?
11: Erik Kolen.
7: Ja,
6: Erik
7: Kolen, precies. Die heeft het eigen initiatief genomen. En die heeft veel contact met Jan trouwens. En toen daar is die koffiebeker uit ontstaan. En dat is een hele leuke. En dan heb je natuurlijk, maar dan moet jij even vertellen, het verhaal van McDonald's. Want dat vind ik...
6: Ja, dat is het beroemde verhaal van een te hete koffie. Dat is gebeurd door een vrouw van 79 jaar oud, die in de auto zat met een kopje koffie van McDonald's. Dat was te heet. Dat is over de arm gegaan. Daar heeft ze schade aan
7: brandwond
6: opgelopen. Ja. En toen heeft ze aan McDonald's gevraagd of ze bereid waren $20.000 te betalen. Toen heeft McDonald's gezegd, nee, je krijgt 800. Toen is er een lawsuit gekomen. Daar heeft ze uiteindelijk $200.000 aan gewonnen. En nog eens een $2.7 miljoen extra. Niet voor de schade, maar voor de ernst van de situatie. Ja, ja, dat is dus de beroemde zaak over te hete koffie bij McDonald's.
7: Geweldig.
6: Dus daar staat, daar staat nu een labeltje op dat je eraan moet denken dat de koffie wel eens heet kan zijn.
7: Ja.
6: Maar even verder over koffie in Amerika. Ik denk altijd, Nederland heeft een echte koffiecultuur. Je gaat bij elkaar op bezoek op de koffie. Dat heb je eigenlijk overal ter wereld, behalve in Amerika. Dit is eigenlijk nooit een koffiecultuur geweest. En zeker niet bij iemand op bezoek. Als je bij iemand op bezoek gaat, dan krijg je misschien wel wat aangeboden, maar eigenlijk weinig koffie. Goed, jij loopt al een tijdje langer mee. Koffiecultuur in Amerika, wat vind jij daarvan?
7: Het is nooit wat geworden. Dat wil zeggen, vroeger was die koffie niet te drinken. Hè. Dat was allemaal slootwater. Ja. En in de diners en in heel veel gewone restaurants is dat nog zo. En op een bepaald moment...
6: Ik noem dat altijd zwarte koffie. Of ja, tenminste waterkoffie.
7: Ja, waterkoffie, dat is het. Smaakt me niks. Ja. Maar en toen kreeg je op een bepaald moment inderdaad ontwikkelingen. Vooral dat kwam... dat is geïnspireerd, denk ik, door de Italianen in Amerika. Want die zijn wel op koffie.
6: Italiaanse en Franse cultuur, ja.
7: Ja, die zijn er wel op gesteld. En die hadden in hun restaurants ook vaak dingen als espresso. Daar had de gemiddelde Amerikaan nooit van zijn leven van gehoord. En toen kreeg je het hele Starbucks gebeuren. Maar daar komen inderdaad wel mensen bij elkaar. Of die ontmoeten elkaar. Maar het idee van, als je iets te bespreken hebt... Ik zit hier nu in de studio met Luc. Als Luc en ik iets te bespreken hebben, dan zeggen we waarschijnlijk, joh, laten we even een kop koffie gaan drinken. Dat idee bestaat niet in Amerika. Is er gewoon niet.
6: En wat betaal je voor een kopje koffie in Nederland?
7: €2,50, denk ik. €3
6: Als ik hier naar Starbucks loop, dan hang ik al snel aan de $6.
7: Ja, en dan krijg je
6: voor een kopje wat ik toch matige koffie noem. Dus als ik echte koffie wil hebben, dan moet ik eigenlijk naar Little Italy.
7: Ja, en dan
6: naar een ouderwetse Italiaanse koffieshop.
7: Ja, en dan krijg je een kopje. En bij Starbucks komen ze niet verder dan een kartonnen bekertje voor dat geld.
6: Nee, zo is het.
7: Zo is het. Oké, zullen we een vraag die steeds komt? Dat is namelijk van Matthijs. Die vraagt of wij even iets kunnen zeggen over de mogelijke presidentskandidaten aan de democratische kant. En ik zeg, die vraag krijgen we steeds ontzettend vaak. En begrijp dat mensen blijven stellen. En wij kunnen er heel slecht op antwoorden, omdat we eigenlijk niet veel weten. Welke namen zingen nou steeds rond?
6: De namen die kennen we. Hè. Dat is dus Newsom en AOC en Pritzker uit Illinois. Maar ik ben even naar Polly Market gegaan. Hè. De bedding site. Om te kijken hoe dat daar staat. En ik lees het gewoon even voor. Ik zie Ocasio-Cortez op 19%. Gavin Newsom op 17%. John Ossoff, de senator uit Georgia, op 15%. Kamala Harris op 7%, Pete Buttigieg op 5%, Josh Shapiro, gouverneur uit Pennsylvania, op 5% en Mark Kelly op 3%. Dat is Polly Market. Zij zullen het ongetwijfeld beter weten dan wij.
7: Ja, maar goed, dan zou betekenen dat de socialistische beweging ligt een klein stukje voor in deze, als je dat zo wil interpreteren.
6: Zo is het.
7: Oké.
6: Ja.
7: Nou.
6: Laten we het daarmee afronden. Yes. Dat, de tijd gaat snel, zeg.
7: De tijd gaat snel, ja. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. Dat is 06-28-13-5020. En wie weet win je weer zo'n prachtige Amerika Podcast koffiebeker. Volgende week is Jan weer terug. Dus wij nemen voorlopig even afscheid van elkaar. Maar we zien elkaar morgen of overmorgen in New York.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofddirecteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En door de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen tijd worden veel watervogels ziek, meldt RTV Utrecht. De vogelopvang waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
6: Extreme weersomstandigheden ontregelen bedrijven. Hoe blijft de productiviteit hoog als het heet en droog is? En de Nederlandse economie blijft volgens het CPB groeien, maar de koopkracht daalt wel. Wat wordt de boodschap van het kabinet tijdens Prinsjesdag? Ik bespreek het met het Economenpanel. Martin Visser is hier, econoom en financieel journalist verbonden aan de Telegraaf. En Helene Mees, econoom en auteur regelmatig te vinden in een andere krant, de Volkskrant. Welkom, leden van het panel.
7: Hallo.
8: Hallo.
6: En die macro-economische verkenning... Ja, je zou maar nu in het economenpanel zitten. Dit is natuurlijk genieten, Martin. Ja. Nou, heb je ervan genoten dit weekend al?
7: Genieten was natuurlijk afgelopen vrijdag. Ja, je maakt het nu wel heel groot, maar inderdaad. Ik zit altijd wel met je uit te kijken naar die cijfertjes... en het tabelletje door te lopen. En het tabelletje van deze maand in vergelijking met die van maart. En zo kom ik de dag dan wel weer door. Nee, maar het is natuurlijk wel relevant. Want dit is de basis voor de begroting voor het kabinet. Met een heel klein koopkrachtminnetje. Dus dat stelt ze al meteen voor een politieke vraag. Gaan we dat wel of niet compenseren? Ja, en interessant, het beeld is steeds... de oorlog in Midden-Oosten heeft wel impact op de prijs en op onze koopkracht. Maar voorlopig nog niet op de algemene economie. Dat is op zich heel groot nieuws. En ook wel heel interessant dat dat gebeurt. Dat we zo veerkrachtig zijn, dat we heel veel van die klappen steeds maar opvangen.
6: Helene, naar buiten gekomen vrijdag, afgelopen vrijdag om 1:00. Al toegelicht, vrijwel direct ook door de directeur van het CPB, Pieter Hazekamp. Wat viel jou op?
8: Ja, inderdaad. Vooral dat het de economie blijft groeien, ondanks alle tegenslag die we hebben en de onzekerheid die is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten die Iran heeft aangevallen. Maar je zou daarvan, lijkt het toch op, dat dat allemaal aan AI te danken is.
6: De
8: AI-hoos in de Verenigde Staten is nog steeds groot. Nederland profiteert daar binnen Europa buitenmatig van, omdat we ASML en daaromheen nog een heleboel andere bedrijven hebben die daar belangrijke de hardware voor leveren. Dat is gewoon belangrijk.
6: Ja. Pieter Hazekamp zegt dan ook als directeur van het CPB dat het best goed nieuws is.
9: Nou, we zien dat de Nederlandse economie veerkrachtig is in het licht van al die internationale onzekerheid. De oorlog in Iran, de hogere energieprijzen. Dus ondanks al die onzekerheid, en je kan natuurlijk ook nog de handelsoorlogen noemen... zien we dat Nederland gematigd economische groei laat zien. En dat is in deze tijd eigenlijk best goed nieuws.
6: Minister Heijnen van Financiën kiest voor een andere formulering. Die zegt iets wat minder erg is dan verwacht is nog geen meevaller. Martin?
7: Nee, ja, kijk, het is ook een beetje zijn rol. Hè. Ik bedoel, hij ziet natuurlijk ook alweer aankomen dat al zijn collega-ministers in de oppositiepartijen ook allemaal met een handje klaarstaan om die op te houden. Om van alles nog wat geregeld te krijgen en geld te willen krijgen. Dus hij moet heel behoudend en een beetje pessimistisch zijn. En ik snap dat ook wel. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien